helemaal aan het begin van deze competitie. Voor het eerst op de proef gesteld. Jari de Busser. Een schop. Levert bijna een mogelijkheid op voor Peersman.

iedereen weer in positie. Valk, je zag Ross even inhouden. Soualia. Owusu. Wat ruimte bij Peersman en Hardeveld aan de linkerkant. Daar gaat de bal nu ook naartoe. Jeff Hardeveld. Peersman. Het is doorzien door Goes, die kruipt ervoor. Ingooi. Telstar. Nu ook wat spelers van Telstar in het strafschopgebied van AZ. Geschampt door Valk. Chavez ermee vandoor. Afgejaagd door de spits van Telstar, Jelani Seedorf. Bij afwezigheid dus basisspeler. Bij afwezigheid van Telstar, van Torrison. Dit is een foutje van Owusu. Grote fout zelfs. Biskov versnelt. Biskov kan 2-0 maken. Koeman voorkomt dat. Dat zijn fouten die je van Owusu toch niet zo vaak ziet. En Ronald Koeman sleept Telstar er hier doorheen. Seedorf met Schouten. Daar zou je ook voor kunnen fluiten. Dat mag allemaal door. Biskov. Alders geraakt. Ook dat mag door. Dan staat de scheidsrechter zelfs even in de weg. En fluit hij nu alsnog. Voor die overtreding ten opzichte van Gerald Alders. Nu nog het slippertje van Owusu. Afgedwongen ook door Biskov. Het is zijn verdienste. En met de voet voorkomt Koeman daar de 2-0.

risicovol. De paas van Koeman, maar het past precies. Beersman. Owusu. Hardeveld. Telstar gaat toch wat meer op zoek nu naar zijn mogelijkheden. Taal, snel, maar dat is Valk hier ook. Snel gegooid door Sam Valk, Rui Mendes. Koopmeiners krijgt hulp, of geeft hulp eigenlijk, beter gezegd, aan Chavez. Een duwtje van Chavez wordt door de vingers gezien. En dan weer weggegeven door Biskov. Owusu. Zo ging het eigenlijk tot aan het doelpunt van Meerdink één kant op. Maar kan Telstar er nu toch meer een wedstrijd van maken? Peersman hier gehaakt door Stengs. Veel pijn bij Marvin Peersman. Stengs gaat onbedoeld, denk ik, hier op de enkel staan van Peersman. Peersman die zelf ook wel weet wat uitdelen is. Moet hier even incasseren.

Sualia, Falk en Seedorf zorgen ervoor dat Telstar veel lengte heeft voor het doel. Hier is de vrije trap. Hij werd weggekopt door Wouter Goes. Och, schitterend dit, Kelvin Stengs. Biskov aangeslagen overigens. Zo komt AZ vooruit. Dijkstra kan tempo maken. Dijkstra, Stengs. En van Koopmeiners naar Chavez. Vervolgens in de fout gaat. Ook is rustig. Dijkstra jaagt goed door ten opzichte van Hardeveld. Chavez. Voorzichtig applaus vanaf de tribune is voor warmloper Kees Smit. Dijkstra. Stengs. De linkspootjes. Koopmeiners, Chavez. En hier is Daal. Goed gecombineerd met Chavez. Zit wel weer een voetje tussen. Sliding van Alders. Zetten van Owusu. Seedorf heeft te laat in de gaten dat hij daar ook aan mee moet doen. Biskov krijgt een tikkie mee van Rossen. Zo valt het voor Telstar in deze wedstrijd nog niet mee om een kans te creëren. Telstar dat ook veel moeite heeft met het maken van doelpunten en het creëren van kansen. Slechts 5 goals gemaakt in de eerste 6 wedstrijden van het seizoen. Minste van alle clubs in de vriendenloterij Eredivisie. Vrije trap van Koopmeiners. Misverstand of gewoon slecht geraakt zou ook kunnen. Hoe dan ook, het levert AZ helemaal niets op. Onverrichte zaken snel weer terug. Louis Schouten. En waarom mocht Koeman hier nog niet trappen? Scheidsrechter Van der Eyck. Mag de bal niet stil.

Weerdink komt dus uit de spits, maar verspeelt de bal aan Peersman. Rossen, ruimte komt er aan de rechterkant bij Alders, maar Peersman wordt gezocht en daar zit Wouter Goesgoed tussen. Dus kan AZ weer in de aanval. Laat Telstar hier een mogelijkheid om een counter liggen. Daal. Biskov vrij. Geldt ook voor Chavez. Biskov. Stenks in de rug gelopen, toch aan de bal gebleven. Rosangelo Daal. Trap gedaan, Kelvin Stenks. Hij was Owusu kwijt, moet hem nu nog eens zien uit te spelen. Dijkstra. Kansen dat AZ heeft gecreëerd in de eerste helft is niet al te groot. Twee eigenlijk maar. Het doelpunt van Meerdink. En die grote kans voor Biskov, die onschadelijk werd gemaakt door Koeman. Is niet al te veel in 40 minuten voetbal. Weer opgepikt door Biskov als Telstar slordig is. Stenks. Stenks zelf. En nu toch heel wat afspeelmogelijkheden.

scoorde in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Kelvin Stengs, zijn enige doelpunt in dit seizoen. Oef, Koeman, dat is geen lekkere bal voor de keeper, maar die gebruikt zijn schouder goed. Meerdink weggezet. Die kun je om een boodschap sturen. Seedorf doet er hier alles aan, verdient uiteindelijk de vrije trap na het duel met Schouten.

toch nog Telstar met Owusu, Seedorf. Hier Alders. Die komt los van Chaves, maar speelt dan de bal te ver voor zich uit en gaat er hard in. Dat levert meteen ook twee blessures op. Eén voor Alders. En één voor Koopmeiners. Hij gaat er echt gevaarlijk in. En loopt tegen een gele kaart aan. Lijkt wel op het allerlaatste moment zijn benen in te trekken, Alders. En hopelijk valt de schade mee voor Koopmeiners. Het is onbesuisd zoals Alders hierin kwam, dus is geel voldoende. Ook omdat hij dus op het laatste moment zijn been nog wat intrekt. Anders zou je misschien aan een andere kleur kaart kunnen denken.

speelt ook de bal. Dat spreekt ook in zijn voordeel. Koopmeiners herstelt.

Chavez, zwak aangespeeld door Schouten. Bijna rust in Alkmaar. Niet te belopen voor Seedorf. Laat AZ nog iets zien in de slotfase van de eerste helft. Hier gaat Dijkstra. Kwakman kan het spel verplaatsen richting Chavez. Meerdink verlengt goed. Kwakman. De stuit zit uiteindelijk niet mee. Maar dit was wel een goede aanvalsopzet van AZ. Prima ingespeeld. Dan moet het eigenlijk in één keer door. Soualia is hem kwijt. Zo zal Telstar moeten doen wat Excelsior gisteravond deed. Een ploeg die niet veel creëerde, maar wel twee keer scoorde. Ook Telstar heeft amper iets gecreëerd in de eerste helft. Het heeft toch een doelpunt nodig om deze wedstrijd uiteindelijk niet te verliezen. Dus zal het vlijmscherp moeten zijn als er eens een keer een kans komt. Allemaal door. Geen overtreding van Lewis Schouten. Stenks. Hardeveld. Moeilijke bal voor Rui Mendes. Een duwtje krijgt. Een handig duwtje van Koopmeiners, waardoor hij de bal niet binnen kan houden. Biskov, ja, die verlengt hem nog tot bij Meerdink. Meerdink werd vastgehouden, ja, dan moet hij wel voor fluiten. Dat doet de scheidsrechter uiteindelijk op advies van zijn assistent. Bij het ingaan van de extra tijd, minimaal 2 minuten erbij. Eerst vasthouden en daarna een duw van Abdelnour Soualia.

0: Chavez niet begrepen. Het is nog niet een wedstrijd om van te watertanden. Dit is sterk van Seedorf. Toch raakt hij de bal kwijt aan Schouten. Soualia. Afvallende bal voor Koopmeiners. Nog een minuut. Dan is het rust. Biskov. Biskov naar Meerdink. Meerdink op zoek naar Stengs. Seedorf. Owusu. Dat is een handige bal op Brouwer. Brouwer meteen lastig gevallen door Kwakman. Zo komt Telstar, maar niet in de buurt van het strafschopgebied van AZ. Soualia. 20 seconden heeft Telstar nog. Om er iets van te maken in de eerste helft. Valk. Peersman. En dan is het rust. Klinkt het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Sander van der Eijk. En staat AZ halverwege met 1-0 voor. Dankzij de goal van Max Meerdink. De eerste kans in deze wedstrijd vandaag voor Alkmaar Zaanstreek was raak. Meerdink met zijn derde in dit seizoen in een wedstrijd die verder niet echt loskwam. Telstar lukt het niet om iets te creëren. Vooralsnog heeft AZ niet heel veel te duchten. De ploeg van Henk Brugge. Maar AZ speelt vooralsnog ook niet de pannen van het dak. In de eerste helft met een mooi eerbetoon aan de overleden moeder van Ronald Koeman junior, Martina Koeman. Rust in Alkmaar. We zijn zo dadelijk bij u terug met Aleta Leidelmeijer en Kees Luijks. Ruststand AZ tegen Telstar 1-0.
1: Het is rust in Alkmaar. Een 1-0 voorsprong voor AZ. Nou ja, voorafgaand gaat het over de doelpunten die alle ploegen bovenin maken. Hoe makkelijk dat gaat. Nou, doet Telstar het goed?
2: Ik vind Telstar ook niet geweldig. Maar Telstar is wel bij momenten brutaal in de wedstrijd. Ze durven AZ hoog onder druk te zetten. En als het niet lukt, dan zakken ze helemaal terug. En daar heeft AZ moeite mee.
1: Ja, en daardoor komt AZ niet zo
2: omhoog. Er zijn weinig aanvallen die vlot lopen. En één aanval was prachtig. Dat was eigenlijk de 1-0. Ja. En die liep heel mooi van achteruit, waarin ze veel geduld hielden. Het was eigenlijk een van de weinige echte goede vlotlopende aanvallen van AZ. Waarin je ook ziet dat Stengs graag aan de binnenkant komt. Als een soort van tweede team. Samen met Biskov, hoe je hem noemen wilt. En hier houden ze het goed het geduld. Ik denk dat de paas van Biskov is prima. Een beetje aan de juiste kant gespeeld van Meerdink. Waardoor hij goed met zijn linkerbeen kan opendraaien. Lastig te verdedigen voor Soualia. En hij schiet hem heel goed in. Maar dat was de enige, een van de weinige goed lopende aanvallen. En voor de rest komt AZ soms wel door. Maar ja, het is net het laatste paasje wat gewoon heel matig is. En Telstar zit nog in de wedstrijd. Het wordt wel heel moeilijk voor ze als je kijkt wat ze aan kansen hebben gecreëerd de eerste helft. Wat zijn hun wapens nou echt? Zie ik nog weinig. Ik vind weinig diepteloopjes. AZ probeert Telstar hoog onder druk te zitten. Er zijn weinig jongens die echt gaten in duiken of ze pasen hem niet.
1: Hebben ze daar de spelers voor? Want dat was vorige week eigenlijk hetzelfde.
2: Ze zullen wel moeten. Seedorf zal meer hoeken in moeten duiken. Mendes zal meer de hoeken moeten induiken. Brouwer. Daar moet je het van hebben, want ze staan vaak genoeg 1-op-1. Ja. AZ wil ook Koeman hoog onder druk zetten. Koeman, speelt echt een...
1: Die blijft zo cool, hè?
2: Ja, zo cool.
1: Hoe dan ook, wanneer
2: niks
1: dan ook.
2: Aan de, ja.
1: Prachtige redding op die bal van Biskov natuurlijk al. En dan hier ook, dat hij die bal even niet helemaal lekker teruggespeeld krijgt. Dan denk ik, oh.
2: Opmerkelijke actie dit.
1: Ja.
2: Maar Meerdink laat zich ook heel makkelijk aan de kant zetten. Maar er is bijna geen keeper die dan gewoon even een schouderduw uitdeelt. Maar Meerdink moet hier wel... Ja, heel lastig
1: hij
2: maken.
1: Hij
2: wordt echt als een kleine jongen aan de kant gezet. En dan moet je ook als spits hebben, weet je. Dat je een doelman onder druk zet. En zeker met Koeman. Zeg, laat hem maar iets minder in die wedstrijd gaan zitten door dit soort momenten. Door je hem toch een beetje aan het wankelen kan brengen. Maar dat opmerkelijke actie, maar tevens Meerdink die zich erg makkelijk aan de kant laat zetten.
1: Ja, op deze emotionele dag voor de hele familie Koeman, voor Ronald Koeman. Want we zagen het applaus voor zijn moeder. Zijn moeder overleed afgelopen dinsdag op slechts 65-jarige leeftijd. En hier in minuut 13 werd het allemaal even stilgezet, het spel. Stilgelegd. En het was prachtig mooi. Veel emotie. Meer dan terecht ook.

0: gewisseld gaat worden. Kees Smit komt erin voor Biskov. Die leek ook een beetje last te hebben, maar ook logisch speltechnisch gezien.
1: Ik vond Biskov totaal niet lekker in de wedstrijd zitten. Op, ja, wel een heel mooi assistje. Hij heeft wel kwaliteit. Ook de assist tegen Heerenveen uit. Fantastische bal. Maar ik vind hem in zijn balbehandeling en de timing en hoe aanvallen, hoe hij die moet, snelheid moet meegeven. Ja, bij hem stroopt het vaak. En dat was eigenlijk vanaf de eerste minuut al dat hij er niet lekker in zat. Ja. Vond ik. Maar misschien wordt hij gewist omdat hij geblesseerd is, maar hij zat er niet lekker in.
0: En Kees Smit, ja, misschien lukt het hem wel maar een beetje tussendoor te spelen.
1: Nou, ik denk dat er veel mogelijkheden voor hem zou komen de tweede helft. Want Velsen zal toch iets meer gaan moeten komen. Dus voor hem, hij is onbetwiste basisspeler uiteindelijk, denk ik. Terugkomende van een blessure. Maar dat is wel een wedstrijd waarop hij aan zijn effectiviteit kan gaan werken.
0: Absoluut. Nou, we gaan terug naar Michiel Teling. Want inmiddels zijn ze allemaal weer binnen de lijnen. Veel plezier.
2: Dankjewel. Daar staat hij, Kees Smit. Hij komt dus in de ploeg bij AZ als vervanger van Biskov. Biskov die ook de 2-0 had moeten maken in de eerste helft voor AZ. 1-1 met de keeper van Telstar. Zo te zien ook een wissel bij de bezoekers. Royendro Oudste komt voor Gerald Alders. Alders die in de eerste helft natuurlijk tegen een gele kaart aanliep. Dat zal daar ongetwijfeld mee te maken hebben. 18 jaar is hij, Oudsten. Vierde keer dat hij invalt. Hij gaat dus nu als rechtsback spelen. Afgetrapt. En onderweg in de tweede helft. Met bij AZ dus Kees Smit in de ploeg. Afgelopen woensdag tegen Sunderland. Nog basisspeler. En in die wedstrijd in de Europa League ook dichtbij een doelpunt. Trap van de Busser. Eerste balcontact voor de invaller aan de kant van Telstar. Royendro Oudste. Niet de bal gespeeld hier door Lewis Schouten. Hij raakt vooral Seedorf. Vrije trap voor Telstar. De bal wordt gespeeld door de spits. De overtreding van de verdediger. Is dit een standaard situatie waar Telstar iets mee kan? In de tweede minuut na rust. Hardeveld en Brouwer achter de bal. Soualia wordt gezocht. En gekocht door Wouter Goes. Woesu is eerder bij de bal dan Stengs. Ingooi. Geklimd door AZ. En blijkbaar met zoveel overtuiging dat de scheidsrechter daarin meegaat. Meerdink lukt het niet om op de been te blijven. Dijkstra met Seedorf.

Sexualia. Goeie trap dit van Koeman. Want Rui Mendes was al onderweg. Schouten moet aanzetten. En lost het op van de ingooiers voor AZ. Maakt natuurlijk veel indruk met zijn fysiek. Luwe Schouten. Zelfs afgelopen woensdag tegen Premier League spelers viel hij met zijn grote lichaam gewoon op tegen Sunderland. Oh, schitterend gedaan dit door Meerdink. Dijkstra zet de turbo erop. Telstra schakelt ook snel om. Stengs. Smit. En Daal, die nog even wacht. Wat gebeurt er in het Sasselgebied? Er wordt geschoten. Koeman heeft hem te pakken, maar wat gebeurde er in het duel tussen Max Meerdink en Abdelnour Boualia? Soualia, pardon. Meerdink verontschuldigt zich. Hoef je niet voor te fluiten. Oh, hier ingeleverd door Koeman bij Meerdink. Er staat Steens in de weg. Zo rommelig als het was in de eerste drie kwartier. Zo rommelig gaat ook deze tweede helft van start. Smit.

Chavez. Daal probeert los te komen. Nieuwe directe tegenstander voor hem in oudste. Nou, dit is weer veel te slordig. Zo kan Echtold echt niet tevreden zijn. Behalve dan over de tussenstand. Seedorf verlengd. Had hem hier kunnen controleren. Krijgt hem terug. Want het blijft dus slordig. Oudste. Laat zich niet van de bal zetten door Chavez. Soalia. Laat Brouwer de bal weer van zijn schoen springen. Kwakman dacht dat Stengs op zoek zou gaan naar Daal. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Zorgvuldig Peersman.

Goes, Dijkstra, Koopmeijer. Op een gegeven moment, als je te vaak slordig bent, is het niet meer slordig, dan is het slecht. Owusu. En Telstar is op de helft van AZ met Brouwer. Hardeveld, ook weer tekort, hè, Brouwer. Waar is toch de scherpte? Dat lijkt helemaal nergens op. Meerdink weggestuurd. Meerdink, ja, die tikte me langs. Maar daar is Koeman op tijd. Daar zat dan weer meer in voor AZ.

Hardeveld. Veersman gaat, Koeman zag het wel. Nu alsnog richting Seedorf. Slim gedaan door de spits, door even Schouten op te vangen. Dat levert bijna succes op. Valk, vrije trap, Telstar. Seedorf gevonden, maar buitenspel. Zo loopt het eigenlijk niet bij beide ploegen. Maar zit Telstar natuurlijk nog wel in de wedstrijd. Na bijna 10 minuten in de tweede helft.

waar zijn de eerste 10 minuten van de tweede helft wel van ongekend laag niveau. Zeker voor AZ-begrip. Zoualia, oudste, heeft een overtreding gemaakt. Daar fluit Van der Rijp nu ook voor.

alsof AZ wakker geschud moet worden in het eerste gedeelte van de tweede helft. Zo voetbalt de ploeg van Echtel. Chavez. Dat is wel goed van Meerdink. Kwakman. Stengs vraagt aan de andere kant. Daal. Schouten en Goes. Stengs. Eén keer door naar Dijkstra. Komt dan Peersman hier. Dijkstra, achterlijn halen. Dijkstra, goede actie. En dan moet hij erin. En gaat hij er uiteindelijk ook in. Niet via Meerdink die aanvankelijk de kans krijgt. Maar Kees Smit zorgt hier voor 2-0.

spelers van Telstar mopperen. Heel goed voorbereidend werk hier van Dijkstra. De rechtsback die zich in de eerste helft te weinig heeft laten zien. Niet buitenspel als hij wordt weggestuurd door Stengs. Peersman achter zich laat. Meerdink moet hier natuurlijk zijn tweede maken. Maar dan komt Smit daar en de spelers van Telstar zeggen dit is Hens van Meerdink. Daar. En dat wordt uiteraard door de videoscheidsrechter nog bekeken. Alex Bos. En dus zou er wel eens een streep door deze goal kunnen gaan. De eerste treffer in dit seizoen zou het zijn voor Smit. Maar blijft het doelpunt staan? Dat is de vraag die de videoscheidsrechter in Zeist moet gaan beantwoorden. Is er sprake van hands bij Max Meerdink? Natuurlijk de reflex van Koeman. Daar de bal toch overduidelijk op de arm. Bij Meerdink. Dat leidt uiteindelijk meteen tot een directe scoringskans. Dus zou je zeggen, dit doelpunt wordt afgekeurd. Van der Rijk wacht op uitsluitsel. En gaat nu zelf naar het scherm. Om uiteindelijk dan zelf het oordeel te vellen. Sander van der Rijk. Toch maar even kijken. Ja, het is toch echt hens dit. Het doelpunt blijft niet staan. Het doelpunt wordt afgekeurd. Iets wat verwarrend uitleg van Van der Rijk. Ik dacht dat hij naar de middenstip wees. Maar de 2-0 afgekeurd. Dus moet Kees Smit nog even wachten op zijn eerste doelpunt in dit seizoen. Overtreding Hardeveld bij Goes. Vrijtrap snel genomen door Stengs. Meerdink. Uitstekend gedaan. Hier gaat Daal. Dijkstra is er ook. Daal. Mooie redding Koeman. Zo komt er ook door die afgekeurde goal wat meer leven in de brouwerij. Slimme, snelle, vrije trap van Stengs. Levert uiteindelijk de kans op voor Daal. Hoekschop, Koopmeiners. Schouten daar, onderweg naar de eerste paal. Peersman maakt er een ingooi van.

Smit. Ruimte ligt er bij Chaves. Tien man achter de bal. Nu 11. Het is weer aan AZ om een opening te vinden. Dijkstra is hem kwijt bij Owusu. Hij levert op zijn beurt ook wel weer heel snel in. Chaves. Dijkstra. Daal is een keer aan de rechterkant. Stengs heeft te veel tijd nodig.

komt hij als vervanger van Hardenveld. Dan moet Hardenveld haast toch wel licht geblesseerd zijn. Mooi verlengd hier door Chavez, die goed speelt. Koopmeiners. Krijgt hem terug van Daal. Stengs legt klaar. Smit. En Soalia die in de weg staat.

een paar minuten nu heeft AZ Telstar stevig in de tang. Het publiek voelt dat hier in het stadion. En geeft AZ nog een steuntje in de rug op weg naar de 2-0. Stengs zit niet fantastisch in de wedstrijd. Als Telstar nu wisselt, Demirtjan komt dus voor Hardeveld. Aanvoerdersband gaat naar Ronald Koeman. Lichte blessure, hoe dan ook. Voor de vierde keer in dit seizoen Demirtjan invallen bij Telstar. En daar meteen duellerend. Mooie trap van Soalia. Brouwer op de plek van Hardeveld nu. Peersman meldt zich, zoveelste misverstand. Stengs die weer eens de bal verspeelt. Brouwer, Zeedorf. Hier ook aansluiting, oudste. Kort, dus Chavez. Rossen nog. Telstar kan nog een keer wat gaan proberen. Het overstapje van Rui Mendes wordt net niet begrepen door Owusu. Stengs van de bal gezet. Door Patrick Brouwer. Alsof het af en toe net eventjes te snel voor Stengs gaat.

Zoeken naar Meerdink. Aardige dieptepaas. Koeman. Goed opgesteld.

koopt mij niet. Het verschil dus slechts één. Met nog een minuut of 25 op de klok. Net iets meer. Stenks. Dijkstra. Nu wel een goed balletje van Stenks. Dijkstra. Voorzet eruit gehaald door Koeman. Zo mag Telstar nog altijd hopen op een resultaat. Kees Smit door de benen gespeeld. Demirtjan. Langs Chavez. Voorzet net niet op maat voor Seedorf. De bal hoeft maar één keer goed te vallen voor Telstar. Zich en vraagt aan de scheidsrechter, wat doe ik hier dan verkeerd?

Smit. Goed ingespeeld. Goes. Smit. Hier is Daal. Daal. De beste kansen.

En mogelijkheden in de tweede helft, die nog altijd rommelig is, zijn voor AZ. Dat is wel al scoorde. De afgekeurde goal van Kees Smit. Dat Meerdink Hens maakte. Seedorf. Delstra gooit.

gewisseld, roept iemand uit de warming-up bij zich. Dus gaat er gewisseld worden zo dadelijk door AZ. Oudste. Atachi gaan we zien. De tweede bal in het veld, al een tijdje. Maar hier kan Telstar door met Owusu. Peersman. Ja, goede bal zeg. En bijna Seedorf. Het past net niet voor de spits. Intelligente voorzet van Peersman. Niet heel veel ruimte om die ballen tussendoor te geven. En een fractie te laat te plaatsen, Seedorf. Zo lijkt Telstar er meer in te gaan geloven. Dat er daadwerkelijk iets mogelijk is in deze wedstrijd. Vrije trap hier voor Brouwer. Ook Oefkier gaat in de ploeg komen bij AZ. Net als Patachi. Twee verse krachten op de flanken. Patachi die afgelopen woensdag tegen Sunderland ongelukkig de strafschop veroorzaakte. Oefkier was in die wedstrijd basisspeler, maar werd in de rust gewisseld. Voor Owusu. In het hoofd van Schout. Stengs en Daal gaan zo dadelijk naar de kant bij AZ. Hier is opnieuw Brouwer voor Telstar. Kwakman ruimte op. Owusu. Peersman opgejaagd door Dijkstra, moet daarom terug. De twee invallers die klaarstaan voor AZ kregen zojuist uitgebreid een knuffel van Leroy Echtold. Er komt zelfs nog een derde invaller bij, dat is Hoornkamp.

Mirtjan verspeelt hem. Koopmeiners. Een actie van Daal die dus zo dadelijk naar de kant gaat. Dat gaat nu gebeuren, vermoeden. Ingooi, vreemd genoeg voor Telstar, niet voor AZ. En dan inderdaad die wissels. Bord gaat omhoog voor Rosangelo Daal. Het is ook einde wedstrijd voor Kelvin Stengs. De komst van Oefkier, Patachi en Hoornkamp. En wie is dan de derde speler die naar de kant gaat? Dat is de maker van het doelpunt, Max Meerdink. Wat gefluit vanaf de tribunes. Supporters van AZ zijn niet met alle wissels blij. Hoornkamp, die twee keer trefzeker was als invaller in die wedstrijd in Sittard. Eerste actie van Oefkier. Oefkier is nog fris. Oefkier. En de redding van Koeman. En uiteindelijk geen rebound. Hier nog wel Koopmeiners. De druk wordt meteen weer opgevoerd. Goes. Weg is weg. Demir Can.

Dijkstra.

probeert zijn lichaam er nog voor te zetten bij Valk. Het lukt uiteindelijk niet. Telstar wisselt zo dadelijk weer. Marjani Marta gaat in de ploeg komen. Gaat voor Seedorf komen. Balbezit. Oefkier. Wakman. Patachi. Chavez gaat. Chavez. Hoekschop. AZ. Telstar wil nog wachten met die wissel.

Schouten en Goes melden zich opnieuw in het strafschopgebied van Telstar. Hier is de corner van Koopmeiners. En dat is een gevaarlijke corner. Koeman zit er enigszins naast. Het schot van Patachi. Niet buitenspel hier Hoornkamp. Koopmeiners met de voorzet. Goes. En een omhaal van Schouten. Zo zijn het de twee centrale verdedigers van AZ die daar de strijd aangaan. En hij zorgt voor het nodige spektakel. Louis Schouten. Knap gedaan door Goes. Maar nog altijd blijft het verschil tussen AZ en Telstar. 1 met nog ruim een kwartier op de klok. Daar gaat Seedorf. Die hard gewerkt heeft. Marta zijn vervanger. Een speler die gehuurd wordt van Rotherham. De opleiding van Ajax. Artjani Marta. Tweede keer dat hij mag invallen in dit seizoen bij Telstar. 23 jaar. De eerste overtreding is snel gemaakt door Marta. Inmiddels is AZ hier bij Hoornkamp. Patachi. Koop van Valk. Koopmeiners. Laat naar Smit. Smit vindt de ruimte niet om te schieten. Oefkier, Smit en weer Koeman. Die toch ook veel goed doet. Hier de bal wel even kwijt is. Chavez. En dan wordt er nog geroepen om een strafschop. Een strafschop verdient AZ hier niet. Marta deelt uit bij Kwakman. Buitengewoon ongelukkige actie, want heel veel opzet zit hier niet in bij Marta. Die gewoon op de enkel lijkt terecht te komen bij Kwakman.

Dit gaat waarschijnlijk nog over de situatie in het strafschopgebied. En hier inderdaad buitengewoon ongelukkig stapt Marta met zijn rechtervoet op de enkel bij Kwakman, die nog altijd doorzeurt over die al dan niet strafschop die AZ had moeten krijgen in zijn ogen. Kwakman moet even een minuutje wachten. Elf tegen 10. Is het eventjes voor Telstar. Oudste. Combineert met Rui Mendes. Nog eens oudste. En dan gaat Rostov Goes. Marta. Peersman. Marjani Marta. Ingooi AZ. Kwakman vraagt zich af, mag ik alweer terug? Tja. Het blijft wennen. Dijkstra moet tempo maken. Dus gaat de ingooi naar de tegenstander. Door veel spelers van Telstar omsingeld. Hoornkamp. En inmiddels is Kwakman weer binnen de lijn. Inmiddels in het laatste kwartier. Smit. Mooi gedaan. Kwakman. Oefkier. Goed bediend door Smit. Het is een goed paasje van Oefkier. Die oog had voor de loopactie van Kees Smit. Rossen voor Telstar. Natuurlijk zijn al die cijfers in het voordeel van AZ. Echt aanspraak maken op een punt is er niet bij voor Telstar. Je weet het maar nooit. Eén moment kan genoeg zijn voor de bezoekers. Deze vrije trap. De vrije trap van Brouwer. Geeft de bal aan Marta. Verprutst het hier. En wordt vervolgens uitgespeeld. Zoals een buitenspeler dat doet. Door Patacci. Oefkier. Och, knap gedaan weer door Oefkier. En een hoekschop voor AZ. Dat doen ze allebei prima, de invallers. Eerst Patacci en uiteindelijk Oefkier zo'n beetje op de achterlijn. Corner van Koopmeiners. Geen lekkere bal. En achter geweest bij Louis Schouten.

Rui Mendes is in de spits gaan spelen bij Telstar na de wissel van Seedorf. Met Marta op de linkerflank. Koop Meijners. Schouten met een goede paas. Op Chavez. Hoornkamp in positie. Hoornkamp gezocht. Maar ook een hele goede verdedigende tackle van Soalia. Natuurlijk is het zijn taak om de bal daar te onderscheppen. Maar dit was zeer dreigend van AZ. Dan gaat het weer ten koste van een hoekschop. Veel corners voor AZ in deze wedstrijd. Nu deze variant en de kopkans voor Chavez. Misverstand achterin met Telstar, levert zomaar de bal op. Oefkier. Het wordt gecorrigeerd hier door Soalia. De eerste keer dat dat zo in de opbouw misging bij Telstar. Koeswit van Brouwer. Van Owusu. Rui Mendes neemt hem ook goed aan. Mendes uit balans gebracht. Geen strafschop, zegt Van der Rijk. Irritatie bij de spelers van Telstar. Met name bij de supporters. Maar de bal gaat niet op de stip. Na dit duel. Er is wel licht contact. Maar het is blijkbaar te licht. In de ogen van de scheidsrechter. Een goede paas van Owusu op Rui Mendes. Het is de laatste actie geweest van Mendes. Want hier staat zijn vervanger klaar, Prince Anning. Hij dus voor de slotfase. Inmiddels minuut 84. Nog altijd knokt Telstar voor een resultaat. Ook omdat AZ het niet echt heeft kunnen afmaken. Dan zijn de kansen er wel geweest. Buitenspel hier.

Dijkstra als laatste. Het wordt een hoekschop voor Telstar. Zich weer. Valk en Soualia. Schouten ontfermt zich over Soualia. Hier is de hoekschop van Brouwer. En die bal gaat richting doel. Uit de draai nog Anning. En weggerost Patachi. Daar was Telstar dichtbij. Inzet van Soualia, een soort van halve omhaal. Extra knap, omdat hij er ook behoorlijk werd vastgehouden. Peersman, Anning. En dan wordt het nu een doeltrap. Doet de busser het rustig aan. Want zo lekker gaat het niet met AZ in de slotfase. Van scoren af. En nu staat hij weer in de weg voor AZ. Geweldige redding. Goed werk van Hoornkamp. Patachi kan de 2-0 maken voor AZ. Maar Koeman doet hier alles goed. IJzersterk zijn doel verklein. Door snel op de bal af te komen. Zo is het ook aan Ronald Koeman junior te danken dat Telstar hier nog uitzicht heeft op een resultaat. Dijkstra, maar de vlag is er wel voor buitenspel van Peersman.

Dachi lastig, overtreding ten opzichte van Falk. Falk, de verdediger, die kwam van Dordrecht. Owusu. Maikuma gaat nog in de ploeg komen bij AZ voor Dijkstra. Die te belopen voor Hoefkier. Zoualia blijft nu meer en meer voorin hangen. Krijgt hier een behoorlijke optater van Goes. Gele kaart. Dus gebruikt hij zijn arm niet als wapen. Dan was het rood geweest. Geel vindt Van der Eijk voldoende. Kleunt er behoorlijk in, Wouter Goes. Die centrale verdediger van Telstar. Huurling dus van AZ. 25-jarige Fransman. Kan wel tegen een stootje, want hij meldt zich daar nu voor het doel. Dijkstra er nog vanaf. Maikuma voor hem. Tegen Willem II ging het voor AZ mis in de 81ste minuut. Nu de vrije trap van Brouwer. Overtuigend weggekopt door Goes.

Soalia wil die bal verlengen. Hoornkamp vindt het kopduel en Patachi doet dit slim. Hoefkier. Maikuma duikt op voor het doel. Patachi. Extra tijd, zo dadelijk 4 minuten.

0: AZ had het zich vandaag veel makkelijker kunnen maken door te scoren in de fase dat het echt beter was. Aardig voetbal van Smit en Koopmeijer. Als we bijna toe zijn aan de extra tijd. 4 minuten dus. Overtreding van Smit. Daar zou je toch voor kunnen fluiten.
1: Owusu.
0: Kan Telstar nog ontsnappen? Die bal was voor Brouwer bedoeld, opgepikt. Maikouma. Oefkier. Tegen 2 man opnemen. Koopmeijers, daar gaat Maikouma. Die weet even niet waar de bal naartoe gaat. Komt zich wat terug. Gooi. Is voor Telstar. De eerste toeschouwers verlaten al het stadion. De strijd nog niet helemaal gestreden. Is de overwinning voor AZ dichtbij.

0: Smit. Oefkier. Hoornkamp in positie. Oefkier kiest voor Smit. Smit. Het is goed gekraakt door Valk. Chavez. Nog een keer proberen, Smit. Nu laat hij het aan Hoornkamp. Alsnog Smit. Zijn beste kans. Een hele beste kans om er alsnog 2-0 van te maken. Eerst op aangeven hier van Oefkier. Het blok van Peersman. En hier bij toeval als de bal voor zijn voeten valt. Overtreding vasthouden van Patachi. Vrijdag dus heel veel spelers van AZ in actie om 6:30. Als Jong Oranje het gaat opnemen tegen Jong Noorwegen. Goes, Daal, Dijkstra, Kwakman, Smit, Schouten, Oefkier en zelfs reservedoelman Owusu Oduro. Hier gaat Chavez. En die houdt de bal goed in de ploeg. Oefkier. Geen lekkere bal voor Maikuma. Dat was in de laatste minuut van de extra tijd. Telstar heeft gestreden voor wat het waard is. Maar het lijkt uiteindelijk niet genoeg voor een resultaat. Met weer een uitblinkende Ronald Koeman onder de lat. Hoekschop nog voor AZ. Tijd voor Telstar om in de aanval te gaan. Zit de wedstrijd er wel zo'n beetje op. Houdt AZ de bal in de ploeg. Schouten. Helemaal terug naar de bussen. En het laatste fluitsignaal van Van der Eyck. AZ pakt 3 punten. En dat is knap na een Europese wedstrijd. Al was het zeker niet fantastisch wat AZ vandaag liet zien. Ronald Koeman junior uitblinker bij Telstar. Hij zorgt ervoor dat het slechts 1-0 wordt. En AZ laat zich niet zoals vorige week tegen Willem II verrassen in de slotfase. Al bleef Telstar dus dankzij Koeman heel lang in de wedstrijd. Geen mooie wedstrijd vandaag. En uiteindelijk is hij de matchwinner met zijn doelpunt in de 19e minuut. Max Meerdink. 6e overwinning van het seizoen voor de ploeg van Leroy Echtold. Na het puntenverlies tegen Willem II en de nederlaag in de Europa League tegen Sunderland pakt AZ de draad weer op. En op basis van wat we gezien hebben, een wedstrijd die veelal rommelig was, is die overwinning wel verdiend. Op een emotionele middag voor Ronald Koeman junior. Wint AZ terecht. Omdat het veel meer creëerde. En opnieuw is er applaus. Voor de keeper van Telstar. Ook daar van de harde kern van AZ. En dat is prachtig om te zien. ...19 punten voor AZ na de eerste 7 wedstrijden van het seizoen. Over 3 weken, op zaterdag 10 oktober... wordt de competitie pas weer hervat door de ploeg van Echtold. En dan gaat AZ op bezoek bij Feyenoord. Inmiddels staat Peer Koopmeiners, de captain, bij Aleta. Ga je gang.
1: 1-0. Het is maar 1-0. Wel 3 punten. PSV staat nog achter, dus jullie gaan doen hele goede zaken richting die interland break.
2: Ja, zeker. Dat weet je. Met 2-3 weken hebben we geen voetbal dat je er goed in wil zitten. En de Telstar thuis moet je natuurlijk winnen. Uiteindelijk zwaar bevochten, ondanks dat je denk ik wel gewoon een redelijke wedstrijd speelt. Alleen je beloont. ik zelf niet.
1: Nee, maar ja, dat is wel wat beter dan tegen Willem II. Dan heb je ook heel veel kansen, maar dan ga je er met een gelijkspelletje vanaf. Dan is dit heel belangrijk.
2: Ja, zeker. En dan vind ik het wel goed hoe we op het einde nog met z'n allen wel verdedigen. En zelfs die counters nog proberen. Alleen, het wordt wel zaak dat we dit wat eerder beslissen. En dat zie je bij andere ploegen wat makkelijker gaan even nu. Alleen, we hebben geleerd van vorige week.
1: Ja, maar dat is inderdaad het eerder beslissen. Hoe moeilijk is dat?
2: Ja, bij sommige kansen denk je misschien niet zo moeilijk. Alleen, het is ook vertrouwen soms een beetje. En andere jongens die er weer opkomen en toch een beetje wisselen. Alleen, dat er wat kwaliteit in de afronding even bij moet, dat lijkt me duidelijk.
1: Ja, precies. Maar vertrouwen, dat is er nu dus wel, denk ik, na zo'n wedstrijd weer. In elk geval 3 punten.
2: Ja, zeker. Ik denk wel dat we, ondanks het pompen van hun, dat we het eerst zo heel lastig hebben gehad op het eind. En dat is voorgaande wedstrijd wel eens anders geweest. Dan werd het echt wel benauwd. Alleen nu kwamen we op zich goed eruit nog. Alleen moeten we dat iets slimmer doen. Alleen ik denk dat iedereen voelde dat we zo gingen winnen.
1: Maar PSV is klaar. Hebben verloren. Dus koploper.
2: Dat is toch lekker die breek ingaan dan. Ja.
3: Dankjewel.
1: Een punt met goed verdedigen. Vandaag ook maar 1-0. Maar je hebt er zo weinig aan, hè?
4: Ja, je hebt er uiteindelijk zo weinig aan. Ik denk uiteindelijk ook gewoon veel te weinig gecreëerd aanvallen. Maar ja, verdedigen. Het stond het zeker de eerste helft. Ik denk dat het gewoon weer heel weinig weggeven. Tweede helft, ja. Terecht afgekeurd doelpunt, denk ik, via de hand. Maar ja, het is wel gewoon, je staat uiteindelijk met niks.
1: Hoe is het met jou? Moest jij gewisseld worden omdat je iets had?
4: Nee, zeker niet. Nee, ik heb niks. Dus ik ik weet niet. Hij wilde tactisch weer wat anders.
1: Dus je bent niet zo blij?
4: Ik ben niet zo blij, nee. Maar ja, ook verloren. Dus dat maakt het dubbel zuur.
1: Hoeveel respect heb jij voor wat Ronald Koeman vandaag heeft laten zien?
4: Ja, ongelooflijk veel respect. Enorm triest wat er is gebeurd. En dat hij dan zo'n pot staat te keepen hier, daar kan je echt alleen maar respect voor hebben, ja.
1: Hoe is deze week geweest voor jullie binnen de ploeg?
4: Ja, het is gewoon een hele trieste week natuurlijk wat dat betreft. Het is proberen er gewoon voor hem te zijn. En ik denk dat hij het gewoon geweldig heeft gedaan. Dus alleen maar respect ervoor.
1: Dankjewel, succes.

0: dat zijn de spelers. Met Senne Lammens, met Yuri Tielemans en met een andere Belg iets hogerop in het stadion. Het woord is aan Jelle Tak.
1: Dankjewel Ruben. Hele goede middag, beste voetballiefhebbers. Inderdaad, helemaal hoog in de nok van die nieuwe tribune van die Riverside Stand. En ik ben daarnet toch even rondgelopen. En je ziet hier inderdaad high-end people. Ik stond met mensen in de lift die een gin tonic aan het drinken waren. Die naar het voetbal komen kijken. Of die, als je naar de andere kant van de tribune kijkt, een prachtig uitzicht hebt op de Thames. Dus ja, er kan van alles hier opvoelen. Mensen kunnen ook voetballen zo meteen tegen Manchester United. Een ja, toch belangrijke match. Ook al zijn we nog maar speeldag 5. Maar er wordt al veel gespeculeerd over toekomsten van managers. En dan kijken ze niet alleen naar Michael Carrick, maar zeker, zoals daarnet ook geschetst, naar Arbeloa, de man van Fulham. Die nu allerlaatste staat sinds de zege van Coventry gisteren in het klassement. Dus daar moeten ze vandaag iets aan gaan doen. En met deze namen gaat hij dat doen. Met dezelfde elf als tegen Liverpool, die 0-0 op Anfield geeft voldoende vertrouwen. Leno blijft staan, Castagne blijft staan. Affengruber, Bessie, Robinson, dat is de defensie daarvoor. Bergen, Charles en vooral Josh King in de gaten te houden. 19 nog maar een geweldenaar. Pop en Iwobi staan op de flanken en diep in de punt. De daarnet al benoemde Gonzalo Garcia, de elf van Man United, gaan we ook nog eens overlopen met Senne Lammens, het nummer 1 van United, weer in doel. Achterin de terugkeer van Luke Shaw, die er even uit was met een lichte blessure. Naast hem dezelfde jongens met Dalot, Maguire en Martinez. Menu, Tielemans, dat zijn de zessen en de achten van United. Vul zelf maar in wie welke rol speelt. Bruno Fernandes daarvoor, Mbeumo, Rashford en Cunha moeten voor de doelpunt zorgen. Cunha blijft dus staan diep in de punt. Dat komt ook omdat Benjamin Cesco niet in de selectie zit. Dat is toch iemand die we hadden verwacht. Maar blijkbaar is hij niet mee afgereisd naar Londen. Zit hij in Manchester? Heeft hij injury concerns? Zullen we moeten zien hoe lang hij dan buiten strijd gaat zijn. Maar het was wel iemand die we in de basis hadden verwacht. Een man met een neus voor doelpunten. En dat is het probleem op dit moment van een Cunha, van een Rashford. Dat ze ja, moeilijk aan doelpunten komen. Maar dat gaan ze hier op Craven Cottage dus wel moeten zien aanpassen. Sander Bergen uiteraard erbij. Twee ploegen in de problemen. Maar wie er ook verliest vanavond, dat wordt voor die ploeg sowieso de slechtste start ooit in de Premier League. Want zowel Fulham als Man United hebben die gemist. Maar Fulham hadden ze gehoopt op een kickstart onder Alvaro Arbeloa. Die dus als opvolger van Marco Silva bij deze club toch grote schoenen moet vullen. Bij United rekenden ze op een doorstart onder Carrick. Die had gehoopt om voor te kunnen borduren op de laatste maanden van zijn seizoen. Van de vorige seizoen, toen ze het uitstekend hebben gedaan. Maar voorlopig slaagt hij er niet in om zijn troepen te begeesteren. Ook dat is een bepaalde vorm van kritiek richting Carrick. Dat hij te rustig is. Dat hij niet een bepaalde passie uitstraalt. Ja goed, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Carrick was ook op het veld niet die uitbundige, maar wel iemand die stuurt. En dat probeert hij nu met Man United. Dat hier met een goed track record is afgereisd uit Manchester. Laatste zege van Fulham tegen Man United in eigen huis dateert van 19 december 2009. Toen de dieren nog spraken. Toen er een andere voetbalrealiteit was. Toen Danny Murphy, Bobby Zamora en Damien Duff toch Premier League legends nog doelpunten maakten in die wedstrijd. En opvallend genoeg, een van de drie basisplaatsen, een van de drie Premier League wedstrijden voor onze Richie De Laat. Dat was dus in die laatste thuiszege van Fulham tegen United. Hij heeft drie matchen gespeeld, Richie, op Hull. Eén thuismatch op Old Trafford en dus ook hier. voor de Mancunians. Zijn opvolgers vandaag, Kastanje, Tielemans en Lammes. Jongens die we sowieso in de gaten houden. Belangrijke matches voor beide ploegen. Wie probeert het initiatief te nemen? Martinez al een eerste robbertje aan het uitvechten met Gonzalo Garcia. Die vraagt duiding bij de assistent. De scheidsrechter van dienst is trouwens Peter Banks. Laat ons hopen dat we zijn naam niet al te vaak moeten vernoemen. Aan het weer zal het niet gelegen hebben. Heerlijke dag in Londen. Benieuwd of dat ook inspireert op het veld. Met Affengruber en Leno. De ene uit Oostenrijk, de andere uit Duitsland. Leno trouwens voor de 155ste keer op een rij. Onder de lat bij Fulham in de Premier League. Dat is nog geen record. Dat staat op 310 van Brad Friedel. Daar moet hij nog meer dan 4 seizoenen voor blijven staan. Maar het is toch een straffe reeks. Fulham krijgt de bal. Dat hoeft voor Man United in principe geen probleem te vormen. In een match waarin ze meer dan 50% balbezit hebben, verliezen ze ook vaker. Het is een ploeg die graag reageert. Kastanje. Affengruber, overgekomen van Elche, vindt Josh King, die zich daar prima losmaakt bij Kabi Menu. Benieuwd naar het duel tussen die twee grote talenten. Eerste gewonnen door King. Die afgelopen zomer ook mee afreisde met de Engelse selectie naar Florida voor het trainingskamp daar. Samen met drie andere toptalenten zoals een Alex Cott, een Ethan Nwaneri, Rion Gumoa. Dus hij wordt hoog ingeschat ook door Thomas Tuchel. Hij is nog altijd maar 19. Dus geef hem nog wat tijd. Is alles is prima aan het seizoen begonnen. Twee van de 4 goals gemaakt van Fulham in de competitie. Allebei hier op Craven Cottage. Allemaal voortekenen. Die gunstig zijn voor Fulham en Josh King. Fulham dat dus de rode lantaarn kan doorgeven aan Tottenham. Terwijl Robinson er goed doorheen gaat. En Gonzalo Garcia het eerste schot van de match kan afvuren. Plots lag het wel heel fel open bij United daarachterin. Goed erin gedoken door Robinson. En Garcia doet zoals in zijn laatste match. Schieten, maar ook naast schieten. Als de laatste 11 doelpogingen eentje tussen de palen kunnen plaatsen. Dus dat is een werkpunt voor de Spanjaard. Tielemans, goede duel gewonnen van Charles daar op die middenstrook. Het duo vormend met Bergen. Lisandro Martinez. Dat is een verkeerde bal. Een misverstand. En Bumo dacht dat hij die bal kon laten voor Dalo. Dalo kwam er niet meer aan. En dus ingooien voor Fulham. Voorlopig kan Man United niet meteen een vuist maken. Kunnen ze die bal niet al te lang vasthouden. Dalo moet uitkijken met Garcia in de nek. Draait zich even naar wat ruimte. Kijkt naar een Bumo. Tielemans. Hij is best bedrijvig. Communiceert met Bruno Fernandes. Die twee moeten een bepaalde connectie opbouwen natuurlijk. Maar op het middenveld. En je hebt ook wel de indruk dat Fernandes graag met Tielemans voetbalt. Ook al zie je dat niet meteen in zijn statistieken van de captain van Man United.
2: Rashford.
1: Wordt verdedigd door Oscar Bob. Twee flankaanvallers tegen elkaar. Martinez, Rashford probeert het ontsnappen aan de aandacht van Castagne. Probeert zich onzichtbaar te maken, ondertussen heeft Castagne het door. En wordt United terug naar achteren geduwd, naar Senna-Lammes. Vandaag in het roze. Met links achter zich de supporters uit Manchester. Van Gruber. En geplukt bij Elche. Dat is goed gevoetbald met Castagne, Bob en Alex Iwobi. Dat is een gevaarlijk heerschap. Voorzet in de handen van Senna-Lammes. Iets te diep gestoken. Die bal van Iwobi. Met zijn goede voeten had je beter verwacht. Tielemans even aan het wandelen daar in de middencirkel. Als was hij Mike Dean. Rashford buitenspel. Dat had hij al snel in de gaten. Op zoek naar zijn eerste doelpunt van het seizoen. Marcus Rashford. Nochtans al bedrijvig geweest, zich al getoond. Krijgt ook zeer veel spotlights op zich natuurlijk. Nog altijd de Starboy, samen met Kaby Mainoo. Charles, ook hij nieuw in de basisploeg van Fulham. Shay Charles komt over van Southampton. Maar toch 30 miljoen pond. Een stevige hap uit het budget. Daar moet je best wel wat abonnementen voor verkopen. Dit is prima gevoetbald. Gecombineerd op de korte ruimte. Cunha kan gaan lopen. Kan pasen op een BMO. Maar dan gaat er ook een schot moeten volgen. Dat had Cunha kunnen doen. Want ze waren aan het anticiperen op die pas. Op een BMO. Achterin bij Fulham. Maar Cunha is ook iemand die niet meteen overloopt van het grote vertrouwen. Amper twee keer tussen de palen kunnen trappen dit seizoen. Grote kansen gemist tegen Everton, tegen City. Ballen die er altijd in moesten. Dallo, die een BMO vindt. Tielemans, de voorzet, een goeie. Daar was Bruno Fernandes. Maar ook de schouder, dacht ik, van David Affengruber. En dus een eerste corner voor Man United. Goed weggelopen daar. Van Bruno. Op die voorzet van Tielemans. Dat is dan die connectie. Het was via de borst van David Affengruber dat die bal over de achterlijn ging. Corner kort genomen. Fernandes met de voorzet zoeken naar Maguire. Die zat in de tang. Martinez, dat is een beetje blind. Maar die bal valt toch nog terug in de box. Daar wordt voor gebikkeld. Mainoo met het schijnmanoeuvre. Martinez! Oh, Leno! Ranselt hem er nog uit. Schitterend genomen door Lisandro Martinez. Spectaculair. Maar ook de redding van Leno. Mag dat adjectief krijgen. Net niet voldoende in de hoek. Maar dan nog... Veel verkeer, veel volk voor zijn neus. Ziet hem maar laat komen. Prachtige parade op een prachtig schot van de Argentijn. Opnieuw Bruno Fernandes en Brian Mbeumo. Terug naar achteren naar Luke Shaw. Rashford wil hem droppen. Dropt hem op het hoofd van Mbeumo. Maar die devieert hem over en naast. Man United tot het teken van leven in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Kan het eerste gevaar creëren. Heerlijke schijnbeweging ook van Menu. Even de feins. Daar was Charles ingetrapt. Die zich dus inhield. En dan Martinez. Een halve volley, een volley. Dat is ook een discussie. Maar gewoon een mooi schot. Een goede kans om te kunnen scoren voor de Argentijn. Wat hij deed op het WK. Bij United zijn zijn doelpunten zeldzaam. Ook omdat hij vaak geblesseerd is. En omdat hij een verdediger is natuurlijk. Rashford. Om daar even te laat liever in het druk zetten. Menu ertussen. King aangetrapt. Omdat Menu Josh King niet had verwacht. Niet ook weer prima op uit de rug van Menu. Opgekweekt in Wimbledon, Josh King. Dat is hier niet zo ver vandaan. Zeker niet met de district line, de metrolijn. En 10 minuutjes. Kind van de regio dus. Dat is een droom aan het beleven. Doorbreken bij Fulham FC. Tielemans mag daar geen balverlies leiden. Deed hij ook niet. Dan nu Lisandro Martinez en Shaw die kijkt naar voren, naar Marcus Rashford. Die heeft Castagne in de nek zitten. Hij was ook even de bal vergeten. En Mummo, die verjaagt. Proberen dat collectief te doen. Om Leno te dwingen om deze diepe bal te trappen. Dalot moet dan het duel winnen van Iwobi. Maas slaagde er niet in om die bal nog binnen te houden. Het is een trage start. Met hier en daar een oprisping. Twee ploegen, dat is ondertussen wel geschetst, die situatie die absoluut niet willen verliezen. Maar misschien is dat de verkeerde ingesteldheid. Moet je absoluut willen winnen. Lammes even de bal bijhouden. Zocht naar lopende mensen om die bal diep te kunnen steken. Vond hij niet.

lijken we kwijt te zijn. Het kan snel terugkeren natuurlijk. Maguire die daar het duel moest winnen. Cunha controleert hem heerlijk op zijn Berbatovs. En dan is deze pas opnieuw tussen twee mensen in. En weer is een Bumo erbij. Hij de man die die bal liet voor Rashford. Maar geen van beiden kon zijn actie voortzetten. De stroefheid even geïllustreerd. Maguire en Maynou. Rashford wil in die versnelling voorbij zijn rechtstreekse verdediger, voorbij Castagne. Shaw. Dalot maakt zich vrij aan de overkant. En dan hebben ze veel tussenstations voor nodig om daar te geraken. Voel hem ook compact. Met allemaal in één beeld te vatten. De Cottagers. Maynou die stuurt. En inlevert bij Maguire. Cunha kwaad omdat hij in de bal kwam. Fernandes. Terug herbeginnen met Lisandro Martinez, Kobbie Maynou. Tielemans wrikt zich los. Het gaat over de captain. Los was een hat-trick tegen Ipswich. Ook voor Bruno Fernandes een bleke start van het seizoen. Misschien is dat ook een conclusie die we al kunnen trekken na bijna 5 matchen. Dat Man United te afhankelijk is van zijn captain. Soms moeten er ook anderen opstaan. Zoals een Cunha. Daar is met lef uitgevoetbald. Charles. En Iwobi. Geeft hem terug aan de Noordier. Die lijkt hem te verspelen bij Tielemans. Maar toont zich sterk. Iwobi, goede kattenpoten voorzet. Kan Garcia net niet raken. Goede prik van Fulham. En dat slaat meteen over op Craven Cottage. Net te diep gestoken voor de Spanjaard. Die heel hard werkt. Die echt wel wil bewijzen dat hij zijn plaats heeft in de Premier League. En dat hij Alvaro Arbeloa al wil terugbetalen voor zoveel vertrouwen. Vertrouwen van 40 miljoen. Martinez. Veel stilstand voorin. Nou, dan kan je niet anders dan naar de flanken te voetballen. Rashford. Hij is wel de man die probeert te bewegen. Tielemans probeert dat ook. Maar Shaw koos voor een voorzet. Dat was een pass waar Rashford al langer op had gewacht. Loopacties in de rug van de defensie. Alleen kan Martinez hem onvoldoende diepsteken. Is er een lichte vorm van desorganisatie, maar die wordt snel recht getrokken. Goeie bal van Bessie op Iwobi, die even centraal zich met de zaken komt bemoeien. Oscar Bob heeft steun aan King. Kan ook zelf de actie maken, laat het aan de 19-jarige. Nu is het aan Fulham om te gaan combineren, om te gaan zoeken. King. Goed doorgedraaid. Tielemans probeert op te vangen. Martinez komt er niet meer bij, want het schot was al vertrokken van Josh King. Dat was net te snel en net te moeilijk om van daaruit die bal voorbij Lammers te krijgen. Misschien wel gekeken naar de tegendoelpunten van Man United. De goal van Tyreek George. Van Everton. Dat was ook in die eerste hoek van Lammers. Maar dat was een schicht.

Rashford komt daar niet uit. Dubbele dekking. Castagne weer zijn match aan het spelen. Zijn 93ste in de Premier League voor Fulham. Nadert een nieuwe century. Dallo. Met 7 mijl slaarzen. Een Bumo. Robinson blijft er net voldoende af. De voorzet van een Bumo. Daar komt Rashford. Maar koppen. Ja, dat is niet zijn grote kracht. Zijn grote kwaliteit. Hij hangt er nog redelijk hoog over. Dat was een goede actie. Die op de rechterkant begon. Bij Dallo en een Bumo. Op de rand van de kleine carré. Koopt Rashford hem over het doel van Leno. Nou, we schrijven op. Een schot richting doel. Kopballen horen daar ook bij. Man United trouwens. Voor deze speeldag leider in dat klassement. De meeste schoten al afgevuurd dit seizoen. Dat is toch opvallend. Qua aanvallende parameters moeten ze niet onderdoen voor die topploegen. Bij Man United ligt het vooral aan het fysieke. Well, Robinson hier even zijsnelheid etaleert tegenover een Bumo. Dat is ook geen slak. Het wordt nog interessant. Die 1-op-1 duels tussen de Amerikanen en de Cameroener. Lammes. En Maguire. King zet druk en maakt de fout. Iets te veel zijn voet laten hangen. Het zijn dat soort fases die, ja, de match ook niet echt ten goede komen.

0: Hallo. Moeilijke controle. Bruno Fernandes. Dat is een goede crosspas. Op maat van Rashford. Shaw spurt weg. Rashford wil de actie maken. Probeert voorbij Oscar Bob te geraken. Binnenkant lukt niet, dan maar buitenom. Dat lukt dan wel. Maar dan is daar nog Affengruber en Timothy Castagne om de tegenaanval meteen te lanceren. Martinez beseft het gevaar en grijpt in. Houdt zo wat druk. Fernandes kan naar Shaw. Driehonderdste Premier League match vandaag voor Luke Shaw. Hier de voorzet mag trappen. Doet dat laag. Even gedevieerd door Rashford. Menu ziet geen ruimte om te trappen. Fernandes ziet wel de pass. Ziet Diogo Dalot die het probeert. En zeker niet verkeerd. Van een man die dit seizoen toch vaak in dat soort posities opduikt. Vaak mee aanvallend actief. Hier had hij er meer krul op moeten steken. Geen enkel probleem voor Leno. Die voor de vorm nog kon springen. En om zichzelf in die match te houden. Maguire. Stevig duel met Garcia. Maar beide hadden elkaar vast. Dus laat Peter Banks dit toe. Tolereert hij dat? Dat is goed voor de match. Maar dat slaat niet meteen over. Aan de ref zal het niet liggen. Ligt ze zeker en vast gewoon aan de spelers. Die het tempo niet omhoog krijgen. Het is een beetje zoals United ook op Everton ging voetballen. Zeker in die eerste helft. Vooral kiezen voor controle, voor rust. Dat is een goede diepe bal, maar ik dacht te zeggen, Affengruber houdt hem binnen. Bruno Fernandes ziet hem uiteindelijk tegen de paal. Na dat geweldig vroedwerk van Matheus Cunha. Nou, Affengruber had er vertrouwen in. Dat hij dat varkentje wel eens zou wassen. En Cunha, dat is een ander dier. Sneller dan een varken, sowieso. Deze legt hij nog goed achteruit. En dan Bruno Fernandes. Dan zit het ook niet mee wat dat betreft. Tegen de paal. Tweede grote moment voor Man United. En Bumo wil er graag een derde van maken. Wordt afgeblokt door Charles. En zo Iwobi. Als hij kan lopen, gevaarlijk. Maar hij loopt niet. Omdat er ook weinig volk mee was in steun. Tielemans weer ertussen. En Fernandes was al aan het kijken naar de loopactie van Shaw. Kreeg die niet meteen aan de bal. Moest er even voor werken. Menu Tielemans. En Maguire. Ruggensteun van het thuispubliek. Nou, overal hier rond het stadion staat op die nieuwe schermen ook de stand in beeld. En dat is pijnlijk voor die supporters, want plaats 20, 1 punt. Daar willen ze maar al te graag verandering in brengen. Voorlopig zitten we naar een best vreemde match te kijken. Een evenwichtige match ook. Met vooral kansen voor United. Fulham doet ook mee. Probeert ook te pushen. Dat is een goede bal voor Iwobi. Maguire naar de kant gedreven. Dan kan hij daar niet meer koppen. Is daar Josh King. En de eerste keer echt Senne Lammers. Al kreeg hij die bal redelijk centraal. Daar was King toch. Terwijl Rashford daar buiten de lijnen is verwerkt door Timothy Castagne. Dat was ook niet al te kosher. Rashford tast naar de enkel. Hij heeft verzorging nodig. Hier nog eens te herbekijken. Daar komt Castagne. Ja, het is wel degelijk een fout. Maakt hij dan ook nog contact met die enkel? Dat was op dat beeld moeilijk te zien. Wij kijken nog naar de herhaling van het schot op doel van Josh King. Een voorzet die doorwaait. En die Lammers. Want dat was snel gehandeld ook door King. Die bal goed verwerkt. Voldoende. Oef, bestie, dat was ook trekken. Maar Banks wilde niet van weten. Uiteraard gaat Bruno Fernandes dan mopperen. Charles. Kan naar Iwobi. Goeie lichaamsbeweging. En nu kan hij steken. Steekt hij op Robinson. Veel volk van Fulham. Daar in de tweede zone. En Garcia die zijn schot rateert. Iwobi legt af. Bergen en Lammers opnieuw. Dat was veel beter getrapt dan zijn spits. Sander Bergen. Laag over de grond. Lammers moest reiken om erbij te kunnen. En dat deed hij. Nu best vaak gesolliciteerd in de laatste 2-3 minuten. Moeilijk moment voor de Mancunians. Die ruggensteun heeft geholpen. Dan komen ze al opnieuw met weer Anthony Robinson. Hij toch veel aanvallende impulsen. Iwobi door het midden. Daar is Oscar Pop. Oh, geweldig gedaan. Maar hij krijgt hem niet tussen die palen. Scoren is zo moeilijk voor hem. Deed hij wel afgelopen midweek in de League Cup tegen West Ham. Een fraaie goal. Zijn allereerste voor Fulham. Deed alles juist. Behalve dan dat schot. Het belangrijkste natuurlijk. Dit was een stevige fauskeur van Gonzalo Garcia. Dat doet zijn zaak niet echt ten goede. Nog eens Lammers. Op het schot van Bergen. Hier Rashford. Aan de overkant. United moet reageren. Shaw gaat diep. Trekt zo Bergen mee. Zo komt er ruimte voor Cunha die ook eens wil trappen. Oh, de paal denk ik. Of was het nog Leno? Hoe dan ook. De corner is een feit omwille van die eerste afwijking. Ah, het is de paal hoor. Opnieuw de paal voor United. Oké, dit zou best geluk geweest zijn. Mocht hij binnengedwarreld hebben. Maar geluk moet je ook afdwingen. Moet je zelf gaan zoeken. Daar zijn ze naar op zoek. Al een hele tijd. Op deze corner lukt het ook niet. Zij Shaw. Kon die bal wel laag houden. Menu. Dat was ook een vrije schietkans. De actie blijft duren. Bessie komt er zich mee moeien. En kijkt naar de spurt van Calvin Bessie. Mee naar voren. Samen met Oscar Bob en Iwobi. Bessie in de spits. Wat doet Iwobi? Kiest voor King. Dat is een veilige optie. En dan Lammers weer. Ja, van de ene kant naar de andere kant. Match is zich aan het ontplooien. Is tot leven geschud. Door die vele kansen nu al voor Fulham. En die paar prikken ertussen van Man United. Goed beheerst hoor van Josh King. Aannemen, trappen. Lammers opnieuw keurig. Corner kort genomen. Castagne met de kaats. Iwobi wil naar Oscar Bob. Tielemans had dat in de mot, maar komt er net niet uit. Charles met de voorzet. Een Mbeumo die de bal uit de eigen 16 krijgt. En nu Josh King. Even rust bij Anthony Robinson. Dalot is Iwobi aan het vergeten. In zijn rug. die zal hem wel opmerken. Moet hij er naartoe?
1: Garcia.
0: Iwobi. Oh, buitenspel. Wat heeft deze man opgemerkt? En zo even wat ademruimte voor Senne Lammens. Nou, toch al een aantal reddingen. Goede reddingen. De beenveeg. En altijd weer deze Josh King. Maguire. Dat was onder druk. En Bimbo, ja, die wordt daar vastgehouden door Robinson. Banks laat dat passeren. En Martinez. Nee, de man van de eerste echt goede mogelijkheid in de wedstrijd. Nou, het was moeilijk om die bal ertussen te krijgen. Tielemans, schouderduw bij Oscar Bob. Dat mag, zegt Banks. Ja, laat veel toe. Laat veel spelen. Nu kijken of United ervan kan profiteren. Bruno Fernandes met zijn linker. Rashford met de kaats. En Tielemans die die bal schampt. Nou, het waren het orgelpunt geweest. Als diezelfde actie was begonnen met die schouderduw bij Oscar Bob. Om dan ook nog binnen te jassen. Dat was net van het goede te veel. Garcia gaat makkelijk neer. Shaw terug naar Lammens. En Maguire. En de eerste 25 minuten waren aan wandeltempo. Ondertussen hebben we toch al een aantal grote kansen bij elkaar zien gevoetbald worden. Dat kan al een mooi analyseblokje opleveren zometeen in de Premier Show. Maar voorlopig zitten daar nog geen doelpunten in. En qua kwaliteit van de kansen moet je zeggen dat het echt wel in evenwicht is. Fulham vooral via Josh King kunnen dreigen. United twee keer de paal. En een geweldige redding van Martinez. Of van Leno liever. Op het schot van Lisandro Martinez. En Bimbo en Robinson. Dat zijn intense duels. Maar dat mag. Cunha duwt hem tot bij Rashford. Castagne probeert te waken. De binnenkant is voor Rashford. Daar staat ook King. Rashford zoekt naar ruimte. En die is er niet centraal. Cunha dan maar. Die zich doorzet. En die Bessie tegen de grond heeft gewerkt. Dat is niet evident. Een beer van een vent. Calvin Bessie. Dus was er een fout voor nodig. Toch even recht voor zijn dugout, Michael Carrick. Toekijkend. Vingers kruisend. Bessie voetbalt zichzelf in nesten. Rashford, Cunha. Veel volk alweer teruggeplooid na de misser van Bessie. Cunha probeert tussendoor, daar geen ruimte. Ja, Menu. Het is toch net te veel vanuit stilstand, ook bij Man United. Dat de actie gemaakt moet worden. Het vloeiende zit er voorlopig niet in. Shaw met Castagne. Menu. Tielemans. Dit gaat vlot. En daar mogen ze ook voetballen. Maguire in de zon. En Martinez weer naar die linkerkant. Weer naar Luke Shaw. Dan is enkel Bruno Fernandes de man die een beetje beweegt ervoor. Die wordt dan ook aangespeeld. Het zijn toch vooral de spitsen die die verdedigers moeten meetrekken. Kijken naar Diogo Dalot, die kapt. Die ziet Tielemans, de voorzet te laag. van Joeri Tielemans. Nog hier en daar wat afval in zijn voetbal. Maar dat komt omdat je ook bepaalde zaken wil gaan forceren. Waardoor je zuiverheid verliest. Martinez en Shaw. Dat was een paas waar geloof in zat. Inworp is wel voor Fulham. U zag het, Luke Shaw was daar niet mee akkoord. Garcia. En Maguire. Tielemans. En Garcia. Werken doet hij zeker en vast hoor. Altijd in beweging. Fulham is ook de ploeg die het meeste kilometers maalt in een Premier League wedstrijd gemiddeld. Iets meer dan 118 kilometer. Dat is toch ruim 6 kilometer verschil met Man United. Die in elke wedstrijd dit seizoen al qua cijfers van de mat is gelopen. Behalve tegen City. Maar City speelde met maar 10 mensen natuurlijk voor 70 minuten lang. Dallo, dat is goed naar binnen komen. En dan, waar gaat hij naartoe? Naar Bruno Fernandes. Die laat het Rashford te zwak. Dat is gewoon een terugspeelbal van Marcus Rashford. Geen geloof in eigen kunnen. Het is lang geleden dat hij nog eens een goal maakte voor Man United. In de competitie liever. 1 december 2024. Net voor Ruben Amorim. En hij met ruzie uit elkaar gingen. En veel gedoe. Heeft ertussen ook wel nog een doelpunt gemaakt voor Aston Villa. Tegen Manchester City trouwens. Eind mei 2025. Robinson haalt dit duel naar zich toe. Bal geroofd bij Mbeumo. Castagne, Charles in één tijd. Proberen King te lanceren. Martinez had het begrepen. Menu probeert zich te ontdoen van Sander Berge. Oh, op een knappe manier komt hij daaruit. En kan hij zich doorzetten. Kabi Menu, even zijn talent geëtaleerd. Alsof het niks is. Alsof hij in Stockport stond te voetballen. Oh, de no-look pass er bovenop. Levert dat ook iets op voor Man United? Voorlopig niet. Maar dat hij kan voetballen, dat is ondertussen wel duidelijk. En dat is misschien wel het enigma van de eeuw. Waarom Ruben Amorim het niet zag in Kobbie Menu. Ondertussen heeft iedereen het gezien. En een Mbeumo. Die Leno nog eens aan het werk zet. Maar zeer lastig vindt hij dat niet. Dat is een makkelijke voorzet. Zo heeft hij er al honderden geplukt. In zijn rijke carrière. Van Gruber. Lang geleden dat we zijn naam nog hebben moeten noemen. Bergen. Fernandes kwaad omdat Charles door niks of niemand wordt opgepikt. In dat druk zetten van United. We zitten bij Gonzalo Garcia. Iwobi. Opnieuw Shea Charles. Anthony Robinson. Fulham probeert ruimte te creëren. Probeert United open te plooien. Maar daarvoor gaat het ook bij hen te traag. Het is een match met versnellingen. Hier van Iwobi. En Garcia. Geweldige bal. Iwobi. Lammes weer. Redt opnieuw de meubelen. En heeft dat al een paar keer moeten doen in deze match. Senna Lammes. Ja, die is ook wel een stuk op een clean sheet natuurlijk. Met al die tegengoals. 7 in totaal. De laatste 15 matchen in de Premier League heeft United 3 keer de 0 kunnen houden. Past ook niet bij hun standaard. Dan moeten we ons ook afvragen waar die standaard dan daadwerkelijk ligt. veel vragen. En voorlopig weinig antwoorden. Goeie bal van Leno in de voeten van Robinson. Charles Tielemans. Die zit er toch vaak tussen hoor. En dat soort passes kan dan inleveren bij de brandkast, bij Kabi Menu. Fernandes en Shaw. Veel volk alweer teruggeplooid. Kijk naar waar Oscar Bob staat te verdedigen. Die gaat gewoon man op man met Shaw spelen. Menu. Tielemans. En Luke Shaw. Waar naartoe? Wie maakt een actie? Wie komt met een goede voorzet? Wie gelooft er het meest in? Tielemans over de grond. Krijgt hem terug van Bruno Fernandes. Even de driehoeken van op training. Cunha komt even overnemen. Zoekt naar een Bemo. Rashford. De eerste over de grond. Deze hoog in de tribune. En dan zal het bij de volgende prijs zijn zeker. Als je dit dan je vizier afstellen noemt. Goed, het mag nog wat bijgeregeld worden. Niet evident ook. Om die bal goed te raken. Er zit effect op. Na die tip van de schoen van Brian Mbeumo. Maar iemand met zijn kwaliteiten zou daar meer mee moeten doen. Dit valt even mee, wou ik zeggen voor Tielemans. Maar King toch erdoor en Maguire die kruist. En King die een geel gaat krijgen voor een Schwalbe. Ja, toch benieuwd hoor. Naar de herhalingen. Hij zeker niet akkoord met Peter Banks. Het tegendeel zou ons verbazen. Nou, wat was daar aan de hand? Het was twee keer net te kort van Yuri Tielemans. Hier geeft hij de bal aan King. Dan is het misschien wel te weinig. Al is er zeker die arm van Maguire. Tja. Vorige week was er discussie over King. Waarom hij niet ging liggen na de tussenkomst van Alisson Becker op Liverpool. Hij wou voortvoetballen, kreeg toen geen fout mee. Nu gaat hij liggen, wat hij eigenlijk niet wil doen. Dan krijgt hij een gele kaart onder de neus geschoven. Dus benieuwd wat zijn reactie daarop gaat zijn straks in de tweede helft. We gaan naar binnen. Althans, zij gaan richting de Cottage. Waar ze zich even kunnen herbronnen. 0-0 hier op Craven Cottage tussen Fulham en Man United.
2: Waar van wie ben je het meest warm gelopen in deze eerste helft?
3: Goh, laten we zeggen, misschien wel Fulham. Omdat die voetballend ietske, daar zat ietsje meer idee achter, vond ik. En Man United is altijd zo. Allee, dat is dan het grote Man United, maar dat is zo.
2: Het lijkt een beetje op de wilde bof.
3: Ja, zo, we doen maar iets.
4: En zwaar. Ik vind dat zwaar. Als je naar die ploegen kijkt, dat is inderdaad. Ja. Bij United lijkt het zwaar te wegen. En bij Fulham, ondanks die laatste plaats, iets frisser.
2: Mm-hmm. Ja, en dat leverde veel kansen op voor Fulham, Gert. Dat frisse voetbal.
4: Ja, absoluut. En dan hadden ze moeten scoren natuurlijk ook. Want dat is het manco natuurlijk. Hè. Die kansen omzetten in een doelpunt hier. Goeie bal, Iwobi, buitenkant voet, maar Garcia net te kort. Garcia is iemand die ook veel weg is uit de spits en dan soms wat te laat daar is waar hij moet zijn. Hier mislukt hij zijn volley in eerste instantie, maar kon Bergen nog trappen. Een goede trap, maar ook een goede redding van Lammers natuurlijk. Eén hand goed plat gegaan. En dan Iwobi terug, doorsteekpaasje, draaien en trappen van Bob. Maar met zijn mindere rechter, dat draaien heel soepel, naar links uitgevoerd. Maar het schot minder natuurlijk. Opnieuw Iwobi, hier net niet. Dus kansen genoeg. En straks gaan we er nog nog van King krijgen ook, die hebben we hier nu niet laten zien. Die had ook nog twee goede kansen. Dus ja, kansen genoeg om een goal te maken. Maar ja, de nul nog op het
2: We hebben het vooraf aangehaald dat het moeilijk wordt. En Lammers, een paar weken geleden, even een moeilijk moment. Duidelijk man van staal in zijn hoofd dan. Ik bedoel, ja,
3: ja, dat is al meermaals gebleken, ook na het WK. Allee, je komt dan in de Premier League en hij staat er direct terug. Terwijl andere keepers zouden, die mentaal niet zo sterk zijn, toch wel wat meer twijfelachtig uit kunnen komen.
2: Ja, wat zet United er tegenover, Hein?
5: Ja, in het begin was het het walking voetbalteam van United. Dus werd er niet veel gecreëerd. Maar dan geleidelijk aan hier alleen deze trap van Lisandro Martinez. Die gewoon verschrikkelijk uithaalt. Een geweldige redding van Leno op een hoekskop. Maar voor de rest moesten we lang wachten. Hè. Kijk, 24e minuut en dan slecht verdedigen bij Fulham. En Cunha die Bruno Fernandes vindt. Maar die krijgt hem niet tussen de palen, maar wel tegen de paal. Maar ik zeg, dat waren we al halverwege voorbij de eerste helft. Dus het heeft heel lang geduurd. Maar dan kwam er een plots toch kansen. Cunha met een afgeweken trap die tegen de paal valt over Leno. Ja, geluk ging het geweest zijn voor United. Maar het is ook geluk voor Fulham dat hij er niet in gaat. Dus, en dan op het einde nog heel goed vrijgespeeld. Ja, en als je zo besluit, dan hoor je inderdaad thuis in het walking team van Man United. Hè.
2: Ja, plattekes.
5: Dit is de grote Rashford. Hè. Nochtans vorig jaar veel doelpunten gemaakt bij Barcelona. Hè. Dus ja, daar kon hij blijkbaar, moest hij zich wel opladen ook, om met al die jonge mannen mee te kunnen. En hier precies is meer terug thuisgekomen bij de derde leeftijd. Met al respect voor de derde leeftijd.
2: Ja, ja, ja. En we hebben een quote.
3: We knippen het.
2: Ja, in elk geval, ja, welk gevoel als United-fan aan over, vraag ik me waar. Want ja, er zijn wel kansen. Het is niet dat er geen enkele kans geweest, maar je geeft er ook veel weg. Het is tegen een ploeg die wel ook maar 1 op 12 heeft. Het is ook niet tegen een ploeg.
3: Ik zei het net al, ik zou heel gefrustreerd zijn als United-fan. Allee, er staat toch kwaliteit op dat veld? En het is precies dat er zo de mayonaise pakt niet. Of er is geen idee. Of hoe gaan we hier voetballen? Hoe gaan we druk zetten? Want dat weet ik ook niet. Sommigen zetten druk, sommigen twijfelen. En ja,
2: werk aan de winkel.
3: Ja, zeker.
5: Het is dynamiek, hè? En wat Gert zegt, dat vertaalt perfect dynamiek. Hè? Eén team is dynamisch en dan zie je, oh, die zijn licht op het veld. Mm. En het andere team is niet dynamisch en dan heb je het gevoel van, oh, precies allemaal met een rugzak op dat veld. Hè? En dat is wat je bereid te zien krijgt.
2: Tot zover de kansen, maar we zijn vooral benieuwd naar jullie analyse natuurlijk, van waar het goed gaat, waar het fout gaat. Jij hebt je ogen op Fulham laten vallen, Gert.
4: Wat ik al zei voor de match, in alle wedstrijden dat ze tot hiertoe gespeeld hebben, ligt het niet aan hun voetballend vermogen. Maar laten ze echt wel goede dingen zien aan de bal. Hun balbezit was altijd redelijk hoog, maar hier zie je de fases van uitvoetballen. En dan kunnen we ook zeggen, ja oké, de druk van United niet straf genoeg, dat is zeker waar. Maar als je kijkt wat Fulham daar doet aan de bal over heel veel stations, dat is echt wel gewoon goed. Dat is geen team dat alleen maar verdedigt of onderaan staat omdat ze niet goed kunnen voetballen. Daar ligt het niet aan. Dus wat mij betreft, alles wat tussen de 16 meters gebeurt, dit ook met een kleine hapering onderweg, maar toch een bijna kans voor Garcia. Maar hier ook weer rechts onderaan beginnen door het middenveld spelen. Iwobi van links buiten die naar binnen komt om daar meerwaarde te creëren. Maar geen paniek of geen ballen wegtrappen. Uitgangspositie. Het doel is altijd vooruit inspelen. Linies overslaan zoals hier. Linies breken van de tegenstander. En voetballend ergens toe komen. En dan heb je zoiets. En daar blijft het voor mij net wat te lang hangen. Hoewel ze kansen genoeg gecreëerd hebben. Zo, ja, komt dan aan de 16 meter van een tegenstander. En dan is er ook een bepaalde aarzeling die maakt dat ze niet altijd direct een doelkans hebben.
2: Ja, je bent gecharmeerd door King, hè?
4: Ja,
2: in het bijzonder.
4: Zijn beste laat hij al, heeft hij vorig jaar al laten zien, uiteraard. Maar nu ook weer, dat begin van dat seizoen. En afhankelijk van wat er met Fulham gebeurt als team in dat seizoen, gaat hij, denk ik, zijn laatste seizoen tegemoet bij Fulham als het al niet van de winter is. Want dat is toch wel een hele goeie. Alles wat hij doet is met dynamiek, waar hij het al over gehad heeft. Met een bepaalde frisheid en met alles. Technisch zeer mooi uitgevoerd. Ik weet alleen niet, vorig jaar 1 goaltje, nu al 2, kan je dan zeggen. Ik weet alleen niet of er genoeg goals in zitten. Het zijn 2 kansen die hij hier had. Hier de eerste is zeker niet slecht gedaan. Ik denk niet dat hij daar veel anders had kunnen doen. En bij deze tweede eigenlijk ook niet. Dus dat is lang niet verkeerd. Wat vrijheid gecreëerd voor zichzelf. Een schuine hoek, overhoeks getrapt. Het is een heel goede redding ook van Lammens. Dus dat is twee keer een afwerking die zeker niet verkeerd is. Maar het is geen goal uit.
2: Ja, had
3: jij hem al opgeroepen voor Engeland, Gert?
4: Ja, ik weet niet. Er is veel concurrentie. En veel goeie natuurlijk. Maar ja, dat gaat niet meer zo lang duren dan ook.
3: Hij zat er heel kort bij zitten.
4: Ja, ik denk dat geloof ik
3: had hem misschien
4: ook wel.
3: Al,
4: dat geloof ik ook wel. Dus.
3: Mee durven nemen.
4: Nee, dat is een speler waarvoor dat mensen komen kijken.
2: Ja. En de frisheid die je net al vermeldde. Ja, hangt misschien ook deels wel samen met de leeftijd die die jongen heeft. Je maakt je nog niet te veel bedenkingen. 19 jaar komt pas piepen.
4: Dat helpt soms. Niet karakter, te veel aan ervaring. Dat hangt van je karakter af, maar ook leeftijd kan een rol spelen. Dat je,
5: ik ken heel frisse gasten van meer dan 35
4: ja,
5: ook.
4: Ook ja.
3: Heb je de voor je eigen?
5: Mezelf bijvoorbeeld.
4: Ja. Dat,
5: dat is toch iets meer dan 35.
4: Pascal Groos gisteren van Brighton.
5: Tuurlijk, er zijn er veel, absoluut.
4: Als een jong veulen, dus dat kan zeker.
2: Het middenveld bij United, Hen. Moeten we het daar eens over hebben?
5: Ja, omdat we het daar niet kunnen hebben over de opbouw en de dynamiek. Er is weinig beweging. Die twee middenvelders begonnen weer naast elkaar. Die twee spitsen van Fulham dekten gewoon die paslijnen af. En er gebeurde eigenlijk niks. Uiteindelijk, ja, dan zie je ook dat er offensief niks gebeurde. En uiteindelijk ging Jury dan toch wat hoger spelen. Alleen Jan Beno aarzelde nog om hem bijvoorbeeld hierin te spelen. Kan het nogthans. Maar ik vond dat al een stap vooruit. Dat Jury wat hoger ging positie nemen. Dat het voelde me ook al wat moeilijker om uiteindelijk die mannen vast te zetten. Hier krijgt Beno opnieuw de bal. Nu gaat hij wel voorwaarts inspelen. Alleen komt er dan een slechte kaats weer. Maar er zat toch progressie in. En dat zorgde er eigenlijk ook al voor. Hier gaan we nog eens zien. Weer Meino. Voilà, nu breekt hij die linie. En ja, creëer je onmiddellijk een offensieve kans. We gaan hier zien dat zelfs Jury nu in de box komt. Krijgt een bal. Mist een beetje zijn doelpoging. Maar ja, ik vind dit al een stap vooruit.
2: Ah, wel, ja.
5: En dan zijn we al heel positief aan het praten.
2: Ja, want het was wat er onderaan in beeld stond. Hè. Evolutie, vraagteken. Ja,
4: was iets duidelijker, die in driehoek 6-18 was iets duidelijk, maar ik mis nog altijd wel wat dynamiek ook.
5: Ja,
4: want
5: dynamiek zit er niet in.
2: Dat
5: heeft dan niet per se met die middenvelders te maken, hè, maar met de rest van dat team. Hè.
2: Ja.
5: Verdedigers die niet inschuiven, spitsen die statisch zijn, alleen maar acties maken als ze de bal krijgen.
3: Ja. Verwachten jullie ook niet meer van Bruno dat hij wat meer zo de bal opeist, iets meer tussen de lijnen beweegt? Want als er niet, je ziet die soms niet.
4: Ja, ik las een heel goed artikel over Tielemans ook. Dat was nog redelijk in het begin van het seizoen. De eerste na 1 of 2 matchen waarin ze zei... Tielemans is eigenlijk een heel goed platform om de rest te laten uitblinken. En dat is wel waar. Het ging over Tielemans in het artikel. Dat is zeker waar. Jury is dat soort platform. Maar dan stel ik mij direct de vraag van... Ja, wie zijn dan de mannen die gaan uitblinken? Ja. En dan moeten mannen als Fernandes uitblinken. En dan moet Rashford uitblinken. Dan is Tielemans dat platform. Maar er is een gebrek aan uitblinkers.
2: Voilà.
4: Dus ja.
2: De naam is gevallen, Tielemans. Daar heb je natuurlijk ook naar gekeken. We hebben allemaal naar gekeken.
5: Ja, het viel gewoon op dat hij veel vaker in een hogere positie kwam. En dan zie je ook dat hij die kwaliteiten heeft. Hè. Krijgt hij die bal, brengt hem in één tijd. Geweldige voorzet. Het is Bruno Fernandes die zijn kopbal mist eigenlijk. Half met de schouder. Waardoor de verdediger hem eigenlijk kan afblokken. Als hij die goed pakt, dan is dat een open kans. Hier weer Tielemans. En dan onmiddellijk dat bijsluiten, dat zie ik graag. Hè. Nu doet hem dat al, mocht hij dat niet, ik weet het niet. Uiteindelijk als Rashford hem hier teruglegt op Jury, heeft hij een reuze kans. Maar ja, Rashford... Ik zal niks meer zeggen. Koppen kan hem niet goed. Dus dan zou ik zeker zeggen, leg hem terug. En ga niet voor not doel te komen.
2: Onze beste quote over Rashford hebben we al. Dus,
3: ja, ja.
2: Dat is oké.
3: Okay.
2: Die staat erop, die hebben we. Wat is voor jou de conclusie van de speeldag voorlopig, Bart?
3: De conclusie van de hele speeldag?
2: Ja.
3: Ja, het verlies van Arsenal. Hè?
2: Ja, dat is voor jou de belangrijkste match.
3: Zeker en vast, zeker en vast.
0: Ik gok op Vincent Kompany, Ruben. Maar dat is voor na de tweede helft van deze Fulham tegen Man United, waar Marcus Rashford er nog tussen staat. Maar ze bij Man United niet hebben gewisseld en even snel rondkijken. Of Fulham gaat ingrijpen, dat lijkt me ook niet meteen het geval te zijn. Dus dezelfde 22 die zo meteen aan deze tweede helft gaan beginnen. Ik ben benieuwd welke kant deze wedstrijd opgaat. Fulham met een goed gevoel de kleedkamer kunnen ingaan met de grotere kansen misschien wel. Ook al heeft United 2 keer de paal geraakt. De echte bij elkaar gevoetbalde kansen waren toch voor Fulham. Het is aan Man United dat absoluut ook moet winnen. Fulham moet ook winnen, zo gaat dat in voetbalmatchen. Beide ploegen moeten winnen. Ik ben benieuwd in welke realiteit we zitten straks na een minuut of 50. Jurrie Tielemans. En een Bummo. United begon ook op Everton. Verschroeiend aan die tweede helft. Alsof ze de tegenstander een hele eerste helft in slaap hadden gewicht. Robertson is attent op die voorzet van Diogo Dalot. Bruno zet zijn pionnen. Dalot kijkt waar hij die bal kwijt kan. Op het grote hoofd van Maguire misschien wel. Het is Affengruber die daar dat duel won. Rashford, Menu. The boys from Manchester. Menu brengt hem in de box. Menu of een Bemo liever vindt Dalot. Bruno Fernandes. Niet ineens. Niet in twee keer, maar dan gewoon terug tot bij Tielemans. Om nu wel de voorzet te kunnen trappen. Een hoog exemplaar. Tot bij Rashford gekopt door Castagne. Die snel weer wil gaan blokkeren. Aanhouden de druk zonder gevaarlijk te zijn van United. Rashford, de voorzet. Cunha heeft de fout gemaakt. Bij Bergen. Althans volgens Peter Banks. Moest zich daar ook wat losfrikken, dacht ik. Daar vinden ze elkaar en hij trekt hem inderdaad tegen de grond. Tussen de twee boxes mag dat wel. Van Banks, we hebben al vaker gezien in de eerste helft. Erin, dan moet je van elkaar blijven. Ik denk dat dat zijn credo is. Ik gooi United. Ja, Martinez die wil snel, maar er is niemand die zich komt aanbieden. Dan krijg je dit. Luke Shaw die op zijn dode gemak die bal gaat oprapen. En gelijk heeft Banks dat hij snel zijn hand de hoogte insteekt. Het had nog sneller gekund. Martinez die stond er toch ook al een paar seconden. Tielemans opgejaagd en tegen de grond geduwd door Gonzalo Garcia. Zo kan Fulham overnemen. Kunnen zij een eerste keer oversteken. King had die bal gewild. Maar Bob wringt zich er doorheen. Om dan in te leveren bij Charles. Robinson mee naar voren. Aanvallende linksachter. Een paar seizoenen terug. Goed voor een tiental assists in de competitie. Zijn boerjaar. Hier komt hij. Goeie voorzet. Bob en Menu. Die er toch weer uitkomt. Op een geweldige manier. Fernandes, Rashford. Ah, kan lopen. Castagne-keel. Uiteraard. Hij was al vertrokken. Marcus Rashford. En Castagne had dat goed in de gaten. Wist dat hij hem niet meer zou bijhalen. En dus moest hij er even aan hangen. Als was het rugby. Het was niet op heuphoogte, maar... toch stevig in de klem gezet. De tweede kaart in de match. De schwalbe van Josh King. Cunha, dat is goed meegenomen. Meteen in die versnelling. Inleveren bij Fernandes. Iwobi probeert te verdedigen. Het gaat even snel. Terwijl Dalot die bal niet bij zijn landgenoot krijgt. Nou, even geen glijden. Bruno Fernandes. Robinson probeert op te kuisen. Gonzalo Garcia. Oef, Maguire valt daar vol op die drinkbussen. van een niet nader te noemen merk. Maar u kan zelf ook lezen. Dat was vol met het gezicht erop, dacht ik. Probeert hier Garcia de binnenbaan af te houden en dan kletst hij erop. Weinig ruimte hier. Met de rand van het veld. En die tribune. Die nieuwe tribune. Is daar dicht tegen aangebouwd. De Riverside Stand. Duwe van Robinson bij een Bimbo. Het is toch vooral de Amerikaan die de duels wint. Al dan niet op een koosjere manier. Hij zit in de achterzak van Anthony Robinson. Ryan Mbeumo, komt hij daar nog uit? Cunha wil er vooral uitkomen. Door acties te maken is daar beter in van op de kanten. Want een echt nummer 9 is hij niet. Maar bij gebrek aan andere spitsen moet hij die rol invullen. Dat is toch ook opmerkelijk. Enkel Zirkzee. Kan daar invallen. En hij is er ook bij, Sir Alex Ferguson. Echt vrolijk wordt hij er ook niet van. Maar hij zal alleszins goed gegeten hebben. Hier op Fulham. Hij zal wel op het skydeck gepasseerd zijn. Goed van Iwobi. Fulham wil er weer uitkomen met Robinson, maar niet op deze manier. Shea Charles. Terwijl Bessie het moreel probeert goed te krijgen. Iedereen probeert op te beuren na een verkeerde pas. Voorlopig geven ze ook niet veel weg. Ja. Banks. Dat mag allemaal sneller. Martinez. Cunha. Sterk, maar niet sterk genoeg. Tegen Affengruber die dat geweldig doet. Nu meegaat King in de box. Iwobi. Veel volk voor zijn neus, dus ruimte voor Bob. Maar die durft niet de actie te maken. Bergen dan maar. En er zal ooit iemand moeten trappen als je een doelpunt wil maken. Momentum een beetje weg. Shaw ertussen. Nu helemaal weg. Tielemans. Och, geweldige bal. Tussendoor op een lopende Rashford. Bessie snelt er naartoe. Geraakt hij er voorbij. Een Mbeumo weigert steun te bieden. Kijk, steekt zich weg. Robinson had dat door. En Banks fluit het af. Hij steekt zich gewoon weg, Brian Mbeumo. Rashford kon geen kant op, behalve voorbij Bessie. Daar heeft Robinson al een Mbeumo in de gaten. En daar anticipeert hij prima. En maakt de Cameroener uiteindelijk de fout. Bessie Robinson. Bergen, terug naar Calvin Bessie, de captain van Fulham. En Charles. We zijn op weg naar de zesde 0-0 van het seizoen. Het is nog vroeg om dat te callen. Maar doelpunten rek. Dan zal het hier waarschijnlijk niet meer worden. Alle doelpunten waren voor City Sunderland. Dan hebben ze er 8 gezien. Dalot moet spurten om Robinson bij te benen. Dalot met de katapult. Tielemans probeert zich sterk te maken. Maar Iwobi is dat zeer zeker ook. Daar komt Charles en Bergen. Zo zitten we bij Timothy Castagne. Aan de rechterkant voor Fulham met Josh King. Toch de man die ze in de gaten moeten houden. Daar moet Rashford dan ook mee op verdedigen. Enkel Arbeloa die toekijkt. Al staande dan. Messi. Robinson, Iwobi, uitkijken, want in de 16, Tielemans kan hem erover. Bruno Fernandes, een Bemo, dat is op maat, maar dan loopt hij zich vast. Maar ja, Funkruber, die elke tussenkomst zeer zuiver doet. Dat is toch een goeie. Die ze hebben weggehaald bij Elche. Ja, Bemo is blijven zitten. Banks maakt niet meteen aanstalten om het spel stil te leggen, dat hoeft hij ook niet te doen. En Bemo weer aan het ronddartelen. Nu mee aan het verdedigen op Charles. Veel gecombineerd hoor. Af van Gruber. Ja, als hij dit gaat beginnen doen, ja, dan hebben we het laatste nog niet gezien van die Oostenrijkse verdediger. Nou, Vita Affengruber. Een wipballetje richting King, maar dat mislukte half. Kastanje moet terug naar Affengruber. Elche dus, 12 miljoen heeft hij gekost. Maar Sturm Graz en Salzburg een Spaans avontuur aangegaan. Robinson op de middenlijn de bal diep aan het vragen. Bruno Fernandes moet hem dan in de gaten houden. Dat is ook opvallend dat Bruno Fernandes als rechtsachter staat te spelen. Er klopt iets niet. En nu Dallo die even komt overnemen. Lammes en Maguire. Ook hij even van positie gewisseld blijkbaar. Met Lisandro Martinez. Rashford probeerde zich breed te maken. Menu zet even de handen in de nek van Berge. Shaw. Met wat meeval eruit. Rashford terug. Ja, zo kan je nog lang voetballen natuurlijk. Lammes die de bal gewoon teruggeeft aan zijn collega.

Shaw en Bob, dat was ook pittig. Maar daar laat Banks heel veel toe. Op die middenstrook. Dan mogen ze elkaar half aanranden. Dat laat hij passeren. Het is alleen in de 16 dat het juist moet zijn voor Peter Banks. En voor iedereen op het veld natuurlijk ook. Voorlopig doet hij dat keurig. Tielemans. Menu. Bummo. Naar de buitenkant weer Yuri Tielemans. Maar waar naartoe? Waar kan je een voorzet kwijt? Diepste man nu Bruno Fernandes. Dat is ook niet de grote kopper. Dus het moet al voetballend. En op deze manier. Maar toch een poging. Om het spel wat te versnellen. Menu. Altijd aanspeelbaar. Diepgang bij Dalo. Maar niet opgemerkt. En Bummo is de uitverkorene. En Iwobi, de man die de miserie van een Bummo toch nog wat groter maakt. Die heeft echt moeite hoor. Heel veel opties heeft Carrick niet om in te brengen. Als je even naar de bank kijkt. Op links of op rechts kunnen Patrick Dorgu. Nou, daar loopt niemand echt warm van. En Shay Lacy misschien wel nog invallen. Lacy die scoorde tegen Brighton. Een fraaie manier. Maar die is nog pril. Robinson. En Shaw die verlengt. Om zo die voorzet onschadelijk te maken. We zijn een uur aan het voetballen. Vooral deze tweede helft is kansarm begonnen. Zoals de eerste eigenlijk. Hetzelfde patroon wordt gevolgd. Diepe bal Castagne. Martinez moet corrigeren in het achteruitlopen. Overname Bergen. Die trapt bijna nooit. Iwobi die trapt wel. En trapt via Tielemans de bal in corner. Eerste van deze tweede periode. Wat we dus zeker ook in het laatste half uur in de gaten moeten houden is de fysieke toestand van Man United. Dat is een item in Engeland. Daar wordt veel over geschreven. Zeker gezien dat interview van Tielemans in het voorseizoen bij Rio Ferdinand. Corner van Bob wordt weggekopt door Rashford. Daar leek hij te verklappen dat ze niet al te veel fysiek werk hebben gedaan sinds hij er was, want hij is pas later toegekomen na het WK. Misschien was dat wel daarvoor het geval. Maar zo leeft wel de perceptie dat United het fysiek niet allemaal kan belopen. Dat zie je ook in de parameters. Staan onder in het klassement wat betreft high speed runs en dat soort zaken. Afgelegde kilometers, daar heb ik het al over gehad. Ook daar in de buik van het klassement. Dat zijn toch voortekenen. En misschien kan Fulham daarvan profiteren, want zij wel een fitte ploeg dus. Hier komt Josh King met Shaw. King er voorbij. Garcia niet te vinden. Die stond in een driedubbele gordel te verdedigen. Bessie komt er zich even mee moeien. En André Ongo. Oh, Lisandro Martinez en Senna Lammes. Dit ziet er niet fraai uit. Dit is misschien wel een samenvatting van het seizoen van Man United tot dusver. De manier waarop deze goal tot stand komt is echt schrijnend. Een ongevaarlijk schot van Calvin Bassey die hier de gevierde man is. Lammes die redt. En dan Martinez die daar ook iets mee aanvinkt met die bal. En nu even overlegd met Lammes, die daar ook niet meer aankwam. Kijken wat daar dan precies gebeurde. Ja, de stadionomroeper geeft hem aan Bessie, uiteraard.

terwijl hij een topmatch staat te spelen. Kan hij daar niet meer aan. Half nog met de voet. Misschien is de vraag dan van Martinez, waarom ga je er niet met je handen naartoe? Zo hebben we wel een doelpunt te zien gekregen. En dat kan misschien de match wat deugd doen. Nou, nu gaat United risico's moeten nemen. Om hun slechtste start in de Premier League ooit af te wenden. Ze mogen beginnen met een hoekschop. En nog een minuut of 30. Hij uiteraard in beeld genomen. Michael Carrick. Maar dan bij dat soort fases sta je als manager ook natuurlijk redelijk machteloos. Een bummo. Dat is ook gewoon in de handen van Leno trappen. Zirkzee is zijn shirt aan het aantrekken. Mazraoui naar de opwarming gestuurd, net als Lenny Juro. Zirkzee gaat er zo meteen in komen. Dat is een eerste reactie die Michael Carrick wil brengen. En Fulham op deze manier virtueel weg van die laatste plaats. Die is nu voor de Spurs. Het zit nog allemaal zeer dicht bij elkaar. United nu gelijk aantal punten met Fulham. En het wordt er natuurlijk ook niet makkelijker op als je kijkt naar het programma. Na de interlandbreak meteen een clash met Tottenham. Dan in de Champions League Atletico. Uit bij Leeds naar Como in de Champions League. En Shaw, die zal moeten meegaan. Dat deed hij in deze goed. Eigenlijk is de versnelling. Of een aanval met tempo. De corner voor de Mancunians. Met Bruno Fernandes. Rashford op de rand van de box. Maar dan durft hij niet meteen te trappen. En Bimbo. Wel! Oh! Die paste precies. Maar Leno zit er weer geweldig bij. Net als Martinez in de eerste helft houdt hij nu ook Brian Bimbo. Van een doelpunt voor Man United. Rashford niet. Wel een Bimbo. Hij trapt wel met zijn linker. En als dit de reactie bij Carrick. Niet het hoofd buigen, maar steun zoeken bovenin. Bij de voetbalgoden. Als die al zouden bestaan. Fernandes, opnieuw hetzelfde patroon. Rashford kaatst hem dit keer. Fernandes brengt hem. Maguire, tweede zone. Kopt hem tegen het achterhoofd van Charles. En dus derde corner te rekenen. Of de vierde al. Want we begonnen in die hoek. Bij de Man United supporters. Die daar samen troepen. Nog deze kort. Bruno. Martinez kan niet aanvallen. Castagne doet dat wel. Rashford blijft zoeken. Fernandes. Ja, goed gedropt. En dan oef. Castagne die daar vol tegen die boarding wordt geduwd door Maguire. Maar was ook veel te stevig. En nergens voor nodig. Want je kan je daar lelijk aan blesseren. Vraag dat maar aan Maxime de Kuyper vorig jaar op Bournemouth. Toen een zet van Antoine Semenyo. Ja, hij zal het weer mogen horen, Michael Carrick. En moeten gaan uitleggen straks. We moeten ons ook de vraag stellen waarom het komt dat die

spelers aan de tweede helft zijn begonnen. Met weer dat wandeltempo. En nu toch plots haast maken. Nou, dat blijkt toch niet uit te leggen. Ik kan me niet inbeelden dat dat een instructie is van Carrick. Om op het gemak te beginnen. Je moet deze wedstrijd naar je hand proberen zetten. En nu ze op achterstand komen, wordt de situatie wel heel precair natuurlijk. Voor ploeg, voor manager. Fernandes. Dat is een doeltrap voor Bernd Leno. César Palacios gaat ook komen bij Fulham. Ik wacht nog altijd op Zirkzee, die toch zijn shirt aan had. En die is weer gaan zitten blijkbaar. Ook Kevin gaat komen. Maar Beloa wil de match afmaken. Voelt natuurlijk dat United miserie heeft. Als Corbot naar de kant voor Kevin. En ook Palacios erin. Voor Alex Iwobi. Een van die gasten die Arbeloa meebracht. Vanuit La Fabrica bij Real Madrid. En waar toch ook al kritiek is opgekomen. Omwille van het feit dat hij die jongens zonder al te veel voor ervaring heeft meegebracht. Ook Manuel Angel zit nog op de bank. Fulham is toch kwaliteit kwijt. Blijkbaar een bewuste keuze van de club. Om de contracten van Raúl Jiménez of een Harry Wilson niet te verlengen. Ze waren de jongens die vorig seizoen goed waren voor 40% van de doelpunten van Fulham. Dan heb je aanpassing nodig. Aan die nieuwe jongens natuurlijk. En dan kan dit soort zegen helpen. Voor het eerst dus sinds 2009 zou het zijn. 10 confrontaties op een rij is United hier niet komen verliezen. 8 gewonnen, 2 gelijk. Rashford zet een goede actie op. Cunha, kijk hoe lang het allemaal duurt. Niemand die kan trappen. En Rashford die uiteindelijk tegen de bal aanloopt. Waarop Leno kan klemmen. De overtuiging, de goesting ontbreekt bij Man United. Er zit twijfel in het hoofd bij elke speler. Die gaan ze toch snel moeten zien weg te jagen. Cunha wil. Het gaat over de rechterkant naar Bruno Fernandes, maar daar komt die bal niet. Dat is te kort van Tielemans. Palacios kan een eerste keer raken. Bergen met de overname. De man die de rust moet brengen. Leno even in de miserie. En een squat. Zo gaat dat met keepers. Die zijn vaak kwaad. Twee ballen het veld op, maar we voetballen voort. Menu met een goede tackle. Martinez. De man is van de goal. Wat een baalmoment weer. Voor Lammes. Fernandes, moeilijk. Bessie die heerst in dat soort voorzetten. Kevin, de eerste keer aan het spurten. Martinez, nu wel op de juiste manier de bal tot bij Lammes gebracht liever. Nou, dan sta je daar alleen in je 16. En als doelman heb je veel tijd om na te denken. En je kan niet meteen een schuldige aanduiden. Het is bij Martinez ook gewoon op de bots. Lammes probeerde nog, maar kreeg hem niet meer uit die netten. Zo mogen ze nog lang voetballen. Dat vindt Fulham best fijn. Cunha probeert zich door te zetten. Nou, weer een goede poging, maar
Leno niet van plan om iets te laten passeren vandaag. Zat er toch weer goed bij op die botsende bal van Matheus Cunha. Maar die prima naar de hoek gaat. Uitstekend gepakt. Als je zo iemand haalt, dan koop je ook een heel aantal punten natuurlijk. In de competitie. Bruno Fernandes. Altijd weer in niemandsland. Rashford nu wel ineens. En een tweede keer, dat durft hij niet. Laat de voorzet aan Maguire. Dat is te ver. Voor alles en iedereen. Overleg. Op de bank van United. Zirkzee dan toch. Nu staat hij weer recht. Hij had er ook het zijne van denken. Bij Fulham gaat alles in Hugo Larsson komen. Nieuwe centrale middenvelder. Die ze huren van Frankfurt. King wordt diep gestoken. Lammes. Hij zit ertussen. Opgehouden door Tielemans, maar Palacios heeft ook snelle voeten. Kevin heeft die zeker. Daar gaat hij, buitenom Lammes. Hij kan ook al een compilatie maken met de goede reddingen van Senne Lammes. Alleen zit daar een vreemde eend in de bijt. Van zijn eigen ploegmaat. Cunha. Rashford buitenspel. Te snel vertrokken. Marcus Rashford. Het zou kunnen dat hij gewisseld wordt. Oh, wel. We beginnen bij Fulham natuurlijk. Ik denk dat hij het wel al heeft doorgekregen dat hij naar de kant moet. Marcus Rashford, want hij wandelt richting zijn supporters, richting de hoek. En slaakt een diepe zucht. Het is Sander Berge die eruit gaat bij Fulham. Voor Hugo Larsson. En Zirkzee erop. Voor de Marcus Rashford. A penny for his thoughts van Marcus Rashford. Goed hoor van Kevin. Ondertussen te zitten King. Neemt daar iets te veel hooi op de vork. Tielemans ertussen. Zirkzee kan naar Mbeumo. Daar gaat hij naartoe. Bessie doet dat ook. Brian Mbeumo met de dreiging. Met de poging. Die bal die afwijkt. En dan makkelijk voor Leno. Hij heeft al moeilijker ballen gepakt in deze wedstrijd. Bent Leno. Het is ook wel opvallend dat je moet teruggrijpen naar een Joshua Zirkzee. Om de boel te komen forceren. Oké, Sesko is dan wel geblesseerd. Daar moet je toch ook rekening mee houden. Lijkt mij. Het is niet dat zijn carrière bij Man United al geslaagd is. Integendeel. Met veel grandeur binnengehaald van Bologna. Waar hij het uitstekend heeft gedaan. Nooit echt kunnen bevestigen. Het is ook geen evidente positie om in te vullen.
de diepe spitspositie bij Man United. Fernandes. En Dalo. En nu kijk. Tielemans komt vragen. Bruno krijgt hem terug. Kan naar Dalo. Kan naar Menu. Kan ook tussendoor naar Tielemans. Die kapt. En krijgt een hoekschop. Het is zoeken, tasten langs alle kanten. En toch zeer weinig vinden. Arbeloa wil eerst wisselen. Mag ook wel? Jawel, wil eerst wisselen. Rodrigo Moniz en Joachim Andersen. Jongens die dus hun plaats zijn kwijtgespeeld. Oké, Moniz moest vorig jaar stand-in spelen van Raúl Jiménez. Mag nu nog even komen, Rodrigo Moniz en ook Josh King eruit. En een extra verdediger met Joachim Andersen. En dit is opvallend. Boegeroep voor de wissel van Menu. Menu eruit. Mason Mount erin. Zien ze niet graag gebeuren daar in de hoek. Ja, vorige week haalde hij er Tielemans uit. En zoals hij nog duidde. Nadien viel het een beetje in elkaar. Was er niet meteen Man United dat een vuist kon maken. Kan dat met Mason Mount wel. Die ook weer zijn blessureproblemen heeft gehad in het begin van het seizoen. Dat is goed van een Bumbo. Bruno Fernandes en Charles ertussen. Nieuwe corner voor de Mancunians. Die een poging doen om druk te ontwikkelen. En waar naartoe? Maguire. Maar die komt er niet aan. Martinez. Die had nog iets goed te maken, slaagt er niet in. Op de slof genomen door de Argentijn. Maar hoog over de Putney End gezet.

0: Tonis, afgetroefd de eerste keer door Maguire. Zirkzee komt in de bal. Dat kan hij natuurlijk wel. Fernandes zoekt. Enkel Dalot, de man die een beweging maakt. En Mount. Hier Tielemans. Maguire. Dalot en Bumo. Dat mag allemaal. Fulham beschermt zijn eigen 16 als een roofdier. Daar mag niemand doorheen. En dan moet Bruno Fernandes ook natuurlijk niet met dit soort zaken afkomen. Oké, je kan dat blijven proberen, maar 9 op de 10 mislukt dat. Tielemans, loopactie was er van Shaw. Soms ook even de blik omhoog wenden. Dat probeert Fernandes te doen. Moniz. Ja, die was al uit de startblokken, terwijl Martinez nog moest aanzetten. Argentijn had wel wat voorsprong. Diepe bal Tielemans. Cunha zet Castagne onder druk. Cunha nu van op de kant aan het komen. Of toch een poging doen tot. Kevin ontdoet zich van Mason Mount. En Charles zet zich ook even door op enthousiasme. Geruggesteund door Craven Cottage. Nou, toch nog even in spanning moet afwachten voor alleen ze die lelijke 0 kunnen wegvegen. Die 0 bij 0 zegens. Ze reageren erop. Dan hebben enkel Bournemouth en Tottenham nog niet gewonnen in deze competitie. Bessie kopt hem tot bij Mbeumo. Die heeft steun van Mount. Daar gaat het ook naartoe. Mount ziet Luke Shaw daar in de hoek. Hij kan hem controleren, maar niet meer dan dat. Dat was net te moeilijk, de bal van Mount. Nou, hij is ook al een debat geweest. Luke Shaw die er nu uitgaat voor Dorgu. Dus Carrick gebruikt zijn 3 wisselmomenten voor 3 aparte spelers. Dat zie je ook nog zelden. Dat is hij in principe dus de laatste. Die erin komt. Daar zie je geen blij gezichten. In de rug van Michael Carrick. Die ook geen zonnestraaltje is op dit moment. Geel voor Moniz. We noteren. Ja, dat was wel stevig natuurlijk. Maar goed, Banks heeft een bepaalde lat gelegd. Moet daar natuurlijk ook niet onderdoor gaan. In het slot van een wedstrijd. Cunha. Mount die laat, Zirkzee. Wauw naar Bruno Fernandes. En Wimmo, veel volk nu in de box wel. Dorgu is er ook bij gekomen. Die komt daar stevig duwen. Maar Banks doet alsof hij het niet gezien heeft. Misschien heeft hij het ook niet gezien. En geeft de corner. Daar zie je Dorgu de handen zetten. Bij deze David Affengruber. Op weg naar een tweede clean sheet op een rij. Op Anfield en thuis tegen Man United. Leno. Dat was een paar vingertoppen. Martinez claimt Hens. Heel het uitvak claimt Hens. Fulham wil weg. Fulham wil naar voren met Anthony Robinson. En Cunha. Nou, die doet ook niet al te veel. Iedereen bijna het veld op. Heel de dugout recht aan beide kanten. In principe mag er maar eentje in die technische zone recht staan. Goed, ze staan er allemaal uit. Hier nog even kijken. Tja, geen penalty toch? Hij doet er alles aan om die bal niet met de hand te raken. Oké, hij houdt ze voor zijn gezicht. Wat moet hij ze anders houden? Je kan maar proberen natuurlijk, Man United zijnde. Om het op die manier te gaan forceren. Vrije trap is wel voor Fulham met Palacios. Dat is niet hoog genoeg. Fernandes laat een BMO spurten, maar Robinson is die duel al een hele match aan het winnen. En BMO zet zich wel door. Dwingt Leno om dit te doen. En kijk hoe Fulham er prima uitkomt. Wat vertrouwen kan doen. Bessie. Ja, dat is ook pakken hoor. Calvin Bessie was ook nergens voor nodig. Maar Beloa in discussie met Bruno Fernandes. Bruno heeft het vooral gemunt op iemand van Fulham. Gonzalo Garcia. Dat is de man. Die het daar even allemaal kwam uitleggen. Toch een opgewonden baas hoor, Garcia. Die er al even af is. Maar zijn adrenalinepeil nog niet heeft kunnen doen zakken. Dorgu vraagt. Maguire heeft dat gezien. Maar die paas is echt gewoon slecht. 3 meter achter de man. Terwijl de lopende man zijn actie wil voortzetten. Nee, het was ook weer goal. Veel te zwak van Man United vandaag. En dan lees je de vele berichten dat het bestuur wel achter Kerwick staat. Dan is dat misschien meestal al de inleiding voor een nakend ontslag, dat soort berichten. Maar dat lees je bij Tottenham ook. 2 ploegen weer in crisis. Want dat is het nu toch stilaan. Niet alleen omwille van maar 4 op 15. Maar vooral omwille van het spelniveau. Cunha, om het toch te forceren. Jawel, op deze manier kan het dan toch. Een afgeweken schot van Matheus Cunha. Zo krijgt hij toch een bal tussen de palen. Het is nog maar zijn derde van het seizoen. Ja, dan is deze Oostenrijker de gebeten hond. David Affengruber grijpt zich naar de haren. Ja, dit is zeer pijnlijk natuurlijk voor Fulham. Matheus Cunha zal deze wel op zijn naam krijgen. Maar ook dit is dankzij een deviatie van een tegenstander. Affengruber. Ja, ze gaan het toch nog eens moeten bekijken. Hoor. Als dit schot tussen de palen zou gegaan zijn. Ja, Leno, daar kan je niks aan doen. Dan sta je op het verkeerde been, ben je gezien. 2 young goals eigenlijk. Op geen andere manier hadden beide ploegen kunnen scoren. Dit is de perfecte samenvatting. En wat betekent dat dan? In het verdere verloop van de komende weken en maanden. Voor Michael Carrick. Daar hadden we het net over. Wat heb je dan? Hoeveel minuten nog? 3. Och, Dallo. Dat is knap. En de fout van Palacios. Ja, ofwel is het een inworp voor Fulham, ofwel is het de fout voor Man United. Maar zeker geen inworp voor Diogo Dalo. Zwat, we spelen. Dorgu maakt het daar Castagne knap lastig, maar die blijft zich toch wel weer prima staande houden. Oerdegelijke match gespeeld weer, Timothy Castagne. Cunha met de voorzet nu, inlopende Dalo. Plots druk van Man United. Dan moet je dan eerst op achterstand komen. En 75 minuten dramatisch voetballen om dan dit te doen. Mount vanuit de traai. Ja, zomaar nog eens een bal goed kunnen vallen. Ook aan de overkant natuurlijk. Maar Maguire komt het even oplossen. Cunha. Nog 2 minuten. Cunha helemaal er doorheen. Achteruit getrokken. Andersson ertussen. En nu Fulham met z'n tweeën. Kevin krijgt hem niet onder controle. Slim van Maguire. Het is een zin die je niet vaak gebruikt. Maar dit was het wel. Martinez, dat is een fout toch? Balvoordeel gelaten. Kevin ook getorpedeerd. Maar alles passeert van Peter Banks. Ongelooflijk. Hij heeft geen zin om te fluiten vandaag. Hij heeft dat dan ook amper gedaan. Maar hij kan het beste natuurlijk de intensiteit van de match aanvoelen. Dat is voordeel van de twijfel. Cunha. En Tielemans. Het is het moment voor een winning goal hoor. Met nog 1 minuut. Fernandes en Mount. Kevin is ondertussen weer bij de levende. Dorgu in de box. Dorgu wil hem achteruit trekken. Wil nog een corner. En ja, deed dat nog knap. Dat doorrollen. Niet evident. Ik zou het niet meer kunnen. En dus nog de corner voor Manchester United. Dat zal dan waarschijnlijk het laatste zijn in deze match. Banks is al op zijn klok aan het kijken. Kort. Fernandes nu brengen. En daar Maguire bijna. Martinez. Waar naartoe? Naar een nieuwe corner. Mag die nog genomen worden? Jazeker. Nog 15 seconden. Het was een goed bekeken actie hoor, van Lisandro Martinez. En toch nog een spannend slot. Mbeumo. Zwiepen maar. Tweede paal. Dorgu. En de doeltrap voor Leno. Dorgu probeert zijn zaak te bepleiten. Maar zal van een kale reis terugkomen. We gaan het hier neerleggen denk ik. Bij deze 1 tegen 1. Er zijn al veel mensen in het stadion die dat aan het doen zijn. Zij gaan hun zondag elders neerleggen. En zo heeft Alvaro Arbeloa opnieuw niet kunnen winnen. Maar zal dit punt voor iedereen als een nederlaag aanvoelen. Man United moest winnen. Fulham moest winnen. En dan krijg je dit natuurlijk. Een matige wedstrijd. Twee ploegen onder spanning. Twee ploegen die vooral niet durfden voetballen. En dan heb je 2 own goals nodig om toch doelpunten te zien in deze wedstrijd. De vreemdste was van Lisandro Martinez. Maar ook Matheus Cunha had de nodige meeval liever om er 1-1 van te maken. Helemaal in het slot vermijdt Man United de nederlaag. Maar blij kunnen ze niet zijn met nog de prestatie, nog dit ene punt.
1: En Fulham blijft achter met 2 op 15. Man United zit aan 5 op 15. Wie moet zich het meest voor het hoofd slaan? Wie mag er opgelucht ademhalen?
2: Goh. Dat is een moeilijke, maar ik zou, als ik nu Fulham fan ben, wel mijn heel fan gevoel.
1: Omdat je voorsprong hebt gestaan.
2: Ja, en dan zo'n goal tegen. Allee, dat is voor je haren uit te trekken, denk ik.
1: Ja.
3: Ik heb er ook zo in gemaakt, hè. Dus,
2: Dat is waar. Maar ik... Allee, Fulham voetbalt wel goed, vind ik. Allee, ik zie ze wel graag voetballen tussen de lijnen. Maar zoals we voor de match zeiden, wie gaat daar de goalen maken? Er staat zo geen...
3: Niemand is
2: Nee, niemand. Niemand.
1: Kruipt Kerk door het oog van de naald?
4: Hoe zeg je?
1: Kruipt hij door het oog van de naald als coach?
4: Oh, zo. Ik weet niet of dat dit voldoende is.
1: Nee, als je dat streng beoordeelt,
4: vind ik niet dat punt uw mening daarover mag beïnvloeden. Dat vind ik niet. Ik vind dat we meer gaan beoordelen hoe presenteert zijn ploeg zich hier vandaag.
1: Ja, maar dan is het sowieso een tekort.
4: Ja, dat vind ik wel. En dat is de reden van dit resultaat, is hoe dat je vandaag gepresenteerd hebt vanaf het begin van die match.
1: Ja, daar moet hij eigenlijk meer voor vrezen dan voor het resultaat.
4: Ik vind het wel. Moest ik bestuurder zijn, dan oordeel ik daarop. Ja. Niet zozeer op een late gelijk.
1: Maar ik weet niet of het jou deugd gaat doen, Hein, maar Gary Neville heeft jou helemaal bijgetreden en zei: ik ben al sinds mijn 5e naar Manchester United aan het kijken en ik heb dit nog nooit gezien. Dit is wandelvoetbal. Heeft dezelfde woorden uitgesproken.
3: Zou je naar Play Sports kijken?
1: Dat weet ik niet.
3: Vooraleer dat hem zijn.
1: Dat is een vroegtijdige conclusie. Ja, maar goed, het was pathetisch, zei hij bij momenten.
3: Ja, oké. Okay, ja, zo is het ook. Hè. Je moet blind zijn om het niet te zien. Hè. Maar ja, dat bestaat ook. Hè. Blinde voetbal. Dat met een belletje in de bal. Dat bestaat ook.
1: Ja, maar dat spelen we hier niet natuurlijk.
5: Zone FM.

0: De wedstrijd Sparta-Heerenveen met de gelegenheidsspeaker Mats Tichelaar. Voor de vierde keer op rij doet hij dit. Want dit is een wedstrijd vandaag met een maatschappelijk karakter. Vandaag wordt er geld ingezameld voor het goede doel, voor de voedselbank. En ook de Heerenveen-supporters die doen een duit in het zakje. Want voor elke supporter hier aanwezig wordt er ook een liter melk gedoneerd aan de voedselbank. Een wedstrijd dus voor het goede doel. Sparta-Heerenveen, beide ploegen dus op jacht naar de punten. Willen de punten graag hebben. Maar goed, Heerenveen scoort zo moeilijk, althans. Ja. De spits Dylan Vente, heb jij mee gevoetbald.
1: Ja.
0: Gek genoeg, op deze grond scoorde hij ooit zijn eerste profdoelpunt. Sparta-Feyenoord scoorde hij voor. Nu bij Heerenveen staat hij droog.
1: Ja.
0: Begrijp jij wel dat de trainer vast blijft houden aan Dylan Vente?
1: Ja, ik vind van wel. Ik heb natuurlijk ook met hem gespeeld. En het is echt wel een speler die echt ballen kan afmaken. Het is echt, hij was altijd heel dodelijk voor de goal. En ik moet zeggen, ik heb wat ik net al zei, tegen AZ, tegen Telstar. Telstar kreeg hij natuurlijk een grote kans, ja, die moet erin. Maar die kansen die hij daarna eigenlijk kreeg, die kopbal, een kopbal die hij kreeg, creëert hij ook zelf. Ja, volgens mij die assist die hij gaf tegen AZ. Het is ook niet dat hij heel slecht speelt. Alleen, ja, als spits word je afgerekend op goals. En ja, die worden nu bij Heerenveen niet gemaakt. En hij is hij denk ik ook verantwoordelijk voor. Dus hij zal wel snel denk ik een goal moeten maken om dan ook wel gewoon een beetje een vrij gevoel te hebben. Maar ik moet zeggen dat hij voetballend of zo niet op mij een hele slechte indruk maakt. Hij is toch best wel bij veel dingen betrokken. En de kansen die hij dan mist, ja, creëert hij ook soms ook wel eens gewoon zelf.
0: En wie weet gaat hij vandaag wel zijn eerste competitiedoelpunt maken hier op het kasteel. Waar hij dus ooit ook zijn allereerste profdoelpunt maakte. De spelers staan al in de catacombe. We gaan kijken naar de wedstrijd tussen Sparta en Heerenveen. Met commentaar van Sjors Blauw.
2: Hartelijk goedenavond. Welkom vanuit de catacombes van het kasteel. Waar we zien hoe de concentratie is bij de 1. Hoe de hartslagmeter van Lucien Martens nog even wordt goed gelegd. En hoe de spelers van het walking voetbalteam van Sparta vandaag de pupillen van de week zijn. Zij mogen oplopen met de spelers van Heerenveen. En Sparta uiteraard. Op een avond waarin de bolhoed wordt weggegeven bij een kwartet aan drankjes. Maar goed, er is er maar één die echt telt. Dat is de rode die u zojuist zag. En dit is een groot innemer, zullen we maar zeggen. Of een rijk man. Of misschien wel allebei. Iemand met veel vrienden. Afijn, de eerste klanken van de Sparta-mars op een gure vroege zaterdagavond. Het waait, het miezert en dan af en toe regen. Het is niet bepaald lekker weer om naar buiten te lopen. Tenzij je in topvorm bent, zoals Milan Zonneveld. Voor de vijfde wedstrijd op rij hoopt hij vandaag een doelpunt te maken. Met het walking voetbalteam dus van Sparta betreden bij de elftal het veld. Het vlagvertoon wordt verzorgd door de betrokken Spartaan. Kortom, alles in het teken van het maatschappelijke karakter van de voetbalclub Sparta. Er zijn dus sommige dingen net een beetje anders deze dag. Maar sommige dingen blijven uiteraard gewoon hetzelfde als altijd. En dat is namelijk het feit dat zo meteen uit een keel of 10.000 de Sparta-mars ten gehore wordt gebracht.

0: zijn toch op een soort wolven in schaapskleren. Diegene die bij Heerenveen meegelopen zijn. Want die hebben een Heerenveen-embleem op de borst.
1: Ja, ja.
0: Maar zingen uit volle borst de Sparta-mars mee. En je kunt de clubliefde ook wel zien in de clubpet. En hier kunnen we eigenlijk alleen maar het ermee eens zijn. Iedereen is gelijk. Niet gelijk, dat is Sparta en Heerenveen op de ranglijst om even een slecht brugje te maken. Sparta momenteel de nummer 12 met 5 punten. Heerenveen 11e met 6 punten. Twee posities anders bij Sparta dan een week geleden. Verschuren en Van Bergen er niet bij. Ideo en Babadi starten. Van Bergen vandaag helemaal niet inzetbaar. Het zijn de eerste basisplaatsen van het seizoen voor Ideo en Babadi. Degene die al heel vroeg de administratie hebben bijgewerkt, die moeten weer gaan krassen. Want Robin Henschens fluit niet vandaag. Die stond in eerste instantie op dit duel. Maar het is Ingmar Oostrom geworden. Richard Martens is wel gewoon nog steeds de videoscheidsrechter. Met deze formatie treedt Heerenveen aan op het kasteel. Met Linde die terugkeert na 3 weken absentie. Dat gaat ten koste van Meerveld's mans in de rug van Vente. Gesteund door zijn trainer. Maar hij kan zichzelf vooral steunen met doelpunten. De Sparta was gehoord. Het Friese volkslied klonk in het uitvak. Nou, dan kun je stellen dat alle plichtplegingen wel zijn geweest. Dan mag de bal gaan rollen. Voor 2 keer 45 minuten. Laten we hopen, leuk voetbal. Spektakel, mooie doelpunten, strijd en vermaak. Hoge pieken hopen we op de vandaag. Voor het eerst de bal terug naar doelman Brouwer. Die direct Zonneveld in actie zet. Ideo. Trenchco. Nog altijd Trenchco. Goed van de bal gegleden op Kuipers.

je ziet in deze uitrap van Brouwer hoe de wind invloed heeft en hoe die staat over het veld. Sparta voetbal met de wind tegen. En hier gaat Trensko. Eerste corner voor Heerenveen. Dus voor het eerst Kersten en Willemsen mee naar voren.

Trensko glijdt uit, maar krijgt hem wel voor het doel waar Brouwer aan koppen toe komt. Venter. En van afstand is dat een aardige inzet van Smans. Net iets te hoog. Zo begint Heerenveen met een aantal doelpogingen.

Hij begon met een zege op Twente, eerste wedstrijd van het seizoen. Robin Veldman, 5 daarna niet gewonnen. Bij die 5 duels die niet werden gewonnen. Slechts 1 keer het idee dat ze toch wel tevreden waren met een punt. Op bezoek bij Ajax werd het laat nog 2-2. Vorige week bijvoorbeeld 0-0 tegen Telstar. In Tilburg met 2-2 gelijk gespeeld. Verloren in eigen huis van PEC. Nou goed, en de laatste is AZ thuis 2-3. Waarbij een voorsprong werd verspeeld door Heerenveen. Het zijn ook niet duels tegen teams die echt heel veel beter zijn op papier dan Heerenveen. Verklaart een beetje. Het lichte chagrijn toch in Friesland. Heerenveen 11e met 6 punten. 2 posities anders bij Sparta dan een week geleden. Verschuren en Van Bergen er niet bij. Ideo en Babadi starten. Van Bergen vandaag helemaal niet inzetbaar. Het zijn de eerste basisplaatsen van het seizoen voor Ideo en Babadi. Degenen die al heel vroeg de administratie hebben bijgewerkt, die moeten weer gaan krassen. Want Robin Henschens fluit niet vandaag. Die stond in eerste instantie op dit duel. Maar het is Ingmar Oostrom geworden. Richard Martens is wel gewoon nog steeds de videoscheidsrechter. Met deze formatie treedt Heerenveen aan op het kasteel. Met Linde die terugkeert na 3 weken absentie. Dat gaat ten koste van Meerveld. Smans in de rug van Vente. Gesteund door zijn trainer. Maar hij kan zichzelf vooral steunen met doelpunten. De Sparta was gehoord. Het Friese volkslied klonk in het uitvak. Nou, dan kun je stellen dat alle plichtplegingen wel zijn geweest. Dan mag de bal gaan rollen. Voor 2 keer 45 minuten. Laten we hopen, leuk voetbal. Spektakel. Mooie doelpunten. Strijd. En vermaak. Hoge pieken. Hopen we op de vandaag. Voor het eerst de bal terug naar doelman Brouwer. Die direct Zonneveld in actie zet. Ideo. Trenchco. Altijd de Trenchco. Goed van de bal geleden op Kuipers.

je ziet in deze uitrap van Brouwer hoe de wind invloed heeft en hoe die staat over het veld. Sparta voetbal met de wind tegen. En hier gaat Trensko. Eerste corner voor Heerenveen. Dus voor het eerst Kersten en Willemsen mee naar voren.

Trensko glijdt uit, maar krijgt hem wel voor het doel waar de Brouwer aan koppen toe komt. Venter. En van afstand is dat een aardige inzet van Smans. Net iets te hoog. Zo begint Heerenveen met een aantal doelpogingen.

hij begon met een zege op Twente. Eerste wedstrijd van het seizoen. Robin Veldman. 5 daarna niet gewonnen. Bij die 5 duels die niet werden gewonnen. Slechts 1 keer het idee dat ze toch wel tevreden waren met een punt. Op bezoek bij Ajax werd het laat nog 2-2. Vorige week bijvoorbeeld 0-0 tegen Telstar. In Tilburg met 2-2 gelijk gespeeld. Verloren in eigen huis van PEC. Nou goed, en de laatste is AZ thuis 2-3. Waarbij een voorsprong werd verspeeld door Heerenveen. Het zijn ook niet duels tegen teams die echt heel veel beter zijn op papier dan Heerenveen. Verklaart een beetje. Het lichte chagrijn toch in Friesland. Zij wonnen van Telstar, maar daarna toch ook 4 duels zonder zegen voor het elftal van Rogier Meijer. Waarbij je moet aantekenen dat je in Eindhoven van PSV kunt verliezen. Tegen Utrecht knokten ze zich tot 3 keer toe terug van een achterstand. Dat was knap. Laatste tel verloren de Rotterdamse derby. Dus gelijk tegen PEC. Trenchco. Vente. Nee, bij de spitspositie geweken, omdat de Smans daar nu opduikt. Jong, en nu kan Sparta tempo maken met uiteindelijk Hateboer. Maar dan is het tempo er wel weer uit. Terro. Kan heel wat meters maken, omdat de Zagrides in geen veld overwege te bekennen is. Willemsen stapt maar uit. Van Linde. Voorzet Martens. Hier is het wegwerken.

je ziet de spelers balanceren als die bal lang onderweg is. De wind er vat op krijgt. Wat in eerste instantie een luchtduel lijkt. Is in tweede instantie heel wat anders.

Rivera. Vente. De bal is net te hard. Kan verkeren in de voetbalwereld. Zo ben je tweede dan wel derde keus. De spits bij Sparta. Nu vier duels op rij, treft zeker. En eigenlijk onbetwist de nummer 9. Het is een dagvers product voetbal. Maar het geeft wel aan dat je als speler soms eventjes naar de lange termijn moet denken. Hoe moeilijk dat soms ook is. Jong, Hateboer, Ideo. Twee man tegenover hem. Komt hij toch goed voor. En dan is daar de eerste kans voor Sparta via Terro, die wel buiten spel staat. Als Zonneveld de bal net niet eens kan schampen. Was hij al. Fijne bal voor een spits. Hij komt er gewoon net niet aan, Zonneveld. Toonde Ideo zijn kwaliteiten. Linde, Willemsen. Braude neemt hem goed aan. En daardoor is er wat mogelijk in deze aanval voor Heerenveen. En dat mogelijk is uiteindelijk een corner. Goed gedaan. Vooral door de international van Jong Noorwegen. Door die bal goed te controleren. Dan kun je ook daadwerkelijk profiteren van de ruimte. Hier zie je die fraaie controle.

Het treintje Heerenveen spelers. Bij de corner variant. Die variant is vrij behoorlijk en die gaat er niet in. Als Trensco die bal eigenlijk vooral heel hard tegen Vente aanschiet. En dan hopen dat hij erin valt. Maar dat is niet de fase van de carrière waar Dylan Vente zich nu in bevindt. Dat alles er zomaar in valt. Valt hem hier ook niet zoveel te verwijten. Je hebt van die momenten dat het dubbeltje altijd de goede kant op valt. Dat het aan te raden is het casino op te zoeken. Een staatslot te kopen. Kom allemaal maar op. Zwakke bal van Hateboer, maar Rivera doet er niet zoveel mee. Babadi. Daverende entree op het kasteel. Met een doelpunt bij zijn eerste balcontact na een minuut. Koertens. Zagaritis. Verspeelde bal. Nou gaat Sparta weer in de vooruit. 10 minuutjes gespeeld op het kasteel. Als Kuipers Ideo aanspeelt. En die moet dan het creatieve gaan verzorgen. Babadi legt hem klaar voor Kuipers. Die kiest dan weer Ideo. En dat is inderdaad heel creatief. Hoe Sparta tot een kans komt. Want in een eerder stadium de trekker overhalen leek logischer. Maar juist niet altijd doen wat logisch is. Kan gevaar opleveren. Nagelbijtend spannend is het zeker nog niet. Zagaritis.

Bosmans jaagt Babadi op. Die draait, keert, wendt. Sparta bal kwijt. Trensko. Nou, Martens in, die gooit het grote sterke lijf in de strijd. Toch Sparta nog steeds niet echt rustig in balbezit.

Medeo. Loopactie Terro binnendoor. Zeker op dat natte grasveld is de nauwkeurigheid cruciaal. De bal accelereert na het stuiten. Koertens. Vorig jaar werd het hier 0-3. Willemsen teruggefloten.

Goed gecombineerd, Babadi. Kersten snijdt Zonneveld de pas af. Martes, Babadi. Wat Willemsen doet. Het is doorzien door Hatenboer. Alleen die kan net niet genoeg richting meegeven aan die bal. Zonneveld. Dat doet een beetje denken aan Zlatan. In zijn Ajax-periode. Thuis tegen Lyon. Champions League. Ook zo'n lange slungel. Met alle eerbied die erbij hoort. Dit zijn toch pleintjestrucs. En daar schrikt Kersten vannacht nog wakker van. Heerlijk gedaan door Milan Zonneveld. Omdat je het misschien niet verwacht van een spits die bijna 2 meter is, dat hij deze bagage in zijn voeten heeft zitten. Corner Sparta. Kan Terro er nog wat van maken? Zeker niet. Ja, een ingooien voor Heerenveen maakt hij ervan.

aandachtig toeschouwer, Paul Simonis. Stond lange tijd op pole position om de nieuwe coach van Sparta te worden. Maar ja, het contract dat uit Duitsland moest worden afgekocht aan zijn ontslag, dat lag dusdanig zwaar op de maag dat het Rogier Meijer is geworden. Hier is Sonneveld, krijgt de bal cadeau, dus geen buitenspel. Maar hij wurmt zich niet langs Willemsen. Simonis was natuurlijk onder Van Wonderen assistent bij Heerenveen. Maar dat had hij wel gelezen. Trenchko. Gewoon volgegooid door Brouwer. Daar komt Smans aanvliegen.

Het kijken, het loeren, het vliegen, maar niet het koppen. Dit past nou eenmaal in de opbouwswijze van Heerenveen. Dat mag geen verrassing zijn. Koertens, dat is nu wel wat mogelijk voor de bezoekers. Met Vente, Trenchco voor de goal. Vente krijgt de bal er niet. Linde. Braude. Rivera. Die draait hem in de handen, wilde ik zeggen. Maar Brouwer laat het niet gebeuren dat hij die bal laat glippen. Dus maakt hij er een corner van. De inzet van de Fransman. Klaverboer eventjes in gesprek. Heeft de Mari. Komt de corner. Koertens, Smans. Ja, die bal eigenlijk steeds net niet lekker aangespeeld. Waardoor de verrassing er misschien wel is. Maar zeker niet het effect dat ze erbij bedacht hadden. Het verrassingseffect zit er misschien eerder in de counter van Sparta. Die loopt Linde goed eruit. Trenchco op Kuipers af. Af van de bal. Smans. Martin Zindi nuttig. Maar anders stond Brouwer daar nog wel. Keeper lag al in die hoek.

Deo neemt over. En showt ook zijn kwaliteiten. Zagaritis die helpt de aanval van Sparta. Martens staat voor de goal. Deo krijgt hem dan niet. Hateboer. Baas. Martens. Babadi geeft hem mee aan Zonneveld. Maar daar steekt Kester weer een been uit. Zagaritis. Smans aangepakt door Baas. Dit gaat een gele kaart zijn voor de controlerende middenvelder van Sparta.

geen twijfel over mogelijk. Goedens. Rivera, dan begint Zagaritis automatisch te lopen. Rivera, Smans. Rivera. Trenchco. Daar is Rivera. Vrije schietkans. Leek het te worden. Vrije schietkans wordt het niet. Martens valt hem lastig omdat de Fransman te veel tijd neemt. Kansrijke situatie voor Heerenveen. Eindigt vrij ongevaarlijk. Zo komt Heerenveen de laatste pakweg 5 minuten. Een aantal maal gevaarlijk opzetten.

Verá is hij weer. Zagarites. Komt Trensko nog aan. Dus werkt Kuipers maar snel weg. Betere fase dit van de bezoekers. Richting het half uur op het kasteel. Nog doelpuntloos. Sparta Heerenveen. Sowieso heeft Heerenveen wel moeite met het maken van doelpunten. Slechts 7. Iets meer dan 1 gemiddeld. Trensko, alle tijd. Braude begint aan een rush. Koetes. En wat een geweldige goal is dit van Heerenveen. Dat Sparta eigenlijk een beetje in slaapzucht rustig aandoet. En dan ineens demareert Koetens. En die wordt perfect bediend door Smans. Als Sparta eindelijk hapt, dan geeft Heerenveen gas naar voren. Kijk de loopactie. Hij loopt weg uit de rug, maar dit is een paas om je vingers mee af te likken van Smals. En wat rolt hij het ook heerlijk achterloos af. Die voetbeweging van de talentvolle Belg verraadt klasse en kwaliteit. Want het is zoveel aannemelijker om hem hier met links af te werken. Maar met buitenkant rechts stijf in de kruising. Niets voor niets. Er werd Nolan Koetens gezien als een groot talent in België. Dan zijn ze bij Heerenveen heel blij dat hij nu de pompenblad op het shirt draagt. Verschil gemaakt in de fase dat Heerenveen ook daadwerkelijk beter is. Sparta aanzet.

Kan Jong er bijna nog mee vandoor. Boer. Die heeft zo'n fijne paas ook wel in de voeten. Nu wordt hij net aan onderschept. Pikt Sonneveld op. Is dit nog geen buitenspel? En wordt het een corner. Ja, genoeg lengte bij Sparta om in dit soort situaties echt gevaar te stichten. Maar het gaat niet door de lucht. Misschien nu alsnog. Babadi. Handig. En uiteindelijk het wippertje omhoog. Opening. Van de ene bek naar de andere. Dan is er direct wat mogelijk voor Heerenveen. Met Rivera meegeven aan Zagaritis. En die bal karamboleert in de handen van Brouwer. En je ziet dat Heerenveen met meer vertrouwen speelt. Rivera, Smans, Zagaritis had het breed, dus kan Smans daar de bal kwijt. De Heerenveen deelt de lakens uit op het kasteel. Zeker niet als gediende, maar als baas.

Mans. Er zit weer heel veel dynamiek zit in het elftal van Heerenveen. Overal beweegt iemand, overal gaat iemand naartoe. En dus komen de spelers vrij. De voorzet van Zagarin is niet goed. Dan zie je wel aan deze totstandkoming van de aanval dat het een soepel draaiend geheel is bij Heerenveen. Daar heeft deze jongen ook een rol in. Levies Mans. Altijd onderweg. Terro. 1 tegen 1 met Willemsen. Zonneveld voor de goal. Kersten verdedigt uit. Ideo. Weer tegen 2 spelers van Heerenveen. Hatenboer. Slimme bal. Kuipers. Moeilijk te lezen of dit een schot op doel is of een mislukte voorzet. Nog geen punten of doelpunten, wel een bolhoed. We zijn pompenbelet. De late aansluiting bij Heerenveen. Eigenlijk gelooft alleen Vent in die bal. Dus kan Sparta voorwaarts. Ideo. Simpel ingeleverd. Mans, nu weer hier. Rivera neemt hem goed aan. En dus kan Rivera naar binnen komen. Zagaritis. En die probeert het zelf. Ja, het is Heerenveen dat echt Sparta keer op keer in verlegenheid brengt. Dit is ook weer zo'n fijne opening van Smans. Neemt Rivera de bal goed mee, waardoor er echt dreiging ontstaat. Martens voor de keuze komt te staan. Zagaritis er overheen loopt. Alles klopt aan deze aanval, behalve het uitblijven van het doelpunt. Smans trapt. Lang onderweg. Trenchco. Voor Brouwer. Nou, die backs van Veldman die maken het de buitenspelers ook in offensief opzicht heel moeilijk. Smans pikt maar weer een keer de bal op. Vente. Vente. We zien toch ook een beetje en hoor je vooral het gemor op de tribunes van het kasteel. Dat hun favorieten steeds minder te vertellen krijgen. Zonneveld doet dit sterk. Terho niet. Stel wel verdiend buitenspel. Nog niet gelukkig, Terho. Linde, Koetens,

enige wat je Heerenveen moet meegeven is dat ze nu ook het ijzer moeten smeden nu het heet is. ...1-0. Doet niet eens recht aan de krasverschillen op dit moment. Brak Heerenveen bijvoorbeeld flink op. Thuis tegen PEC. Toen ze ook een goede eerste helft speelden. Maar dat niet in de score wist uit te drukken. Hier komen ze alweer. En Sparta heeft geen idee wat ze met Heerenveen aan moeten. En het is hier aan een goed blok te danken. Dat de eerste van Rivera er niet ingaat. Martens komt steeds in de 1 tegen 1. En vaak ook in de 2 tegen 1 als Sagarides er overheen klapt. Corner aan de andere kant. Echt genieten van het positiespel van Heerenveen. Dat Sparta keer op keer te machtig is. 5 minuten voor rust. Indraaiende corner. Weggebokst.

Ideo. Kan zijn uitverkiezing in de basis nog niet echt glans geven.

Zonneveld, Hatenboer, Baas. Martens Indy. Ideo. Kuipers. Vreemde bal van Ideo. Uitbraak Heerenveen met Trensko. Wel genoeg mankracht terug bij Sparta. Trensko makkelijk naar binnen. En Trensko heel bekeken. En dik verdiend. 0-2. Hij viert het niet eens, maar dat mag echt wel. Als Ideo de bal verspeelt. En Trensko het er zo simpel uit laat zien. Hij overdenkt zijn zonde. Ideo, die hier Heerenveen in balbezit brengt. Schakelt hij daarna te laat om. En dan is het ook niet bepaald. Een speler die Trensko het verschrikkelijk lastig maakt, zullen we maar zeggen. Het afronden verraadt ook wel klasse. Fijne uithaal van de Deen. Zuiver, hard in het uiterste hoekje. Geen schijn van kans voor de keeper. Tegen zijn favoriete tegenstander.

Tero.

Zonneveld. Ah, dat is nog wel een aardige inzet van de spits. Die nog weinig echte doelkans heeft gekregen. Dus waagt hij het er maar een keer op. Zijn hoogtepunt was de actie bij de cornervlag. Een van de weinige keren dat de mensen de handen op elkaar kregen voor Sparta. Want het is vooral Heerenveen dat het spel maakt met een magnifiek middenveld. Dat Sparta op heel veel fronten de baas is. En daardoor staat het halverwege bij Sparta Heerenveen 0-2. Koetens maakt het er eentje. Trensko kort voor rust de tweede. En er is niks aan gestolen deze tussenstand. Zometeen zullen Karim El Amadi en Sinclair Bisschop hun licht laten schijnen op deze eerste helft. Graag tot zo.

0: voor de wedstrijd, zei Karim El Amadi. Nolhan Kurtens, die moet je in de gaten houden. Belangrijke speler bij Heerenveen. Maar Sparta heeft niet opgelet, want Kurtens kan vrij binnentikken. Met een geweldig doelpunt zorgt hij ervoor dat het 1-0 wordt voor Heerenveen. En later wordt het nog 2-0. Maar met name die Kurtens, ja, je zei het al, stille kracht, maar hij kan ook scoren, zijn tweede al.
1: Nee, klopt. Ik vind, wat ik al het begin van de wedstrijd zei, dat ik hem achter de bal wel goed vond. Maar hij laat nu tegen AZ, liet hij al met een diepteloopje zien dat hij kan scoren. En nu weer precies hetzelfde. En ik vind, ja, Heerenveen, vooral na 20 minuten was het gewoon hier dat ze elkaar vrij spelen. Sparta heel vaak in het druk zetten, dat ze niet weten wat ze moeten doen. Smans, dit is Smans toch, ja. Fantastisch balletje op Kurtens. Ja, Heerenveen speelt na 20 minuten speelt ze eigenlijk Sparta van de mat. En heel veel beweging, veel vastigheid bij Heerenveen. Als je het vergelijkt met Sparta.
0: Ja, uiteindelijk vlak voor de pauze ook nog een tweede treffer. Daar gaat wel een fout van Sparta aan vooraf. Ideo in de fout. Maar Trensko maakt het wel goed af.
1: Ja, hele goede actie. Ideo die zijn fout natuurlijk ook nog wel goed maken. Ja, hier zie je dat heel veel Spartanen allemaal mee naar voren willen. Ja, ik vind hier ook wel dat de middenvelder misschien ook wel een stapje naar achteren kan doen met Baas. Maar hier ook wil die zijn fout nog goed maken. Stapt hij eigenlijk te snel in. En ja, met Trensko is dit vaak een goal of een grote kans. En dit is een goede actie. En dan zie je gewoon dat als je het vergelijkt met Sparta, de individuele kwaliteit vandaag op het veld is veel groter dan bij dit Sparta. Als je de voorhoede van Sparta ziet met Ideo, met Terno. Ja, daar komt bijna helemaal niks vanaf. En dan heb je het nog niet eens over het middenveld. Wat ik toch best wel een beetje licht vind om eerlijk te zijn vandaag. Ze worden eigenlijk, vooral na die 20 minuten, dat het misschien nog wel een wedstrijd was. Omdat Heerenveen ook wat foutjes maakte. Maar na die 20 minuten was het bij Sparta bijna helemaal niks wat we zagen.
0: Heerenveen, heer en meester, met heel veel kansen. Is de absolute man van het veld Smans?
1: Ja, vind ik wel. In alles eist de ballen op met zijn passing. En aan de linkerkant vind ik ook dat ze met Zakarites ook heel te gevaarlijk zijn. Dus hier zijn wat momenten, wat aanvallen. Hier weer de middenvelder vrijgespeeld. Smans die dan vrijkomt en ook heel goed de vrijheid zoekt eigenlijk op het veld. Hier ook wachten en dan pas spelen. Ja, en als misschien de voortzetting nog beter is, dan kun je hier eigenlijk met 3-4-0 voor staan. En dan heb je niet zo'n wedstrijd wat je misschien in de tweede helft nog moeilijk kan maken. Als je hier met 3-0 voor staat, hier ook weer een goede bal van... Dat was Rivera.
0: Dus
1: het waren gewoon hele goede aanvallen van Heerenveen. Dat je ziet gewoon veel vastigheid, veel beweging. En je weet gewoon, iedereen weet wat hij moet doen. En ik denk echt als je een hele goede buitenspeler... Rivera die mist, vind ik, veel te veel kansen. Dit, als je echt een goede buitenspeler bent en veel kwaliteit hebt... vind ik dat je eigenlijk... Hij komt heel vaak daar, komt heel vaak in 1 tegen 1. Ja, dan moet je hem ook wel af en toe een keer afmaken. En dat is, vind ik, bij hem vaak veel te weinig.
0: 2-0 voor Heerenveen. En misschien heeft Heerenveen Sparta nog wel in leven gehouden. Want er was veel krachtsverschil in de eerste helft. Maar misschien in de tweede helft is het anders. Tot zometeen. Sparta wil die punten ook hier in Rotterdam houden. Maar of dat gaat lukken zal misschien moeilijk worden. Ze hebben weinig laten zien. Sonneveld, 4 wedstrijden op rij gescoord. Hebben we eigenlijk nauwelijks gezien. Al had hij wel misschien het mooiste moment van de wedstrijd. Ala Elias, Zlatan.
1: Ja, dat is al een goede actie wat je niet verwacht eigenlijk bij hem. Maar het was een fantastische actie. Beetje Elia, beetje Zidane, beetje Zlatan. Ja, fantastische actie. Ja, Sparta veel te weinig. Ik vind ook dat ze veel te weinig diepte in het spel hebben. Ideo is een snelle speler, die vraagt elke bal in de voeten. Terno, ik weet nog steeds niet echt wat echt zijn specifieke kwaliteit is. En de enige die diepteloopjes maakt is de linksback. Dus veel te weinig bij Sparta. Moet wel iets meer...
0: Ja, de spelers staan in ieder geval weer op het veld. Misschien dat Sparta in de tweede helft er wel echt weer een wedstrijd van kan maken. Vooralsnog staan de Friese hier op het kasteel met 2-0 voor. De tweede helft met Jos Blauw.
2: En twee ongewijzigde teams die de tweede helft in ieder geval gaan beginnen. Meijer grijpt dus niet in halverwege. En Veldman logischerwijs ook niet. De klok erop gelijk zetten. Dat is wat Veldman doet.
3: Dames en heren, we willen u even laten weten dat Sparta en de Heerenveen allebei ongewijzigd de tweede helft zijn ingenomen. Een prettige tweede helft. Doei.
2: En Mats, die pakt nog even een overrol. Geef hem eens ongelijk. Vooruit, vooruit. 9 maart was de laatste thuiszege van Sparta. Dat is alweer heel lang geleden. Is ook heel lang geleden. Het voelt niet alleen lang geleden. Eet smakelijk. Ja, veelzeggend over het klassenverschil in de eerste helft. Heerenveen schiet maar liefst 14 keer. Zeker niet altijd op doel. Martens. Baas. Heerenveen achteruit gedrukt door Sparta hier. Ideo. Die gaat er nu wel langs bij Brouwer. Kuipers. Terugtrekken. En dan wordt er alleen geen Spartaanse voet gevonden. Misschien een beetje hoop. Naar deze actie van Ideo. Brouwer het bos in. Wat is in die? Ja, die slingert daar eventjes. Johan Koetens. De lucht in. Rivera, dan gaat Zagarides weer buitenop. Ideo. Het gevoel probeert hij Zonneveld te bereiken. Het gevoel is alleen niet goed genoeg. Zonneveld. Dan valt hij bijna nog voor Babari. Klaverboer. Die moet zich ineens haasten. De bal een tikje van zijn voet springt. Ideo. Heeft hij beter gedaan deze wedstrijd al. Weer een jong oranje bent Klaverboer. Net als Marvin Jong van Sparta. Vandaag dus tegenover elkaar en van volgende week teamgenoten. Wedstrijden van hen. Uiteraard te zien bij ESPN. Daar tegen Jong Noorwegen komen ze Brouwer tegen. Trensko. Koetens. En niet tot bij Linde. Goed gelezen door Martens Indy. Baas. Babadi.

misschien wel met een tikkie de hand erbij. Hatenboel geraakt. Oostrom. Fluit. Nou, je ziet het bloed. Druipt uit de neus.

Meijer instrueert Julian Baas over hoe hij deze vrije trap moet nemen. Of Kuipers. Als het hier nog altijd behoorlijk onsmakelijker naartoe gaat.

alles voorbereid, alle scenario's. Dat maakt materiaalmannen zo onmisbaar.

Twee proppen erin. Sparta met 10. Vrije trap. Kuipers. En nu heeft een aantal spelers van Sparta zich naar voren gemanoeuvreerd en wordt er zo omgesprongen met de vrije trap. En moeten ze weer in de achteruit als Koeten ze vandoor is met de bal. Het begint dus met een vrije trap voor Sparta. Iets over de middenlijn. En het eindigt met een glijpartij van Zagaritis. Maar je kunt wel wat vinden van de wijze waarop Sparta daar met het balbezit omspringt. Even de druk weg. Is de tijd nog uitzitten? Brouwer, loopactie Smans door de as. Kuipers knijpt uiteindelijk net op tijd. Rivera. Zagaritis, die echt al heel veel meters die kant op heeft gemaakt. Is toch een fijn duo. Zagaritis, Rivera. Als Hatenboer zijn entree heeft gemaakt. Zonneveld. Terro. Daagt uit. Toch vrij makkelijk in het blok bij Zagaritis, die er zelf heel content mee is. Alle verloop ingetrokken bij Heerenveen om deze corner te verdedigen. Kuipers gaat ver gooien. Niet ver genoeg. Kuipers. Het is een beetje een vreemde fase in de wedstrijd waarin Sparta wel meer de bal heeft en aanval trekt, maar niet heel veel creëert. Heerenveen wat afwachtender, niet zo dynamisch als voorrust. Rivera veel rapper dan Baas. Rivera, Rivera en 0-3. En dit mag Baas zich aanrekenen, die zich zo simpel laat aftroeven. Als Heerenveen weer een keer uitbreekt. En dat wel met venijn doet. Met links. Maar kijk eens naar het sprintduel tussen de Fransman en Baas. Geen buitenspel. Maar Baas lijkt meer bezig met Rivera dan met de bal. Een TGV voorbij de boemeltrein. En dan staat Martens er ook weer als een verdediger niet te verdedigen. En rond Rivera. Simpel af in de korte hoek. Maar vooral de eenvoud en het gebrek aan urgentie bij het afstoppen bij Sparta.
0-3. Dat wordt inmiddels pijnlijk voor Sparta. Schijnt dat deze man zijn baard al laat groeien sinds de laatste thuisoverwinning. Keuze op stress.

Linde. Gaat hij weer, Rivera. Vente. Koertens. En Brouwer. Smans. Vlag blijft naar beneden. Rivera. In het blok. Koertens. Trenchco. En zo was het gevoel bij Sparta, ondanks het uitblijven van heel veel overwinningen, best wel oké de laatste weken. Komen ze vanavond van een koude kermis thuis. Ze worden echt compleet overhoop gevoetbald door Heerenveen.

Frustratie bij Martens. Mooi schot van Koetens. Niet alles vliegt erin.

om de frustratie. Nu bij Jong, die wordt bestraft met geel. Tijd om te wisselen. Maar liefst een kwartet nieuwe spelers bij Sparta. Martens in die maakt plaats. Hij wordt afgelost door Van Kruijsen. Verschuren en Babadi maken de omgekeerde weg. Kostic komt het elftal in. En ook Quintero betreedt het veld. Kostic en Zonneveld samen voorop. En dat kan direct tot succes leiden. Het druk zetten er is van Zonneveld. Maar erin gepompt met de hak.

Eens kijken wat dit Sparta brengt. Half uur nog te gaan. Formatiewijziging.

Druk bezig met de aansturing. Koetens. Weer die jonge Belg. Gaat de bal dan weer makkelijk van voet tot voet? Is dit iets te egoïstisch van Koetens? Met Smans in zijn nabijheid. Vente die hem ook wel wilde hebben. Ja, dit is ook zo'n avond dat je iemand even over een drempel kunt helpen. Een doelpuntendrempel voor Dylan Vente bijvoorbeeld. Zagaritis. Rivera. Dreigen. Nu een keer buitenom. Rivera terugtrekken. Daar is Trenchco.

vrije trap. Heerenveen. Maar geen goal van de spits. Die nog niet eens echt in stelling is gebracht. Misschien nu. Vente. Nu dan. Nee, weer niet. Tamelijk wild. Zeker geen simpele intik in dit. Maar wat meer vernuft in plaats van gewoon blind, ogen dicht en hard. Had hier op zijn plaats geweest. Ja, het bloed is weer terug. Nieuwe proppen nodig, nieuwe watten. En nu moet hij ook weer.

Smans. Gepakt door Brouwer. Geen al te ingewikkelde taak. Mag weer terug.

Rivera geeft hem weer goed mee aan Zagaritis. De aanvalsopzet is weer fraai. Maar dan is dit te ingewikkeld. Waarom geeft hij hem niet gewoon mee aan Rivera? Als de keuzes, zei Heerenveen, beter zijn. Is 0-4, 0-5. Heel aannemelijk. Marco Fargi maakt zich gereed om in te vallen. Als Smans de bal maar weer een keer opdrijft.

nog 20 minuten. Van Kruijsen. Erin gepompt en dan is daar een kopkansje voor Quintero, Zonneveld, Quintero, Klavenboer kiest snel weer positie en daar probeert Martens nog wat van te maken. Ja, het is goed te zien dat Zonneveld ook bij een 3-0 achterstand zich niet neerlegt bij de feiten. Blijft alles eraan doen. Linde. Je ziet het gebrek aan ritme niet. Bij de Zweed. Wissels. Bij Sparta komt Boyd Rijt. Op de plek van Martens. Die echt een waardeloze avond kende. Tegen duo Rivera-Zagaritis. Hoort er ook bij. Af en toe een keer met je neus op de feiten gedrukt te worden. Bij Heerenveen komen Luca Ooyen en Marco Facci. Smans maakt plaats na een voortreffelijke wedstrijd. Ze zijn zuinig met hem. En ook Trenchco wordt er vanaf gehaald.

0: kruisen.
1: Linde.
0: Ooi naar links, Rivera naar rechts.

0: Quintero.
1: Genoeg Spartanen voor de goal.
0: Young.

Oh ja, op links heel veel ruimte. Natuurlijk neemt Sparta het risico dat ze echt nog wel tegen de vierde aanlopen. Dat kan nu al gebeuren. Oye, het is via. Het is overigens niet Oye. Maar Fadji die hem maakt. En de 0-4 is het wel. Zijn eerste. Marco Fadji, 14-voudig international van Irak, geboren Noor. Met geluk en het logische gevolg van een risiconemend Sparta. Via Verschuren, Brouwer kansloos. Hij kijkt echt wel. Het om een eigen succes. Dat de succes volgt. En daar is hij terecht blij mee. Kostic. Kruijzer, Kostic. Klaverboer komt, gaat weer terug. Rivera. Iets te veel hooi op zijn vork, Hatenboer. Dit laat Oosterom gaan. Dus kan hier de Venen weer uit. In gedachten verzonken. Rogier Meijer die door de Friese furie wordt afgetroefd vandaag.

ergens je geluk uit halen. Ooien, daar komt Brouwer. Terug naar Ooien. Nee, het gaat naar Fadji.

0: Ja, misschien maar beter ook. Fadji. Alle tijd. Een keer iemand te bereiken. Handdoek wel geworpen door Sparta. Meerveld en Uldrikjes nog gaan komen. Venten maakt plaats.
1: Nolan moet doordrukken. Ja.
0: En ook Linde gaat er vanaf.
1: Zo. Laag, heel laag. Kom, naast jou.
0: Ja, geen goal voor Vent. Als je dan toch nog een kritiekpunt. Ja, ze maken de vier. Nog 10 minuten op het kasteel. 0-4. Het is al een flink pak slaag voor Sparta. Hoeveel puff heeft Heerenveen nog om er een vijfde bij te maken? Het zou zomaar kunnen. Hij gaat alvast douchen. Valt er vandaag niet zo heel veel te verwijten. Ja, één goede gelegenheid. Eén gelegenheid. Tikje wild over. Levert in bij Zonneveld. Kostic. Die gaat uithalen. Wel met Vernijn. Schoot met Scherp bij Partizan Belgrado. Nog niet voor Sparta. De huurling van AC Milan. Quintero. Het is dus zo'n avond voor Sparta. Zoals dit niet lukt. Goat Eagles uit. Willen twee thuiskomende wedstrijden voor Sparta. Als ze eerst heel lang interland zijn. PSV uit, Excelsior thuis. Dat is het tweetal duels dat Heerenveen staat te wachten. Na de interlandbreak.

Van Kruijsen. Koetens. Ooyen. Fadji. Een vrije trap voor Heerenveen nog. Als er een debutant klaar staat, Enes Bouzian. Hij lost Nolan Koetens af. De ene 19-jarige verlaat het veld voor de andere. Koetens een hoofdrol. Bouzian een avond om nooit te vergeten. Naar de opleiding van Volendam. Bouzian. De eerste minuten in Heerenveen 1. Rivera heeft wel zin in deze vrije trap. En die plukt Brouwer nog uit de bovenhoek. Lekker getrapt. Maar ook fijn voor de doelman. Zo kabbelt dit duel een beetje naar het einde. Snel na het inbrengen van een tweede spits maakte Heerenveen de vierde. Was het alles of niets plan van Sparta. Al heel snel een plan dat eindigt in niets. Meerveld. Hij begint ook maar een keer met rennen. Want als hij iets goed kan, is het rennen met de bal. Hij is snel. Meerveld. Combineren, Willy. Laat er drie keer liggen. Hij zit een beetje onbeholpen. Hoe daar in de rug wordt gesprongen van Jong. Lekker toekijken de laatste minuten. Punt in de pocket. Jong. Rijdt. Bouzian, ook nog even de bal gevoeld bij zijn debuut. Het is niet bepaald een leuke avond voor de jonge Spartanen. Blijven steken op 5 punten na 7 wedstrijden. Houden. Willemsen. Fadji. Ja, die heeft er zin in vanavond om voor zijn eigen kansen te gaan. Eén keer met geluk raakt.

Zo blijft Heerenveen ongeslagen in uitwedstrijden. 2-2 op bezoek bij Ajax en Willem II. Nu wordt het elftal van Rogier Meijer, Sparta, dik aan de kant gezet. De vraag is of er nog een toetje komt. Meerveld. Hoor je. 3 minuten worden er toegevoegd aan dit duel. De prik is wel een beetje van de cola gegaan naar de 4e treffer van Heerenveen. Of wel misschien 5 op een rij voor Zonneveld. Ook dat niet. Veel zeggend over de avond van Sparta dit moment. Zelfs deze gelegenheid niet eens dat een serieuze kans leidt.

Nou, dat is blijkbaar een vruchtbare grond dit voor Heerenveen. Kruisen. Het is voor Klaverboer in de achterbuur van Heerenveen nog wel natuurlijk een doel om de nul te houden. En zo lukt dat wel.

0: En hier lijkt het verlies al te zijn verwerkt. En zo hoort het ook. Het is maar voetbal af en toe. Zeker als fan van Sparta. Dan win je wel eens en je verliest wel eens. Rivera, laatste tellen van dit duel. Heerenveen op alle fronten de baas vanavond op het kasteel. Verslaat Sparta met 4-0. En daar is geen woord aan gelogen. Twee voorrust, twee narust. Amper wat geïncasseerd. Het middenveld gedomineerd. Soeverein naar de drie punten. Soeverein zo de interlandbreek in. Dat is een fijne conclusie voor Veldman en consorten. Terwijl ze bij Sparta de wonden likken. Want zij staan na 7 wedstrijden op slechts 5 punten. Gewonnen van Telstar.
1: Lekker.
0: Maar de rest ook bij gebleven. En vooral de wijze waarop er vanavond eigenlijk niets werd klaargespeeld door de Spartanen. Zorg voor dit soort blikken. Wel tijd genoeg om daarvan te bekomen. Zoals gezegd. Over 3 weken pas weer aan de bak. Dan uit bij Go Ahead Eagles. Ook niet bepaald sinecure. Voor Sparta. Ja, logischerwijs alleen maar lachende gezichten bij Heerenveen. Want er ging ook heel veel goed gewoon. Of eigenlijk ging alles goed. Behalve dat Vente geen doelpunt maakte. Nou ja, hoeveel echt grote kansen heeft hij gekregen? Ja, de lach is er. De lach is er. Ook bij Dylan Vente. Nou, dan is echt alles in orde nu. Bas Kuipers is ondertussen aangekomen bij Sinclair Bisschop om zijn verhaal van dit duel te vertellen.
2: Bas, pijnlijke cijfers. Waar lag het vandaag aan?
3: Heel veel. Ik denk dat het belangrijkste is dat we in fases veel te veel hinken op twee gedachten. Zetten we hoog druk of komen we laag? Ja, en dan is Heerenveen goed genoeg om daar onderuit te spelen. Dus dat was niet goed van ons.
2: Ja, dan helpt het ook niet als je vlak voor rust ook de doelpunt eigenlijk letterlijk en figuurlijk zelf weggeeft.
3: Klopt. In het begin zit je nog in de wedstrijd. En als je dan al vrij snel achter elkaar ineens op 0-2 komt voor de rust. Dan weet je dat het heel lastig gaat worden. En dan probeer je dat nog in de tweede helft recht te zetten. Maar je ziet dat in de counter zij dodelijk waren. En daar moeten wij naar kijken hoe we dat beter moeten doen.
2: Is het meest frustrerende ook dat jullie eigenlijk helemaal niets creëren in 90 minuten voetbal?
3: Dat is vandaag frustrerend. Normaal gesproken creëren wij veel kansen. Scoren we ook veel. Alleen het verdedigen moet beter. En dat zag je vandaag. Daar moeten we enorm veel energie en tijd in steken om dat beter te krijgen.
2: Interlandbreek komt er nu aan. 3 weken. Worden dit nu hele vervelende 3 weken?
3: Ja. Nou ja, 3 weken hopelijk niet. Maar de eerste dagen is dat... Is dat pijnlijk? Dus je gaat liever met een overwinning de interlandbreek in. Zeker als er 2 zijn. Dus enorm balen.
2: Dankjewel.
0: Dat was het verhaal van Bas Kuipers. Nu wachten we uiteraard nog even op de aanvoerder van Heerenveen. Maar ja, het is ook feesten geblazen. En als het 1-1 naar voren roepen wordt, dan is het een soort staande receptie. Daar gaat de debutant. Borussia. Ja, ze zien elkaar een tijdje niet. Dus is het even afscheid nemen op deze manier. Ah, kijk, heeft zich toch één iemand aan de drukte kunnen onttrekken. Het feestgedruis zonder de aanvoerder momenteel. Die is onderweg naar Sinclair om ongetwijfeld een vrolijk verhaal te vertellen. Want dat is toch echt wel het verhaal van deze avond ook aan de kant van Heerenveen. Dat met 4-0 wint van Sparta. En dus zal Maas Willemsen heel tevreden zijn.
2: Ja, heel veel weken krijgen jullie veel complimenten, maar geen punten. Vandaag beide.
1: Ja, deze is heel lekker. Dit is wat je zegt. Ik denk dat een aantal wedstrijden al het spel best goed op orde was. Alleen het resultaat niet. En vandaag allebei was gewoon, ik denk ook een van onze beste wedstrijden wel tot nu toe. Maar als je kijkt over 90 minuten, is heel tevreden, ja.
2: De eerste 20 minuten was er misschien nog weinig verschil. Maar daarna denderden jullie eigenlijk over Sparta heen.
1: Ja, ik denk dat we... Zeker inderdaad wat je zegt, dat 20 minuten heel goed aan de bal waren. Eigenlijk Sparta uit elkaar konden trekken. Ik denk eigenlijk, het is fijn dat we die 2-0 nog voor rust maken. Maar het had daarvoor ook al wel 3-0 kunnen staan, denk ik. Als je ziet de kansen die we krijgen. Heel mooi. Ja.
2: Leuk om veel doelpunten te maken, maar als verdediger de nul houden en eigenlijk helemaal niets weggeven. Moet ook een heerlijk gevoel zijn.
1: Zeker, we zeiden ook tegen elkaar op het einde van, we gaan hier niet weg. En dat we 4 keer scoren en dat we... Als we toch een lelijke goal tegenkrijgen. En dat is gewoon heel mooi. Dat is een mooie ontwikkeling die we doormaken. Ook als je ziet naar vorige week de nul, nu de nul. Dus dat is een lijn die we goed door kunnen zetten hopelijk.
2: Ja, dan wil je zo snel mogelijk door. En dan moet je 3 weken wachten voor PSV uit.
1: Ja, dat is wat het is. Dat is met international breaks is dat zo. Hè? Dus zorgen dat we ook goed uit de break komen. En dan PSV uit volgens mij.
2: Dankjewel.
1: Jo, jij bedankt.
0: Zoals gezegd, een tevreden Maas Willemsen. Ja, die mag dan nog eventjes richting het uitvak. Of is het alleen even knuffelen met Andries Noppert. Dylan Vente vindt troost. Nolan Koetes viert feest met bekende, ik gok, vrienden. Misschien wel familie. Kijk de blijdschap over en weer. En dat is terecht, want Heerenveen heeft een puikenprestatie geleverd. En ook fijn dat het gewoon kan in de stadion. Ook al ben je te gast als Heerenveen. Dat je hier gewoon rustig kan vieren met bekende vrienden, familie. Zoals zometeen Karim en Sinclair ook rustig het verhaal van dit duel kunnen gaan vertellen. Het verhaal dat het vooral Heerenveen was, dat het heel goed heeft gedaan. Maar daar kan Karim ongetwijfeld nog een paar mooie beelden en een paar mooie woorden bij vinden. Succes, mannen.
2: Dankjewel, Sjors. Een afgetekende overwinning hier voor Heerenveen.
4: Ja.
2: Ja, met name laten we eerst beginnen even met de thuisclub Sparta. Laat er gewoon echt helemaal niets zien vandaag. Verbaas
4: je
2: dat?
4: Nee, het was echt heel weinig en heel matig, om eerlijk te zijn. Kwalitatief, als je bijvoorbeeld Van Bergen vandaag mist en Mito mis je eigenlijk ook voorin. Vind ik het aan de buitenkanten met Terno en Ideo veel te weinig. Het middenveld, de baas die dan eigenlijk bij 2 doelpunten betrokken is, laat hij toch een man in zijn rug lopen. Daar heeft hij toch wel vaker last van. En op hem moet je juist leunen, want hij kwam vaak in de laatste lijn als 5e verdediger. Ja, en dat was 2 keer was hij gewoon te laat. Maar heel Sparta. Volgens mij zei de aanvoerder dat net ook bij jou. Die zei van ze wisten allemaal niet wat ze of zo hoog of laag. Ja, dat zag er ook wel uit. De helft wou omhoog en de andere helft bleef staan. Dus bij Sparta zag het er niet goed uit. En ook qua kwaliteit voorin vooral veel te weinig, vind ik.
2: Groot feest bij Heerenveen. Dit hadden ze ook nodig, eerst uit tegen van dit seizoen. Maar zij speelden eigenlijk voortreffelijk hier.
4: Ja, ik heb echt genoten van dit Heerenveen. En we hebben vaak van dit soort wedstrijden gezien. Je ziet gewoon een ploeg die met een plan speelt. Die krijgt een plan van de trainer en dat voeren ze gewoon goed uit. Ze liepen af en toe gewoon door elkaar heen dat ze niet op te vangen zijn. En ik moet zeggen dat het verschil ook wel vandaag met Smans op die positie is toch een andere speler dan Meerveld. Meerveld die vaak naar de zijkanten beweegt. En je ziet wel bijvoorbeeld bij Smans dat hij vaak in de as blijft. Dus dat is denk ik ook wel een verschil. En het heeft wel goed uitgevoerd.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholder O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files nemen af. De meeste vertraging komt voor op de A16 Breda richting Rotterdam. Een half uur tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer file. A17 aansluitend richting Dordrecht, 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A27 Breda-Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem, 9 kilometer langzaam rijden. Door werkzaamheden nog een kwartier vertraging op de A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen, 8 kilometer file. Er is maar één rijstrook open tot 18 oktober.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. Diep

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer vanaf knooppunt Oud-Dijk. Meer dan 20 minuten vertraging door de controles. En er staat nog een file op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolfgaan en Heerenveen 6 kilometer door werkzaamheden. Is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: steunbetuiging voor de keeper van Telstar. Een spandoek voor de familie Koeman en sterretjes. 626 in totaal in het uitvak. En natuurlijk maakt dat heel veel indruk. En zorgt dat voor veel emotie bij Ronald Koeman junior.
1: Ja, goedenavond. Dit was het weekend na afloop van speelronde 7. En dit viel uiteraard heel erg op. Dit was mooi, dit was bijzonder. Het was een eerbetoon aan Bartina Koeman, op 65-jarige leeftijd overleden van de week. Uiteraard de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Maar vooral toch ook, en dat zag je ook aan dit beeld, de moeder van Ronald Koeman junior. In tranen, afgelopen vrijdag, was bij Groningen tegen PEC ook een heel mooi eerbetoon. Het blijft bijzonder. Goedenavond, Kenneth. Goedenavond, Karim.
2: Goedenavond.
1: Kenneth, het blijft bijzonder dat... Kijk, herdenken in de voetbalwereld kan altijd heel rauw zijn en gemeen en raar. En dan veroordelen we dat. Het kan ook heel warm en mooi zijn.
3: Meestal wel, toch?
1: Zeker. Zeker. Dit is dan zo'n moment waarbij ik ook dacht... Goh, die jongen, het gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak dat als je moeder overlijdt... dat daar dan ook heel veel aandacht voor is.
3: Nee,
1: moet ook wat zijn.
3: Omdat ze natuurlijk getrouwd was met een bekend voetballer-coach.
1: Ja.
3: Lijkt me best confronterend dat je toch de foto van je moeder... Dat is een prachtige foto, by the way. Maar goed, dit blijft natuurlijk vervelend als jong iemand... om je moeder te verliezen op jonge leeftijd. En,
1: ja.
3: En dan ook nog wordt er heel veel rugbaarheid aangegeven. Als het in anderen gebeurt, dan is het ook vervelend, maar op een andere manier.
1: Ja.
3: Maar goed, ik denk dat het wel ook jou kan sterken... dat er zoveel mensen zeg maar, een soort van liefdevol met je mee... leeft.
1: Ja, want soms rouwen mensen liever in hun eentje. Dit was natuurlijk een massaal rouwen wel deze week. De hele voetbalwereld, ook online.
2: Ik vond het echt wel een mooi gebaar wat ze, met de foto die ze lieten zien. En ik vond het ook wel knap hoe hij er vandaag mee om is gegaan. Je kan er ook voor kiezen om niet te spelen. En hij stond er vandaag en hij deed het ook hartstikke goed. Dus wel knap.
1: Ja, had jij het gedaan? Ja, dat weet je natuurlijk nooit.
2: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik er zelf was omgegaan. Maar je hoort ook wel eens jongens dat ze dan even 2 weken eruit willen of zo.
1: Ja.
2: Wel knap dat hij er gewoon stond vandaag.
1: Ja, sommigen willen heel graag juist afleiding. Goed, het was in ieder geval een mooie eerbetoon. En namens ESPN nogmaals aan de hele familie Koeman natuurlijk ook alle sterkte. We zijn 7 speelrondes onderweg. Er komt een interlandbreak van een maand of 3 aan. We gaan de balans opmaken van deze speelronde, want het was zeer vermakelijk.
4: In Enschede vergooit landskampioen PSV de koppositie. Wijkman! 3-2 Twente! En PSV verliest voor het eerst dit seizoen. En dat wordt een hele vervelende lange interlandbreak voor Bos.
5: AZ herovert de eerste plaats door af te rekenen met Telstar.
6: Era 1-0. AZ, daar is hij, Max Meerdink.
5: Net als AZ gaat ook Feyenoord met een heerlijk gevoel de interlandbreak in. Na een voetbalshow tegen FC Utrecht.
6: Diarra, ja hoor. Die gaat er ook in. En zo wordt het 5-0. 5-0 Feyenoord-Utrecht.
5: En door zichzelf tegen Excelsior ernstig tekort te doen... leidt Ajax al voor de derde keer duurpuntenverlies.
6: Verre hoek, maar de paal voor Gloch. Tolu de paal. Hij wil er gewoon niet in. Ajax speelt gelijk tegen Excelsior in eigen huis. Een terechte glimlach bij Den Uyl. En is het feest dus hier. De fans van Excelsior.
1: Ja, komt uiteraard allemaal... aan bod in deze show. Ajax later in de show. Dat geldt ook voor AZ, geldt voor Feyenoord. Maar we starten uiteraard met de kraker van vandaag. Twente tegen PSV. Karim, ik kan me voorstellen...
3: We beginnen eerst even mee om jou welkom terug te heten.
1: Dankjewel.
3: Maar dit was het weekend.
1: Ja.
3: Heeft lang geduurd.
1: Het heeft lang geduurd, maar daar ben ik weer.
3: Maar je bent er weer,
1: ja.
3: Dus we kunnen weer...
1: We kunnen weer volgas door.
3: Ja. Karim.
1: Karim. Nou ja, ik kan me voorstellen... Ik had me daarvoor uiteraard om 11:15 ontzettend vermaakt bij Feyenoord Utrecht. Dan ben je altijd bang dat het een beetje tegenvalt. Maar Twente PSV stelde alles behalve teleur. Wat vond je het mooiste eigenlijk, of het leukste aan die wedstrijd?
2: Het leukste aan de wedstrijd? Ik vond toch wel dat Twente zich best wel knap terug in de wedstrijd heeft geknokt eigenlijk. En een PSV die eigenlijk zichzelf vaker uit de wedstrijd speelt. Want volgens mij bij de eerste 5 minuten domineren ze, was het 1 grote positiespel. Twente gaat 1 keer druk zetten. En PSV die een beetje laconiek is met 1 balbezit. En je ziet gewoon dat Twente gewoon weer terug in de wedstrijd komt. En de tweede helft was het idem dito. Ik vond wel van, als Twente echt directer ging spelen, dat het wel echt wel moeilijker werd voor PSV. Hier ook wat momenten.
3: Geen ballen dit.
2: Ja, maar ook een beetje laconiek vind ik van Geertruida, die ik normaal altijd een van de betere vind aan de bal. En dit was wel heel veel bij PSV. En daar bedoel ik mee te zeggen, zij maken de tegenstander vaak beter, vind ik. Als zij het gewoon goed op hun heupen hebben, ja, dan is er geen ploeg die er hier tegenaan kan, denk ik. Vooral als ze in balbezit spelen. En als ze daar minder in zijn, je ziet ook hier weer momenten. Ja, dit zijn niet momenten die Geert Ruida vaak heeft, vind ik. En vandaag was het wel 2 of 3 keer dat hij echt gewoon stom balverlies had. En Des zat er ook niet lekker in. Ja, als dit soort jongens dan dit soort momenten hebben, hier ook momenten dat je gewoon die bal gewoon kan inhouden of gewoon naar de goede kleur kan spelen. Ja, dit was denk ik bij PSV. Hier ook, de eerste bal kan je misschien zeggen dat hij in de zon kijkt. Maar hier heeft hij nog veel momenten dat hij gewoon nog kan spelen en dat hij die bal bij zich blijft houden. Ja, dit was denk ik. En dit was helemaal PSV, dat je met 2 man op de 16 staat. Hier krijg je nog de kans om een tackle te maken, om een overtreding te maken. En dat je dan nog een paar keer werd weggezet. Ja, dit vond ik wel echt slecht verdedigd van PSV. Dus ik vind eigenlijk dat Twente zich goed in de wedstrijd heeft geknokt. Maar ik vind ook dat PSV eigenlijk best wel matig was in heel veel momenten van de wedstrijd.
1: Ja, is het zo matig, hè? Want je zegt ook laconiek. Maar ik kan me niet voorstellen als het zo close call is in een wedstrijd waarin het heel spannend is.
2: Ik vind eigenlijk dat ze, als ze echt een hele hoge ritme hebben, dan zijn ze heel goed. Maar als ze dat even niet hebben, dan zijn ze ook heel slecht. En er zit niks tussenin. Dus het lijkt wel dat ze nooit eigenlijk met een 6 kunnen spelen, de spelers. Of het is gewoon heel goed, of het is slecht.
1: En ja, maar vond je dat vandaag echt onder de ondergrens, dus lager dan de 6?
2: Ja, ik vond wel op momenten dat ze bijvoorbeeld in de eerste helft, dat je 20, 25 minuten, dat ze echt domineerden. Dat ze gewoon echt goed waren aan de bal. Maar er waren ook heel veel momenten dat ze eigenlijk Twente weer in de wedstrijd helpen. En dat waren de momenten eigenlijk die ze in balbezit hadden.
3: Nou, dit vond ik bijzonder knap van Twente. Dat je eindelijk in de betere bent, de hele wedstrijd. PSV heeft dan 2 geweldige momenten. Ik vind het echt een prachtige goal. Dus je komt 1-2 achter, dan kan je, de moed kan wel in je schoenen zakken van, goh, we spelen lekker mee en dan hebben ze 2 momenten.
1: Is ook wel vaak gebeurd dit seizoen.
3: Dat is vaak gebeurd.
1: Twente.
3: Dit is te knappen, vond ik het, dat ze eindelijk weer vol goede moed in de tweede helft en dat ze eindelijk PSV, tegen de muur is misschien te veel gezegd, maar in ieder geval gewoon de bovenliggende partij is met een excellerende Weidman. Ik vind dat wel echt.
1: Het is een leuke speler.
3: Ik weet niet of hij helemaal, weet je, hij is.
1: Wat bedoel je daarmee? Of hij al helemaal 100 is?
3: Nou, omdat hij ook een paar keer, hij heeft wel dat gedrag van een, weet je wel, van.
1: Rani?
3: Nou, iets meer dan dat.
1: Zelfoverschatting?
3: Ja, dat een beetje. Okay. Want je bent er echt bij lange na nog niet. Maar hij heeft wel.
2: Dat is wel echt goed, hè?
3: Hij heeft wel echt dingen van een zeer goede speler. Zo. Want dit is met de bal aan de voet en je moet goed kijken wie achter hem aan zit.
1: Ja, Dest. Ja, die is niet langzaam.
3: Dus hij gebruikt hier in dit geval goed zijn lichaam. En tegelijk ook, moet je ook de bal onder controle houden. Dus bijzonder knap. Alleen je zag hem, volgens mij tegen Kampioen werd hij gewisseld. Weet je wel, van die. Ja,
1: een beetje bewegingen.
3: Weet je, het is deze competitie. Hier moet je heel veel gaan leren, heel veel gaan doen. Je ontwikkelen, goede speler worden. En dan kom je bij de. Weet je, dan wordt het echt menens.
1: Ja.
3: Nu is het echt jezelf ontwikkelen.
1: Maar zo'n potje van als vandaag is het natuurlijk ook menens.
3: Ja, nee, maar ik bedoel maar meer qua gedrag.
1: Ja.
3: Dat je dan denkt van, ja, kalm aan. Gewoon goed voetballen, dan komt de rest wel. Maar het lijkt me echt wel een hele fijne voetballer om in je elf al te hebben.
2: Eigenlijk sinds hij erin is gekomen vind ik dat Twente gewoon veel beter is geworden. En alles eigenlijk. Want vandaag had hij ook heel veel momenten dat hij ook wel gewoon zonder bal ook wel veel duels won. En dat vond ik denk ik wat we vaker bij hem hebben gezien, dat het vaak heel goed is aan de bal. Maar ook zonder bal doet hij het echt goed, hoor.
1: Ja, kalma. Dat kan bij sommige momenten ook bij Twente in de afronding.
3: Ja.
1: Weghorst is natuurlijk altijd met van alles en nog wat bezig. Hij had dat niet alleen, want het is dan. Ja, waar komt die gehaastheid vandaan, denk je?
3: Nou, je hebt soms de neiging als je tegen een tegenstander die op papier of eigenlijk beter bent dan jij. Dus dan ga je eigenlijk te gehaast te werk.
1: Zo van, ik krijg misschien maar 1 kans, dus hij moet erin.
3: Je moet waarschijnlijk heel snel, want ze zijn zo goed en zo snel. Terwijl hier, rustig. Hier, je kan, dit is al moeilijk met rechts en je bent rechtsbenig en met links is het al heel lastig. Eusset, dat doet op zich dit wel goed. En dan ga ik meer over de kwaliteit van afwerken, want dit is echt niet heel moeilijk. Het is van 15 meter. Daar hoor je gewoon beter te kunnen mikken. Dat de keeper in ieder geval redding moet verrichten. Deze bal is veel te hard op Rots. Dus Rots gaat ook weer gehaast.
2: Misschien kon hij hem ook niet zachter geven, want anders zou die tegenstander hem pakken misschien.
3: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hij wel.
2: Het leek wel dat hij er dichtbij stond, maar.
3: Je leek mogelijk. Ben je ooit daar gekomen trouwens? Ik weet niet waar je commentaar over geeft.
2: Kijk maar wat
1: Karim keek al naar het strafschop. Zijn kant van de cirkel keek hij naar het strafschop.
3: Die jongens nooit in 16 geweest.
1: Hij heeft wel aardige goals gemaakt, weet man.
3: Nou?
1: Ja, echt.
3: Nou, we hebben nog een half minuut. Laat me even zien.
2: Nee, maar ik zat net naar het beeld te kijken. Het was best wel moeilijk om dan ook nog zacht te geven. Want
1: nou, maar dan nog, de eindfase was sowieso.
3: Het was een beetje minder, omdat ze gewoon echt goed waren, Twente, tegen PSV. Dan zou je denken van, nou jammer, want ik zat ook te denken van, nou, dit wordt 1-2, 1-3, weet je, terwijl je eigenlijk het gevoel hebt
2: dat
3: je...
2: Ik vond niet dat ze PSV ondersteboven speelden. Ik vond
3: nee, niet
2: wel
3: ondersteboven.
2: Meer qua power, want die zag wel in de tweede helft, als Twente echt probeerde op te bouwen van achteren, dan zag je ook wel dat ze vaak in de problemen kwamen. Maar als ze directer gingen spelen, dan kwam PSV echt wel vaak in de problemen.
3: Maar sowieso moet heel veel teams directer spelen.
2: Vooral tegen PSV, ja.
1: Ja, en als Ruben van Bommel een keer zijn dag niet heeft, dan scheelt dat ook 7 slokjes van Bommel. Want die was echt alles behalve gelukkig, volgens mij. Ja. Ja. Gold dat voor eigenlijk heel PSV? Want Geertruida, opgeroepen...
3: Til had zijn dag wel.
1: Til had zijn dag. Ja, die heeft ook gedacht natuurlijk. Ik ben niet opgeroepen, ik heb geen telefoontje gehad.
2: Ik vond Meijlands ook wel momenten hebben dat het echt geniaal is wat hij deed. Vond ik tenminste...
3: Maar dit is de laatste linie. Als die... Kijk, ze spelen best wel risicovol. Hè? Ja. Iedereen loopt maar naar voren. Dest loopt maar naar voren. Junior, Mauro Junior bij de Zelazaal. Hij loopt ook heel veel middenveld in. Dus als je net niet goed genoeg bent aan de bal, dan... Kan je wel, en ook nog de laatste linie de ballen weggeeft, zoals Karim net liet zien. Dat is dan, ja, dan wordt het wel lastig, zeg maar.
1: Ja, de beste rots is vertrokken bij FC Twente, die zit in Duitsland. Ja. Daan Rots is er nog.
3: Die viel in.
1: Die heeft af en toe wedstrijden waarvan je denkt, god, die gozer is eigenlijk best wel goed. En af en toe denk je van, het is misschien toch net te weinig. Wat was het vandaag?
3: Wow. Ja, viel toch maar in?
2: Ja, hij viel in. Ik vond dat hij echt wel een beetje voor de omkeer zorgde. Tenminste,
1: Kenneth, ik geef gewoon een voorzetje aan Karim.
3: Ik wou zeggen, ben je echt zo rusty?
2: Dat hij eigenlijk die directe ballen hier ook een goede bal. En dit waren wel een paar keer dat hij echt wel wat directer speelde dan die andere jongen. Hoe heet
3: hij?
2: Thorvaldsen. Hier ook weer een bal die opent. En dit was denk ik wel waar Twente ook wel sterker begon te worden. En deze bal vond ik helemaal fantastisch. Die met rechts doorspeelde. Dus ik vond hem wel beslissend. En ik vond ook vooral in balverlies. Want Thorvaldsen is, vind ik, wel een goede speler. Maar die doet ook zonder bal. Had hij toch wel moeilijk met Mauro Silva. Mauro die vandaag eigenlijk constant de vrije man was. Dus ik vond Rots wel goed invallen.
1: Ja, nou hebben ze
3: was natuurlijk... het maar Mauro Silva.
2: Mauro Silva. Mauro.
1: Aardige speler, hè? Ja, ze hebben uiteraard Piazza voor daar. Rots is voor daar. En Thorvaldsen is dus voor daar. Dat zijn totaal andere types, alle drie.
2: Ja.
1: Dus welke heeft jouw voorkeur?
2: Ja, ligt eraan. Ik denk dat ze elkaar ook wel kunnen afwisselen in wedstrijden. Maar vandaag zag je wel dat wat Rots deed, dat had Twente wel meer nodig dan wat bijvoorbeeld... Hoe spreek ik hem uit, Kenneth?
1: Thorvaldsen.
2: Die heeft wel een paar goede acties. Maar ik vind dat hij bijvoorbeeld verdedigend minder is dan wat bijvoorbeeld Rots doet.
1: Ja. En dat omdat hij zoveel energie ook in een wedstrijd
2: heeft. Ja, vind ik wel.
3: Maar links is een zekerheidje.
1: Ja.
3: Heuwen zitten.
1: Zeker.
3: En daar kan
1: Piazza.
3: Piazza kan daar ook spelen. Vind ik op zich ook wel een goede speler trouwens.
1: Dat lijkt me.
3: Ik vind hem eigenlijk best wel de betere van de drie.
1: Ja, bij Vlagen ook lang niet altijd. Een zekerheidje bij Twente in de spits is uiteraard Wout Weghorst. Die vandaag weer allerlei camera's natuurlijk op zich gericht krijgt. En wel natuurlijk gewoon een doelpunt maakt.
2: Dit doet hij ook al knap hoor. Die kaats. Krijgt hem goed mee, maakt hem goed af.
3: Maar hoe? Ja. Hoe verdedigt PSV hier?
1: Ja. Want nou, open huis nogal.
3: En maar Geertruida, hij wil doordekken, maar laat hem ook weer weglopen. En dan blijft, volgens mij, was het Dest die bleef hangen voor het buitenspel?
2: Nee, Mauro, dacht ik.
3: Was het Mauro?
2: Mauro, dacht ik, aan Pinsbeck.
1: Ik zag wel weer een post, want hij was in de rust... was hij natuurlijk weer met van alles en nog wat bezig op het veld. Dit heb ik wel eens gezien ook. Dat is om je brein gefocust te krijgen.
3: Oh, ja.
1: Ja, het zijn van die oefeningen op je hand en dan kan je een beetje rustig.
3: Maar is het handig om dit gewoon te laten voor wat het is?
1: Ja.
3: En het niet laten zien.
1: Ja.
3: Wat dit heeft...
1: Ja, maar het is... het blijft
3: dit
1: bijzonder.
3: Dit heeft niks met de voetballer of voetballen.
1: Nou.
3: Dit is...
1: Voor hem is dit dus een kennelijk...
3: Ja, okay,
1: dit is hoe hij voetbalt.
3: Maar gaan we dan alle spelers die iets doet, zeg maar... gaan we die dan daar een camera op zetten?
1: Nee, helemaal
3: niet. Ik vind dit echt super, super, super onbelangrijk wat hij doet allemaal.
1: Ik vind het juist wel leuk om te zien wat iemand doet om heel erg goed te zijn.
3: Ja, oké, maar doe dan ook een andere speler. Maar die hebben we dan weer niet.
1: Nee, maar ik heb vandaag zat ik te denken, zijn er dan niet spelers die inderdaad ook de hele tijd maar wat doen? Hè? Tolu doet een lang gebed voordat de wedstrijd begint.
3: Hebben we ook straks waarschijnlijk.
1: Hebben we in de eretribune wel eens laten zien, dat klopt inderdaad. Ja. Maar er zijn er niet zoveel die het zo uitgebreid allemaal met zich meenemen.
3: En dan kunnen wij weer zeggen, ja, hij is op zoek naar en hij wil de camera op zich en al die dingen. Joh. Laat die jongen, en als hij dit leuk vindt.
1: En als hij goals maakt. Dus
3: als hij zich zo wil manifesteren en dit hem helpt, ga je gang. Ik vind het echt best wel onbelangrijk.
1: Goed. Onbelangrijk, dat is niet Weidman, want daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Uiteraard zeer belangrijk. En als zelfs Kenneth Presje in deze wedstrijd ongelooflijk goed vindt, dan is er wat bijzonders aan de hand. Ze winnen de goal, dat was lekker.
7: I was just looking the ball. I was like, okay, what I'm gonna do now? Just run. See, now I touch it with the head. I see Younes is going to the right, so I'm pushing the ball forward. I see Des is coming. I put my body. Then, yeah. I saw Younes. I was like, no, fuck it. I'm going to shoot.
8: The right decision, I think.
7: Yeah, it's the right decision. If you score, it's always the right decision. Huh? So, yeah, very happy with the goal.
9: De eerste gedachte die ik eigenlijk had was om te loppen. Want toen zag ik eigenlijk dat de keeper stopte en stil bleef staan. En toen, toen dacht ik van, dan gaat hij er langs. En,
8: Je lacht op jij gaan juichen?
9: Ja, nee, ja. Nee, mooi. Mooi. Blij.
10: Ja, genoten. Ik heb, we hebben hier, 2,5 uur geleden gestaan. En toen zeiden we van, ja, we moeten er een mooi potje van maken. En dat heb ik vandaag gezien. Een elftal wat strijd geleverd heeft, wat op de juiste momenten duels heeft gewonnen, dat ja, natuurlijk goals maakt. En als je dat tegen een ploeg als PSV ja, langer dan 10 minuten vol kan houden, dus in dit geval bijna 90 minuten. We hebben niet alles goed gedaan, laat ik dat voorop stellen. Maar we hebben heel veel dingen zo goed gedaan als team. Jongens die ingekomen zijn, dat is ja, enorm genieten voor ons op de bank, maar met name ook voor de mensen in het stadion. En dat zag je terug in het veld.
8: En dan ga ik nog even naar het publiek toe. De sfeer ook rond jou is iets veranderd en een maand tijd. En dit is het ultieme toch? Dit is waarvan je hebt gedroomd.
9: Ja, nee, goed, dat was een mooi moment op die manier de waardering te krijgen van de fans. En ik wilde hem in het publiek gooien, maar toen zag ik het kleine manneke. En ze zeiden allemaal, geef hem maar aan hem. Is mooi,
8: Hiervoor ben je teruggekeerd? Of hiervoor ben je hier gekomen als het ware?
9: Ja, met familie en iedereen op de tribune. En dit is uiteindelijk dit is wat je graag wilde. En dit is uiteindelijk de keuze geweest vanuit dat gevoel wat je er zelf bij hebt om hier hele mooie dingen te gaan beleven. En ik denk dat we daar nu super mee bezig zijn. En laat dit maar gewoon het begin zijn. En dit is een hele goede middag. Want als je ziet dat...
8: Je mooiste toch tot nu toe hier als speler van Twente?
9: Nee, dit was zeker uiteindelijk in de grootte van de wedstrijd was dit een hele mooie.
1: Dat lijkt me ook. Topwedstrijd uiteraard belangrijk kunnen zijn. En dan een groot feest in de goalsvesten. Dat kolkte daar trouwens enorm vanmiddag. Dat was leuk.
3: Kan leuk zijn. Karim weet er alles van.
2: Ja, ik toch?
3: Ja, maar je hebt er echt heel lang.
2: Nou, hoe lang heb jij er gespeeld?
3: Twee jaar?
2: Ik heb er vanaf mijn jeugd gespeeld, maar ik
1: maar heel kort, toch?
2: Ja, 3 jaar, 2,5, 3 jaar.
1: Ja. Nou ja, goed. Het is trouwens een Frans-Ivoriaan, Weidman. En dit seizoen dus behoorlijk op dreef. 11 wedstrijden, 3 goals, 4 assists.
3: Dat dus gaat, hij kan ook de Frans elftal halen?
1: Het kan altijd. En zeker als je 44 spelers optroept, Kenneth.
3: Ik zal voor Ivory Coast kiezen.
2: Maar hij heeft wel geluk dat hij geen aanvaller is.
3: Ja.
2: Dus op middenveld heb je
3: ook
2: kans.
3: Ik denk, welke positie is het lastig om daar tussen te komen?
1: Ik denk dat bij Frank helemaal geen bal uitmaakt. Je moet maar bidden en hopen dat het ooit misschien een keer ervan komt. Dat zal PSV vandaag ook gedaan hebben. In 2,5 minuut 2 goals maken met Guus Dil. De wedstrijd gewoon naar je toe trekken. En het vervolgens toch weggeven. Het was niet de beste middag voor PSV.
8: Goed. Je komt na weer een vroege achterstand met 2-1 voor. En wij hebben altijd de instelling, de mentaliteit om de derde te maken. Daar hebben we ook kansen voor gehad. En die maken we niet. Dus dan blijven zij natuurlijk erin geloven. En dan, als je alle doelpunten analyseert, dan zal je altijd zeggen van daar doen we het niet goed en daar doen we het niet goed. En dat was nu natuurlijk ook het geval.
11: Hoe hard komt dit aan? Want het is uiteindelijk de eerste nederlaag van het seizoen.
7: Ja, snap ik wel dat jullie dat denken. Maar ja, we hebben ook naar mijn inziens wel het zwaarste programma gehad. Dit is geen wedstrijd die je 1, 2, 3 wint, Twente uit.
8: Maar die je wel had kunnen winnen vandaag.
7: Ja, zeker, daarom. Dus het is een klap, maar het is niet dat we de weg kwijt zijn.
1: Nee, dat zal ook wel heel erg gek zijn als je zo goed gespeeld hebt. Maar ja, het is natuurlijk zo. Ik was vrijdag bij Groningen tegen PEC. Die moeten 23 wedstrijden of 23 dagen op een nieuwe wedstrijd wachten. Ja. En jij zei, terwijl die bezig was net... Ja, je zou toch als je zo'n rotwedstrijd eigenlijk hebt gespeeld als PSV zijn... dan gewoon 3 weken moeten wachten.
3: Maar vooral verliezen in de top is natuurlijk heel lang wachten dan. En het is natuurlijk heel fijn voor de spelers. Die gaan natuurlijk... Ze hebben denk ik 90% zijn internationals. Nou, 80% of zo.
1: Ja.
3: Ze vliegen uit en gaan weer in hun eigen land. En weer andere mensen. En die, niet dat ze vergeten, maar een trainer die zit er toch wel mee. Weet je, dat je dan toch wel weer je energie kwijt wil. En de groep wil toespreken en dat soort dingen. Nou, dat moet je waarschijnlijk nu even doen in de kleedkamer of in de bus. Nooit echt de beste momenten. En je ziet elkaar over... Hoeveel weken?
1: Nou, 23 maanden.
3: Nee, maar dagen spelen.
1: 3 weken. 3 weken.
3: Over 3 weken spelen ze weer.
1: Ja,
3: ja, oké. Dus over 2 weken zie je elkaar of zo.
1: Ja, nou ja, het Nederlands elftal speelt geloof ik maandag, zondag. En dan zullen ze op maandag weer terugkomen. Ja, ja.
3: Maar het is lang irritant voor die mensen. Ja,
1: ja, dat geldt eigenlijk.
3: Nieuws, kijken of het werkt.
1: Zeker, geldt eigenlijk voor iedereen. Komen er nog wel andere ploegen aan?
3: Nou ja, we hebben toch genoeg?
1: Meer dan genoeg. Keukenkampioen-divisie, vrouwen Eurojackpot Eredivisie, Jong Oranje, Jongen de Kontgelijn na.
3: Lijkt net een vooropgezet plan, dit.
1: Ja, terwijl jij meestal de laatste bent die je mee komt.
3: Nee, dit.
1: Als hij nou... Je bent echt commercieel geworden in die tijd dat je niet was. Lekker voor je, hè, maar zakken vullen. Goed, hoe dan ook, we gaan naar Feyenoord. Guus Til had het over een moeilijk programma dat ze gehad hebben. Dat is ook misschien best wel logisch met Ajax uit en Twente uit. Feyenoord heeft wat dat betreft een relatief makkelijker programma gehad. Hebben na de 7-0 van vorige week nu ook maar eens even de zweep eroverheen gelegd. In een zonnige Kuip in Rotterdam-Zuid. Ja. 5-0 Utrecht verpulverd. Twee kanten zitten er vaak aan een verhaal. Ik wil graag positief beginnen. Hoe goed was Feyenoord?
2: Ja, ik vond ze heel goed eigenlijk. Ik vond ook dat ze echt een heel hoog tempo spelen. Volgens mij was het die wedstrijd tegen Cambuur... dat ze de eerste 10 minuten dan niet in een hoog tempo speelden... maar PEC Zwolle en vandaag ook weer hier het moment... volgens mij dat ze met z'n allen aan het jagen waren. Ja, dit was Feyenoord eigenlijk vandaag, die er bovenop staat hier. Je ziet hier 3, 4 jongens straks nog, iedereen van achter nog meehelpen. Van Hout, Targalin. Natuurlijk, je gaat hier nu ook wel mee met de fans, denk ik. Maar soms is dat ook al niet altijd heel goed. Maar ik moet wel zeggen dat er wel een bepaalde vuur bij dit Feyenoord zit. Van, er valt niks te halen als je naar de Kuip komt. En...
3: Het lijkt net artificial intelligence dat je dit... Ja. Ze komen overal vandaan.
2: Ja, dus dit was wel echt wel mooi om te zien. En ja, dit is eigenlijk ook wel een beetje hoe Giovanni van Bronckhorst ook wel altijd speelde toen wij kampioen werden. Dat eigenlijk gelijk vanaf minuut 1 eigenlijk.
1: Jij ziet parallellen?
2: Ja, vooral in het jagen. In het voetbal vind ik ze misschien nog wel iets beter spelen dan hoe wij dat deden. Maar ik vind vooral dat jagen en vooral met het publiek erachter. Ja, dan denk ik echt dat heel veel ploegen daar naartoe komen en heel veel fouten gaan maken. En dat zie je ook bij dit FC Utrecht.
1: Ja, maar dat betekent ook, als je zo speelt inderdaad en je zegt je kan iedereen afjagen.
2: Nee, maar dit was wel een voorbeeld dat ze echt allemaal een beetje uit positie liepen. Want ik vond ook wel dat ze echt heel vaak in controle zijn met z'n allen. Dus dat ze wel hoog druk zetten. Maar dat het echt, maar hier was het gewoon een moment dat het publiek een beetje erachter ging en dat iedereen begon te jagen bij een 4-0 stand. Dus dit was gewoon meer om te laten zien van dat er niks te halen valt in de Kuipen. En dat dit eigenlijk de Feyenoord is die we eigenlijk heel lang geleden niet hebben gezien.
1: Ja, het is natuurlijk heel veel de afgelopen week over Hartmoussa gegaan. Wel niet, wel niet, wel niet. Gio was eigenlijk vanaf seconde 1 heel duidelijk. Die gaat niet, die blijft bij ons.
2: Ja, maar je ziet ook een bepaalde hiërarchie bij dit Feyenoord. Waar je vorig jaar eigenlijk afhankelijk was van Hartmoussa. Dan heb je nu meerdere spelers en Valencia. Dit is wel heel makkelijk.
1: Ik moet steeds bij dit soort dingen. Ik wil die jongen echt niet zo belachelijker maken dan het er al uitziet. Maar ik moet altijd aan mezelf denken bij dit soort dingen. Dat ik dan ook naar het midden van de goal rende.
3: Dit is wel heel erg beledigend. Ja,
1: dat is wel
2: maar vooral omdat het ook nog 2 keer precies dezelfde goals waren. Maar, ik wil mee te zeggen, je ziet bij Hartmoussa vind ik één plezier.
1: Hey, wat voor de duidelijkheid, dit is niet de herhaling van die goal van net. Dit is
3: de 2-0. Die loopt Sagré toch niet terug? Nee, nu gaat hij wel... Oh, toch wel.
2: Maar ook de keeper, die kan ook de korte hoek hebben, vind ik.
1: Maar wat denkt Sagré?
3: Weet je wat het is? Verdediger moet je oriëntatie hebben. Hij heeft geen idee waar hij staat. Nee. Hij heeft geen idee dat hij zo dicht bij de goal en waar de goal staat. En dat is wel handig. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel... Mijn nieuwe favoriet in dit Eredivisie is wel Feyenoord geworden, hoor.
1: Ja,
3: want vorig jaar was het Telstar.
1: Ja.
3: Zeg maar van die wil je gewoon... En NEC.
1: Als knuffelkind.
3: Nou, die wil je gewoon zien. Ja. Weet je, daar zit je echt de televisie voor aan. Dat doen we natuurlijk wel, omdat we het allemaal moeten zien. Maar ik bedoel, dat doe je met extra belang.
1: Dat je denkt van een joppie, ik heb er zin in.
3: Yes, ik heb dingen. Ik heb natuurlijk ook wel Utrecht vorige week gewonnen. Kijken of ze... beetje gaan opkrappelen en een beetje met de Correira of het wat gaat worden. Maar vooral naar Feyenoord kijken of ze een vervolg kan geven aan vorige week.
1: Ja.
3: Dat was hogeschoolvoetbal, vond ik. Vandaag item dito eigenlijk.
1: Ja, Xavi was toeschouwer uiteraard. De bondscoach die morgen een persconferentie gaat geven. Kenneth, ik doe even commercieel. Die kun je trouwens bij ons zien. om 10:55. Ja. Hij heeft natuurlijk Segiel aan het werk gezien. Targalin en Van Houten, die kunnen we niet oproepen. Maar daar ben je wel van onder de indruk. Waarom vooral?
3: Nou, dit is eigenlijk twee controleurs. Maar iets heel geks voordat hij ingestart wordt.
1: Ja.
3: Met beide op het veld, hè, zijn twee controleurs, niet twee aanvallers. Twee controleurs, met beide op het veld scoren ze elke 18 minuten... zonder hun elke 39ste minuut.
1: Ja, oftewel de komt.
3: Maar dat klinkt ook best wel gek, eigenlijk. Hè, als je denkt, van, nou, zijn niet twee tienen die even gaat scoren.
1: Maar waar zit hem dat in?
3: Nou, dat zit hem in dat je wel de controle houdt. Dus de voorste, die kunnen doen en laten wat ze willen... met de vele bewegingen wat ze hebben. Daardoor hebben ze altijd afspeelmogelijkheden... En Dagalien, die vond ik zo goed vandaag.
1: Ja, geweldig.
3: Ik me echt aan een goede Karim denken.
1: Ja.
3: Ook een beetje loopstijl Karim, toch?
2: Ja,
3: ja, eerlijk.
2: Het leek een beetje op dat... shirt niet in de broek.
1: Het leek ook een beetje op dat kampioensjaar, had ik het idee.
3: Ja. Vooral druk zetten. Maar, wat ik knap vind aan allebei, eigenlijk, is dat ze zowel de controle houdt... ze zijn heel erg in het meeverdedigen... maar ze schakelen zich ook in wanneer er aangevallen moet worden. Zoals net Van Houten, die toch wel in de 16 komt... Kijk, dit is terugverdedigen. Dit is echt terugverdedigen op snelheid.
2: Nou, hier komt die goal zo uit, hè? Ja.
3: Dit is terugverdedigen op snelheid, waar je heel vaak spelers ziet van... nou, zal wel loslopen. Ja, en dat vind ik toch wel ook een van de krachten van dit elftal, dat staat. Dus wat kan Zegiel doen? Kan gewoon waar hij het allerbeste in is, rennen. Maar jij kan naar hartelust, kan hij naar voren rennen, kan hij doen wat hij... Wat hij moet doen, dus hij komt in zijn kracht. En die andere twee. En eigenlijk was het beoogde middenveld natuurlijk met Valente.
1: Zeker.
3: Dat is duidelijk. Maar ja, nu is dit eigenlijk de beste opstelling. En dat, met pijn en mat, dat gaat eigenlijk ten koste van Valente. Die goed speelt aan de linkerkant. Maar misschien ook een van de redenen waarom hij niet opgroeit voor het Nederlands elftal.
1: Of denk je dat hij dacht dat Luciano Valente niet Italiaan was?
3: Xavi kent hem natuurlijk helemaal niet als middenvelder van vorig jaar. Alsof hij de Nederlandse competitie heeft gezien.
1: Maar even serieus, er zitten toch verdorie allemaal mensen bij. Hij zat bij die voorselectie voor het WK.
3: Ja, maar
1: er zijn toch ook allemaal mensen die hem dingen kunnen vertellen?
3: Ja, nou, hij is dat de Jong kan het misschien doen. Maar de rest is ook al... Ja, Van Nistelrooy misschien. Ja. Maar verder is
1: Adil Ramsey.
3: Maar verder is het ook allemaal...
1: Ramsey,
3: jongens.
1: Van Nistelrooy, Nigel de Jong.
3: Ja, oké,
1: dan
3: zeggen zij tegen ze, je moet Van Enten. Ja. Oké? Hij moet toch eerst... Hij wil toch met zijn eigen ogen zien hoe hij... Echt voetbal, ja, ik kan het op tape zien. Maar dat hebben we ook gezien met die ene van Feyenoord.
1: Ja,
3: Kan een pil. Maar ik bedoel, hij wil toch... Ik denk echt dat dat hem geen goeds doen voor zijn goed doet voor zijn interland carrière.
1: Nee, maar is dat niet zo? Want kijk, ik wilde het er toch even kort over hebben. Kunnen we het mooi nu doen. Xavi heeft 26 spelers opgeroepen. Ja. Zijn eerste tegenstander, Jurgen Klopp, heeft er 44 opgeroepen. Nou zeg ik niet dat hij 44 spelers moet oproepen. Maar had je nu niet kunnen zeggen, ik doe er 32. Want ik wil gewoon dus, ik wil Valente zien. Ik wil jongens van AZ bij het grote Oranje zien.
3: Had gekund.
1: Ja, maar was dat niet logisch geweest ook? Kijk, Jong Oranje staat er heel slecht voor, dat weet ik ook wel. Maar hij had ook Reed, die de afgelopen weken ook echt op dreef is... had hij er ook gewoon bij kunnen nemen.
3: Ja, maar ja, blijkbaar is dit de manier van werken... bij hun de ene kiest voor heel veel spelers... en de andere kiest voor wat minder spelers. Ja,
1: maar dat komt ook omdat je 18 dagen bij elkaar bent.
3: Iets kleinere groep.
1: Maar je bent 18 dagen bij elkaar, dat is toch juist een perfecte mogelijkheid.
3: Maar als hij 44 opgeroepen had, had misschien gezegd... ja, is dat niet een beetje te veel?
1: Jazeker.
3: Ja.
1: Maar je had
3: dus
1: ook...
3: 32 was een mooi getal voor jou.
1: Nou ja, ik zat te kijken welke jochies ik er wel wat bij wilde zien. Vanmiddag. Ja, toen dacht ik, nou ja, waarom ook niet,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, maar waarom wel?
1: Nou, omdat je dan weet wat voor vlees je in de kuip hebt.
3: Ja, maar dat kan hij toch, hij hoeft toch nu niet... Hij kan toch ook gewoon de Eredivisie gaan volgen over de komende... weken. Nu wil hij met deze spelers
1: proberen. Het is echt meer omdat het een soort
3: halve NKV moet op de kosten letten. Dat zagen we bij de WK.
1: Dat is wel waar, ja. Nou, dan maar niemand oproepen. Uitstekend. Overigens, Targalin, die wilde dus echt weg. Die was pissig. Die kreeg een verbeterde aanbieding, maar dat was niet genoeg.
2: Ja.
1: Was al bijna vertrokken. Had zijn tas al ingepakt.
2: Hij maakte zich zorgen om zijn positie.
1: Ja, want kun je nagenoeg het gaat.
2: Vorig jaar was hij de eerste half jaar. Zat hij eigenlijk ook op de bank. Kwam hij later pas erin.
1: Ja.
2: En nu zou hij eigenlijk, volgens mij, voor die wedstrijd van Barcelona speelde hij ook niet.
1: Nee.
2: Speelde hij viel die in tegen Barcelona, deed hij het goed. Ja, en toen ontstond er ook eigenlijk een beetje dat ze met die twee zessen gingen spelen. Maar ik vind ook wel dat Targalin veel beter speelt met Van Houten naast zich. Want hij is wel een speler die vaak uit positie wil lopen. Dus als je daar als enige zes staat, ja, dan heeft hij denk ik toch wel vaak moeite. Maar je ziet dat hoe ze het nu hebben. Voor de jongens die ervoor spelen, maar ook voor Targalin is het denk ik ook wel heerlijk.
3: Ja, wie had kunnen bevroeden dat je gaat naar Barcelona, wordt alle kanten opgespeeld.
1: Ja.
3: Maar
1: ze hebben in ieder geval goed opgelet, Kenneth.
3: Ja, nee, maar dat zeg maar de startschot zou zijn van deze laatste twee wedstrijden.
1: Ik ben wel heel benieuwd hoe dat tegen AZ is. Volgens mij de volgende tegenstander na de interlandbreek. Dat wordt wel heel erg
3: benieuwd. Maar dat is pas met kerst, toch?
1: Net na kerst.
2: 3 maanden.
1: Dat is over 3 weken. Goed, we gaan naar Ferry. Want die zag ik invallen bij Cambuur uit. Toen dacht ik, oei. Ja, wat een zware bevalling nog voor deze jongen. Maar het is ook ongelooflijk rap gegaan.
2: Ja, nee, ik vind dat hij het echt wel goed doet. Tegen Barcelona stond hij heel vaak buitenspel. Maar ik moet zeggen, tegen PEC Zwolle en ook hier in deze wedstrijd, dat hij eigenlijk heel vaak de diepteloopjes constant mee bezig was. Maar je ziet ook wel,
3: kunnen maken deze?
2: Je ziet ook wel dat ze met 5 verdedigers vaak speelden. Of met 3 centrale verdedigers. En dat dan eentje wil doorstappen. Ja, dan komt er altijd wel een gat. En dat dook hij echt constant in. Of het nou Ferry was of Sergio. Hier zie je wel wat momenten dat hij eigenlijk aan de bal, ja, dat het nog wel beter moet. Hier kan hij misschien gewoon afleggen of op Van Houten of op CGL. Ja, dan zie je nog wel momenten in het meevoetballen dat hij daar nog wel een beetje moeite mee heeft. Maar ik vind wel bepaalde dingen, zoals dit soort momenten. Ja, hier krijg je het publiek wel achter je. En ja, dan stuur je ook wel de hele groep mee om druk te zetten. En dit had hij wel heel vaak vandaag. En dat is toch wel een andere type dan Ueda. Ik vond Ueda daar wel wat minder in, om eerlijk te zijn. In het druk zetten. En ik denk dat denk ik ook wel een voordeel is voor de hele ploeg om druk te zetten. Hier ook momenten. Ja, dit is denk ik geen overtreding, vind ik. En hier werd hij wel teruggefloten. Dus nee, dit was voor mij een speler die eigenlijk een goede indruk maakte. Vooral in die wedstrijd tegen PEC Zwolle. En ook vandaag dat hij constant bezig bleef. En ook in die diepteloopjes wel goed was.
1: Ja, en een goede goal had.
2: Alleen had nog 2 goals moeten maken vandaag.
1: Ja, moeten maken?
2: Ja, denk ik wel.
1: Ja. Maar hij maakte in ieder geval een mooie goal. Kenneth, wat jij kwam binnen en zei, die vond ik wel mooi. Waarom wil je deze in de eventuele kans hebben zijn voor de mooiste goal?
3: Van de ene kant naar de andere kant, opkomende bek, doorkoppen, uitzakken, even klaarleggen, alle tijd hebben, dat wel. En dat is natuurlijk wel een beetje wat in tendens is, hè, op dit moment. Dat je best wel veel tijd krijgt in de 16. Dat is jammer voor het, zeg maar, voor het absoluut het verbeteren. Maar de aanname is goed. Normaal gesproken wordt hij dan gelijk kort gezet, maar dat gebeurt niet en hij werkt hem af.
1: Ja.
3: Maar de hele opzet was gewoon een mooie aanval. Ja. Van de rechtsbuit naar linksbuit, de back op.
2: Maar ik vind het wel bij dit Feyenoord wel echt wel veel beter. Vorig seizoen zag je best wel dat veel jongens met de bal liepen. Ja. En ik heb tegen PEC Zwolle en nu ook weer. Dan zie je echt constant dat de spelers gewoon, ja, elkaar gewoon gunnen. En dat zie je bij Hacı Musa ook, waar hij altijd de bal bij zich wil houden. En
3: ik denk ook dat Hacı Musa hem wilde afspelen. Alleen hij dacht, nou, wacht even.
1: Ik kan
3: helemaal naar de goal toe.
1: Ja, prima. 2 goaltjes erbij geprikt.
2: Dat is denk ik wel een verschil met Feyenoord nu eigenlijk.
1: Ja, zeker. En dat Hacı Musa gebleven is ook wel lekker. Het zijn de in de wolken weken voor Feyenoord. 7-0 gewonnen, 5-0 gewonnen. Feyenoord is behoorlijk op dreef.
12: Nee, het is heel lekker dat we het goed vervolgen na Zwolle. En dit is wat we willen, dominant zijn. En nu is het nog speciaal, maar we moeten zorgen dat het normaal wordt in zulke wedstrijden. En een mooi begin.
13: Was dit vandaag de perfecte wedstrijd? De beste onder jouw leiding?
14: Nou, overal gezien wel natuurlijk. Een manier, zeker de manier waarop, hoe wij de wedstrijd weer beginnen met het tempo wat we in het elftal hebben en het ritme wat we kunnen spelen, dan heb je eigenlijk al, is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld na een half uur. En dan moet je het wel vasthouden. Ik denk dat ook een compliment aan de ploeg, dat ze geen moment in de wedstrijd even verslapt hebben. Maar door zijn blijven gaan om die goals te maken. En natuurlijk, soms valt hij, soms niet. Maar ik denk de intentie was hij wel van mijn jongens.
15: Je hebt je ook laten zien aan de nieuwe bondscoach. Die zat hier vandaag, Xavi. Was je toch nog teleurgesteld dat je vrijdag niet bij de selectie zat?
12: Tuurlijk ben je teleurgesteld. Stiekem had ik een beetje gehoopt dat ik erbij zou zitten. Maar ik moet met mijn voeten spreken en dat heb ik vandaag gedaan.
16: Ben je ook benieuwd hoe Feyenoord ervoor staat tegen goede tegenstanders in de Eredivisie?
17: Altijd. Ik denk dat we daar tegen AZ de kans voor hebben. Natuurlijk.
16: Ik denk
17: dat we,
16: de eerste geloof ik, hè?
17: Ja, dus na de break.
16: Ook de eerste goede.
17: Ja, nou, dat ligt aan ons, of ze goed zijn of niet. En, ze hebben natuurlijk ook een geweldige start van de competitie. Het is een team wat ook jong is, maar ook gewoon heel frivol, heel fris. En dat zal voor ons een uitdaging zijn, ook na de break. Maar ja, die uitdaging gaan we natuurlijk van harte aan.
16: Ja, want je loopt nog niet de Polonaise.
17: Ik loop nooit de Polonaise.
1: Nee, de Polonaise, dat lijkt me ook niet echt het type ervoor. Giovanni van Bronckhorst. Het is inderdaad thuis tegen AZ. Na de
3: landbreek. Dat zien we tegen de tijd wel. Dat,
1: ja, wie weet hoe de wereld er dan uitziet. Misschien ben ik wel weer vader geworden.
3: Wat zeg je? Wil je iets vertellen?
1: Nee. Bij mij toen het tweede geluk was, hebben we meteen een knippie. Het is prima met jullie. Utrecht, uiteraard. Het blijft maar zwalken. 24 tegendoelpunten inmiddels al. En er zijn pas 7 wedstrijden onderweg. Ja, wat zegt dat eigenlijk?
12: Ja, dat het zo lekker als een mandje is. En dat het gewoon niet klopt op dit moment. Dus ja, het is gewoon heel zuur.
18: Het staat verdedigend niet. En dus dat is gewoon een feit. Daar kunnen we niet omheen. Wat we wel moeten doen is dat we in een bepaalde duelkracht moeten komen om die schoten, doelpogingen, voorzetten tegen te houden. En ja, dat stukje ontbeert nu gewoon. En daardoor komen er zoveel doelpogingen. Dus wij doen dat op dit moment niet goed genoeg. Ja, dat moeten we beter doen. Ja, er zijn genoeg dingen om naar terug te kijken en met de spelers over te praten. Alleen ze moeten het wel op een gegeven moment uit gaan voeren. Dus daar gaan we gewoon voor.
12: We weten dat er heel veel spelers zijn kwijtgeraakt. Veel ervaring zijn kwijtgeraakt. Dat er een aantal jongens nog geblesseerd zijn. Dus op dit moment dat de staat is gewoon niet genoeg met elkaar. En dat zie je gewoon elke keer eigenlijk.
1: Nee, dat is vrij penibel. Er is dus nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Kijken wat Korea in inderdaad die periode voor elkaar kan krijgen. We gaan naar AZ tegen Telstar. AZ is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Nadat PSV vorige week die koppositie overnam, is het nu weer AZ. Een 1-0, magere zege, gewonnen van Telstar.
2: Ja.
1: Had er meer in gezeten?
2: Ja, ze kregen nog wel wat grote kansen om nog wel 2-3-0 te maken. Dus ik vond echt wel dat dit AZ moet wat sneller de wedstrijd doodmaken. Dit was wel een goede aanval dan.
3: Dat brak ze vorige week op.
2: Ja, maar dat is denk ik ook wel het probleem als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Feyenoord, die toch wel heel veel kansen creëert en veel goals maakt. AZ creëert dan ook wel wat kansen, maar ze moeten er ook wel in. En ik vond Meerdink vandaag best wel een aardige wedstrijd spelen. Hier belangrijk met de goal, maar ook in het meevoetballen een paar keer was hij gewoon goed. Ja, en AZ speelde gewoon een wedstrijd die eigenlijk niet super goed was, maar na zo'n wedstrijd tegen Sunderland.
1: Ja, dat is het ook misschien wel, toch?
2: Is het gewoon knap dat je die wedstrijd gewoon wel met 1-0 wint. Want ook Telstar, die is nu heel anders gaan voetballen dan hoe ze dat eerst deden.
1: Zeker.
2: Onder Korea, het is echt 5-4-1 en kom er maar doorheen.
19: Grote kans.
2: Ja, dit is wel een grote kans. En dit is wel bij Meerdink, die moet gewoon in wedstrijden gewoon 2-3 goals maken. Maar voor de rest, ja, het is gewoon een volwassene wedstrijd die ze hebben gespeeld, gewonnen en...
3: Ja, maar
2: niemand praat meer over.
3: Ja, nee, ja, nou,
2: de kansen
3: omdat je vorige week dus ongeveer hetzelfde speelt en wel de deksel op je neus krijgt tegen Willem II.
1: Ja.
2: Dan ja, is uiteindelijk gaat het toch dat je die 3 punten pakt.
3: Nee, zeker weten. Ja. Alleen is het natuurlijk wel, want er kan altijd wat in de laatste minuut of de laatste 5 minuten, dan heb je geen tijd meer.
1: Nou, dit vind ik dus een goede speler. Jij dacht dat ik het over een speler had van NEC, Kenneth.
3: Je zei Bischoff.
1: Ja, nee, ik zei Bischoff, maar toen bleek dat ik Buschkool
2: was. Hij werd wel gewisseld gelijk naar rust, volgens mij. Ja, maar ik vind hem best wel aardig speler. Ook in die wisselwerking met Stengs. Dat hij af en toe naar de buitenkant gaat en Stengs naar binnen toe. Dus wel een aardig speler.
1: Redelijk technisch spelertje.
3: Ja, hij komt wel wat goeds uit Denemarken, hoor.
1: Every now and then.
3: Nou, deze past ook in de Nederlandse competitie. Klein van stuk. Klein beetje, ja, frivol, past perfect. Net zoals Trenchkov, een beetje dat soort type spelers. Die past natuurlijk perfect hier in Nederland. Goed inzicht. En nou ja, AZ is over het algemeen een hele goede club om naartoe te komen. Om je daar te ontwikkelen.
1: Ja, en nu zitten Dijkstra, Goes, Schouten, Smit, Kwakman. Allemaal bij Jong Oranje.
3: Daal, denk ik ook.
2: Dijkstra speelde Daal ook tegen Sunderland ook, hoor.
1: Wat zeg je?
2: Dijkstra speelde ook echt goed tegen Sunderland. Ja. Want ik, vooral
1: zijn er
2: fysiek...
1: oefeningsspelers dat ik denk tegen Xavi, neem gewoon mee, man.
3: Je bent dus niet minder optimistisch geworden dan...
1: Nee hoor, valt reuze mee. Optimisme.nl bezit ik nog steeds. Wat dat betreft gaat het goed.
2: Ik denk als Xavi die wedstrijden van PEC en... Feyenoord, PEC en nu weer tegen Utrecht bekijkt, dan denkt hij ook wel van dat de Eredivisie toch niet heel...
1: heel sterk is.
2: Heel sterk is. Nee. Alleen misschien straks in die topwedstrijden.
1: Nou, aan de andere kant. Hij heeft vandaag ook Twente PSV gezien.
2: Ja, nee, maar dat was wel
3: aardig. En je hebt Ajax PSV gezien.
1: Ja.
3: Een uur lang.
1: Dus dat
3: Feyenoord,
1: was...
3: Maar ja, Feyenoord... Tuurlijk is het de tegenstander misschien, maar... Vorige week was echt ook de verdienste van Feyenoord.
2: Ja, nee, dat, maar vandaag ook, hoor.
3: Utrecht.
2: Vandaag ook.
1: Ze hebben ze overhoop gespeeld, zo simpel is het eigenlijk. Door het puntenverlies van PSV dus, 3 punten maar liefst, zelfs vandaag door de nederlaag bij Twente, is AZ de nieuwe koploper in de Vriendenloterij Eredivisie. En dat blijft het dus ook een poosje.
20: Ik hoorde na de wedstrijd dat PSV had verloren. Dus ik dacht, PSV verloren, maar... Ja, het is mooi dat we zo de break in kunnen gaan.
3: Ja, als je naar 7 wedstrijden kijkt, dan heb je het verdiend. Want dan in 7 wedstrijden kan je niet iets niet goed doen. Alleen ik vind dat hoe we vandaag hebben gespeeld, spelen we nog niet zeg maar, als de koploper. Ik vind dat we veel meer bewust kunnen zijn van hoe goed we kunnen voetballen. En op het laatst werd het toch weer een beetje billen knijpen. Maar over het algemeen ben ik natuurlijk wel gewoon trots op ze.
19: Heeft het te maken met bewustzijn van hoe goed je kan voetballen ook, ja?
3: Ja, kijk, als jij bovenin staat en je speelt en je wil daarin meedoen, ja, dan zal je toch ook zo moeten spelen. En niet op bepaalde momenten dan misschien dat er een klein beetje angst in komt. En dan word je voorzichtig en dan doe je niet meer eigenlijk de dingen die je moet doen. En dan laat je je terugdringen. En dat doen zij prima. En dan kunnen ze ballen brengen. We hebben daar geen grote mogelijkheden in weggegeven. Maar het gevoel was niet echt super.
20: Ja, bij ons leven natuurlijk. We willen ervoor gaan, zo lang als mogelijk is. En daar doen we alles voor. En we hebben nu een break. Sommige jongens gaan naar Nederland. Moeten goed voor zichzelf zorgen. Dat ze weer heel terugkomen. En dan kunnen we weer met z'n allen voor gaan.
19: Voor die titel.
20: Zeker.
1: Tuurlijk, gewoon voor de titel.
21: Heeft hij al uitgesproken toen hij coach van de maan werd?
1: Ja.
21: Tenminste.
1: Jij hebt hem gewoon gelokt.
21: Ik bleef masseur tot wat hij zei.
1: Jij was echt gewoon een soort, ik weet niet wat je aan het doen was. Maar die arme man begon bijna te huilen. Nou, oké, we gaan wel voor de titel kennen, wat jij wil.
21: Oké, dan.
1: Ja, nou ja, goed. Overigens, die AZ'ers die moeten inderdaad maar gewoon zich melden bij Jong Oranje. Want dat zenden wij natuurlijk ook uit.
21: Jij wil echt de hele Eredivisie uitnodigen voor de Nederlandse elftal.
1: Nou, ik denk, als dat Duitsland 44 doet, kunnen wij
21: Ja, maar
1: 35.
21: Het moet ook een klein beetje een echt iets bijzonders zijn. En een eer zijn voor de Nederlandse elftal. En niet zomaar... Geen handout. Hier, ja, kom jij ook bij jou.
1: Zeg wel maar tegen Jurgen Klopp. Alhoewel er wonen wel iets meer mensen in Duitsland dan bij ons in Nederland. Hoe dan ook, deze wedstrijden hebben we nu behandeld. 3 stuks, daar gaan we naar. Dit was ook het weekend.
22: Dit was ook het weekend dat de PEC-fans na de 0-7 tegen Feyenoord een overwinning hebben besteld.
23: En nu gaan we leveren.
22: Er komt veel aan, maar vooral bij Groningen.
24: En Van Bergen schuift hem binnen.
25: Naïef.
24: Dan maar een keer met de links.
25: Je ziet het ongeloof. Heel naïef.
24: Nou, prachtige variant. Die land binnentrapt.
22: Naïef.
25: Ook vrij naïef.

0: Ooyen.
1: Nee.
0: Het is via-via.
1: Ook niet via-via.
0: Het is overigens niet Ooyen.
1: Nee.
0: Maar Fadji.
1: Ja.
0: Die je maakt.
1: 1, 2, 3, 4. Hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3.
0: De 0-4 is het wel.
2: Als je 0-4 wint, de 0 houdt en 4 keer scoort, dan heb je een leuke avond.
1: En zo niet?
3: Een verloren avond.
1: Hey Dick, waarom begint Per Schuurs eigenlijk tegen Go Ahead?
4: En hij kwam eigenlijk zelf met de optie om het beste was om te starten.
1: Nou, wat een goed idee.
4: En daar leidt het meteen tot een goal. Per Schuurs,
1: wat dacht je?
3: Ik had gedacht dat Go Ahead wel van tevoren had bestudeerd waar ik heen zou gaan.
5: Niet dus.
3: Blijkbaar niet, nee.
1: Hey, daar is zo'n, is daar zo'n?
4: Daar, binnen geprikt. De gelijkmaker is reeds daar, Sigur Darsson.
6: 3-0 Cambuur, 5-0 Juventus.
1: 1-1 Go Ahead.
6: Het is maar een punt, dit hadden we even nodig.
1: Jouw gevoel?
7: Een dubbel gevoel.
1: Dit was ook het weekend dat al onze camera's richting de polder zijn gestuurd voor de wedstrijd van de week in de keukenkampioendivisie.
0: Vanuit de tweede lijn zit hij er wel in. Martin Wazinski.
1: Wat doe jij nou?
8: Ik weet dat niet, ik heb gewoon getrapt en was erin, dus ik ben heel blij.
0: Daar is het eerste puntenverlies van Heracles.
9: 1 schot op goal, mega effectief.
1: In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie probeert kampioen PSV koploper FC Twente nogal letterlijk de voet dwars te zetten.
0: Dat is een aanslag.
10: Ik denk dat iedereen gaat zeggen nu van dat is een rode kaart. Dat is totaal niet mijn intentie.
1: Nee, maar dit is wel de intentie.
0: Eva Oudel brengt die, jaagt hem even binnen.
1: PSV is kansloos en het gat is nu al 8 punten.
0: Jamie Ravensberg en dan wordt het ook nog 0-4.
11: Ja, 0-4 nu, vandaag, dat is wel echt lekker.
1: Ja, echt lekker.
12: Deze is wel echt heel lekker.
1: Ajax klimt naar de tweede plek door een dikke overwinning op AZ.
0: Terugleggen, afmaken, het is 5-1.
1: Kijken jullie nu omhoog?
13: Wij kijken wel omhoog, ja.
1: Dit weekend begint het allemaal prachtig in Den Haag. Mooie sfeeractie, mooie minuut stilte. Maar oh, oh Den Haag, het was tegen Cambuur niet om aan te gluren. Lange ballet.
2: Ik denk dat ik een beetje nekpijn heb gekregen van deze wedstrijd.
3: Met afgrijzen.
0: Wat hou jij over aan deze wedstrijd?
9: Hoofdpijn.
1: Door een lelijke misser kwam Cambuur op een 1-0 voorsprong.
0: Daar komt Cambuur op een 1-0 voorsprong.
1: Daar kwam
0: Kwam.
1: Juist.
0: Had hij moeten hebben?
3: Zeker.
1: En dan ook nog een lelijke goal.
0: En dan valt hij erin. En heeft hij zijn goal te pakken. Donat Parani.
3: Maybe not the most beautiful goal in your career, but a very important one.
14: Yeah, it's true. But most of the times I'm scoring like this.
1: Hij is wel blij. En jullie?
15: Nee, we zijn niet blij.
16: Happy in the end with the point?
15: No.
1: En nu even RRR.
17: Reflect and relax and recover.
1: Dit was ook het weekend dat dit geen strafschop is.
9: Kijk eens. Ja, ik... Ja, nee, ja.
18: Dat is een penalty. Voor mij 100% penalty.
9: En dan heb je de VAR die roept je. En dan kan je er op je gemakje naar kijken. Maar als je dan nog steeds tot de conclusie komt dat het geen penalty is, wel.
1: Dit was ook het weekend dat dit geen goal is.
19: Is al gefloten.
1: Terecht.
3: Ja, klein zetje.
1: Maar dit was vooral ook het weekend dat Fortuna wel wint bij Willem II.
19: Zeefuik kan koppen. Oeh, de lange maar half. En dan gaat hij erin. Brittijn.
3: Good goal.
1: Nou ja, zeg, dat is niet zo netjes.
3: Ja, maar ja, maakt mij geen reet uit.
1: Oh, oh, oh, en jullie doodziek?
0: Ja, doodziek.
1: Jij zeker ook?
3: Ja, zeker.
1: Doodziek?
20: Nou ja, de Nederland van Ziegen ben ik niet blij mee, hè.
1: Even de laatste puntjes.
3: 7 gespeeld, 13 punten. Keurig scoren.
9: Ja, keurig. Dan druk jij je nog voorzichtig uit.
3: Gaan jullie nog 34 punten halen?
20: Ja, dat is wel de bedoeling, hè. Ja.
21: Ja, dat was een behoorlijk druk weekend. Er gebeurde daadwerkelijk van alles. Ook wat dingen waarbij de wenkbrauwen omhoog gingen. Het eerste busje is opgewacht. Ja, je begint erom te lachen, maar je zal erin zitten. Ben je wel eens opgewacht eigenlijk?
9: Wel thuis, maar niet...
21: Nee? Met een spandoek?
9: Welkom thuis, kid. Ja.
21: Nee, maar jij?
22: Nee, we hebben het al meegemaakt bij Feyenoord.
21: Oh ja.
22: Ja. Na de 10-0... Was het, stonden ze klaar. Maar het was echt, ik heb het misschien 3-4 keer meegemaakt bij Feyenoord.
21: Ja.
22: Het was echt die tijden dat het heel slecht ging. Ja. Dat 12
9: hoge
22: 13,
9: pieken, die betalen.
22: 12, 13e stonden.
21: Ja.
22: Toen heb ik wel een paar keer meegemaakt.
21: En wat, hoe ging jij dan?
22: Ja, ik was best wel jong. En ook voor die jonge gast die had het wel best wel, denk ik, veel impact. Maar.
21: Dat is ook imponerend, toch? Of niet?
22: Ja, ik denk het wel, ja.
21: Ja.
22: En je had eerst ook bij Feyenoord dat we voor de Kuip trainden.
21: Ja.
22: En dat was dat jaar dat we eigenlijk echt heel slecht presteerden. En dan moest je gewoon door de menigte heen. Ja, dan kreeg je wel veel dingen

0: verwensingen naar je hoofd.
1: Dus dat was geen leuke tijd, maar ja, daar word je ook wel een grote jongen van.
0: Ja, maar goed, bij Zwolle, ik weet niet of het heel veel zin heeft om de bus van Zwolle op te wachten. Hoe zouden die in hemelsnaam het heel veel beter moeten doen? Omdat je ook nog eens een keer 3 spelers mist waarvan je denkt...
1: Ja, bij Zwolle is het denk ik natuurlijk wel een stukje kwaliteit. Ik moet wel zeggen, die wedstrijd tegen Feyenoord werden ze natuurlijk wel helemaal weggespeeld. Maar af en toe heb ik ook wel eens Zwolle dat het wel iets meer mag.
0: Kijk.
2: Ze hebben wel een mooi shirt.
0: Dit was echt, ja, is een mooi shirt.
2: Het is mooiste shirt.
0: Prachtig. Het was trouwens sowieso heel leuk bij FC Groningen. Aanrader op de vrijdagavond.
2: Ja, heb je lekker gegeten?
0: Ik heb lekker gegeten. Het was eigenlijk van alles. Maar ik word wel op mijn wenken bediend. Alhoewel, dat is niet helemaal waar, want het heeft ook wel wat andere gevolgen. Kluivert is afgevallen voor Oranje. Die zat vandaag niet bij de wedstrijdselectie bij Bournemouth. En Malen heeft zich ook afgemeld.
2: Oh, dat is wel jammer.
0: Dat is echt jammer. Want je was natuurlijk benieuwd hoe Xavi met Malen om zou gaan. Maar,
2: Max Meerdink?
0: Ja.
2: Wie zijn meer, Kluivert?
0: Ja.
2: De Valente. Als buitenspeler.
0: Nee.
2: Ja, weet ik niet.
1: Guus Stil, ja.
2: Nee.
0: Ja.
1: Na vandaag.
0: Die werd niet gebeld, maar nu dus weer wel.
2: Dat bellen, joh.
0: Ja, maar ik vind het wel grappig trouwens. Want Til had, die spraken wij na afloop van
1: ja, die had een mooie reactie.
0: Ja, want hij zei zelf over Peter Bos had in aanloop naar de wedstrijd gezegd... Ja, is toch lullig, die jongen is toch bij het WK geweest. Als je hem dan niet oproept, bel hem dan in ieder geval even op. Nou, prima, moet Peter Bos uiteraard zelf weten. Maar Guus Stil...
1: Ik denk dat hij is geselecteerd na dat interview.
0: Hè?
1: Na dat interview, dat hij had gezegd van dat het niet nodig was dat ik gebeld moet worden.
0: Ja. Dat zei hij, hè?
1: Ja.
0: Hij zei, ik moet godverdorie gewoon goed spelen. Ja, en dan word ik vanzelf opgeroepen. Ik hoef niet te zeggen.
2: Til is geweldig.
1: Ja, by the way.
0: Leuke gozer, hè?
2: Nee, maar, ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Hij zegt echt hele goede, rake dingen.
0: Ja, zinnige gozer.
2: Ja.
0: Ja, dat is vaker uitzondering dan regel, toch?
2: Ja.
0: Maar goed, hoe dan ook. Hij zit erbij bij Oranje. Kunnen we hem van de week misschien wel weer iets zinnigs horen zeggen. We gaan nu naar... Vroeger hadden we hier zo'n bal liggen. Heb je die meegenomen of zo?
2: En nu is het in een tablet of zo.
0: Ah, oké. Doelpunt van de week. Kom erop.
3: Mauro. En daar is de gelijkmaker. Til kopt PSV op gelijke hoogte. Komt goed naar die bal toe. De klop Pruppen. En daarmee ook Oenestal. Rosa... Voorzitter is te hard, alhoewel, daar is Brand nog. Aannemen, uithalen en scoren! Julian Brand, ook nog met de 2-0 voor rust. En niet aan dat Rosa hem zo helemaal in gedachten had. Nou, zo kan het ook goed uitpakken. En in die afronding zit geen enkele twijfel. Weidman, nog steeds. Weidman! 3-2 Twente! De solo van ver, niet zo fraai als Theo Jansen hem ooit afronde tegen PSV. Niemand stopt hem, ook Kovar niet, en het is 3-2.
0: Ja, 3 zeer aardige treffers. Je kunt uiteraard stemmen tot morgenavond, 12 uur, maandag 12 uur. Dus dinsdag maken we bekend wie de winnaar is. Dat doen we in ESPN vandaag. En deze goodiebag kun je winnen met daarin een tablet. En als de mannen mogen kiezen hier aan de desk, welke kies jij dan, Karim?
1: Ga ik wel voor die van Weidman.
0: Weidman? Ja. Kenneth?
2: Ik ook.
0: Ja? Uitstekend. Goed. Het is maar een voorzetje. Uiteraard mogen jullie dat zelf beslissen. ESPN.nl/doelpunt van de week. Wij zijn zometeen terug, uiteraard. Dus blijf rustig zitten.
4: Wij doen heel even de deur dicht. Dus ga even lekker knutselen. Of doe even snel een bakkie zwart op je balkon. Oh nee, wacht, dat lus je niet, hè?
5: Nee, en ook geen chocomel.
4: Oké, nou, stort wat bij de voedselbank. Of bestel lekker een balletje. Maar blijf kijken. Blijf!
6: Zo praat ik nog niet eens tegen mijn eigen hond.
4: Oh ja, de hond kan er snel even uit.
7: Hij moet niet zeiken.
4: Straks de cheatcode van Ajax.
8: Tolu, dat is bijna fraude voor de competitie.
4: En wie wordt de man van het weekend? John, kan jij hem even afsluiten?
9: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat hoop ik wel. Ja.
4: Proberen we het gewoon. Waarom moet iedereen nou blijven kijken?
9: Wordt tof.
4: Ja, u hoort het. Tot zo.
0: Daar zijn we weer met Dit Was Het Weekend, na afloop van speelronde 7. We hebben AZ gezien, Twente en PSV, Feyenoord. Dan is het tijd voor die andere ploeg in de top 5. Dat is Ajax, speelde thuis tegen Excelsior. Het werd 2-2. Kenneth, jij bent al sinds jaar en dag eigenlijk herenmeester over het dagverse product dat voetbal heet. Ja, sommige dingen kun je lang bewaren, andere dingen moeten al in de groentela. Ajax is titelkandidaat, zei je de vorige keer. Verandert dat na zaterdagavond?
2: Nou, als ik een beetje om me heen hoor ook, de tendens is zeer positief over Ajax.
0: Ja.
2: Eén speler is, Brand is een soort van Messi.
0: Mm-hmm.
2: Weet je, het gaat wel heel hard. We hebben het wel over een ploeg die 7 verliespunten al heeft.
0: Ja. Maar is
2: na
0: het niet
2: 7
0: zo
2: wedstrijden. Ook... En wat natuurlijk wel zorgelijk is, is dat je 2-2 speelt tegen Excelsior.
0: Ja, en wat is daar het meest zorgelijk aan? Los van het feit dat je 2 doelpunten tegenkrijgt?
2: Nou, dat vooral eigenlijk. En natuurlijk, ik vind eigenlijk best wel dat ze in zo'n wedstrijd toch wel Excelsior, nadat ze 2 naar achter komt, best wel totaal onder druk zet en kansen creëert. En dat er veel gebeurt en dat het beter uitziet dan voorheen. Maar feit blijft wel dat ze 7 verliespunten hebben en 2-2 speelt tegen Excelsior. Dus een aantal dingen kloppen natuurlijk niet. Want anders gebeurt dat soort dingen niet. Bijvoorbeeld hier meelopen van de bek, weet je, van de buitenspelers. Dat je meeloopt, dat hij niet zo makkelijk uitgespeeld wordt.
0: Is dat kwaliteit of heeft dat meer tijd nodig?
2: Kwaliteit. Want het zijn ongeveer dezelfde spelers op die posities die de fouten ingaan en dezelfde gedrag ook keren. Omdat hij scoort tegen Fortuna, was dat een absolute topspeler. Nou, ik heb liever dat hij hier adequaat ingrijpt met deze ouderwetse schaar.
0: Ja, kinseenvoudig.
2: En dat is een beetje
1: maar ook
2: wat
1: coaching. Misschien kan die andere jongen tegen hem zeggen die achter hem staat. Ja. Want ze staan eigenlijk altijd vrij van, hou jij de rechterkant, dan hou ik de binnenkant.
0: Maar is het niet zo, Kenneth, dat honger ook rauwe bonen zoet maakt? Hè? De Ajaxiden hebben natuurlijk ongelooflijk waardeloze jaren achter de rug.
2: Nee, maar het ziet er ook beter uit. Alleen, de tendens vind ik
0: too much.
2: Echt veel te positief.
0: Ja.
2: Ook als wij het zelf over hebben, weet je wel, ja, Brand, want dat is net geen Messi.
1: Ja, maar ik vind wel echt wel dat het een wereld van verschil is met vorig seizoen. Ik vind nog wel dat wat je die beelden die je net liet zien, als je dat bijvoorbeeld wegzet met bijvoorbeeld Feyenoord, vind ik vooral de onderlinge afstanden. Dus bij Feyenoord klopt het gewoon meer. Meer onder controle. En bij Ajax zijn er wel wat goede momenten, vind ik. Maar ik vind wat ze nu in balbezit doen en vooral ook het aanstaan, vooral aanvallend, dat ze echt allemaal meedoen in het jagen, in het voetballen, in de diepteloopjes. Ja, vind ik echt wel een wereld van verschil met vorig seizoen.
2: Dat begon ik ook op zich wel mee. Dat het, ze staan wel 5e, valt daar 7 verliespunten.
1: Ja, ja.
2: Dus het is natuurlijk niet allemaal. Maar ik merk gewoon de tendens alsof het alles anders is. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dan sta je niet zo ver achter.
0: Het gevoel bij supporters is wel enorm anders. Dat is ook wel begrijpelijk.
2: Ja, maar ook omdat je natuurlijk inderdaad, dat is misschien gechargeerd, maar een kind dan is snel gevuld. Het is gewoon omdat je vanuit hele slechte jaar komt. En misschien wel jaren.
0: Jaren.
2: Alleen onder Farioli vond ik het echt vele malen beter als je hebt over controle. En bijna kampioen worden.
0: Maar wel super saai ook.
2: Alleen nu heb je een aantal betere spelers. Alleen, het slaat soms wel door. En dat is vaker bij Ajax. Hè, dat het soort van, want wij willen ook allemaal graag dat Ajax het goed doet. Dat Feyenoord het goed doet. PSV het goed doen. Alleen ja.
0: Op zich zijn we blij met deze top 5 en daar willen we
2: zeker
0: de andere ploegen niet mee beledigen.
2: Zeker,
0: maar het is wel
2: niet lekker
0: als die bij elkaar zijn.
2: Zeker, maar ik ben ook na Willem II dacht ik van wauw, weet je wat, dit is zo'n wedstrijd waar je eigenlijk helemaal niet hoeft te vrezen voor Willem II als Ajax zijn.
0: Nee.
2: En dat is wel eens geweest, maar nu komt Excelsior.
0: Het is wel andere koek hoor.
2: Speel je 2-2.
0: Ja, je zei al, er zijn sommige spelers een verrijking. Die zijn misschien bij vlagen zeer aardig aan de bal. Maar je vindt over het algemeen, is het zo dat het te matig is aan de bal?
2: Nou, niet te matig, maar te matig. Maar het is in deze wedstrijd zijn er een paar, in aantal dingen wat eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk is. Deze bal mag wel echt op snelheid, op de juiste snelheid zijn. Guy die deze bal ook weer te hard. Het is helemaal niet hele moeilijke ballen. En dat is wel zo, als dat allemaal wel klopt. Deze moet dan heel hard, zeg maar, op zijn linker, dat hij mee kan nemen. Maar als dat allemaal goed is, kijk, dit is een wereldbal. Absoluut een wereldbal. Sigankov hier, helemaal niet zo'n moeilijke bal. Als je op de man echt zo inspeelt, dan kan hij doorlopen. En als je dat wel allemaal zou doen, ja, ik weet niet precies waar deze bal Ik weet niet precies voor wie die was, dus ik kan niet
0: helemaal... Ik had de indruk daar dat hij moe was of zo. Dat hij echt wel, ik kan niet meer.
2: Ik wilde enig vertellen, hij wilde op... Maar ik weet niet op wie hem wilde spelen.
0: Nee.
2: En kijk, en als dat soort dingen net wel past... Ja, dan wordt het dan
0: 1-0,
2: 2-0, 3-0, weet je dat. Ja, en dan blijf je dus wel kwetsbaar...
1: Maar ik vind zelfs met deze dingen die ze allemaal verkeerd deden... dat het nog steeds 6-2 had kunnen zijn voor Ajax.
0: Had gekund. Je had het net over een hoge tempo van Feyenoord, Karim.
1: Ja.
0: Als het gaat om heroveren, dat wil PSV natuurlijk ook heel erg graag. Er zijn zelfs zoveel secondenregels. Hoe is dat bij Ajax verzorgd, vind jij?
1: Ja, ik vind niet een hele wedstrijd, maar ik vind dat ze dat echt wel... vooral in de eerste helft vond ik dat echt wel dat ze dat echt wel goed hadden. Ze hadden ook heel veel technisch fout, wat Kenneth net ook terecht liet zien... Maar ze zaten er wel echt wel constant bovenop. En dat is denk ik echt wel de trainer, Michel. Maar ook Farioli was daar ook altijd mee bezig. En dat zie je, die patronen zie je wel, ook wel terug bij dit Ajax. Ik vond dat ze echt wel in veel fases van de wedstrijd echt wel controle hadden. Vooral met balverlies. Dat iedereen er bovenop zat. En dat ze gewoon de controle hadden over de wedstrijd. Dat is ook wel eens anders geweest. Alleen ja, ze hebben ook wel eens momenten in een wedstrijd waar ze die goals tegen krijgen. Ja, dat moet er dan misschien wel uit. Maar ik vond wel vooral in de eerste helft vond ik echt wel momenten. Brand die ook wel constant mee terugverdeelde. Tegen Mokuri die ertussen zat. Maar je ziet nog wel bij Ajax, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Feyenoord... dat de onderlinge afstand nog wel groot zijn. Ja, dat moet denk ik ook wel beter. Want als je tegen nog een betere tegenstander speelt... Ja, dan kun je er wel in de problemen komen. Maar hier zie je wel wat momenten dat ze er bovenop zaten met z'n allen... en dat ze gewoon die ballen weer terugveroverden.
0: Kan Mokuri daar goed genoeg voor zorgen? Zoals jullie net zeiden over Van Houten en Targalin. Het is nu Klaassen, Brand, Mokyo. Is daar een echte kapitein?
2: Lastiger, hè? In je eentje. Karim had ook net over Targalin dat hij beter is met iemand na zich.
0: Ja.
2: Nou, het is lastiger in je eentje.
0: Maar is Mokyo daar überhaupt het type dan ook voor?
2: Frivol en een beetje niet helemaal taakbewust nog. Maar wat kan die voetbal?
0: Ja, ongelooflijk.
2: Ja. Maar goed,
0: is dat
2: al misschien
0: dat bedoel ik eigenlijk meer. Want het gaat ook over balans.
2: Ja, maar ik denk dat
0: Amrabat
2: krijgt het ook lastig in zijn eentje. Kijk, iedereen krijgt het lastig.
1: Dus maar wat je ook nog bent vergeten, die Bissouma, dat gaat ook echt een speler zijn die op 6 kan spelen.
0: Maar kun je dan niet met 2?
1: Ja, die zou ook met 2 zessen kunnen spelen. Maar ja, als ik Ozane zie invallen... dan kan je ook bijvoorbeeld met 2 tieners spelen. Met Brand en Ozane. Die vond ik ook echt geweldig.
0: Ja, is dat meer een 10 dan een linksbuiten?
1: Vind ik wel.
0: Ja?
1: Ja. Ik denk dat hij op links ook wel kan spelen. Maar je zag wel in de momenten dat hij nu eindelijk in de as speelde. En natuurlijk, dan krijgt hij wel...
0: Maar duidelijk, hij viel in, hè?
1: Ja.
2: Je hebt alleen maar invallers.
0: Laat Karim, jongen.
1: Dat het lang geleden is... dat ik echt zo'n speler heb gezien met zulke kwaliteiten. Diepteloopjes, groot qua postuur, maar ook aan de bal geweldige acties. Versnellen, uit stilstand versnellen, spelen, bewegen. Het was echt, ik vind het echt wel een heel bijzonder talent. En dit is eigenlijk alleen maar wachten wanneer hij eigenlijk gewoon echt basisspeler gaat zijn. En Ajax bij de hand gaat nemen. Want je ziet wel gewoon dat hij echt alle ballen opeist en constant bezig is met goals of assisten. Nou, ik vind het echt wel, dit gaat misschien wel denk ik een buitencategorie worden.
0: Hij is een opgroep, hè?
1: Een goede indruk en compleet. Hij had wel wat momenten dat hij dan... bijvoorbeeld toen hij op die linksbuitenpositie... dat hij dan nog wel frivole dingen wil... waar hij gewoon simpel kan spelen. Maar
2: als je het hebt over exceptioneel, hè? Wat is dat voor jou?
1: Ja, ik denk wel dat deze jongen straks gewoon... waar het straks bij Ajax allemaal om gaat draaien. Want het klinkt gek, maar Brand is natuurlijk de spelbepaler. Maar toen hij erin kwam... Ja, was wel alles maar, wat hij...
0: Vul het
1: hij...
0: even in dan, want gisteren was het dus Mokyo Klaassen Brand. Links Gloch.
1: Ja, maar
0: rechts, ik weet niet
1: of je tegen PSV of Feyenoord of AZ met zo'n middenveld kan spelen. Bijvoorbeeld een Amrabat en die twee jongens ervoor.
0: Waarom niet?
1: Ja, het zou kunnen, maar...
2: Maar is het Saibari goed, of...
0: Konden we dat zeggen over Saibari toen hij 17 was?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
2: Ik denk dat hij beter was dan Saibari op
1: zichzelf. Hij is 17, ja. Nee,
0: ja, daarom.
1: Echt wel. En het is echt niet voor niks dat hij naar Real kon, toch?
0: Hij kon een blanco check.
1: Hij kon naar Real Madrid.
2: Ze nee, verloor ik vandaag.
0: Denk... Ja, ze hadden hem wel kunnen gebruiken. Madrileense derby. Maar
2: toevallig een rode kaart onder
1: Mourinho. Waar zie je nu eigenlijk een middenvelder die zo makkelijk passeert?
0: Ja, jij benoemt hem ook echt als middenveld. Maar wie moet er dan uit?
1: Wie er dan uit moet?
0: Ja?
1: Ja, wat ik net zei. Je kan bijvoorbeeld Klaassen eruit halen... Ja. En dan zou je met Brand en Ozane kunnen spelen.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, het ligt eraan ook welke
2: succes,
1: wedstrijd.
2: Succes, Mokyo.
0: Ja, of moet je dan, als je met hun twee speelt... moet je dan in plaats van Mokyo, moet je dan Amrabat spelen?
1: Ja, ik vind wel dat Amrabat wat meer taakbewust is, dat hij wat vaker blijft staan.
0: Maar vind je dat de moeite waard, dat Mokyo er dan uit moet omdat de USA erin gaat?
2: Ja, maar het mooiste is natuurlijk, het mooiste is als je met je twee tienen en dat je altijd dat baas, dat je naast baas iemand hebt die in zijn eentje kan redden. Dan kan baas namelijk de vierkant maken op het middenveld, dat hij dan Mokyo of Amrabat gaat helpen. Dat zal eigenlijk het mooiste zijn.
1: Hij moet echt in een valente rol spelen aan de linkerkant. Maar ik moet ook zeggen, ik vind Gluck ook wel...

0: een speler die echt wel tegen Willem II en nu ook weer...
1: Tsigango viel me niet mee.
0: Nee, die was niet...
1: Is dat voor speler? Waar moet je die neerzetten eigenlijk?
2: Ja, daar, rechts. Nee,
0: het is wel echt zijn positie. Alleen ja, ik vind wel dat hij vooral in deze wedstrijd, de laatste wedstrijd, maakt hij niet echt een goede indruk.
2: Maar hij is nog niet fit. Fitheid is toch welke competitie het ook is.
1: Onherroepelijk het eerste
2: maar
1: eigenlijk.
2: Fitheid is echt alles.
0: Maar je ziet wel dat Michel een beetje hetzelfde doet als Farioli. Hij gebruikt echt iedereen. Edwardsen is volgens mij de derde rechtsbuiten. Die maakt volgens mij elke wedstrijd minuten.
1: Die viel ook niet zo goed in, hoor.
0: Nee, die viel niet goed in. Maar de trainer laat wel zien van niemand is zeker van zijn basisplaats. Dat is één. En je weet niet of je moet starten, of wanneer je gaat starten of niet. Want hij wisselt ook best wel veel, toch?
1: Behalve Ter Stegen natuurlijk. Maar die was er al gisteren ook bij die ene niet zo heel lekker uit, toch?
0: Met die bal die...
1: Het leek wel alsof die misdook of zo. Ja. Nou ja, goed. Hoe dan ook.
2: Kan er helemaal niks van.
1: Niet zo, Kevin. Prima. We weten het. Het is bijna het einde van de show. Dan is het tijd voor... Ja, de man van het weekend uiteraard.
2: Ik ben benieuwd wie Karim's man van van het weekend. Dat moet wel Oer zijn.
1: Nee. We gaan eens even kijken. Want jullie gaan zo dadelijk uiteraard zeggen wie jullie man van het weekend is. Maar zoals we altijd doen eigenlijk, via Instagram mogen jullie natuurlijk ook bepalen wie jullie man van het weekend is. En daar hebben we een top 3 van gemaakt, van het aantal stemmen. Dat zijn Harts Moussa, Wout Weghorst en Weidman. Die zijn natuurlijk allemaal flink aan bod gekomen in deze uitzending. Niet zo flink als Oussana, maar daar wil ik niks meer zeggen. Nee hoor, dat is een grapje. Maar ik wil wel met jou beginnen. Wie is het voor jou?
0: Ik ga voor Harts Moussa.
1: Harts Moussa.
0: Ik had het heel makkelijk met Zager in, maar hij speelde wel echt wel een goede wedstrijd, vind ik.
1: Ja, en er blijft een leuke tovenaar, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, die vorige week, alleen hij werd het niet.
1: Nee.
2: Dus dit weekend ook niet?
1: Nou, dat weet je niet. Dat weet je niet. Wie kies jij?
2: Ik heb Giovanni van Bronckhorst.
1: Oh?
2: Ja, ik vind het echt wel leuk als een trainer mij 2 weken achter elkaar zo in
1: je hart veroverd?
2: Ja. Ik heb echt genoten van Feyenoord 2 wedstrijden achter elkaar. En ja, ik vind dat hij wel... Ik vind het echt leuk. Ik vind sowieso een hele geweldige uithangbord voor Feyenoord. Echt een man met klasse. Ja. En ik noem hem... Natuurlijk kan ik zeggen, ja, maar Hulshoff en de hele staf en al die dingen. Maar ik noem hem heel even de hoofdtrainer. Want anders moeten we gaan gissen welke aandelen heeft wie.
1: Hij is de baas.
2: Maar echt even de
1: hoofd. Oh, de Marciano Vink-klok gaat lopen. Want dat was inderdaad een vrij uitgebreid antwoord.
2: Van Bronckhorst, 2 wedstrijden achter elkaar. Genoten van zijn elftal. En hoe ze voetballen.
1: Uitstekend. Nou, haal het klokje maar weg, want hij is tot een punt gekomen. En terecht ook. Of een belletje dan? Ja, is er een belletje? Oh, nou ja, goed. Hoe dan ook. Het waren inderdaad allemaal interessante. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik ben eigenlijk overvallen door het feit dat je Van Bronckhorst noemt. En ik mag Gio heel erg graag. Dus Karim, met jou wel nemen. Dan kies ik voor Gio als man van het weekend.
2: Vind ik een goede keuze.
1: Uitstekend. Goed. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Dankjewel, Kenneth.
2: Jij ook.
1: Dankjewel, Karim.
0: Graag gedaan.
1: Het was leuk om weer
2: terug te zijn. Vond je het leuk om er weer terug te zijn?
1: Ik was heel blij om weer terug te zijn. We zijn over 3 maanden weer terug. Nee. Nee hoor. Uiteraard gaat de Eredivisie weer verder over 3 weken.
2: Morgen al.
1: Jij hebt morgen voetbalpraat. Hoe laat ook weer?
2: 8:00.
1: Goed zo, dan gaan we daar sowieso naar kijken. Maar we kijken natuurlijk rijkhalsend naar van alles en nog wat de komende weken bij ESPN. Want we hebben uiteraard de keukenkampioen-divisie. Die dendert gewoon door. Vrouwen-Eurojackpot-eredivisie. Natuurlijk Jong Oranje met heel veel interlands. Te beginnen met een kraker komende vrijdag tegen Noorwegen. Heel veel reden om dus te zeggen blijven kijken. En ja, niet de peperdure ploeg van PSV. Niet de door Cruijff bijeengekochte selectie van Michel. Ook niet... Wie wilde ik dan ook weer zeggen?
2: Feyenoord, denk
1: ik. Gio's Feyenoord, dankjewel, Karim. Want ik moest aan Gio denken, inderdaad.
2: Weet ik.
1: En AZ, dat zijn de ploegen die bovenaan stonden. Maar AZ, die flikt het gewoon. Voordat het interland breekt er is, zij bovenaan. En dat lijkt dus volkomen terecht. Toedeloed, tot de volgende.
3: Meerdink uit de draai. Zou kunnen. En 1-0. AZ, daar is hij, Max Meerdink. En uiteindelijk is hij de matchwinner. 6e overwinning van het seizoen.
4: Als je naar 7 wedstrijden kijkt, dan heb je het verdiend. Alleen hoe we vandaag hebben gespeeld, spelen we nog niet zeg maar, als de koploper. Kijk, als jij bovenin staat en je speelt en je wil daarin meedoen, ja, dan zal je toch ook zo moeten spelen.

0: voordat je podcast begint, even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
3: VI ZSM. We hebben weer een spectaculair weekendje gehad. Met name de zondag zat vol met onwijze topwedstrijden, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Feyenoord tegen Utrecht en ook Twente tegen PSV. En daar gaan we uitgebreid op terugblikken. Het hele weekend, maar met name de zondag dus met Geert-Jan Jacobs. Geert-Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Inta.
3: Ja,
4: was een weekendje wel, hè?
3: Ja, zeg dat.
4: Zeker,
3: zit
4: zeker.
3: In het donker, ja. Maar nee, zeker. Het was het
4: we doen alsof het ochtend is.
3: Ja. Nee, zo is het. jij was, dat is voor jou een hele lange dag geweest. Jij was voor ons in Enschede. Dus laten we gelijk lekker aftrappen met Twente PSV. Spectaculaire wedstrijd, spectaculair uitslag misschien wel. Vertel, hoe was de ervaring daar?
4: Ja, nee, het was een zinderende zondagmiddag in Enschede. Ja, heerlijke pot. Het spel golfde op en neer. Twee teams die wilden aanvallen. Ik heb genoten als objectief verslaggever, zeg maar. Ik denk dat elke neutrale liefhebber die heeft zitten kijken heeft een geweldige wedstrijd gezien. Reclame voor de Eredivisie. Ja, niet qua verdedigen overal, maar wel de aantrekkelijkheid was... lag heel hoog natuurlijk. Top. En ook geweldig hoe Twente het aandurfde, hè, tegen PSV. Ik denk dat weinig ploegen, weinig trainers het durven om zo aanvallend te beginnen. En ook zo aanvallend te wisselen, wat John van der Brom deed. Dat vond ik wel bijzonder. En uiteindelijk kreeg je daarvoor de beloning met de 3-2 overwinning.
3: Ja, want PSV kwam weer op achterstand. Dat is geen verrassing dit seizoen. Ze konden het ook weer omdraaien. Maar wat heeft er nou voor gezorgd dat Twente alsnog die overwinning over de streep trok? Even op die aanvallende wissels logischerwijs daar gelaten.
4: Ja, nee, inderdaad. PSV speelde in de eerste helft bij Vlaag ook echt heel mooi voetbal. Twee prachtige goals. Dat moeten we ook zeker even benoemen. Ja. Maar wat de doorslag gaf, dat Twente toch met heel veel overtuiging uit die kleedkamer kwam in de tweede helft. Dat ze in de rust toch even wat puntje op de i hebben gezet, verdedigend. Dat ze wat moeite hadden met de rol van Meinans. Die verving Peppi al vroeg, die met een blessure moest afhaken. Dat ging PSV met een valse spits spelen. Hadden ze wat moeite mee hoe ze dat moesten oppakken. Dat ging beter naar rust. En ze gingen ook wat directer voetballen. Dat had PSV veel moeite mee. En ik vond dat Daan Rots als invaller ook een belangrijk aandeel had een assist. Op de goal van Weghorst was het, hè. En was de goal van Weghorst. Maar Twente had gewoon heel veel overtuiging. En ik vond dat alles eigenlijk, die wedstrijd kwam samen in die goal van Douda Weidman, hè, de 3-2. Ja, dat volgens mij zat daar het hele verhaal van de wedstrijd in. Twente dat zoveel energie nog had in die fase van de wedstrijd. De Weidman die een sprint van een meter of 80 moest maken om bij de goal van Kovar te komen. Het was eigenlijk een heel rare situatie, want Twente had net 2-2 gemaakt. Het publiek van Twente was dol enthousiast. Natuurlijk eigenlijk al een soort bonuspunt als je tegen de kampioen, waar je eigenlijk al 100 jaar niet van hebt gewonnen, als je daar gelijk staat. Dan lijkt dat eigenlijk het maximale voor Twente op dat moment. Maar Twente wilde toch doorgaan, ging vol voor de winst. En PSV ook. Stond veel te open weer, want het was een vrije trap van PSV aan de rechterkant van het strafschopgebied van Twente.
3: Ja.
4: En die bal die wordt dan een keer eerst weggetikt door Oenerstal. Daarna het schot van Mauro wordt geblokt door Bart van Rooij. En dan staan er volgens mij 9 spelers van PSV voor de bal. En Max Bruns die speelt de bal naar voren toe. En Weidman heeft dan dat hele veld voor zich liggen. Ja. En gaat gewoon rennen. En daarin, de overtuiging die hij daar tentoonspreidde. Het lef, maar ook gewoon de slimheid. Hoe hij zijn tegenstanders afschudde. Dat zei alles over Twente. De energie en de kracht die Twente nog had. En ook ja, wat PSV tekort kwam. Toch hoe vooral Dest in die situatie zich liet afschudden. Ja, dat vond ik ook wel typerend voor het spel van PSV. Vooral in verdedigend opzicht. Dat ze gewoon met Dest en daarna kwamen er nog Baraktavis volgens mij. En Sano bij die ook geen verweer hadden. Ja, dat is natuurlijk veel te makkelijk voor een ploeg die toch veel ambitie en kwaliteit heeft. Ja, zo kun je niet verdedigen. Ook niet als je in de Champions League natuurlijk iets wilt gaan presteren.
3: Nee, zeg dat. Hij had natuurlijk in de Champions League al een goedmakertje. En vandaag eigenlijk in deze situatie zou je denken, pak dan die kaart, haal hem neer. Want
4: Dest.
3: Je weet,
4: dat gaat
3: de situatie komen. Dat was best wel een opvallend moment toch, dat hij gewoon niet ingreep.
4: Ja. Omdat het natuurlijk wel heel lang duurde. Ja, het was tientallen meters volgens mij die de kans had om iets te doen. Maar hij kwam er niet aan. Inderdaad, ja, haal hem dan neer, doe iets. Want het was gewoon, hij ging op de keeper af. Maar dat deed hij niet. Ik vond zo dat Dest wel een paar keer vaker slordig was. En de goal van Weghorst daar was Mauro. Dat maakte wel een heel veel geprezen, ook door mij. Maar normaal natuurlijk een heel steady pion bij PSV. Maar die buitenspel daar ophief. Speelde niet zijn beste wedstrijd. Ook Perisic vond ik niet geweldig. Ja, ze kunnen wel meer spelers noemen. Geertruiden natuurlijk zeer goed begonnen bij PSV. Was ook niet zoals hiervoor. Dus ja, te veel spelers van PSV die niet hun beste dag hadden. Van Bommel die ook niet grandioos speelde.
3: Dan zijn het er toch
4: dus
3: al
4: met al was voor PSV gewoon te veel. En dan zie je dat toch energie uiteindelijk het verschil kan maken. Hè? Dat is ook wat spelers van Twente en de trainer ook de afgelopen al zeiden. Van ja, we hadden gewoon zoveel geloof en energie in het elftal. Energie die we ook van het publiek meekregen. Dat voelden ze echt. Je had erbij moeten zijn. Het was fantastisch om dat te ervaren. Gewoon hoe die ploeg naar voren werd geschreven door de aanhang. Je had niet moeten ervaren hoeveel bier er over ons heen kwam op de perstribune na de 2-2 en de 3-2. Dus heel wat laptops zijn er smerig geworden. Ja, dat was meer dan goed. Niet over klagen. Geweldig wedstrijd te zien. Maar goed, ook Mauro van PSV zei dus dat hij ook wel voelde dat er iets gebeurde in dat stadion. Dus we hadden toch een speler gezien wat heeft meegemaakt. Die in meer grote stadions gespeeld heeft. Maar ook hij voelde dat er iets speciaals in de lucht hing. En dat PSV er moeite mee had. En Whiteman, de matchwinner. Ik heb hem gesproken. Een stuk zat op VI Pro. Die vond dat de sports ook wel de credits verdiende voor hoe ze Twente hebben gesteund. Dus dat was echt een kroon op een mooie middag. Voor Twente. En voor de competitie. Want
3: precies. Ja. Met een kleine knipoog van Twente natuurlijk met die bierveeltjes. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
4: Nee, die heb ik gemist. Vertel.
3: Oh, PSV had een... ze hebben natuurlijk Bavaria als biermerk. Hadden zij over een veeltje van Grols heen gelegd. En natuurlijk, je roept het op jezelf af met de uitslag. Ja, dus heeft Twente gereageerd met een Grols veeltje over Bavaria.
4: Ja, geef hem even terug.
3: Ja, dus toch weer die kleine knipoog. Ik wil nog heel even terug naar Dest. Want eigenlijk met name naar Oyarzetter. Want die is toch wel echt ontzettend heerlijk aan het seizoen begonnen. Wat kunnen we nog meer van hem verwachten? Mm. Jij houdt hem goed in de gaten.
4: Ja, zeker. Maakt vanaf het begin al een heel veelbelovende indruk. Is natuurlijk een geweldig handige voetballer, creatieve jongen. Hij creëert zoveel kansen en doelpogingen. Alleen het verhaal blijft. Dan moet je ze altijd erbij zeggen dat hij te weinig rendement heeft. Ook vandaag een paar keer. Hij was wel één keer dichtbij met een goed schot, vond ik. Wat net overzeilde. Ja. Maar inderdaad, Dest had een heel moeilijke middag tegen hem. Eusetter, dus is een goudmijntje. Net als dat Whiteman een goudmijntje is. Nijstad, die gisteren weer goed speelde. Een heel bijzondere rol als linksback. Die we heel veel door de as mee naar voren ging. Waar PSV ook moeite mee had. Ja. Dus zijn drie goudmijntjes. De toekomst van Twente ziet er gewoon hartstikke veelbelovend uit. En het spel is nu echt bij Vlagen weer... gewoon hartstikke goed. En wat Twente eigenlijk wilde, de keuze die ze gemaakt hebben afgelopen zomer met de komst van Weghorst natuurlijk voorop, dat ze wat meer gif, overtuiging, wat Erik ten Hag wilde, meer gedrevenheid, dat kwam er gisteren 100% uit. Dat gaf ook echt de doorslag. Dus Twente begon wat stroef aan het seizoen. Er was eventjes sprake van wat onrust en wat paniek zelfs bij sommige mensen rondom de club. Maar als je nu kijkt, ze staan er gewoon prima voor. En ook Weghorst heeft zijn draai daar uitstekend gevonden. Want los van zijn goal die hij maakte, was hij helemaal Weghorst. Hij maakte het publiek gek, hij maakte de tegenstander gek. Was goed aan de bal, deed niet alles goed. Bijvoorbeeld bij de eerste goal van Gustil. Die kopbal, daar liet ze heel makkelijk wegzetten door Geertruiden. Had hij gehoopt op een overtreding mee te krijgen. Maar daar liet Guzubuik goed door voetballen. Maar Weghorst heeft weer een heel belangrijk aandeel gehad in die overwinning. En dus ook wat hij brengt buiten wat hij aan de bal doet. Maar ook zijn hele karakter wat hij overbrengt op zijn elftal.
3: Ja, FC Twente heeft de draai gevonden. Een andere ploeg die ook de draai heeft gevonden, Feyenoord. 5-0 maar liefst tegen Utrecht. Ja. Nou, ik mocht erbij zijn. En het was echt...
4: Ja, ook een mooie dag gehad.
3: Best wel een bijzondere middag inderdaad. Nou, het is toch Utrecht wegzetten. En dan met name Targalin, die echt een onwijs goede wedstrijd heeft gespeeld. Wat vind je van
4: die van jou het meeste op, Targalin?
3: Dat denk ik. Ja, even los van Hasjmoussa natuurlijk. Targalin was vandaag normaal zeeg je al een beetje in het begin van beginstuk van deze competitie. Maar nu Targalin was vandaag echt ver uit de uitblinken, om het zo maar te zeggen.
4: Ja, speelde alles naar voren. Dat ik was bij Twente, dus ik heb dat minder goed kunnen zien dan jij in het stadion. Maar het was een beetje een postbode-achtige voetballer in het begin nog wel eens. Maar nu heeft hij het echt wel zijn ritme te pakken. Tempo houdt hij in het spel. Ja, hartstikke goede speler. Die vult dat nou goed in op het middenveld. Waar natuurlijk een plek vrijgekomen is omdat Valente als verkapte links buiten staat. Hè, wat ook een gouden greep het blijkt te zijn, heb je soms van die dingen die dan spontaan eigenlijk ontstaan gedurende het seizoen. Ooit bij Ajax had je dat Lasse Schöne in één keer als nummer 6 controlerende middenvelder goed. Het ontbrekende puzzelstukje was onder Peter Bos. PSV vorig jaar had je met Guus Stil en Saibari, wat in één keer een heel goede combinatie was. Daar middenveld voorhoede. En bij Feyenoord, Valente die dan dat ook goed invalt. Want die viel mij dan wat meer op dan Targalin. Prachtige passes. Geweldig hoe die het doet. Ja, en ook zo knap. Hè. De jongens 22 jaar, Valente. Pas een jaar Feyenoorder. Maar dat hij nu al zo het voortouw neemt. Dat hij als aanvoerder er gewoon staat. En zo goed speelt. Zijn rendement nu haalt. Met zijn passes belangrijk is. Ik vind het heel indrukwekkend. En ik kan me voorstellen dat hij zelf ook wel had gehoopt op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Maar als hij zo doorgaat, is dat natuurlijk maar een kwestie van tijd. Maar geweldig hoe Feyenoord het doet. Ik weet niet wat er in Barcelona met die ploeg is gebeurd. Of ze daar een plan van Hansi Flick hebben gestolen uit de trainerskamer of zo. Maar sindsdien is het natuurlijk champagnevoetbal. Hè? Geweldig hoe goed ze positiespel spelen. Hoeveel beweging en tempo er in dat elftal zit. Het is genieten. En daar stak natuurlijk Utrecht wel heel schril bij af.
3: Ja, gistermiddag, met name Zagre, die in negatieve zin opviel. Er is één ding wat je weet bij Hasjmoussa toch. En dat is dat hij naar binnen gaat kappen en dan met zijn links gaat schieten. En die doelpunt,
4: zou je denken dat hij dat op een gegeven moment wel door zou hebben?
3: Het was echt, ik vond dat echt best wel opvallend. Hij blijft gewoon achterlopen. Het is echt heel gek. Heel raar moment.
4: Ja, een rugdekking die ook bij een aantal momenten er totaal niet goed uitzag. Communicatie achterin leek nergens op. Keeper ook een paar keer niet overtuigend. Dus Utrecht gaat met een heel vervelend gevoel. Die enorme interlandperiode in.
3: Ja.
4: Maar voor Feyenoord natuurlijk geweldig. En ook knap gedraaid er. Hè? Want ik kan me herinneren aan het eind van de transferwindow dat we nog in onze studio zaten. Ja, met Martijn zat ik in een rondje. En toen was het natuurlijk een soort van grafstemming nog rondom Feyenoord, hè. Natuurlijk een slechte window op dat moment gedraaid. Was het gevoel niet zo goed aan het seizoen begonnen. En nu doen ze volop mee. En als je ze nu ziet spelen, zijn ze op dit moment de ploeg die het best in vorm is. Het wordt ook een geweldig seizoen, lijkt het. Met Feyenoord en Ajax allebei beter zijn geworden. PSV is even afwachten nog hoe ze uit deze nederlaag gaan komen. AZ beter geworden. Twente weer goed bezig. Dus het wordt een hartstikke mooi seizoen met een prachtig spelend Feyenoord op dit moment.
3: Ja, iets meer spanning laat dat duidelijk zijn. Ja, Feyenoord de laatste drie competitiewedstrijden 15 doelpunten voor en slechts 1 tegen. Dus dat het verschil tussen het begin van het seizoen en nu, dat is ook echt wel immens. Hè?
4: Ja, ze staan op 25 en na 7 wedstrijden. Dus als ze doorgaan, gaan ze ver boven de 100 goals eindigen. Ja, dat zou knap zijn. Mooi, Van Bronckhorst heeft het daar goed voor elkaar. Het is vroeg, de echte testen komen nog natuurlijk met AZ meteen na die ellendige lange break als eerste tegenstander. Ja. Dat wordt een mooie krakert, dus daar ben ik benieuwd naar.
3: Zeker
4: of ze dan ook dit voetbal kunnen gaan spelen.
3: Absoluut. Als we kijken naar het meest indrukwekkende moment van dit weekend. Dat stak met kop en schouders bovenuit. Dat was het eerbetoon voor de familie Koeman. Voor het overlijden van Bartina Koeman. Ik moest wel behoorlijk slikken toen ik het fragment zag. Hoe is het bij jou binnengekomen?
4: Oh ja, tuurlijk. Ja, ik zag het pas later. Ik kwam terug van Twente. Dus helemaal met die wedstrijd in mijn hoofd. En even de samenvattingen terugkijken. En dan zie je dat moment. Hoor je even stil. Hartverscheurend om te zien. En ik heb hem nog niet daarover zelf gehoord. Hij heeft volgens mij ook niks gezegd na afloop. Hè, logisch. Maar ik neem aan dat het in overleg met Koeman junior was. Dat daar op dat moment een foto van zijn moeder werd geprojecteerd. Dat heb ik niet eigenlijk eerder zo gezien. Hè, dat een speler
3: dat
4: meemaakt zo vroeg na het overlijden van een dierbare. Maar mooi zullen we maar zeggen hoe dan het publiek reageerde. En de teamgenoten en tegenstanders. En ja, ongekend. Ik kan me niet voorstellen dat je dan überhaupt aan voetballen kunt denken. En dan ook nog, ja, na zo'n minuut gewoon door kunt gaan. En nog een aardige wedstrijd keepte, volgens mij een paar ballen pakte. Knap. Maar geloof dat Henk Brugge zijn trainer zijn. En daar ben ik het mee eens. Als hij niet had gekiept, had ik het net zo knap gevonden. Want ja, dat is een keuze voor iedereen persoonlijk. En dat, daar moet je iemand nooit op veroordelen. Maar dit, indrukwekkend was het al bij al.
3: Ja, zeker weten. Ja, dus het is altijd heel gek om weer door te gaan naar een andere
4: hoort erbij,
3: topic. Ja. Maar het hoort erbij. Nou, AZ pakt in ieder geval de 3 punten weer. Met 1-0 overwinning op Telstar. Meerdink met de enige goal. En hij kreeg toch ook wel weer leuk nieuws na de wedstrijd. En dat is dat hij alsnog mag gaan voegen bij de selectie van Oranje. Evenals Guus Til. Want Donjan Malen en Justin Kluivert zijn geblesseerd uitgevallen. Wat vind jij van? Wat vind je ervan dat Til en Meerdink erbij zijn gekomen?
4: Nou, gezien het verhaal wat we net over Valente afstaken, had ik het logisch gevonden eigenlijk toch wel als er een plek voor Valente was vrijgemaakt. Dat je dan Til ziet als zeg maar de nieuwe spits die je dan erbij haalt. En dan Valente als optie op middenveld. En dan eventueel natuurlijk aan de linkerkant. Maar daar heb je meer smaken. Dus daar ligt niet zo'n prioriteit. Maar ja, we hebben niet heel veel spitsen natuurlijk die op dit moment beschikbaar zijn. Ik vind nog steeds dat Sion Fleming erbij had moeten zitten. Omdat hij natuurlijk zoveel energie brengt. Die het in de Premier League nu opnieuw gewoon goed doet. Die iets. Ik zal even een oortje uit. Die ook als pinchhitter van grote waarde kan zijn, volgens mij. Die gaat door muren heen. Maar blijkbaar staat hij daar niet zo goed op in Zeist. Niet onder Koeman en nog steeds niet onder Xavi, volgens nog niet. Dus dan kom je snel bij Meerdink uit. Dus dat is denk ik geen keuze uit luxe. Het was een tijd dat we allemaal vonden dat Meerdink in het Nederlands elftal een kans verdiende te hebben. En ook bij Jong Oranje, waar hij zich hem toen niet voor selecteerde. Maar nu vind ik hem nog iets minder indrukwekkend dit seizoen tot nu toe. Maar hij mag het laten zien. Benieuwd of hij kan aanhaken.
3: Nou, en die concurrentie.
4: En andere spelers. Ja, en Til, logisch, dat is ook een speler over energie. Omdat rode draad, dat is een podcast volgens mij, woord energie, een containerbegrip. Maar wel van toepassing op Guus Til, die levert het wat dat betreft ook altijd. En jij maakte 2 prachtige goals tegen Twente. Geweldige kopbal. Gisteren 2 mooie kopballen gezien. Schuurs, die ook een heel mooie bal binnenkopte, om even nog hem te noemen. Ja, namens precies. NEC tegen Go Ahead. Vond ik een heel knappe kopbal. Maar ook Til op een prachtige voorzet van Mauro. Dat was ook een mooie goal. En die tweede goal was nog mooier. Mooie combinatiegoal. Ja, Til, daar hoef je denk ik weinig zorgen over te maken. Als clubtrainer of als bondscoach. Die haalt ze voldoende wel. En die gaat wel.
3: Zeker.
4: Dus die snap ik.
3: Wie ook gaat is Brian Brobbey. Daar moeten we nog heel eventjes. Daar kunnen we niet omheen. Een hat-trick tegen de club. Niemand minder dan Manchester City. Echt ongekend wat hij daar weer klaarspeelt. En hoe hij Ruben Dias van zich af weet te houden. Zo. En het is echt genieten hoe hij het daar doet bij Sunderland.
4: Ja, is toch 3 goals. Bizar. De eerste goal vooral was knap. Hoe hij zichzelf daar vrij speelde. Hoe hij hem afmaakte. Ja. Buitenkantje voet volgens mij dat hij
3: het leek alsof hij een beetje verkeerd raakte. Of was het een bewustje?
4: Ja, een keer terugkijken. Okay. Ik vond in ieder geval goed. In zijn beweging vond ik hem hartstikke goed. En daarna waren 2 goals waren dan min of meer intikkers. Maar je moet er staan. Daar is het toch echt wat beter in geworden om op het goede moment op de goede plaats te staan. Weet je, zijn oriëntatie is echt vooruit gegaan. Zijn inhoud is vooruit gegaan. Hij kan veel langere minuten maken. Hij kan echt die strijd volle bak aangaan met al die topverdedigers. En ja, heb ik maar gedaan. Alleen voor hem was het dan minder dat Sunderland wel gewoon verloor. Ik geloof dat er 4 spelers waren voor hem die een hat-trick maakten en niet wonnen in de Premier League. Wat ik best weinig vind eigenlijk over al die jaren. 1 speler die 2 keer meemaakte. Met Letitia, de grote Met Letitia. Maar hij zelf gaat natuurlijk in prima vorm die interlandperiode in. Dus ik ben benieuwd of hij het Nederlands elftal ook zijn lijn van het WK kan doortrekken. Hij is nu eerst spits, hè? Dat is wel duidelijk.
3: Ja. Nee, zeker weten. Zeker weten. Ja, we kunnen door blijven lullen. Daar houden we van. Lullen over voetbal natuurlijk. Maar de tijd zit erop, Geert-Jan.
4: Hij moet alweer stoppen.
3: Ja, we moeten alweer stoppen. Ze zijn streng hoor voor ons. Okay. Maar op onze website kunt u alles vinden. Het mooie artikel natuurlijk van Geert-Jan. En alles andere over het Vriendenloterij Eredivisie Voetbal. En alles eromheen natuurlijk. Morgen weer een rondje. Rondje buitenland is dat geloof ik met Sully. Dus genoeg te beleven.
4: En Xavi spreekt, hè?
3: En inderdaad, Xavi gaat spreken. En enorm veel te beleven in ieder geval. Dus voor nu, tot
1: nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren. Of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Meer dan 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: voordat je podcast begint. Even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. En ook het brede assortiment accugereedschap van het Duitse merk Einhell. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.

0: iets met zit in mijn hoofd. Welkom allemaal bij de Oranje Zondag. En hartstikke gezellig ten eerste dat jullie hier allemaal zijn. En natuurlijk dat jullie zitten te kijken. En een hartelijk welkom aan mijn nieuwe tafelgenoot. Raymond Mens. Nou ja, zo nieuw ben je ook weer niet.
1: Ik val even in voor Rutger.
0: Ja, aan de kop. Raymond Mens, Guido den Aantrekker, Sam Hages, Hanna Warne en Noah Valen. Ja, even voor de duidelijkheid. Rutger is inderdaad aan het werk in het buitenland. Kon er vandaag niet bij zijn, dus ik ben blij dat jij...
1: Ik zeg al de hele dag tegen iedereen op vakantie.
0: Ja, op vakantie. Nee, hij is aan het werk. Ja.
2: Wat is hij aan het doen daar dan?
0: Ja, opnames voor Poons.
2: Oh, oké, interessant.
0: Ja. Jij twijfelt eraan?
2: Nou, nee, maar...
0: Daar komt de journalist.
2: Je weet allemaal weer op kosten van de belastingbetaler... weer een beetje in het buitenland rondgaan. Okay.
0: Daar is je weer, hoppakee. Ja.
1: Maar dat zei ik op vakantie, dat zei ik.
2: Ja, daarom. Nee, zei
0: je zit in mijn hoofd, dat is het nummer. Wie zit er bij jou altijd in je hoofd?
3: Jij.
0: Ja, zeker. Logisch. En bij jou?
3: Je vrouw natuurlijk.
0: Ja, je vrouw.
3: Oh, sorry, mevrouw.
1: Mijn hond.
0: Jouw hond?
4: Ja, zeg maar. Vriend moet ik dan zeggen.
0: Ja, heel goed. En Noah?
5: Johan.
0: Johan. Altijd Johan. Kruif of Derksen? Dat zal ik maar aan de vraag, ja. Goed dat je er bent, of goed dat jullie er zijn. Jan, jullie zijn lekker bezig, hè? Je bent aan het werk voor uiteindelijk die kersttour. Wat ga je allemaal precies doen?
6: Ja, wij doen ieder jaar... het is een beetje gek om nu over de kerst te hebben... maar daar zijn wij al wel mee bezig. Ja, wij doen ieder jaar in de decembermaand een kersttour... een acoustic Christmas tour langs alle theaters van Nederland. Spelen we eigenlijk bijna elke dag in de decembermaand. En dit jaar doen we een acoustic Christmas XXL show in Ahoy, Rotterdam.
0: Leuk.
6: Dus dat wordt de grootste acoustic Christmas show die we ooit hebben gedaan... voor meer dan 3000 mensen. Met gastoptredens, onder andere van Zoe Levi, die ook uit Rotterdam... komt. Dus dat is waar wij ons nu op gaan focussen de komende maanden.
0: Toch? En er zijn nog kaarten?
6: Ja, zeker.
0: Dus als een malle, hoppakee, die kaarten
6: moet je nu
0: gaan
6: bij
0: kopen.
6: Zijn.
0: Zo is het. En de website komt uiteraard onder in beeld. Dankjewel. De drie eens. Hoewel. Het zijn er eigenlijk vier. Er zijn er vier. Hoe heet jij dan?
7: Peter.
0: Peter. De drie J's met een P.
7: Jammer.
0: Ja. Ah, dat kan ook, ja.
7: Drie J's en een P.
0: Zeg, we begonnen net eventjes deze uitzending. En dan heb je altijd zo'n coming-up, wat je doet voorafgaand. En dat ging over Martina Koeman. Want jij was vandaag bij de wedstrijd tussen AZ en Telstar.
8: Ja.
0: En dat was eigenlijk het mooiste emotionele moment wat er was.
8: Ja, en ook gelukkig maar, want je moet mij niet vragen om de voetbalanalyse ervan. Maar het was ook oprecht het allermooiste moment. 12e minuut, een staande ovatie voor haar. Terwijl haar zoon dus, Ronald Koeman junior, onder de lat stond. En je ziet dat hij het daar logisch natuurlijk ook moeilijk mee heeft. Maar ontzettend knap vind ik dat hij er überhaupt stond. En ik zei het net ook al, we hebben helaas Telstar verloren met 1-0. Maar als hij er niet had gestaan, was het op zijn minst 3-0 geweest. Want hij kwam in een aantal penibele situaties. Onder andere een aantal keer dankzij zijn eigen teamgenoten. Maar omdat hij meevoetbalt...
7: Doe je toch een analyse?
8: Doe toch een analyse, ja. Nee, het is heks van de Dam, Sam. Maar hebben we toch nog... werd het alsnog 1-0.
0: Ah, maar dit is zo mooi.
8: Gedaan. En na afloop van de wedstrijd trouwens... werd hij toegezongen door de harde kern van AZ. Nou, kom er nog maar eens om. Maar is gewoon ontzettend veel respect voor hem.
0: Ja, Noah, jij kent...
2: Zo'n stelletje.
0: Noah, jij kent de familie goed.
5: Ja.
0: Hoe was het voor jou om dit te zien?
5: Nou, ik vind het... Weet je, we hebben het wel zo over de voetballerij... en hebben er kritiek op, maar dit is hoe mooi voetbal kan zijn. Weet je, dat de tegenpartij dat ook doet, dat natuurlijk... het uitvak met de Telstar fans dat doet. En ik bedoel, het is de afgelopen week al zoveel gezegd en dat vind ik ook goed en dat moeten we ook blijven benadrukken, dat Martina gewoon een heel bijzonder mens was met een heel groot hart en onwijs veel humor, een hele leuke lach. En dat Ronald hier dan gaat staan en toch die wedstrijd gaat keepen, goed keept ook, alleen maar respect. Dat vergt zo ongelooflijk veel kracht. Ik vond het echt heel mooi om te zien.
0: Ja, daar sluiten wij ons natuurlijk allemaal bij aan. Heb jij lekker aan de waterkant gezeten vandaag?
7: Zeker, ja. Dit is even een overgang, maar lekker buiten gezeten de hele dag. Als het goed is heb je er een foto van.
0: Ja. Lekker gevist met je
7: lekker
0: zootje.
7: Gevist met mijn zootje. Ja. Heb je hier 3 uur gezeten? Niks gevangen.
0: Niks gevangen. Nee. Prima.
7: Was het heel leuk.
0: Had je geen weerhaakje?
7: Ik had geen weer. Wij hebben een heel simpel hengeltje met een heel klein haakje eraan waar we dan brood aan doen. En dan eten de visjes het brood ervan af. Ja. Die vissen hebben geen pijn. Maar ja, die weerhaken. Komende dinsdag wordt overgestemd in de Tweede Kamer. Een plan van de Partij voor de Dieren.
0: Ja.
7: Want dat is te pijnlijk voor de vissen. Want ze. Ja, die weerhaken zorgen voor veel bloed, veel wonden. En dus willen ze er iets aan doen. Maar we zijn eigenlijk wel de enige hier in dit deel van Europa waar dit verboden wordt. Dus ik ben wel benieuwd of het überhaupt er doorheen gaat komen.
0: Nou, volgens mij in Canada hebben ze daar ook al iets over gezegd. En volgens mij is het daar ook verboden in sommige delen van Amerika. Maar nou zijn de vissers en de hengelsportvereniging, ja, die zijn boos. Die zeggen, dit is desastreus. Want Nederland zet zichzelf juridisch en recreatief volledig buitenspel. Een beetje een tikje overdreven?
2: Ja, ik ben van mening dat elke vorm van diermishandeling gewoon verboden moet worden. En ja, natuurlijk is het een sport vissen. Het is ook een beetje echt een hele Nederlandse sport.
0: Weet je hoeveel mensen vissen in Nederland?
2: Ja,
1: heel veel.
0: 1,7 miljoen. Ja.
7: Ja. En het worden er steeds meer.
0: Ja.
7: Ik zie bij mij in de buurt heel veel jonge jongens die met hengeltjes
1: rondlopen.
7: Maar
1: daar zit van alles tussen. Inderdaad, dus mensen die dat professioneel of met teams doen. En gewoon vaders en zonen.
4: Maar vind je het leuk, Sam?
7: Wat zei je?
4: Vind je het leuk?
7: Ik vind het superleuk.
0: Maar wat vind je er leuk aan?
4: In hemelsnaam.
7: Ja, leg aan iemand uit die nooit vist waarom het leuk is om te
2: maar
7: vissen.
2: Maar je hebt niks gevangen vandaag. Dus
7: nee, maar afgelopen donderdag hadden we twee kleine visjes gevangen.
2: Twee kleine. Ja,
0: en daar zit de sensatie leuk in.
7: Het is
0: kleine
7: gewoon
0: visjes.
7: Leuk om te doen. En alles waar geen schermen bij betrokken zijn, ben ik al lang blij mee als het leuk vindt.
1: Maar dat is het, want jij doet dat leuk met je zoontje. Ja. Je hebt inderdaad eventjes met z'n tweeën een momentje in de natuur. Je bent aan het babbelen en dan hoef je niet eens wat te vangen.
7: Nee,
1: ik heb het vroeger ook veel gedaan als klein jongetje. En ik vond dat heel eng als ik wat ving, want dan moest je die haak eruit halen.
7: Ja,
1: dus ik had liever dat niks.
0: Ja,
1: ik vind wel veel.
0: Een vis vangen.
1: Ja. Maar kijk, die reactie van die organisaties, dat begrijp ik natuurlijk wel. Natuurlijk is dat vervelend. En ik hoor iedereen alweer praten over betutteling. Maar ik ben het helemaal met Guido eens. Alles wat dierenwelzijn verbetert, daar ben ik ook voor.
0: Ja.
1: Ja.
7: Die vissers zelf zeggen overigens, die normale haak of zonder weerhaken, die kan ook verder de keel inbungelen, waardoor het nog veel bloediger wordt. Dus wie er nou gelijk heeft, weet ik ook
2: maar
7: niet.
2: Maar laat gewoon die vissen met rust, joh.
1: Ja.
7: Laat ze lekker zwemmen.
2: Ja, natuurlijk.
0: Doe dat gewoon, ja. Jij had dubbele dienst vandaag, want je zat eerst bij Ziggo Sport, onze andere werkgever.
4: Beetje overdreven, maar
0: Maar toffe wedstrijd, of toch niet?
4: Atletico Madrid, Real Madrid, dan hoop je. Nou, de derby van Madrid, dat is fantastisch. Maar het werd echt een beetje een soort vies vechtvoetbal. Tweede helft werd wel een stukje leuker. Hier Denzel Dumfries, die niet helemaal met zijn man meeloopt. Althans, de rest van zijn teamgenoten ook niet. Dus ik zat met Wim Kieft. Nou, dat is al entertainment om met Wim een uitzending te doen. Maar we hadden het er een beetje over dat Mourinho, die heeft natuurlijk in het verleden is die al trainer geweest van Real Madrid. Die is nu dan weer een soort terug bij zijn ex. En het lijkt niet helemaal lekker te werken. Zo zagen wij het een beetje. En Dumfries, dat vind ik jammer, komt nog niet helemaal lekker tot z'n recht, hoe we hem kennen.
0: Ja, maar we gaan die Duitsers wel opvangen.
4: Ja, we gaan die Duitsers sowieso.
0: En dan maar zonder Dumfries.
4: Ofwel, dat kan natuurlijk wel.
0: Ja, dat is ook zo. Jij moest nog even je ei kwijt over Camille Eurlings. Ja. We hebben het dan natuurlijk voor het weekend
2: wat
0: al over
2: gehad. Wat een extreme suffert. Hij had natuurlijk al niet echt de wind mee met zijn imago. Ja, ik zeg het heel
1: lief.
2: En dan ben je notabene een jaar lang CEO van de KLM geweest. Hij vloog donderdag naar Curaçao in de business class in een Boeing 777 van de KLM. We zien hier het gevolg daarvan. Je weet, als je vliegt, dan mag je je powerbank moet je meenemen in de cabine. Ja. Niet in het ruim, omdat het brandgevaarlijk is. Maar bij de KLM is duidelijk bekend dat je daar ook verder niks mee mag doen. Je mag die in je
7: niet
2: tas
7: opladen.
2: Houden. Niet opladen, zeker niet. Je mag het ook niet in de overhead compartment bewaren, maar je moet het in zicht houden. En wat is gebeurd? Naar verluid heb ik begrepen is hij in slaap gevallen, maar was dat ding gewoon toch aan het opladen.
1: Wat je doet in de business class.
2: Dat snap ik. Want je slaapt daar ook heerlijk. Maar
0: je eerst helemaal vol en dan
1: En dan het bedje.
2: Dus
1: gespreid.
2: Als je hier al niet ontploft, was het wel daar. En nou, we hebben het net gezien op die foto. Het is echt in de fik gevlogen, ontploft. Er is één iemand, en ze zijn natuurlijk met de privacy heel erg voorzichtig. Er is één iemand gewond geraakt. Dat kan Camille geweest zijn of iemand anders. En het is gewoon oliedom.
0: Ja.
2: Oliedom. Ja. Omdat die kist, die was onderweg, is boven het Atlantische Oceaan teruggekeerd naar Schiphol. Heeft daarmee heel veel kosten veroorzaakt. Moest een nieuwe kist komen, een nieuwe manning. Ja, dat gaat echt om heel
0: hij
2: veel
0: geld. Hij moet er gewoon even sorry zeggen.
2: Dan maar zou hij dat maar gedaan hebben. Maar ik heb tot nu toe nog niks van meneer Eurlings gehoord.
7: Ik begrijp ook van journalisten die hem hebben benaderd dat hij nergens op reageert.
2: Nee.
7: Ja, inmiddels zit hij denk ik al op de Antillen. Want de volgende dag is er weer een vlucht.
0: Oh, maar dan kunnen we het hem niet kwalijk.
2: Ik weet
7: nee, laat hem lekker.
2: Ik moet wel zeggen dat hij wel mijn droombaan in portefeuille heeft. Nou, dus hij zit in de raad van commissaris van het vliegveld Flamingo Airport op Bonaire.
7: Heerlijk. Die wil dat niet.
2: Ze zoeken daar een CEO.
7: Ja. Jij bent beschikbaar.
2: Nou, ik ben absoluut beschikbaar. Maar werkverkeer wordt een beetje lastig.
1: Jij noemt het een extreme surfer. Wat hij heeft gedaan is natuurlijk ontzettend knap. Want je bent de kroon.
2: Nou, komt het
1: je bent een van de jongste ministers ooit. Kroonprins van een van de grootste partijen van Nederland. Je besluit dan uiteindelijk om de politiek gedacht te zeggen. En alle bedrijven liggen aan je voeten. En zonder enige ervaring mag je bij de KLM aan de slag. Je zit ook nog eens bij het Internationaal Olympisch Comité. Ja. En je gooit het allemaal
0: weg.
1: Grabbel met, naar verluid, als je naar collega's luistert, wangedrag.
2: Nou, plus
0: maar
2: is een privéleven
0: ligt hij niet in het brandwondencentrum? Dat niet?
8: Sorry?
7: Licht, er was één iemand licht gewond. Oh, ik denk dat het wel meevalt.
2: Oh, ja.
7: Dat valt
2: nou, wel mee, overdrijf ja. is mijn vak.
0: Ja. Nou, maar, prima, daar hou je je van maar, bij de Oranje Zondag.
8: Ja, maar je zal wel op zo'n vlucht zitten. Je denkt, we gaan op vakantie en je moet omkeren.
7: Ja, hè? Door Camille.
0: Hey,
7: ja.
0: Is het een intensief weekje voor jou geweest? Hè? Maar die algemene beschouwingen, vond je dat nou de moeite waard? Denk je nou, daar zijn we echt helemaal geen zak mee opgeschoten.
4: Nou, kijk, ja, als politiek verslaggever is het de moeite waard. Want het is gewoon altijd smullen. Het zijn hele lange dagen. En, maar het is hartstikke leuk. Oh, kijk, ja, dit was aan het eind van de tweede dag.
0: Heb jij geen kistje nodig dan?
4: Ja, normaal gesproken wel. Maar hier liep ik met hem mee. Maar dat klopt, ik sta altijd op een krukje. Ja.
0: Heb je die altijd mee? Zo'n inklapkrukje?
4: Mijn cameraman heeft er altijd een voor me bij. Ja, ja, ja. Ja, want ik heb het wel eens gehad. Toen had ik met Hugo de Jonge. Dat heb ik elke keer nog gehoord. Toen had ik een interview met hem. En hij is natuurlijk ontzettend ijdel. En ik ben veel kleiner dan dat hij is. Dus hij moest helemaal naar beneden kijken. En die camera stond zo recht op zijn kruin. Nou ja, volgens mij ook een beetje een kale plek daar. Oh. Ja, dat heb ik nog echt nog wel zeker 10 keer moeten horen. Ja.
0: Maar nooit afgevallen?
4: Van het krukje afgevallen? Ja. Nee, nee, nee. Ik heb best wel goede balans.
0: Ik vraag het gewoon maar even. Het zou nieuws geweest kunnen zijn. Nou, wat echt nieuws was, het nieuws eigenlijk van dit weekend, waren natuurlijk gewoon de rellende demonstraties in Den Haag. En dan heb ik het vooral op het Malieveld. Het was weer ongelooflijk daar. Extreemrechtse met geweld tegen politieagenten. Liep weer uit de hand. 24 mensen zijn aangehouden. En dat waren rellen bij Wij zijn het Volk. Er waren wel meerdere demonstraties. Ook de snelweg werd weer afgezet. Maar dat was weer een andere groepering. Tuurlijk, wij hebben hier een grondrecht. Demonstreren, dat mag allemaal, is allemaal prima.
2: Artikel 9.
0: Maar zou je nou niet bedenken dat als dit gebeurt en er moet extra politie ingezet worden en er is weer geweld, nou, dat moeten ze gewoon verhalen op die organisatie?
7: Oh ja, als dat kan, heel goed. Ik zou eerst beginnen met die gezichtsbedekkende kleding. Mm-hmm. Daar wordt al een wet voor voorbereid. Dat is eigenlijk allemaal al in gang gezet, zodat je daar goed op kan ingrijpen. Ik zou zeggen, ja, iedereen heeft het recht om te demonstreren. Dat moet je niet van tevoren verbieden, maar als er dingen geroepen worden die racistisch zijn, antisemitisch, als er geweld gepleegd wordt, ja, keihard ingrijpen. En met genoeg politie die kant op gaan. Maar ik zou niet aan de voorkant al demonstraties verbieden. Volgens mij heeft iedereen het recht om...
0: Ja, maar nou zeg jij keihard ingrijpen, maar dan moet je ze wel te pakken krijgen en kunnen identificeren. En dat is met die maskers, is dat natuurlijk weer...
7: Daar wordt gelukkig wel iets aan gedaan. Maar ja, het blijft heel erg moeilijk om op dit soort momenten goed in te grijpen met genoeg personeel.
8: Ja, maar jij zegt, er wordt iets aan gedaan. Er ligt een wet voor. Maar je kunt nu ook al zeggen van, nou, je mag daar demonstreren, maar dan willen we geen gezichtsbedekkende kleding. En dat is daar ook gezegd. Dat op een gegeven moment heeft die organisator ook opgeroepen aan zijn achterban van, willen jullie daarmee stoppen? Willen jullie je gezicht laten zien? Alleen dat deden heel veel mensen niet.
7: Nee.
8: En toen
7: liep
8: het uit.
0: Maar kun je dan de extra kosten die gemaakt zijn door extra politie inzet, kun je die dan verhalen op zo'n organisatie?
8: Volgens mij kun je de schade verhalen, maar niet de inzet van politie, volgens mij. Maar helemaal voor, net als Sam, dat je dat dan regelt. Ja. Maar wat hier natuurlijk fout gaat, is dat er, nou ja, kijk, jij zegt dat die vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen, maar dat die organisatie, Wij zijn het Volk, heette dat, geloof ik.
7: Ik denk niet dat weer het volk van
8: Nee.
7: Ze zijn niet representatief voor
8: exact,
7: Nederland.
8: En er zaten ook nog heel veel andere groeperingen in die nog extremer waren, die dan in het kielzog daarin meegingen, waarvan er dus heel veel inderdaad met gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht toen meededen.
0: Heeft de politiek al gereageerd? Of hadden ze vrij?
4: Die zijn er wel als het kippen bij. Zeker als het heel duidelijk is dat iets echt ver over de grens gaat. Dus met name op Twitter wordt er dan, of op X tegenwoordig, wordt er dan veel gereageerd. Hier heb je eentje van Rob Jetten. Die benoemt dan in ieder geval veel waardering voor het optreden van de politie. We staan pal voor onze rechtsstaat.
0: Ja, maar weet je, sorry. Ik grijp even in.
7: Want grijp jij even
0: in? Ja, want dit is namelijk... Hij kan ook net zo goed twitteren van, jullie weten hoe ik erover denk, punt.
4: Ja.
0: Zie vorige bericht.
4: Ja.
0: Want dit is gewoon een herhaling van zetten.
4: Misschien wel met AI gemaakt.
7: AI, ja, dus daar moet je niet te veel van verwachten.
0: Sorry.
7: Dit is niet Rob Jetten zelf.
0: Oké, sorry.
8: Het echte bericht was, ik vind dit heel erg, maak er even een mooi bericht van.
0: Ja.
8: En dan komt dat eruit.
0: Nee, maar wat hebben wij hier aan?
4: Nee, ja, helemaal niks natuurlijk. En dit geldt voor alle politici. Hè. David van Wiel, de minister van Justitie, heeft ook een soortgelijk bericht de wereld ingegooid. Sowieso VVD'ers en justitieministers zijn er altijd wel goed in formuleren dat het echt niet kan. Wat ik wel grappig vond, vandaag was WNL op zondag en daar zat een CDA-minister van Economische Zaken. Dus zij gaat ook helemaal niet hierover. Dus zij is ook niet helemaal voorbereid, denk ik, op dat ze een echt harde taal kan gebruiken. Dus kwam dit eruit.
9: Laten we allereerst zeggen, het is fantastisch dat wij in zo'n mooie democratie wonen in Nederland. Ja. En dat je daarin je stem mag laten horen.
7: Ja,
9: het is fantastisch dat we demonstratierecht hebben. Dat is een groot goed. En ja, daar horen regels bij. En het is verschrikkelijk dat die iedere keer zo aangetast worden. Het is ontoelaatbaar. Dit kan natuurlijk gewoon zo niet.
10: In Nederland krijg je 120 uur staakstraf als je een snelweg bezet. Zou je dus ook over zwaardere straffen na moeten denken?
9: Ik vind dat lastig om daarop vooruit te lopen. Laten we vooral niet doen, want dat is eigenlijk het paard achter de wagen spannen. Ik vind allereerst belangrijk, eigenlijk wat meneer Brekelmans hier ook zegt. We moeten dit niet normaal gaan vinden.
0: Nee, we moeten het niet normaal gaan vinden.
7: Ik snap dat Rick er naar vraagt, want hij trok de vergelijking met Engeland, dat je daar jaren gevangenisstraf kan krijgen als je zoiets doet. Uiteindelijk, dit is de minister van Economische Zaken.
4: Maar ze zegt het ook met een glimlach. Dit moet echt niet kunnen.
7: Dat is de mediatraining. Blijf er altijd. Maar ja, dit
8: zeker
7: is een
8: vrouw.
7: Heel klein ministerie. Zij gaat hier helemaal niet over.
0: Ja, maar kom op.
7: Ik denk eigenlijk dat je veel meer ook moet kijken naar de onvrede die eronder ligt.
8: Want we hadden het net over. Jij gaat er ook niet over. Maar jij kan toch ook gewoon fatsoenlijk zeggen wat je
0: vindt. Je weet toch dat dit soort vragen komen als dit het nieuws van het.
7: Alleen zij kan niet een nieuwe maatregelen aankondigen. Nee, dat kan allemaal niet.
4: Het had wel kunnen zijn, want er liggen namelijk twee wetten voor. Ze zijn met twee wetten bezig. En David van Wil had gewoon even tegen haar moeten zeggen, joh, als er naar gevraagd wordt, vertel dat. Want het zijn wel degelijk wetten die kunnen gaan helpen. Want dit gaat erom, kijk, we wisten van tevoren al lang, dit gaat uit de hand lopen. Want het stond al aangekondigd in Facebookgroepen. Ik heb ook AI-gemaakte posters gezien. Overal kon je dat zien. Maar er zit een soort kronkel in de wet, waardoor politiemensen mogen niet op openbare pagina's, mogen niet te diep speurwerk doen, omdat ze dan te dicht in de privésfeer van mensen
2: komen. Maar van wie
4: komen.
2: Mag dat niet?
4: In de wet mag dit nu niet.
2: Dat staat in de wet vastgelegd dat dat niet mag.
4: Ja, dus het is te privacygevoelig. En daarom zijn ze nu, dat ligt al bij de Raad van State. Dus het is echt best wel fair. Dat een politie mag dan van de burgemeester goedkeuring krijgen om wel vooraf echt te kunnen zien welke mensen zijn dit, wat zijn ze van plan. Zodat ze daar aan de voorkant al op in kunnen grijpen. En nog eentje, die is denk ik nog veel belangrijker, dat ze ook in Telegram en WhatsApp groepen mogen. Dat zijn natuurlijk besloten groepen, kunnen ze nu helemaal niet in. Terwijl daar ligt natuurlijk superveel informatie aan de voorkant al.
7: Ja. Toch denk ik ook dat je ook moet kijken naar, kijk, dit zijn gekken, gestoorde gekken die echt een grens overgaan. Maar kijk ook naar vanavond heeft AfD weer gewonnen in Duitsland. Ja. Extreem rechts wordt steeds groter.
0: Alternatief vuur Duitsland.
7: Ja, zeker. Ja. En je had de APB, de Algemene Politieke Beschouwing, gekeken. Als politiek verslaggever geniet je er wel van. Ik heb zelf, hoe meer afstand ik heb van ten opzichte van politiek, hoe gekker ik ervan word. Ik zit naar het debat te kijken. Ik denk, we zijn gek geworden in Nederland dat we het normaal vinden dat er al jarenlang stilstand is. Er is nu weer een experiment uitgevoerd door Rob Jetten met zijn minderheidskabinet. Het werkt niet. Laat het kabinet gewoon vallen. Neem maatregelen. Kijk naar Johan Remkes. Die kwam in 2019 al met een heel interessant rapport over hoe je de democratie moet veranderen. Hij zei toen al, mensen stemmen ergens op. En door die formatievorming hebben we eigenlijk totaal geen invloed op wat daaruit komt. Je moet maatregelen nemen zodat mensen het gevoel hebben dat ze iets te
4: maar
7: zeggen hebben.
4: Maar wat het lastige is dat samenwerken. Want ik heb het idee dat deze drie partijen willen zo'n rapport zoals dat van Remkes echt wel volgen. Die zeggen ook, we willen grote veranderingen, er moet wat gebeuren. We hebben te lang stilstand. En dat is heel mooi dat ze dat willen, maar als je met een minderheidskabinet zit, dan gaat dat niet lukken. Ik denk, als er nog een partij bij was geweest, hadden een meerderheid, waren ze echt verder.
7: Maar er is niks gedaan met dat rapport.
0: Jongens, het feit dat AfD ook weer heeft gewonnen in Mecklenburg, is het. De deelstaat. Dat zegt natuurlijk wel iets. En eigenlijk is het een trend, wat je natuurlijk in Europa ziet, gaat straks ook in Frankrijk zien, hè, met Marie Le Pen. Ja. En dit heeft natuurlijk wel invloed op Merz als bondskanselier. Daar ga ik niet al te diep op in. Maar wat voor invloed heeft het op Europa? Want wij weten, AfD is wel een club die van Poetin houdt, zou ik maar zeggen.
7: Ze hebben nu op dit moment geen meerderheid in deze tweede deelstaat waar ze dan groot hebben gewonnen. Maar omdat die deelstaten, dat is zo geregeld, hebben ook iets te zeggen over wat er in het parlement gebeurt. Dus het is voor Merz wel echt vervelend. Uiteindelijk op de langere termijn, als de AfD groter wordt, dat is een anti-Europa-partij. Dus wat zij gaan doen is focussen op Duitsland, grenzen dicht. Vrachtwagenchauffeurs gaan daar last van krijgen. Als wij op vakantie gaan, krijgen we daar last van. En zo proberen ze zich zoveel mogelijk van Europa ook af te scheiden als daar niet hervormd wordt. Dus daar gaan wij ook wel. Ja. Gaan wij ook
8: ik zal wel even van de weinigen zijn, maar ik ben positief over die overwinning. Niet om vanwege waar zij voor staan, maar jij hebt gelijk, ze zijn een anti-Europa-partij. Maar wat je de afgelopen jaren ziet, is dat andere anti-Europa-partijen ook in Brussel samenwerken en een fractie vormen. Hè. De PVV zit daar onder andere in. En je kan dat soort stromingen maar beter in de politiek hebben. Want doordat zij dat ook gaan doen in het parlement in Brussel, maken ze eigenlijk ook onderdeel uit van Europa. En dat is heel goed.
0: Maar voorlopig wil nog niemand met ze samenwerken.
7: Sorry, maar zoveel nazi-sympathisanten zitten, daar ben je toch niet positief over dat die wint, lijkt mij. Toch?
8: Nee, maar je kunt het beter in het systeem hebben dan erbuiten. Dat is mijn punt. En het dwingt die reacties daarop ook. Want ik heb ook heel veel gelezen over dat mensen dan zeggen, hè, van we moeten bepaalde mensen niet meer in talkshows uitnodigen. En er zijn zelfs opiniemakers die op basis van die overwinning van de AfD hebben gezegd, nou, misschien dat we de democratie maar moeten veranderen. Wat je juist hoopt, is dat er een enorm schrik-effect ontstaat bij die bestaande partijen.
1: partijen. Want die moeten gewoon met radicale oplossingen komen voor de problemen die jij net omschrijft.
2: Maar met zulke uitslagen moet er dan niet gewoon een keer wezenlijk gekeken worden naar waarom er binnen een maatschappij dit soort uitslagen überhaupt mogelijk zijn. Ja. Dat lijkt me toch waar je begint. Je kan wel weer zeggen, ja, dit zijn allemaal naties. En ik begrijp ook dat het echt heel heftig is in deze
7: partij. Dat zijn ze niet allemaal, hè?
2: Nee, dat snap ik. Maar
1: jij volgt de politiek, ik ook. Ik ben politicoloog. Als politicoloog is het niet heel moeilijk te zien toch waar die overwinning door komt. Nee. Mensen vinden dat de bestaande politiek vastloopt. En ze willen iets doen tegen de migratie.
0: Dat is altijd
1: Duitsland,
0: weer Achillesziel.
1: In Frankrijk met Le Pen, je gaat het in Groot-Brittannië zien met Farage. Je ziet in Nederland
2: maar het is
1: al jarenlang.
2: Evident
1: zo ingewikkeld is het ook weer niet. En dan moeten die andere partijen, die allemaal zeggen dat ze het zo erg vinden, een antwoord dan op hebben.
0: Nee, politiek is natuurlijk heel belangrijk. Het gaat over ons met z'n allen. Maar liefde is eigenlijk veel belangrijker.
7: Zeker.
0: Veel belangrijker. Zeker. Hebben jullie wel eens echt mega liefdesverdriet gehad? Gewoon
7: als je dan 10 dagen niet slaapt.
0: Dat je echt denkt, ik kan niet meer, ik zit stuk. Heb je wel eens gehad?
2: Nou, dat is wel echt in mijn tienertijd geweest. Denk ik. Dat je dan ook nog heel erg gevoelig voor bent.
0: En hoe voelde dat?
2: Dus daarna ben ik steeds veroorzaker geworden. Dan had ik dat in ieder geval
7: heel veel hard gebroken.
2: Dat voelt echt gewoon. Kloten natuurlijk.
1: Heb jij dat wel eens gehad?
0: Ja, zeker. Ja.
7: Wanneer
0: bij Arturo, mijn vakantieliefde. Jankend naar huis. Ja. 2 weken onder mijn bed.
7: Italië?
0: Spanje. Spanje.
4: Ja, maar Arturo. Maar toen was je denk ik 17.
0: Maar toen
4: en laatst zag jij foto's terug van hoe die er nu uitziet. En toen dacht ik, begrijp niet waar ik die tranen om heb gelaten.
0: Ja. Ik denk, godzijdank. Ja. Was heel toevallig. Jij wel eens echt liefdesverdriet gehad?
5: Nee, eerder als tiener toen ik echt verliefd was. Dat ik dan zo'n paar dagen niet kon eten. Ja. Maar verdriet heb ik gelukkig niet gekend.
0: Nou, hou dat vol, want Dave Roel vind ik altijd zwaar. Hij had zijn eerste bokswedstrijd.
7: Ja, ook wel schattig, toch?
0: Ja. Ik vond dat heel lief.
7: Ja.
0: Ja, vond je het niet lief?
2: Ik vond het, weet je, het was een bokswedstrijd ook. En dan verwacht ik toch iets meer machoïsme dan dat er weer zo iemand staat die...
0: Dit was zijn reactie, nadien.
11: Ik wou opgeven. Ik zeg het je eerlijk. Het slaaptekorten, de stress die erbij kwam... Zo uit elkaar gaan. Ik ben toch een mega belangrijk persoon. Ik heb wel vaker liefst verdriet in mijn leven gehad. Maar deze is pijnlijker dan al die stoten die ik vandaag gehad heb. In die 4 rondes. En ik wou... Ik kon het niet. En mijn familie is naar me toegekomen. Die is de hele nacht bij me geweest. Wakker met me gebleven. En die hebben me doorgetrokken. Anders was ik niet geweest. Zo simpel is dat. Ik kon het niet alleen. Ik kan wel stoer doen, maar het ligt niet aan mij. Het ligt echt aan mijn familie dat ik hier sta.
7: Ze blijven hier altijd naast hem staan.
0: Ja, dat is toch niet?
1: Het lijkt het koningshuis wel, jongens. Ja, ik wil daar nu even René van der Gijp uithangen, maar kunnen we het nog 1 keer zien?
0: Ja, dat is wel heel leuk. Ja, dat pennetje. Even dat pennetje.
11: Die is de hele nacht bij me geweest.
0: Ja, kijk, komt hij, hoor. Komt hij op?
11: Ja.
0: Hey.
11: Ach, ik kon het niet.
4: Maar dit is ook wel voor het eerst dat Shownieuws interesse heeft in boksen, toch?
0: Ja.
4: Dat komt natuurlijk ook
2: maar
4: niet.
2: Maar als dit erbij komt, zeker.
1: Kan jij mij uitleggen hoe dit zit? Jij volgt de sport. Hij is toch geen bokser?
4: Nou ja, dit was zijn eerste bokser.
1: Hij is professioneel bokser,
4: Nu is die bokser.
1: Ja. Oké. Okay.
4: En dit was natuurlijk nog niet, hè, als je kijkt naar Rico Verhoeven tegen Usyk. Dat is natuurlijk belangen na niet...
2: Maar deze led tegen wie die vocht, die was ook nog 10 jaar ouder, volgens mij.
4: Ja, die had al wel iets meer ervaring. Maar goed, als je weinig slaapt en dan zo'n wedstrijd, dat is gedoemd om te mislukken. Maar goed, dat hij er stond.
7: Hij was wel bijna op de grond in de eerste ronde. Hij deed best goed. Ik heb zitten kijken.
0: Hey, trouwens, wie er ook was, Ali B. Die had ook al een tijdje niet gezien. En die werd ook even achterna gezeten.
12: Ali, mag ik heel even vragen? Hoe
13: Nee. Ja, joh, hoe is het met jou?
12: Ja, hoe is het met jou?
13: Ja, goed, met jou?
12: Wat, voor wie kom jij hier?
13: Voor de vriend, die heeft me gevraagd.
12: Niet voor Dave?
13: Ik kom Dave kijken, ja.
12: Ja, wat denk je? Wat is de eerste topwedstrijd, de eerste profwedstrijd?
13: Ik denk dat hij gaat winnen.
12: Ja?
13: Ja.
12: Okay. Ja. Maar gaat het goed met je verder?
13: Gaat het goed met jou?
12: Ja, met mij gaat het goed.
14: Maar met jou?
13: Ja, vooral als je me geen vragen meer stelt.
12: Nog 1 vraagje dan. Praten. De cassatie.
13: Helemaal niks zeggen. Er komt een moment dat ik echt ga praten. Ja. En misschien veel meer dan je lief hebt.
12: Hoe gaat het met die docu dan?
13: Ik ga voor de rest helemaal niks zeggen. Er komt een moment dat ik ga praten. En nu niet. Dus als je gewoon... nu, het heeft helemaal geen zin. Heb een leuke avond.
0: Cringe.
2: Ja, maar als je Janine Schuiner van Shownieuws aan je kuiten kan... dan kom je niet zo makkelijk vanaf. Nee. Maar het is natuurlijk wel complete onzin... als je natuurlijk jarenlang de kans hebt gekregen om te praten. Dat heeft hij ook in die rechtszaak gedaan.
7: Ja, en hoe? Ja,
2: en hoe? Wat moet er dan nu nog voor verhaal komen?
1: Ja, maar dit is ook een treinongeluk natuurlijk wat eraan zit te komen. Want hij zegt inderdaad, ik ga meer zeggen, meer dan je lief is. Maar zijn hele probleem bij die eerste zaak was... dat hij veel meer zei dan dat eigenlijk handig was.
2: Dat iedereen lief
1: terwijl hij beter had kunnen zeggen... ja, als al die vrouwen dat zo ervaren hebben, dat was niet mijn intentie. Dan spijt mij dat. Maar hij
8: ging vertellen hoe de wereld in elkaar zat. Ja. Nou, dat gaan we dus de komende jaren weer horen.
0: In mei komt er een uitspraak in de cassatie.
2: Dat is de cassatie, duurt een jaar. En nogmaals, in cassatie gaan bij de Hoge Raad betekent niet dat de zaak inhoudelijk wordt bekeken, maar puur of de procedures juist zijn gevolgd.
8: Of er fouten zijn gemaakt.
2: Het kan wel zijn dat die rechter dan zegt hij moet terug naar een lagere rechter om de zaak opnieuw te doen. Dat
7: hij is nu gewoon veroordeeld in hoger beroep voor drie jaar
2: zelf. Twee verkrachtingen. Ja. En dat was eerst 2 jaar, is in hoger beroep 3 jaar geworden. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Jeetje.
8: Maar je koopt toch meer tijd daarmee? Ja, dat je inderdaad hoopt dat er in de tussentijd dan wel een foutje wordt ontdekt. Of misschien toch iets anders dat die zaken kan veranderen.
2: Dan zou ik die tijd wel aangrijpen om misschien iets meer aan je imago te werken. Dan zou ik dus hier niet heen.
0: Goeie tip. Hoe zou Wout Weghorst omgaan met liefdesverdriet, denk je?
4: Dat is wel een emotionele man, denk ik. Dus ik denk dat hij het wel toe zou laten. Volgens mij is hij al heel lang heel gelukkig met zijn vrouwen. En volgens mij heeft hij 4 dochters.
0: Ja, nee, gaat trouwen.
4: Het was natuurlijk wel weer vandaag de dag van Wout Weghorst. En wat mij heel erg opvalt, kijk, we weten allemaal hoe hij is. En de ene helft vindt dat afschuwelijk, de andere helft die kan daarvan genieten. Ja. Maar alles wat hij doet, wordt natuurlijk ook in beeld genomen. Ja. Dus vanmiddag voor die tweede helft stond hij iets te doen en te klappen. Dat wordt uitgezonden, dat wordt losgeknipt en online gezet. Dan doet hij zijn shirt uit en wordt het online gezet. Dus alles rondom hem is bijna entertainment. Maar hoe hij dat weer vandaag doet, dan maakt hij weer een heel belangrijk doelpunt voor FC Twente, die uiteindelijk winnen van PSV. Ja, dat zijn de momenten waar hij voor naar die club is gekomen. Dus dan zie je wat er loskomt bij hem. Ja, dan kan ik daar ook wel weer heel erg van genieten.
0: Ik ook. En de club heeft hem helemaal omarmd, de supporters. Ja. Logisch, als je daar eventjes wint van PSV. Kunnen de titelaspiraties van Ajax de prullenbak in?
4: Nou, ik vond het sowieso best wel snel hoe er over Ajax werd gesproken begin dit seizoen. Hè, met een aantal goede aankopen, waaronder Julian Brandt, waar we elke week wel van kunnen genieten, denk ik. Elke voetballiefhebber die graag kijkt. Ik vind Ouazzane een fantastisch groot talent bij Ajax, waarvan ik echt niet begrijp dat hij niet veel meer speeltijd krijgt. Maar ja, er is, als je kijkt waar Ajax vandaan komt de afgelopen tijd en ook vorig seizoen, dan is het niet gek dat dat nog even tijd kost. En we zien hier Tolu in beeld, die weer een doelpunt maakt. Nou, die heeft een koopoptie van 18 tot 20 miljoen euro. Als ik Jordi Cruijff was, dan zou ik nog even achter mijn oren krabben dat je die Leonardo wel voor 20 miljoen hebt gekocht. En Tolu zou ik het eigenlijk nu voor neerleggen als je dat zou kunnen doen. Dus er is het gewoon nog heel veel werk aan de winkel. Dus ik denk niet dat je zomaar Ajax ineens begin het seizoen had kunnen bombarderen tot kampioenskandidaat.
0: Nee, maar Feyenoord misschien wel.
4: Ik bedoel, Feyenoord is aardig.
0: Wij doen gewoon lekker mee in dat hele narratief. Ja.
4: Nee, ik bedoel, als je 12 doelpunten maakt en er geen 1 tegen krijgt in 2 wedstrijden. Nou, hulde voor Giovanni van Bronckhorst. En je hebt Anis Hajmoussa niet verkocht voor 40 miljoen euro. Die laat zich zien. Nou, Reed genieten we van. ZGL die een oproep voor het Nederlands elftal heeft gekregen. Dus dat is echt wel een ploeg in vorm. En nou, PSV ook weer dure punten verloren. Dus waar ik wel heel erg naar uitkijk is het feit dat het een iets spannender Eredivisie seizoen wordt. En dat we niet al na 20 speelronden weten, nou, PSV gefeliciteerd met de titel.
0: Ja, nu gaat de Interlandweek natuurlijk in. We gaan het dadelijk hebben over Nederland zelf dan. Maar ik wil er alvast wel eentje uithalen. Brobbie, want Brobbie speelt bij Sunderland. En hij was in vorm vandaag.
4: Ja, zijn eerste 3 doelpunten van het seizoen. Een hat-trick tegen Manchester City. En eigenlijk alle doelpunten ook precies zoals je van Brobbie verwacht. En waar ik eigenlijk best wel benieuwd naar ben is hoe hij past bij het voetbal wat Xavi wil gaan spelen. Het is natuurlijk echt een berensterke spits. Maar ja, het is gewoon geweldig om deze jongen te zien. En na afloop weer zo'n droogkloot voor die camera. Ja, dat is
0: op zijn crocs of niet?
4: Nee, zijn crocs draagt hij niet meer. Die droeg hij altijd. Ja. Nou ja, de ene goal was nog mooier dan de andere. Ik vind het echt een speler, ja, waar we nog heel lang plezier van gaan hebben, denk ik, in Nederland. En het was mooi om weer te zien vandaag.
0: Hier zien we zijn tweede doelpunt. Hij is inmiddels een icoon in Sunderland, want ze zijn helemaal wild van hem. En vandaag dus een hat-trick gescoord. Brobbiest wordt hij ook wel genoemd daar. Ja, en hij gaat waarschijnlijk wel spelen donderdag. We gaan die Duitsers helemaal de pan in hakken.
7: Zeker.
0: Maar Malen heeft zich afgemeld. Daar komen we zo nog eventjes op. Ik wil eventjes naar onze terracotta-president. Ik hoorde Pieter vanochtend weer zeggen.
7: Ik weet niet.
0: Ja? Ja. Het is geen larf of zo.
7: Pluisje.
2: Nee. Mooi.
7: Ja. Ik denk, help even.
8: Ja. Dat wordt in de
0: ongeveer. Dank je wel.
7: Ja, graag gedaan. Maar jij wilde naar de terracotta
0: president. Heb jij haar weer geblondeerd?
7: Dit is de Spaanse zon altijd, bij mij.
0: Ja, dat ziet er goed uit. Ja, Trump. Trump moest terug. Die had lekker weekend. Die denkt, een beetje barbecue. Moest hij weg uit zijn buitenverblijf.
8: Ja.
0: Waarom eigenlijk, precies?
8: Nou, dat weten we niet zeker, maar waarschijnlijk heeft het iets te maken met de oorlog in Iran. Trump heeft vlak voor de uitzending aan Fox News laten weten dat hij momenteel weer overweegt om de militaire campagne op te starten. Eigenlijk zegt hij, ik heb drie opties. Dat doen, of doen wat ik nu al doe, namelijk proberen ze economisch met al die extra sancties uit te knijpen. Ja, of je zegt op een gegeven moment, toedeledokie, we gaan er vandoor. Maar ja, Trump heeft natuurlijk al heel vaak gezegd, we gaan Iran weer bombarderen. De enige reden dat het nu misschien zou kunnen, en het geen loos dreigement is, dat is natuurlijk omdat we ook vanuit de Houthis, terreurgroep, gesteund door Iran, aanvallen op Saoedi-Arabië hebben gezien. Dus ja, het loopt daar uit de klauwen. En dat geldt voor meerdere dossiers natuurlijk. Dus ik denk dat daarom Trump dacht, ik kom terug vanuit mijn buitenverblijf en ik ga naar het Witte Huis.
7: Of het heeft met Oekraïne te maken. We kregen tijdens deze uitzending van persbureau Reuters te horen dat Zelensky met Trump heeft gebeld vandaag. Ja. En dat Zelensky hoopvol is.
8: Ja, maar, wat dat dan betreft. Maar Zelensky zal ook niet zeggen, als hij Trump gesproken heeft, dat hij niet hoopvol is.
7: Nee.
8: Ze gaan elkaar, ik kan me voorstellen dat hij hoopvol is, want ze gaan elkaar ontmoeten in New York. Ja, bij de Verenigde Naties. En dat is al een reden voor hem natuurlijk om hoopvol te zijn.
0: En mag CNN daar ook bij zijn dan, of niet?
8: Ja, want CNN is welkom bij de Verenigde Naties.
7: Daar wel.
0: Ja, ja, maar daar wel, maar niet in het Witte Huis.
8: Nee, dat geldt voor CNN, MS Now, dat is een vrij progressieve nieuwszender, en Politico, die heeft Trump de toegang geweigerd tot het Witte Huis. Ja, ik denk eerlijk gezegd, Trump zegt natuurlijk dat hij de beste dealmaker uit de geschiedenis van de mensheid is. En we hebben net besproken dat het in Iran niet lekker loopt. Nou, die oorlog in Oekraïne, misschien dat daar wat vooruitgang in zit, maar die zou hij binnen 24 uur oplossen. We hebben Canada gezien, die onder druk probeert te zetten. En Canada zegt, we gaan lekker naar de Europese Unie toe. Is hij ook boos over? Ik wil maar zeggen, het loopt allemaal niet lekker. En dan zoekt hij een afleidingsmanoeuvre. En voor Trump is dat altijd ruzie zoeken met de pers. En dus heeft hij ze de toegang ontzegd.
7: Maar dan kan hij geen ruzie meer zoeken met ze. Verbaast mij zo, want ik zou denken, nodig ze uit. Ga lekker ruzie maken met al die persconferenties. Dat was toch altijd wat hij deed.
8: En daarom denk ik ook dat ze binnenkort gewoon weer uitgenodigd
0: worden. Maar Guido, ben jij wel eens geweigerd?
8: Daar gaat Trump inderdaad goed
2: heel veel,
8: om.
2: Heel veel.
0: Als journalist, ja.
2: Ja, natuurlijk. Ja?
0: En wat deed je dan?
2: Nou ja, ik werkte
0: toch stiekem?
2: Nee, maar ik werkte. Ja, ik had heel veel vermommingen. Ze kwamen uiteindelijk altijd wel in. Maar ik werkte
7: voor een snor.
0: Wat was je beste vermomming?
2: Ik had een dokters. De beste vermomming was iemand van een plantsoenendienst. Want ik heb toen echt dagenlang gepost bij de Eikhorst in Wassenaar.
0: Ja?
2: Toen was Maxima net in het land. En die logeerde daar. Bij precies Christina volgens mij nog. Maar ja, als je daar natuurlijk gewoon met een camera gaat staan, wat dan ook, dan valt het op. Dus ik had een soort boswachterspak aan. Het kaplaars, een ribbroek. En ik had zo'n hark achter mijn auto. En toen keek ik, het was aan de kant van Voorschoten, want je hebt twee ingangen. En toen kwam er een hele deftige dame met een mok koffie naar me toe.
0: Ja?
2: Die zei, nou, ik kom u echt een kop koffie geven, want het plantsoen is hier nog nooit. Dus dat was. En zo kwam ik dan nog wel eens ergens binnen. Of met
14: maar
2: een
14: mag dit gewoon, dat je je eigenlijk voordoet als iemand anders?
0: Hallo, vind jij nooit carnaval?
14: Ja, maar dit is om
2: ik vind als,
14: om
2: het, als het maatschappelijk belang dient. Nee, maar alleen de nieuwe generatie. Ik had ook een doktersjas. Je kon bij elk korting.
7: Je had ook een doktersjas.
2: En ik kon verkopen daar. Deed een pieper in, een paar oude Big Ben. En dan ging je als er iemand in het AMC was opgenomen. Want als je daar gaat rondlopen. Nee, maar anders valt het op.
0: Ja.
2: Dus dan valt het alleen je hoofd maar dat iemand een hartstilstand zou krijgen.
8: Maar ontwaakt er iemand uit zijn coma, dan sta jij erboven.
2: Ja. Dat wil ik best even helpen. Nee, maar dat wil dus verslaggevers niet meer, de nieuwe generatie.
0: Wij denken dat het Amerikaanse toestanden zijn, maar dat is natuurlijk niet, want er zijn ook wel eens mensen gewoon.
7: Bij ons in de Tweede Kamer ook. Tim Hofman, sinds 2018 mocht hij echt jaren de Tweede Kamer niet in. Want hij had toen een jongen, Nemmer heette die volgens mij.
0: Een Keesjongetje.
7: Ja, en die had hij uitgenodigd. Die heeft toen tegenover Klaas Dijkhoff in die gangen gezet.
0: Ja.
7: Had met het kinderpardon te maken destijds. En dat was een heel confronterend gesprek waar Klaas Dijkhoff niet goed uitkwam. Toen hebben ze die regels aangegeven en hem nooit meer toegelaten. Maar ja, goed, je gaat misschien een grens over, maar kun je een journalist van de NPO met zo'n groot publiek jarenlang weigeren in de Tweede Kamer? Ik vind van niet. Ik vind het goed dat hij er nu wel in mag. Wat je ook van zijn werk vindt, of dat hij past misschien niet bij de doelgroep van jouw programma, Tim Hofman. Kan ik me iets bij voorstellen?
0: Ja, dat
7: maar
0: zou kunnen.
7: Ik vind toch dat hij echt wel toegang moet krijgen tot de Tweede Kamer.
0: Ja, Lef Lezer had het
7: en ook. En Lef Lezer zelf heeft ook lang geduurd.
14: Die loopt er inmiddels wekelijks rond. Ja.
8: Terwijl Lef Lezer wel een toevoeging is, vind ik. Op het Binnenhof. Nee, serieus. Met de
0: omdat niet iedereen weet wie Lef Lezer is.
8: Er is een jongen die heeft Bob Scholt.
7: Overtuigd communist, overigens.
8: Ja, een vrij links kanaal op YouTube. Je zou kunnen zeggen communistisch. Maar er lopen heel veel van die gasten met microfoons rond die wat rechtser zijn dan de gemiddelde journalist. En dan is het ook goed dat er iemand die heel erg links is daartussen loopt. En hij heeft een aantal goede scoops gehad. Onder andere met Marcus Sower over Israël en Palestina. Dus volgens mij heel goed.
2: Mag je eens wat vragen? Waar noemen de extreemrechtse partijen of radicaalrechtse partijen partij radicaal rechts. En is dat bij linkse partijen nooit het geval? Terwijl ze natuurlijk vaak qua achtergrond of juist qua hoe ze meedoen aan bepaalde acties ook gewoon extreem links zijn. Wat, is dat de pers die dat bepaalt?
8: Nou, het is wel zo. Als rechtse partijen kritisch zijn op migratie, worden ze al gauw extreem rechts genoemd. En volgens mij klopt dat lang niet altijd. Ik denk dat bij het AfD het wel klopt. Overigens ongetwijfeld niet voor alle AfD-leden, maar wel voor een deel.
0: Die linken heeft trouwens ook gewonnen. Ja. Volgens mij was het in Berlijn. Ja. Dat is ook een behoorlijke...
8: Ja. Maar als dat gedachtegoed... Maar als dat gedachtegoed leeft, daar blijf ik bij. En dat is breed gedeeld onder de bevolking. Kun je het beter in het politieke systeem hebben dan dat het er buiten sluimert.
0: Ja. Hey, weet je wie echt een topweekend had?
7: Wie?
0: Raymond van Barneveld.
7: Ja.
0: Hij was analist, maar hij werd onthaald. Alsof hij de grote koning en de grote ster was.
7: Ook?
0: Ja, dat is hij zeker, absoluut. De World Series of Darts, die zijn op dit moment in Amsterdam. Ik weet dat Gian van Veen is uitgeschakeld, volgens mij.
7: Ja.
0: En Luke Littler, die werd de hele tijd uitgefloten. Maar Raymond, kijk hier, walk-in. Het is alsof hij nooit weg is geweest.
8: Noah moet hier heel erg om lachen.
4: Ja, ik zit steeds te denken, stel, wij doen een uitzending van het voetbal en Wim Kieft komt zo aan.
0: Ja, moet eens proberen.
4: En dan doe je zo'n muziekje en dan zo'n walk...
0: Ik denk dat Ruud Collins het wel leuk vindt.
8: Ja, Wim kieft wat minder, denk ik.
4: Ik denk dat Wim het ook wat minder vindt.
0: Ja? Je moet even luisteren.
4: Ja. Nou, dit heeft hij wel vaker. Dat is niet alleen in Nederland, maar hij is natuurlijk... Kijk, als je heel veel succes hebt en hij is heel jong... en dan komt hij soms misschien een beetje arrogant over... ja, is er heel veel publiek die hem uitfluit en boegeroep. En Raymond van Barneveld heeft er ook iets over gezegd... Ja. Hè, tegen het Nederlands publiek, van jongens, schreeuw mag en aanmoedigen... maar niet dat fluiten. En heeft hij gezegd, ja, misschien ga ik wel niet meer dan in Nederland... op toernooien uitkomen. Dat is misschien ook een beetje overdreven. Littler. Ja. Boycotten. Maar ja, ik bedoel, als in zo'n sport, als iedereen loopt te fluiten, is het ook bloed en bloedirritant. Maar je kan ook denken, even mijn oren dicht en gewoon die pijl gooien, toch?
0: Ja, nou, dat
2: is er eigenlijk een televisiering voor mooi praten, of niet?
0: Want Dan zou Noah winnen.
2: Ja,
0: die is al talent geworden.
7: Ja. Is er een hier voor slijmen? Wat was dat, Guido?
2: Er staat al op het dress van.
0: Ja. Ja. Nee, televisie, dat is 8 oktober volgens mij. Zometeen, dan praten we nog even verder. Maar ik wil nog heel even naar een voetballer. Kijk, als je nou een beetje retired bent, dan ga je lekker nog even in de zandbak je zakken vullen.
7: Tuurlijk.
0: Maar dan moet je opletten als je warming up doet. Kijk, want dan kan dit zomaar gebeuren. Hoppakee.
4: Oh.
0: Ja,
4: hij is gewoon 13-voudig Engeland International. Dus Andrew Townsend.
0: En nou niet meer.
4: Nee.
7: Nee, die heeft...
2: Dat wordt een
7: been gebroken.
0: Nou, vandaag de beterschap. Zometeen, wie moet er gaan spelen bij het Nederlands elftal? Hoe gaan we Duitsland eigenlijk pakken? Heel graag, tot zo.
15: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu weer fris verder luisteren.
17: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. En ook het brede assortiment accugereedschap van het Duitse merk Einhell. Dus voor een dagje woonshoppen ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
0: Nog even, dan gaat er een nieuwe week van start. En daar heeft de Eerdmansen ontzettend veel zin in, Anna.
4: Ja, dat zou je denken, maar toch niet. De hele oppositie is eigenlijk een beetje chagrijnig en Eerdmans voorop. Want deze week hadden zij hun agenda vrij om aan die onderhandelingen te beginnen. Van die begrotingen, om steun te geven aan dat kabinet. Maar premier Jette heeft andere plannen. Die gaat naar New York voor die VN-vergadering, inderdaad.
7: Ook belangrijk.
4: Ja. Ook belangrijk, klopt. Maar in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland en België... die hebben dat gecanceld wegens nationale verplichtingen. En Eerdmans die zegt, dat had Jette eigenlijk ook gewoon moeten doen.
0: Weet je wat ik eigenlijk zo lief vind aan jou? Ik zei tegen jou, hou dit heel kort, het onderwerp. Dus je bent heel snel aan het praten om alles te vertellen.
7: Ja. Ja. Ze heeft het nu al rond.
0: Je bent nu helemaal kapot.
4: Doe het in 1 minuut, of sneller als het kan. Nou, dat is onder de minuut.
0: Dat is waar.
8: Heb je haast of mag ik hier nog wat over zeggen?
0: Nee, ik heb best haast.
8: Oké, ga door.
0: Dus
8: dan.
0: Je mag niks zeggen.
8: Ga door.
0: Nee, want ik vind het veel belangrijk om te weten...
8: Ik mail het wel, ja.
0: Raymond, hoeveel wordt het? Nederland-Duitsland, nu zeggen...
8: 2-2.
0: 2-2?
2: 2-1.
0: 2-1.
7: 2-0.
0: 2-0, lekker.
4: Nee, geen idee.
0: Noah?
7: Geen idee.
4: Nee, heel, ik ben je lekker even neutraal blijven. Maar het wordt wel een leuke test. Kijk, Xavi heeft straks 3 dagen. Nou, Jurgen Klopp heeft ook 3 dagen om zich voor te bereiden op die wedstrijd. Nou, nu weten we, Kluivert is afgevallen. Malen is afgevallen, wat ik heel jammer vind. En dat is onwijs goed in vorm. En hij heeft toch uiteindelijk Guus Stil opgeroepen en Max Meerdink. En ik denk dat vooral Max Meerdink dat ook heel veel zegt over de positie van Memphis Depay. Nu kan het misschien ook zijn dat Memphis niet helemaal fit is. Er zijn geen berichten over. Maar dat hij kiest voor Meerdink, dat zegt misschien wel iets over de rol van Memphis in Oranje. Misschien is dat wel klaar. Dat gaan we morgen uiteraard op de persconferentie aan hem vragen. Kwam ook niet helemaal lekker eruit met een penalty laatst bij Corinthians. Bij zijn club.
0: Hij heeft nog geen 1 keer gescoord.
4: Nee. Nou, het schijnt dus dat ze deze bal nog aan het zoeken zijn.
0: Oeh, ja.
4: Maar dit was niet zijn beste moment. Maar ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe Xavi het gaat aanpakken. Hij heeft grote woorden over dat het allemaal anders gaat. Hij heeft inderdaad wat nieuwe talenten erin. En dan ben ik heel benieuwd hoe we
0: welke. Ja, want je hebt even een opstelling gemaakt samen met Wim Kieft.
4: Ja, met Wim vanmiddag gedaan. Wij dachten, er moet even een beetje nieuw elan. Nou, achterin is het een beetje hetzelfde. Van Dijk met Timber, Dumfries, Van de Ven. Nou, voorin dan Bobby. Ja, Somerville, we hebben maar 1 rechtsbuiten eigenlijk, jongens. En het middenveld heb ik Gravenberg, Veerman. En dan dacht ik, nou, gooi hem dan maar voor de Leeuwen Zegiel.
0: Ja,
4: de basis
0: niet.
4: Tegen Duitsland.
0: Ja,
4: waarom niet?
7: Jij hebt vaker opstellingen.
4: Nee, Helen vroeg mij, doe even een opstelling.
0: Vond ik gewoon leuk.
4: Toen zat ik naast Wim vanmiddag, toen hebben we dit even gecreëerd.
7: Ja, wel met Wim.
4: Ja, wel met Wim.
7: Heel goed.
4: Ja, echt, hoezo? Neem het
7: nee,
4: al
7: leuk.
4: Serieus?
7: Nee, ik neem je hartstikke serieus.
4: Dankjewel,
7: maar
4: Sam.
7: Maar verbaast mij dat je dat doet.
0: Ja, zo gedaan. Je weet veel.
7: Ja, dat
0: we zijn de hele dag met voetbal bezig. Ja, dat is ook zo. Nou, allemaal te zien op Ziggo Sport, trouwens, alle Europese wedstrijden.
7: Mag ik dat zeggen?
0: Ik gooi hem er even in. Nou, we hadden beelden gratis gekregen.
7: Oh, daarom.
0: En dan had ik dat even.
7: Wieltje gesloten.
0: Hetzelfde met ESPN. Die heeft ons ook beelden gegeven van dat eerbetoon. We zijn maar hartstikke. Wij zijn een beetje verliefd op ESPN en Ziggo Sport.
7: Bij deze.
0: Ja, wat trouwens heel goed nieuws is. Ik las dat vandaag in de krant bij het AD. Hebben ze een ontzettend goede journalist, Sebastian Kwekel.
7: Ja.
0: En dat heeft alles te maken met deepfake porno-video's. Waar BN'ers dan in voorkomen. Niet figureren, zeg maar gewoon de hoofdrol spelen. Waaronder Noah en ik.
7: We laten nu de beelden zien.
4: Ja, nee. Ja, blijf kijken. Ja.
0: Nou, als wij voor iedere klik ook een beetje een percentage krijgen, dan waren we rijk geworden. Nee, maar zonder gekheid. Het is natuurlijk behoorlijk ernstig. En ze hebben ook door zijn inspanning in ieder geval een 74-jarige man opgepakt. En die gaat vervolgd worden. Dus dat is heel goed nieuws. Want dit is natuurlijk wel iets serieus voor mensen die er heel veel last van hebben. Want je zit wel gewoon eventjes op het web. En dan vraag ik mij af, wat zouden jullie nou erg vinden dat je familie zo'n deepfake pornofilmpje van jou ziet? Of 1 miljoen onbekende Nederlanders? Wat zouden jullie erg vinden?
16: Ik zou het van mijn familie vooral ongemakkelijk vinden om dan te horen dat ze dus op zo'n site zaten.
7: Nou, wat doe je daar, Paul?
16: Ja. Vertel het me niet.
4: Nou, mijn moeder stond er ook op, dus het was al een familiedingetje.
7: Johnny ook?
4: Dat weet ik niet eigenlijk.
0: Wel dubbel tarief natuurlijk.
4: Dubbel tarief. Nee, het is vooral. En ik heb namelijk ook aangifte gedaan. Want Jezielgus had gezegd, als nou zoveel mogelijk mensen dat doen, dan is het een soort dat met z'n allen een aangifte. Dat heb ik wel gedaan. Eigenlijk niet omdat ik het persoonlijk heel vervelend vind, maar meer omdat ik denk, als dit allemaal al kan en als jonge meiden daar dan het slachtoffer van worden die zich daar wel heel onprettig bij voelen, dat vind ik wel

0: Nee, maar hij vond het zelf ook niet echt een heel goed idee. Want hij wil juist apolitiek zijn. Ja, ze hebben de stadion-eigenaren, en dan wordt er weer gezegd, ja, dat zijn allemaal Joodse mannen, dus dat zit er dan ook weer achter. Ja. Die hebben gezegd, we gaan die concerten gewoon niet herbergen. Dus hij heeft die Macklemore eruit gegooid. Ja. Ja, en toen is er natuurlijk een enorme woke-terreur ontstaan, zoals ik het al maar noem. Heel eenzijdig, waarbij hij bijna echt ter verantwoording werd geroepen, Ed Sheeran, dat hij daar niks aan deed. Ja. Terwijl hij eigenlijk gewoon in al zijn goede geheim daar gewoon niks over wilde zeggen.
1: En waarbij hij niet één keer door de knieën is gegaan. Want hij is dus door de knieën gegaan doordat die eigenaren zeiden, anders ben je niet welkom. Dus dan moet je Macklemore dumpen, heeft hij gedaan. Ja. En nu heeft hij alsnog solo dat concert gegeven. En dan heeft hij wel een politiek statement gegeven. Ja. Terwijl hij dat altijd niet wilde doen.
2: Maar
1: twee keer
2: het was wel een
1: genuanceerd
2: politiek statement. Dus hij zei, ik vind het heel erg wat er is gebeurd in Israël op 7 oktober. Ja. En ik vind het ook heel erg
0: dat
2: wat er in Gaza
0: zag je in de mainstream media over.
2: Die heb ik wel
0: terug
2: voorbij zien komen.
3: Ja, maar ik denk altijd, waarom moet iedereen altijd kiezen? Dat hoeft helemaal niet. Je kan er ook tussenin zitten. Tot slot, jij gaat vrijdag lekker weer beginnen bij NPO 2 met jouw programma Aangehaakt.
2: Politiek wandelprogramma. We gaan naar Heerlen. Dat is een hele interessante omgeving. Ja, omdat er geweldige mensen wonen, maar ook het mijnverleden. Jaren 70 zijn die mijnen ineens gesloten. Wat gebeurt daar? Het is een van de weinige plekken waar woningen nog goed betaalbaar zijn. En dat betekent dus, het gevolg is dan dat mensen die een woning nodig hebben, overal in het land, trekken vaak naar Heerlen, mensen met weinig geld. Je hebt nu heel veel mensen, heel veel alleenstaande moeders die daar wonen. Mm-hmm. Dat geeft natuurlijk wel uitdagingen met zich mee in zo'n regio. En je ziet ook, het is een plek waar vroeger de SP het heel goed deed. En de laatste jaren wordt er eigenlijk steeds rechtser gestemd. En ik heb een kort filmpje waar nog tijd voor.
3: Laat maar gauw
2: van een ondernemer die dat uitlegt. Want er speelt nog meer.
4: Als ik het verhaal van mijn schoonvader erbij mag halen, die is uit Oostenrijk hier in de mijn komen werken. Die was dus toen ook een vreemdeling. Maar als er dan onzin werd uitgehaald, dan kwam er de vreemdelingenpolitie. Die zette hier in Aken op de trein en dan was het einde oefening. Maar mijnzelfde schoonvader nu, die bijna 90 wordt, die ziet nu dat diezelfde vreemdeling hier van alles kan doen. Dat die komt voor een rechter.
5: Er wordt alleen maar
4: foei gezegd. Hij krijgt het recht om zich te verdedigen. En dat botst wel heel erg hier in de regio. En als je daarbij optelt dat heel veel mensen in de tijd van die mijnsluiting zich in de steek gelaten voelden. Uh-huh. Ik denk dat dat wel op generaties is overgebracht.
3: Half elf.
2: Ik vroeg net hoe laat, ik had geen idee.
3: Komende vrijdag op NPO 2 om 10:30. Nou, lekker dan. Goeie aanjager van jouw programma ben je.
1: Dankjewel. Ja. Mag ik nog wat zeggen of heb je haast?
3: Ja, ik heb haast.
1: Nee, weet ik, je moest door.
3: Dankjewel allemaal voor jullie aanwezigheid. Dankjewel voor het kijken. Heb een hele fijne week. En kom een beetje bij van deze wervelgang, zou ik maar zeggen. Tot volgende week zondag. Dan zit hier.
2: Ja?
3: Ja? Mag ik het al vertellen?
2: Ja.
3: Nee, ik hou het nog even geheim. Gewoon kijken. Oh. Bye.
6: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak. Dus voor een dagje woonshoppen ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Gouden Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal?
0: Gouden Zone FM.
2: This is what KLF is about. Also known as Just

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallas met het radionieuws. Draai de verhoging van verkeersboetes terug. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten, en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer? Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: In het weekend waarin PSV voor het eerst dit seizoen verloor, hadden we ook de eerste crisis, oftewel de busopwachting. Zwolle had dit seizoen de primeur.
2: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 21 september met Mikkel Schouka. Nou, laten we gelijk beginnen. De winnaars van het weekend.
5: Ja, ik heb daarover na zitten denken. En het is zo simpel om elke keer met gewoon even de uitslagen langs te gaan natuurlijk.
4: Ja, daarom. Dus daarom, ja. Het moet wat creatiever dan dat natuurlijk. Hè?
5: Dus het moet creatiever. Nou ja, Feyenoord sowieso. Ja. Als hij na een 7-0 overwinning daarna een 5-0 overwinning boekt, komen we straks wel op. Is natuurlijk een uitstekende voortgang uiteenbarsting qua kwaliteit die ze verleden week hadden bij Zwolle. Dus die zet ik bij de winnaars. FC Twente. Ja. Als hij de landskampioen verslaat, ja, dan hoor je daar natuurlijk ook bij. En ja, die hoort daar eigenlijk ook bij. Maar Daouda Weidman, om het niet alleen maar bij clubs te hebben. Ja, dat was natuurlijk wel echt een geweldig doelpunt. En die jongen heeft bij Paris Saint-Germain gespeeld en was een groot talent. En dan kom je bij RKC en raak je geblesseerd. En toch word je dan opgepikt door FC Twente. Ja, dan laat je toch zien dat je ooit wel een groot talent was. En dat er dan toch uitkomt. Het was natuurlijk dramatisch verdedigd van PSV. Oh, want er stak ook het hele veld over. Ja. Maar dat blijft wel altijd een beetje een punt. Wij zijn in Nederland natuurlijk gauw geneigd om te kijken waar de fout lag, waardoor het doelpunt viel. Of waarom een ploeg met 7-0 wint. En hoe sterk dan de tegenstander was. En dat doe ik zelf ook vrolijk aan mee. Alleen in dit geval zette die Dest van zich af. Wat toch wel een van de snelste spelers is. Uit de Eredivisie. Dus ja, laten we dan twee clubs en één speler doen.
4: Ja, maar even mijn vraag, zeg maar, als jij nu in de kleedkamer had gezeten, en dat heb jij vroeger ook natuurlijk, als een speler in een omschakelmoment, het was een hoekschop van PSV, hè? Ja. Als die er zo vandoor gaat, wat is dan de gulden stelregel voor een verdediger? Wat er ook gebeurt, ja, je komt niet de 16 in, toch? Dat is een beetje de regel, toch?
5: Dat lijkt mij ook. Kijk, je hoeft geen rode kaart te pakken, maar als hij afgestopt wordt buiten de 16, dan is zijn kans voorbij. Je hebt misschien een gele kaart. En is het weg, maar ze lieten het zo ver komen. En hij bleek zo krachtig, terwijl hij er niet zo heel krachtig uitziet. Hè? Ik heb hem niet van dichtbij ooit gezien, maar het ziet eruit als een doorsnee speler op dat vlak. Ja, zette die toch heel makkelijk al die PSV'ers weg. Kap zich nog een keer goed vrij, waardoor hij hem ook nog vrij simpel binnen kon schieten. Ja, dat hadden ze natuurlijk veel eerder moeten voorkomen. Ja. En je ziet ook wel bijvoorbeeld Bayraktarovic was er volgens mij nog bij om terug te verdedigen. Maar ja, dat moet PSV natuurlijk veel beter doen. En je ziet in deze goal ook wel een klein beetje hoe PSV in de wedstrijd zit. Hè? Een 2-2 uit bij Twente vinden zij niet genoeg. En dan kun je natuurlijk van zeggen, ja, dat is toch mooi, want PSV moet altijd winnen. Maar ik denk toch dat zij zich ook een klein beetje vergissen in deze competitie. En dat misschien 2-2 uit bij Twente, gezien het hele wedstrijdbeeld en het aantal minuten op de klok, misschien wel niet zo slecht was. Er zitten nu toch een paar clubs al boven PSV. Het is allemaal dicht bij elkaar. Een paar clubs heel dicht tegen PSV aan. Dus zoals we die eerste weken van de competitie nu zien, zitten toch dicht bij elkaar. En is een punt altijd beter dan niks. Dat klinkt natuurlijk heel simpel. Maar het was ook geen noodzaak dat ze die 3-2 nog zouden maken. En het was ook niet zo dat hij eraan zat te komen of zo.
4: Nee.
5: Dus het was ook een beetje hoogmoed, denk ik, om te denken, wij moeten per se die wedstrijd winnen. Kijk, er valt natuurlijk wel altijd de prijs als een ploeg voor een overwinning gaat. Maar ik denk dat ze misschien ook hadden kunnen denken, nou ja, de wedstrijd verloopt nou eenmaal zo. Met 2-2 hebben we in ieder geval een punt. En dat straalde ze niet uit bij die corner. Want ja, het was eigenlijk vrij simpel. Hij werd weggebokst aan de schoot Mauro volgens mij in. Ja. En toen werd hij geblokt. En toen waren ze weg. Maar er waren genoeg spelers voor handen om dat nog te voorkomen. Maar ze stonden niet heel goed gepositioneerd. Hè? Want Weidman, ja, als hij het een start vindt bij bijvoorbeeld schaatsen of wielrennen, had hij wel echt een voorsprong te pakken. Omdat de rest gewoon niet goed stond. Dus ik vond het niet, dat zag er niet goed uit. En het geeft de andere 3 weken lang de kans om in ieder geval te gaan wennen aan het idee dat er niet één ploeg bovenuit steekt in de Eredivisie. Dat is volgens mij nooit goed wat voor PSV.
4: Nee.
5: Drie weken bedoel ik de interlandperiode.
4: Ja, precies. We krijgen nu die interlandperiode. PSV heeft inderdaad 14 A-internationals die nu verdwijnen. Dus echt heel veel tijd om na te bespreken heeft Peter Bos ook niet. Dan even naar de verliezers van dit weekend.
5: FC Utrecht.
4: Ja?
5: Dat is natuurlijk al een verliezer van het hele seizoen tot op heden. Maar ja, als je nou 7-0 hebt gezien wat Feyenoord speelt, bij elkaar speelt tegen PEC. En je hoort van Bronckhorst op vrijdag zeggen, ja, ik wil dat we nog een keer zo starten. En dat je als voor een normale voetbalvolger, zoals wij zijn, denkt, ja, dat zal toch niet lukken. Ze maken toen 2 goals volgens mij in de openingsfase, schieten 2 keer op de paal. Dat kan helemaal niet. En nu is de wedstrijd binnen 9 minuten ook alweer beslist. Ja, dat is gewoon ook kwaliteit, maar ook een beetje naïviteit.
4: Mm-hmm.
5: Dan scheidsrechter Van der Laan vond ik een verliezer. Er werd niet zo heel veel aandacht aan besteed.
4: Ja,
5: ik vind een overtreding die tot voor kort, tot ieders tevredenheid, een rode kaart opleverde van Joey Veerman. Niet alles is exact te vergelijken, maar Jurie Baas gaat er hier heel hoog in eigen strafschopgebied, met zijn hoofd de hoogte van een hoofd. Het is niet zo dat Jegoyan zijn hoofd heel laag deed, zodat hij in één keer in aanraking kon komen met een schoen. Ja, dit is natuurlijk iets waar die ook niet wordt gered door de VAR. Maar dit was wel een cruciaal iets. En de dommigheid van mensen die dan zeggen, ja, maar Ajax had toch veel meer kansen. Natuurlijk had Ajax met 6-7 goals verschil kunnen winnen. Maar dat doet er natuurlijk helemaal niet toe. Ja, als die bal op de stip gaat, dan is het 2-3. En dan wordt het misschien ook nog 3-3. Dat weet je allemaal niet. Maar dit was wel een moment in de wedstrijd waar Excelsior een strafschop had moeten hebben. En waar je het vaak aan ziet, is dat spelers nog heel lang doorgaan. Je zag Jan Baks en Jegoyan nog een keer zeggen van, ja, maar waarom wordt hij nou niet gefloten? En dan ga je natuurlijk nog eens extra goed naar die beelden kijken. Ja, hier kwam Ajax gewoon goed weg. En ik weet dat we vandaag ook luisteraars hebben die dit weer onzin vinden, omdat ze Ajax-supporter zijn of zo. Maar als je dat gewoon even weglaat en even puur naar de overtreding kijkt en niet naar het shirt waarin ze spelen, dan had hier een bal op de stip gekund en eigenlijk gemoeten, en had een heel andere situatie gegeven. En dat kun je de scheidsrechter kwalijk nemen. En ook de VAR, et cetera. Maar goed, laten we het bij de scheidsrechter houden.
4: Nou ja, ik kreeg dus inderdaad, het was het meest genoemde onderwerp in vragen die we binnenkregen over dit weekend. Los van Correa en FC Utrecht. Maar inderdaad, bijvoorbeeld Maurice Tonen vraagt ook, ik ben benieuwd naar maandag of de overtreding van Baas in het strafschopgebied een been hoger geheven dan het been van Joey Veerman. Daar kreeg hij rood voor in de Johan Cruijffschaal met AZ. En dit wordt niet eens bekeken. En er zijn heel veel mensen over die dat echt gewoon niet snappen. En dat zijn niet allemaal Excelsior supporters, want er zou mijn hele mailbox ontploft zijn, denk ik.
5: Ja, klopt. En die zijn natuurlijk niet zo heel veel. Dat heel landelijk
4: stadion zijn verkocht elke week, hè?
5: Nee, dat is niet om ze te beledigen. Ze hadden een keurig uitvak. Maar dat is natuurlijk het lot van een wat kleinere club. Als dit een beetje genegeerd wordt door de media, dan komt het ook verder niet aan bod. En dat, in eerste instantie had je dat idee ook nog, hè? Ik zat op tv te kijken. En je merkt ook wel dat de commentator van dienst, zonder daar kritiek op te hebben, want die doet ook gewoon zijn werk, maar dat hij een beetje in de stream zat van, ja, Jegoyan werd inderdaad in zijn gezicht geraakt. Dus misschien had het spel even stilgelegd moeten worden. Maar hij ging een beetje voorbij aan dat een schop in het gezicht was in het 16 meter gebied. En dat dus een strafschop had kunnen zijn en een hele andere uitslag had kunnen veroorzaken. Hoe onverdiend, nogmaals, dat ook was. Maar dat doet natuurlijk niet de zaken.
4: Nee, zijn broertje schrijft ook, goedemorgen Eredivisie. Op 6 september, tegenstander was Ajax. Ruben van Bommel had rood moeten krijgen. 87 herhalingen in 23 minuten dat er over gesproken werd, over dat fragment. 20-9, goedemorgen Eredivisie. Ajax had een strafschop tegen moeten krijgen. Geen enkele herhaling, totaal niet over gesproken.
5: Nou, dat is niet helemaal waar.
4: Nee, bij goedemorgen Eredivisie was dat dan, hè, vanochtend.
5: Oh, vanochtend, ja. Ja, dat heb ik dan niet helemaal gezien. Maar ik moest het ook even zoeken gisteren. Maar het kwam wel voorbij. Het zat ook later wel in samenvattingen. Het was ook wel zo ter verdediging van. Het was een late wedstrijd. En dan is het vaak even in elkaar draaien natuurlijk. Want er moet snel uitgezonden worden. Dan ontbreekt er wel eens iets waarvan je misschien later als tv-zender of hoe je het ook, wie het ook ter sprake bracht, realiseert dat er ook in had moeten zitten. En volgens mij, wij houden altijd een geweldig liveblog bij. Hulde aan de jongens die dat altijd doen, is heel volledig. Maar ook daar was het, zeg maar, in eerste instantie niet echt opgemerkt. En ik weet zelf, als je een avondwedstrijd doet en je hebt het niet exact goed gezien, dan kun je dat misschien ook beter weglaten in eerste instantie. Maar als je dan later wel de tijd hebt om dat nog eens terug te kijken, dan kun je dat natuurlijk moeilijk nog in een liveblog zetten. Want dat is dan eigenlijk al afgesloten. En als er een deadline is met krantenverhalen, is dat ook al weg. Maar later kun je daar natuurlijk nog wel aandacht aan besteden. En het zat wel bij ESPN erin. Het was een discussie in Danny Koevermans. Ja. Ons aller scheidsrechter. Profvoetballer en scheidsrechter. Profvoetballer geweest. Die weet vaak wel wat meer dan de gemiddelde. En die vond het een strafschop. En volgens mij vond Mario van den Ende dat ook. En dan zitten we al heel gauw op een punt dat je denkt, nou, dat zal dan ook wel zo zijn. En ik kon ook niet anders concluderen dan dat, los van wie het was, welke club.
4: Nee, maar als je de foto ziet inderdaad. Maar dat is hetzelfde een beetje die discussie, want we hebben toen ook gehad met Veerman Rood bij AZ, PSV AZ. Dat was de eerste wedstrijd van het seizoen. Daarna had je natuurlijk Bouwman bij Ajax. Die ook in, wat was de wedstrijd? Ook een te hoog gegeven been, wat ook niet werd gezien.
5: Ja.
4: Dus weet je, dan krijg je een beetje natuurlijk weer die discussie. Klassejustitie of niet. Maar dit had gewoon de KNVB moeten zien. Of ze hebben geconstateerd. Dat kan natuurlijk ook, dat weten we ook niet helemaal. Dat een te hoog gegeven been met een wond in het gezicht of een tik tegen het gezicht niet altijd gelijk een rode kaart is, maar dat het dus ook kennelijk afgedaan kan worden met de mantel de liefde. Dat kan ook, hè? Daar ben je er niks van afgeweten.
5: Maar ik pleit ook niet meteen voor een rode kaart. Nee. Er zijn natuurlijk ook wel eens momenten dat het wat ongelukkiger is, maar hij nam op dit moment zo'n risico om een strafschop te veroorzaken, dat denk ik de juiste straf was geweest. En ik denk ook niet dat Excelsior daar nou heel erg baat bij had gehad als hij eraf was gestuurd. Het ging natuurlijk meer om die strafschop die die wedstrijd op zijn kop had kunnen zetten.
4: Ja, die overigens op zijn kop stond. Maar dan nog even naar de laatste, de andere verliezer, want je hebt er twee genoemd.
5: Die andere, dat is Sparta.
4: Ja.
5: Wat natuurlijk thuis van Heerenveen verliest. Kijk, Sparta heeft best een paar aardige wedstrijden gespeeld, maar niet het resultaat eruit gehaald wat ze wilden. En dan weet je altijd dat er ook op een gegeven moment wedstrijden komen waarin je ook het resultaat niet haalt, maar ook het veldspel niet. En in die fase zijn ze nu aanbeland. En dan sta je daar met, ik geloof, 5 punten uit 7 wedstrijden.
4: Ja, 5 uit 7, 12e.
5: Ja, dus dat is echt moeizaam. En dan komt er toch al wat druk op. En thuis met 4-0 verliezen van Heerenveen. Geen club waar je zo zelf altijd maar even van wint, maar ook geen club waar je dit soort nederlagen tegen moet leiden natuurlijk. Dus ja, dat maakt toch dat er wat stress op komt. En als je dus hebt over PEC Zwolle en de bus opwachten, die hebben 1 punt minder dan Sparta. ADO Den Haag heeft maar 3 punten minder, dus 1 overwinning. Minder dan Sparta. Willem II exact hetzelfde. Voor je gevoel zijn dat al clubs die we bij de degradanten moeten zetten. En Cambuur heeft hetzelfde aantal punten. Want hebben we gelachen aan het begin van het seizoen om Cambuur. Heeft hetzelfde aantal punten als Sparta. Dus dat is wel een nederlaag die wel hard aankomt. En die wel een antwoord verwacht, vereist. En als dat niet komt, dan ga je toch al een klein beetje in crisissfeer zitten.
4: Mag ik zeggen dat het moment van het weekend ook was, wat ik schitterend vond om te zien, hoe voetbal ook weer mooi kan zijn. De supporters van AZ en Telstar die en masse stilstonden bij het overlijden van Martina Koeman. En zoon Ronald Koeman junior stond op doeltuig bij Telstar. 1 training maar gemist deze week.
5: Ja.
4: Ik vond het zo'n mooi gebaar hoe dat gaat. En ook hoe hij dat dan allemaal meemaakte. Dat is mooi toch, dat voetbal zo kan zijn.
5: Zeker. En het gaat over een vrouw van een bondscoach. En het, dan zie je ook wat een enorme aandacht dat geeft en krijgt. En ik denk dat de familie Koeman dat ook wel inderdaad meekrijgt en waardeert. En dat je ook ziet dat hij in de zomer verketterd is, omdat het Oranje niet heeft geboden wat hoop mensen hadden gehoopt. Hè. Er zit een hoop teleurstelling in. Maar dat dit soort reacties ook de voetballerij zijn. En dat ze daar natuurlijk denk ik ook wel weer wat kracht uit putten.
4: Leroy Echtel stond na die wedstrijd trots voor de camera. Koploper in de Eredivisie. 7 gespeeld, 19 punten. Geen fout gemaakt tegen Telstar. Feyenoord tweede. 17 punten gespeeld uit 7 punten. Gevolgd door PSV en Twente. Allebei 16. En Ajax staat nu op een 5e plek met 14 punten. En eervolle vermelding op plek 6. Even Fortuna Sittard. Hè, met de beste, volgens mij, seizoenstart ongeveer in jaren. Op een 6e plek.
5: Ja.
4: Maar van die 5 ploegen, je zei al, er is geen uitgesproken titelfavoriet dus nu. Is dat de conclusie na dit weekend?
5: Dat was voor mijn gevoel natuurlijk PSV. En het zou een beetje opportunistisch zijn om daar nou meteen van te zeggen dat we 5 clubs hebben die kampioen kunnen worden. Maar ja, het zit dicht bij elkaar. En PSV heeft in ieder geval niet aangetoond dat als je 1 of 2 misstapjes begaat in de Eredivisie, zoals ze een paar seizoenen geleden wel hadden, hè, toen Feyenoord niet dichterbij kon komen, dat je dan meteen de klos bent. En ook de doelsaldi, waar we het verleden week over hadden. Ja, ja, al 10 tegengoals na 7 wedstrijden. Dat is best wel veel. Dat geeft natuurlijk hoop aan tegenstanders. Volgens mij zijn ze ook 4 of 5 keer achter elkaar op achterstand gekomen.
4: Steeds op achterstand, ja. En die verdediging die was zo lekker als een mandje. Tenminste, daar hebben we het steeds over gehad vorig jaar. Dat was dan een punt om aan te werken. Toen moest en zou Lucero Geertruida komen. Die is gekomen, maar het maakt ook niet uit. Ze komen nog steeds op achterstand.
5: Ja, dat klopt. En Geertruida is natuurlijk een uitstekende speler, international, die ook nog eens in de Eredivisie tot de top zal behoren. Daar is natuurlijk geen twijfel over. Maar het is natuurlijk vooral ook wel een speler die je voetbalvorm geeft. En veel minder natuurlijk de speler die verbeterd is als verdediger. Hè. Tuurlijk kan hij verdedigen, maar je haalt hem vooral om je voetbal nog meer vorm te geven van achteruit. Ja, en daar lopen nog een paar spelers die natuurlijk niet tot het allerbeste segment behoren op verdedigend gebied. En ook Mauro Junior zag er niet in alle situaties nou heel goed uit. Dest valt ook liever aan dan dat hij verdedigt. Ja, de keeper is nog niet dit seizoen waarvan je denkt, nou, daar kom je niet langs. Dus PSV heeft de anderen het gevoel gegeven dat er wat mogelijk is. En daar begon ik mee. Ja, dat is natuurlijk toch altijd wel een situatie waar je een beetje vanaf moet, denk ik. Omdat, ja, kijk, als je tegenstanders hebt die moedeloos worden, dat is natuurlijk een hele andere situatie dan dat je nu hebt. Deze ploegen gaan allemaal 3 weken zo stoppen in met het idee van, nou ja, als we goed trainen, het wordt nog wat beter, komen misschien wel wat geblesseerden terug, dan is er wat mogelijk. En we beginnen natuurlijk na de break, over heel veel weken, beginnen we met Feyenoord AZ.
4: Ja.
5: Nummer 1 tegen 2. Maar ook Twente staat er nu dus bij. En ook Ajax, wat natuurlijk wel qua veldspel dik verdient dat om te winnen. Dus ook wel laat zien dat ze veel beter zijn dan vorig seizoen. Dus ja, deze top 5, dat ziet er interessant uit. Je kunt wel NEC daaruit wegschrappen, hè, van wat er vorig seizoen erbij zat. Vorig seizoen. Want die gaan dat niet meer redden. Het is niet zo dat zij natuurlijk een verloren seizoen spelen. Maar zij hebben gewoon niet genoeg kwaliteit om zich echt in die top 3-4 te gaan mengen dit seizoen. Zeker niet met het programma wat ze gaan draaien in Europa.
4: Ja.
5: Dus dat was een geweldig seizoen wat ze hebben gehad. Maar dat gaat er een beetje uitzien als Go Ahead, denk ik.
4: Ja, er zijn er mensen die zeggen, Feyenoord is nu te vroeg om kampioenskandidaat te noemen. Want ze speelden wel tegen FC Utrecht, die wel echt heel veel ruimte lieten. En ook vorige week, het werd ze ook niet echt heel erg in de weg gelegd in stroopbreed. Dus de vraag is een beetje, waar staat dit Feyenoord nu? Want de eerste weken laten ze punten liggen. Van Bronckhorst is overal druk bezig met, ja, ze zijn nu allemaal fitter, ze kunnen allemaal langer meedoen.
5: Ja.
4: Maar dit geeft natuurlijk ook wel vertrouwen. Als je voetbalt zoals ze nu de eerste helft speelden, en ook afgelopen week tegen PEC, hoe ze dan de eerste helft spelen.
5: Ja, dus het is in ieder geval een stijgende lijn. En natuurlijk is het zo dat je altijd zou kunnen twijfelen aan, is er voldoende tegenstand geweest? Heeft Utrecht zich wel genoeg verweerd? Nou, ik begon daarmee, dat was natuurlijk niet voldoende. Maar als je even het puur los trekt van dat allemaal, en je kijkt naar het voetbal en de ontwikkeling van het voetbal van Feyenoord en de toename van de intensiteit, waar we eerder juist kritiek op hadden. De manier waarop spelers invallen. Dus het was volgens mij al met Diarra de vierde keer op rij dat een invaller een doelpunt maakt. Dat zijn allemaal elementen waar je als coach wel aan vast kan houden. En natuurlijk willen we het straks ook wel eens zien, half november, als er door de week in Europa is gespeeld en je speelt op in een regenachtige middag of avond tegen een ploeg die ook niet wil, of dat dan allemaal rechtgetrokken kan worden door Feyenoord. Maar ik kan me wel voorstellen, als je supporter bent van Feyenoord, dat als je die laatste weken hebt gezien vanaf NEC en daarna PEC Zwolle en daarna Utrecht, dat je een overtuigend elftal voor elkaar ziet boksen. Je ziet dat daar nu Reece Nelson bij komt. Daar hebben we natuurlijk nu nog niks van gezien, maar die valt in. Die heeft straks 3 weken om nog meer op te trainen. Die komt er nog eens bij. Ze hebben veel minder blessures. Natuurlijk is het programma nog niet zwaar. Dus dat zou straks ook allemaal kunnen draaien. Nacho Ferri is in feite de enige echte centrumspits. Ze zijn allemaal elementen die dat ook weer snel zouden kunnen draaien. Maar als je het nu gewoon sec bekijkt naar de ontwikkeling van het spel en de manier waarop zij, ja, waarop zij voor de dag komen en waarop zij vooruit gaan en de mogelijkheden die de trainer heeft, dan ziet het er wel uit dat zij zich in de top van de Eredivisie kunnen gaan spelen. En natuurlijk 1 slechte week en alles kan weer anders zijn. Maar het ziet er wel veelbelovend uit.
4: Ja, dat betekent, qua spel is het ook, weet je, wat AZ ook laat zien. Het veldspel ziet er goed uit. Dat is een beetje ook de vraag als je dat vergelijkt met PSV tegen Twente. Dat is ook verdienste van Twente natuurlijk.
5: Ja.
4: Maar die kwamen de tweede helft echt bijna zelf niet meer aan bod. Een paar keer op de counter eruit. Maar ook Van Bommel was eigenlijk in deze wedstrijd, die toch vrij belangrijk was voor PSV.
5: Het is een zwaardere wedstrijd natuurlijk. Ja. Ik vond AZ niet zo heel goed, hoor, voetballen tegen Telstar. Maar PSV had natuurlijk wel een zwaardere wedstrijd. Daar moet je ook naar kijken. Maar als je puur naar het voetbal kijkt en even niet alleen maar naar de weerbaarheid van tegenstanders, et cetera, dan maakt Feyenoord natuurlijk op dit moment, nou, laat ik het zo zeggen, als je neutrale toeschouwer bent, denk ik dat je daar met het meeste plezier naar kijkt. Ik weet wel, er zijn weinig neutrale toeschouwers in Nederland. Maar Feyenoord vermaakt echt. En AZ deed dat ook, dit weekend dan niet. PSV heeft dat bij vlagen, maar heeft ook mindere wedstrijden gespeeld. Die heeft Feyenoord natuurlijk ook wel gespeeld. Maar als je de laatste tussenstand van het dagverse product neemt, wat Kenneth Perez altijd noemt, dan denk ik dat Feyenoord het op dit moment in ieder geval het idee heeft gegeven bij andere clubs dat zij mee gaan doen. En of dat echt zo is, dat moet allemaal maar blijken. Maar ik denk niet dat clubs denken, de andere topclubs van Feyenoord, hebben we dit seizoen niet zoveel last van. Bij Ajax zie je het ook wel. De ontwikkeling van het spel, vele malen beter dan voorheen. Maar
4: daar is Brand wel de schakel, hè? Die moeten ze wel echt fit houden als ze die niet hebben.
5: Ja, dat is waar. Maar goed, dat is natuurlijk bij Feyenoord, als daar zeg je al Valente wegvalt, is er ook gelijk een probleem. Maar daar komen ook nog wel wat spelers terug die best wel van waarde kunnen zijn. Hè? Moder bijvoorbeeld is natuurlijk normaal gesproken voor de Eredivisie echt een goede speler.
4: Ja.
5: Dus ja, dat is waar. Maar bij Ajax draait wel veel om Julian Brandt, ja.
4: Zou trouwens het feest in Enschede nu al voorbij zijn, nu wij deze podcast opnemen, denk je? Of zouden ze nog steeds Polonaise lopen in een goalsvesten?
5: Nou, ik zat naar die tribunes te kijken en toen bekroop mij wel het gevoel dat ik dacht, ja, dat voetbal, dat maakt toch wel wat los. Hè? We hebben het wel eens vaker hier gezegd, maar als je die mensen... Als je
4: die
5: ziet,
4: man en die vrouw die elkaar...
5: Zijn,
4: die vrouw die de man zo vol op de bond pakte op de 3-2, de feestvreugde, schitterend toch?
5: Ja. Schreeuwende mensen, ja. Dus ik denk toch dat wij dat nog wel eens onderschatten, hoe belangrijk zeg maar een resultaat van een voetbalclub is voor de gemoedstoestand van mensen.
4: Ja, maar iedereen in Enschede loopt met de borst vooruit vandaag en iedereen in Rotterdam ook natuurlijk.
5: En ik heb het eerder gezegd, ja, dit, daar kun je natuurlijk drie weken op vooruit.
4: Drie weken is er even...
5: Overigens ben ik heel benieuwd naar hoe de clubs dat allemaal gaan doen. Hè? Want wij hebben natuurlijk verleden week volgens mij gezegd van joh, in die WK Qatar reeks, hè, toen het stil lag, toen konden clubs echt grote vorderingen maken. Sommigen willen op trainingskamp. Maar Van Bronckhorst zei dat hij zijn week vrij gaat geven. Een beetje de Liverpool variant van vorig seizoen. Hè? Eventjes een interlandperiode en meteen iedereen vrij af.
4: Dat vorig jaar voor Liverpool. Dus dat...
5: Ja. Nee, het is slecht uitgepakt. Maar ik bedoel, dan zijn heel veel internationals weg. Maar Feyenoord heeft natuurlijk wat veel minder internationals. Dus je had best wel een grote groep om mee te kunnen trainen. Maar die kiest dus voor rust. En de Tour win je in bed, hè? Zou Joop Zoetemelk toch wel eens?
4: Mathieu van der Poel uren in bed gelegen natuurlijk op deze dag. Ja,
5: ja niet met een vrouw. Niet met een vrouw, maar dan rusten. Ja. En dat lijkt er nu ook een beetje... een zienswijze te zijn. Fris blijven. Natuurlijk niet alleen maar niks doen. Maar rustig een weekje vrij af. En dan straks toch weer genoeg tijd hebben om je op te laden voor die wedstrijd.
4: Ja, waarschijnlijk krijgen we nog een paar oefenwedstrijden tussendoor hier en daar. Dat er besloten. Ja.
5: Komt een oefenwedstrijd, maar Feyenoord heeft sowieso een hele week vrij. Dus die spelers zijn nu vrij tot en met komend weekend. Dus ja, als jij mevrouw Ferry bent, dan zou je best kunnen zeggen, laten wij eens lekker een weekje naar Valencia gaan. Of naar weet ik veel waar. En dat is midden in het seizoen natuurlijk iets wat volgens mij van de laatste jaren is. Dat spelers... Kijk, Graziano Pelle ging ook, maar als hij een duur vrij had... dan zag hij al genoeg tijd om even snel naar Egypte te vliegen... en dan wat zon mee te pikken. Maar dat was zeg maar wel een uitzondering. En nu zie je toch dat ze zo even een week in het seizoen hebben. Dat hebben wij zelfs niet, hè. Je kunt niet zo zeggen, we hebben een week in het seizoen...
4: Kan wel, je kan het wel doen. Alleen, ik weet niet of het gehonoreerd wordt.
5: Ben je vrije dagen kwijt. Maar voetbalclubs, ja, normaal gesproken begin je in juli. Eind juni, begin juli. En dan houdt het op in mei. En dan heb je in de winterstop een weekje gehad rond de feestdagen. En dan heb je vakantie. En nu zitten dus toch weekjes ertussen.
4: Feest in Enschede. Het is goed gevoel in Feyenoord. In Rotterdam bij Feyenoord. Goed gevoel bij AZ. Bij PSV hebben we besproken. Ajax dan, hè. Daar was ineens Dolberg nu weer eerste spits, hè, deze week. Dat was ineens allemaal weer anders. De man van 20 miljoen is zometeen een quizvraag over 10 jaar. Voor welke speler gaf Ajax zo 20 miljoen uit... en die we bijna nooit zagen in voetbalwedstrijden.
5: Ja.
4: Maar die Todu is ook wel een fenomeen als die het veld in komt en binnen 2 minuten een bal erin legt natuurlijk. Maar dit Ajax, waar zie jij dan de... Je zegt, ik zie de groei. Hoe zie je dit verder gaan?
5: Nou ja, je ziet natuurlijk dat zij veel meer afdwingen dan in het verleden. En kijk, zij spelen nu weer wedstrijden zoals Ajax, zeg maar, in een ver verleden al die wedstrijden eigenlijk altijd wel wonnen. Hè. Dat was, alleen dan waren de uitslagen 4-5-1. En dat was nu ook het spelbeeld. Alleen de uitslag vandaag niet.
4: Nee.
5: Ja, je ziet wel dat je als tegenstander echt met kunst en vliegwerk overeind moet blijven. En dat was vorig seizoen bijvoorbeeld helemaal niet het geval. En in de tijd dat Stijn de trainer was en Van Schip ook helemaal niet. Maar je ziet ook wel dat ze hebben een brede selectie, maar dat het wel wat scheelt. Hè. Als Tolu niet speelt, heb je toch minder kwaliteit in de spits. Ja, ik denk dat het wel jammer is voor Ajax dat Tolu die wedstrijd niet aan die wedstrijd is begonnen. Hij was geloof ik niet helemaal fris, maar was toch fris genoeg om daarna een minuut of 58 was het geloof ik in te komen. Nou, met blessuretijd erbij speel je dan nagenoeg een helft. Dat had hij misschien ook van de start kunnen doen, maar daar zijn ze toch nog wel afhankelijk van. En ze missen ook, kijk, echt zolang Edvardsen en zo nog op het veld komen, waar je niemand tekort wil doen. Maar dat zijn natuurlijk geen topkwaliteitsspelers, is Ajax ook nog wel een beetje zoekende. Alleen, ja, ze hebben veel meer kwaliteit in het veld. Je noemde zelf al Brand om wedstrijden te beslissen. Alleen ze zijn nu wel op een niveau, zeg maar, qua fitheid, et cetera, dat ze zich niet meer kunnen laten verrassen door een ploeg als Excelsior.
4: Dit is ook goed gestart, hè? Laten we dat niet voorop staan.
5: Uitstekend gestart. En vorig jaar ook 2-2. Maar ik kijk, het is wel zo.
4: Angstrekener schreven wij, hè? Een dag na die wedstrijd gelijk, na die wedstrijd. Angstrekener Excelsior.
5: Je zag het echt, een grote verschil zag je wel tussen Ajax en Excelsior. Maar het was toch ook nog niet dat ze het na een uur al beslist hadden. En natuurlijk kun je wel eens een paar kansen missen. En ik zag grote verschillen in de statistieken. Maar ja, het zegt toch wel iets dat... dat je daar niet heel snel klaar mee bent. En dat bijvoorbeeld Feyenoord dat in het begin van het seizoen ook had. Hè, dat leverde schade op tegen Go Ahead en tegen ADO. Maar als je nu ziet, ja, dan zijn wedstrijden na een half uur beslist. En soms al eerder. En dat moet, daar moet Ajax natuurlijk nog een stap in maken. Alleen ze hebben daar wel de kwaliteit voor. Maar ze brengen het nog niet voldoende tot uitvoering.
4: Ik wil ook even de trainers even naast elkaar leggen. Laten we even die top 7 of 8 erbij pakken. Dan zie je bij AZ echt tot intens meeleven met de wedstrijd. Hè? Die zien nog wel eens een klap in de handen geven als een kans gemist wordt. Dan omdraaien naar zijn assistent om even of te voeteren of even te zeggen dat was een grote kans. Van Bronckhorst blijft haast stoïcijns. Dus daar kan je gewoon in Madame Tussauds zetten. Daar zie je niks aan. Af en toe een juichgebaar als het echt heel spannend wordt. Peter Bos zit op de bank. Af en toe een beetje geïrriteerd, af en toe een beetje lachend. John van der Brom is een en al emotie, hè? Als je die langs de lijn ziet staan en even af en toe even rustig zitten. Michel, heb je de Igor de Puta zoals geteld als je die camera langs de lijn ziet staan, als hij zich omdraait naar die camera?
5: Nee, heb ik niet. Maar ik was wel benieuwd. Jij hebt meer insight information bij Excelsior dan ik. Ik zag wel een soort discussie in de afloop met Ruben den Uyl.
4: Oh, die hebben we niet gehoord. Zal ik eens even navragen? Nou ja,
5: ze spraken daar en je zag hem een beetje wijzen. Dus ergens was hij geïrriteerd over, waarbij je kunt afvragen of hij dat ergens neer kon leggen in de verwijtende sfeer bij Excelsior. Ja. Want die hebben gedaan wat ze konden. En volgens mij is het al lang niet meer zo, hè, dat William Vloed voetbal verketterd werd, maar dat iedereen er ook alweer een bepaald respect voor heeft. Hij leeft mee, maar goed, dat is wel een beetje Spaans natuurlijk. Vario, die had dat ook. Hè. Ja. Dat was wel zwaar geen Spanjaard. Maar
4: Danny Buijs had dat ook. Die leeft ook mee natuurlijk. Ook heel boos. En Den El, het werd 2-1 voor Excelsior. Die stond ook klap alsof de normaalste zaak van het wereld was dat Excelsior met 2-1 voorkwam.
5: Ja, rustige man natuurlijk. Ja. Ja, voor Bronckhorst, het zit natuurlijk ook gewoon een beetje in je karakter. En het is altijd spannend, dat snap ik ook wel. Wat je wel hebt, kijk, Echtold, dat wordt nu allemaal bewierookt. Hè, omdat hij wint en dan is zijn stijl goed. Maar ja, het is natuurlijk ook wel. Ik wil het ook wel eens zien als het een tijdje slecht gaat. Is het natuurlijk best wel een buskruidachtige trainer.
4: Ja.
5: Dus dan ben ik wel benieuwd hoe dat dan loopt. Verleden week na die 1-1 was het eigenlijk karakterologisch gezien een moment na die 1-1 tegen Willem II om eens eventjes flink van leer te trekken. En toen bleef hij erg rustig. En toen leek het wel alsof hij van tevoren heeft gedacht, ja, ik ben hier heel erg boos om, maar dan ga ik straks even op een hele andere manier uitstralen. Dus daar ben ik benieuwd naar. Ik ben overigens ook benieuwd naar hoe dat met Xavi gaat. Want ja, die heeft natuurlijk ook dat Zuid-Europese.
4: Ja.
5: En dat kan natuurlijk ook, ja, als hij slecht begint, kan die natuurlijk ook tot, kan dat ook tot woede leiden. Terwijl je natuurlijk juist aan een proces begint en juist de rust moet handhaven. Maar in voetbal is er nooit zoveel tijd om ergens rustig over te blijven.
4: Nee, dat is er zeker niet. Nee. En dat is ook wel een dingetje naar beneden toe. Want NEC speelt dan gelijk bij Go Ahead Eagles. Het hoopte daar misschien nog een resultaat neer te zetten naar de afgelopen wedstrijden. Lukte het niet, blijven op de 11e plek staan.
5: Ja.
4: Ik zag bij veel mensen, ook naar aanleiding van die wedstrijd Feyenoord-Utrecht, waarbij Utrecht natuurlijk niet goed voor de dag komt met een nieuwe trainer en een nieuwe speelstijl, dat mensen zeiden, het maakt eigenlijk het werk van Dick Schreuder vorig seizoen des te knapper wat hij in 1 jaar bij NEC heeft gedaan, door daar een speelstijl erin te krijgen die gelijk werd geadopteerd.
5: Ja, dat is wel lastig, grappig, hè? Dat je dat zegt, omdat hij eigenlijk in deze week natuurlijk vooral
4: het ongevraagde
5: advies kreeg om maar zoveel mogelijk te verdedigen. En daar heb ik me ook wel een beetje over verbaasd. Kijk, hij heeft natuurlijk NEC uit de betrekkelijke anonimiteit getild, zonder daarmee mensen te willen beledigen. Maar we hebben het er vorig jaar vaak over gehad. Ik ging wel eens naar op zaterdagavond alle andere zenders negeren om NEC te kijken. Terwijl dat natuurlijk, als ik niet tegen een topclub speelde, terwijl dat natuurlijk niet gebruikelijk was. Maar nu ging je toch kijken omdat ze leuk voetbal speelden. Nou ja, dat heeft ze heel veel gebracht. En dit seizoen, met ook wel aantoonbare redenen, is het gewoon wat moeilijker. En het eerste advies wat we in september al hebben is, ja, dat Dick maar moet gaan verdedigen. Ja, ik snap dat hij daar niet van is. En dat hij denkt, en dit is toch de manier om NEC op de kaart te houden. En op de lange termijn gaan we hier profijt van krijgen. En ik vond hem rustig na die 1-1 tegen Go Ahead. Die wedstrijd hadden ze ook kunnen verliezen overigens. Want Go Ahead speelt ook best wel aardig voetbal, hè. Alleen, ja, hij had na afloop, voordat Sherry naar de camera's ging, had hij tegen Sherry gezegd van, ja, dit is wel het NEC wat ik wil zien qua intensiteit.
4: Ja.
5: En qua werklust, et cetera. En het is gewoon moeilijk voor die spelers met veel meer wedstrijden, veel zwaardere tegenstanders wat ze krijgen, zomaar even naar Juventus, om dat elke keer maar weer te tonen. Dus dat moet echt uit de tenen komen. Dan hebben ze ook nog eens een vrij krappe selectie. Dus ja, dat iedereen die gevoetbald heeft, of die zal weten dat het toch niet elke week zo is, dat je dat voor elkaar krijgt, dat je niet elke week zo fris bent. En dat gaat ze natuurlijk opbreken. Maar ik zou het wel waarderen als Schreuder gewoon Schreuder blijft qua voetbal. voetbal. En dat mensen nou niet meteen allemaal gaan roepen dat hij met z'n hele hebben en houden in de 16 moet gaan staan als hij tegen Juventus speelt. Want ook dan verliezen ze die wedstrijd.
4: Dus moet Correa dan ook Correa blijven bij Utrecht en niet zijn systeem gaan aanpassen?
5: Vind ik net een ander verhaal, want daar hebben we natuurlijk in het begin over gehad. Maar ik heb dat Utrecht nu een paar keer gezien. Maar zij hebben gewoon heel weinig voetballend vermogen. Dus ik vraag
4: me af. Er zijn allemaal jongens bijgekomen, toch?
5: Tuurlijk, maar ja. Het is. Ja, zijn er ook weggegaan. Maar ik heb niet het idee, hè, zeker achterin met die Caruani en die centrumverdedigers. Ja, ik heb niet het idee dat deze spelersgroep zou kunnen uitvoeren wat Correa wil. Aan de andere kant zou je dan kunnen zeggen, ja, maar Telstar, die kwamen met spelers van Quick Boys en die konden dat wel. Ja, dat klopt. Ander verwachtingspatroon. Wat meer tijd om het er allemaal in te slijpen. Toch ook al een tijd met een trainer die al een tijd bij de club zat. Dit is natuurlijk een heel andere situatie. Maar als ik dit Utrecht zie, dan denk ik, ja, ik denk dat ze het vooral simpel moeten houden. Alleen Correa is natuurlijk niet naar Utrecht gekomen om te zeggen, we gaan het heel simpel houden. Correa is natuurlijk ook bezig met een eigen opbouw van zijn carrière. Ja, die moest de lijn van Telstar hier doortrekken. Maar wat zij in de Kuip hadden is, ja, ruimtes die ze weggeven worden genadeloos afgestraft. Ze hebben ook weinig voetballend vermogen. Een spits wordt gebewieren ook, maar is natuurlijk eigenlijk een vrij matige speler, zowel een jonge speler. Maar het is natuurlijk niet zo dat je een heel elftal aan Stepanov op kan hangen. Ik ben wel benieuwd wat zijn blessure is. Want volgens mij kon hij zijn eerste in het land gaan spelen. En was hij er nogal mentaal aan toe. Of zwaar teleurgesteld dat hij eruit moest met zijn blessure. Maar er zit gewoon te weinig in. En dat hadden ze vorig seizoen natuurlijk ook al. Toen zijn ze het ook simpel gaan doen, weet je nog. NEC uit met Utrecht. En toen hebben ze de opwaartse lijn wel weer gevonden. Maar het zelf het initiatief nemen, daar is dit elftal volgens mij niet goed genoeg voor.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: PEC Zwolle heeft de twijfelachtige eer om de eerste officiële crisis te hebben met een busopwachting. Want de definitie van Mossoe pas als we een busopwachting hebben. Maar ja, wat gaat dat die jongens dan helpen, een busopwachting? Want ze hadden niet door naar die 3-0 nederlaag bij Groningen dat ze nog harder moeten werken.
5: Nee, nooit. Ja, de busopwachting. Wel, je had dan beter Maarten Wijfels vanavond kunnen bellen. Die wilde altijd wel iets over kwijt. Of Sjoerd, ja, het is ook mijn ding niet. Maar het is vaak wel nog in ieder geval zo dat je merkt dat het mensen nog interesseert wat je doet.
4: Dat klopt.
5: En ze zijn bij PEC gewoon natuurlijk geschrokken na die nederlaag van verleden week. Alleen ja, dan moet je naar FC Groningen. En dan weet je als PEC zijnde dat je daar ook wel eens gewoon kan verliezen met 1-2 goals verschil, 3 goals verschil.
4: Ja.
5: En ja, dat ze toch wachten is op een tegenstander die wat meer perspectief biedt om punten te pakken. Dus dit was ook maar weer gewoon doorkomen. En dan kijken of je straks toch wat neer kan zetten. Maar ja, ik snap wel dat ze meer eisen van PEC qua resultaten. Maar die laatste twee wedstrijden waren nou ook geen wedstrijden waar je van PEC had kunnen verwachten dat ze zomaar resultaat boeken. En dan kun je natuurlijk altijd kwaad zijn over de getoonde inzet. Maar waar we het verleden week over hadden, en dat is volgens mij lang niet iedereen met me eens, maar je kunt gewoon wel eens tegenstanders treffen waarbij je net overal een tikje te laat bent, omdat zij gewoon veel beter zijn op dat moment. Dus ja, dan kun je daar heel kwaad over zijn, maar dan zit er ook gewoon niet meer in. En dan weet ik wel dat 7-0 is natuurlijk wel even 7-0. Dat heb je niet elke week.
4: Mm-hmm.
5: Maar ja, ik kan me voorstellen dat ze bij PEC ook wel boos zijn. Maar het is ook niet zo dat deze ploeg nou 6 punten meer had moeten hebben. Behalve Fortuna Sittard, die echt natuurlijk overperformen. En Excelsior. Valt het met de rest ook allemaal wel mee? De rest staat allemaal als een beetje waar ze moeten staan, toch?
4: Ik dacht eigenlijk dat jij bij het rijtje verliezers ook met de underperformers in de KKD zouden komen. Want als je dan even, we hebben het daar vaak natuurlijk over gehad, wat daar soms niet goed gaat na een weekend, maar de ploeg die daar nu hekkensluiter is in de keukenkampioen-divisie is de Graafschap.
5: Ja, hebben we laatst wel een keer genoemd. Ja.
4: Maar als je nu verliest van NAC ook met 2-1...
5: Ja, maar NAC heeft gewoon een goede trainer, denk ik, met Kruis. En ik denk dat als je die een beetje de tijd geeft, dat hij die ploeg alweer overeind tilt. En ik vond zijn reactie naar die eerste wedstrijd die ze verloren, vond ik al echt wel weer goed. Dat hij ook zag van ja, we zijn helemaal in elkaar gestort. Het moet echt afgelopen zijn. Dan gaf één speler nog een laatste kans. Ja, hij heeft gewoon een duidelijk beeld voor ogen. En het hoeft ook niet allemaal spectaculair. Maar die gaat die ploeg alweer een beetje omhoog tillen. Daar geloof ik wel in. En de Graafschap, ik ken de ins en outs niet genoeg. Maar het valt wel heel heel erg tegen natuurlijk, helemaal onderaan. En ik hoor wel dat ze niet de goede spelers hebben gehaald. Maar dat was natuurlijk vorig seizoen ook niet zo dat ze daar even konden halen wie ze wilden halen.
4: Dan hebben ze alles verkocht nog in de winterstop. En dan eindigen ze nog vierde.
5: Het einde gehaald. Dus dit valt erg tegen. En dan zie je toch maar dat het ook niet allemaal te plannen valt. Hè. Duivenvoorde was een fenomeen in het amateurvoetbal geworden.
4: Ja.
5: De Graafschap had dat echt wel goed uitgetekend. Hè, met het idee van we halen hem alvast binnen en dan hebben we hem straks. Is in ieder geval aan een visie gewerkt. Hij kon nog naar Ajax toe. Ja, en dan zie je nu dat als je als trainer dan toch een slechte paar maanden hebt, dat het ook alweer lastig wordt. Aan de andere kant, ja, hij heeft eerder geloof ik gezegd, het gaat er niet om hoe goed je was hij dat. Niet goed hoe je op dit moment bent. Hè. Je moet straks goed genoeg zijn. Nou ja, dat is niet meer genoeg om de titel mee te strijden. Maar je kunt in de KKD natuurlijk wel een seizoen redden met maar één goede periode.
4: Dat klopt inderdaad. Dat is alles nog mogelijk inderdaad voor ze. We moeten nog even hebben over Oranje, want dat komt vandaag bijeen. Xavi heeft zijn selectie afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Maarten gaf al een klein voorschotje. Die dacht dat Wout Weghorst er wel bij zou zitten. Maar de assistent bondscoach had kennelijk toch nog het laatste veto niet helemaal meegekregen toen we de podcast opname van Xavi. Maar wat verraste jou of wat vond jij opvallend erin? Ik zag er hoop trainers die allemaal reacties hadden op die selectie.
5: Nou, kijk, dat van dat bellen en zo, dat vind ik allemaal niet zo heel interessant. Wat ik vooral dacht is, we hebben een hele teleurstellende voetbalzomer achter de rug. We hebben daarvoor ook kritiek gehad op dat het spel eigenlijk tegen toplanden al tijdenlang niet goed genoeg is. En dat je toch eigenlijk een soort behoefte hebt aan een hoop frisheid. En dan zie je toch heel veel namen terugkomen waarvan je denkt, die hadden misschien ook wel eens overgeslagen kunnen worden. Niet meteen met het idee van die roepen we nooit meer op. Dat kun je eigenlijk niet doen met Virgil van Dijk. Maar ik bedoel dan een andere categorie spelers. De Koopmijners, de Noah Langs, noem alles maar op. Waarvan je ook zou kunnen zeggen, nou ja, ik wil het nog wel eens zien. Of die zich straks weer terugknokken richting de beste spelers van Nederland. En dan misschien met wat frissere namen. En daar hebben we er maar weinig van. In feite is Sergiel daarin de grootste exponent. En verder kan ik me voorstellen dat Jan van Driehoogachter, die graag naar het Nederlands elftal kijkt, een beetje teleurgesteld is, omdat hij eigenlijk ziet wat hij altijd al heeft gezien. En dus moet de verandering van Xavi misschien niet zozeer komen uit zijn selectie, maar meer uit de manier van spelen. En dat is natuurlijk nu waar hij nu mee aan zet is. He, gaat hij met dezelfde spelers heel ander voetbal spelen? Maar als dat niet zo is, en de kans dat de eerste wedstrijd het niet zo is natuurlijk best groot. Want het zou wel heel knap zijn als hij met één of twee trainingen een heel ander Oranje voor elkaar kan toveren. Ja, dan kan het best zijn dat het chagrijn wat er van de zomer heel erg om Oranje hing, dat te lang blijft hangen. En dat had hij misschien kunnen voorkomen door nog een paar enthousiaste jonge aanstormende spelers te selecteren. Waardoor je misschien dat hij wat meer spelers zou kunnen selecteren. Waardoor je misschien toch een ander gevoel rond Oranje creëert. En als
4: een
5: je
4: beetje
5: nu
4: het gevoel wat Jurgen Klopp nu probeert te doen door 44 man te selecteren bij Duitsland.
5: Dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Hij heeft er wel over nagedacht. Volgens mij doet hij het in tweeën.
4: Ja, in twee delen, ja. Accent tweeën, ja.
5: Ja, maar 44 spelers, het is natuurlijk ook een beetje gek als je aan 44 spelers denkt, dat kan natuurlijk nooit zo zijn.
4: Dat klopt, hij kan gewoon niet kiezen. Dat is gewoon duidelijk.
5: Nee, maar die kunnen natuurlijk nooit allemaal van hetzelfde niveau zijn. Dus ik hoorde dat Xavi ook een lijst van 80 spelers had.
4: Ja.
5: En dat hij daar dan in is gaan schrappen. Maar je hebt natuurlijk wel spelers. Kijk zo'n Fleming die toch zijn goaltjes maakt in de Premier League. Ik zie Struik echt geweldig spelen van het weekend in de Premier League. Dat zijn toch spelers waarvan je misschien had kunnen denken, ja, als ik die naar Valente, als ik die er bij de eerste keer bij haal, ook met het idee van over 2 jaar is het EK, zie, deze spelers zijn bij mij in beeld, dan heb je misschien een andere sfeer gecreëerd. En nogmaals, ja, hij mag het doen op zijn manier, zoals hij zelf wil. Daar is die vraag gesteld en wij zijn er om dat een beetje te bekijken. En als die qua voetbal heel anders voor elkaar krijgt, maar met dezelfde spelers, dan is hij natuurlijk de grote winnaar in deze. Maar ik denk toch dat er een beetje teleurstelling in het land zat. En dat proef ik dan een beetje aan de mensen die ik om me heen spreek, dat het toch een klein beetje te veel van het oude is.
4: De trainer van AZ, Leroy Echtel, was ook gewoon verbaasd dat er niet zoveel jongens van hem waren opgeroepen eigenlijk. Hè?
5: Nee, die voelt heel jong Oranje.
4: Ja.
5: Maar dat zijn inderdaad, ja, kijk, misschien op dit moment niet de allerbeste spelers van Europa, maar dat zijn natuurlijk wel spelers die op termijn, en daar moeten we uiteindelijk naar kijken. Hoe goed zijn ze over 2 jaar op het EK? Daar moeten we natuurlijk een beetje naar kijken. En nu is het vooral bij elkaar gebleven. Het is wel zo dat al die spelers die bijna waren opgeroepen voor je gevoel, dat die nu wel wat lieten zien. Weghorst deed het goed natuurlijk met die goal. Valente maakte een goal. Was wel een strafschop, maar speelde ook goed. Smit was er. Ik heb nog 1 of 2 van die namen voorbij zien komen. Dat ik dacht, ja, die lieten zich toch wel, zien. Ja. Dus die geven het blijkbaar niet op.
4: Als wij binnenkort trouwens samen weer naar een of ander optreden gaan, en ze zoeken daar nog iemand om het publiek een beetje op te jutten, dacht ik, misschien moeten ze dan gewoon kwamen Wout Weghorst meenemen. Wij waren natuurlijk in Kansas City, waren wij natuurlijk. Maar hoe Wout eigenlijk meer met het publiek bezig was op een gegeven moment dan met de wedstrijd, was prima eigenlijk, hè?
5: Peter van Vossen is daar volgens mij ooit een beetje mee begonnen.
4: Ja, maar soort Yuki maar, was hij eigenlijk.
5: Wout is er nog veel beter in, ja.
4: Als we het EK hebben, kunnen we Wout meenemen als MC.
5: Ja, kijk, je moet ervan houden of niet. Maar één ding kun je hem niet ontzeggen. Hij legt zijn volledige ziel en zaligheid in zo'n wedstrijd. En dan komt het er ook allemaal uit als het lukt. Ja, het kan ook wel eens irriteren. Ik begreep ook wel dat Etienne Vaassen het op een vorige keer tegen Groningen een beetje vervelend vond. En dat PSV bleef nu rustig. Maar ja, toen hij een keer een bal aan de zijkant won, kan je die herinneren vlak voor de tijd. Dat hij dan dat hele publiek opzweept. Ja. Maar het werkt waarschijnlijk wel. En je moet ook meegeven, hij heeft natuurlijk een moeilijke start gehad.
4: Ja.
5: Waarbij eigenlijk al werd gezegd van ja, waarom is hij eigenlijk gehaald? En Lammers had daar gewoon moeten spelen. En het voetbal is niet meer zoals het was. Ja, dat is hij nu toch wel weer aan het draaien. En dat is toch wel een beetje de loopbaan van Wout Weghorst. Elke keer als je denkt, het is nu veilig genoeg om te zeggen dat het voorbij is met hem, dan slaat hij toch weer terug. En ja, ik denk dat hij wel grotendeels verantwoordelijk was voor de terugkeer van Twente in die wedstrijd natuurlijk. Weidman maakt uiteindelijk die geweldige 3-2. Maar hij zweept die ploeg zo op. En ja, je hebt tot de laatste seconde heb je wat aan hem. Ik zat ook te kijken, hij liep af en toe een beetje moeilijk. Ik dacht, krijgt hij nou kramp? En toen dacht ik, ja, Wout Weghorst krijgt volgens mij ook nooit kramp. Hè? Dat is gewoon ook echt een speler die zich zo verzorgt dat hij topfit is. En het is allemaal een beetje over de top. En als je er de hele dag naar kijkt, denk je aan het eind van de dag ook even niet meer. Even Wout moe, ik zet hem even uit, die televisie. Maar goed, ja, hij staat dan toch aan de basis van de overwinning op de regerend landskampioen. Ja, dat doet hij toch goed.
4: En niet bij Oranje. Brobbie scoorde trouwens wel 3 keer. Als we het dan toch hebben over de international. Gakpo was beslissend voor Liverpool met een assist. Dus er was op zich wel redelijk nieuws te melden waar Xavi mee op voort kan borduren. Alhoewel, je zei het ook al, het is natuurlijk wel de Nations League die je gaat spelen. Maar eigenlijk is het een soort veredelde oefenperiode, toch? Er staat op het spel met die Nations League. Maar ja, voor Xavi is het natuurlijk gaan onderzoeken en je kan bijna niks. Het is wedstrijd spelen, uitlopen, vliegtuig in, volgende wedstrijd eigenlijk.
5: Nou ja, dat klopt. Maar ze zijn natuurlijk wel echt een tijd bij elkaar. Veel langer dan normaal. Ja. Dus je kunt wel echt, zeg maar, heel duidelijk maken, dit is hoe ik wil spelen, zo gaan we dat doen. Dat heeft hij wel. En ja, de Nations League is natuurlijk. Het is niet zo dat landen in rep en roer zijn als het voetbalteam niet ver genoeg komt in de Nations League. Dat wordt natuurlijk vrij snel geaccepteerd. In tegenstelling tot een EK niet halen of snel uitgeschakeld worden op een eindtoernooi op een WK. Dan is iedereen in rep en roer en teleurgesteld. Dus dat is bij de Nations League een stuk minder. Ja, het voordeel is dat hij in ieder geval tegenstanders krijgt van een behoorlijk niveau. En het is niet zo erg als wat Van Bommel tegenover zich krijgt. Hè? Want die start tegen Italië, dan heeft hij Frankrijk. Dan gaat hij naar Turkije en dan krijgt hij nog een keer Frankrijk. Nou, veel succes.
4: Ja, je moet ook een beetje inkomen als bondscoach van België. Weet je?
5: Dat is net te veel. Dat is denk ik net te veel om ook echt even lekker te gaan proberen. Maar wij hebben met Servië en Griekenland natuurlijk wel tegenstanders van behoorlijk niveau. Maar ook niet dat het de top van Europa is. Dus ja, daar valt wel iets in te proberen. En ja, die Nations League. Het is ook niet zo dat je er nou maar uit moet degraderen. Maar voor de rest is het ook weer niet zo heel belangrijk. Dus. En ik denk dat Xavi in goed gezelschap is. Omdat heel veel landen, denk ik, toch weer aan een nieuwe periode zijn begonnen. Wat je net zelf zegt. Klopp gaat natuurlijk ook maar kijken wat hij nou voor vlees in de kuip heeft. En hoe hij het precies moet gaan doen. En dus heel veel landen gaan eigenlijk ook proberen. Deze Nations League gaan proberen om wat in gang te zetten. En ja, daarom zullen de landen die al langer bij elkaar zijn. De Spanjes van deze wereld, die zullen de Nations League wel blijven domineren. Frankrijk heeft ook een nieuwe bondscoach, hè, met Zidane. Dan krijg je toch een ander accent. Hebben wel zulke goede spelers dat zij ook wel weer ver komen. Maar er zijn toch ook een paar landen, België, Nederland, die het misschien even wat over een andere boeg willen gaan gooien. En dat ook nog punten kost in het begin.
4: Nou, morgen veel meer over die persconferentie van Xavi onder andere. En de weg naar Duitsland komende donderdag. De eerste interland van Xavi als bondscoach van Nederlands elftal. Wij gaan tot slot van deze podcast, Mikos. En dan heb ik straks na de vraag van vandaag nog een kijktip trouwens. Wat je echt even moet kijken, zeker jij. Maar eerst hebben we dan naar de vraag van vandaag, toch?
5: Ja.
8: De vraag van vandaag.
4: Dit was de vraag van Maarten afgelopen vrijdag.
9: Nou, ik las iets over Erling Haaland deze week en dat fascineerde mij enorm. En Erling Haaland en het cijfer 25, die hebben een connectie met elkaar. En ik wil weten wat die connectie is. Staat 25 voor A, het rugnummer wat hij droeg als kind toen hij in Noorwegen speelde? Staat 25 voor de lengte van de paardenstaart die hij heeft afgeknipt nu die een kort kopje heeft?
4: Ik ben blij dat je nu zegt met de paardenstaart trouwens in deze vraag, dat je met een andere lengte komt. Maar ga door, ja. Precies, ja.
9: ja. Of staat 25 voor het aantal keer dat hij buitenspel heeft gestaan sinds hij in Engeland speelt? Wat dus al een aantal jaar is.
5: Dan denk ik C.
4: Ja, dat was inderdaad het goede antwoord. Jij dacht niet dat de paardenstaart van Erling Haaland 25 centimeter was.
5: Nee, wel heel creatief. Nee. Ja. De ronde van Maarten, ja.
4: Nee, maar het was inderdaad 2 jaar lang in de uitwedstrijden niet buiten spel gestaan. Dat is best een aardig cijfer voor hem natuurlijk, hè, als je erover nadenkt. En Lucas ten Veen wist dat onder andere. Eervolle vermelding is voor hem. Dus dat is een hele mooie. En ik zou zeggen, heb jij een mooie vraag voor morgen?
5: Nou ja, we krijgen West-Duitsland weer. Hè, dus die kennen we natuurlijk allemaal van 88.
4: Het is geen West- en Oost-Duitsland.
5: West-Duitsland, sorry, Duitsland. Ja. Maar West-Duitsland was de tegenstand natuurlijk in 74 in de finale. En 88 in die halve finale. Mm-hmm. En daar weten we alles van. Maar we hebben in 90 natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd tegen ze gespeeld op het WK in Milaan. En die wedstrijd die herinneren we ons allemaal omdat Rijkaard zich toen zo liet gaan. Hè? Ja. En dat is overigens ook. Ik heb daar nog eens een keer een Duits boek over gelezen. Die dat hele WK nog eens met al die spelers hebben doorgenomen. De ontzetting die er was omdat Rijkaard zich zo misdroeg ten opzichte van Vuller. En het feit dat Vuller eigenlijk volkomen ten onrechte toen het veld uit is gestuurd. Omdat hij eigenlijk verder ook niet zoveel aan kon doen. Dat Van Breukelen boos werd en dat Rijkaard hem aanviel. En later dat het allemaal is bijgelegd. Maar goed, die wedstrijd zelf zijn we verder denk ik wel vergeten. Allebei rood. Na 22 minuten, we werden uitgeschakeld. En we werden uitgeschakeld met 2-1. Maar wie maakte toen eigenlijk het Nederlandse doelpunt? Als voor zover mensen überhaupt nog weten dat wij toen inderdaad in die wedstrijd gescoord hebben. Want Klinsmann maakte 1-0, Bremer maakte 2-0.

0: De Halle Tribune en het standbeeld bij Go Ahead Eagles. En Han Hollander bij het perscentrum, bij het museum. Dus daar staan ook nog twee standbeeldjes. Maar ik heb ook gezegd, welke persoon, voetbaltrainer, wie zou er nog een standbeeld verdienen? En Maarten wil natuurlijk voorkomen dat er een soort standbeeldenparade zou komen voor elk stadion. Maar veel mensen reageerden. Henk de Jong komt opvallend veel voor. Onder andere Niek Broers, maar ook meerdere mensen kwamen. Verdient een standbeeld bij Cambuur Leeuwarden dan natuurlijk voor het stadion. Er zijn ook mensen die zeggen, bijvoorbeeld Robin Vlaar, Cocu bij PSV. Zegt, ik vind dat hij te weinig erkenning heeft gekregen. Meerdere kampioenschappen als speler en als trainer. Natuurlijk ook nog een landstitel. Guus Hiddink komt voorbij. Standbeeld in Eindhoven voor het Philipsstadion of bij de Graafschap. Komt bij twee plekken voor. Dus die is veel genoemd. Kregen ook nog door Piet Fransen bij FC Groningen. Dus langzamerhand hebben we best wel een aardig rijtje aan mensen die misschien nog een standbeeld verdienen. Gijs zei nog, John van der Brom bij ADO Den Haag verdient voor mij ook een standbeeld. Heeft ons Europees voetbal geleverd. En Dimitri Boulekin was dat natuurlijk ook heel erg goed. En die man, dus een mini-standbeeldje misschien voor Boulekin erbij nog. Maar in ieder geval voor hem. Nou, zo hebben we een aantal namen al gekregen. We gaan ze nog even verzamelen. Dus mocht je nou nog zeggen, joh, ik heb hier nog wel een standbeeldje, een suggestie voor. Geef ze maar door. Je kent de kanalen, X, Blue Sky, of via Spotify. Dan gaan we even een lijstje maken welke club eigenlijk nog een standbeeldje zou moeten gaan bouwen binnenkort.
1: Peter Houtman, hè?
0: Peter Houtman, inderdaad. Ja, we hadden natuurlijk ook Willem van Hanegem. Hij heeft ook nog geen standbeeld voor de Kuip.
1: Hij heeft een tribune.
0: Ja, maar geen tribune. Dat is wat anders dan een standbeeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: En over het algemeen is dat voor de mensen, nou, kijk, bij Lex gelukkig niet, Lex Schoenmaker, maar meestal krijg je het als je er niet meer bent, hè?
0: Nee, daarom moet je het nu doen. Je moet het doen als mensen nog zelf het standbeeld kunnen neerzetten.
1: Moulijn staat bijvoorbeeld bij
0: Feyenoord.
1: Bij Feyenoord, maar ja. Peter Houtman, ik zag iets voorbij komen dat hij met zo'n Rotterdamse volksband, hoe moet ik het noemen, de Wannabes,
0: een
1: lied maakt over Alzheimer, hè? En dat veel mensen dat, zeker als hij dat meemaakt, en helaas weet ik er ook van alles van, is dat een tranentrekker. Dat is het dan bij mij gelukkig niet, maar het is wel iets wat losmaakt. En je ziet bij Peter Houtman ook de worsteling, hè, die gaande is. Ja, en toen dacht ik wel, ik kan me eigenlijk geen speler herinneren die in allerlei vlakken zo belangrijk is geweest voor een club. Dus op voetbalgebied, maar daarna ook bij de club gewerkt en et cetera. En nu nog gelukkig in levende lijven, maar helaas, ja, Alzheimer, ze hebben het mij wel eens uitgelegd zoals de ui, hè.
0: Ja.
1: Wat er aan de buitenkant bij komt, gaat er ook het eerste weer vanaf. Dus dan blijft er uiteindelijk weinig over, helaas. Maar ja, voor Houtman, dat volgens mij zou er niemand zijn die zegt, nou, Houtman, wat slaat dat nou toch op? Hè?
0: Nou, zet hem erbij op het lijstje, heel goed.
1: Dus zet hem er maar bij, ja.
0: Hey, en nog één ding. Ik weet niet of je Apple TV hebt, maar ik heb Apple TV en Ted Lasso is terug.
1: Ja.
0: Met een nieuw seizoen. Heb je al gekeken of niet?
1: Nee.
0: Nou,
1: maar ik zag jou al enthousiast worden toen die Justin Bieber liet invallen in de WK-finale.
0: Maar jij moet eigenlijk aflevering 1 even terugkijken. Want we hebben natuurlijk, 12, 13 dagen rondgetoerd door Kansas City als standplaats van ons. Aflevering 1, volledig in Kansas City. Alleen, Ted Lasso is niet bij Joe geweest of bij Jack Stack. Nou, hij is bij een andere plek geweest om rips te halen. Maar alles was, als je de beelden ziet, je bent bijna even weer terug in Kansas City.
1: Ik ga gelijk kijken.
0: Ja, toch? Even trip down memory lane. Je ziet Penn District voorbij komen. Je ziet de torentjes waar we langs gelopen zijn. Op weg naar de KNVB en dat soort dingen allemaal. Dus het is echt leuk om te kijken. Dus als
1: zondag weet ik het. Heb ik alles gezien.
0: Ja, als je een beetje wilt zien waar wij ongeveer gezeten hebben tijdens het WK-voetbal. Dan moet je zeker aflevering 1 van seizoen 4 van Ted Lasso kijken. Alles speelt zich af in Kansas City. Dus dat. Morgen zijn we er weer. Dan weten we veel meer over de beweegredenen van Xavi en alle andere zaken. Dus morgen nemen we weer een gloednieuwe AD Voetbal podcast op. Mikkels, ik wens jou alvast een mooie dag en tot later.
1: Hetzelfde.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: is een podcast van NOS voor NPO Luister.
1: Dit is de NOS Voetbalpodcast.
2: Met Armand Afsaroglu, Jeroen Stekelenburg en Thierry Boon.
3: Het Nederlands elftal begint nu echt aan een nieuw tijdperk. 4 wedstrijden in de Nations League de komende 2 weken. Donderdag de eerste tegen Duitsland. We zijn in Zeist, waar het crème de la crème van de Nederlandse voetbalwereld ons even voorbij komt lopen. Jeroen?
4: Ja, nou, dat wisten we niet, hè? Dat er tijdens de persconferentie van Xavi Hernandez hier een meeting plaatsvond met een aantal
3: hoog overleg.
4: Algemeen directeuren.
5: Hier wordt de toekomst van de Eredivisie waarschijnlijk
4: dat van het de Champions League niveau Eredivisie wordt hier eventjes.
5: Maar dit zijn veel
3: even wat name-dropping.
5: Robert Enoorn komt net langs. Menno Gele hebben jullie gezien volgens mij. Dat zijn
3: zeker,
5: directeuren.
3: Jan de Jong zie ik nu.
5: Feyenoord en Ajax, Jan de Jong, Eredivisie CV. Dus nee, er stond hier wel iets op het programma.
4: Er is net een knoop doorgehakt dat de NOS niet langer de rechten heeft om de Eredivisie samen
5: en de Eredivisie schijnt ook naar 14.
3: Jan, wil je even een toelichting geven?
5: Clubs terug te gaan, ja.
3: Maar goed, we zijn in Zeist. En dat heeft
4: dat was een grapje, trouwens, even voor de duidelijkheid.
3: Oh, goed dat je het zegt,
4: voordat er een knip en plak site.
3: Ja, we zijn in Zeist. Heeft alles te maken met Xavi, want die heeft zojuist zijn eerste selectie toegelicht. Ik wilde nog zeggen, Jeroen en Armand.
6: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gaat steeds beter, toch, dat Nederlands?
5: Hij heeft 2 woorden gezegd. Dat vind ik nog wat vroeg. Ja,
3: en hij gaat dus Wilhelmus leren.
5: Ja, er kwam een vraag of hij het volkslied moest leren. Maar ik weet niet hoe jullie erin staan. Maar ik denk dan, ja, maar waarom zou hij dat moeten doen? Het is een Spanjaard.
3: Ik heb het Spaanse volkslied ook geleerd. Hè?
5: Waarom?
3: Nee, er zit geen tekst in.
5: Dat is echt, ik ben nog niet helemaal wakker.
3: Nee,
5: dat moet hij toch helemaal niet, joh.
3: Nee,
5: hij
3: heeft het beloofd aan Marianne van Leeuwen.
5: Ja, blijkbaar.
3: Terwijl Wilco van Schaik nu een hand uitdeelt.
7: Jongens, live.
3: Ja, we zijn live.
5: Hallo Jan. Hallo.
4: Netjes opstaan.
5: Het is echt.
3: Jeroen staat netjes op, geeft iedereen een hand. Heel goed, Jeroen. Goed opgevoed.
4: Dat hoort toch?
3: Heel goed. Waar hadden we het over? We zijn helemaal afgeleid.
5: Wat hebben jullie besloten eigenlijk, Jan?
3: Nog nieuws over de rechten?
4: Nee.
8: Een goed bod doen en je komt weer aan de weg.
4: Maar even een serieus antwoord. Wat Armand net ook al. Ik ben het helemaal eens met Armand. Dit is natuurlijk een vraag die met een knipoog is. Een ludiek moment zoek je dan even naar op zo'n persconferentie, neem ik aan. Want het is natuurlijk niet serieus dat de Spaanse bondscoach van het Nederlands elftal het Nederlandse volkslied zou moeten gaan leren.
5: Nee, dat zou toch ook een beetje gek zijn. Hoewel, ik heb volgens mij op het WK wel een aantal coaches gezien. Was het Roberto Martinez?
3: Ja,
5: Spanjaard.
3: Prima,
5: die met
3: playbacker.
5: Portugal meezong. Ja, maar playbacken. Vind jij het erg?
3: Nee, hij moet het niet doen. Tuurlijk moet hij het niet doen. Maar ik bedoel, als jij in een kroeg staat en je doet net of je het nummer kent, omdat iedereen daar in die kroeg het nummer kent, kun je best mee wegkomen, vertel ik uit ervaring.
5: Ja, nee, dat snap ik.
3: Maar we gaan het hebben over voetbal. Dit was de 2e persconferentie van Xavi. We waren bij de bekendmaking. Hoe is het gevoel nu? Is het een hele andere persconferentie dan toen?
5: Ja, alles glijdt wat makkelijker van hem af natuurlijk. Hij is een buitenlandse bondscoach. En dan merk je aan de journalisten in de zaal dat ze wel proberen om door het pantser heen te komen. Door vragen te stellen waar hij dan hopelijk iets op gaat zeggen. Iets interessants. Maar dat doet hij natuurlijk heel handig niet. Hij maakt duidelijk dat hij over individuele spelers eigenlijk niets wil zeggen. Als er een vraag komt over de Saoedische competitie, dan zegt hij, ja, ik zie het probleem niet. Ik beoordeel de spelers. Dus eigenlijk is het iets minder interessant geworden voor ons, denk ik zelf. Want ja, hij ontwijkt alles vrij eenvoudig. Want er is gewoon een taalbarrière. En dan is het moeilijk om echt een goed gesprek op gang te brengen.
3: En hij wil ook helemaal niets over het verleden zeggen. Hè? Dat is ook wel duidelijk. Hij wil spelers niet vergelijken. Hij wil niks over Koeman zeggen.
5: Maar hij is een topvoetballer. Hij heeft bij Barcelona zo lang gezeten. Hij weet dat alles wat hij zegt is nieuws. En hij wil helemaal geen nieuws maken. Hij wil gewoon die persconferentie gewoon schadevrij doorkomen. Ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen, ik zeg niks over het verleden. Dat lijkt me heel verstandig ook van hem.
3: Maakt het voor jou nog anders? Want jij opent de persconferentie.
4: Nou, ik vond vooral eigenlijk wel dat hij daar wel heel goed zat en heel charmant overkwam en dat goed deed. En ik sluit me helemaal aan bij wat Armand net zei. Weet je, Koeman zit hier toch wat meer als een soort geweten van het Nederlands voetbal. Hè. Die kon je vragen over het niveau van de Nederlandse clubs. En hij zegt natuurlijk, ja, sorry, maar dat is helemaal mijn onderwerp niet. Dat is niet waarvoor ik hier ben ingehuurd. Dus dat wordt anders. En Koeman is wat meer een flap uit. Die riep nog wel eens iets waar die later misschien zelfs ook wel een beetje spijt van had. Wordt het dan anders? Ja, het wordt anders. Maar nou, kijk, de hoofdonderwerpen die wat mij betreft vandaag waren... je bent in Liverpool geweest bij de aanvoerder, hoe was dat? En Memphis niet opgeroepen, daar heeft hij zich op voorbereid. Want daar zegt hij gewoon wel wat, wat inhoudelijks over.
3: Ja, want het ging snel over Memphis, naar aanleiding van jouw vraag. Het is toch de topscorer aller tijden belangrijk geweest de laatste jaren... maar nu is hij er niet bij en dus heeft Xavi hem wel gebeld.
6: The response of him was amazing. With maturity, he understood everything. I have a lot of respect with Memphis. But I want to say that the door is open for all the players. The door is not closed for Memphis and for any players.
3: De deur is altijd open voor alles en iedereen. En dus ook voor Memphis. Heb je het idee dat die deur inderdaad echt nog gewoon open kan waaien voor Memphis Depay?
4: Kan waaien, maar die staat op dit moment op een heel klein kiertje. Ik denk wel echt, zeker gisteren kwam natuurlijk het nieuws naar buiten... dat Donjan Malen zich af had gemeld. Als je dan Max Meerdink oproept en niet Memphis Depay... ja, in mijn ogen zegt dat dan wel iets, hè. Dat in principe het idee is om zonder Memphis door te gaan. Nou heb ik dat wel eens vaker gedacht bij het Nederlands elftal. Precies 2 jaar geleden in eigenlijk dezelfde interlandperiode... zaten Zirkzee en Brobbey bij het Nederlands elftal... die toen allebei een wedstrijd speelden. Toen dacht je ook van, nou ja, als dit zich zo doorontwikkelt... dan is Memphis eigenlijk niet meer nodig. Toen kwam die terug en werd die alsnog toch weer belangrijk... voor het Nederlands elftal. Ook in aanloop naar het WK was er zo'n gevoel van... is dit het moment dat Malen dan definitief de nummer 9 wordt? Toen ging die toch ook wel weer mee naar het WK. Maar ik heb het idee, als je nu iets anders wil gaan doen... met het Nederlands elftal, ook waar wil maken wat je zegt... Hè, dat het gaat over intensiteit, over een bepaalde houding als elftal... nou, dan is het misschien helemaal niet zo... onverstandig om nu door te selecteren en op zoek te gaan naar een andere nummer 9 voor het Nederlands elftal. Dat gezegd hebbende, is de spoeling natuurlijk nog steeds wel heel erg dun. En dat is de reden dat die deur echt nog wel op een kiertje staat. En om redenen, dus nu het wegvallen van Malen. Maar stel je voor dat nog een keer gebeurt en er dan iemand anders ook niet beschikbaar is. Dan moet je natuurlijk niet die deur dichtgooien richting Memphis. Dat dient geen enkel doel. Dus dat hij dat niet doet, dat snap ik heel erg goed. Maar je krijgt wel heel erg het gevoel als je nu zo luistert... dat het plan is om het zonder Memphis te gaan doen.
3: Hij vond het moeilijkste besluit, hè, Xavi. Hij heeft het veel respect voor Memphis Depay. Hij pakt het heel goed op. Volwassen, hij begreep het. Kreeg het gevoel dat hij het wel op een nette manier heeft gedaan daardoor.
5: Ja, maar het is natuurlijk veel leuker voor de bondscoach om Zegiel te bellen en te zeggen gefeliciteerd, je gaat opgeroepen worden, dan om de topscorer alle tijden het slechte nieuws te vertellen. Je wil niet de brenger van het slechte nieuws zijn. Maar het is wel netjes dat hij het gedaan heeft. En ik kan me ook wel voorstellen dat Memphis ook wel ervan uit ging dat dit ging gebeuren. Want hij weet natuurlijk ook dat het WK niet echt goed ging. Dat hij daar weinig indruk heeft gemaakt. Hij weet ook dat er een nieuwe coach zit waar hij natuurlijk wel mee heeft samengewerkt bij Barcelona. Maar ik denk dat hij ook niet heel verbaasd zal zijn geweest over dat telefoontje. Want ja, hij komt gewoon op leeftijd. Hij is niet meer de Memphis van vroeger. En een nieuwe coach zal misschien ook wel nieuwe dingen willen laten zien. En dat is dan eventjes voorlopig zonder Memphis. Ik vind het ook wel heel handig en verstandig dat hij gewoon over iedereen zegt, de deur zit op een kier. En de
3: maar
5: deur
3: dat
5: is voor
3: toch
5: niemand
3: ook zo?
5: Dicht. Ja, maar je had bijvoorbeeld Koeman, die had wel... Veerman komt niet in oranje zolang je bondscoach bent bijna. Of, nou ja, dat, ja, zei hij dat?
4: Nee, maar
3: zo hebben we het wel opgevat.
5: Bergwijn zei hij het bijvoorbeeld
4: en
5: wel.
4: En hij heeft vooral na het EK heeft hij van 4 spelers toen min of meer afscheid genomen. Hij heeft over Daley Blind, Martin de Roon, Wijnaldum.
3: Later wel weer bijgehaald natuurlijk, de Roon.
4: Nee, zeker. Ook. Hij heeft ook toen niet gezegd definitief, maar hij heeft wel gezegd in principe, als er geen blessures zijn, dan ga ik hen niet meer oproepen.
5: En dat zie ik deze man niet zo snel doen, Xavi. Die gaat gewoon een selectie maken per interlandperiode. En als iemand er nu niet bij zit en die maakt de 20 in 3 maanden, dan kan die in november weer terug. Zo makkelijk is het.
3: Moeten we nog belregels opstellen voor de bondscoach?
5: Nee, ik vind dat niet zo interessant eigenlijk. Ja, als jij bent uitverkoren voor het Nederlands elftal, dan is het volgens mij de standaard gewoon dat je dat... Nou, je krijgt een mail of een brief en dan weet je of je erbij zit. Nou, er zijn gevallen, uitzonderlijke gevallen.
3: Krijg jij nog brieven trouwens?
5: Ja.
3: Of alleen van de Belastingdienst?
5: Vorige week nog, dat ik 5 kilometer te hard had gereden... omdat jij tegen mij had gezegd dat ik 8 uur bij de podcast in Hilversum moest zijn... en geen minuut later. Dus die boete gaat naar jou, Thierry. Die kan je ook in de brievenbus verwachten. Maar...
3: Ik dacht, als je nog op tijd bent... dan kun je misschien de declaratie nog bij Arno Vermeulen neerleggen.
5: Dat is de laatste brief die ik heb gekregen. Die was roze paars, die heb ik niet graag. Maar verder niet zoveel. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik zei.
3: Over het bellen.
5: Ja, als er bepaalde situaties zijn, zoals bij Memphis Depay, die zoveel heeft betekend, dan snap ik dat je die persoon belt. Maar
7: Guus Stil?
5: Nee, dat begrijp ik totaal niet. Waarom moet je Guus Stil bellen? Je hebt Guus Stil nooit gesproken als Xavi. Je hebt helemaal niks met dat WK te maken verder, lijkt mij. Je bent nieuw en je maakt gewoon een selectie. En dan hoeft het van mij niet dat je iedereen moet bellen of je wel of niet meegaat.
7: We wisten al dat hij naar Liverpool was geweest, hè, voor onder andere een gesprek met zijn aanvoerder, met Virgil van Dijk, Xavi. Hij had daar dus met hem gesproken.
6: It was a really good meeting. He was very honest. He has the capacity to continue. He's a good leader. He's positive. He's motivated. So yeah, really nice meeting. He's ready to compete. He's ready to be the leader, our captain. So yeah, very happy.
7: Hij is heel erg blij, Xavi, met Virgil van Dijk. Het is niet zo dat hij sowieso doorgaat tot en met het EK. Hè? Dat vertelde Xavi ook wel.
4: Ja, maar dat,
7: het is
4: gewoon niemand gaat toch sowieso door tot het EK. Je kan je kruisband scheuren. Er kan van alles gebeuren. Maar op dit moment, namelijk gisteren, was Virgil van Dijk de aanvoerder van Liverpool. Ja, en hij is dus ook nog steeds de aanvoerder van het Nederlands elftal. Het enige wat dat had kunnen veranderen is als Virgil zelf zou hebben gezegd van het is mooi geweest en het Nederlands elftal past niet meer in mijn schema. Want het is een hartstikke druk schema. Maar er is eigenlijk helemaal niks op dit moment dat aanleiding geeft om dat te doen. Hij is hartstikke fit. Hij heeft vorig jaar zo ongeveer de meeste wedstrijden van alle
7: topspelers
4: in Europa gespeeld. Dus het is goed om het te horen nu van de bondscoach dat gegaan is zoals het gegaan is. Maar dat is natuurlijk niet verrassend. Dat hij gewoon tussen aanhalingstekens de aanvoerder van het Nederlands elftal blijft. En jij haalt er dan uit, het is niet voor 2 jaar. Ja, dat vond ik een heel normaal antwoord. Ik haal daar niet uit van het zal maar korter zijn of zoiets. Hij is gewoon, zoals hij dat een jaar geleden ook was, hij is gewoon op dit moment de captain van Oranje.
5: Ja, ik vond niet zo gek dat Thierry dat zei, want je kan wel zeggen als je nieuw bent als coach en je gaat toch een aanvoerder kiezen.
7: Ja, maar dat is wel de intentie,
5: dan,
7: toch?
5: Dan ga je iemand kiezen met de wetenschap, we gaan richting een toernooi, toch?
4: Zeker.
5: Dus dan,
7: maar dat is nu toch ook gewoon.
4: Maar ik proefde geen enkele opening dat het niet zo zou zijn. Nee. Alleen hij sorteert voor op, we leven in het nu. En wat er morgen gaat gebeuren, dat weet ik al niet. Laat staan dat ik weet wat er over 2 jaar gaat gebeuren.
5: Ik had wel het gevoel bij Xavi dat hij heel erg in het nu leefde. Want hij keek niet naar het verleden. Hij kijkt eigenlijk ook niet naar de toekomst. Echt een man van het nu. Maar ja, dat maakt het ook makkelijker natuurlijk om zo'n persconferentie goed door te komen. Gewoon alleen maar over het nu willen praten. Dat is wat hij goed doet.
7: Ik wil toch een beetje over het verleden praten. Ja. Want als we het hebben over Joey Veerman en Ronald Koeman, hè, dat was duidelijk, dat was geen goede match. Als je nu Xavi hoort, dan hoor je iemand die de voetballer Veerman, hij wilde niet heel veel zeggen, maar over Veerman zei hij wel wat. Dat hij namelijk een hele interessante goede voetballer
5: vindt. Ja, technically top. Dat is hij natuurlijk ook. Dat konden we allemaal zien. En Joey Veerman is geweldig begonnen bij Dortmund. Hij begon als invaller. Nu speelt hij eigenlijk vanaf het begin. Dortmund is koploper in Duitsland. Dus het is ook volstrekt logisch dat Veerman erbij zit. En dat Xavi hem ziet zitten, dat snap ik eigenlijk ook wel. Het is een geweldige paser.
7: Op welke positie zou je hem neerzetten in Oranje?
5: Ja, 6, denk ik. Daar vind ik hem toch het meest overtuigend dan. En vandaar kan hij het spel wel regisseren, denk ik.
7: Dus omdat Frenkie er nu niet is?
5: Ik weet niet of hij ook direct vanaf het begin zal moeten gaan spelen tegen Duitsland. Maar ik denk wel dat we hem 1 of 2 keer zeker in actie gaan zien. Want Xavi zal hem natuurlijk ook willen beoordelen. Zoals we denk ik alle spelers gewoon veel gaan zien. Want klopt, die riepen 44 op voor Duitsland. Xavi 26, maar dat betekent wel dat je als je 4 wedstrijden speelt in 12 dagen... dat je echt al die spelers wel in actie gaat zien. Hij gaat niet met een kleine kern van 13, 14 man spelen. Kan ik me niet voorstellen.
7: Maar is na de afmelding van Malen gisteravond wel duidelijk dat Brobbey nu de eerste spits is, of dat ook niet?
4: Nou, dat denk ik wel. Hè. Of hij moet echt iets anders van plan zijn. Dus niet met een centrumspits, maar met lopende mensen daar.
5: Maar waar denk je dan aan? Met wie dan?
7: Het is gewoon een vraag.
5: Nee, ik snap het, maar ik zou niet weten hoe anders.
7: Nou, je hoorde hem wel een klein beetje zeggen dat hij inderdaad een valse nummer 9 of zo ook nog wel als een optie heeft.
4: Nou, werd hem gevraagd. En zoals hij op alle vragen antwoordde, dat alles een optie is. Ja. Zei hij daar ook dat alles een optie was.
5: Could be not.
4: Nee, natuurlijk. Brobbey zal starten donderdag. Dat lijkt me heel waarschijnlijk.
5: Hij heeft net een hat-trick gemaakt ook, hè? Dus het is ook niet heel gek.
7: Wel verloren, hè?
5: Ja.
4: Nee, maar het zou kunnen toch dat hij op een gegeven moment, als de kwaliteit in de punt hem niet bevalt, dat hij tot iets anders komt. Dat zou kunnen, alleen hij gaat meerdere dingen proberen in deze 4 wedstrijden. En ja, het lijkt mij toch verreweg het meest waarschijnlijk dat hij donderdag gewoon kiest voor de spits die ook in de basis stond in de laatste interlands van het Nederlands elftal op het WK. Dus ik denk dat er weinig reden is om daar vanaf te wijken.
7: Je krijgt wel het gevoel dat heel veel mensen in de zaal, de journalisten, dat ze Wout Weghorst misten.
5: Als hij erbij is, dan hebben we allemaal kritiek op hem. Als hij er niet is, dan missen we hem. Ja, nou ja, goed. Ook dat, eerlijk gezegd, begrijp ik die discussie niet helemaal. Het is alsof het gebrek aan een pinchhitter revolutionair is en verschrikkelijk is. Maar dat hoeft toch helemaal niet zo te zijn. Dat, ja, hij denkt, ik kijk gewoon naar de 26 beste spelers op mijn lijst. En dan zit Wout Weghorst daar niet bij. En dat is natuurlijk helemaal niet zo gek gedacht van Xavi. En dat hele plan B-verhaal. Het is niet gezegd dat Wout Weghorst altijd plan B moet zijn. Je kan ook een ander plan B hebben.
7: Maar hij heeft het wel bewezen.
5: Ja, ja, maar dan kan, iemand anders kan het ook bewijzen, Thierry. Nee, ik snap het. Maar Wout Weghorst heeft eigenlijk... Het was een wonder wat mij betreft dat hij meeging naar het WK. Na het seizoen dat hij achter de rug had. Xavi zegt, ik beoordeel de speler. En als je Weghorst beoordeelde op vorig seizoen, dan had hij eigenlijk niet meegemoeten. Hij is meegenomen vanwege de rol die hij kon vervullen. Nou, nu is hij niet heel goed begonnen aan het seizoen. De laatste week komt hij wel goed in vorm. Maar als ik kijk naar de 26 spelers op die lijst, dan is de afwezigheid van Weghorst is toch niet wonderbaarlijk. De andere spelers zijn toch beter, lijkt mij, of niet?
7: Nee, het is meer ook de kritiek op het gebrek aan een pinch-hitter, inderdaad.
5: Ja, maar in de, heb je die nou altijd... Moet dat een lange man van 1,90 zijn?
7: Het kan ook Virgil van Dijk zijn.
5: Ja, je kan het ook op een andere manier doen. Je kan met meerdere aanvallers voorin gaan spelen. Je hebt allemaal opties. Nou ja, het is wel zo dat we in Nederland heel vaak met zo'n pinch hitter hebben gewerkt. Dan kan je al teruggaan naar Pierre van Hooijdonk en alles wat daarna kwam. Nou ja, nu even niet.
7: Luc de Jong. De Eredivisie, Ajax-PSV, was een wedstrijd van Champions League niveau, zei Xavi. Is dat beleefdheid of gelooft hij dat ook echt? Want het was natuurlijk wel een spectaculaire wedstrijd.
9: Maar dat is toch gewoon terecht om dat te zeggen. Ik bedoel, echt niet elke wedstrijd in de Champions League is de finale. Daar zitten ook gewoon ploegen in die van het niveau Ajax-PSV zijn. En de intensiteit in die wedstrijd was zeer hoog. Dus daar heeft hij gewoon volkomen gelijk in. Het andere dat hij zei over de Eredivisie vond ik meer beleefdheid. Dat het een league is met een very hoog niveau. Ja, dat valt natuurlijk wel mee. Als je kijkt ook naar hoe soms wedstrijden worden gewonnen. Hoe matig er bijvoorbeeld gisteren door Utrecht werd verdedigd bij die twee doelpunten van Hajj Moussa. Ja, dan is dat wel iets. Dan is het wel een paradijs voor spitsen natuurlijk vaak. Alleen als je die specifieke wedstrijd eruit ligt, dan kan je toch niet zoveel inbrengen tegen zijn woorden. Want dat was ook een wedstrijd waar je gewoon spelers ook
5: was
9: daadwerkelijk.
5: Was ook gewoon een topwedstrijd.
9: Ja, spelers daadwerkelijk op kunt beoordelen. Dan kun je ook daadwerkelijk zeggen als je overeind blijft in die wedstrijd, ja, dan heb je in ieder geval de potentie om in grote Europese wedstrijden en in interlands ook mee te kunnen.
7: Tja, wie zegt dan niks, hè, over dat slechte verdediger bijvoorbeeld van Utrecht, dat Koeman dan wel weer gezegd. Die had dan verteld, ja, maar ja, het is wel de Eredivisie, dus dat is ook wel een beetje het verschil.
5: Mis je hem al een beetje?
7: Nee, helemaal niet, maar ik schrijf altijd een artikel ook over de persconferentie, dus ik tik mee en dan had ik bij Koeman had ik wel vaak van, oh, dat is wel een leuk onderwerp. Ik zit nu te denken, waar ga ik in hemelsnaam over schrijven?
9: Nou, daarover waarschijnlijk.
7: Dat komt ook wel weer goed.
9: Dat zei onze oude hoofdredacteur toch altijd? Dan is dat je verhaal?
7: Als er geen verhaal is, is dat je verhaal?
9: Nou ja, als het anders is dan het ooit was, dan is dat dus je verhaal. Dat deze bondscoach zich meer op de vlakte houdt en minder uitspreekt.
7: Ja, en hij is heel erg bezig met good vibes. Ben jij ook altijd, Arman?
5: Ik ben de meester van de good vibes. Ben ik.
7: En passion. Familie creëren.
5: Passion, good vibes, desire to win, intensity. Ja, het is een vat voor algemeenheden, Thierry. Ja,
7: maar denk je niet dat hij wel iemand is die daar wel wat meer mee bezig is misschien?
5: Met wat good vibes?
7: Met familiaire sfeer creëren.
9: Leren Koeman?
5: Niet per se meer dan een andere trainer, toch, denk ik? Heb jij dat gevoel wel?
7: Hij benadrukt het echt een paar keer.
5: Ja, omdat hij
7: toch iets moet zeggen,
5: moet
7: wil je
5: iets zeggen.
9: Nee, maar wacht even. Want we zijn nu heel erg de nieuwe bondscoach van Nederland zelf, wel Xavi, aan het beoordelen op deze persconferentie. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om. Het gaat er niet om of hij leuk...
5: Nee, we beoordelen hem niet. We beoordelen hem hoe hij de persconferentie deed. Maar
9: ja,
5: hoe
9: zeker.
5: Hij als coach is, dat weten we natuurlijk
9: niet. Nee, precies. Maar daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. En als je goed luistert naar hem, dan zegt hij, kan ik niet beloven. Maar hij is er heilig van overtuigd dat hij en zijn staf ervoor gaan zorgen dat dit team met... En daar is vaak op gemopperd, hè? Op dat het een beetje zomeravondvoetbal leek. En nemen ze wel genoeg passie mee naar het Nederlands elftal. Ik ben er echt van overtuigd dat je dat gaat zien. Dat je dat aanstekelijke wat hij hier dan heeft... Hè? Hij is er helemaal niet zo enorm mee bezig om dat over te brengen naar ons, om dat uit. Maar dat gaat hij straks echt wel bij die spelers doen. En ik geloof daar wel in.
7: Want kun je dat in korte tijd overbrengen?
9: Ik denk dat je dat in één bespreking over kunt brengen.
5: Alleen het feit dat hij nieuw is, betekent toch altijd dat er iets verandert. We hebben natuurlijk veel gezegd over dat Nederland op de laatste eindtoernooi van al die landen minste liep. Ja, ik kan me niet voorstellen dat we dat nu weer gaan zien. Iedereen zal echt een stapje harder willen gaan zetten ook. Voor een nieuwe coach wil je toch bewijzen. Het is een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat geldt helemaal voor iemand als Joey Veerman bijvoorbeeld. Nou, er ontbreken wat middenvelders. Misschien speelt hij wel straks tegen Duitsland. Ja, die gaat een stapje extra zetten natuurlijk. Dat gaan meerdere spelen.
9: Ik ben er overigens van overtuigd dat weinig lopen, dat dat ook vooral een tactisch probleem was. Hè? Dat als je op een bepaalde manier staat in het veld, dan kun je ook je energie niet kwijt. En dat is natuurlijk wel waar hij heel erg op inzet. Hij zet er natuurlijk heel erg op in dat ze op een manier gaan spelen wat dominant is. Hij had prachtige zin, als laatste zin voordat hij wegging. Hij gebruikte het woord protagonist. Ze willen het initiatief pakken op het veld. Dat vertaalt zich letterlijk natuurlijk een beetje als hoofdrolspeler. Ze willen de bovenliggende partij zijn in wedstrijden. En ik ben er echt wel van overtuigd dat je, dat zal niet altijd lukken, maar dat je die intentie, dat je die terug gaat zien.
5: Dat is wel heel interessant tegen Duitsland met een trainer die anders, maar ook die echt heel vol gas voetbal speelde. Ja. Extreem hoge intensiteit. Ik weet niet of hij dat in zijn eerste week er al in kan gaan brengen bij die space. Maar ook voor die Duitsers geldt nieuwe coach, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ook zij zullen echt alles willen laten zien. Dus ik denk
7: alle
5: dat
7: 44.
5: Nou, tegen Nederland zijn het er maar 22. Maar ik denk dat het wel een hele leuke wedstrijd wordt. Twee nieuwe bondscoaches. Dus ook twee elftallen die voelen dat er iets nieuws te gebeuren staat. En die gaan echt, denk ik, alles geven om te laten zien dat zij in dat elftal thuis horen.
7: We hebben straks nog een stukje training, hè? Mogen we zien.
5: Het was wel interessant, hè, dat ze twee keer gaan trainen. Hij gaat echt vol, wil die als
7: op sommige dagen
5: te brengen. Op sommige dagen. De deur gaat voor de pers dicht. Daar verontschuldigt hij zich dan weer voor. Dat hoeft hij dat ook weer niet te doen naar de pers. Maar hij gaat heel veel tactisch trainen.
7: En dat is logisch, toch?
5: Ja, toch? Het is wel zonde dat je had die altijd van die trainingen waar dan ook jonge kinderen en fans bij aanwezig mochten zijn.
7: Ja, je had vaak één open training in zo'n interlandperiode.
5: En die is er nu niet. Dat is wel jammer.
7: Ja. Kan die wel weer terugkomen?
9: Ik zie dat niet zo snel gebeuren.
5: De door is always open.
7: De door is always open,
5: de bondscoach beluistert.
7: But not for the fans.
5: Nee, de door is nou closed, maar misschien gaat hij weer.
9: En als hij nu zegt, we hebben weinig tijd, er gaan weinig interlandperiodes komen waar je meer tijd hebt dan nu. Dus want nu zou je ervoor kunnen kiezen om een keer een training een dag na de wedstrijd wel open te doen. Hoewel je dan natuurlijk vooral de wisselspelers op het veld ziet. Maar ik zie niet zo snel gebeuren dat we nog teruggaan naar een situatie dat je een volledige open training hebt. Dat is in het topvoetbal natuurlijk ook helemaal niet gebruikelijk. Hè. Dat zie je eigenlijk helemaal nergens. Ik heb heel vaak voor de NOS op een groot toernooi andere teams gevolgd. Ben ook wel eens bij de Duitsers geweest. Nou, dat was in 2006 al zo, dat ze nooit meer een training opengooiden. Dus we hebben in Nederland nog vrij lang de situatie gehad dat je ruim bij trainingen mocht zijn. Jammer is het wel, natuurlijk.
7: Ja.
9: En kijk, ik vind het ook wel een beetje, kan natuurlijk weinig kwaad. Weet je, het is ook niet dat de staatsgeheimen worden onthuld tijdens zo'n training.
5: Zo voelen die trainers dat
9: wel. De 11 tegen 11 training snap ik. Als je echt de opstelling duidelijk maakt tijdens de training. Maar verder, als er een keer tactisch iets in het verdedigen wordt getraind of zo.
7: Maar je kunt misschien toch ook een andere manier vinden waarop je wel benaderbaar bent voor fans. Niet alleen in het stadion, maar dat je iets korts organiseert of zo. Je hoeft niet meteen
5: waar
7: je training
5: zat je aan te denken,
7: prijs te geven. De handtekeningen sessie, ik noem maar wat. Of dat je in ieder geval ervoor zorgt. Je
5: wilt natuurlijk wel de aansluiting houden bij de fans. Ja. Dat is wel wat het Nederlands elftal ook zo mooi en zo leuk maakt. Dus
7: maar het belangrijkste is uiteindelijk de manier van voetballen.
9: Als zij met een hoge intensiteit, dominant gaan voetballen, wedstrijden gaan winnen, dan is iedereen heel snel fan van het Nederlands elftal. En dan hoef je echt niet op maandagavond om 5 uur een uurtje hier de deuren open te gooien. Dat is daar niet voor nodig.
7: Wie gaan we morgen spreken? Is dat al bekend?
9: Nee.
7: Spannend. Wie zou je willen?
9: Nou, ik denk dat bovenaan mijn lijst Virgil van Dijk zou staan, als ik helemaal vrij mocht kiezen. En Denzel Dumfries zou ik ook wel heel interessant vinden. Die hebben we niet gesproken, tenminste wij niet van de NOS. Sinds zijn overgang naar Real Madrid is denk ik ook wel hoog in de hiërarchie. Inmiddels bij het Nederlands elftal als je kijkt naar reserve aanvoerders.
7: Ja, want dat vertelde Xavi nog niet. Hè? Hij weet, Virgil is mijn eerste aanvoerder, maar 2 en 3, dat wist hij nog niet. Nee. Wil hij eerst aan de spelers prijs geven?
9: Ik weet ook niet of je dat moet benoemen. Weet je, dat is wel vaak gebeurd, maar dat hangt ook af van wie er is op dat moment en zo. Dus ik weet niet wat het nut is om dat allemaal helemaal te gaan benoemen. Maar daar staat Dumfries natuurlijk hoog op die lijst. Daar zal Frenkie de Jong ook hoog op staan, die er nu natuurlijk niet is. Die twee zou ik, maar goed, dat lijstje is kort, hè, waar we vaak uit mogen kiezen. Dus we gaan het zien morgen.
7: Ja, we gaan het afwachten en dat horen we morgen weer, want we zijn er nu.
9: Oh nee, tuurlijk, ik vergeet er één. Joey Veerman staat natuurlijk zeker ook in de top drie. En misschien wel...
7: Maar je mag er maar twee spreken.
9: Bovenaan.
7: Ga je top drie inleveren?
9: Nee hoor, ik ga wel wachten tot ik een lijstje aangeboden krijg.
5: Gaat hij spelen, denk je, Veerman?
7: Tuurlijk.
5: Tegen Duitsland, gelijk.
9: Oh, nou... Mijn eerste gut feeling zegt van niet. Wat hij wel minuten gaat maken, denk ik. Maar niet in de basis. Maar als je dan wat...
5: Als je naar de middenvelders kijkt, ja, dan zou ik... dacht ook van nee, maar nu
9: dan zou het zomaar wel kunnen, ja. Ja, dan had ik
7: je zou
9: dat
7: Koopmeiners of Gravenberg nog...
5: Ja, nee, Gravenberg, denk ik, die speelt andere niet altijd bij Liverpool. Maar die gaat denk ik wel spelen. Maar ja, je hebt Koopmeiners. Je hebt Quinten Timber. Die zit bij Crystal Palace tegenwoordig. Ja. Het is niet dat er een paar bovenuit zeggen dat je zegt... die zijn 100% daar beter dan Veerman. Dus ik denk dat Veerman eigenlijk best wel een goede kans maakt. En Reinders ook wel, eerlijk gezegd. Gravenberg, Reinders, Veerman.
9: Nou, dat precies. Denk ik.
7: Hij is ook wel redelijk fan van de Saoedische league, hè?
5: Zeker.
7: Xavi. We gaan er heel veel nog over praten. Want we zijn er dus elke dag rondom Oranje... met een nieuwe NOS voetbalpodcast. Jeroen, Arman.
10: Dank je wel.
7: En tot morgen.
1: Dit was de NOS Voetbalpodcast.
2: We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Benieuwd naar andere podcasts? Check NPO Luister.
1: Dit is het weerbericht.
11: Het is overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land... waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind... en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Wallas met het radionieuws. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot €100 per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van €403 miljoen gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna €900 miljoen opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van €1,4 miljard definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi. En die vliegt erin.
1: Goedemorgen, goed dat je kijkt naar Rondje Eredivisie. Speelronde 7 zit erop, een weekend met wat verrassende uitslagen. Ajax speelt gelijk tegen Excelsior. Twente wint thuis van PSV en Feyenoord walst over Utrecht heen. Ook nog wat zaken rondom het Nederlands elftal dat deze week bij elkaar gaat komen. Wat heet, ze komen zo meteen bij elkaar en dat gaan we bespreken. Ook de nieuwe jongens die erbij zitten. Kortom, genoeg te bespreken. Ik zei het al, met Marco Timmer en Lentin Godijk. Hebben jullie een goed weekend gehad, mannen?
2: Heerlijk.
1: Hoeveel bier heb je over je heen gekregen? Jij was in de Grolsvesten.
2: Ja, ik zei al, ik had gewoon een leeg glas mee moeten nemen. Dat hoefde ik alleen maar omhoog te houden. Ja. Maar ik zat naast Gert-Jan Jacobs.
1: Ook een fijnproever, die lust ook wel.
2: En Twente is onderweg naar het doelpunt. En ik zie Gert-Jan naast mij ineens een capuchon opzetten. Het is echt gebeurd. En ik kijk naar links, er wordt gescoord en wam. Er kwam een lading bier over ons heen. En weet je wat het gekke is? Ik had mijn laptop open en ik zag Wim Vissers. Die werd helemaal Willem Vissers van de Volkskrant. Werd helemaal gek. Suze van Kleef, helemaal nat. Helemaal over de haar heen. Maar ja, ik vond het niet eens zo gek. Ik kon het wel hebben op de een of andere manier. Ik vond het wel...
1: Dit hoort bij de Grolsvesten, toch?
2: Ja, de naam zegt het, hè. Maar het is een normale tribune. Het is niet een fanatieke harde kerntribune. Maar ja, ik werd wel nat. Maar toch vond ik het niet erg op de een of andere manier.
1: Nee, heerlijke sfeer. Ja. Bij Twente gaan we het zo meteen uitvoerig over hebben. Jij was in de arena, daar was de sfeer iets minder, kan ik me voorstellen.
3: Ja, al was het wel ook wel met het hele slotoffensief waarbij Tolu 24 doelpogingen nog produceerde, was het wel tot het einde nog wel spannend. Maar achteraf inderdaad geen euforie. Zoals
1: nee. Wat was het moment van het weekend voor jou, Marco?
2: Eerbetoon. Martina Koeman.
1: Dat je droog?
2: Nou ja, weet je, ik vond het sowieso heel knap dat hij speelde, Ronald Koeman junior. Nou ja, dat soort momenten blijft altijd kippenvel. Altijd. En dat is voetbal. We gaan ook vandaag weer heel veel dingen zeggen die beter moeten of anders kunnen. Of we gaan zeiken. Maar dit soort dingen blijft voetbal toch een prachtig vehikel voor.
1: Ja, het is mooi ook wel... Toon. Echt in your face, hè? Ook dat die jongen daar staat en die foto op dat grote scherm.
2: Ja, ik krijg weer kippenvel.
1: Ja, maar is het ook niet, was het ook niet te heftig voor die jongen?
2: Ja, kennelijk niet. Ik denk dat het in samenspraak met hem is gegaan. Ook of hij zou spelen of niet. Dat vind ik al sowieso heel bijzonder. En ook nog goed. Dan,
1: ja, pakt een goede bal.
2: Ja, dan staat hij er goed in. Misschien was de voorkennis ook al wel daar dat het wat zich aangekondigd had.
1: Dat je erop in kunt stellen, ook als Koeman junior.
2: Ja. Maar ik vond het een prachtig moment. Ja. En dat liet weer zien dat voetbal daarvoor ook heel erg geschikt is. En
1: ook het hele stadion, hè? Want het was niet bij Telstra, dat was uit. Maar dat iedereen bij AZ ook daarin meeging.
2: Zo mooi
1: kan
3: het. Voetbal is het allermooiste.
2: Dat blijven kippenvel momenten. En de steun die je dan kan geven met z'n allen. Ja, dat zal hij zo ervaren hebben.
1: Ja, Lente, ik kan me voorstellen dat jij roerend met dit moment van het weekend eens bent. Maar heb je nog iets anders misschien?
3: Ja, ik had dit ook in gedachten, maar Marco heeft het prachtig beschreven. Dus dan kies ik voor een ander moment. En dat was de wissel van John van der Brom. Een kwartier voor tijd tegen PSV. 2-1 achter tegen de landskampioen, waarvan je weet... Dat is de laatste jaren ook vaak gebeurd. Als je iets te veel ruimte gaat weggeven, dan kan je zomaar nog tegen een 6-1 aanlopen. Nou, daar kan Utrecht over meepraten dit seizoen. Toch Robin Pruppen eruit. Toch je allerbeste speler, Urias zet eruit. Spits erbij. En we gaan het gewoon proberen. En als het dan zo uitpakt, dan vind ik dat wel gouden set, gouden wissel. De wissel van de week, wat mij betreft.
2: Ja, en hij begon ook al trouwens heel aanvallend met die twee Noorse vleugelspelers natuurlijk. Die ene jongen is nog een beetje kladderig, die Tove Hansen. Dat kun je zien dat het echt dat wordt een heerlijke voetballer hoor. Mm-hmm. Het wordt een Urias-setter. Alleen, hij is nog een beetje te kladderig in als hij dan zijn actie gemaakt heeft. Ja, kladderig als in je moet volwassen worden. Dus dan heb je je actie gemaakt, dan ben je er voorbij. En dan moet je klinisch zijn eigenlijk. En de ene zwabber naar de andere komt er dan voorbij. Maar je ziet wel de potentie. En de bedoeling is natuurlijk om PSV te beteugelen met die backs, die opkomende backs. Ja, dat vond ik al van lef getuig. Ja. Pakt niet altijd even goed uit. Maar inderdaad, die wissels waren ook aanvallend, ja.
1: Benieuwd dan hoeveel spelers van Twente er in het elfte van de week staan. Het is in ieder geval Whiteman die we tegen gaan komen. Want die speelde een geweldige wedstrijd ook. Wat een waanzinnige goal was dat, moeten we het zo meteen nog over hebben. Verder best wel gemixt elftal. Er zijn een paar Feyenoorders erin. Schreuders, die op een soort revanche tour bezig is. Die het goed doet. Koopmijners erin.
2: Meer ja, Koeman junior dus.
1: Ja. Mooi elftal. En we zien hem goud omcirkeld. Hadj Moussa. Hij is speler van de week.
2: Ja.
1: Komt terecht, toch?
3: Ja. Ja, geweldig. Dus als hij het op zijn heupen heeft... en hij voelt dat hij zijn tegenstander kan hebben... wat in dit geval wel zo was natuurlijk... dan is hij zo moeilijk af te stoppen.
1: Het hielp ook niet mee dat Utrecht niet echt verdedigde, hè?
2: Maar daar wou ik dus naartoe. Ik bedoel, hij deed fantastisch. En wat ik met name knap vind... is dat hij na het mislopen van die transfer... kennelijk die knop heel snel om heeft gezet.
3: Ja,
2: en
3: dat is echt knap.
2: Dat Van Bronckhorst er ook geen halszaak van gemaakt heeft. Ook knap. Met z'n tweeën even om tafel gezeten. Van, nou moet je focussen op Feyenoord. Doet hij fantastisch. Maar mag Zaken een beetje verdedigen misschien? Ik weet niet, maar...
1: Als een beetje denken aan die caravan race, waar je dan achteruit met de caravan moet rijden. Zo traag was hij en zo liep hij ook achteruit.
2: Ja, allereerst loopt hij al verkeerd mee. Dus Hadj Moussa komt door. In plaats van schuin loopt hij zo. Vervolgens geeft hij hem nog de gelegenheid om dichterbij te komen. Loopt hij alleen maar achteruit. En dan wil hij de lange hoek afdekken met zijn hak. En schiet Hadj Moussa twee keer in de korte hoek.
1: Ja, niet best.
2: Weet je, en hij deed het fantastisch. En het is terecht dat hij speler van de week is geworden, maar... Oh, daar schrok ik wel van, hoor.
1: Ja, was niet best. Zometeen gaan we het uitvoerig over die wedstrijd van Feyenoord hebben. Eerst maar eens even de stellingen voorleggen. Ja. Dan hebben we dat alvast een beetje het idee van wat jullie ervan vinden. Feyenoord, heerlijk, waan van de dag. Feyenoord speelt het beste voetbal van Nederland. Eens of oneens?
3: Eens.
2: Oneens.
1: PSV is verdedigend te kwetsbaar.
2: Eens.
3: Eens.
1: Marcos Leonardo moet speelminuten krijgen.
3: Eens.
2: Oneens.
1: FC Twente en AZ gaan zich ook mengen in de titelstrijd.
2: Oneens.
3: Eens.
1: En Xavi had Luciano Valente moeten oproepen voor
3: eens.
1: Oranje.
3: Eens.
1: Het zijn altijd een beetje eerlijke stellingen. Gewoon om,
2: We zijn het redelijk met elkaar oneens af en toe.
1: Ja, dat is mooi. Dat
3: hij
1: is
3: begint
1: mooi.
3: Zo aan die persconferentie, Xavi. Dus dan krijgt hij dit nog even mee. Dat is toch handig voor hem?
1: Hij moet hem alsnog zo meteen gaan bellen.
3: Ja, nou ja, dan weet hij in elk geval... krijgt hij nog wat tips mee.
1: Ja, het zijn altijd een beetje prikkelende stellingen... om daarmee aan tafel te gaan. Feyenoord won dus met 5-0 van Utrecht. Feyenoord was heel goed. Utrecht was... niet zo goed, hè? Waar slaat de balans naar uit?
2: Daarom zei ik ook oneens. Ik bedoel, Feyenoord moet... ze krijgen na de interlandbreek AZ. Dan moeten we het zien. Dan moeten we het zien of ze het ook kunnen. Ik bedoel, het is niet zo lang geleden dat ze werden weggepoetst op Barcelona met 5-1. En daarna hebben ze het goed opgepakt, maar Pek Zwolle. Bus opgewacht. En Utrecht, die 24 goals tegen heeft inmiddels. Het is niet zo'n... En het is zo'n hele bijzondere uitslag als je ziet dat Go Ahead 3 keer kan scoren tegen Utrecht. PSV 6 keer. Dit Utrecht, ik weet niet wat ze doen door de week, maar verdedigen zit er niet in. Dus dat moeten we wel meenemen. Spelen ze fris voetbal, Feyenoord? Ja. Spelen ze leuk voetbal met hoge intensiteit? Een beetje zoals we het kennen van onder Arne Slot? Ja, zeker. Alleen het is nog te vroeg om te zeggen van ze spelen het beste voetbal. Als je dagkoersen doet, zeg ik ja. Kijk, PSV heeft Ajax al gehad. In de arena. Mm-hmm. En PSV heeft nu 20 gehad in de Goalsvesten. Ja. Dat is een ander kaliber. Dus we moeten het heel even afwachten. Maar het ziet er goed uit.
1: Absoluut.
2: Ziet er goed uit.
1: Maar je zei terecht al veel doelpunten gemaakt in de laatste 25 jaar. Of 50 jaar zelfs. Maar één seizoen met meer doelpunten in deze fase van de competitie.
2: Ja,
1: dat was onder Arne Slot. Ja. Ze gaan er allemaal in. Hè? En iedereen deelt mee in de feestvreugde. Want iedereen maakt een doelpuntje.
3: Ja, Ferry natuurlijk ook weer. Ja. Die had er nog wel twee kunnen maken trouwens. Hadj Moussa, Valente mocht nog een penalty binnenschieten. Dus ze hebben gewoon... wel heel veel wapens. En ik moet zeggen, de vraag van spelen ze het beste voetbal? Ja, deze week wel.
2: Ja,
3: de afgelopen twee weken, om het even zo dan te zeggen. Het verschilt natuurlijk ook een beetje per week. PSV heeft een heel hoog niveau gehaald in bepaalde wedstrijden. Nou, Ajax had twee goede op rij. Ja. Zakt nu weer wat weg. En nu is Feyenoord even op dit moment duidelijk de beste ploeg in de Eredivisie. En dat is toch wel heel erg knap, hoe de puzzel een beetje is gelegd. Met, ze hadden natuurlijk wel problemen op linksbuiten. Nou, dan zetten we daar Valente neer met een soort vrije rol. En die vindt daar zijn ruimtes wel. Ferry moest er staan na het vertrek van Ueda. En die staat er ook meteen en die maakt zijn doelpunten. En je ziet hem ook alweer groeien in het spel zonder bal en het meevoetballen.
1: Waar zie je dat dan?
3: Nou, ik vind dat hij fit is, dat hij de bal veel wil hebben. En dat hij best wel handig zijn loopjes maakt. Ook om ruimte voor anderen te maken. Of hij herkent wel waar hij moet zijn.
2: En hij is meer aanwezig dan bijvoorbeeld Ueda was.
3: Ja.
2: Als spits.
3: Ja.
2: Vind ik inderdaad in het lopen en in het aanbieden, in het bewegen.
1: is flauw om te zeggen, daar was niet zo heel veel voor nodig. Maar omdat ja, ja, echt, ja. Echt die man in de spits was die vaak de doelpunten wist te maken. Ja. Maar verder meevoetballend niet zo heel veel.
2: Weet je, een Madame Tussauds spits, hè?
1: Madame Tussauds spits.
2: Ja, stilstaan, wachten, bam, goal.
3: Het is ook niet zo'n excentrieke uitstraling, waardoor het ook nog wat extra misschien opvalt bij Ueda soms. Dat natuurlijk af en toe ook wel in het combinatiespel zijn waarde. Maar bij Ferry valt het meer op. Gebeurt het misschien op een iets hogere intensiteit. En het is allemaal nog niet helemaal gepolijst, maar je ziet wel dat hij echt van waarde is voor dit Feyenoord. En ja, Hadj Moussa, ik geniet daar gewoon van. Ook omdat het is een soort speeltuin voor hem, de Eredivisie. Heb je het idee, toch? Ja. Van hoe makkelijk die passeert en hij probeert eens wat. En hij probeert dat eens een keertje. En hij had drie keer op dezelfde manier kunnen scoren. Ja, maar dan schiet hij eerst binnen. Ja. Die tweede denkt hij op een gegeven moment, het zal toch niet nog een keer gebeuren. Dus ik geef maar af.
2: En toen deed hij
3: het. En de derde keer dacht hij, ja, als ik hem weer zo mag inschieten, ja, laat ik het maar doen dan. En dan zie je wel hoeveel hij over heeft. Die goal van Ferry creëert hij ook met een goede crosspaas naar de andere kant. Dus ja, heel hoog niveau. En gewoon leuke, heel leuk spelen.
2: Ja, en het wordt nu, voor Feyenoord wordt het nu, want je kan na 7 wedstrijden kan je wel zeggen van in de Eredivisie van de contouren zijn nu wel zichtbaar, maar we krijgen straks na de interlandbreak, dan komen die dat moordende schema.
3: Ja.
2: En dan moet je kijken of de bank van Feyenoord kwalitatief zich kan meten met de bank van Ajax bijvoorbeeld en de bank van PSV, waar je eigenlijk geen twijfels over hebt. He, als Bos gaat wisselen, dan wordt het elftal niet veel zwakker. En bij Feyenoord zitten bijzondere mooie talenten zitten er ook op de bank, he, die heel jong zijn, die mogen invallen. Maar ik vraag me af of het robuust genoeg is om straks in dat moordende schema hetzelfde niveau te kunnen blijven halen. En dat, als het dat lukt, ja, dan ziet het er wel heel erg goed uit. En dan krijgen we echt een hele spannende titelrace tot het einde natuurlijk.
1: Ja, zou mooi zijn. De bondscoach zat op de tribune met Nigel de Jong. Gisteren, die zal ongetwijfeld met extra veel aandacht naar Zegiel gekeken hebben. Hoe vond je hem spelen? Heeft hij indruk gemaakt op de bondscoach?
2: Nou, dat heeft hij al gedaan. Met zijn spel in de voorgaande wedstrijden. Dit was misschien niet zijn allerbeste wedstrijd. Maar deze jongen zet zijn ontwikkeling moeiteloos door. En die laat zich ook niet meer afleiden en afstoppen. Hij weet steeds beter wat er gevraagd wordt om op een hoog niveau te gaan presteren. Hij heeft zich in de basis gespeeld. Is een ideale speler voor een trainer. Het is een hele lieve, bescheiden jongen die knijterhard werkt. Die bovendien voetbalkwaliteiten heeft. Die passen in het spel van Feyenoord. Hij continu dit doen. Ja, dus dat is voor hem genieten. En die ontwikkeling gaat niet stoppen. Dus ik denk dat hij al indruk gemaakt heeft.
1: Gaf ook nog een assist op die 5-0 van Diarra. Ja. Dat was een simpel baasje, die schoot erin. Ja. Meest waardevolle speler, Zegiel in de Eredivisie. En als Diarra ook nog gaat scoren, dan komt het helemaal goed met Feyenoord, hè?
3: Ja, als spits had de keeper misschien wel iets meer kunnen doen. Werd een beetje verrast, geloof ik. Maar dat is natuurlijk ook lekker dat we jongens even wat vertrouwen uit zo'n wedstrijd kunnen halen. Dus ja, gewoon super positieve middag voor Feyenoord.
1: Voor Targalien, hè?
2: Ja.
1: Die viel ook nog op.
3: Die zat overal tussen.
1: Ja.
3: Dat is natuurlijk ook wel lekker als je daarvoor drie creatieve jongens hebt die heel veel heen en weer bewegen en hun ruimtes vinden op het veld. Dan moet er wel iemand achter zijn die de bal een beetje opvangt elke keer. En daar is hij wel heel goed in. Samen met die Van Houten staat dat ook gewoon sterk. Maar ik hou inderdaad ook een beetje mijn hart vast bij Feyenoord. Van, de bank wordt wel een ding, denk ik, de komende tijd. Ook als je nu ziet, Diarra scoort dan als invalspits. Maar ja, Van Persie was nu niet fit. Dan heb je niks achter Ferry. Stel dat Hadj Moussa een keer uitvalt, dan hebben ze hartstikke mooie jonge talenten.
2: Jonge talenten, maar die zijn
3: Borges hebben we ook natuurlijk heel erg weinig nog van gezien. Mm-hmm. Dus dat, ja, die twijfel moeten ze nog gaan wegnemen de komende tijd. Maar de eerste elf van Feyenoord, die laten we wel mooi voetbal zien.
2: En wat ik mooi vind van die dat van Targalien, wat je zegt, dat hij overal tussen zit. Dat doet me een beetje denken aan het Ajax destijds met Promes, met Ziyech, met Tadic, met Donny van der Beek. Dat was een soort van circus. Dat rouleerde continu maar door. En de ene avond naar de andere. Maar dan moet je er wel een soort vangnet achter hebben. En die had Ajax met Alvarez en met Martinez. En ja, dat doet hem toch een beetje aan denken. Zo'n plichtsgetrouw Belg die daar staat. En Targalien over tussen zit. En nu de ballen vooruit speelt. En dan staat het wel goed. En nou is het de vraag van wat als. Ja, Modair komt nog terug.
3: Dat is waar. En ze hebben natuurlijk Jordan Bosz die nu nog in de Citizen die terugkomt. Dus ze hebben natuurlijk ook wel iets achter de hand.
1: Ja.
3: Als ze fit blijven.
1: Jullie zeggen ook van terecht van nou, benieuwd hoe het gaat. Ook wel benieuwd hoe het gaat bij Utrecht. Wat je zei, ze hebben 24 doelpunten tegengekregen al. Hoogste aantal ooit voor Utrecht in deze fase van de competitie. Ja. Het lijkt nergens op.
2: Nee, het is loszand. En zelfs de spelers zeggen dat ook. Ja, dan denk je van, ja, maar wat gebeurt er dan gedurende de week? Weet je wel... Ik heb bij Utrecht heb je een beetje, het is altijd in het voetbal het kip en het ei verhaal. Peter Bos zegt altijd, we moeten goed voetballen, dan komen de resultaten vanzelf. Dat is één. En de anderen zeggen van, ja, wacht even, laten we eerst punten pakken. Hè? Proberen punten te sprokkelen, punten mm-hmm. pakken. En dat geeft vertrouwen. En dan komt het voetbal wel. Nou, bij Utrecht heb ik een beetje het laatste idee. Want pak nou eerst wat punten. Kijk, Feyenoord in de Kuip, hoewel het ADO en Go Ahead wel gelukt is. Maar Feyenoord in de Kuip ga je niet makkelijk winnen of punten pakken. Maar kom op, mee. Het is, je mag wel verwachten dat er een verdedigend plan ligt. En dat spelers weten wat je moet doen. En ik zie ook in die wedstrijd tegen Feyenoord, zie ik op een gegeven ogenblik bij een stand van 3-0 achter, terwijl je weet van, dan moeten we echt oppassen, want dan wordt het een monsteruitslag, zie ik ze volle bak druk geven naar voren. Dat is misschien wat er getraind is en wat de trainer van ze wil, maar niet meer bij die tussenstand.
1: Nee, het voelde ook wel een beetje als we moeten toch iets doen na zo'n hele waardeloze eerste helft. Wat je de trainer ook hoorde zeggen. Geen schot gelost, één bal contact in de 16.
2: Niks.
1: In de uut van Feyenoord in de eerste helft. Dat hij in ieder geval zei, probeer in ieder geval nog aan te vallen. Maar als je dan al 3-0 achter staat, moet je misschien ook denken, nou, ja, maar in de Kuip.
2: Wat er gebeurt is dit. Dus je staat 3-0 achter. Wat doen de verdedigers? Die denken van, we moeten niet meer goals tegen krijgen. Dus we blijven ietsje verder naar achteren staan. Wat doen de aanvallers? Die krijgen de opdracht van de trainer. We moeten proberen aan te vallen en een goal te maken. Dus die gaan naar voren. Verdedigers blijven staan. Maar, kom op, hé. Ruimtes van heb ik jou daar. Daar speelt Feyenoord of zo doorheen. Nee, daar gaat het niet goed. En ik zou toch denken van, en nu hebben ze een interland vakantie, zou ik het bijna noemen. Maar ik zou ze geen vakantie geven. Ik zou echt flink gaan trainen. En ervoor zorgen dat je veel compacter gaat staan. En het grappige is dat we met de Utrecht-directie hebben gezeten afgelopen week. En uiteindelijk ging het ook, het ging even over de financiële situatie. Dat ze moeten bezuinigen en dat ze moeten winkelen met een lege portemonnee. En dat ze uiteindelijk minder afhankelijk van de aandeelhouders moeten worden. Mm-hmm. Nou, dat is een heel proces en dat is goed dat gebeurt. Dat moet ook. Het zorgt wel dat Jordi Zuidam moet winkelen met een lege portemonnee. Maar ook even over Correa. En toen zei, Zuidam zei het zinnetje van, ja, we hebben Correa gehaald inderdaad om nog één keer sportief te kunnen persen. Want dat is wat hij steeds doet. Hè. Ze trainen neer, persen. Steeds de beste spelers kwijt, toch proberen te persen. Dat is gelukt, hè? Over de laatste 10 jaar bij de beste 5. En toen zei hij, we hebben Correa gehaald om inderdaad onderscheidend voetbal te spelen. Geen Correa-voetbal, maar FC Utrecht-voetbal in een modern jasje. Het hoeft niet 3-5-2 te zijn. Hij is nu nog aan het puzzelen. En dat vond ik wel een opmerkelijk zinnetje. Ja. Want ja, eigenlijk zegt hij ook tegen de trainer van, train, kijk even naar je materiaal. En dat zei hij ook letterlijk. We hebben materiaal, kijk naar je spelers. En verzin daar een goede strategie bij. Werk aan de winkel.
1: Nou, daar heeft hij in ieder geval een paar weken voor. Ja. Dat is het goede nieuws voor hem. Jammer voor Stepanov trouwens dat hij geblesseerd raakt. Ik heb de laatste medische bulletin nog niet gezien. Maar als hij die interland periode van Oekraïne dan moet missen, dat zou sneu zijn.
2: Maar hij is jong, hè?
1: Ja.
3: Je ziet bij Utrecht nu ook, misschien vraagt hij te veel van spelers. Want er zit nu zoveel onzekerheid in. En dan gaan spelers, als je onzeker bent, ga je heel erg op jezelf concentreren. En niet meer op het team. En dan ga je niet meer samenspelen. En dat zag je in mijn ogen bij die acties van Zagre ook heel erg. Die loopt maar naar achter. En er is niemand die hem coacht. Van joh, pak jij de buitenkant en dan zorg ik dat hij niet binnendoor kan. En nu heeft hij het idee van, ja, ik sta hier helemaal in mijn eentje ervoor. Ik kan niet achterom kijken, want dan kapt hij me uit. En dan ziet hij er heel knullig uit. Maar er stond ook die nummer 5, die Griekse verdediger, die stond erachter. Die zegt ook niks. En die helpt hem ook niet. Dus iedereen is een beetje aan zijn lot overgelaten. En dan met al die onzekerheid die er nu in zit, dan ziet het er heel snel gênant uit.
2: Ja, het is een enorm spagaat waar ze ook in zitten. De fans zijn heel, de club is ambitieus, de fans zijn vol verwachting. Utrecht moet weer meedoen op Europees voetbal. Moeten Twente, en ik zie die shirts toevallig, Twente en AZ moeten ze eigenlijk bijhouden. 80 miljoen eigen vermogen, 45 miljoen eigen vermogen. AZ die haalt even een Deense talent voor 5,5 miljoen. Twente haalt een Noors talent voor 5,5 miljoen. En Utrecht moet Michael Brouwer, de tweede doelman, verkopen om die Cyprioot te kunnen halen. Dat is het verschil.
1: Ja, inderdaad. We gaan naar de goalsvesten toe. Heb je haar gewassen eigenlijk of niet? Nou, dat is goed. Ik dacht, wat ruik ik? Maar misschien is het Lentes haar.
3: Oh, sorry,
1: Of mijn haar. Dat kan ook.
3: Twente lijkt me lastig bij ons.
1: Twente wint met, dat was ook de grap. Okay. Ja. Nee, leuk dat je dat vraagt.
3: Okay,
1: Twente wint met 3-2. Was het terecht eigenlijk dat Twente won?
2: Ja, dat was terecht, ja. En ik heb genoten van die wedstrijd. Want dit zijn wedstrijden. Dit is, ik heb het ook bij Ajax PSV al gezien. Dit moeten we hebben, man, in de Eredivisie. Dit moeten we hebben. een kampioen die op bezoek komt in Enschede, die bekend staat om het aanvallende voetbal. Ja, dan moet je ze tegenoverstellen. Nou, dat deed FC Twente echt fantastisch.
1: Lente zei dat zijn moment van de week, dus die aanvallende wissels waren van John van der Brom. Gaf dat uiteindelijk ook de doorslag in die ommekeer weer?
2: Ja, ik denk, ja, ook. Zeker. Je moet lef tonen, zeker in de Golfswijze eigen publiek. Mm-hmm. Fanatiek. Het was een heerlijke voetbalsfeer. Beetje, ja, echt een topduel. Topduel in de Eredivisie. En daar moeten we er veel meer van hebben. En ik denk uiteindelijk dat Wout Weghorst ook een hele belangrijke rol speelt in het. Die brengt iedereen aan, in het oosten zeggen ze, die brengt iedereen aan het schijten. Dus de ploeggenoten neemt hij mee, maar het hele stadion jut hij op. Ondertussen levert hij zelf ook nog. De tegenstander wordt helemaal gek van hem. Bos die beet op zijn tong, maar die wilde eigenlijk zeggen van als ik in het rood had gestaan, had ik hem een cakeje gegeven.
1: Scheidsrechter ook gek.
2: Ja, scheidsrechter wordt gek ervan. Maar hij zorgt wel voor dat er wat ontstaat. En dan moet je nog leveren als spits. Nou, dat doet hij de afgelopen weken heeft hij dat gedaan. Komt er steeds beter in. We kunnen over van alles over die jongen zeggen. Maar dit doet hij hartstikke goed. En je voelde bij de 2-2, en dat vond ik het belangrijkste moment, de 2-2, voelde je van ja, nu gaat het nog mis ook, erop en erover voor PSV. Twente gaat erop en erover. En als je dan ziet bij die 2-2 dat Geertruida in het systeem van Bos zo aanvallen met die laatste lijn, dan hangt alles van centimetertjes aan elkaar. Geertruida dekt verkeerd door. Weghorst kaas en is weg, maar dan moet die laatste lijn, die moet wel op één lijn staan. Ja, Mauro die heft buitenspel op en hij loopt zo door. Dat zijn details die ervoor zorgen dat Twente op 2-2 komt. En dan dat stadion erachter. Ja, en dan bij de 3-2 dat ik denk van, hoe is het toch mogelijk? Als je weet, 2-2 is misschien wel het hoogst haalbare vandaag. Dan krijg je een vrije trap.
1: Van het PSV's perspectief.
2: Van het PSV's perspectief. Dan krijg je een vrije trap. Diep op de helft van de tegenstander. Die bal wordt erin gebracht. Oenestal bokst hem weg. Mauro brengt hem in. En dan is het één simpel lopballetje van Bruns. En er staan 9 PSV'ers staan voor de bal. 9. Met nog 10 minuten te spelen. Ja. Ja. En dan ligt het hele veld open.
1: Mark Breitman had wel fantastisch overlent in.
3: Ja, want
1: maar het mag niet gebeuren.
3: Nee, het mag niet gebeuren, dat is duidelijk. Maar ik vond wel dat hij heel knap deed. Want hij houdt ten eerste op snelheid Sergio Dest achter zich. Wat, nou, ik geef het je te doen, want die is behoorlijk
2: snel spelers van de Eredivisie.
3: Hij zet zijn lichaam goed tussen Dest en de bal. Op een gegeven moment sluit Bajraktarević aan de andere kant nog aan. Dan draait hij ook op het juiste moment van weg. En dan heeft hij ook nog het overzicht om naar zich te kijken, Taha te zien, de inschatting te maken. De paaslijn ligt niet open. Ik ga zelf maar. Dat gebeurt allemaal op de allerhoogste snelheid met 85 minuten in de benen, waarin hij volgens mij ook al behoorlijk wat kilometers heeft gemaakt. En dan ook nog de tegenwoordigheid van Geest om de bal over de keeper heen binnen te schieten. Ja, echt een knappe goal. En verdiend voor Twente. Gewoon ontzettend knap afgedwongen. Heerlijke voetbal.
2: Ja, was echt heerlijk. En het mooie is van die Weidman is, want hij maakt het nu fantastisch af. En daarmee zie je ook, hij voetbalt met heel veel lef en heel veel vertrouwen. Maar de weken ervoor al. Hij geeft soms ballen. Dat is echt niet normaal, hoor. Ik heb bij hem wel een beetje de Valente-vibes. Laat ik het zo noemen.
1: Valente-vibes.
2: Ja, in die zin dat Valente vorig jaar bij Feyenoord kwam binnen en die werd ineens heel erg goed. En die is niet voor niks aanvoerder nu. En die zet dat ook door. Weliswaar op een andere positie, maar daar komen we nog op. Maar bij hem zie ik het nu ook. Hij is in het elftal gekomen. Hij komt natuurlijk van een grote club. Hij was een groot talent. Even naar RKC moeten gaan. Maar je ziet nu dat hij stappen maakt en dit is niet zijn plafond.
1: Ja, uit de jeugd van Paris Saint-Germain inderdaad, daar komt hij vandaan. En nu dit
2: echt een hele goede speler.
1: Goede tussenstap geweest in Waalwijk, maar dit doet hij fantastisch. Ja. Wat mij opviel hier aan die wedstrijd, PSV weer op een 1-0 achterstand. Hè? Daar hebben ze ook een soort abonnementje op.
2: 5e keer in 7 wedstrijden, 7e keer in 9 officiële wedstrijden.
1: Alle competities dit seizoen inderdaad, 7 van de 9.
2: Maar het grappige is wel dat ze, want ik zat met Mark van Rijswijk voor me en ik vertelde hem, dat is volgens mij de 5e keer dat ze op achterstand komen. En toen ging hij een beetje googlen en zei van ja, maar ze hebben ook maar 41 minuten op achterstand gestaan.
1: Ja, klopt. Dat was het was de aardige statistiek ook van de jongens van Opta voor dit weekend. Dat ze vaak op achterstand komen, maar het minst op achterstand qua minuten hadden gestaan. Ja. Dus ze poetsen het wel snel weer weg. En dat deden ze dus gisteren ook met die 2 goals van Pistil.
3: 41 minuten?
2: 41 minuten.
3: In 5 wedstrijden. Ja. Dus het is gemiddeld binnen 8 minuten.
2: Ja, dat is dan onbeperkt.
1: Het komt redelijk snel goed. Maar hoe kan het dan toch weer elke keer gebeuren dat ze op 1-0 achterkomen?
2: Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met. Kijk, dit was een ander verhaal. Maar normaal gesproken tegen andere tegenstanders die zich ingraven, heeft het te maken met de speelstijl. Je speelt zo hoog en de centrale verdedigers van Obispo, die trouwens met pases aan het strooien is de laatste tijd, die is echt goed hoor. Obispo en Geertruida, die moeten Van Bos tot diep op de helft van de tegenstander doordekken. Ja, dat moet dan allemaal wel goed gebeuren. Dus als er dan even geen druk op de bal is, dat is bijvoorbeeld tegen Sparta zo, Des verloor de bal, geen druk op de bal, dan is het ook één lange bal en dan ligt het helemaal open. Ja, het luistert allemaal zo ongelooflijk nauw.
1: Het is dan wel makkelijk om gelijk naar de defensie en die keeper te kijken, maar ligt het ook dat druk zetten aan de jongens daarvoor? Zeker. Dat minder gebeurt dan je in die jaren met Tilman, die dat heel vaak deed, de meeste tackles van al die PSV's wel deed.
2: En de meeste balveroveringen in de laatste derde
1: ook
2: deel.
1: Ook wat vroeger storen. Dus we kijken nu heel erg met een vergrootglas naar Kovar en de defensie.
2: Nee, maar doet het Bos niet.
1: Nee,
2: Bos,
1: wij wel.
2: Ja, en terecht ook wel, want er werden ook al fouten gemaakt. Want ik zeg, Mauro, die moet niet buitenspel opheffen. En Kovar, tegen wat hij tegen Sparta deed, dat is gewoon een blunder. Dat kunnen we ook gewoon benoemen. Ja. Maar Bos kijkt er inderdaad naar. En trouwens Stuart ook. Van, het hele elftal moet daarin meedoen. En dat luistert gewoon echt ontzettend nauw. En ik weet wel dat in het jaar dat ze die hele grote voorsprong weggaven, dat ze uiteindelijk nog kampioen werden omdat Ajax het weggaf. Het was van 9 punten voorsprong naar 9 punten achter. In die fase zag je ook gewoon dat spelers, dat niet goed voor elkaar was. En dan krijg je dus inderdaad steeds de kans om de goal. Maar Bos zei er wel bij, volgens mij staan wij de tegenstanders de minste kansen toe.
1: Dus helemaal, maar
2: Nu niet meer, denk ik. Nee, gewoon nu niet meer. Maar
1: het is AZ, maar
2: De AZ. Maar daarna PSV?
1: Durf ik niet over te zeggen.
3: Ze staan wel vrij goed.
2: Dus de efficiëntie is ook heel hoog.
1: Ja, maar het is hetzelfde verhaal bij NEC. Dat als je eenmaal een kans krijgt tegen NEC en ook tegen PSV, dat zou groot zijn als je er zo doorheen loopt.
2: Maar ze hebben defensief huiswerk. Dat is wel wat het is.
1: Ja, en ook aanvallend dus. Ja. Dus de aanvallers hebben defensief huiswerk. Die moeten op defensieve straftraining bijna. Ja, maar wordt lastig deze week, want bijna iedereen vliegt uit in Eindhoven.
2: Ja, ze gaan allemaal weg, ja. Sommigen zoeken ook even de zon op, heb ik me laten vertellen. Het woord Ibiza heb ik een paar keer gehoord. Maar goed, als je 3 weken zonder voetbal hebt, wat ik overigens belachelijk vind, maar goed, dat is een andere discussie, dan snap ik wel dat je in het moordende schema dat er is geweest en dat eraan komt, dat je gaat zeggen van, pak maar even je rust, jongens.
1: Ja, het was een topwedstrijd in de Grolsvesten. Het was niet echt een topwedstrijd in de arena. Het was een beetje eenrichtingsverkeer. Zeg maar gerust 2 beetjes. 33-4 qua schoten. En toch worden 2-2 lente in. Ja. Leg dat eens uit.
3: Beetje pech. In het afronden, gedeelte zuiverheid, wat Ajax zelf niet heeft in het afronden. En toch van die 4 te veel grote kansen weggegeven. 2 cadeautjes weggeven en dan win je niet zomaar. Maar dan moet je er zelf 3 maken. Dat is een beetje de samenvatting, denk ik.
1: Als je wil winnen tenminste.
3: Nee, maar goed, het is
1: ook niet gek dat het weer 2-2 wordt, hè? Want we hebben het net over abonnementen met een 1-0 achterstand bij PSV. Maar Ajax heeft een soort 2-2 abonnement.
3: Ja, leg eens uit dan, hoe vaak.
1: Ik had dat opgezocht. Vond ik wel leuk, statistiek. Ja. Leuk dat je het vraagt. In die periode onder Ten Hag was 5-0 de meest voorkomende uitslag. En sinds die weg is de meest voorkomende uitslag bij Ajax 2-2. 21 keer. Heerenveen thuis 2-2 eerder dit seizoen. Nu weer. Toch al 7 punten thuis laten liggen. Ja. Waar ligt dat aan?
3: Meerdere zaken, denk ik. Ajax is nog aan het bouwen. Iedere wedstrijd heeft natuurlijk een beetje zijn eigen verhaal. Die wedstrijd tegen PSV die ze verliezen. Als je daar je kansen zelf afmaakt in de eerste helft, loopt het misschien anders. In dit geval hebben ze, denk ik, genoeg gecreëerd tegen Excelsior. 33 doelpogingen, maar ook echt een paar hele grote kansen. Dus in mijn ogen zit het hem dan met name in gewoon concentratie. 90 minuten lang scherp zijn. Niet op cruciale momenten je duel net even verliezen of net even je man laten lopen. Want daar verspeel je het niet mee. En Mitchell was met name erg boos over die eerste tegengoal van die eerste goal van Excelsior die vlak voor rust viel. Want dat is al de derde keer, als we het over statistieken hebben, dat ze vlak voor rust zo'n goal weggeven.
1: Is dat toeval? Of is het ook wel concentratieverlies zo vlak voor het einde?
3: Nou, ik denk ook wel het laatste. En zo zag Mitchell het ook wel. Van, we moeten mentaliteit hebben, zeker richting de rust, dat je dan gewoon even niks meer weggeeft. En dat krijgen ze niet voor elkaar. En deze was natuurlijk wel heel erg pijnlijk dat Excelsior via rechtsback zo het hele veld kan oversteken. Mokyo door de benen speelt en zo de doelmond van Ajax kan binnenlopen en dan valt hij met enig fortuin uiteindelijk voor de voeten van Hartjes. Maar ja, je staat het wel toe dat ze zo rond jouw eigen 16 meter gebied komen, terwijl je eigenlijk al een half uur totaal dominant bent. En ja, dat is natuurlijk niet goed. En ik vond zelf eerlijk gezegd de tweede goal van Excelsior nog pijnlijker voor Ajax. Want hoe Kerer zich laat uitspelen, Ter Stegen die volgens mij zijn hand moet uitsteken.
2: Ter Stegen moet die bal gewoon hebben.
3: Wijnald laat zich verrassen bij de tweede paal. Dan sta je gewoon 1-2 achter. Ja. En dan wordt het gewoon nog heel erg lastig. En ja, het gaat bij Ajax. Je hebt allemaal ervaren topspelers binnengehaald en wil kampioen worden. En dan kan je niet zo goals weggeven tegen de ploeg als Excelsior.
1: Nee. Dolberg begon in de basis. De stelling was Marcos Leonardo moet speelminuten krijgen. Die zit nu 3 wedstrijden op rij gewoon ongebruikt op de bank. Dolberg in de basis, ook omdat Tolu niet helemaal fit was. Maar snap je de keuze in ieder geval dat die Dolberg nu daar in de spits zet als Tolu niet helemaal fit is?
2: Ja. Het is, dit hoort ook bij, wat ik net over Twente en PSV zei, dit soort topwedstrijden, topmentaliteit hoort daar ook bij, van de lat hoog leggen. En dat vind ik wel het mooie hoor, aan deze competitie nu. Want je ziet de lat bij Twente ligt heel hoog, bij AZ. Die hebben met Echtold, die hebben daar zo'n trainer die niet snel tevreden is en die de zweep erover legt. Nou, veel eisendheid van Bos kennen we, Mitchell is ook zo. Het is geen speeltuin. Nee, als je goed genoeg bent, ga je spelen. Nou, dan moet je zorgen dat je in de kansen die... Je moet een kans verdienen. Nou, dat heeft hij kennelijk nog niet gedaan op trainingen. En als je hem gekregen hebt, moet je hem pakken. Maar dat heeft hij zeker niet gedaan. In de wedstrijden die ik gezien heb, heeft hij zeer teleurgesteld.
1: Is het bijzonder dat hij, ook al heeft hij dat enorme prijskaartje, dat hij dan daar maling aan heeft? Want Ajax heeft er grof veel geld voor betaald.
2: Nee, dat vind ik niet bijzonder. Dat vind ik vrij normaal, eerlijk gezegd. Want ik zeg net, het is geen speeltuin. De beste moet spelen. En dan moet hij scheid aan hebben. Hij traint met hem. Hij werkt met hem, Mitchell.
1: Ook in een wedstrijd als je thuis tegen Excelsior speelt. Je weet het, de historie was niet helemaal lekker tegen Excelsior. En die lijn wordt doorgetrokken. Maar dit zijn dan wel wedstrijden toch waarin je hem dan toch zou kunnen gebruiken, of niet?
2: Nee. Maar
1: als het nu niet kan, wanneer dan?
2: Als hij goed genoeg is. Dan.
1: Ja, maar je moet hem toch ook je zou een spits van 20 miljoen toch ook dat vertrouwen moeten geven op een of andere manier?
2: Moet hij eerst verdienen. Eerst verdienen. Ja. Moet hij tijdens trainingen verdienen? Moet hij laten zien dat hij en fit is en de vonken er vanaf traint, goed voor zichzelf zorgt en dat je dan tijdens de trainingen de ballen erin schiet, dat zo'n trainer denkt, ik kan jou met gerust hart opstellen. Kijk, als Dolberg dat wel doet, dan is het logisch dat hij voor Dolberg kiest. Bovendien hebben ze voor Dolberg ook 10 miljoen betaald.
1: Ook okay, zo.
2: Is ook niet, is ook geen koekenbakker.
1: En ook al een aardig rendement, hè, Lent in Dolberg, de laatste weken weer.
3: Als assist, als aangever zeker. Ja. Inderdaad ook gescoord 2 keer. Speelde tegen Willem II, hele goede wedstrijd. En Mitchell is dan een trainer die zoiets heeft van ja, dan verdien je het om je plek te behouden. Dus daar is hij ook wel mee bezig, om spelers te belonen als ze het gewoon goed doen. Ik denk wel, heel eerlijk gezegd, in de slotfase was hij eigenlijk zo aan het drukken. Voorzetten, lange ballen op Tolu aan het spelen richting de doelmond. Dan was wel voor Marcus Leonardo een situatie geweest om daar een beetje omheen te hangen. Want hij heeft wel een goed gevoel voor waar de bal gaat vallen, om het positioneren in de kleine ruimte. Om dan nog 5 minuutjes in te vallen. En het is wel zo dat Mitchell heel vroeg wisselt in wedstrijden, waardoor die optie er eigenlijk niet meer was. Dus hij wisselt vaak na een uur al 4 keer. Nou, in dit geval kwam dan Ouassane nog erbij die geweldig inviel. Maar ja, dan zijn je opties op. En als je in de laatste 5 minuten nog een soort alles of niets wissel of iets wil forceren, ja, dan heb je die kans niet meer en dan speelt hij helemaal niet. En dus nu, ja, hij zal het zelf inderdaad moeten verdienen. En daar heeft Marco natuurlijk helemaal gelijk.
2: 3
3: ja.
2: weken de tijd om elkaar te trainen.
3: Ja.
2: En dan moet je de keer staan. En als je de keer staat, moet je een goal maken of 2. En dan moet je je trainer op die manier gaan overtuigen. Op dit moment overtuigt hij niet. Ik moet ook geen afscheid nemen van zo'n gozer. Want die heeft zijn goals gemaakt in de zandbak. Nou, dat gaat hij hier ook doen.
1: En ze heeft zoveel ijs gemaakt ook.
2: Ja, ook wel. Ja. Maar de Eredivisie is wat dat betreft qua niveau is geen topcompetitie. Dus hij gaat ze ook hier maken. En hij is Braziliaan. Moet wennen aan alles. Geef hem even de tijd. Alleen ja, ondertussen wordt er wel topsport bedreven.
1: En staat Tolu er ook gewoon in de spits. Met 9 schoten als invaller. Ja. Een record.
3: Ja.
2: Kon je niet met hem beginnen, met Tolu?
3: Ja, hij was een beetje ziekjes.
2: Ja, weet ik. Maar dan kijk je toch hoe ver je komt. En dan ben je Dolberg.
3: Ja. Ja, ik vond Dolberg niet eens zo slecht spelen. En ze kwamen natuurlijk ook wel aan kansen. Maar je merkt wel een verschilletje als hij erin komt. En ik sprak die verdedigers van Excelsior achteraf ook nog even. Dat, ja, die weet niet wat ze meemaken.
2: Dat is echt bijzonder hoor.
3: Hij is echt zo sterk. En er was vooral wat ik heel grappig vond, één situatie bij een hoekschop. Dat ze houden hem allemaal vast. Maar op een gegeven moment komt die bal en hij sprong vrij vroeg. Waardoor hij nog even bleef hangen. En echt een halve meter boven iedereen uitstak.
2: Dat is oneerlijk hè.
3: Hij kopte hem niet binnen. Maar het is wel heel grappig om.
2: Maar dit overigens, ik vind ook het probleem is dat als de anderen wel winnen, dat je dan erachteraan gaat lopen. 5 punten nu op AZ, denk ik.
3: Ja.
2: 5 punten, dat is eigenlijk al best fors. Maar je hebt in een seizoen wel een keer zo'n wedstrijd ertussen. Want hoe vaak ga je 81% de bal hebben en 33%? Doelpogingen, dat ga je niet vaak hebben.
1: Nee, maar je speelt ook 2-2 gelijk thuis tegen Heerenveen al. Hè? Het is niet dat het de eerste keer is dat je thuis een wedstrijd eigenlijk zou moeten winnen.
2: Nee, maar ik zie duidelijk een verschil met dit Ajax en wat ik de afgelopen jaren heb gezien. Kijk, je moet eerst tot kansen komen om ze te kunnen missen. En ze komen in ieder geval tot heel veel kansen. En ze hebben ook al best wel veel gescoord in andere wedstrijden. Tegen PSV de eerste helft hadden ze echt op voorsprong moeten komen. Dus er zit echt wel heel veel beweging in. En deze trainer die legt de lat ook weer flink hoog. Nou, die gaat er ook geen genoegen mee nemen dat dit te vaak gebeurt, hoor. Tegen Excel. Maar het kan wel een keer gebeuren. Ik heb ooit een keer bij PSV gezien dat Willem II, Tilburg, ik geloof dat ze 90% de bal hadden. En ook iets van 35 doelpogingen. Eén ketsen van Drommel en ze verloren die wedstrijd.
1: PSV Groningen, zo'n klassieker toch? Cambuur volgens mij.
2: Exact.
1: Ja. Het is grappig dat de sfeer in Rotterdam best wel positief is eigenlijk. Ook in Amsterdam. Ajax 1 punt minder dan vorig jaar in deze fase van de competitie. Ja. Feyenoord 2. Dat is toch apart, hè? Dat je misschien als je de stand vergelijkt, dat het misschien minder gaat dan vorig jaar, maar dat het sentiment heel anders is.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik denk omdat supporters ook wel zien dat er wel ontwikkeling is in het elftal. En dat ze dingen terugzien die vertrouwen geven voor de rest van het seizoen. Maar ja, het is natuurlijk allebei waar. Zo'n wedstrijd kan je ertussen hebben. En dat had ik ook een beetje van, ja, je hebt alle voorwaarden gecreëerd om hem te winnen. En dan kun je hem soms verliezen. Aan de andere kant, ja, je kan hier geen genoegen meenemen. Dat is altijd een beetje de spagaat die je bij iedereen wel merkte. Maar je merkt bij Ajax dat er ontwikkeling in zit. Dat het niveau op trainen hoger is. Dat hoor je eigenlijk van alle spelers. Je ziet dat ze kwaliteit in het elftal hebben om een tegenstander te domineren. Alleen, dan moet je het wel 90 minuten gaan laten zien. En daar zit een grote verbetering in.
1: Ja, mits dat ik het uitspreek, zegt de sloper 1, 2, 3, 4. Media komen nu ook weer met staatjes dat Heitinga meer punten had. Hoe kortzichtig. Echt cherrypicking. Mm-hmm. Dat is toch toevallig, dat we dat allebei tegelijk zeggen. Nou, het is niet om aan te geven.
3: Ben jij dat eigenlijk?
1: Dat is mijn gebruikersnaam. Net als Patrick van Stokken, die zegt scorebordjournalistiek. Nou ja, het gaat er meer om dat het sentiment anders kan zijn. Ja. Dus dat je seizoenen met elkaar kunt vergelijken qua punten. Maar dat het sentiment heel anders kan zijn. En dat dat op de lange termijn best wel eens goed, juist beter kan zijn. Dat het gevoel in ieder geval goed is nu in Rotterdam en in Amsterdam.
2: Maar dat komt ook bij Ajax gewoon ook omdat je gewoon echt weer ziet van er wordt een bepaald niveau gevraagd om PSV te kunnen uitdagen. Nou, dat heb ik in die wedstrijd in de arena heb ik gezien. En ik zie dat er heel veel ontwikkeling zit in het aanvalsspel. Nou, het enige is nog wel, je moet dan wel ervoor zorgen dat die beslissende details, dat je die ook in je voordeel krijgt. Om meer scoren, dan neem je afstand en dan heb je het hard geloof bij Excelsior weg. Nog even over Ajax, want er komen nog heel veel spelers bij. Heb ik het idee, komen steeds.
3: Ja.
2: Die linksbuiten, die heb ik nog niet gespeeld. Die komt er nog bij.
3: Blind is...
2: Blind. En die jongen die op middenveld erbij gekomen is. Dus ze hebben heel veel kwaliteit. Echt heel veel kwaliteit. Alleen je moet zorgen dat je niet ver achterop raakt. Dat is het enige.
3: Ja, en die kwaliteit tonen. Denk dat niet te lang. Laten zien wat je hebt en leveren. En dat... daar is PSV de laatste jaren meester in geweest om dat elke keer voor elkaar te krijgen. En dat moet Ajax nu ook gaan doen.
1: Mogen we ook nog even de complimenten geven aan Ruben den Uyl. Aan Yegoryan bijvoorbeeld. Ja. Dat doet hij toch fantastisch weer.
2: Ja, dat doet hij hartstikke goed. Ja. En we hebben een penalty moment niet gehad, hè?
1: Goed dat je het zegt.
2: Dit is gewoon...
1: Het is toch 100% strafschop?
2: Maar dit is toch onbegrijpelijk. We hebben een topvar die nog steeds volhoudt dat het geen rode kaart was bij Ruben van Bommel. En we hebben nu deze situatie gehad waarbij echt iedereen die gevoetbald heeft, die weet dat been tot op het hoofd is, dat dat gevaarlijk spel is. Normaal wordt daarvoor gefloten. Nu is het strafschopgebied. Die jongen die wordt in zijn gezicht, al is het licht, maar wordt geraakt. Dat is een strafschop. Het is voor mij onbegrijpelijk.
1: Geen discussie, toch?
2: Ja, maar hoe kan het? Er zitten mensen die ervoor doorgeleerd hebben, hè? Ik vind het onbegrijpelijk.
3: Het was
2: wel
3: echt een vreemd moment. Hij raakt natuurlijk eerst de bal en vervolgens dan komt hij met zijn voet in het gezicht van de jongen. Maar sowieso was het een hoofdblessure, dus moet je sowieso afsluiten. Jahan Baks lag ook op de grond met een hoofdblessure. Het was 11 tegen 9 en hij liet doorspelen. Dat was heel, heel apart.
2: En dan kan je hem nog verliezen.
3: Ja. Ja. Nou ja, dat is wel zo. En dat is natuurlijk... Dat mag eigenlijk natuurlijk never nooit overkomen in zo'n wedstrijd. Maar wat jij zegt terecht, Ruben den Uyl, jonge trainer.
2: Goeie trainer.
3: En hij levert, hè. En vorig jaar al knap gedaan met een selectie die echt niet bij de beste 15 van de Eredivisie hoorde. Maar knap erin gebleven. En dit jaar draait ze in de subtop. Ja, echt super, super knap. Een duidelijk plan.
2: Heel duidelijk plan.
3: Je ziet dat spelers daar vertrouwen uithalen. En dat spelers zich gewoon enorm goed ontwikkelen. En nu, Yegoryan is daar de volgende van. Dat is een jongen met pit en die speelt denk ik niet heel lang meer bij Excelsior.
1: Zag mensen in de chat al opperen. Groningen, Heerenveen. Ja. Zou dat
2: een volgende stap zijn?
3: Misschien wel een stapje hoger. Ja, als je ziet dat hij rendement heeft aanvallen, dat hij gif heeft in de duels.
2: En iedere week.
3: Loopvermogen.
2: Hij levert iedere week. Iedere week. Het is ook wel eens dat je denkt van oké, dan goed en dan weer slecht. Hij is elke keer goed. Dus dat is vaak een teken dat het stabiel is en dat het goed zit in het hoofd. Maar een belangrijke voorwaarde is om uiteindelijk die stap te gaan maken.
1: Komt de superchat binnen van Nick FCDH. Dat zal wel Den Helder zijn dan, hè? Komt ADO nog omhoog dit seizoen? Geven maar weinig grote kansen weg. Dat is natuurlijk FCDH. Ja,
2: ze staan daar een beetje met z'n allen onderin, hè? De Koekeloeren, ADO, Cambuur, dat soort teams. Telstar. Ja, die komen wel omhoog, denk ik. Ik denk dat die wel omhoog komen. Omdat ze in het begin moet je gewoon heel erg wennen aan eredivisievoetbal. En dan heb je van die eigenwijze trainers die denken van... Nou, wat ik heb gedaan... Dat kan ik ook in de Eredivisie doen. Wat ik in de KKD heb gedaan, kan ik ook in de Eredivisie doen. Of, in het geval van de Graafschap, wat ik in topamateurs heb gedaan... dat kan ik ook in de KKD doen. Nee, het is een ander niveau, hoger niveau. En daar moet je even aan wennen. Want ja, ik heb ADO dan inderdaad gezien tegen FC Groningen live. Zo naïef en zo makkelijk er doorheen gevoeld waar het 6-0 had kunnen zijn. Ja, dat naïeve moet eruit. En dat doen ze nu al wel. Ze staan lager. Ze geven minder kansen weg, heel terecht. Nou, dan moet uiteindelijk het voetbal weer de doorslag gaan geven. En een ervaring die ze eigenlijk niet hadden, hebben ze wel wat bijgehaald. Maar ik zie ADO wel omhoog komen. Omdat ik ook vertrouw in deze trainer, Robin Peter.
1: Ja, het is dan wel, we hebben die Nicky Ema geprezen. Hier ging hij even lelijk te missen.
2: Nee, niet goed. Nee.
1: Dit was een duur slippertje. En dan wordt het 1-1 tegen Cambuur. Het was allebei wel 3 punten hadden willen in die wedstrijd.
2: Wel een goede keeper, hoor.
1: Zeker. Goede reddingen al verricht. 3 wedstrijden met 10 reddingen dit seizoen. Ja, dat is ook wel krankzinnig veel. Dat zegt ook wel wat over het aantal schoten wat ADO dan in die duels weggaf. Maar hij pakt ze wel.
2: En hij kan mee voetballen.
1: Hij pakt ze wel. Gelukkig zegt Nick FCDH, leuke grap. Nou, dat als we niet meer naar Den Haag kunnen gaan.
3: Dat is ook wel eens leuk om te horen.
1: Ja, dat hoor ik eigenlijk nooit.
3: Nee.
1: Twente wint dus van PSV. AZ wint van Telstar. De stelling was, Twente en AZ gaan zich ook mengen in de titelstrijd. Ben even vergeten of jullie allebei
2: oneens.
1: Ja, was deels eens. Even voor de vorm. AZ wint ook weer. Blijf maar doorgaan. Het is geen ruime overwinning, maar toch slepen ze ook deze ook alweer uit het vuur. Hè?
3: Ja, en het had wel ruimer kunnen zijn. Echt wel veel kansen gecreëerd. En het was inderdaad dat Ronald Koeman junior een goede wedstrijd keepte. Maar dit had ook 2-3-0 kunnen zijn. En dan staat het wat anders. Maar ik vind dat AZ... is gewoon hartstikke knap, man. Na 7 speelronden bovenaan. Ze geven het minste weg, toch? Van alle Eredivisie-teams qua kwaliteit van de kansen. Aanvallend creëren ze wat. Ze hebben iets meer ervaring aan de selectie toegevoegd. Dat als het even niet loopt, dat je ook nog iemand kan inbrengen die de rust bewaart. Of die weet wat er gevraagd wordt in de wedstrijd. Stengs kon je er nu bij halen. Die nieuwe Deense middenvelder die ze bij hebben, is denk ik echt een goede kwaliteitsimpuls. Dus ze hebben veel meer wapens dan vorig seizoen. En de trainer die de lat hoog legt en ook niet genoegen neemt met minder. En ik denk dat voor spelers als Smit en Meerdink bijvoorbeeld precies is wat ze nodig hebben. Want die kwaliteiten die hebben ze en de potentie hebben ze ook. Alleen om het elke keer te laten zien, ja, dan heb je een trainer nodig die er kort op zit en die ze daartoe dwingt. AZ staat nu bovenin, wil daar blijven. En dan moet je elke week het uiterste uit jezelf dwingen. En als ze dat voor elkaar krijgen, ja, dan wordt het wel heel interessant.
2: Ze hebben ook nog niet hele grote tegenstanders bij de gat, hè? AZ.
3: Sunderland heb je natuurlijk...
2: Ja, Sunderland, maar even in de Eredivisie.
1: Willem 2, Heerenveen, Go Ahead, Fortuna, Utrecht en ADO.
2: Ja, dus dat...
1: En PSV weggeboxen dus in de kruisschaal en de rode kaart.
2: Ja, maar daarom zei ik oneens. Ja. Er komt na die interlandvakantie... Komt er een gigantisch blok aan... waarin we na dat blok kunnen we zien waar iedereen staat. En voor AZ is de opdracht van, het hoge niveau wat ze nu halen, om dat vast te houden in het blok wat na de Interland. Want dan komt er wel een pittig...
1: Moet je horen. Ze spelen tegen Feyenoord, dan Hapoel Beersheva, Cambuur, Ararat Armenië uit. Dus ook een pleuren zijn vliegen. Dan AZ, Ajax, Juventus, Groningen.
2: Ja, snap je?
1: Maar nee, AZ, dat is natuurlijk zelf. Die spelen tegen Twente, Ajax, Juventus, Groningen.
2: Snap je? Nou, dus
3: Juventus, Groningen.
2: En dan weet je, dan zijn de verhoudingen echt zichtbaar. En dan kun je zien of ze dat schema aankunnen. En of ze dan nog steeds de kwaliteit kunnen brengen in de wedstrijden die ze nou brengen. Wel ben ik met Lentin eens dat ze, in tegenstelling tot andere jaren... Ze hebben een betere bank.
3: Ja.
2: En dat gaat gewoon echt heel lang de doorslag geven.
1: Doelpunt kwam van Max Meerdink, die opgeroepen is voor Oranje gelijk. Snap je dat hij er dan gelijk bij zit als je potentiële eerste spits in Malen... want je zou kunnen kiezen tussen Brobbey en Malen bijvoorbeeld in de spits... als hij wegvalt, dat je Meerdink erbij neemt?
2: In plaats van Weghorst.
1: Weghorst, De Pay had je weer op kunnen bellen. Ja. Ook een beetje ongemakkelijk misschien dat je hem eerst niet oproept... Ja. En dan bij blessure misschien wel nog uit Brazilië over laat vliegen.
2: Ik denk dat het antwoord is wat je geeft. Dat de overweging
1: maar is dit anders de meest logische naam? Sion Fleming wordt genoemd. Ik hoorde Geert-Jan Jacobs van de Fleming fanclub.
2: Ja, nou ja, die maakt wel zijn goaltjes in de Premier League. Dus waarom niet, hè? Maar goed, Meerdink is wel een groot talent geweest. Hij moet nu leveren. Hè. Hij is nu de eerste spits. Hij heeft pech gehad met blessures. Iedereen heeft de potentie gezien. Ik hoor Echtold ook zeggen, hij doet soms dingen die ik bij anderen niet zie. Dus daarmee geeft hij aan van, deze jongen kan echt iets heel bijzonders worden. Nou, nu is het moment voor hem daar om er te staan. Pavlidis, Parrott, Meerdink. Nou moet je het laten zien. En niet
1: doet hij dat vooralsnog, vind je?
2: Nou, als je scoort, dan doe je dat. En hij is wel heel kritisch op zichzelf. Hij zegt, ik moet meer meevoetballen. Terwijl Echtold ook zegt, je moet misschien in de laatste fase minder meevoetballen. Daar blijven om die goal te maken. Ik heb het daar wel met Parrott over gehad vorig jaar. Die zei ook van, bij AZ heb ik echt moeten leren om mezelf te positioneren. Door veel slimmer te lopen en veel meer bezig te zijn in die laatste fase met het scoren van het doelpunt. In plaats van mee willen doen in het spel om te laten zien aan je team, ik ben belangrijk. Ik ben aanspeelbaar, ik loop mee. Nee, dat moet je misschien in de laatste fase juist helemaal niet doen. Zo ervoor zorgen dat je klaar staat om die goal te maken.
3: Het is ook herkennen van spelsituaties, toch? Wanneer moet ik inzakken, wanneer moet ik diep blijven, wanneer moet ik druk zetten? En daar zit zijn grootste ruimte voor verbetering, denk ik, in. Want dan intrinsiek talent, komt er niks kort.
2: Hey, afwerken kan die ook, dus. Ja. Ja, dus maar het is alleen maar een mooie aanmoedigingsprijs voor hem, toch?
1: Absoluut. En de kans is groot dat hij gaat spelen. Als Maden er niet is, Brobbie, kan Gakpo in de spits zetten. Ja, je gaat niet

0: Die rol in de slotfase, maar die zat zelfs niet eens bij de voorselectie, nee, volgens mij. Dus daar zit hij blijkbaar niet de toekomst in. Is natuurlijk ook al wel weer het oude en je start een nieuwe cyclus.
1: Nou ja, ook dat. Maar ja, wat we niet moeten onderschatten is wat altijd meespeelt op de achtergrond, is een vorm van politiek. Kijk, Weghorst heeft natuurlijk ook zichzelf best wel kritisch uitgelaten over het eindtoernooi waar Nederland zelf al werd uitgeschakeld. Daar is hij best kritisch over geweest. Maar er zitten nog wel mensen in de staf die daar... Die ook bij Xavi in de stad zitten. Mm-hmm. Dus ja, dat soort dingen, dat wordt allemaal doorgesproken. En je wil, ik heb het daar ook wel eens eerder over gehad... met bijvoorbeeld René Eikelkamp, die ook een keer mee was naar het eindtoernooi. Ik geloof 2012. Je wil gewoon geen gedoe bij een nieuwe stad. Ja, gewoon schoon beginnen. Geen gedoe. Ik denk dat dat meespeelt.
2: Ja, had je dat niet?
1: Ik zeg het ook een beetje op de onderbuik, dus pin me er niet op vast. Maar ik denk wel dat het meespeelt. Ik denk dat het meespeelt dat bijvoorbeeld bij Koeman dat het mee heeft gespeeld. Veerman niet. Niet alleen maar om die wedstrijd die hij tegen Oostenrijk gespeeld heeft. Of, nee, ook vanwege politiek. Ja, heeft Wim Jonk, Van den Dam heeft hij in zijn staf. Ruud van Nistelrooy heeft met Veerman gewerkt. Ja.
2: Had je meer wijzigingen verwacht? Want als je nu kijkt naar de WK-selectie, zitten er 19 jongens bij die er ook tijdens de WK bij waren. En dan heb ik niet eens Frenkie de Jong meegerekend, die eigenlijk normaal zou bijzitten. Timber zat er normaal gesproken bij het WK, haakte toen af. Simons, Kluivert, ze zitten er wel meer bij. Het is eigenlijk een beetje de vaste kliek die we ook op het WK zagen, waarmee het niet goed ging. Mm. Is het eventjes langzaam in dat warme bad glijden van Xavi? Of had je inderdaad verwacht dat hij gewoon direct in dat ding zou springen met allemaal nieuwe spelers?
1: Nou ja, hij heeft dus wel Depay heeft hij afscheid van genomen, Weghorst heeft hij afscheid van genomen. Van Dijk, ik weet niet.
2: Weet je niet of het definitief is? Nee. De persconferentie volgt vandaag.
1: Zeker, maar in ieder geval voor deze wedstrijden. Maar je bent als bondscoach natuurlijk aangesteld om met de beste spelers van Nederland te gaan werken. Nou, die beste spelers van Nederland, die zullen niet ineens veranderd zijn. We kunnen praten over individuele gevallen, Valente. Die heb je nog op je lijstje staan. Mm-hmm. Misschien Weghorst als een ander type erbij. Maar we hebben toch niet nog heel veel andere spelers.
2: Maar je zou wel met het blik op de toekomst kunnen kijken naar wat er bij Jong Oranje rondloopt, waarvan je vertrouwen hebt dat die het over 1 of 2 jaar kunnen gaan doen. En dat je die dan alvast erbij haalt.
1: Nee,
2: toch?
1: Ook hiervoor geldt weer hetzelfde als wat ik net zei over Leonardo. Het is geen speeltuin. Goed voetballen. Dat is de basis. Overtuigen. Ja, ben je goed genoeg, dan mag je naar...
2: Ook als je een hoger plan hebt, dat je de Nations League niet helemaal serieus neemt... maar dat je, want dat lijkt Duitsland nu te doen, met Klopp. Dat je dit gebruikt als een, nou ja, bijna als een speeltuin. Dat je er 40 man oproept en dat die lekker met z'n allen die speeltuin ingaat. En de een gaat op de wipwap zitten en de ander gaat de schommel af.
1: Maar die luxe hebben wij niet van zoveel topspelers, hè?
2: Nee, het hoeft er ook geen 40 te zijn, maar je zou kunnen kijken naar wat er verder nog rondloopt. Of is Jong Oranje daar ook te belangrijk voor?
1: Nou ja, nee, dat vind ik niet. Maar ik vind ook echt dat je het moet verdienen. Bovendien vind ik de spelers in de Eredivisie... niet echt een graadmeter. De Eredivisie is niet een graadmeter voor het Nederlands elftal. Als wij allemaal spelers hebben in het buitenland die in topcompetities spelen, die daar leveren, dat vind ik meer een graadmeter dan spelen of een keer goed doen in de Eredivisie. Dus leveren en dan moet hij de beste spelers selecteren. En volgens mij lopen die nog meer in het buitenland dan hier in de Eredivisie.
2: Ik moet denken aan dat gifje van bouwen. Maar jij bent nu leveren.
0: Ja, maar
2: het is geen speeltuin.
1: Dat is het toch ook?
0: Ja. Ik ben het er wel mee eens. Het is de hoogste eer die je kan hebben, toch? Als speler bij het Nederlands elftal. Om daar mee te kunnen. De ultieme test. Om dat niveau te halen. Als je die deur zo snel openzet, dan geef je misschien een verkeerd signaal af. Ik had het niet zo vreemd gevonden, ook omdat dit een lange interlandperiode is om types als Valente, maar ook als Sam Verheukema bijvoorbeeld.
1: Ja, maar goed, die speelt al bij Napoli in een competitie. En Valente is aanvoerder van Feyenoord, dus dat vind ik dan net iets anders.
0: Nee, dan... precies. Dus die dwingen dat misschien nog iets meer af. Ze verdienen het wat meer dat je 2, 3, 4 van dat soort spelers nu een keer de kans geeft, zoals Koeman dat ook deed met Kees Smit en Meerdink, om ze een keer zelf aan het werk te zien. Ga jij maar je duels uitvechten met Virgil van Dijk. Mm-hmm. En als je dan overeind blijft, dan weten we dat je wat kan toevoegen. En dat is natuurlijk een beetje lastig inschat, want als je ze in de Eredivisie ziet spelen, dan speel je niet tegen Virgil van Dijk. Nee. En dat de trainer van Nederland zelf dan wel. Dus dat geeft natuurlijk soms wel wat meer inzichten. En vaak na 2, 3 rondo's weten van Dijk en Ake en Frenkie de Jong vaak wel van die kun je erbij hebben of misschien niet. Een beetje te vroeg nog.
1: En ik ben heel nieuwsgierig naar plan met Van Dijk.
0: Ja, dat is wel echt interessant.
1: Je zou bijna...
2: Hij is 35. Als je hem erbij neemt nu in ieder geval, denken dat er een soort plan is inderdaad.
1: Nou ja, kijk, wat voor mij belangrijk is dat wij straks een Nederlands elftal zien wat past bij de identiteit van ons. Aanvallen, leuk voetbal. Hè, daar staat Xavi eigenlijk ook voor. Leuk aanvallend voetbal, goed voetbal. Maar dat betekent ook hoog op het veld. Dominant. Veel ruimte in de rug.

0: Hoe lang voelt Van Dijk zich daarbij? En kan hij het opbrengen? Of gaat hij het zo organiseren voor zichzelf dat hij, dat hij niet in een zwakte komt te spelen? En ik zou als bondscoach eisen, als je zo wil spelen, dan zijn dit de spelregels. Dan moet je hoog doordekken en dan moet je dat doen wat ik wil. En de vraag is, zakt hij dan door het ijs op deze leeftijd, met alle respect voor alle verdiensten die hij heeft gehad? Of niet? Kan hij het juist wel? Ik ben heel nieuwsgierig of hij dat kan brengen, nu nog.
1: We gaan ook nog ongetwijfeld horen op die persconferentie. Ongetwijfeld zal iemand om dat vragen hoe het zit met Luciano Valente. De stelling was, Xavi had Luciano Valente moeten oproepen voor Oranje. Heeft hij ook niet de pech dat hij nu bij Feyenoord aan de linkerkant staat? En dat dat misschien dan weer net niet de positie is die ze voor hem voor ogen hebben in Nederland zelf dan?
2: Ja, dat zou zeker kunnen meespelen. Je hebt natuurlijk wel genoeg wedstrijden hem kunnen beoordelen als middenvelder. Hij heeft ook gewoon de pech dat er veel concurrentie is op het middenveld. En ook wel aan de linkerkant natuurlijk. Waar
0: Gakpo, en met topspelers, hè?
2: Ja.
0: Laten we dat niet vergeten.
2: Dus ik vind het niet belachelijk dat hij er niet bij zit. Alleen, het was ook niet raar geweest als hij er wel bij had gezeten. Ook omdat hij al eens eerder is aangesloten en gewoon al een hele poos bij Feyenoord laat zien, constant, dat hij een hoog niveau kan halen. Dat hij bijzondere kwaliteiten heeft, inzicht en lopende mensen die hij altijd weet te vinden, terwijl zelfs als televisiekijkers nog niet gezien hadden. Dus hij heeft iets bijzonders en hij had er mij nog prima tussen gekund. Maar ja, een beetje zo hangend linksbuiten is misschien niet helemaal wat Xavi zoekt op die positie. Op middenveld is het vrij vol en dan val je er net buiten de boot. Hij speelt nu een beetje in de rol zoals Andres Iniesta, die Xavi vrij goed kent, bij Barcelona altijd deed, toch?
3: Van, oh, mooi, ja,
2: als linksbuiten, ja, ja, extra middenvelden creëren, daar met zijn dribbles zijn eigen ruimtes vinden. Dus dat zal hij ongetwijfeld goed op waarde kunnen schatten. Maar,
0: en voor Valente geldt, topspelen in de Champions League. Dus niet tegen PEC Zwolle en tegen een Utrecht wat niet kan verdedigen. Topspelen in de Champions League. Ja. Dat is dan, nou, die lat, hè?
1: Die klussen krijgt hij de komende weken. Het moet wel vreemd voor hem zijn dat hij als captain er niet bij zit. Maar Zegiel dan weer wel. Ja. Terwijl ze allebei op het middenveld uit de voeten kunnen. Nou ja, dat is apart.
0: Maar ja, dan zijn manier van reageren. Dan denk ik van, kijk, Til die werd niet geselecteerd. Los van het feit dat Bos dat moet zeggen, van, dat hij wel een belletje moet, dat moet hij misschien niet doen. En Til reageerde van, nou, dan moet ik het nog beter doen. En Valente zei, ja, ik ben eigenlijk wel teleurgesteld over, want ik heb heel veel laten zien. Nee, dan moet je nog beter doen. Oh, nog beter doen.
2: Ja. Ik zou er, ja.
0: Want er staan namelijk echt hele goede spelers op het middenveld. Moet je beter doen.
1: Klopt. Ja, ook opvallend dat, niet opvallend dat Veerman er weer bij is, maar bijvoorbeeld wel Kenneth Taylor, die weer in de selectie zit. Ja. Heb jij hem een beetje gevolgd nog de laatste periode sinds zijn vertrek bij Ajax?
2: Zeker, zeker. Hij doet het gewoon heel goed bij Lazio. Onder Gattuso, als nieuwe trainer, moet hij aan de bak. Er wordt wat anders gevraagd dan.
0: Niet even goed altijd, hè, in het begin.
2: Er wordt wat anders gevraagd dan door Sarri. Dus hij wordt op scherp gezet. Maar hij heeft het voordeel dat hij in de topcompetitie speelt. En dat nam Koeman iets serieuzer. En dat neemt Xavi blijkbaar ook iets serieuzer dan de Eredivisie, zoals Marco zegt. Hij heeft in Nederlands elftal niet altijd even gelukkige optredens gehad. Op een gegeven moment heeft Koeman daarom denk ik ook een beetje links laten liggen. Van, ik heb hem een paar keer geprobeerd en het beviel niet. Is al een keertje teruggekomen toen in de Nations League tegen Spanje. In dat tweede luikje schoot hij nog een penalty binnen.
1: Volgens mij is dat een van zijn twee interlandse onder Koeman. Dus die heeft ook de afgelopen jaren heel weinig gespeeld. Hè? Ja, ook nog in de periode van Gaal. Koeman zag het niet echt in hem zitten. En dan heb je ook wel een keuze op het middenveld. Ja. Dus ik snap het ook wel. Maar ik denk dat dat een van de grotere verrassingen is dan dat hij er wel weer bij is. Nog even een vraag van een superchat van Rij Riet. 8358. Ik ben benieuwd of die specifiek aan jullie gericht is of aan iemand anders. Maar die vraagt, joh, wanneer gaan jullie de woorden terugnemen over Rigo? Flank Hartsch, Moussa Riet behouden blijkt de meeste zet als mede ferry voor Ueda.
0: Ja, maar hij zal niet, let dit op mij bedoelen, denk ik. Of jou? Ik weet het niet.
1: Nee, ik hoop het niet.
0: Maar goed, wat was het bedrag wat ze konden krijgen voor 55 of zo? Nee, wat was het?
2: Hartsch moest een kleine 40 volgens mij.
0: Ja, 40 miljoen.
2: En Riet 25, 30
0: miljoen. Ja. Veel geld, hè? Veel
1: zeker. Geld. En dat ze goed presteren. Het zijn twee van je beste spelers. Het is ook niet heel gek dat die het goed doen. Het is alleen een risico wat je neemt. Of je ze behoudt of dat je ze verkoopt. En als je het financieel kan bolwerken om ze te houden, dan heeft hij het goed gedaan. Maar dan moeten we nog zien op het einde van de rit, toch?
0: Nou ja, in dit geval zeker. En in dit geval geldt ook dat ze voor Hartsch Moussa gewoon geen tijd hadden om nog een vervanger te halen. Want als je 40 miljoen hebt, dat is wel lekker winkelen. Hè? Dan kan je misschien nog, als het veel eerder in de window is, dan zeg je natuurlijk ja. Ja, nu niet. En ik vind ook, en daar heeft hij wel gelijk in, Feyenoord is in eerste instantie is Feyenoord een voetbalclub. En een voetbalclub met de grootte van Feyenoord moet meedoen om de titel. Feyenoord moet prijzen pakken. Dat is de lat van Feyenoord. Ja, daar moet je goede voetballers hebben. En dus die laat je niet zomaar gaan. Dus ik snap wel dat waarom hij dit zegt. Dat iedereen heeft gezegd, je moet ze laten gaan. Maar als er geen vervanger gehaald kan worden, dan doe je het niet. Want wij moeten verschilmakers voor je hebben. En je gaat niet je beste speler op de slotdag verkopen. Dat ga je gewoon niet doen.
2: Ja, sportief pakt het geweldig uit. Ja. Ze hebben een geweldige rechterflank Feyenoord op dit moment.
0: Zeker. Ja. En die jongens die gaan zichzelf wel weer verkopen dan.
1: Zeker. Ik zie in de chat nog mensen zeggen, god, wat als Spurs weer waarloos. Twee jongens van Spurs in de selectie, volgens mij, als ik het lijstje uitgeprint.
2: Ja,
1: van Hekken en Van de Ven.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan gaan ze het ongetwijfeld een rondje buitenland over hebben vanmiddag. Ook ongetwijfeld over Brobby. Ik kreeg een 10 bij de BBC.
0: Ik zag het, ja. Drie goals
1: tegen City en dan verliezen. Maak je een hat-trick in de Premier League en verlies je.
2: Ja.
1: God, dat zou niet zuur zijn.
2: Of Ruben Dias in zijn nek hangen doet alsof het niks is.
1: Ja.
0: Hij heeft geweldig gespeeld die ene wedstrijd toen tegen Duitsland.
2: Inmiddels ook alweer 3 jaar geleden natuurlijk. Op het WK heeft het ook goed gedaan, toch?
0: Maar god, wat heeft dat goed uitgepakt voor hem, hè? Die overgang van Ajax naar Engeland.
1: Het is jammer dat Malen er niet bij is. Hij geblesseerd afgehaakt. Want ik had Malen ook graag weer willen zien in Oranje. Want hij schiet ze er ook vanuit alle hoeken en standen in. Wat gaan jullie de komende week eigenlijk doen? Want het is droogjes. Je gaat KKD bakken.
0: Ja, nou ja, we gaan in elk geval niet de Eredivisie
1: bekijken. Ga jij nog naar Ibiza?
0: Nee, ik ga niet naar Ibiza.
1: Jij
0: nee,
1: dit,
2: nee?
0: Wij zijn geen voetballers die zo
2: dat
0: even een beetje vrij kunnen krijgen. Hè. Dat is,
2: even een jetski.
0: Ja.
1: Nee, ben ik op Curaçao geweest.
0: Maar je, precies. Maar we werken gewoon door. En dan gaan we gewoon lekker genieten van alles wat rondom het Nederlands elftal gaat gebeuren. 4 wedstrijden, geloof ik, hè?
2: Ja, vergis je niet. Het is best een interessante periode, vind ik eerlijk gezegd. Xavi, eerste wedstrijden meteen tegen goede tegenstanders kunnen we meteen een beetje inschatten hoe zijn Nederland zelf eruit gaat zien. Ik ga morgen bij Jong Oranje langs. Die spelen de cruciale eindfase van de EK-kwalificatie.
0: 8 van AZ erbij.
2: 8 van AZ.
0: Ja. Hey. Dat is toch mooi?
2: Zegt ook al wat. Dat ze goed werk verrichten daar.
1: Een hele goede lichting. Een
2: aantal andere leuke interlands met Jurgen Klopp natuurlijk als de bondscoach van Duitsland. Dus we gaan allemaal mooie analyses maken. En er komt van alles aan. Mooie interviews.
0: Ja. Ja, en dan gaat het los, hè? Want dan kunnen we als dit zijn de eerste pannenkoeken zijn geweest. En, niet iedereen,
1: kinderen zeggen het er altijd.
0: Ja, precies. Ja. En niet iedereen heeft nog een even zwaar programma gehad. Maar daarna, dan krijg je dat tempo van de Champions League, Europa League. Donderdag, zondag, door. Dan gaan we kijken. En dan, daar verheug ik me het meest op. Want dan weten we, na een wedstrijd of 12, dan weten we wel van Twente, AZ, staan die er nog bij. Kan Feyenoord ook tegen AZ laten zien, nadat ze ook in de Champions League hebben gespeeld. Weet je, dan gaan we echt kijken van hoe de verhoudingen zijn. Maar op voorhand ziet er fantastisch uit, man.
1: Ja.
0: Vijf clubs.
1: Hey, hoe groot is de kans dat Brobby speler van de week is bij de jongens van Rondje Buitenland?
0: Ja, 100%.
1: 100%?
2: 100%. Ja, nou, dat is wel kritisch, hè?
1: Maar goed. Kritisch, maar.
2: Nou, wel een beetje warst altijd. Als iedereen dan het ene denkt, dan doet hij vaak het andere. Maar nou kan hij er denk ik niet mee.
1: Nou, daar kun je vanmiddag naar gaan kijken hier op VI Rondje Buitenland met Suli. Kijk maar eens of Brobby de speler van de week is. Dit was hem voor nu. We houden Oranje goed in de gaten de komende dagen. Persconferentie vandaag. En de interlands van de komende weken blijft dat zeker bijhouden op VI Pro. Dan zien we snel weer bij Rondje Eredivisie. Tot dan.
3: Sterk fysiek en kan meteen uithalen. En doet dat. Vernietigend. Oei, oei, oei, wat mooi. En die pikt erin.
4: Gode Zone FM.
5: Audi.
4: Gode Zone FM.

0: Dit is Groeten uit Grollo. Onder leiding van Romke Hoogstra wordt de actualiteit van de week besproken door Johan Derksen en Henk Kuipers.
1: Mensen die dit zien of horen zullen het niet geloven, Henk en Johan. Maar wij zaten net Nederlandse liedjes te zingen. Het moet niet gekker worden.
2: Wil je mij erbij verlaten?
1: Nee, dat doe ik niet. Met het water voor de dokter, vriend. Nederlandstalig lintje.
2: Maar ja, maar wij maakten het hele genre een beetje belachelijk.
1: Ja, ja, en geen handjes erbij, hè?
2: Geen handjes in de lucht, nee.
1: Maar goed, over dit genre gesproken. Nou ja, Dries Roelvink, hè. Alle Roelvinkjes, je kan de krant niet openslaan of de computer, of je komt ze tegen. Ja, groot feest.
2: Ik krijg de indruk dat Nederland Roelvink moe is. Want het zijn hele aardige mensen, hoor. Er is geen vriendelijker man dan Dries. En die jongens, als je ze tegenkomt, zijn ook heel beleefd. Maar het is niet te geloven hoe publiciteitsgeil die zijn en hoe intensief de media daaraan meewerken. Kijk, Dries is een gemankeerde volkszanger. Die wordt in dat métier niet serieus genomen. Hij schijnt succesvol te zijn in gehaktballen. Dan heb je die Dave, die krijgt het op zijn 32e in het hoofd om profbokser te worden. En die verliest dan meteen van een onduidelijke figuur uit Oost-Europa. Dan heb je nog Donnie, die doet ook de gekste dingen en is moslim geworden. En Dave, die mocht ongelimiteerd uithuilen over het feit dat hij liefdesverdriet had. Maar de verkering van Dave Roelvink is uit. Is dat nieuws voor alle media? Ik vind het lachwekkend worden.
1: Nee, maar dat gebeurt wel. En het zal ook wel gelezen worden. Anders doen die media dat.
3: Ja, het is op social media, Johan, is het hot. En ik, toevallig, de Gladys Kraus, die gaf gisteren bij Shownieuws even een analyse over zijn partij. Met alle respect, hij heeft het toch maar even weer gedaan.
1: Dat is een bokser, hè?
3: Ja,
1: Gladys Kraus. Ja.
3: Even profboksen is toch nog even een partijtje doen. Dat hij verloren heeft, verweet hij dat hij 50 uur niet geslapen had. Nou, dat vond ik een beetje zwak. Maar voor de rest, ik
2: jawel, maar dat deed Dries Roelvink ook. Maar dat kwam door het liefdesverdriet.
1: Maar hij kon er niks van doen, eigenlijk.
2: Ik heb ook wel eens de verkering uitgehad. Hè? Dat is niet leuk, maar dat moet je allemaal meemaken. Hè?
3: Ja, ik kreeg ook de vraag.
2: Kijk, even later, als je een nieuwe verkering hebt, dan moet je erom lachen. Ja. Maar om daar nou voor de televisie over te gaan staan uithuilen, ik vind het wat overdreven.
1: Maar in dezelfde categorie valt ook, vind ik, Umberto Tan. Ja, wat je ook van hem vindt als presentator.
2: Ja, ben het helemaal met je eens.
1: Maar die krijgt verkering en opeens moeten we lezen dat zijn vriendin veel jonger is, 23 jaar.
2: Nou ja, ik zou zeggen gefeliciteerd, Humberto. Maar kijk, ik vind dat het privéleven van bekende mensen en mensen van het Koninklijk Huis, het zal allemaal een worst zijn. Maar het wordt tegenwoordig altijd als serieus nieuws gebracht. Kijk, Humberto Tan was plotseling nieuws in Nederland omdat hij een nieuwe vriendin had die jonger was. En nu moet ik al lezen dat die vriendin, die wordt ook nog beoordeeld door de media op het feit dat ze in Amsterdam op een appartement van 61 vierkante meter woont. En denk ik, als je in Nederland beoordeeld gaat worden over het aantal vierkante meters van je huis, dan zijn we toch wel helemaal op verkeerde pad, hè?
3: Maar jongen, vroeger zat je bij de kapper en dan had je de privé van story. En dan las je dat één keer in de week, vol overtuiging dat. En dan wist je
1: Johan
3: nog wel
1: was aan de autoweek.
3: Tegenwoordig is dat gewoon continu hot nieuws.
1: Ja.
3: Pop-op, gaat het dan op de telefoon. En ik volg het allemaal. En onbewust en bewust.
2: Jawel, maar de mensen die zichzelf journalist voelen en serieus journalist, die doen er tegenwoordig volop aan mee. Ik lees een stukje van Angela de Jong over de schoonzoon en de dochter van Patricia Pai.
1: Christina Curry is dat, hè?
2: Ja, die schijnen ook een soapserie te hebben. En iedereen heeft een soapserie. Maar dan worden die mensen die worden achter het behang geplakt omdat ze in een eenvoudig rijtjeshuis wonen in Rotterdam en omdat er een tweedehands auto voor de deur staat. Dan denk ik, Angela de Jong, dat is toch helemaal niet relevant? Daar kun je mensen toch niet op beoordelen? Ik beoordeel Angela de Jong toch ook niet op het feit dat ze, als ze bij een talkshow komt op het Mediapark, dat ze voorgereden wordt in een limousine met chauffeur, weet je wel? Wat kan mij dat schelen?
3: Nee, dat is ook te geven woorden. En dat is sowieso die soapsie, dat soort dingen, jongen. Het is zo in, van helemaal op social media, het is allemaal zo in wat een Nederlander doet, een bekende Nederlander, je hoeft maar de wind te laten en het is allemaal klaar. Speculeren kunnen ze ook allemaal heel goed. Ja. Dus ja.
1: Even, die dochter, die Christina Curry, die is voor zover ik weet sociaal werkster. Zou je dat wel relevant vinden? He, dat is een positief iets dat ze dat doet. Het heeft te maken met haar eigen verslavingsverleden, begreep ik.
2: Nou, dat is een ervaringsdeskundige dus.
1: Dat heb je waarschijnlijk niet gelezen in het stukje van
2: Nee, dat heb ik niet meegekregen. Maar wat ze ook doet, ik vind het geen probleem als iemand in een eenvoudig rijtjeshuis woont.
3: Nee, het is bijna een consequentie als je tegenwoordig iets bekends wil doen of je wil iets ook maar gaan doen dat jij afgemaakt wordt.
2: Ja. Je moet je dat wel realiseren. Ja. Hè? Want mensen die zijn met een carrière bezig en die hunkeren naar succes. Ja. Maar het succes heeft ook een keerzijde. Ja.
3: Absoluut. En als je ook maar één scheve schaats naar rijdt, dan ben je ook afgebrand aan de enkels.
1: Ja, dat ben je aan de beurt. Olsen Gulsen, die woont ook weer in een...
2: Die woont niet meer in een rijtjeshuis.
1: Nee, die is met een arme man getrouwd, toch?
2: Nee, maar die is officieel het boegbeeld van een project van de United Nations tegen huiselijk geweld. En die heeft,
1: the World.
2: Ja, en die heeft daar tv-programma's zelf over gemaakt. En die zit iedere keer als ze in een talkshow zit te oreren over huiselijk geweld. En terecht hoor, dat vind ik een hele ernstige zaak die ik heel serieus neem. Maar dan op haar patserige en protserige huwelijk met de multimiljonair waar ze mee getrouwd is, is dan Lil Kleine, die is dan de artiest die daar optreedt. En als er nou één de afgelopen jaren in de nieuws kwam door huiselijk geweld, was hij het wel. Want Jamie Faas die raakte niet uitgeklaagd. Dan denk ik, hoe haal je in het hoofd om dat te doen? Zij heeft zich met haar gedrag om heel Nederland, waar de mensen creperen van de armoede, te confronteren met haar waanzinnige rijkdom. En ze heeft dat doel bereikt. Daar is ze jaren naar op zoek geweest. Maar ik vind dat ze nooit meer in een talkshow kan gaan zitten om principiële standpunten in te nemen. Sterker nog, ik begrijp ook niet waarom zij uitgenodigd werd voor een talkshow.
3: Nou ja, ik kan begrijpen wat Johan zegt, dat ze niet meer uitgenodigd moet worden over dat soort dingen, over huishoudelijk geweld en dat soort dingen.
1: Huiselijk
3: geweld. Ja, dankjewel, Ronke. Ja. Maar wat ik... Kijk, dat ze zo'n groot huwelijk doen en dat ze even de lullen de broek laten hangen, Johan.
2: Die
3: stemmen. Waarom zou je het dan klein doen?
2: Nee, dat hoeft niet. Nee, het is zijn geld. Ja. En kijk, er kwam een klassieke pianist en er kwam een klassieke violist.
1: Een prinses.
2: Nou, dat is helemaal niet te geloven. Die Laurentien, die eigenlijk Petra heet, maar die heeft op haar 11e haar naam veranderd. Dan denk ik, waar ben je als ouders dat je een snotneus van 11 jaar dat soort beslissingen laat nemen? Maar die is door hetzelfde sop overgoten. Want die heeft dus ook als golddigger een prins aan de haak geslagen, waardoor ze de titel prinses krijgt.
1: Ja, maar die heeft dus het feestje gepresenteerd.
2: Ja, lachwekkend. Lachwekkend. Ja,
3: misschien wist hij toen al op 11-jarige leeftijd dat prinses Petra klinkt ook niet echt, joh.
2: Nee.
3: Die klinkt dan beter.
2: Nee, maar er staat iemand van het Koninklijk Huis. Ja, die staat daar, iemand die huiselijk geweld pleegt, een veer in zijn kont te steken.
3: Kijk, en ik weet wel hoeveel geld hij heeft en hoe groot hij het feest doet.
2: Dat moet hij weten.
3: Dat is inherent aan geld.
2: Is het verstandig om... je kunt de tv niet aanzetten, je kunt de krant niet openslaan. De foto's die spatten je tegemoet. En het is allemaal patserig en protserig.
3: Maar het is wel de tijdsgeest waarin we leven. Je ziet er bij elke voetballer, die laat het ook allemaal zien. Omdat social media...
2: Ja, maar voetballers die hebben wat minder smaak. Maar dit meisje, dat zit altijd heel principieel te doen. Ja. Die komt altijd voor de goede zaak op. En nu is het middelpunt van een hele ordinaire show die heel poenerig is en waar de mensen niks van begrijpen.
3: Ja, en wat ik het ergste, waar jij dan over hebt, dat daar niemand ook over valt. Kijk, er zijn dan ook allemaal van die weldoeners die programma's presenteren, zoals RTL Boulevard, die daar dan ook nog aanmoedigen dat het zo gebeurd is. Daar geen kritische vragen over stellen, over Lil Kleine.
2: Shownieuws, de presentatrice van Shownieuws...
3: Dat was de enige.
2: Die heeft wel uitgehaald.
3: Dat was de enige. Maar
2: dan hebben wij met vandaag in Sai toch nog een taak in Nederland om dat soort dingen aan de kaak te stellen.
1: Ja. We hadden het net over een prinses, Laurentien. We hebben er nog één, Alexia, de dochter van Willem, Alexander en Maxima. Die heeft er altijd ontzettend veel plezier in, als je dat zo ziet, om mee te gaan naar openbare gelegenheden en dan te wuiven.
2: Nou ja, weet je wat het probleem is?
1: Nee.
2: Het is een soort verplichting van het Koninklijk Huis. Die hebben een agenda en die kijken iedere ochtend met angst en beven in de agenda waar ze nou mee moeten wuiven. Kijk, en Amalia, die is intussen geslaagd voor haar diploma Zinloos wuiven. De koning en de koningin, die wuiven er lustig op los. Maar die Alexia, daar zie je aan, haar lichaamstaal verraadt dat ze hier geen zin in heeft.
3: Ja,
2: en dat begrijp ik heel goed. En dan wordt ze als chagrijnig weggezet. Ja. En ze wordt weer veroordeeld in de media. Ja. Maar je moet dat meisje dan niet verplichten. Als die niet mee wil doen aan dit circus, dan moet je zeggen, nou, dan blijf jij lekker thuis.
1: Dat vind jij zelfs wel leuk, denk ik, dat ze dat gewoon laat merken. Nou, dat ze er niks aan vindt.
2: Ik heb nooit begrepen waarom een koning en een koningin het leuk vinden wat ze doen. Want nou, dat is zeker,
1: vinden ze het ook niet leuk, toch?
2: Dat is zeker heel eervol. Maar zo'n Alexia die mag best blijk geven van het feit dat zij het allemaal onzin vindt.
3: Ja, ja, en ze is ook tweede of derde keuze, Johan. Dus geef haar het recht ook om dat te doen, dat ze het niet leuk vindt. Haar oom was ook zo. Die vond het ook niet leuk. Een van de beide gebroeders van Willem-Alexander. Ja, ja. Die deed ook niet mee. Die zegt, ik wil niet in de troonopvolging.
2: Nee.
3: Ik word het toch nooit.
2: Nee.
3: Dus jij doet dan ook niet mee met een gewuif.
2: Nee, maar ik vind, je moet het aan dat meisje overlaten. Ja. Maar ik heb het idee dat en de koning en het land verwachten dat ze allemaal staan te zwaaien. Dus zij moet ook zwaaien. Maar dat kun je mensen niet door de strot duwen.
3: Nee. Ik denk dat de koning dat niet verwacht. Hè?
1: Ik stel vast dat Johan niks met handjes heeft. Niet omhoog en niet omhoog. Niet met wuiven. Dat is wel duidelijk. Geen handen voor Derksen.
2: Kijk, naar wie sta je nou te juichen en te zwaaien? De mensen die daar langs de route staan, dat zijn obsessieve oranje fans, weet je wel. Die gaan 's ochtends de wekker om 6 uur zetten om op tijd langs de optocht te staan. En dan allemaal verkleed en die koesten en een poespas en de hele Tweede Kamer.
1: Dat zijn mensen die het Koningshuis leuk vinden.
2: Met hoedjes. Oh, dat vind ik prima. Ja. Dat vind ik prima. Maar de koning heeft nu weer 34.000, dat is ongeveer een modaal inkomen van een normale Nederlander, erbij gekregen. Hm. En dat vind ik dan ook in deze tijden niet verstandig om dat in de publiciteit te brengen. Hm. Want dat is voor heel veel mensen onbegrijpelijk. En ik denk dat het Republikeins Genootschap, die vindt het allemaal prima, want hierdoor daalt de populariteit.
3: Ja, ik vind het wel goed dat ze het in de publiciteit brengen trouwens. Want dan weet je nu voor wat achter de schermen gebeurt. Ik snap alleen niet dat hij dat aanvaardt, joh. Dat je dan niet gewoon een keer een statement maakt van, ik heb al genoeg.
1: Ja.
3: Is niet zo moeilijk om te doen.
1: Gratis
3: als koning.
1: Tip.
3: Ja.
1: Bij
3: tip
1: deze
3: van Willem-Alexander.
1: Hey, even iets anders, jongens. We hadden een mooi tv-programma, De Beste Singer-Songwriter. Douwe Bob en Giel Beelen, die willen dat programma terugbrengen.
3: Heel goed idee, ja, want daar ontstaat het talent. En we hebben natuurlijk talent wat mensen nazingt. Maar mensen die zelf schrijven en mensen zelf componeren en zelf liedjes zingen kunnen, ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is, Johan, toch?
2: Ja, ik vond het een heel leuk programma. En Douwe Bob was de winnaar van de eerste uitzendingen. Dus die weet waar hij het over heeft. Maar je ziet, over de hele wereld zijn de talentenjachten op tv een groot succes. In Amerika is het een rage. Alleen zijn daar de talenten wat groter en beter dan in Nederland. Maar dat kan ook niet anders. Maar ik heb nooit begrepen dat dat moest verdwijnen. En je ziet nu dat singer-songwriters, vooral via de Amerikaanse markt, in één klap wereldberoemd zijn. Dat zijn jonge mensen, die maken een liedje, die nemen dat op, en die zijn een half jaar later staan ze in stadions te zingen. Dus die ontwikkeling gaat heel snel. En de singer-songwriter, die wordt tegenwoordig serieus genomen. Vroeger was dat iemand die met een gitaartje op een barkruk in een kroeg stond. Maar nu staan ze echt in grote zalen. We hebben Luke Combs gezien.
3: Ja.
2: Die staat in een volle arena en een week later 3 keer een vol Wembley, weet je wel. En dat was ook een onbeduidende singer-songwriter nog niet zo lang geleden.
3: Weet je wat me verbaasde? Ik was van de week op gesprek voor als Babs op te gaan treden voor een echtpaar.
1: Als wat op te treden?
3: Babs.
2: Wat is dat?
3: Trouwambtenaar.
1: Kijk aan.
2: Jij bent maar van Mark de Thuis, Henk. Als ik ooit nog voor de 4e keer ga trouwen, en ik sluit het niet uit,
3: ik ben beter in scheidingen, Johan. Dus
2: daar weet ik intussen ook alles van.
3: Maar die vroeg van 25 jaar, ik vroeg aan haar, wat is je favoriete muziek? En als eerste kwam Luke Combs. En dat verbaasde mij wel, want mijn kinderen zijn opgegroeid met Luke Combs, door mij.
2: Nou ja, ik dacht dat ik een van de weinigen in Nederland was die Luke Combs kende en die al zijn platen had. Maar er bleken er 50.000 te zijn.
3: Ja, ja, maar dus ook hele jonge mensen. Die echt
2: heel veel jonge mensen. En wel veel verkleed als sheriff met cowboylaarzen.
3: Zij was niet verkleed als sheriff. Maar Ronke zei, dat klopt ook. En Douwe Bob en Giel Beelen brengen dat terug door het succes van Douwe Bob in Amerika nu en met zijn nieuwe nummer. En daarom komt het terug, want men ziet nu dat het toch zo aan de dijk legt. En dat is leuk om te doen. Ik vind Douwe Bob trouwens ook een weergaloze zanger.
2: Ja, maar is een groot talent. Is een groot talent. Nee, maar we hebben wel talent. Kijk, Danny Vera is een groot talent. Ja. Welen is een groot talent. Ja. Davina Michel, Anouk, Mel. We hebben echt goede zangers en zangeressen.
3: Een groot talent is ontschoten, Ben Saunders. Was ook een groot talent.
2: Ja.
3: Meen ik echt.
2: Ja, die het eigenlijk nooit waargemaakt heeft, zijn talent.
3: Nee, maar waar het aan gelegen weet ik niet, maar... ik heb een nummer van...
2: Het was een grote zanger, ja.
3: Een hele grote zanger.
2: Zo'n zanger hadden we in Nederland niet.
3: Bijna niet.
2: Nee.
1: Helaas overleden. Ja. Over talenten gesproken, even een stapje. Sport. Wout Weghorst. Wat een feest was dat, hè?
2: Ja, ik kreeg de indruk dat God toch echt wilde dat FC Twente zou winnen.
1: Ja,
2: en
1: aan de hand
2: zijn,
1: van Wout.
2: Zijn de discipel Wout Weghorst, die heeft dat op een bijzonder theatrale wijze gespeeld. Helemaal alles bedacht, bewegingjes, dramatisch op de knieën gaan liggen, in het gras kussen. Ja, het is weerzinwekkend, maar hij was wel nuttig voor FC Twente.
1: Zeker.
2: Al werd het winnende doelpunt eigenlijk gemaakt door een Franse jongen... Ja. Met een unieke solo. Dat heb ik echt in Nederland nog nooit gezien.
3: Was hij niet van hetzelfde geloof?
2: Ja, hij lijkt natuurlijk me een katholiek, hè, als die Frankrijk komt.
3: Maar even daarop terugkomen, even leuk op Wout Weghorst. Er is weer in, Johan, dat heel veel jonge mensen christelijk... of in ieder geval ook tatoeages nemen van... christelijke dingen en zo. Dus het begint in één keer een soort omvorming te
2: Heb jij ergens Jezus staan?
3: Nee.
1: Je kan nog een kruisje op je voorhoofd.
2: Ja, misschien staat Jezus getatoeëerd op je geslachtsdelen.
3: Ja, heel klein. Tegenwoordig dan. Maar ik bedoel, ik ben gedoemd op de mislukken als ik bovenkom wat duur 2.
1: Ja.
3: Nee, maar dat is wel momenteel zie ik een Thomas Bergen, zie ik daarmee, Koen Verweij, Olympisch kampioen. Zie ik heel veel mensen die dat soort dingen weer gaan aanhangen.
2: Ja.
1: Wat vind je dan van?
3: Ja, luister, daar is iedereen
2: vrij in.
3: Dat vind ik echt. Of je nou islamitisch wordt, of je wordt katholiek, of je wordt weer christen. Of je wordt,
1: dat is allemaal prima.
3: Lam gereformeerd, en maakt mij helemaal niks uit.
1: Goed, nou we toch over
2: ik moet even inbreken voordat je serieus wordt. Want we hebben onze sponsor een week vergeten.
1: Ja, dat heb ik ook net
2: gezegd. En de kunsthandel Kunst IQ in Zwolle. Dat is eigendom van een kennis van mij, van Ivo de Lange. En Ivo de Lange is een bekende Zwollenaar. Die heeft jarenlang het Herman Brood Museum daar gerund. Want hij is namelijk met Herman opgegroeid. Hij was een boezemvriend van Herman. En die is nu in de kunst. En die heeft een hele leuke kunstgalerie in het centrum van Zwolle. Maar mensen die echt in kunst geïnteresseerd zijn... die moeten even op de site van Kunst IQ kijken... want in het magazijn op het industrieterrein staat een veelvoud... wat er natuurlijk in de winkel hangt. En ik hoop dat we Ivo nu de vergeetachtige actie van ons... dat hij kan vergeven. Hè? Maar hij zit in Amerika, dus hij krijgt het nu niet mee.
3: Ik heb in de nieuwe huis, John, ruimte genoeg. Dus ik ga eens kijken.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Ik wou even naar de vragen. Binnengekomen via vraag@groetenuitgrollo.com. Rob Muller uit Haarlem, Johan, wil van jou weten... hoe het komt dat jij zo goed op de hoogte bent van alle roddels... gezien het feit dat jij je onthoudt van het bekijken van social media.
2: Ja, ik zit niet op social media en ik stoor me er ook niet aan. Ik weet niet wat erop staat, maar ik krijg natuurlijk wel flitsen mee... van programma's als Shownieuws, als Boulevard en dat nieuwe programma Bus... en dat gaat allemaal over roddels en over bekende Nederlanders. En ik begrijp de relevantie daar niet van. Dat zal wel te maken hebben met mijn leeftijd... dat ik een beetje een ouderwetse man ben. Maar ik vind het privéleven van wie dan ook... niet interessant voor de media.
1: Oké, Henk.
3: Ja, ik krijg
1: wel... Wordt gevraagd, lees jij ook bijna geen social media?
3: Ik krijg wel alles mee op social media.
1: Jawel,
3: ik vind het gewoon even af, relevant of niet relevant. Ik vind dat iedereen op social media ook moet doen wat hij wil doen. Als je internetredder bent of toetsenbordredder en je schandeert mensen, dat moet je maar zelf weten. Mm-hmm. Als je zo'n stoere man bent of vrouw.
2: Nou, maar, weet je wat ik van social media vind? Als daar non-nieuws op staat uit het privéleven... Ik vind het niet relevant en het is geen betrouwbare bron om op door te gaan.
3: Nee, klopt. Maar ik maak het dus zelf mee. Over ons beiden, Johan, ook. Wordt genoeg geschreven. Zelfs over Romke is soms aan de beurt. Dus joh, het hoort er gewoon bij.
2: Nou, maar daardoor, Henk, omdat ik niet op social media zit... heb ik ook de pornofilms van alle bekende dames in Nederland gemist. Want er schijnt een site te zijn waar al die films op staan. En die meneer, dat is een 74-jarige meneer uit Noord-Holland... die heeft dat gefabriceerd. Die heeft meer dan 60 bekende dames in een pornofilm laten optreden. Helen Hendricks was er een van en Noah bij ons ook. Dus daardoor waren wij op de hoogte. Maar nu gaat het OM gaat een onderzoek instellen. Wordt hij voor de rechter gesleept. Maar de maximumstraf in Nederland is 2 jaar gevangenisstraf. En dat vind ik voor iemand die 60 burgers op zo'n wijze beledigt. Want het lijkt me niet leuk als je jezelf terugziet in zoiets waar je van je leven niet aan meegedaan
1: hebt. Het is nog goed bekeken ook, hè? 100.000
2: mensen. Nou ja, zo'n filmpje werd door 100.000 mensen bekeken. Ja. En het bleek dus georganiseerd te zijn door een 37-jarige apotheker uit Canada. Maar nu dat uitgekomen is, heeft het ziekenhuis waar hij werkte hem wel de straat op geschoten.
1: Mogelijk, hè?
2: Dus misschien kan hij in een pornofilm gaan spelen nu.
3: Ja. Ik heb toevallig nog gezien, jongen, dat jij de hoofdrol had. Dus...
2: Ja, maar als ik maar geen klein piepje heb.
3: Jij was voor mij die man die uit het water liep.
2: Ja, nee, maar... Oh, kijk, ik ben 77 en dat was de generatiegenoot van mij die dat gedaan heeft. Ik zou het technisch niet eens kunnen, dat soort films maken. Maar dan denk ik, ik zou het ook niet overwegen. Maar er zit dus een man op zijn zolderkamer, want zijn vrouw zit dan beneden te breien. Die mag dat natuurlijk niet weten. En die zit dan dat soort films te fabriceren. Nou, die man is, die heeft een seksverslaving,
3: nou,
2: denk ik.
3: Dat ook, en dat zal hoofdzakelijk met verdienmodulen te maken hebben, Johan. En als je dat zulke dames doet...
2: Ja.
3: Je hebt ook stiekem gekeken naar Helen, hè? Nee, oké.
2: Nee, ik heb nooit iets van het meekregen, want ik weet helemaal niet op die platform zoek te bekomen.
3: Nou, hij is toch ook goed.
1: Dat kun jij niet, dat is waar. Nee. Gauw naar iets anders. Ene Jos vraagt, hoi Johan, ben je blij met de lancering van het eerste echte country-kanaal Jolien? Is ook voor jou interessant, Henk, op de Nederlandse radio.
2: Daar ben ik heel blij om, want ik
3: Henk
2: vind
3: ook.
2: Het...
3: Ik ben er wel blij om, maar er wordt ook heel veel gedraaid naartoe... wat ik niet leuk vind in die country-sfeer.
2: Jawel,
3: ik ben er wel blij mee dat het een ander geluid is.
2: Ik vind dat de publieke omroep heeft een taak. Die is er voor heel Nederland. Maar de publieke omroep die doet eigenlijk niks aan de mensen die van blues houden... die van country houden, die van reggae houden, die van jazz houden.
3: Klopt.
2: Die hangen er maar een beetje bij. Het is allemaal commercieel format. En nu moeten dus... privé-initiatieven, die brengen nu de country in Nederland terug. Want die rukt plotseling op.
3: Absoluut.
2: Want die gladde countryzangers met een witte cowboyhoed uit Nashville... daar was het publiek in Nederland nooit zo in geïnteresseerd. Maar ze komen nu met een rauw randje en het is tegen de Amerikanen aan. Dat is zeer aanvaardbaar. En ik vind het heel goed dat gebeurt. En deze zender die is al van start gegaan. En begin oktober komt er Silverado bij. Dat is een vergelijkbare zender. En daar heb ik en onze technicus Freek... hebben daar ook een programma op over country. Want wij zijn van alle markten thuis, Henk.
3: Ja, maar country, helemaal natuurlijk.
1: Wil je nog even reclame maken? Verder?
2: Nou, nee, ik maak nooit reclame over mezelf. Ik luister ook nooit naar mezelf. Ik weet niet eens hoe laat het overal uitgezonden wordt.
3: Maar het is ook een opkomst, ook weer door social media. Dus de social media trekt ook dat soort muziek deze kant op, wat vroeger bijna niet gedraaid werd.
2: Jawel, maar...
3: Of slecht gecoverd werd door Ben Steeneker.
2: Ja. Nee, Cowboy Gerard.
1: Cowboy Gerard
2: die had een country show op de Nederlandse radio.
3: Maar dat was dan zo slecht. Dat dacht mensen, als dit country is, doen we niet. Maar nou je social media hebt en je Spotify... kun je natuurlijk alles naar Nederland toe halen. Dus daar komt dat denk ik door.
1: Goed, silveradocountry.nl heet dat. En binnenkort, waarschijnlijk begin oktober... is nog niet helemaal zeker, online.
2: En voor de mensen die willen kijken en luisteren... het programma heet Country Care...
1: Country Care. Zo. Nou, machtig. Nog iets, dat gaat ook over jou, Johan. Van Mantos Markantonakis, mooie naam. Trouwe luisteraar, die zegt... is er geen groeten uit Grollen meer op Arrow Blues Box?
2: Volgens mij wel, want ik maak het programma nog wekelijks. Maar misschien is het op een ander tijdstip.
1: Ik dacht elke zondagavond.
2: Ja, nou dat kan wel. Maar goed, de mensen die het missen... die kunnen altijd terecht bij Radio 10, iedere avond van 11 tot 12. En bij RTV Drenthe, iedere avond van 6 tot 7. Dus Dirk is overal te horen, hoor.
1: Wat een feest. Nog een vraag van... Oh, jij wou wat zeggen, hè?
3: Ja, nee, ga je gaan. Ga door mijn vraag.
1: Nee, doe maar, joh. Nee. Gooi het eruit.
3: Was jij niet verbaasd gisteren over onze meneer van de Poel, Mathieu? 175 kilometer op kop, niet gezien natuurlijk.
2: Ik heb het niet gezien, maar ik heb het wel gelezen.
3: 175 kilometer.
2: Ik heb het wel gelezen.
3: Niet meer
2: nou ja, maar dat is hoopvol voor volgende week de WK.
3: Daar ging om. Ja. Daar heb ik wel even de poel.
2: Want hij houdt zelf een beetje de boten af, omdat het parcours iets te, iets te zwaar is voor hem. Maar er zijn natuurlijk maar 5 mensen die wereldkampioen kunnen worden. Ja, en Pogacar is er niet bij, dus nu zijn er nog 4.
3: En even de poelen zijn vormen, dus we wereldkampioen tijdrijder worden. Even tussendoor, Roemke, sorry.
1: Ja, hartstikke goed. Ik gooi er toch nog een laatste vraag uit van Roel Draper. Gaat over de kwestie rond de rapper Macklemore. Zat in het voorprogramma van Ed Sheeran. Kon niet, want hij had zich pro-Palestijns uitgelaten, enzovoort, enzovoort.
2: Ik vind pro-Palestijns vind ik helemaal niet erg. Kijk, dat volk heeft erg te lijden onder die oorlog met Israël. En ik vind ook dat ze heel onrechtvaardig behandeld worden, want er worden oorlogsmisdaden gepleegd. Maar je moet uitkijken dat je niet Hamas als terroristische organisatie gaat heilig verklaren. Dat heeft hij niet gedaan, dus ik begrijp niet waarom die Sheeran zich zo druk maakt over het feit dat hij voor de Palestijnen opkomt. Want ik denk dat niemand in de wereld het leuk vindt hoe die Palestijnen behandeld worden. Dus ik vind het een beetje slappe houding van Ed Sheeran. En die heeft zijn oren laten hangen naar allerlei directeuren van stadions en hallen waar hij zou optreden. En nu hoorde ik gisteren op de tv dat veel van die directeuren een Joodse achtergrond hadden.
1: Ja, klopt. Maar hij heeft ook spijt betuigd inmiddels.
2: Maar dat spijt betuigen, dat heeft volgens mij meer te maken omdat hij de media geweldig over zich heen heeft gehad en dat hij daardoor in paniek geraakt. Hij heeft een beetje zonder na te denken deze beslissing genomen.
3: En het was ook nog een vriend van hem, hè?
1: Macklemore, ja.
3: Goeie vriend. Ja.
1: Al heel lang.
3: En Ed Sheeran is natuurlijk zelf niks kwalijk te nemen dat die man dat roept. En ik zou er ook niet zo spastisch over doen als ik hem was.
2: Nee, ja. Maar even in het verlengde daarvan. Kijk, er is gisteren weer een demonstratie geweest in Den Haag.
1: Eergisteren bedoel je?
2: Of
1: zaterdag.
2: Eergisteren, ja. En we hebben een recht tot protesteren. Maar dat wordt zo misbruikt. Want ik vind, als je in een protestdemonstratie loopt en je gaat de Hitlergroep maken en je begint te vechten met de politie, dan vind ik dan, daar heeft niemand recht op, ook deze mensen niet. En ze hadden ook nog allemaal gezichtsbedekking. Dus het wordt nu eens tijd dat het OM echt ingrijpt, hoor.
3: Ja. Ja, en demonstreren met gezichtsbedekking, je hebt het al vaker over gehad, wordt nu ook zwaar misbruikt natuurlijk.
1: Ja.
3: En wat ik het ergste vond, ze trekken viespalen de grond om de politie te lijf te gaan. Het is ook wel gekke werk, jongen. Ja. Complete slagvelden. We leven wel in een aparte wereld.
1: Ja. Zullen we het daar maar even bij houden voor vandaag?
3: Goed idee.
1: Oké. Ik zeg de groeten.
3: Uit Grollo.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Wallas met het radionieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg 35.000 euro aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meerdere files vallen op, nu al zo'n 400 kilometer in totaal. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En aansluitend aan dat knooppunt Terbrechtseplein vind je de A20 richting Gouda. Daar loopt het verkeer een kwartier vertraging op. De A32 Meppel richting Leeuwarden, daar vind je een kapotte auto tussen Wolvenga en Heerenveen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Dan de A59 richting knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer met een kwartier extra. En tot slot de N36 om richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Blok 1 zit erop. De lange, lange interlandbreak breekt aan. En Ajax leek daar eigenlijk best lekker naartoe te voetballen. Maar toen werd het ineens 2-2 tegen Excelsior. En is er cijfermatig toch sprake van een moeizame start. Gek genoeg

0: Welkom bij Brani. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. Wij gaan het hebben in deze podcast over twee wedstrijden, namelijk thuis tegen Willem II en thuis tegen Excelsior. Beide keren speelde Ajax prima. Beide keren creëerde het veel. Maar tegen Willem II was de uitslag daar ook naar en tegen Excelsior niet. Was dat een kwestie van kansen benutten of valt daar meer over te zeggen? Er valt ongetwijfeld meer over te zeggen en dat gaan we straks doen. Ik heet om te beginnen welkom Daan Sitorius, paroolverslaggever. Fijn dat je weer bent, Daan. Hoi. En wij hebben hier als speciale gast aan tafel Sam van Raalte. Sam, wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Heel leuk dat we Sam hebben. Dat wilden we eigenlijk al een hele tijd graag. Sam ken je misschien van de geweldige Grof Geld-podcast over de zakelijke kant van het voetbal. Hij heeft een prachtig boek geschreven dat we vorige week al even noemden. De Voetbalrepubliek over het knettergekke voetballand Indonesië. Ook daar komen we zo meteen op terug. En je bent Ajaxiet sinds 2004... seizoenkaarthouder, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Dus je doet al even mee.
1: Ja.
0: Nou, heerlijk. Sam van Raalte, welkom.
1: Dankjewel.
0: Maar voor wij iets anders gaan doen, moeten wij even door het stof. Vorige week zaten we hier Duitsers op te noemen. En toen vergaten wij de grote Horst Blankenburg. Libero van het Gouden Ajax uit de jaren 70. Nou, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet Duitsers gaan zitten opnoemen en dan Horst Blankenburg niet noemen. Verschillende luisteraars wezen ons erop dat we hem hadden moeten noemen. En dat hadden we zeker moeten doen. 100% waar. We stand corrected. Oftewel, weer stehen corrigeerd. Horst Blankenburg was een sierlijke libero. Een gentleman van een verdediger. Ajax eigen Frans Beckenbauer een beetje. Hij was Ajax-ziet van 70 tot 75. Gold als opvolger van de grote Velibor Vazovic. En maakte de hele gouden periode mee. Hij viel in op Wembley in 71 en speelde de finales in de Kuip 72 en in Belgrado helemaal. Een groot Ajax-ziet en hij is nog onder ons, wat we helaas over steeds minder spelers van het Gouden Ajax kunnen zeggen. En als we dan toch bezig zijn, dan noemen we even het complete rijtje Ajax-Duitsers op. De eerste was Werner Glanz, in Berlijn geboren, twee Duitse ouders en dus ook de Duitse nationaliteit. Maar hij verhuisde naar Amsterdam toen zijn moeder hertrouwde met een Nederlander. En toen kreeg hij de naam van die nieuwe man van zijn moeder en dat was Schaaphok. Werner Schaaphok.
1: Ik wil je niet onderbreken, maar ik heb nog een podcast met hem gemaakt. Ja, Werner Schaaphok.
0: Zie je?
1: Ja, nou, in de ondergrond. Echt een geweldig verhaal, die man. Ja.
0: Het is een ongelooflijk verhaal. Ik ken het een beetje, maar dat later. Dat een andere keer. Blankenburg was de tweede. Daarna kwamen Arno Steffenhagen en in 1977 de totaal vergeten Peter Lübeke. Daarna een hele tijd niks, tot het tijdperk aanbrak van de mannen die we allemaal wel hebben genoemd. Namelijk Amin Younes, Heiko Westerman, Tiant Ramai en vandaag de dag dus Julian Brandt, Mark ter Stegen, Thilo Kehrer. Dat zijn 10 Duitse spelers in totaal en er was er ook nog een Duitse trainer, Kurt Linder, die zelfs 2 maal in dienst van Ajax was. De eerste keer met betrekkelijk succes, kampioen in 82. De tweede keer werd het een ramp van Maurice Stijn-achtige proporties in de nazomer van 1988. En hij vloog er op 20 september uit van dat jaar alweer.
1: Dus,
0: nou, ongeveer nu dus.
1: Ja.
0: Nou, daarmee hebben we de Duitsers nu dit keer wel volledig behandeld. En dank jullie dat jullie ons daarop wezen, want dat had natuurlijk niet mogen gebeuren. Gaan we naar Indonesië. Van Duitsland naar Indonesië, Sam. Jij hebt dat geweldige boek De Voetbalrepubliek geschreven. Dat gaan we trouwens weggeven.
1: Ja.
0: Je kunt een exemplaar winnen. Ga naar ons Blue Sky account. Daar zie je het omslag van dat boek staan. Volg ons, repost dat bericht. Dan ding je mee naar een exemplaar van De Voetbalrepubliek van Sam van Raalte. Maar het is heel interessant, denk ik, om jou nog eens even te vragen, Sam, naar die verbintenis tussen Ajax en Indonesië. En
1: ja.
0: Jordi Cruijff, die daar adviseur is naast zijn baan bij Ajax, dat ook al was. En nu Ajax dat een soort samenwerking met de Indonesische bond heeft.
1: Ja.
0: Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, ik denk dat dit al heel lang in de maak was, dit partnership. Toen ik het boek schreef, toen ging ik mee eigenlijk vanaf het begin dat Patrick Kluivert daar werd aangesteld als bondscoach. En tijdens die eerste interlandperiode is het trouwens uiteindelijk één groot fiasco geworden, helaas. De tijd van Patrick Kluivert als bondscoach van Indonesië.
0: Mm-hmm.
1: Maar na zo'n wedstrijd, ze hadden van Bahrein gewonnen, dan kwamen al die spelers samen in het spelershotel. En dan zijn die spelers, dat is ook wel interessant, zijn in een staat die zien wij niet zo vaak als volgers of supporters. Ze zijn enerzijds, waren ze compleet gesloopt van die wedstrijd, maar door de adrenaline kunnen ze ook nog niet slapen. Dus het is een soort rare staat van zijn waar ze dan in zijn. Dus die zitten dan met hun familie en vrienden nog een beetje zo te keuvelen totdat ze kunnen gaan slapen, zeg maar, op het dak van het hotel in Jakarta. En toen kwam ik ook daar bij het toilet, stond ik te pissen en toen liep ik die toilet uit en toen was iemand anders klaar. En dan heb je zo'n moment dat je de deur soms openhoudt voor iemand en dat het net te lang is, waardoor je dan toch even met elkaar gaat praten of zo. En diegene had een Nederlandse tongval en dat was Corné Groenendijk. En hij is degene die namens Ajax over die partnerships gaat met al die voetbalclubs over de hele wereld. Dus Ajax heeft partnerships met clubs in Mexico en in Midden-Oosten veel. En hij was daar dus toen al, en dan hebben we het over begin 2025... om te kijken of ze een partnership konden sluiten met een Indonesische voetbalclub of de Bond. Dus daar waren ze toen al mee bezig. Interessant was, er was ook een werknemer van Feyenoord, die was daar met dezelfde missie. Dus achter de schermen is er natuurlijk ook een soort concurrentie gaande tussen Ajax, Feyenoord, PSV en ook andere Nederlandse clubs om dit soort partnerships zeg maar te sluiten. En uiteindelijk dan nu, een stukje later, heeft Ajax dit partnership gesloten met de Indonesische voetbalbond. En dat is wel de grootste vis die ze konden vangen in die Indonesische markt natuurlijk. Ongetwijfeld heeft Jordi Cruijff daar een rol in gespeeld. Wat ook denk ik meespeelt is dat Erik Thohir, de voorzitter van de Indonesische voetbalbond, die heeft ook wel iets met Ajax, want hij is ook eigenaar geweest van Internationale. Eerste wat hij daar deed, Frank de Boer van Ajax naar Inter halen. Is ook niet helemaal succes geworden.
0: Dat was matig, ja.
1: Toen werd hij voorzitter van de Indonesische voetbalbond. Eerste wat hij deed, Patrick Kluivert als bondscoach aanstellen. Ook niet helemaal succes geworden. Maar hij heeft wel echt wat met Ajax, Simon Taamata, Gerald Vandenberg heeft hij ook allemaal daarheen gehaald.
0: Ja.
1: Dus ja, het is wel
0: zijn
1: wel
0: geloof in het Ajax-denken is onaangetast, ondanks... Okay.
1: En vanuit Indonesië snap ik het ook wel, omdat Indonesië is een land met 280 miljoen mensen. Zijn hij heel helemaal gek van voetbal. Echt waanzinnig gek. Maar ja, het wil nog niet echt vlotten met het opleiden van goede talenten. Dus het is ook logisch dat ze dan een partner zoeken die hen daarbij kan helpen en dat ze dan bij Ajax uitkomen. Ja, en voor Ajax is dit gewoon, denk ik, lucratief. Weet je wel, zo'n partnership. Daar.
0: Maar dan denk je aan geld, hè? Ja. Er is niet een gedachte van er moeten meer Indonesiërs naar Ajax komen. Het is vooral technische know-how die kant op gaat.
1: Precies. Het wordt altijd een beetje zo geframed, net als met Gamba Osaka toen het partnership kwam. En dan komen er soms wel ook talenten vanuit Japan of zo mogen even komen snuffelen bij Ajax. Maar het is eigenlijk, wordt Ajax als een soort consultancypartij ingeschakeld door die clubs of die bond dan, om daar te vertellen hoe je het beste talenten kan herkennen en opleiden. En daar kunnen gewoon miljoenen in omgaan. Dus ik denk dat zo'n partnership kan je ook niet helemaal loszien van het feit dat dan bijvoorbeeld een Bissouma of andere transfervrije spelers gehaald kunnen worden. Want sponsorinkomsten, en dit valt onder hetzelfde type inkomsten, die gaan naar de salarissen van spelers.
0: Ja.
1: Dit soort werk wat zeg maar buiten het beeld van de supporters gebeurt, is superbelangrijk. Zeker voor het beleid zoals Jordi Cruijff dat nu voert. Als je spelers vooral een groot salaris wil kunnen betalen.
0: Ja, een moderne vorm van sponsoring in feite. Ja. Als je nou de laatste vraag daarover, dan gaan we naar het heden hoor jongens.
1: Ja.
0: Als je in Indonesië loopt en je zegt Jordi Cruijff, vallen mensen dan in katzwijm aan je voeten? Of hoe staat hij erop daar?
1: Nou, hij heeft wel best wel een rol op de achtergrond daar. Toen hij als adviseur tijdens de interlandperiodes, dan liep hij de hele tijd mee met de selectie en zo. Toen hij werd aangekondigd als adviseur, hebben ze dat ook strategisch op het moment gedaan dat de regering een positief PR-momentje kon gebruiken. Dus ze zijn zich bewust wel van zijn naam. Maar hij heeft wel echt een rol op de achtergrond daar.
0: Ja.
1: Wel een invloedrijke rol. Er is een technisch directeur daar aangesteld, Alexander Zwiers. En dat is dan weer iemand die in Mexico met Johan Cruijff had samengewerkt. Weet je wel? Dus zo lopen die lijntjes wel. Hij is wel heel invloedrijk achter de schermen. Ja.
0: De magie van de naam toch, nog altijd.
2: Ja. Nog één vraag erover. Ja. En het feit dat Jordi Cruijff een rol of een functie bij Ajax heeft en bij Indonesië, is dat nog een probleem volgens jou in deze constructie?
1: Nou, als hij niet er extra aan verdiend heeft, dan vind ik het geen probleem. Maar ik vind het wel opvallend dat Jordi Cruijff überhaupt die adviseursfunctie ernaast is blijven houden, weet je wel. Omdat dat...
0: En dat Ajax dat toestond zo, heel
1: dat,
0: makkelijk.
1: Dat vind ik wel, dat is wel een opmerkelijk iets. En ik denk wel dat de zaakwaarnemer van Jordi Cruijff, Soufiane Assafiati, die had ook een rol bij de PSSI ten tijde van dat Kluivert daar bondscoach was. Want hij is weer boezemvriend van Patrick Kluivert.
0: Ja, PSSI is de Indonesische bond.
1: Inderdaad, goed. En die zal hier ongetwijfeld ook weer bij betrokken zijn. Dus ja, dat is wel... Zo kennen we ook wel de familie Cruijff. Weet je wel, als er een handeltje is, dan...
0: De hustlers van het voetbal.
1: Ja.
0: Interessante stuff. En het boek is nog veel leuker. De Voetbalrepubliek, ons Blue Sky account, gaat er naartoe. Dat kun je hem winnen. Hartstikke goed. Brani, de podcast op Blue Sky. Nou, laten we dan maar eens even over voetbal gaan praten. Althans, het voetbal zoals dat zich voltrok op het veld van die Johan Cruijff Arena deze week tot 2 maal toe. Eerst op dinsdagavond thuis tegen Willem II, 5-1. En in het weekend tegen Excelsior, 2-2. Ik zei het in mijn introductie al, Daan, om bij jou te beginnen. Is dat nou een kwestie van kansen missen? Of valt er toch meer over te zeggen waarom het tegen Excelsior misging en tegen Willem II niet?
2: Ik denk dat het vooral een kwestie van kansenmissen is geweest, ja. Want de onderliggende cijfers in die twee wedstrijden waren redelijk hetzelfde. Ajax creëerde 33 doelpogingen in beide potjes.
0: In allebei 33,
2: ja,
0: precies?
2: Ja, en
0: voor, dat was ik me niet eens
2: van
0: bewust.
2: En voor die cijfers moet je de laatste keer dat dat gebeurde was in de tijd van Ten Hag.
0: Ja.
2: Dus dat zegt wel iets over de manier waarop Ajax nu voetbalt. Ja, en normaal gesproken, als je even naar die wedstrijd tegen Excelsior gaat, win je wel een potje met zoveel kansen. Nou, 99 van 100 keer, twee keer op de paal, bal op de latbal, van de lijn gehaald, nog talloze andere kansen.
0: Ja. Keeper die de avond van zijn leven had.
2: Ja, dus wat mij betreft was het pure pech dat Ajax die wedstrijd niet won. Aan de andere kant twee tegendoelpunten weer. Dat is wel matig. Alleen ook daarvan kan je zeggen, ja, hoe gek is het dat je twee kansen weggeeft, of twee halve kansen weggeeft in een wedstrijd tegen Excelsior. Dat is eigenlijk ook niet zo heel gek. Dat ze er allebei invliegen, ja, dat is vervelend. En eigenlijk ook een beetje pech. Ook al wordt er wel matig verdedigd bij allebei de doelpunten.
0: Ja.
2: Maar voor mij zit het meer in pech dan in kwaliteit eigenlijk, dit gelijke spel tegen Excelsior.
0: Het is er eentje in de categorie kan gebeuren uiteindelijk.
2: Ja, alleen het is natuurlijk wel heel duur. En daar zit ook wel een interessant spanningsveld, vind ik. Want je merkt dat het sentiment in de arena onder de supporters eigenlijk best wel positief is.
0: Ja.
2: Het is eindelijk weer leuk om naar Ajax te kijken. Er staat een best wel mooi elftal. Alleen tegelijkertijd heeft Ajax wel 7 punten verloren in 7 wedstrijden met een vrij makkelijk programma. En heb je met PSV, Feyenoord, AZ en Twente 4 andere goede ploegen dit jaar.
0: Ja.
2: En Ajax moet kampioen worden, dat is duidelijk uitgesproken.
0: Die hameren we er nog even in. 7 punten verloren in 3 thuiswedstrijden. Verloren van PSV, gelijk tegen Heerenveen en Excelsior. Dat is in thuiswedstrijden echt ongekend.
1: Ja.
0: Dat het zo kwetsbaar is voor eigen publiek, blijkbaar.
1: Ja, en het gekke is dat je dat niet echt voelde aan het sentiment in het stadion.
2: Nee.
1: Toen iedereen wegging ook, was er toch een beetje gelatenheid, maar ook wel niet het soort cynisme dat we de afgelopen jaren vaker hebben gezien, vond ik.
0: Ja.
1: Komt toch door de manier van spelen dan.
0: Ja, dat is blijkbaar dus echt zo belangrijk als Ajaxiden vaak zeggen dat het is.
1: Ja.
0: Het moet leuk zijn om naar te kijken, er moet wat talent te consumeren vallen, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, goed, oké. Daan, kun jij eens kijken naar de opstelling zoals die er stond tegen Excelsior? En wat viel jou daaraan op?
2: Nou, de meest opvallende dingen waren denk ik dat Amrabat en Tolu niet in de basis stonden. Michel zei na afloop dat deels tactische redenen ook had. Kijk, Tolu was natuurlijk ziek geweest, maar die had in principe kunnen spelen.
0: Ja.
2: Alleen hij vond ook dat Dolberg continuïteit, dat hij hem dat gunde na 2 goede wedstrijden tegen Fortuna Sittard en Willem II. Amrabat en Mokyo was de andere kwestie eigenlijk. En hij dacht meer aan Mokyo te hebben vanwege zijn vermogen om tweede ballen op te pakken en agressief duels te kunnen spelen in wat grotere ruimtes. En dat waren terwijl 2 keuzes die misschien niet helemaal goed uitpakten. Je zag ook weer de impact die Tolu had toen hij inviel.
1: Ja, meteen.
2: Ja, 9 kansen gecreëerd in een half uur voetbal, hij zelf.
0: En over het sentiment gesproken, wat er gebeurt op het moment dat die man verschijnt aan de zijlijn. Dat is inmiddels wel echt gewoon een verhaal op zichzelf.
2: Ja,
0: hè?
2: Zeker.
0: Die tent wordt helemaal gek.
2: Ja, ja. Ja, en het mooie is dat hij het dan ook wel meteen weer laat zien. Hij maakt echt een knap doelpunt. Hij is bij al het gevaar betrokken. En het is natuurlijk niet dat Dolberg het slecht deed, alleen Tolu brengt Ajax wel nog een stuk meer. En die keuzes pakten misschien achteraf wel fout uit van Michel. Tolu zei wel na afloop bij ESPN was het geloof ik dat hij na 10 minuten helemaal kapot was. En dat hij dus wel echt gewoon een trap heeft gehad van die ziekte eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar ja, Mokyo Amrabat. Ja,
1: ja Mokyo bij die 1-1 wel echt pijnlijk om te zien hoe erg hij daar de mist in ging.
2: Ja.
0: Vertel even, wat gebeurt er?
1: Nou, die rechtsback van Excelsior, ik ben zijn naam even kwijt, die kwam op aan de rechterkant. En die leek al naar binnen te snijden. En Mokyo komt aanrennen om die bal te onderscheppen op volle snelheid. Er wordt heel makkelijk uitgekapt, rent er volledig langs. En op dat moment ligt het speelveld dus in het midden van het veld, voor het strafschopgebied, helemaal open. En daar komt dan die 1-1 uit. Ja, als je op die positie op het middenveld staat, dan moet je weten dat de ruimte in je rug is, dat je niet op die manier dan in moet komen, tenzij je hem dus hebt.
0: Ja.
1: Maar dan kan je het beter nog een beetje afdekken, of in ieder geval die looplijn afsnijden. En ja, dat bewustzijn, dat heeft Mokyo dan op dat moment helaas niet. Ik vind het, hij kan geweldige dingen met de bal doen, maar dat bewustzijn over welke ruimte hij nou eigenlijk inneemt in het veld. Ja, dat is af en toe wel, zeker als je op die positie staat, zorgwekkend. En in dit geval komt daar eigenlijk gewoon die 1-1 uit. Vervolgens komt het een beetje op een knullige manier, komt die bal, rolt uiteindelijk de goal in. Maar dat is wel waar het in mijn optiek misging. En dat is wel, ik denk dat een Amrabat dat minder snel was gebeurd op die positie.
2: Ja, ja zijn het oriëntatievermogen van Mokyo is gewoon niet zo heel goed. En dat heeft hij ook als hij zich aan kon bieden en moet bepalen waar hij vervolgens de bal heen paast. Dat hij vaak niet helemaal door heeft waar de ruimtes liggen. Maar in verdedigend opzicht is het inderdaad ook zo. Van oké, waar ligt het gevaar? Welke ruimtes moet ik gaan afschermen? Wanneer stap ik in? Wanneer niet? Het is een beetje opportunistisch hoe hij speelt, vind ik. En nou, ik heb het hier al heel vaak gezegd. Ja, ik vind hem absoluut geen nummer 6 eigenlijk.
0: Nee.
2: En Amrabat is aan de bal, dat zagen we ook toen hij inviel, echt geen bijzondere speler. Alleen die is wel heel goed in dat positionele verdedigend gezien. Dus het zou heel goed kunnen wat Sam zegt. Dat
0: in elk geval maakte hij al wat minder echte fouten, ja, in de passing dan de vorige keer.
2: Ja, maar vooral verdedigend heeft hij veel beter oog voor de ruimtes, ja, die hij moet afschermen. En een bepaalde volwassenheid om daar goede keuzes in te maken. En daarvoor is hij natuurlijk ook gehaald om die stabiliteit bij Ajax te brengen. En zonder hem is dat minder met Mokio op die positie.
0: Ik gooi er even een luisteraarsvraag tussendoor. Is dat goed?
2: Zeker.
0: Jurre Adriaanse die stuurt ons een mail waarin die ons wijst op iets toch wel heel bijzonders. Ik had me dat zelf nog niet zo gerealiseerd. Ajax krijgt nu al 3 maanden 2 keer zoveel tegengoals als de expected goals aangeeft, voorspelt. En PSV en Feyenoord zitten juist dik onder die expected goals qua tegengoal aantal. Dat is opvallend. Dat Ajax eigenlijk altijd meer tegengoals krijgt dan de expected goals indiceert. Wat zegt dat? Kun je daar eigenlijk iets over zeggen?
2: Nou, wat je erover kan zeggen in algemene zin is dat op lange termijn het juist zo zou moeten zijn dat die expected goals een goede voorspeller is voor het aantal tegendoelpunten uiteindelijk.
0: Ja.
2: En verder zit dat dan vaak in kwaliteit of misschien een beetje pech. Dat zou kunnen. Ik heb deze cijfers niet gecheckt, dat moet ik er ook bij zeggen. Misschien klopt het wel.
0: We nemen het van Jurre aan.
2: Ja. Nee, maar
0: het is grappig dat je het zegt. Ik zag toevallig wel op de sociale media 2 verschillende bronnen.
2: Ja.
0: Die de expected goals statistieken doorgaven. En die verschilden heel erg van elkaar.
2: Ja, dus
0: dat was wel een
2: verschillende partijen meten dat op iets andere manier.
0: Ja, er zitten wat andere formules achter.
2: Ja, maar ik denk op lange termijn is het wel zo dat het best een goede voorspeller. Dus als je dit dan positief interpreteert, dan zou dat betekenen dat het terecht gaat trekken. Dus dat Ajax uiteindelijk wat minder tegengoals gaat krijgen.
0: En PSV en Feyenoord wat meer.
2: Ja, als ze op deze manier blijven verdedigen. En het is ook misschien gek om te zeggen na 2 tegendoelpunten tegen Excelsior, maar ik vind toch echt dat Ajax daar best wel in stabiliseren is nog steeds.
0: Ja.
2: Met Mokio, met Kerer, met de manier van verdedigen van Michel, dat heel erg gericht is op het centrum dicht te houden. Ik zie daar echt wel verbetering in.
0: Met Amrabat nog min of meer in de pijplijn.
2: Ja, alleen zijn natuurlijk ook posities in het Ajax elftal wat kwetsbaar blijft. Rechtsback.
1: Ja.
2: Guy is aan de bal wel beter aan het worden, vind ik. Alleen verdedigend is het nog steeds niet heel goed.
1: Ja.
2: Nou ja, Kayo Henry kan ook niet zo heel goed verdedigen. En als hij uitvalt en Wijndal komt erin, dat blijft ook een zwakke plek.
1: Ja.
2: En daar zit natuurlijk geen verbetering in. Want je hebt daar geen andere opties. Ik hoop trouwens een beetje dat als Bouwman weer kan spelen, dat Kerer misschien als een soort van verdedigende rechtsback opgesteld gaat worden. Daar heeft hij veel gespeeld in het verleden.
1: Ja.
2: Dus dat zou nog een oplossing kunnen zijn op lange termijn.
1: Ja.
0: Ja. Ajax heeft nu 2 keer tegen middenmotor in eigen huis aan 2 doelpunten niet genoeg gehad om te winnen.
1: Ja.
0: Wat zegt dit ons als je ook kijkt naar het concurrentieveld?
1: We krijgen gewoon te veel tegendoelpunten. Daar komt het er gewoon op neer.
0: Maar ik bedoel, hoe ernstig is het?
1: Er worden heel veel punten verspeeld tot nu toe. Dus dat is prettig. Maar ja, het is te veel voor als je een serieuze gooi naar het kampioenschap wil doen, denk ik.
0: Ja.
1: Gewoon dat blijkt uit de statistieken altijd. Weinig tegendoelpunten krijgen is over het algemeen hoe je kampioen wordt.
0: Ja.
1: Daar was Frank de Boer ook over het algemeen vrij goed in. Als trainer van Ajax. En ja, we krijgen er heel veel tegen. Dus dat is het enige waar ik me een beetje zorgen over maak. Maar over het algemeen, als supporter, ben ik heel optimistisch over dit seizoen. Want je voelt dat er iets. Er zit heel veel voetbal in het team. Er wordt aan iets moois gebouwd. We kunnen eindelijk weer een beetje genieten. Oké, het gaat met vallen en opstaan. We hebben een beetje pech dan nu voordat we die interlandperiode ingaan. Maar ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik ben eigenlijk best wel heel optimistisch, ondanks dat gelijkspel.
0: Ja, ik ook wel.
1: Ja.
0: Ik ook zeker. Ja, ik vind het grappig. We zaten voor de opname hier al even te praten over wat je precies van Ajax verwacht. En jij bent dan heel erg inderdaad van, je wilt genieten. Je wilt het leuk hebben in het stadion. Dat heb ik ook wel. Maar ik ben iets meer, denk ik, afgejaagd. Ik wil een functionerend plan zien. Ja, ik kan heel slecht tegen niet functionerende plannen.
1: Ja.
0: En dat kan, of het dan verdedigend of aanvallend is, maakt me eerlijk gezegd wat minder uit.
1: Ja.
0: Maar ik wil gewoon zien dat er door een trainer een plan is ontwikkeld. En dat ik kan zien dat het elftal dat kan uitvoeren. En dat zie ik op dit moment.
1: Ja.
0: Ik vind dat er op dit moment door Michel aan een plan wordt gebouwd dat werkt.
1: Ja.
2: Dat vind ik ook het enige waar ik iets kritischer op ben. Volgens mij is dat Kijk, Michel bouwt daar niets, dat is duidelijk. Hij heeft een nieuw elftal. Hij is dat elftal zo aan het inrichten dat het steeds beter wordt. Spelers ontwikkelen zich, dat zie ik allemaal. Alleen zeg maar, het grotere plan van Ajax is wat mij betreft wel heel erg gestoeld op de korte termijn. Dus ik heb niet per se het idee dat Ajax aan een succesvol elftal aan het bouwen is voor de komende paar jaar. Ik heb het idee dat als Ajax nu geen kampioen wordt, dat er een grote exodus gaat volgen komende zomer. En dat je weer opnieuw heel veel spelers moet gaan halen. En dat je eigenlijk weer vanaf nul begint bijna.
1: Ja.
2: En dat vind ik wel een zeer kritische kanttekening bij het beleid van Ajax op dit moment.
1: Ja.
2: En het feit dat er zo duidelijk is gezegd en ook naar gehandeld van Ajax moet kampioen worden. Ik vind ook dat je Ajax langs die meetlat moet leggen.
0: Ja, want die hebben ze zelf
2: geformuleerd. Ja. Ja. En daar de spelers zijn ook gehaald met dat doel.
1: Ja.
2: Ja, en dan valt er toch ook wel een en ander kritisch te melden.
1: Ja, één speler die niet is gehuurd of voor 1 jaar contract is Tsigankov.
2: Ja.
1: Die hebben we nu in de basis gezien tegen Excelsior. Wat vond jij van hem, Daan?
2: Nou, ik denk dat je aan hem goed ziet dat hij nog lang niet fit genoeg is eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: En dat is ook wel interessant, want daarover heeft Cruijff steeds gezegd van, ik wil spelers hebben die maandag uit het vliegtuig stappen en dinsdag kunnen spelen. En dat, op papier is dat ook zo bij Tsigankov, omdat hij in een grote competitie altijd basisspeler is geweest bij Girona. Ook wel aardige cijfers altijd heeft overlegd. Alleen die heeft een deel van de voorbereiding gemist en is nog niet fit genoeg.
1: Ja.
2: En ik denk dat je dat wel heel erg terugziet in zijn spel.
1: Ja.
2: En qua type is het denk ik een beetje een Berghuis plus. Dus je hebt op die kant wel 2 keer hetzelfde smaakje.
1: Ja.
2: Dus dat bevalt inderdaad nog niet zo goed. Nee,
1: nee, is jammer.
0: Nee.
1: Ik bedoel, hij heeft wel een keer gescoord, maar hij bracht heel weinig.
2: Klopt.
1: Vond ik.
2: Ja.
0: En met hetzelfde smaakje als Berghuis bedoel jij eigenlijk weinig snelheid, weinig diepgang.
2: Ja, iemand die
0: veel echte actie
2: in de bal speelt en een beetje als tweede nummer 10 uitkomt eigenlijk. Die wat meer naar binnen voetbalt en op zoek is naar een paas. En wat minder een individuele actie. Of
0: in de voeten, hebben.
2: Ja.
0: Ja.
2: En van de grote toptalenten bij Ajax, die komen toch ook wat minder aan bod. Ook door alles wat er gehaald is. Kijk, Bouwman is nu natuurlijk geblesseerd, maar als hij straks terugkomt, heeft hij serieuze concurrentie. Bonida is een beetje uit de gratie geraakt, ook omdat hij de voorbereiding gemist heeft. Ouazzane heeft ook serieuze concurrentie. Viel trouwens wel
1: echt geweldig,
2: heel goed in tegen Excelsior.
1: Zo.
2: Dus dat is wel. Mokyo heeft natuurlijk ook serieuze concurrentie met Amrabat en de andere middenvelders.
1: Ja.
2: Dus dat is een consequentie van alles wat er gehaald is. En ook voor de toekomst van Ajax wel belangrijk om in de gaten te houden. Dat soort jongens genoeg perspectief houden.
0: Ja. Ja. Ik gooi een luisteraarsvraag tussendoor. Die gooi ik gewoon midden op tafel voor jullie allebei. Dus jullie mogen happen naar believen, ja?
1: Ja?
0: Hij komt van Pieter Sleebaum. Die schrijft een mooie introductie van 2 alinea's... waarin hij eigenlijk een beetje aangeeft wat wij hier ook bespreken. Die delicate balans tussen optimisme, vreugde over het spel en toch teleurstelling over dat het al best veel puntverlies heeft opgeleverd. En dan komt zijn vraag, die is boeiend, vind ik. 2 tegendoelpunten. Wat mij daarbij opviel, zegt Pieter, is dat deze weer vielen uit aanvallen waarbij de tegenstander van kant wisselt. Daarbij vallen iedere keer grote gaten. Zien jullie dat ook? En als je dat inderdaad constateert, wat kun je daaraan doen? En waardoor komt dat, dat Ajax daar zo kwetsbaar voor is?
2: Nou, Peter Bos zei er wel wat interessants over na Ajax-PSV. Toen PSV de eerste treffer maakte na 2 crossbases.
0: Weet je hem nog? Zo voor de goal langs, terug en de kopbal. Ja, ja.
2: En die zijn de afloop op de persconferentie. Ja, als een elftal verdedigd in een 4-4-2-structuur. Dus 4 op rij en 2 spitsen daarvoor. En probeert het centrum dicht te houden. Want zo verdedigt Ajax namelijk met Julian Brandt naast de spits.
0: Ja.
2: Dan is de meest effectieve manier om de ruimtes te vinden is met een crosspaas. Dus van de ene kant naar de andere kant. En Excelsior, dat was dan niet met een crosspaas, maar dat eerste doelpunt viel ook uit een kantwissel. Omdat Mokyo dus toch het centrum verlaat en daardoor de bal naar de andere kant kan. Dus ik denk dat trainers, goede trainers, dat wel daar wel zicht op hebben. Van oké, Ajax verdedigt op manier X, dan moeten wij op manier Y gaan aanvallen.
0: Ja.
2: En dan is een kantwissel tegen dit Ajax is wel effectief. Dus het zou goed kunnen dat klopt, wat deze luisteraar schrijft.
0: Ja. En dan maak ik hem iets algemener, hè? Want ik neem aan dat ook Michel Sanchez het met ons eens is dat het te veel tegendoelpunten zijn. Wat kun je daar nou aan doen?
2: Wat opvalt is dat Ajax al 3 keer een tegendoelpunt heeft gehad vlak voor rust.
0: Ja.
2: Gewoon in de 45e minuut of in de blessuretijd van de eerste helft. En dat is wat Michel vooral irriteert. Gewoon het moment van tegendoelpunten. En dat het, ja, dat zit in, volgens hem in een bepaalde agressiviteit en het verlies van controle en besef van het moment in de wedstrijd. En niet per se in de structuur. Of...
1: Dat vond ik ook dat je dat zag bij dat moment van Mocchio. Dus bij die 1-1 vlak voor rust. Dat als hij een besef heeft ook van welk moment het in de wedstrijd is, ga je niet op die manier dan daarin.
0: Ja.
1: Dan probeer je het nog rustig even af te dekken, zeg maar. Dus ja, nou ja, dan komen we weer daarop terug.
2: Maar nee, dat maar is dat ook... is wel essentieel, denk ik.
1: Ja, man. Trouwens, wie ik ook opvallend vond, jullie hebben hier ook wel eens over Glog gehad. Volgens mij, Daan, heb jij ook wel eens gezegd van dat hij te vaak zijn eigen ding doet. Hij had een hele mooie assist tegen Excelsior. Maar ook weer heel veel acties die nergens heen gingen. In mijn Ajax-appgroep is er een hele felle discussie over gekomen na de hand. Dus ik ben benieuwd naar jullie perspectief op hoe Glog het die wedstrijd deed.
2: Nou, ik vind hem te veel voor eigen succes gaan.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ik vind het vervelend dat hij in elke situatie altijd kijkt wat hij zelf kan doen eerst. Van het is niet een eerlijke afweging tussen de mogelijkheden die hij heeft aan de bal. Mm. Je weet dat het eerste wat hij gaat doen is kijken of hij het zelf kan doen. En dat gaat soms goed, want hij is heel talentvol. Hij heeft een goede actie. Hij kan heel kort kappen en draaien.
1: Ja.
2: Hij komt ook wel steeds beter in zijn ritme, nu hij wat meer speelminuten achter elkaar krijgt. Alleen het is wel heel erg op zichzelf gericht. Ik denk dat van de 10 ballen die hij krijgt, dat hij 6, 7, 8 keer eigenlijk de verkeerde keuze maakt. En omdat hij wel veel talent heeft, komt dat soms alsnog goed.
0: Ja.
2: Alleen ik vind de vraag of je hem moet blijven opstellen... of dat je misschien Ouazzane daar toch de kans moet gaan geven.
1: Hmm.
2: Dat vind ik wel een legitieme vraag.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat is een interessante observatie. Eerst kijken wat hij zelf kan doen.
2: Ja. Ja.
0: Dat is, zo had ik hem nog niet bekeken, maar het is inderdaad waar. En dan zie je dus ook dat als op het moment dat hij de bal aangespeeld krijgt, dat het bijna altijd een vertragend effect
2: Zeker.
0: Heeft.
2: En
0: de boel komt stil te staan, bijna direct.
2: Ja.
0: En dat heeft Ouazzane natuurlijk niet. Dan zit er meteen dynamiek in. Die steekt eigenlijk meteen...
2: Ah, die is voetbal veel verticaler. Dat is een beetje het modewoord van dit moment. Verticaal voetbal of juist horizontaal voetbal. En Glog voetbalt heel erg horizontaal, heel erg naar binnen toe altijd.
0: Ja.
2: En wat me ook wel opvalt, en dat zie je goed als je in het stadion zit, omdat je daar een mooi overzicht hebt, is dat spelers zich er ook echt aan beginnen te irriteren.
1: Hmm.
2: Dat hij ballen te laat afspeelt of niet afspeelt. Er was ook een moment in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Excelsior dat hij een klein kapje naar binnen en hem zo naar de tweede paal schept. Op zich niet een hele verkeerde bal. Alleen op de rand van de 16 staat Ouazzane klaar om strakke bal aannemen en hij kan zo afwerken. Nou, die geeft hij niet. En hij is heel geïrriteerd. Berghuis is ook vaak geïrriteerd op Glog, op de keuzes die hij maakt.
0: Terwijl Berghuis nou net de man was die vorig jaar ostentatief voor hem opnam.
2: Ja, maar die herkent natuurlijk ook zijn kwaliteit. Alleen als iemand volhardt in dezelfde fouten steeds, dat gaat op een gegeven moment irriteren.
0: Ja. Jouw gewaardeerde voorganger Job van Kempen noemde Glog vaak een zaalvoetballer.
2: Ja, nou, dat vind ik best wel een goede constatering. Dat, daar zit echt wel wat in, ja.
0: Hoor je dat, Job? Hey. Goed gezien.
2: Nee, ik zou het helemaal niet gek vinden als Glog toch uiteindelijk weer uit het elftal verdwijnt. En Adingra komt er natuurlijk ook nog aan.
0: Ja.
2: Daarover zei Michel na afloop dat zowel Adingra als Bouwman en Blind nog niet met de groep mee trainen. Dus dat het ook nog maar de vraag is of zij tegen NEC de eerste wedstrijd na de interlandbreak van 3 weken... Of zij dan al beschikbaar zijn.
1: Ja, wat dat betreft is ook niet gelukt om iemand te halen die er meteen staat.
2: Nee. Dat is toch bij een paar van die aanwinsten wel opvallend.
0: Ja. Zeker als je Jordi Cruijff produceert mooie uitspraken, zoals zijn vader dat ook kon. En ze blijven daardoor plakken. En daardoor herinner je je ook voortdurend wat hij gezegd heeft.
1: Ja.
0: En het maandag komen, dinsdag er staan.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch bij veel aankopen niet het geval.
2: Nee, en dan hebben we Marcos Leonardo natuurlijk nog helemaal niet besproken.
0: Doe dat eens.
2: Nou, die is nu 2 keer... 3 keer zelfs, geloof ik, niet ingevallen. Terwijl Ajax wel 5 keer gewisseld heeft.
0: Ja.
2: Ik vond ook dat Michel na de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard daar al een beetje op hintte. Dat hij zei van ik ga hem uit de wind houden. Alleen omdat bij uitwedstrijden er geen tolk bij is. En het dus in zijn redelijk gebrekkige Engels gaat. Was het moeilijk om nou te bepalen wat hij daar nou precies zei en ermee bedoelde. Alleen ik kreeg toch heel erg het gevoel dat hij zoiets had van ik ga hem uit de wind houden tot na de interlandbreak. Nou, dat is nu ook gebeurd. Maar het is natuurlijk wel te hopen dat hij uiteindelijk weer minuten gaat krijgen.
0: Ja.
2: En dat hij de kans gaat krijgen om te laten zien dat hij 20 miljoen euro waard is, wat ik zeer betwijfel. Alleen vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het natuurlijk wel belangrijk dat je iemand die zoveel gekost heeft, dat je hem toch gaat ontwikkelen en minuten gaat geven.
0: Ja. Het plan kan niet zijn dat je hem permanent uit de wind gaat houden.
2: Nee.
0: Dat is, zou jargon voor een miskoop zijn.
2: Ja, ja, zeker.
0: Zover zijn we nog niet.
2: Nee,
1: gelukkig niet.
0: Hoe zie jij hem? Vertel eens.
1: Ja, het is een mysterie tot nu toe wat er natuurlijk met hem aan de hand is. Want hij heeft overal gescoord waar hij tot nu toe is geweest. Maar het is iets met Ajax. Soms komt er een speler en hij kwam natuurlijk ook met grote praatjes binnen. Hè. Toen hij werd gepresenteerd zei hij, ik kom hier om goals te maken. Dat is wat ik doe. Het lijkt mij ook vanuit zijn positie op menselijk vlak heel ingewikkeld als er dan iemand anders wordt gehaald, die wordt gehuurd. Iedereen denkt eigenlijk als soort backup voor jou.
2: Was ook het plan, denk ik.
1: Ja, en die is meteen, staat hij er en is hij zo geliefd. Dat is mentaal ook binnen zo'n groep, denk ik, heel ingewikkeld. Hoe je je dan moet verhouden als iemand die voor veel geld is binnengehaald.
0: Ja.
1: En ik hoop dat Ajax daar goede begeleiding voor heeft. Want het is eigenlijk de grootste investering geweest voor de langere termijn die Jordi Cruijff heeft gemaakt tot nu toe. En dat is wel interessant, dat wat Daan net ook aanstipt. Van, er is veel beleid voor de korte termijn gemaakt. Dat is ook logisch omdat er meteen gepresteerd moet worden. Wat dat betreft heeft Jordi Cruijff denk ik ook echt een aantal heel goede dingen gedaan.
0: Oh ja.
1: Maar je hoort ook al eigenlijk vanaf het begin, als je mensen spreekt van binnen de organisatie bij Ajax, dat omdat hij zo gefocust is geweest op die selectie bouwen, heeft hij ook bepaalde departementen binnen de club een beetje links laten liggen. Terwijl daar met het vertrek van Beuker en Kroes niet iemand anders zeg maar direct over ging. Daar wordt de lange termijn van Ajax bepaald. En dat wordt interessant om te zien nu of Jordi Cruijff nu die transferperiode voorbij is. Hij is nog steeds, Bissouma komt er dan nog bij. Dus, maar ik denk dat het nu wel echt klaar is.
0: Ja.
1: Of dat de structuur van Ajax ook binnen de club zelf op de langere termijn ook goed ingericht gaat worden. Of dat het gewoon Jordi Cruijff toch vooral een hele goede dealmaker is zeg maar om spelers binnen te halen. Want
0: als het goed is moet hij daar nu dus enige tijd voor krijgen. Dan moet hij nu de ademruimte voor krijgen om aan de structuur voor de iets langere termijn te denken.
1: Ja. Daar ben ik echt heel benieuwd naar wat voor stappen daar nu gaan komen. Want je hoort aan alles dat hij ongelooflijk goed is op de transfermarkt met zijn netwerk en met het geheim houden van dingen. Ik sprak een keer een Nederlandse grote zaakwaarnemer die ook onder meer één speler naar Ajax heeft gebracht afgelopen zomer. En eerder wel eens naar Barcelona toen Cruijff daar directeur was. En die zei ook dat Jordi Cruijff voor alles zijn eigen persoonlijke e-mail. Dus laten we zeggen jordicruijff@gmail gebruikt in plaats van de Ajax clubmail.
0: Ja.
1: Want hij is bang dat anders dingen uit gaan lekken. Nou, dat werkt vrij goed, merken we tot nu toe. Maar dat zegt natuurlijk ook wat over hoe klein iemand zijn cirkel houdt. En we hebben eerder met een Overmars gezien, als dan iemand weggaat, dan staat er ook eigenlijk niks voor de langere termijn.
0: Precies.
1: Dus ik ben wel heel benieuwd hoe zich dat nu gaat ontwikkelen.
2: Ja. Nou, dat is een van de gevaren, denk ik wel, inderdaad. Dat Jordi Cruijff heeft voor 2 jaar getekend bij Ajax.
1: Ja.
2: Heeft zijn lot vrij resoluut verbonden aan wel of niet kampioen worden, wel of niet presteren. Dus het zou helemaal niet gek zijn als hij misschien deze zomer of anders het jaar daarna vertrekt.
1: Ja.
2: En dan is het wel fijn als hij een organisatie achterlaat waarin zijn voorganger makkelijk kan aarden.
1: Ja.
0: Luisteraarsvraag daarover van Patrick Davidson of Patrick Davidson. Hallo Menno en Daan, en daar voegen we Sam in dit geval aan toe. In de media en ook regelmatig in Brani horen we veel over de risico's van de aanpak van Jordi Cruijff. Logisch, een grote koerswijziging brengt nu eenmaal risico's met zich mee. Maar daarmee blijft voor mij een andere vraag wat onderbelicht. Wat was volgens jullie het risico geweest als Ajax op dezelfde manier was verder gegaan?
1: Hele goede vraag.
0: Hele goede vraag. Zal ik hem aftrappen?
2: Ja.
0: Ik wil dat ook wel even eigenlijk duidelijk maken, want we hebben ook wel wat mails van jullie gehad waarin we eigenlijk een beetje beticht werden van gezeur over de risico's die Jordi neemt. Hou er nou eens over op. En dat we een beetje zuur aan het piepen waren. Laat ik vooropstellen, als ik als Ajax-iets spreek, ik ben het eens hè, met wat er gebeurt. Want er moest iets gebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Ajax eindigde 28 punten achter PSV. Is in de voorbije 3 seizoenen 2 keer als 5e geëindigd. Als je was doorgegaan met de selectie en het beleid zoals dat er vorig jaar stond, dan was het een heel schrale boel geworden. En dan had je niet aan de titelrace meegedaan. Dus dat daar iets moest gebeuren en dat je daarvoor scherp aan de wind moet varen, volkomen mee eens. Dus wat er was gebeurd als dezelfde koers was doorgetrokken, dan had Ajax geen rol van betekenis gespeeld dit seizoen. Opnieuw niet. En dus blij met wat ze proberen wel te doen nu. Alleen dat er risico's aan kleven, dat is evident.
2: Ja, maar ik daar een beetje nuance aan toevoegen. Het is natuurlijk niet dat doorgaan op de oude voet of iets compleet anders doen. Er zit heel veel tussenin, volgens
0: Precies,
2: mij ook.
0: Ja.
2: En het enige wat ik heel erg mis in deze selectiesamenstelling, in deze transferzomer, is het aankopen van spelers met in ieder geval de mogelijkheid dat je ze met winst door gaat verkopen. Omdat dat natuurlijk een van de grote levensaders van Ajax is.
0: Ja.
2: Ja, dat had volgens mij gekund, zonder je ambitie overboord te gooien dat je het anders wil doen en kampioen wil worden.
0: Ja, plus wat jij ook net eigenlijk al aangaf, als het niet lukt om je voor de Champions League te plaatsen met deze groep, dan veroordeel je jezelf eigenlijk bij voorbaat alweer tot een transferzomer zoals deze dat ook was.
2: Dan moet er heel veel gaan gebeuren. En je hebt gewoon nu weinig spelers in de selectie buiten die vier toptalenten, nou, waarvan ik me afvraag hoeveel die gaan spelen dit jaar, die waarde vertegenwoordigen en die je voor een mooie prijs kan gaan verkopen. Er zit gewoon een heel groot gat tussen die vier, vijf, zes jonge spelers en die ervaren jongens die allemaal gehaald zijn.
1: Ja.
2: Een soort van die middengroep ontbreekt een klein beetje. En dat is mijn grootste kritiekpunt.
1: Daar is eigenlijk Leonardo misschien de enige van. Alleen dat boot er nog voor geen meter.
2: Nee.
0: Hey, laten we met een... we moeten een beetje richting het einde van deze podcast gaan bewegen. Onze tijd zit er bijna op. Ik gooi nog een luisteraarsvraag in de groep. Een hele grappige. Die komt tot ons van Mitchell Loggen. Die mailt wel eens vaker, volgens mij. Dankjewel, Mitchell. Jammer van het gelijke spel, maar genoten van Ajax. Ik heb me wel geïrriteerd aan de sokken van Amrabat.
2: Wat voor sokken had
0: je? Heb je zo'n mooi tenue? Ga je knippen in je sokken? Wat denken jullie hiervan? Die knipte van die gaten in. Zo, eventjes dit culturele fenomeen duiden. Waarom doet Amrabat dat?
1: Ja, dat schijnt voor de doorbloeding te zijn. Omdat die sokken dan vaak te strak zitten. En dan heb je betere doorbloeding als je daar gaten in knipt. Opmerkelijk, want toen Amrabat aankwam bij Ajax, droeg hij de strakste outfit die ik ooit heb gezien bij een speler.
0: Ja.
1: Dus hij lijkt daarvan te houden.
0: Een soort shrinkwrap-achtige pak, ja.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar ja, het schijnt voor de doorbloeding te zijn, ja.
0: Je ziet het heel veel hè, op de velden. Dat ze nu die gaten en de doorbloeding. Er speelt ook nog iets anders mee, weet ik, als voetbalvader van een voetballende tiener op de Amsterdamse amateurvelden. Ze hebben van die anti-slip kousen die ze graag dragen in hun schoenen. Maar die moeten er natuurlijk wel doorheen kunnen steken. Dus daarom knippen ze die sokken af.
1: Ah.
0: En dan, je ziet ook veel als je naar de benen van de voetballers kijkt, dat je de kleur van de clubkousen hebt en daaronder zit een stukje wit.
1: Ah,
0: dat zijn die anti-slip dingen. Maar wat ik heel grappig hieraan vind, mijn zoon voetbalt bij de prachtige vereniging WV HIDW.
1: Ja.
0: Het draagt dus blauwe kousen. En je kunt in de voetbalshop al cut-off blauwe kousen kopen.
1: Ja, wordt
0: zonder die voeten. Dus dat product is er al. Met mooie afgewerkte randen. En je kunt ze dus ook misschien maken met zo'n uitsparing voor de doorbloeding en dat soort dingen. Misschien wordt het daar tijd voor. Want niet alleen profvoetballers doen het allemaal, maar die jongetjes op de amateurvelden ook. Ze doen het allemaal na.
1: Een gat in de markt, joh, Menno.
0: Letterlijk, een gat in de markt. Een gat in de markt. Dus nou ja, hè, hebben we dat thema ook nog eventjes behandeld. Een culturele observatie van de voetbalvelden. Daarmee komen we denk ik aan het einde van deze podcast. De wedstrijden tegen Willem II. Laten we nog even benoemen hoe we van Willem II genoten hebben.
2: Zeker.
0: Prachtige wedstrijd. Ja. Kun je daar nog even iets over zeggen tot besluit? Veel wisselingen waren er.
2: Veel wisselingen, ja. Ik denk dat die wedstrijd wel liet zien dat Ajax dat op zich aan kan op veel posities. Een beetje roleren. Ik vind het ook wel een pluspunt op de lange termijn van Michel dat hij bijna zijn hele selectie gebruikt. Ik denk dat dat voor gezonde concurrentie zorgt. Dat was een wedstrijd die toch wel veel hoop en vertrouwen gaf. Qua spelbeeld die wedstrijd tegen Excelsior hetzelfde. Alleen die knauw van die twee punten verliezen, dat zit er bij mij toch ook wel vrij diep in.
0: Ja.
2: Maar het algehele gevoel blijft positief. Trouwens nog interessant wel, is blok 2, hè, na die interlandbreek. Ik denk dat we dan wat meer weten over de werkelijke kracht van Ajax. Want dan krijg je onder andere Twente, AZ, Groningen, Atalanta, Bergamo. Allemaal in vrij korte tijd.
0: Ja.
2: Dus dat wordt heel interessant.
1: Ook wel lekker voor de spelers.
2: Zeker, ja. En dan weet Ajax ook iets beter hoe het zich houdt tegen de top en de ploegen net daaronder. En ik wil nog één shout-out geven. Is
0: ja,
2: tijd
0: dat
2: voor?
0: Mag natuurlijk, ja.
2: Ik zat ik zit natuurlijk altijd op de perstribune, maar tegen Excelsior kwam er in de rust iemand naar beneden lopen en die tikte me op mijn schouder en die zei, ben jij Daan van Brani? Toen zei ik, ja, dat klopt. En toen zei hij, nou, mijn moeder is groot fan van de podcast. Ze zit hier boven op de tribune. Wil je met haar op de foto? Dus dat heb ik gedaan. En het was ongelooflijk leuk dat ineens iemand in levende lijven kwam vertellen hoe leuk ze Brani vond.
0: Ja,
2: en dus ook de ballen had om gewoon de perstribune op te lopen.
0: Maar je wil niet nu die foto aan de luisteraars laten zien. Dat kan niet.
2: Nee, dat kan niet. Nee, maar het was ontzettend leuk. Dus bedankt
0: shout
2: daarvoor.
0: Out. Ja, hartstikke shout-out. Leuk. Ja. Heel erg tof. Wat ook heel erg tof is dat Sam van Raalte hier was. Dankjewel. Heel leuk dat je er was, Sam. Kom nog eens langs, zeg graag. Bij deze. Sam is de auteur van De Voetbalrepubliek. Hilarisch, enorm informatief, meeslepend, actievol boek over het gekke voetballand Indonesië, waar we nog veel meer van gaan horen in de komende jaren. Dat boek kun je winnen bij ons. Ga naar Blue Sky, Brani de podcast. Daar zie je het omslag van dat boek staan. Volg ons, repost dat bericht. Dan ding je mee naar een exemplaar. Dat geven we aan het einde van de week weg. We gaan de interlandbreak in, maar er is alle reden om ook de komende twee weken naar Brani te luisteren, want we hebben leuke dingen in petto. Ik zeg nog niet wat, maar je moet wel luisteren volgende week en de week daarna, want er vallen dan ook Ajax-dingen te bespreken en dat gaan we ook doen. De producer van deze podcast heet Verena Verhoeven. De montage en de techniek is in handen van Laura Hiske. Ik dank Daan Sitorius en Sam van Raalte hier nogmaals voor de aanwezigheid. Mijn naam is Menno Pot, jullie presentator. Dit was Brani voor deze week. Tot de volgende.
3: Het Parool. Luister die krant.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Golden Zone FM.
6: Weet je, ben er zo klaar mee.
5: Golden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent, met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Een eigen merk starten kan intimiderend zijn. Zakenpartner Shopify helpt je aan de slag. Ons platform zit achter miljoenen bedrijven. Je bouwt uit één van de honderden templates een professionele webshop die past bij jouw stijl. Dankzij slimme AI-tools schrijf je perfecte teksten, kun je de foto's van je producten er gelikt uit laten zien en Shopify regelt de rest. Van voorraden, internationale verzending tot retouren. Zet jouw geweldige ondernemingsplan om in met Shopify aan jouw zijde. Test het voor 1 euro per maand en begin vandaag via shopify.nl.
1: Je favoriete tv-programma's kijken wanneer jij wilt. Met NL Ziet kijk je live, terug en soms zelfs vooruit. Krijg nu de eerste 3 maanden 50% korting op je maandabonnement. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
3: Nou, daar zijn we weer met een nieuwe kick-off met een mooi kwartet hier aan tafel. Mike Verwij, Valentijn Driessen, Hein Keizer en ondergetekende. Het is de dag.
4: Is?
3: Wie?
4: Is ondergetekende.
3: Pim.
4: Ja.
3: Je hebt geen achternaam. Ja. Nee, maar ik ben heel bescheiden.
5: Hè? Ik doe die woedpakken nou. Ja.
3: Hé, maar even jongens, het is de dag die je wist dat zou komen. Eindelijk was hij hier, de eerste persconferentie van Xavi.
5: Nee, de tweede.
3: De tweede, maar in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Duitsland en de andere Nations League wedstrijden. Dus werd hem het vuur aan de schenen gelegd door het Nederlands Journaal.
6: Oh. Werd dat echt? Gebeurde dat echt?
3: Nou, het is gewoon ik vind dat een hoogtepunt. William Fisherman van de Dutch Guardian, Noah Fahle, Martijn Krabbendam, Valentijn Driessen, Maarten Wijfels. Ze komen allemaal voorbij, het hele palet. En iedereen probeert toch een beetje zo zijn eigen signatuur meteen.
6: Kan dat een beetje van de grond?
4: Nou, misschien omdat we allemaal wel een eigen signatuur hebben.
3: Ja,
4: dat vind ik niet.
3: Nee.
4: Ik helemaal niet bezwaarlijk dat iedereen.
3: Is ook niet. Maar mag ik er wel van genieten?
4: Ja. Nee, maar ik ben blij dat iedereen met zijn eigen signatuur daar zit.
3: Ja.
4: Want je moet niet ineens een toneelstukje gaan ophangen omdat hij daar zit.
3: En wat is dan het signatuur van Willem Vissers of zo?
4: Willem Vissers. Ik moet altijd lachen om minimaal 1 vraag van Willem Vissers. Denk, ja, dat is het typische Willem Vissers.
6: Heel menselijk, toch?
4: He?
6: Ja. Heel menselijk.
4: Ja. Nu ook weer echt.
5: Waarom zijn Nederlanders zo direct?
3: Ja. Lastig, hè, voor die Xavi. Of spannend.
4: Ja.
3: Als je dan in dat Nederland landt. Maar wel moeten wat journalisten een beetje aan hun Engels werken, Valentijn?
4: Ik?
3: Ja, jij zei, why didn't you select it? Why didn't you select it? Je eerste vraag.
4: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb 1 jaar aan mijn Engels gewerkt.
3: Ja, dat
4: en dat
3: horen,
4: was op de MAVO 1. En daarna ben ik er toch echt mee gestopt.
3: Ja.
4: Dus ja,
3: nee.
4: Dan heb ik een giga achterstand.
3: Ja, yes, dat merk je dan toch
4: you
3: een
4: understand?
3: Beetje. Understand.
5: Maar vroeger in de bakkerij heb je toch wel heel veel klanten ook.
4: Nee, wel allemaal Nederlanders, joh.
3: Maakt
4: alleen brood voor Nederlanders.
3: Ja. Zo kan die ook alweer.
4: Ja.
3: Ook alleen niet veel toeristen in onze dijk.
5: Ook alleen
4: het is moeilijk. Zeker omdat ik volgens mij, hoe lang bel ik al geen buitenlandse journalisten? Want daar heb ik allemaal geen trek in. Want die bellen jou alleen maar. En die komen alleen om te halen. En daar heb je nooit wat aan. Dus dat heb ik al heel lang achter me gelaten. Als we in het buitenland zijn, dan doet mevrouw altijd het woord.
3: En carpaccio ook.
4: En die spreekt perfect. Maar ik ga altijd naar restaurants waar we ook een Nederlandse kaart krijgen.
3: Oh ja, met zo'n vlaggetje.
4: Jee, Portugal.
6: Niet.
4: Er is ook een Duitse, maar die.
3: Dat is wel echt heel goed.
4: En een Engelse, maar die slaak altijd over.
6: Wereldburger is de hele wereld over geweest. Vraagt om een Nederlandse menukaart.
5: Maar wat dat betreft, in heel veel opzichten heel veel respect voor collega Jeroen Kapteins. Maar die, echt als die een journalist in Azerbeidzjan nodig heeft, dan kijkt hij even in zijn telefoonboekje en dan.
3: Ja.
5: Die heeft echt alle contacten met alle buitenlandse journalisten. En die proberen wij allemaal zoveel mogelijk door te plaatsen naar Jeroen.
4: Maar ik weet wel, Xavi die spreekt beter Nederlands dan 80% van de aanwezige verslag. Of beter Engels dan 80% van de aanwezige journalisten. Ja. Wat ook moeilijk is, zeg maar, want je gaat vertalen.
3: Ja.
4: En met je Nederlands zit je al bij zin 5.
3: Ja.
4: Terwijl bij de vertaling zit bij zin 1. Ja.
3: En het zijn ook enorme gedachten die in je opkomen.
4: Ja, daarom.
3: En leg dat maar aan elkaar dan.
4: Ja, het is allemaal natuurlijk niet oppervlakkig.
3: Nee.
4: Het is gelaagd.
3: Net als je analyses.
4: Ja, allemaal diepgaand.
5: Hoe vertalen we values?
4: Diepgaand.
5: Kernwaarden.
3: Maar hij wilde iets op het beach zijn, zei hij nog op het laatst. Dat verstond ik niet. Ik heb het 6 keer teruggespoeld.
4: Beach?
3: Ja, on the beach wilde hij de dingen zijn, maar dat verstond ik niet helemaal. Beach. Jij wel?
4: Nee. Protagonist. Protagonist wilde hij zijn.
3: De wat?
4: Protagonist.
3: Protagonist?
4: Ja. De baas. De baas.
6: De baas op het veld.
4: Oh, de baas op het veld. Dat wilde hij zijn.
3: Protagonist?
4: Protagonist.
6: Ja, toch wel?
3: Oh, nee, dat weet ik niet.
6: Dan val je nu ook een beetje door de mand.
3: Ook een beetje door het ijs.
5: Ja. Daarom heeft hij Yugi niet opgeroepen.
3: Ja, maar goed. Daar ging het niet echt over, hè? Over dat, of heb ik dat even gemist? Ik heb ESPN gekeken.
4: Waar?
3: Maar dat niet telefoneren met alle afvallers.
4: Ja, dat ging
3: het wel over.
4: Dat hij af en toe wel en af en toe niet. Tenminste, als ik het Engels goed begreep, zei hij dat. Ik weet het niet helemaal. Ja, volgens mij is ook verstaan is ook
6: moeilijk. Ja, wacht nog tot je de uitraai krijgt van de Nederlandse
4: van
6: vertaling.
4: ChatGPT. ChatGPT.
3: Ja.
6: Ja, nee, prima.
3: Maar wat voor indruk?
5: Hij zei daarover dat hij niet van plan was om met iedereen te gaan bellen, maar vooral in moeilijke tijden als spelers geblesseerd waren. En dat Peter Bos nu inmiddels blij kon zijn, omdat Guus Til toch op de lijst stond.
3: Ja.
4: En coaches die sprak hij soms wel en soms niet. Nou, en je kon er moeilijk iets tussen krijgen. Maar hij zei dat hij van Bronckhorst had gesproken. En dat klopt, die hadden appverkeer gehad na de wedstrijd Feyenoord SC Utrecht.
3: Mm-hmm.
4: Maar hij moest zo snel weg, want van Bronckhorst die wilde hem nog wel even spreken, maar daar had hij geen tijd voor. En met Bos had hij dan geen contact gehad. Hij zeg maar de ene keer wel en de andere keer niet.
3: Ja.
6: Maar met Jordi Cruijff wel. En niet, hij zei niet expliciet met Mikkel Sanchez.
5: Ja, ook wel.
6: Ook wel?
5: Ja, zeker wel.
6: Ja. Ja.
3: Maar wat
5: jouw Engels is niet zo goed.
4: Verstaan jullie het eigenlijk wel?
3: Wat voor indruk maakte hij? Nou, ik heb hetzelfde. Ik heb hetzelfde hoor. Als jij dat hij noemde eerst Jordi en daarna Michel.
5: Ja, zeker. Zeker. Bij Ajax had hij vooral contact met Jordi. Ja. Maar ook met Michel Sanchez.
3: Nou, dat is ergens is dat wel opvallend. Dat je eerst met de directeur contact hebt en dan met de trainer of zo.
5: Ja, die hebben gewoon een gezamenlijk verleden. Is toch logisch als je dan dingen over Ajax wil weten of dingen over Ajax wil bespreken, dat je eerst iemand belt die je kent.
3: Dan een landgenoot. Maar Jordi is ook een halve landgenoot.
5: Daarom.
3: Ja. Maar wat voor indruk maakte die van?
4: Nou, ik moet zeggen dat hij ging helemaal niet in de diepte. Er zijn natuurlijk wel dingen die je wil weten. En wat zijn afwegingen zijn om iemand wel of niet te selecteren. En die gaf hij helemaal niet. Hij wilde ook niet in zijn kaarten laten kijken qua tactiek, qua plan B. Want ja, Weghorst blijft altijd natuurlijk een onderwerp van gesprek. En zeker als je ziet hoe hij nu weer bezig is. En ook de rol die Ronald Koeman voor hem had bij de WK's. Zowel in Qatar als nu afgelopen WK in Amerika en Mexico, Canada. Maar daar gaf hij geen enkele sjoegen. En voor de rest waren het heel veel containerbegrippen die om je oren naar je toegeworpen kreeg. Ja. Ja, waar je gewoon weinig mee kon. Maar als dadelijk de wedstrijden gaan beginnen en ik ga me een beetje verdiepen in de Engelse taal, dan kan ik daar misschien wel wat meer vragen over stellen, wat directer. Maar het is gewoon afhankelijk van hoe de wedstrijden gaan verlopen.
3: Ja.
4: Maar hij is veel van plan, zegt hij. Het moet vanaf dag 1 moet het anders zijn.
3: Ja.
4: Gaat hij veranderen? Nou, we gaan het zien. Donderdag heeft hij 4 dagen de tijd.
5: Ja, wat mij erg opviel, hij wil verdedigend, brave, dapper gaan spelen.
3: Mm-hmm.
5: Ja, ik weet niet of het met deze achterhoede van het Nederlands elftal kan. Want dat betekent waarschijnlijk dat je hoog druk gaat zetten. Grote ruimtes in de rug. Nou, ik wens hem heel veel succes tegen Duitsland.
4: Ja, het punt is, de selectie is nauwelijks veranderd ten opzichte van de selectie van Ronald Koeman. Hè. Veerman is dan terug. De Paai is er niet bij. Van Dijk die gaat door. Taylor is terug. En dan 2 jonkies die zijn erbij. En dan kan je gewoon niet veel anders verwachten dan wat Ronald Koeman met deze ploeg heeft gedaan. Of deze ploeg moet ineens onvermoede kwaliteiten hebben die Ronald Koeman nooit heeft gezien op de training. Dat zij de passing game. Jezus, wat is mijn Engels toch?
3: Nou ja.
4: Dus dat zij de passing game wel kunnen spelen. Terwijl Koeman dat niet gezien heeft. Maar daar geloof ik niks van. Ja, dus je krijgt veel van hetzelfde.
3: We hebben iemand gezien die passing game natuurlijk heel goed kan gaan uitvoeren vanaf het middenveld.
6: CGL.
3: Nou, kijk, inderdaad, dat kan zomaar het cadeautje.
4: Nou, CGL is helemaal geen passer. Nee. Valente is veel meer een passer. CGL is veel meer een loper.
3: Ja.
4: Die ook redelijk uit de voeten kan in een kleine ruimte. En dat zag je gisteren bij Feyenoord Utrecht ook. Toen was hij veel minder nadrukkelijk aanwezig. Maar dat vind ik niet echt een passer. Dat vind ik veel meer een loper dan een passer.
3: Maar wel vanuit die positie misschien controlerend op het middenveld.
4: Nou, volgens mij speelde hij helemaal niet controlerend. Want daar hadden ze Targeline voor en Van Houten. En hij speelde juist als aanvallende middenvelder.
3: Ik heb het toch liever in het Engels dan.
4: Ja, dan kan je misschien
3: ik heb
4: wel...
3: Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken, maar wel een deel. Nee.
5: Offensive midfielder.
3: Offensive midfielder.
6: Nummer 10.
3: Ja, Van Houten is natuurlijk meer controlerend.
4: En dat is Valente ook. En die kan wel eens het kind van de rekening worden. Dat hij heel goed past bij Feyenoord aan de linker buitenkant. Want hij zei van, ja, ik zie Valente als een aanvallende middenvelder.
5: Ja. En dat verbaasde me, dat Valente verbaasd was dat hij er niet bij zat. Of tenminste, zo zei hij dat niet helemaal, maar wel dat
4: teleurgesteld.
5: Hij teleurgesteld was dat hij er niet bij zat. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje door hoe het nu bij Feyenoord gaat.
4: Ja.
5: En ik wilde Michel zeggen, maar die spreek ik te veel, maar Xavi zei ook terecht van, ik zie hem meer als middenvelder en zeker niet als linksbuiten.
6: Maar heeft dat ook niet te maken met de multi-inzetbare Guus Til? Die je in principe ook in de spits kan zetten. Nu.
5: Maar die zat er in eerste instantie ook niet bij, hè?
6: Nee, maar als je dan als de tweede keuze komt... Dan moest
4: ik vond dat een hele logische keuze. Ja. Kluivert is ook iemand die heel diep speelt en voor de goal komt en doelpunten maakt. Zeker in ieder geval bij zijn club. Bij het Nederlands elftal wat minder. Maar Til kan dat natuurlijk ook. En daarom heeft hij Til genomen en niet Valente. En gisteren was ik bij Feyenoord Suite. Dat vroeg ik ook aan Van Bronckhorst. Ja, dit is natuurlijk wel een dingetje. En voor Valente gaat dit natuurlijk ook een dingetje worden. Want ja, Van Bronckhorst heeft niet de intentie om hem direct al op het middenveld te zetten. Ja, en dat maakt zijn kans op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal gewoon een stuk kleiner.
5: Ja, zolang je bij Feyenoord daar speelt, zal hij niet geselecteerd worden.
4: Nee.
3: Maar denk jij dat uiteindelijk die met Kluivert en Malen als duo bijvoorbeeld had willen beginnen? Hij zei wel, gaf hoog op over die spelers en over Malen ook natuurlijk.
4: Ik denk dat zij alle twee wel heel goed in het spel passen wat hij wil spelen. Meer dan Brobby. Brobby scoort er 3 tegen Manchester City, waarvan 2 die intikketjes zijn. Ja. Hij scoort er wel 3.
3: Hij scoort een 10 bij de BBC.
4: Dat zeggen mij helemaal niks. De buitenlandse media, wat die ervan vinden. Ja, als je een 10 geeft voor 2 intikketjes en een goal, en je verliest.
5: Jij roept hier altijd van, ja, maar dit was tegen Fortuna City, dit was tegen Pex Zwolle, dit was tegen... Nou doet hij. Nou, hij scoort maar een hat-trick tegen Manchester City en dan zijn het intikketjes.
4: Dat waren toch intikketjes, hij staat er op de goede plaats.
5: Ja, dat is al heel wat.
4: Ja, maar dat zijn toch intikketjes? Of zie ik dat verkeerd dan?
5: Dat is wel zo, maar je doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat een Nederlandse speler even 3 keer scoort.
4: Nee, maar ik wil aangeven dat het spel van Brobby niet het spel is wat Xavi voor ogen heeft in de spits. Want er werd ook een vraag gesteld en dan zei hij ook van, ja, dat is allemaal mogelijk. Dat Spanje speelde ooit zonder aanvallers, zeg maar. Alleen maar middenvelders.
5: Als nummer 9.
4: Ja, en dat gaf hij ook als een mogelijkheid bij het Nederlands elftal. Ja, dan kom je niet bij Brobby. Brobby is echt de nummer 9.
3: Ja.
4: In alles. Dus wat dat betreft. Ik denk wat jij zegt, dat de kans groot zou zijn geweest. Dat hij met Malen Kluivert...
5: Maar dat ben ik wel met je eens. Maar dat neemt niet weg dat het voor het eerst in de historie is dat ik een speler van Sunderland.
4: Ja, maar daar gaat het niet. Het verschil aangeven tussen de spelers.
5: Je doet er in die zin wel iets aan af. Het waren 2 intikketjes. En
4: dat is toch feitelijk.
5: Het blijft een hat-trick tegen...
4: Maar dat ontken ik ook niet. Maar het is feitelijk dat er 2 intikketjes waren. En die andere was ook een goede goal gewoon.
3: Ja, maar het wordt wel meteen een aardige opdracht donderdag tegen de Duitsers. Met die grote selectie.
4: Ja. die selectie valt ook wel mee. Ja. Want het zijn eigenlijk maar 22 man die geselecteerd hebben voor de ene wedstrijd.
3: Ja.
4: Voor de eerste 2 volgens mij en de 22 voor die andere 2.
3: Ja.
4: Dus hij wilde daar niet aan. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En er werd nu ook gezegd, er is heel veel dicht. Nou, ik vind wel, je moet wel open zijn naar het publiek. Dus 1 training... Voor het publiek, voor de fans van het Nederlands elftal, moet je eigenlijk wel organiseren. Zeker als je via Interland speelt. Nou, dat doet hij dan niet. Maar er gaat echt wel veel meer getraind worden dan onder Ronald Koeman. Veel meer uren gemaakt worden, in ieder geval op het veld. En dan moet je niet denken dat al die trainingen volle intensiteit zijn. Maar ook gewoon heel veel tactische trainingen. Ja, en dan sta je af en toe 5 minuten stil. En dan word je een meter naar links getrokken en een meter naar rechts. En die moet een meter naar voren. Dat gaat wel gebeuren nu de komende tijd.
3: Maar zie jij op andere opvallende keuzes die je misschien kan gaan maken? Je hebt natuurlijk het centrale verdedigingsduo bij Tottenham. Wat het extreem zwaar heeft. Hij kan natuurlijk Timber naast Van Dijk zetten bijvoorbeeld.
4: Ah, Timber en Van Dijk, dat is gewoon het beste centrale verdediging. Wat je kan hebben, nog steeds. En die andere 2, ja, ik vind Van Hekken is echt een man erachter. En bij Van der Ven vind ik eigenlijk geen centrale verdediger.
5: Maar Van Hekken heeft het natuurlijk wel heel goed gedaan op het WK.
4: Ja, ja, maar dat kwam omdat Timber er niet bij was. En ja. Timber zou normaal gesproken zou hij gewoon centraal in de verdediging gespeeld hebben.
7: Maar Hato kan hij ook als linksback kiezen, bijvoorbeeld.
5: Ja, ja, die kreeg heel lovende kritiek in Engeland.
7: Nu niet.
4: Nu niet. Wedstrijd.
7: Nee, ja, okay. Veerman nu ook niet natuurlijk. Dus ja, Dumfries ook niet.
4: Nee, nee, maar dat zijn allemaal momentopnames. Dus, en dat vond ik wel goed wat hij zei. Hij kijkt niet naar clubs waar ze spelen, zeg maar. Maar kijkt naar de ontwikkeling van spelers en hoe zij zich manifesteren in het elftal waarin ze spelen. En dat vind ik eigenlijk op zich vind ik dat wel een goede keus van hem. Omdat er zijn gewoon jongens die op een ander niveau weliswaar spelen, maar wel een bepaalde kwaliteiten hebben. Ja.
6: Ake of zo, die dan nu weer...
4: Ja. Nou, die speelt nu
6: die
4: veel.
6: Die speelt nu veel.
4: Die speelt veel, maar die heeft veel onder Guardiola. Nou, die kan bijvoorbeeld dat spel van Guardiola, zou hij aankunnen. Alleen, wat Mike terecht zegt, hij gaat ook wel ergens spelen met zijn verdediging, waarbij je kan afvragen, zijn Ake en Van Dijk, zijn die daarvoor...
6: Ja, maar bijvoorbeeld Hato, die zat de hele wedstrijd op de bank tegen Brentford.
4: Ja, maar als Hato heeft daarvoor wel gespeeld. En die heeft ook wel een periode wel heel goed gespeeld. Dus die heeft misschien wel de kwaliteiten die hij daar graag ziet. En die kan hij dan laten zien. En bij Chelsea misschien heeft hij nu een mindere periode waardoor hij niet speelt. Maar die kwaliteiten, die houdt hij.
7: En Gravenberch dan, want die speelt bij Liverpool echt natuurlijk beduidend minder.
4: Ja.
7: Dit seizoen.
5: Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Maar Reinders die naar de zandbak is gegaan, waar hij opnieuw heel hoog over opgaf. Van het niveau van die competitie is echt veel beter dan jullie denken. En de Aziatische.
4: Nou, ik weet niet of we daar nou een oordeel over moeten vellen. Over die Braziliaan of over die Saoedische competitie. Dat hij dat heel goed vindt.
6: We kunnen het binnenkort kijken.
4: Ja, we kunnen
6: kijken.
4: Ja, er gaat natuurlijk helemaal niemand naar kijken. Daar ben je toch totaal niet in geïnteresseerd.
7: Dimitri stuurde het inderdaad. Ja. De eerste wedstrijd geloof ik die we kunnen gaan kijken. Maar goed.
4: Hij kan dat zeggen. Maar hij vindt de Eredivisie ook geweldig. Ja. Ik zit iedere week naar de Eredivisie te kijken. Nou, ik weet niet of jullie ADO Den Haag tegen Cambuur hebben zitten kijken.
7: El Coloot Club tegen Alkmaar.
6: Even aan me laten voorbij gaan.
4: Jij moet zo'n vloertje leggen.
6: Nee.
4: Maar dat is gewoon
5: dramatisch. Maar jouw column vloekte wel met de opmerking. Want jij schreef na PSV, of Ajax-PSV, van Xavi moet zeggen rotgeschokken zijn. Maar die had zich behoorlijk zitten vermaken.
4: Ja, die is...
5: Champions League niveau.
4: Kinderhand is gauw gevuld. Als je dat Champions League niveau vindt... Nou, het Champions League niveau werd... Ik weet niet of het nou 3 dagen of een week later was. Maar PSV die gewoon niet weet te winnen van Shakhtar Donetsk. En Feyenoord wordt gewoon weggespeeld door Barcelona. Het is gewoon geen Champions League niveau op dit moment.
5: Maar daar had hij wel een goed gevoel over, hoor. Ja, die bij Barcelona.
7: Ja, maar zeker. Natuurlijk word je weggespeeld door Barcelona.
6: Vertrouwen getankt.
4: Ja,
7: maar zijn er nog.
4: Nou, sowieso worden alle
7: is
4: Nederlandse
7: zo clubs geweest ook, of tenminste.
4: Nou,
7: is
4: vaak niet altijd zo.
7: Bijna
4: geweest.
7: Altijd zo.
4: Maar kijk, je bent gewoon een kansloos daar naar de slagbank geleid. En het is dat ze er gewoon niet vol gas geven, want anders wordt het gewoon 8-9-1. Dus.
7: Ja. Nou ja, hoe zit je erbij, Mike?
5: Ja, ik zit er lekker bij, hoor.
7: Ja, heerlijk toch? Ik zit even dat even rustmomentje, even.
5: Weet je waarom ik er lekker
7: even
5: bij gebaartje, zit?
7: Wout Weghorst. Wat deed hij nou?
6: Nee, hij deed een activatie met zijn handen.
5: Ja.
6: Toch?
7: Dat schijnt heel moeilijk te zijn, hè?
6: Het is ook heel moeilijk.
7: Ja. Hij trok wel weer alle aandacht naar zich toe.
6: Na dat doelpunt, dat hij zo de hele achterlijn overleed. Fantastisch. Schitterend, toch? Hij is echt blij.
7: We hebben hem hier nog afgeschreven een paar wedstrijden geleden. Dat was de kop, geloof ik. Wout Weghorst moet stoppen met voetbal. Dat was toen ook zo.
4: Dat was toen zo, ja.
7: Maar het kan verkeren.
4: Dagkoersen.
7: Ja, het is een dagkoers. Pas dagkoers.
4: Maar als hij wordt geselecteerd, is het natuurlijk niet voor de basis.
7: Nee. Maar moet je hem nou in je selectie willen hebben?
4: Ja, tuurlijk, ja.
6: Oh, sorry.
7: Ja, vind
6: wel heel
7: je?
6: Fel. Ja, tuurlijk, is toch geweldig?
7: Ik zou als...
4: Ja, maar jij wil hem ergens anders...
5: Het is niet goed dat jij niet mee bent naar Amerika. Jij valt gewoon echt...
7: Nee, maar als mede-international vind je die gozer ook gewoon hartstikke...
6: Maar je zag toch ook bij Twente, PSV, zag je precies waarom hij in het veld moet staan. Precies. Hij zorgt ervoor dat die hele ploeg meegaat in dat verhaal van... Oké, we gaan nu met z'n allen dood of de gladiolen spelen.
4: Publiek erachter.
6: Publiek erachter. En PSV probeerde hem nog uit de tent te lokken om die tweede gele kaart aan te draaien. Nou, dat lukt ze dan niet.
7: Luister, vriend, het lukt nu een keer. Maar het is ook van de 600 wedstrijden, is het 570 wedstrijden
4: niet gelukt. Maar twee wedstrijden is het hem wel gelukt.
7: Ja, maar heel...
5: Argentinië gekeken.
4: Argentinië. Ja.
7: Maar heb je de hele
4: MSG.
7: Bij Man United scoorde die niet.
5: Wat heb je tegen Wout Weghorst?
4: Daarom zeg ik ook, hij moet niet in de basis.
7: Nee, maar je hebt hem er wel
4: een pintje. Die moet wel een plan B hebben. En dan vraag je naar dat plan B, ja, dan krijg je niets. Dan krijg je nul antwoord. Nou, ik ben heel benieuwd wat de plan B is.
6: Jij vindt dus Wout Weghorst de Marino van Oranje?
4: Ja.
7: Plan B.
4: Mikkel Marino. Alleen is die wel 5 klassen beter.
6: Oh, toch wel.
4: Dat wel.
7: Ja. En je moet zo'n type in je selectie hebben, zeg jij. Zo'n breekijzer.
4: Ja, vind
7: dat
4: ik wel.
5: Maar wat is nu het breekijzer? Virgil van Dijk?
4: Ja, misschien, ja,
7: dat kan je ook proberen, ja.
4: Ik weet niet wat hij... Hij bij heel veel spelers ging ook zeggen wat ze allemaal konden en zo. Nou ja.
7: Nou ja, zullen we even wat stellingjes beetpakken? Ik heb genoten van dat gebaar van Wout Weghorst.
5: Eens.
4: Oneens.
7: Brobbey kan de top van de Premier League aan.
5: Eens.
4: Oneens.
7: 10, hè, bij de BBC was het.
5: Ja. 100 miljoen. Nee.
7: Onvoorstelbaar dat Michel Ouazzane op de bank laat starten.
4: Eens.
5: Eens.
8: Eens.
7: Olij verdient een kans als eerste doelman bij PSV.
5: Eens.
4: Oneens.
8: Oneens.
7: Ferry kan Feyenoord kampioen maken.
6: Ja, natuurlijk. Eens.
4: Oneens. Oneens.
6: Je hebt ook al afgeschreven.
7: En bij Hajj Moussa is het als zich wel handig om de korte hoek af te dekken.
8: Zou je denken.
7: Nou. Eens. Nou.
8: Ja. Sagré.
5: Eens.
7: Ja.
4: Ja, maar Sagré en die Griek. Want ze zijn in feite allebei verantwoordelijk vanaf die kant voor Hajj Moussa. Ja, die Sagré die krijgt natuurlijk al stront over zich heen. Maar die Griek die deed natuurlijk ook heel makkelijk.
6: Je weet toch, hij is linksbenig. Ja, en je weet toch dat hij het liefste gaat... Je weet het toch?
4: Ja, wat weet je?
6: Nou, dat die 1 en die 3...
4: Want hij kiest natuurlijk heel vaak ook de verre hoek.
6: Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar je weet in ieder geval dat je het schot eruit moet halen. Of
4: ja,
6: in ieder geval,
4: ja, je moet er bovenop zitten. Maar, ik vind... dan kunnen al die spelers de schuld geven. En die hebben het inderdaad verkeerd gedaan. Maar die trainer, die Anthony Correa, die laat zijn eigen ploeg gewoon verzuipen. Het gebeurt gewoon voor zijn neus. Tot 2 keer toe. En hij doet gewoon helemaal niets. Ja, enkele details bij balbezit wat meer centraal. En wat aan de binnenkant roepen ze dan allemaal. Dus, maar dat vond ik echt onbegrijpelijk. Je ziet dat je daar naar de slagbank wordt geleid. En ja, je doet niks als trainer. Dan denk je van, je bent de hele week bezig. Nou, en je doet niks op zondag. Blijf dan zondag thuis. Ga lekker met de kinderen naar het strand. Maar niet daar op die bank gaan zitten als je niets doet.
7: Woont je bij het strand, Correa?
5: Geen idee.
6: Utrecht aan zee.
5: Ik weet niet alle woonplaatsen van alle trainers in de Eredivisie.
7: Wel weer een klinkende overwinning. Hè. Records worden verpulverd.
6: Nou, het was een evenaring van de grootste overwinning op FC Utrecht. 74-75.
4: Ja. Maar ben je er geweest zijn?
6: Nee, ik was commentator bij
7: GPR
6: Sportradio.
4: Ja?
6: Ja, ik vond het heel leuk om te doen.
7: Mocht je commentator doen?
6: Van? Ja, ik mocht Feyenoord doen.
7: Hoe ging dat?
6: Gewoon Feyenoord Utrecht.
4: Vanaf televisie?
6: Ja.
4: Oh ja?
6: Ja.
4: Maar doe even toestemming voor je.
6: Er zit een soort grijs gebied, zeg maar. Ze hebben de rechten nog niet, dus je beschrijft wat je ziet op het scherm.
4: Oké.
6: Nou ja, dat. En met vertraging. Dus je doet het niet live integraal, maar je wacht gewoon tot er iets gebeurd is. Dan wacht je en dan, als we erin kunnen, dan bespreek je.
4: En dan zeg je, we zien het op het scherm?
6: Ja, ik zeg wel, bij ESPN is te zien dat. Oh. En
7: wat is een beetje je stilo?
6: Mijn stilo, die heb ik nog niet hoor.
7: Niet je Ouchmoesa.
6: Nee.
7: Schiet er denk ik, korte hoek.
6: Als ik mezelf terughoor, vind ik het verschrikkelijk. Dan ben ik veel te enthousiast.
5: En als
6: ik
5: nou erg is, de luisteraars ook.
7: Ja. Maar ben je dan enthousiaster over een goal van Feyenoord dan een goal van...
6: Nee. Ik was ook heel enthousiast over het doelpunt van Wout Weghorst.
5: Van Utrecht.
6: Ja.
4: Die deed je ook. Die deed ook...
6: Utrecht heb ik ook gedaan.
7: Allemaal samen.
6: NEC Go Ahead heb ik ook een stukje gedaan.
4: Ja?
6: Ja. En het darten heb ik ook gedaan.
7: Tuurlijk.
6: Ja, het is echt...
4: Met Luc Littler.
6: Ja, geweldig. Ja, kon niet meer.
5: Uitgefloten?
6: Nee, hij werd dus niet uitgefloten.
7: Hij komt niet meer, hè?
6: Dat kwam door de waarschuwing van Raymond van Barneveld aan het begin van de wedstrijd.
4: Ja, die roep weer van het Nederlandse publiek. Dat is de beste publiek.
6: Supporters die er zijn.
7: Maar Feyenoord...
5: Wat krijg je er nou voor zo'n middagje?
6: Gewoon een vergoeding.
7: En je doet het ook om stappen te zetten, toch?
6: Onder andere. En omdat het heel leuk is.
7: Tuurlijk.
6: Echt heel
7: leuk. Ja, zeker.
5: Als een die houdt, kom ik ook.
6: Tom van Teck.
4: En wie begeleidt jou?
6: Hoe bedoel je?
4: Wie is je coach?
7: Olof Hemmen, denk ik.
6: Ik heb niet
4: meer niemand.
6: Wat?
7: Nee, geen mokassins.
6: Nee, ik heb gewoon schoenen.
7: Ah, heel cool, heel cool. Tof dat je dat doet. Maar Feyenoord, jij is het nou...
5: Zijn er al luistercijfers?
6: Nee, nog niet. Ja, er zijn wel luistercijfers, maar dat is allemaal nog in ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd. Als het goed gaat, dan hoor je het.
9: Een eigen merk starten kan intimiderend zijn. Zakenpartner Shopify helpt je aan de slag. Ons platform zit achter miljoenen bedrijven. Je bouwt uit één van de honderden templates een professionele webshop die past bij jouw stijl. Dankzij slimme AI-tools schrijf je perfecte teksten, kun je de foto's van je producten er gelikt uit laten zien en Shopify regelt de rest. Van voorraden, internationale verzending tot retouren. Zet jouw geweldige ondernemingsplan om in met Shopify aan jouw zijde. Test het voor 1 euro per maand en begin vandaag via shopify.nl.
7: Oké, ja.
6: Dat is goed, hè?
7: Nou, wij gaan door het
6: geleerd
7: dag,
6: van...
7: Zeker.
6: Van de meester.
7: Ja, maar hallo. Kampioenskandidaat wel, Feyenoord?
4: Nummer 1 kampioenskandidaat.
7: Kijk
4: even tegen wie ze allemaal gespeeld hebben. Het is allemaal het rechte rijtje. Alleen Go Ahead, die staat 9e. En voor de rest is het nummer 11, geloof ik. Nummer 13, nummer 14, nummer 16, nummer 17. ja, dat zijn de ploegen tegen wie ze gespeeld hebben. Dadelijk wordt het echt leuk. En dan komt AZ. Even later komt PSV. Dus dat zijn de wedstrijden waarop je echt wordt afgerekend. En dan kan je zeggen van, nou, dit Feyenoord kan wel of niet lang meedoen. Maar je ziet wel een bepaalde flow. Dat elftal is een bepaalde flow gekomen. En als het publiek er dan achter gaat staan, dat was in de tweede helft, nou, dan gaan ze met z'n allen jagen en zo. En de voetbalde Utrecht gewoon onderuit.
6: Ja, dat was wel pijnlijk om te zien.
4: Ja, dat was wel heel pijnlijk. Ja, en iedereen bleef maar juichen. Ja, en ze werden gewoon weggespeeld.
7: Langs de kant.
4: Ja, door de nummer 17 van de, of nummer 15 van de Eredivisie. Ja, dus laten we even afwachten wat het tegen AZ wordt en tegen PSV en de grotere tegenstanders. En tegen Como, dat is ook wel een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Ja.
7: Maar wat moet Utrecht gaan doen nu? Want Correa is net benoemd.
4: Veranderen. Hij moet veranderen. Wat hij doet, dat snappen zijn spelers niet. Dat is wel duidelijk. Want je bent nu 7 wedstrijden onderweg. Ja, en als je dan gaat zeggen, we gaan er weer over praten. Dan neem ik aan dat je dat al 8 weken gedaan hebt. Want dat doe je vanaf het allereerste moment dat je binnenkomt. En ja, als Xavi dit doet bij Nederland zelf en het werkt niet wat hij wil, ja, dan zal hij toch iets anders moeten doen. En dat geldt ook voor Anthony Correa. Want je kan wel blijven vasthouden, maar deze spelers zijn of niet goed genoeg of ze begrijpen het niet. Dus dan zou je moeten aanpassen en dan zou jouw visie niet langer leidend zijn. En dat is eigenlijk altijd, je spelers bepalen het. En daarom vond ik terecht als iemand zegt van de spelers van het Nederlands elftal zijn dezelfde spelers als die Ronald Koeman tot zijn beschikking had. Met her en der een kleine verandering. En dan kan je gewoon niet veel meer verwachten dan wat Ronald Koeman heeft laten zien.
7: En maar qua spelerspotentieel, denk je, waar hoort
4: Utrecht
7: thuis?
4: Ja, midden 12e, 13e, zoiets.
5: Het is ook echt een hele matige spelersgroep.
7: Ja, ja. Ik zag trouwens een statistiekje. Vergelijking tussen de start van het seizoen van Heitinga vorig jaar en van Michel.
5: Zeker.
7: En Heitinga doet het niet slecht.
5: Punt meer, hè, Heitinga.
7: Had Heitinga meer, dat is ook een mooie stelling, hè? Had Heitinga meer uit dit Ajax gehaald?
5: Nee, dat denk ik niet. Maar Heitinga had wel langer de kans verdiend. En dat blijft natuurlijk wel een dingetje dat, zeg maar, Menno Gele, Alex Kroes onder de druk zijn bezweken. Louis van Gaal en Danny Blind hebben ook een stevige vinger in de pap gehad bij zijn ontslag. En als je het nu ziet, ja, Ajax is vorig jaar 50 geworden. Ik denk dat John Heitinga ook wel was gelukt. Alleen, ja, als je dit statistiekje over 3 of 4 wedstrijden laat zien, dan denk ik dat Michel het uiteindelijk wel beter heeft gedaan. Maar ook omdat hij een veel betere selectie heeft.
7: Ja, ook omdat er natuurlijk aantrekkelijk voetbal wel wordt gespeeld in de basis.
5: Ja, maar daar moet Ajax zich op dit moment, ik weet niet of je het AD hebt gelezen van de grond of mijn analyse.
7: Allebei.
5: Oké. Maar daar moet Ajax zich niet door laten verblinden. Kijk, wat Michel doet is gewoon, ja, eigenlijk met het oog op de landstitel levensgevaarlijk. Want als je met Tolu begint en met Ouassane, dan hadden ze deze wedstrijd ook wel kunnen winnen op deze manier, denk ik. Met 33 kansen, 33 doelpogingen. Maar ik denk dat ze hem dan echt hadden gewonnen.
7: Ja, die USA.
5: Dit zijn wel 2 hele dure punten.
4: Ja, dit is natuurlijk een stokpaardje wat je had met Farioli. Van waarom begint hij niet met zijn sterkste ploeg? En dat doet deze man ook iedere keer.
7: Ja, of hij vindt dus de ploeg waarmee hij is gestart daadwerkelijk de sterkste ploeg.
5: Nou ja,
4: dat mag ik niet hopen, want dan moet je hem direct buiten zetten. Als jij denkt dat dit je sterkste ploeg is, Dan heb je er weinig van begrepen. Hij ziet die spelers toch de hele week en hij ziet hoe Ouassane invalt.
7: Maar tegen PSV is hij heel ontevreden over
5: Ik zie nu aan jouw ogen wat ik precies zaterdagavond ook in de...
7: Gaan we het psychologisch
5: aanhouden? In de Johan Cruijff Arena zag, daar liepen gewoon mensen een Polonaise na een 2-2.
6: Nee, had ook nog 3-2 kunnen worden.
7: Nee joh.
4: Ja, het had 2-2 moeten worden, ja. Ze hadden maar gewoon een penalty verdiend.
5: Die had er zeker klem gepakt.
6: Oh, ja. Wel hè?
4: Ja, 100%.
7: Dan pakken we dat eerst even beet. Penalty moment.
4: Ja. Nou, we hebben al 100 dingen gehoord waarom het geen penalty zou moeten zijn. Maar waarom het gewoon wel een penalty is het gewoon een gevaarlijk spel. En een gevaarlijk spel, dat is een overtreding. En in de 16, dat is gewoon een penalty. Simpel. Hoe simpel wil je het hebben? Wezen. Ja. Nou, je 2-3 verloren.
7: Mike, eens?
5: Ja, ik vind het ook een penalty als ik het zo zie. Maar er zijn inderdaad ook mensen die zeggen van, hij raakt die bal, zeg maar, nog onder zijn borst en hij zwaait door.
4: Hij niet onder zijn borst. Onder zijn borst. Op borsthoogte raakt hij. Maar ja, onze grote vriend Nigel de Jong, die raakte Xabi Alonso ook op borsthoogte.
5: Daar wil je deze overtreding toch niet mee vergelijken?
4: Nee, het is nog erger, want deze jongen die schopt hem in zijn gezicht.
7: Nou ja, maar dan kun je natuurlijk ook... Nigel Jong was gewoon een soort van aanslag.
4: Meen je dat?
7: Ja.
4: Nou,
7: dit was een ongelukkige actie.
4: Ja, ongelukkig of niet.
5: Maar nee. We kunnen wel een Paul van Boekel vragen wat hij ervan vond.
7: Ja, wat is dat nou weer allemaal? Paul van Boekel die is natuurlijk teruggefloten door Raymond van Menen. Dat was een beetje lelijk. Hè? En een Limburger heeft hij zijn ongenoegen daarover uitgesproken.
5: Nou ja, als er ooit een keer een WK-bord voor je kop komt... dan kunnen we Paul van Boekel als VAR insturen, denk ik.
4: Ja, maar kijk, jij zou het ook niet lekker vinden... als ik vanavond bij VI roep van... nou, die Mike die vond het 100% geen penalty en zo. Dat slaat natuurlijk nergens op wat hij van Menen daar doet. En direct, nog zelfs tijdens de wedstrijd, hè? Want tijdens de wedstrijd had hij... appverkeer.
5: Met Hugo Borst.
4: Met Hugo Borst, ja. En dat kan je gewoon niet doen.
7: En hij zei ook van Boekel dat hij er heel veel last van heeft gehad sowieso al. En zijn kinderen werden erop aangesproken.
4: Ja, maar dan moet je niet zeuren van die kinderen kunnen er niks aan doen... dat hun vader dit beroep heeft gekozen. Dan moet die vader wat anders gaan doen. Dan moet hij gewoon ambtenaar bij de burgerbestand worden of zo. Ja.
5: Maar door dat beroep van hun vader kunnen ze waarschijnlijk ook 23 keer op vakantie. Want Paul van Boekel die zit denk ik keer of 100...
6: Ja, is VAR een beetje lucratief?
4: Zo.
6: Echt waar?
5: Ja, natuurlijk.
6: Ja. Serieus?
4: Ja, 100%.
5: Ik sprak Dennis Hiechler laatst en die had volgens mij zijn 150ste wedstrijd om te varren. Nou, een keer 2.000-3.000 euro, tel maar uit.
4: Ja, maar je ziet wel... Ja, kijk, die Dennis Hiechler, maar ik begin er nou over. Dat is dan de coming man hè, van de VARs.
7: Ja.
4: Die moet dadelijk van Boekel opvolgen. Maar waar die nou mee bezig was afgelopen zaterdag bij dat Willem II Fortuna... Die wordt dan naar de kant geroepen door zijn collega VAR.
5: Mindfuck.
4: 100% penalty. En dan wil hij gewoon zijn ongelijk niet toegeven. En dan zegt hij gewoon geen penalty.
7: Het is grappig dat je het aanhad. Want wat je nu dus steeds meer kunt krijgen... is dat de VAR moet het spel eerlijker maken. Maar als de VAR ook een persoonlijke afweging maakt... kan het eigenlijk ook van averechts werken of zo. Dat was nu...
4: Nou ja, dat is wel heel moeilijk psychologisch. Dit gaat me even...
7: De VAR moet het spel eerlijker maken. Neem die overtreding van Baas in de laatste minuut.
4: Ja.
7: Maar als de VAR is er dus voor om gewoon objectief te toetsen... Wat er bij zo'n situatie
6: wil zeggen
7: gebeurt.
6: Dat de VAR subjectief is.
7: Als de VAR dus ook subjectief is, dan heb je twee subjectieve
4: iedereen is subjectief.
7: Meningen.
4: Iedereen is subjectief in dit...
7: Of in de journalistiek.
4: Nee, zo subjectief als het maar zijn kan. Ja, natuurlijk zijn we zo subjectief als het maar zijn kan.
5: Maar waardoor
6: mooi dat daar, we allemaal moeten lachen ook.
5: Door Edwin van der Graaf. Ja. Dat er onmiddellijk werd geroepen, bal gespeeld. Dus precies.
4: En anders kan je daar, maar daar ben je, daarvoor om te kijken dat een bal kan gespeeld worden. Maar het is een gevaarlijk spel. Die jongen krijgt een schoen in zijn gezicht. Ja, en dat is gewoon een penalty. En datzelfde geldt voor die VAR. Het is natuurlijk volledig terecht dat hij Hiechler naar de kant roept. Maar dat gaat dan de komende 10 jaar voor ons in een VAR-hok zitten. Maar wat moet dat geworden?
5: Misschien kan hij beter in een VAR-hok zitten dan dat hij...
4: Nou, dat blijkbaar niet, want als hij naar de camera gaat...
5: Vermoeid en bezweet die kant op rennen. Dat is natuurlijk wel een verschil of je lekker zo achterover in een VAR... in de microfoon praat.
6: Ja, wel in de microfoon praat.
5: In een VAR-hok zit of dat je al 6, 7, 8 kilometer hebt gelopen... bezweet nadat...
4: Het was in de eerste helft.
5: Ja, nou ja, dan heeft hij nog geen 6 kilometer gelopen.
4: Nee,
5: dat
7: Sunderland was ook een handsball. Was totaal krankzinnig.
5: Sunderland.
7: Arsenal maakte in de eigen 16... echt Arsenal? Gewoon een of Manchester City... een tikkie met de hand. En die VAR, hoe kan de VAR er nou niet ingrijpen? Ik bedoel, met ogen dicht zie je dat nog.
5: Maar wat vond jij van
7: Perisic
5: dan?
6: Dat tikkie.
5: Ja.
7: Ja. Nou ja, ik zeg al. Ja,
6: als Prupper toneel gaat maken, dan krijgt Perisic een rode kaart.
5: Perisic rood.
4: Maar dat was bij Ajax Twente er ook een paar jaar geleden. Was er ook zoiets. Gaf iemand er ook een tik.
5: Ja, dat heeft het met intensiteit te maken.
7: Het
5: gaat niet alleen over de VAR. Want ik mocht gisteren vanwege de vakantie van collega Kooijman naar AZ Telstar. Daar loopt ook een scheidsrechter.
7: Ja.
5: Hij floot ook toevallig Ajax-PSV, Sander van der Rijk.
7: Ging niet goed?
5: Nee, verschrikkelijk. Daar wordt dus een, zeg maar een overtreding, vermeende overtreding van Gerald Alders... die echt volle bak de bal speelt. Hup, gele kaart. Nou, wat doet zo'n trainer van Telstar terecht? Die haalt hem in de rust naar de kant. Want krijgt hij zijn tweede gele, dan speel je niet alleen die wedstrijd met hem... maar dan ben je de volgende wedstrijd ook kwijt. Ah, die Sander van der Rijk die doet ook maar wat.
7: Oké.
5: Die ziet dan ook
4: maar
5: niet...
4: met die Koeman was mooi.
7: Ja, dat wou ik zeggen nog. Ja, maar, eerbetoon aan
5: maar die, ja,
4: nou, dat laten we ophouden over die kutscheid.
5: Nog één dingetje over Sander van der Rijk. Want dan was het nog mooier geweest voor Koeman. Er is gewoon vlak voor tijd. Er wordt een speler van Telstar. Die wordt gewoon... Hup. Bij Wout Weghorst gaat hij een paar weken geleden... voor eenzelfde momentje gaat hij op de stip. Maar dan durft hij het niet bij AZ Telstar. En wat was er nou mooier geweest als Ronald Koeman junior?
7: Ja, dat is een beetje nee. Maar het was... Ja. Het was...
4: Dan kunnen we wel gelijk beginnen. En dan mag Koeman bij de eerste minuut mag hij een penalty nemen.
5: Er moet wel wat gebeuren. Hè?
4: Ja,
7: nee, maar het was even los daarvan. Laten we het scheidsrechtersblokje dan even afsluiten.
6: Nee, dan moet je wel afsluiten met uitgeprinte A4'tjes.
4: En een fluitje.
6: José Mourinho, na afloop van Real Madrid. Ja. Daar heeft dus iemand... heeft iemand tegen hem gezegd... er zijn twee overtredingen gemaakt, dat had rode kaart moeten zijn. Ik heb ze voor je uitgeprint, alsjeblieft. En dat ging hij dus laten zien bij de persconferentie.
7: Ja. Oh ja?
6: Want het ging over die rode kaart die Dean Huis had gekregen... Ja. Die ook wel terecht was, want het was een doorgebroken speler. En vervolgens zeiden jullie willen het verhaal van de wedstrijd... en toen liet hij dus twee impacts zien op benen van Real Madrid-spelers. Ja. Ja, zo kan het ook.
5: Nooit foto's laten zien, hè, hoorde ik. Nee.
7: Maar het was in ieder geval een prachtig eerbetoon aan, aan Koeman. Was echt...
4: Aan beide kanten, hè, want zijn vader heeft natuurlijk AZ getraind en zo. Ja, dat was echt mooi. En ja, hoor je later dat hij één training heeft gemist... Hè, na het overlijden van zijn moeder. Ja, dat is toch wel, vind ik het toch heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want ja, je bent niet alleen op de wereld, zeg maar. Je hebt weer met je hele familie te maken. En het is toch ingrijpend als je je moeder verliest en, op relatief jonge leeftijd... Ja, dan denk ik van knap dat je dan toch...
7: Ja, zeker.
5: Het was heel bijzonder mooi in Telstra-vak. De sterretjes, de lampjes, het spandoek. Maar ook alle AZ-supporters die gingen staan. Iedereen in het stadion. Schitterende foto op de grote schermen. Dus dat was echt een heel mooie eerbetoon.
7: Heel emotioneel. Trouwens, Meerdink natuurlijk ook gehaald, toch?
4: Nou, ik heb er weinig meegemaakt dat een speler zo eerlijk is als Max Meerdink. Die zegt gewoon dat hij gewoon geen selectie verdiende. En daar heeft hij het volste gelijk in. Hij verdient ook helemaal geen selectie voor het Nederlands elftal. Want hij doet maar wat. Het is echt niet de spits waarvan je denkt van... nou, die geeft even vol gas. En hij moet gewoon veel meer leveren dan dat hij op dit moment doet. En niet alleen doelpunten, maar ook in het veld. Ook in de duels. Ook in het vrijlopen. De loopjes maken. Weet ik wat allemaal. Er is nog zo verschrikkelijk veel te verbeteren. Ja. En... Kijk, we denken dat Max Meerdink 17 is, maar die is al dik in de 20. Dus die zal dat toch wel eens een keer snel moeten oppakken. En misschien dat dit helpt, hè, dat dit als een stimulans. Maar inderdaad verdiende hij het er niet om bij te zitten. En dan zou onze grote vriend Wout er veel eerder bij moeten komen... dan voor wat hij op dit moment presteert bij SV Twente, dan Max Meerdink.
5: Maar wat zegt dit over Memphis? Want hij zei in een tussenzin, het ging over de kernwaarden... en wat hij allemaal verwachtte. Eén grote familie, voor elkaar door het vuur gaan, teamverband. Maar ook geen ego's. En hij wilde dat Memphis er niet bij zit.
4: Nou, maar dat heeft daar niet mee te maken, Mike. Hij heeft met Memphis gewerkt, dus hij weet wel wat voor vlees hij in de kuip heeft. En dan had hij gezegd, nou, voor Memphis is de deur gesloten. Want het is niet zo ineens dat nu selecteert hij hem niet vanwege zijn ego... maar de deur staat open en de volgende keer heeft hij dat ego niet meer.
5: Nee, maar ik bedoel, dus... als Max Meerdink... want jij geeft net aan waarom Max Meerdink heel eerlijk was... en dat hij inderdaad nog niet verdient om bij Oranje te zitten... Maar als dat dan toch de voorkeur krijgt boven
7: Memphis... Ja, misschien de intensiteit van het spel dat Memphis
4: niet tijd kan benaderen. Ik weet het ook niet. En misschien zit Memphis nog in Brazilië. Maar wel, met vier wedstrijden, dan kan je ook terugvliegen. Maar dat betekent wel dat hij in de hiërarchie nog een plaatsje moet stijgen... om bij het wegvallen van Malen opgeroepen te worden voor het Nederlands elftal.
5: Maar als jij de keuze had Weghorst of Memphis, wie had jij dan gekozen?
4: Weghorst.
7: AZ kan dus beter.
4: Want ik vind dat je zo'n type in je selectie moet hebben.
7: Ja. AZ kan beter het spel, maar ze draaien natuurlijk wel gewoon bovenin mee. Dus,
5: de nieuwe koploper,
7: is nog
5: AZ
7: heel goede talen.
5: Moest echt hard werken om die overwinning over de streep te trekken. Hoewel Telstar niet echt heel veel afdwong. Ze hadden wel aardige fases. Maar voorin zijn ze gewoon niet scherp genoeg. En ze creëren gewoon veel te weinig. Mijn Nederlands is niet zo goed. En op datzelfde moment maakte Twente 2-2 en daarna ook nog 3-2. Ja, toen was het natuurlijk wel feest in het AZ staan.
7: Ja, nog even die wedstrijd beter pakken. Natuurlijk Twente PSV, die jij ook gisteren op de radio hebt meegemaakt.
6: Ja, zeker.
4: Wat zei die Gusje Bjuk nou tegen die Weghorst? Ja? Want jij hebt zitten kijken.
6: Ja, maar zonder geluid. Maar het ging toch over
4: zonder dat geluid.
6: Je praat als een... Zo praat ik niet tegen mijn hond of zo, toch? Ja. Zoiets was het toch?
4: Ja, dan ben je heel benieuwd wat hij dan gezegd heeft.
6: Ja.
4: Ja, misschien is het gewoon van wegwezen. Ja. En misschien zeggen we Wout Weghorst tegen zijn hond, wil je vertrekken?
7: Ja.
4: Ja, ik denk zoiets.
5: Maar Jeroen Kapteins vertelde, die trouwens afgelopen zaterdag ook een wedstrijd had gefloten die niet helemaal, helemaal goed ging.
7: In het amateurvoetbal bij zijn kind?
5: Maar die...
4: Die blauwe oog, was dat daar, man?
7: Nee.
5: Zo worden je verhalen gemaakt.
7: Ik ben benieuwd hoe Jeroen Kapteins als scheidsrechter...
4: blauwe ogen.
6: Heel strikt.
7: Ja.
6: Hij is heel
7: brilletje,
6: denk jij?
7: Op, brilletje op.
4: Je hebt hem wel zien fluiten.
6: Nee, dat hebben we gevraagd in Amerika, toch? Wat voor scheidsrechter die was. En heel hele strenge... Hij volgt gewoon netjes de regels.
4: Strenge spelleider. Ja.
5: Maar die vertelde de laatste vier wedstrijden... dat die Guus Abiyuk van Weghorst heeft gefloten... 4 keer een gele kaart. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want ik kwam Guus Abiyuk een keer tegen op het parkeerdek in... Leuk.
6: Toevallig?
5: Zeg maar, niet toevallig. Scheidsrechter tegen... bij de parkeerplaats. En die vertelde ook dat het gedrag van Wout... Wout is in alle opzichten een winnaar... maar dat betekent niet dat je als scheidsrechter... alles over je kant hoeft te laten gaan.
7: Maar goed, PSV...
4: Zeker niet de scheidsrechter van het jaar.
5: Nee,
4: bij
5: gouden kaart.
4: Ja, gouden kaart.
7: Ook dat, ja.
4: Beste man van...
5: Dus ik denk dat ook in de vijfde wedstrijd... die Guus Abiyuk Weghorst fluit... dat hij een klein probleempje heeft.
7: Maar we zoomen even in op Weghorst... en de knappe prestatie van Twente. Maar PSV natuurlijk wederom heel kwetsbaar.
4: Het is natuurlijk ongelooflijk bij die 2-2. PSV mag een corner nemen. En dan die jongen die steekt 75 meter het veld over.
6: Ja.
4: En dan loopt Des mee. En dan,
6: Jij was bij de 3-2, toch?
4: Bij de 3-2. Oh, sorry.
5: Maar dan geef je hem toch een zaag.
6: En het was een vrije trap.
4: Je hoeft geen zaag, maar...
6: Het was een vrije trap, geen corner.
4: Oh ja, maar geef hem gewoon een ding.
6: Ja, Dest, dat hij even gewoon naar zijn shirt trekt.
4: Doe wat. En ook Sano, die had ook nog de kans om wat te doen.
7: Maar jij bent wel fan van Weidman, hè?
4: Ja, vind ik wel, ja.
7: Dat is een leuke speler.
4: Ja. Volgens mij in een van die wedstrijden van de voorronde... Dus zag ik ineens lopen en denk zo, waar komt die vandaan?
7: Dus
4: ja,
7: Paris Saint-Germain gespeeld. RKC en dan...
4: RKC, maar die, het is wel een...
7: Slimme...
5: Maar, even een quizvraag.
7: Oh jee.
5: Hij vertelde, hij ging alleen op doel af. Hij zag Taha lopen en toen dacht hij, fuck it, ik schiet hem zelf... Denk je dat hij de volgende bal van Taha krijgt? Of denk je dat Taha ook zelf schiet?
7: Ja.
4: Taha had nu zelf al gescoord. Dus ik denk dat hij hem gewoon afgeeft aan degene die het beste voorstaat.
5: Maar hij deed wel fantastisch.
4: Ja, maar die balcontrole met de buitenkantje en alles.
6: Maar die 1-1 en die 1-2 van PSV waren toch ook wel echt... Dat was echt een formidabele voorzet van Mauro Junior op het hoofd van Til.
4: Ja.
6: En de manier waarop die 1-2 tot stand komt met Van Bommel... Mijnans en dan uiteindelijk Wanner en vervolgens Tilde.
4: Ik heb hem nog nooit zo specifiek over die punt. Hij gaat het nou volgen.
7: Diamanthouder. Dan zie je dat.
6: Volg ook in de keukenkampioen-divisie. Volg ik ook.
7: En die Houtkamp die hem daarin onderlegt.
4: Adel-Cambuur is nog slechter dan de keukenkampioen-divisie.
6: Ik heb me heel erg vermaakt afgelopen vrijdag met RKC tegen MVV. Want MVV kon... Nu wordt het
7: ga je ons over.
4: Nee. Maar het mooie is dat vorige week kwam Andries Jonker overal in beeld. En MVV leeft weer.
6: Die werd keihard afgestraft.
4: Vorige week werd hij al afgestraft. En nu weer.
6: Keeper. Die had een klote avond.
4: En dingen, die Nuiten van Dordrecht, die had het helemaal uitgevonden.
6: Ja, schitterend.
4: En zo. En bij het begin van het seizoen gelijk spelen tegen Jong Ajax. Nou, dit was de opmaat naar heel veel. Gewoon onderaan. Die hebt dan bij Ajax op de bank gezeten. Vind je het gek dat die Fred Grim is mislukt. Met zo'n assistent.
7: Maar wie staat er nou het beste op? Eerste speelronde gehad. Wie is de grootste titelkandidaat?
6: Ja, AZ.
4: Die hebben nu al 1 punt meer dan
7: Wie vind jij dat de grootste titelkandidaat is?
4: Qua spel?
7: Ja.
4: Ik vind PSV toch, omdat ik die PSV...
7: Ondanks de kwetsbaarheid.
4: Ook, ja.
5: Maar deze Kovar, want jij zei van Olij moet een kans hebben...
4: Dat zei ik niet. Ik vond dat de Olij geen kans had.
5: Nee, precies.
7: Nee, maar ik las ook ergens...
5: Maar deze Kovar gaat PSV echt nog punten kosten. Want dat is
4: wel kost hij al nu al.
5: Echt een heel, maar dat zal nog wel doorgaan ook. Want het is echt een heel matige... En ik snap niet dat een topclub zo'n matige keeper heeft.
4: Ja, nee. Bij Feyenoord lag er ook iemand in de hoek. Dat was een terugspeelbal van iemand van SC Utrecht.
5: 2 keer de 0.
4: En volgens mij... Is hij al opgestaan? Staat hij al?
6: Moet even bellen naar de Kuip of
4: bel even of hij al staat.
7: Maar het is toch eigenlijk wel een hard gelach. Dat
6: duurde gewoon. De kans ook van Dani de Wit dat hij die hem overschoot. Dat kwam omdat hij die bal losliet. Dat dacht ik ook.
5: Weet je wat ik trouwens wel een hele goede keeper vind?
7: Ja.
5: Jari de Busser.
7: Ja? Die doet het goed?
5: Vind ik wel. Niet
4: die zit bij België zelf al, toch?
5: Die is zo ook opgegaan.
7: Ja.
5: Maar ik moet zeggen, niet dat hij tegen Telstar heel veel te doen kreeg. Maar die straalt wel heel veel rust uit. En de momenten dat hij moet staan, dan...
7: Zo raar eigenlijk dat Feyenoord en PSV dan dit soort keepers hebben gescout.
6: Tweede Bundesliga.
4: Ja. Tweede Bundesliga, ja.
7: Net als
4: derde.
7: Medic, hè?
4: Ja. Medic, ja.
7: Kerer.
4: Die ging ook gelijk neer. Die kreeg een beuk van iemand, ik weet niet meer van wie. En die bleef ook gelijk even 5 minuten liggen.
7: Kerer, is dat hem nou? Want verdedigend is Ajax ook kwetsbaar gebleken tegen Excelsior. Ik kan zeggen, ja, 2 schoten, 2 goals.
5: 4 schoten op doel.
7: 4. Maar goed, is dat goed genoeg?
5: Ik denk, na afloop hebben we met Jurri Baas staan praten. En dat interview, dat gesprek heb ik weggegooid. Want de vraag die gesteld had moeten worden, die is niet gesteld. Want het moment waar we het over hebben gehad, dat penalty moment, dat ja, in het stadion, het werd ook niet herhaald op de kleine schermpjes. Dat was me echt gewoon ontgaan. Mm. Later natuurlijk wel meegekregen, dus. Maar Jurri Baas zei van nee, dat is ook afstemming. Er was ook een moment, volgens mij tegen Fortuna Sittard, dat hij een gele kaart kreeg, Baas, omdat Kerer ook niet goed stond. Ja, in potentie is dat natuurlijk wel een hele goede verdediger. Maar dat het er nu nog niet goed uitziet, dat ben ik wel met je eens.
7: Nee, en Wijndal die gewoon toch weer zijn minuten maakt.
4: Ja, ja, ja. Maar miste toch ook Deli Blind blijkbaar.
7: Ja. Ja,
4: toen met Deli Blind ging het verdedigen qua organisatie beter. En dan zie je ook dat die keeper van Barcelona, Ter Stegen, ja, die is er in feite ook verantwoordelijk voor. Want die heeft alles voor zich. Dus die moet daarin veel meer coachen. Nou, en dat blijkt dus niet allemaal even goed te lopen daarachterin.
7: Heerlijk dit, hè? En dan donderdag Nederland-Duitsland als eerste.
5: Wie is voor jou
7: niet klaar?
5: Ja, jij bent een redelijke Ajax-fan.
7: Nee, ik volg het allemaal gewoon.
5: Nee, ik vind je redelijk.
7: Nee, maar ik had vanmiddag zo met de ANVJ ook verloren. Ik had gewoon een hele slecht,
5: oh ja,
7: slecht weekend.
5: Goed dat je het zegt. We moeten het zo nog wel even over SV opbedammen.
7: Oh ja, oké. Okay.
5: Nee, maar hoe...
4: Maar zitten de lezers daar
7: nee, op? Nee, zeker. Nou, ik wou nog even het buitenland nog even meepakken.
5: Zie jij Ajax als kampioenskandidaat?
7: Nou, kijk, het is wel...
5: Kom even to the point.
7: Ik vind het aanvallende voetbal veel aantrekkelijker en ook beter dan de afgelopen seizoenen. Dus ze creëren zo vreselijk veel. Daarmee moet je in de Eredivisie wel...
5: Maar ben jij tevreden als je een heel seizoen leuk voetbal ziet en ze tweede of derde worden?
7: Nou ja, het is wel, vind ik, een gigantisch groot verschil met het Ajax wat in de afgelopen jaren heeft gespeeld.
5: Maar ook met
4: dat merk je ook bij Feyenoord.
7: Dat is eigenlijk al heel leuk. Ja. Dat is gewoon als voetballiefhebber heel leuk om te zien dat je gewoon een ploeg hebt waarin het aanvallende talenten afspat. Ja. Met Brandt en Oezane en... Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. En Gloch die dan wel wat geef jij of jij voor zich heel erg voor zichzelf speelt. Maar die creëert ook tegen Excelsior wel veel.
4: Ja, maar dat merk je ook bij Feyenoord. Die hebben vorig jaar dan de Champions League gehaald. En er was een enorme bak chagrijn. Die hele kuip vol. En als je dan nu ziet... natuurlijk spelen ze leuk voetbal, maar ze staan niet bovenaan of zo. Maar ja, de mensen zijn er enthousiast over het goede voetbal. En nou, als je dat een beetje kan combineren met de prestatie... en dat gaat bij Ajax natuurlijk vanzelf ook gebeuren... Want ja, heel veel clubs, ja, die kan je gewoon wegstrepen. Want ja, die hebben gewoon heel weinig kwaliteit.
7: Ja, dus... buitenland, ja, Lazio doet het dus heel goed. Taylor er ook bij.
5: Ken je Taylor?
7: Noslin natuurlijk ook goed, hè? Opvallend hoe die zich heeft ontwikkeld in zijn loopbaan.
6: Noah Lang matig.
7: Gakpo voor assist.
6: Noah Lang was matig.
7: Ja,
6: heb ik Fiorentina.
7: Oh, is dat zo? Ja, heb je dat ook nog meegekregen?
6: Ik ook nog
7: meegekregen. Nee, joh. Je vindt ons ook al zwakker, hè?
4: Wat een slavendrijvers zijn dat bij dat sport en radio.
7: Hoe voel ik je,
4: hè? Nou.
5: Je kan wel me vertellen hoeveel het was.
7: Hij had ook meteen Emiel Schelvis, die schaakte ook meteen van het bord. Huppatee. Serie A, pak ook mee, hoor.
6: Hij was heel goed.
4: Ik zou bij vriend Sam van Rooij even informeren. Misschien is TV ook wel wat voor jou dan.
6: Nee, geen commentaar. Nee,
5: hij heeft een radiohoofd.
4: Je praat graag natuurlijk.
6: Ja, precies.
4: Ja, je hoort jezelf graag.
7: Dus wat dat betreft was het allemaal wel schitterend, toch? Wat we hebben kunnen
6: maar hij was heel gepiekeerd dat hij weer gewisseld werd.
7: Ja.
6: En dat was, dacht ik wel, want hij is al een keer disciplinair uit selectie gezet door Allegri.
7: Ja.
6: En dat hij dan nu weer eraf gaat en zich zo gaat uiten, is misschien niet heel slim om te doen.
7: Nee,
4: maar hij heeft geen ego voor Xavi, anders zou je hem niet selecteren.
7: Mooi jongens, zijn we rond?
5: Nee,
7: Valt
5: er loop maar vast weg, dan kunnen we toch 1 minuut over Ilpendam
4: hebben. Dan ben ik weg, ja. Want de Ilpendam begon.
7: Nou, rond en laten we het hem even af.
5: Nee.
7: Oh, okay. Leuk. Wat is er allemaal?
5: Ik zat in Alkmaar bij AZ Telstar, dus ik kon niet naar Ilpendam, Alkmaarse boys.
7: Ja.
5: Vorig jaar.
7: Heeft hij ook gedaan, hè, trouwens.
5: Ja. Heb je die wedstrijd ook gezien? hoeveel was het ook alweer, hè?
6: Nee, geen idee. Ga door.
5: 4-0 voor Ilpendam. En het leuke is, vorig jaar hadden ze bij de winterstop 4 punten. En nu na 1 wedstrijd. Koploper. Foto maken van de stand. 3 keer Lex Verwoerd, 1 keer Mike Posma.
7: Nou, kijk, hebben we dat ook weer meegenomen? Vrijdag zijn we er weer. Tot dan.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad.

0: dat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kost ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: Amerika is weer anders. Als daar een kauwgompje op de baan ligt, ja? Dan gooi je de safety car erin. Ja. Want dan vinden ze het leuk, dan komt alles weer bij elkaar.
2: Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. Met in deze aflevering Max Verstappen weet wat Kimi Antonelli nodig heeft. Gaat Lewis Hamilton zijn on-track race personeel vervangen? En wat gebeurt er met Liam Lawson en Arvid Lindblad bij Racing Bulls? Welkom vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mijn naam is Bas van Veenendaal en dit is Formule 1 aan tafel.
3: Get me out of this fire.
4: This has been incredible. Points on debut.
5: There's something loose between my legs.
4: Simply lovely, mate.
6: Yo, hey! Yo, ho!
4: I guess we're stopping one.
7: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: Met een kort rondje en dus ook graag een kort antwoord van Jeroen Blekemolen, coureur, columnist, Formule 1-analyst. Zou Kimi Antonelli adviezen opvolgen van andere coureurs? En wat zou Mercedes-teambaas Toto Wolff daarvan vinden?
1: Ik denk dat hij alleen naar zijn vader luistert.
2: Bas Scholtenhorst, voormalig coureur en F1-analyst bij GPR Sportradio. Kan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton überhaupt bij Ferrari wel dergelijke veranderingen eisen?
8: Ja, tuurlijk. Dat moet hij ook doen. Ja.
2: En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk.
9: Hallo.
2: Waarom horen we bijna nooit gedoe met betrekking tot Charles Leclerc?
9: Een hele nette jongen die piano speelt.
2: Mercedes-coureur en leider in het WK, Kimi Antonelli, is nog niet bezig met een mogelijke wereldtitel. En die mindset is volgens Max Verstappen precies hetgeen wat Antonelli nodig heeft. Max gaf aan onder de indruk te zijn van Antonelli, en daarom moet hij niets aan zijn rijstijl veranderen en gewoon doorgaan. Zou Toto Wolff adviezen van andere coureurs aan zijn protégé accepteren?
9: Tuurlijk. Als het van jongens afkomt die hebben bewezen dat ze weten hoe het spelletje moet. Ik denk dat iedereen luistert als Max Verstappen gewoon zegt: hey, weet je wat jij moet doen? Dan denk ik dat het gewoon goed is om even te luisteren.
8: Ik denk dat Toto Wolff daar helemaal niet mee bezig is. Toch? Nee. Als iemand iets voor zijn rijder zegt, ja, dat gebeurt toch. Dat is toch Formule 1.
1: Hij doet gewoon zijn ding. En hij doet dat heel goed. En dan moet hij gewoon hetzelfde blijven doen. Zo simpel is het wel. Je moet nu niet gaan denken, ik moet puntjes gaan tellen en een Prost-stijl even gaan rekenen. Nee, hij doet gewoon wat, hij wint gewoon iedere week. Hij levert iedere week. Heerlijk.
8: Ja, het zijn ook gewoon complimenten eigenlijk van Max. En natuurlijk rijstijl. Ja? Maar je weet helemaal niet in welke context dat is gezegd. Hè. Dat is,
9: Ik ga gewoon afwachten wat straks de druk met hem gaat doen. Dat is denk ik de grootste vraagteken toch nu.
2: Is dat het enige wat hem nog in het probleem zou kunnen brengen?
1: Hij staat zo ver voor.
9: Ja, maar dan?
1: Dus die druk die komt er helemaal niet.
9: Nee. Nou ja, als je er een keertje goed afstuitert.
8: Nou, maar er is geen andere rijder. Ik denk dat jij dat bedoelt, Jeroen. Er is geen andere rijder die druk op hem kan zetten. Want er is geen niet echt iemand die meestrijdt om de titel op dit moment.
1: Nee, Hamilton komt er niet aan. Helaas voor jou.
8: Ja. Nee, dank je. Maar Russell was natuurlijk eigenlijk degene waar we het meest van hadden verwacht in die titelstrijd. Nou, die komt er helemaal niet aan. Die staat veel te ver achter. Ja, de McLarens eigenlijk, die zie je wel steeds sneller worden. Maar die komen ook niet echt in de titelstrijd.
1: Die gaan veel te ver achter, ja.
8: Ja, dus
1: McLaren gaat het ook niet halen.
8: Nee, dus wie gaat het dan doen? Niemand. Hè? Ik denk dat hij gewoon rustig aan cruist naar de finish.
9: Ja, maar dan ben je op een gegeven moment wel zelf je grootste eigen vijand.
8: Dat klopt wel, maar hij is wel wat hij nu laat zien. Hij is natuurlijk ook wel bijna in elke sessie is hij gewoon echt ontzettend snel. Ja, en hij heeft niet altijd te snel.
1: Hij is misschien te jong om het ingewikkeld te maken.
9: Ja, om het te overdenken.
1: Ja, precies. Dan ben je nog zo jong, dan ga je gewoon, ik ga gewoon niet dat WK pakken.
8: Nou, hij zal heus zijn momentjes nog wel krijgen, hoor. Denk ik, einde van het seizoen, dat er nog wel wat gaat gebeuren. Ook omdat anderen gewoon sneller worden. Hè. Je ziet dat een aantal teams wel stappen maken. Maar de titel weggeven, dat zie ik niet zo snel meer gebeuren.
2: Welke teams zouden dichterbij kunnen komen nog?
8: Alle teams. Hè. Je ziet dat McLaren natuurlijk echt wel een aantal stappen heeft gezet. Ferrari vind ik wat minder op dit moment. Maar Red Bull, dus zie je ook dat die er toch af en toe wel wat dichterbij zitten nu. Dus laten we kijken wat de rest van het seizoen brengt.
9: En soms staat er ineens een Alpine in de weg. Ik bedoel, dat was de afgelopen keer ook. Die trainen dan ineens belachelijk goed. Het hoeft maar bij de eerste bocht mis te gaan natuurlijk. Die jongens hebben echt niks te verliezen.
2: Nee. Zou Max wat van zichzelf terugzien in Antonelli?
1: Ik heb het gelukkig in een envelop gedaan begin van het seizoen. Dat hij wereldkampioen ging worden. Maar dit is een Echt, hij is van de buitencategorie. Gewoon van een ander niveau. En dat is Max ook. En dat, daar heb je een aantal jongens van. Dat was Hamilton ook. Was Schumacher ook. Dat was, nou ja, ga maar verder terug. Dit is extreem goed. Dit is niet zomaar een rijder die even gewoon een keer wereldkampioen wordt. Nee, dit is een jongen die de sport weer verandert of op sleeptouw neemt.
9: Maar is hij dan ook, zeg maar, want al die andere namen die je net noemt, ik wil niet per se zeggen dat het allemaal assholes zijn, maar ze zijn wel hele duidelijke coureurs op een baan en daarnaast. Kimi hebben we zelfs redelijk emotioneel gezien in zijn eerste seizoen. Heeft hij dat ook als het straks helemaal moet?
1: Jazeker. Ja? Want als hij Russell eraf moet rijden, dan doet hij het ook. Hè?
9: Ja, ja.
1: Dus dat is ook het mooie. Maar het is ook nog een hele leuke, grappige gast naast de baan. Die factor heeft hij dan ook nog. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is sport. Het gaat gewoon om de stopwatch. En ik vind hem mega.
8: Ja, hij zal groeien in personality. En de komende jaren ga je natuurlijk nog meer van hem zien. Hoe die echt is. En ik denk ook wel dat hij dat heeft. Hè? Dat harde. Kijk, uiteindelijk gaat het gewoon om het racen. En natuurlijk leuke jongen buiten de baan. Sympathiek. Hè? Ik denk dat iedereen dat wel vindt. Maar ja, op de baan laat hij geen centimeter liggen.
9: George Russell vindt hem niet sympathiek.
2: Nee, nou ja. Blijf even bij Kimi Jensen, de race-engineer. Bono was jarenlang de vaste, succesvolle race-engineer van Lewis Hamilton. Maar nu heeft Peter Bonington Kimi Antonelli onder zijn hoede. Velen zeggen dat Bono dit seizoen essentieel is voor Kimi Antonelli bij Mercedes. Ook al moet de coureur het op de baan uiteindelijk zelf doen. Kimi Antonelli omschreef het samenwerken met Bono als een voorrecht. Is Peter Bonington op dit moment misschien wel de beste race-engineer in het veld?
9: Dan moet je echt aan coureurs vragen. Ik vind het altijd heel irritant als iemand in je oor
1: tettert. Ik denk dat hij bij Kimi heel goed past, ja. Omdat hij gewoon precies aangeeft wat hij moet doen. En hij is een beetje een vaderrol, heeft hij ook nog een soort van. Moet je ook maar kunnen, want die race-engineers zijn meestal een beetje autistische mensen die een beetje apart zijn.
2: Wat doet een race-engineer?
8: Ja, zeker.
1: Die zijn gek, want die gaan alle getalletjes uitrekenen. Die bedenken allemaal dingen die wij helemaal niet kunnen bedenken.
8: En de strategie natuurlijk, maar ook een beetje coaching soort van. Hè, van hoe je bepaalde dingen moet verbeteren. En echt in dat proces komen van die rijder.
2: Verschil maakt zo iemand dan?
8: Ja, dat kan best een groot verschil. Ik vind dat zal jij ook zo hebben ervaren. We hebben ook wel een aantal dezelfde gehad volgens mij. Ja, dat maakt een enorm verschil. En alleen,
1: kan alles.
8: Er is geen absolute waarheid wie de beste is. Kijk, natuurlijk wel als het gaat om vinden van afstellingen. Maar als het om samenwerking gaat, moet er een persoonlijke klik zijn. En de ene, ja, ik heb ook wel eens engineers gehad. Die waren dan heel goed, waarvan iedereen zei hoe goed ze waren. Maar dat vond ik niet prettig om mee te werken.
1: Ja, die heb ik eruit gegooid.
2: Ja.
1: Als ik als ik Supercup ging rijden, was het niet mee eens. Dan klaar. Gewoon,
2: Kan een goede coureur met een slechte engineer gewoon winnen? Wereldkampioen worden?
1: Nee, want dan is die engineer zo lang weg. Als je een goede coureur bent, dan zorg je dat je de goede
2: engineer... Dat is die hardheid waar jullie het net over hadden.
1: Dan moet je gewoon keihard optreden.
8: Mm-hmm. Je zit in zo'n intens proces met elkaar. Er is geen ruimte voor...
1: Het is een soort huwelijk. Het is heel gek. Maar je bent een soort van getrouwd voor zo'n seizoen. En dan moet je het met elkaar gaan doen. En niet letterlijk, hopelijk. Maar
2: misschien helpt het wel.
1: Maar dan moet je eruit zien te komen. En als je er niet uitkomt, dan moet je ook heel snel stappen nemen.
9: Maar hoe zit het dan als je bijvoorbeeld, net zoals ik denk gelijk aan Kimi Räikkönen, weet je, die is dan leave me alone, I know what I'm doing. Weet je, dat soort gasten, dat is dan even net te ver. Dan is de engineer net even te veel aan het tetteren.
1: Fantastisch dat hij dat doet. Dat hij gewoon aangeeft van... laat mij even met rust, man. Ik weet precies wat ik aan het doen ben. Okay. En iedereen kopieert het nu al, die Formule 3, Formule 2. Dat is allemaal onzin. Hij is authentiek. Ja. Dat is gewoon wat hij dacht. En die engineer...
9: Die was te veel bezig op dat moment.
1: Ja, en als hij te veel bezig blijft, gaat hij eruit. Niet, maar die engineer
8: het zijn
1: ook
8: maar flarders uit de gesprekken. Kijk, zo'n gesprek gaat de hele race in principe door. Oh, ja. Waarin allerlei dingen gezegd worden. En de Formule 1 broadcasting, die halen daar gewoon een paar dingen uit. Waardoor het soms misschien wat heftig overkomt. Ja. Maar er zit altijd een verhaal achter, een opbouw.
2: Waarom zou Bono en Mercedes eigenlijk trouw zijn gebleven? Niet met Lewis mee zijn gegaan naar Ferrari?
9: Iemand heeft gewoon gezegd, dit blijf je verdienen. En je kan lekker wonen waar je woont.
1: Ja.
9: Ja?
1: Eens.
9: Je zult toch naar Italië moeten.
2: De eerste 10 races van het seizoen pakte Mercedes pole positions. Maar tijdens de laatste 4 races waren het Lando Norris 3 keer en Pierre Gasly. Mercedes neemt naar Maleisië een force update pakket mee, waarmee ze weer op pole willen starten. De laatste grote update van Mercedes werd in mei tijdens de Grand Prix van Montreal ingevoerd. Ze hebben zich in de tussentijd slechts toegelegd op kleine specifieke race-specifieke updates. Waarom zou Mercedes zo lang hebben gewacht met een update pakket?
9: Dus voor mij moet je het gewoon zo zeker weten als je maar kan voordat je de baan op gaat. Overigens waren die anderen allemaal wel Mercedes-motoren. Dat dan weer wel.
2: Ja.
9: Dus ik denk dat ze dat van en rustig
2: gaan. Was de noodzaak gewoon minder groot omdat het al zo goed ging?
9: Nou ja, als je geen pol op
8: ze ontwikkelen natuurlijk gewoon al die onderdelen. En ja, het komt op de auto als ze denken dat het een verbetering is.
2: Ja, maar als je minder goed gaat, ben je dan niet geneigd om die update eerder te brengen dan...
1: Nee, want je moet je eigen plan maken. En dat is denk ik wel het sterkste van de teams die ook boven komen drijven. Je moet zelf bepalen, dan ga ik met een update komen. Je moet een tijdsplanning maken. En je moet je niet laten afleiden door de rest, zeg maar. Dat je rondetijden ziet van de anderen. Dat je denkt, ik ben te langzaam. Nee, en je moet gewoon je eigen ding doen en dan kom je er.
2: Ja, vaak doen ze dat in Europa, want dat is dan qua kosten weer lager. Waarom zouden ze dat nu niet doen?
9: Ik wil nog even terug naar het vorige. Zeg maar, als je bijvoorbeeld kijkt bij Williams, waar de nieuwe directeur zit, die gewoon heel duidelijk in zijn podcast elke week eigenlijk uitlegt hoe moeilijk het is om updates te introduceren als je gewoon niet zeker weet dat het systeem werkt. Het is die ontwikkelde nog met systemen van 30 jaar oud. Hij zegt, ja, we hadden eigenlijk gewoon nog computers met floppy disk erin. Maar dat moet eerst allemaal erbij komen voordat je natuurlijk iets kan gaan doen. Dus ik denk dat het proces inderdaad zo is van je maakt een plan aan het begin van het jaar. Ja, en dat is het dan. Je kan volgens mij helemaal niet versnellen daarin.
1: Ja, nee, versnellen kan niet. Want die auto moet sneller, maar je kan niet versnellen. Dat is precies hoe het werkt. Je moet gewoon je plan volgen en dat is je plan. En als het plan verkeerd is, dan sla je de plank mis. Dan gaat het ook niet goed komen.
2: Wat verwachten jullie verder van Mercedes de komende maanden?
9: Dat ze stoppen. Dat zou ik echt helemaal te gek vinden.
1: Die gaan nog gewoon mooi.
8: Ik denk gewoon stabiel goed.
9: Ja,
8: dus we zullen gewoon doorgaan.
2: Russell, komt hij deze klap nog te boven?
8: Nou, niet te boven.
9: Ik vind het wel interessant. We zitten nu met twee goede coureurs aan tafel. En dat heb ik niet over wij, maar over die twee. Zeg, maar hoe voelt dat als je gewoon iemand in je omgeving hebt waarvan je denkt, holy shit, hoe dan?
8: Ik heb dat denk ik vaker gehad dan Jeroen. Maar dat is heel frustrerend als je zeg maar in een team zit en je ziet dat de andere rijder altijd 3/10 sneller is. Ja, dan zit je eindeloos achter die data. Ja. En je ziet iets op de data gebeuren wat je dus zelf niet in de praktijk kan brengen. Ja, en dat heeft ook met rijstijl te maken. Dat heeft ook met.
1: En wat de grap er hier eigenlijk van is. Want hij zegt, ik zat inderdaad vaak aan de goede kant van de medaille. Ja. Maar dan, ik vond het mooi. Weet je wel, ik ben inderdaad 2/3 tienden sneller dan mijn teamgenoot. Ja, heerlijk.
9: Ja. Maar
1: eigenlijk had ik geen verklaring ervoor.
9: Nee, dat
1: is gewoon gevoel, talent. Of ik deed dat gewoon.
9: Maar volgens mij denken mensen zoals ik, als we naar die race zitten te kijken, dan denk je, maar Russell kan zien wat die Kimmy toch doet. Waarom doe je het niet gewoon na? Rem wat later.
8: Zo makkelijk is het niet.
1: Dat is zo moeilijk om die. Want je hebt de data. Je kan inderdaad kijken. Ik gaf ook data aan mijn teamgenoten expres. Dat heb ik van Jan Lammers geleerd. Geef alle geheimen. Geef ze gewoon aan je concurrent. Want die denken echt, dat klopt niet.
2: Maar dat zeggen ze toch ook. Hè? Die berichten horen we ook wel eens over de boordradio's. Dat ze gewoon te horen krijgen welke bochten ze nog de winst kunnen pakken en hoe. Dus het gebeurt al tijdens de race.
8: Ja, tuurlijk.
2: En
8: ja,
2: maar toch, goed, ze zien toch alles. Dus het is echt talent
8: maar
2: goed, dan.
8: Het is
1: moet je het ook doen.
8: Ja, talent, techniek, voelen, afstellingen misschien ook wel een beetje.
2: Ja, maar jij hebt dus meegemaakt wat Russell meemaakt. Je teamgenoot is sneller.
8: Ik had het in de Supercup bijvoorbeeld ook.
2: Ja, maar wat doet dat met je vertrouwen? Breekt het je ook?
8: Nee, daar moet je wel tegen kunnen. Dat is natuurlijk, als je daar niet tegen kan, dan moet je echt iets anders gaan doen.
2: Want maar als je elke week
8: je moet gewoon
2: teleurstelling op teleurstelling krijgt...
8: Ja, maar goed, zo moet je het niet ervaren. Je werkt gewoon keihard om dichterbij te komen en om jezelf te verbeteren. En dan is het ook een soort van fijn om een goede teamgenoot te hebben, dat je dus beter wordt. Want je rijdt niet alleen tegen je teamgenoot, maar je hebt nog 22 anderen op de baan, hè, waar je ook tegen rijdt.
9: Bezoek in Transportwereld Nederland nog heel veel chauffeurs om voor Russell. Dat kan toch?
1: Ik maakte ze helemaal gek, mijn teamgenoten. Ik was wel een beetje een Hamilton of een... ik had een Rosbergje...
9: Nog een beetje die ijzer op.
1: Ja, precies, hoor, ja. Zeker. Ja.
9: Zo, kom.
2: Voormalige Formule 1-coureur David Coulthard heeft de FIA opgeroepen om sneller tot een beslissing te komen met safety cars. Hij zegt dat er vooral na de Grand Prix van Spanje duidelijk ruimte voor verbetering is. Hij denkt dat de tijd die verstrijkt tussen een incident en ofwel een virtual of een gewone safety car vaak te lang duurt. En dat kan volgens hem strakker. Zijn jullie het daarmee eens? Ik zie Ronald heel moeilijk kijken.
8: Ja, ik ben het er zeker mee eens. Ja. Ik vind het soms heel een beetje random hoe snel ze ingrijpen. Soms heb je echt het gevoel dat ze hem nog even de ronde laten afmaken voordat de rode vlag er bijvoorbeeld inkomt of safety car.
9: Ja.
8: In dit geval.
2: Maar te snel is toch ook niet fijn?
8: Nee, maar ik weet toch al redelijk. Wij zien vaker, met tegenwoordig zeker met al die beelden, zie je al iets gebeuren. En dan weet je eigenlijk, ja, dat is 100% safety car. En dan toch duurt dat soms, voor mijn gevoel in ieder geval, nog best wel lang voordat die erin wordt geroepen.
1: Ja, ik vind het belangrijk dat ze het voor iedereen dan gelijk houden. Dus dat iedereen de kans heeft, virtual safety car of Force Yellow of wat dan ook, hoe ze het tegenwoordig allemaal noemen in de Formule 1. Maar dat iedereen de kans heeft om naar binnen te rijden.
9: Ja, dat ze de nummer 1 op wachten.
1: Ja, dus zoals Norris. Ja, ja. Dat is gewoon een stomme fout van de organisatie. Ja, daar moet je rekening mee houden eigenlijk. Want je gooit zo'n gast zijn hele weekend weg terwijl hij fantastisch bezig is. Dus dat kan niet.
9: En je kan het ook echt niet meer herstellen als het gebeurt, hè?
1: Nee, dat is klaar.
9: Ja. Ja.
2: Zal de FIA wat doen met die kritieken?
9: Nee.
8: Jawel, denk ik wel. Ja, goed. Ja, of niet. Maar normaal gesproken kijken ze natuurlijk wel naar om dingen te verbeteren. Okay. En hier zit wel wat in wat jij zegt ook, Jeroen. Hè, met,
9: maar ze
8: je gooit zo'n race van de mogelijke winnaar. Of eigenlijk een vrij zekere winnaar. Gooi je gewoon helemaal weg. Door
9: een jij weet dat wel. In Amerika doen ze dat toch met een safety car. Dan pakken ze toch altijd gewoon die juiste plek.
1: Kijk, Amerika is weer anders. Als daar een kauwgompje op de baan ligt, dan gooi je de safety car erin.
9: Ja.
1: Want dan vinden ze het leuk. Dan komt alles weer bij elkaar. Dan moet iedereen naar binnen. En dan moet je kiezen. Ga ik nu wel de pit in?
9: Onderdeel van het spel.
1: Ja.
9: Ja.
1: Dat is ook heel mooi racen. Formule 1 is niet zo bedoeld. Ah, ik vind wel dat je het eerlijk moet houden. Dus wat Norris overkomen is, vind ik totale onzin.
2: Zijn er nog andere oplossingen?
1: Dus dan moet je, als je een virtual safety car, ik ga hem nu goed zeggen, dan moet je hem ook een ronde lang houden voor iedereen.
2: Mm-hmm.
1: Dan is het voor iedereen gelijk. Dan kun je zelf kiezen of je op tijd binnenkomt of niet.
2: Na de break in de F1 aan tafel is het tijd voor Pitspost, waarin we jouw vragen beantwoorden. Met onder meer een vraag over technieken uit de Formule 1 die gebruikt worden voor consumentenauto's. Verder besteden we aandacht aan, jawel Ronald, Ferrari en met name Lewis Hamilton. En je kan onder andere een volle tank brandstof winnen voor je auto. Hoef je niet helemaal naar België of Duitsland. Een stuk goedkoper.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei hij nou €200?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Alles van Apple. Refurbished, maar ook nieuw. Altijd topservice, altijd goedkoper. Kijk op macdemolition.com.
2: Dit is Formule 1 aan tafel, Nederlands meest beluisterde Formule 1-podcast. Met nu tijd voor jouw vraag in Pitspost. De eerste komt van Kees-Jan Kortekaas. Zoals je nu ziet, bij onder andere Audi, zegt hij, is men aan het experimenteren met brandstoffen. Dit zou natuurlijk in een later stadium gebruikt kunnen worden voor productieauto's, voor consumenten. Kunnen jullie voorbeelden noemen van technieken uit de Formule 1 die later zijn gebruikt in auto's waarin we nu kunnen rijden? Of is dat alleen voorbehouden aan de duurdere exemplaren? Lees Porsche of Lamborghini.
8: En het is natuurlijk van alle tijden. Vroeger met die turbo's, dat is natuurlijk ook op straatauto's gekomen, maar ook carbon fiber. Ja, maar dat was misschien wel de wat exclusievere auto's. Nou, het hybride tijdperk is misschien wel het meest actuele.
9: Maar wat denk je van alle smeermiddelen? Zeg maar, zeker in de tijd dat je nog heel veel mocht testen. Ja, dan hadden ze allerlei verschillende soorten oliën om te proberen in die blokken en versnellingsbakken dat wel heel blijft, maar dat het je gewoon heel veel winst oplevert. En andersom is dat natuurlijk nu hetzelfde. Dat je gewoon olie in je motor gooit waarmee je auto het blijft doen.
2: Volgende vraag van Annette Huizinga. We krijgen de komende dagen op het circuit van Baku te maken met het langste rechte stuk van de kalender. 2,2 kilometer lang vol gas. Dat is funest voor superclipping. Hadden ze hier misschien beter een chicaan kunnen inbouwen halverwege het rechte stuk?
9: Ja, daar wil ik nog iets anders over zeggen. Zeg maar, je hebt elke keer aan het eind van het jaar heb je toch altijd het vandalen, het woord van het jaar of zo. Superclipping. Dat woord moet gewoon echt kapot.
2: Hoe zou jij het noemen?
9: Nou, dat woord geeft gewoon alles aan wat dit hele seizoen kut maakt. Dus dat woord moet gewoon weg. Superclipping. Dat klinkt als heel iets tofs. Van, ik heb vannacht een wijze superclipping met mijn vrouw gedaan, maar dit is helemaal...
1: Ja, dat wilden we nou net weer niet weten.
9: Maar... Nee, maar ik bedoel, dit kan gewoon niet. Superclipping, noem het anders.
1: Ben ik er ook mee eens.
9: Als je dat woord voelt, denk je gewoon...
1: Mag dat dit jaar wel het woord van vandalen worden?
9: Wat het... Nou, nee, het moet gewoon weg.
1: Nog één keer dan.
9: Nee.
2: Okay. Terug naar de vraag dat het funest is voor superclipping. Ja, hadden ze dus betere chicaan kunnen brouwen? Dat vraagt Annette. Kom jij met je hele superclipping verhaal?
9: Maar...
2: Ja,
9: maar zeg het nog een keer anders, joh, dat woord.
2: Superclipping.
9: Jezus.
2: Superclipping, Ronald.
1: Ja, maar mee eens. Als je een chicaan bouwt, dat kan daar. Dan ja, was het misschien iets spannender geworden. Het is nu te lang rechtuit.
2: Ja, en dat betekent? Even, wat betekent het? Te lang rechtuit?
1: Batterijtje leeg.
2: Ja,
1: en,
2: precies.
1: En je hoort het ook. Ik vind, als je nu een Formule 1-auto, je rijdt onboard mee... En dan hoor je de snelheid opnemen en dan op een gegeven moment... Ja. En dan stort hij een beetje.
8: Is het wel leuk in de race dat het wel misschien... met inhalen dat je weer
1: nieuwe generatie
8: wordt en weer terug kan inhalen. Of
1: maar
8: iets,
1: wij zijn oude lullen, dus...
9: Ja. Zeg maar niet leuk. Het is gewoon een soort Viagra die je niet volhoudt. Dat is wat het is.
8: Ja, dat is het. Ja.
9: Volle hoop ga je erin en dan...
8: Ja.
9: Dat is superclipping.
8: Ja.
9: Er is niks leuks aan.
1: Ik denk in mental pictures, dus nu ben ik een beetje...
2: Goed, heb jij ook een vraag voor onze gasten? Mail die dan naar f1aantafel@gprsportradio.nl. In de Italiaanse media gaan verhalen dat Ferrari-coureur Lewis Hamilton aangedrongen zou hebben bij Ferrari dat een deel van zijn on-track personeel vervangen zou moeten worden. Hamilton ontkent dit overigens. Volgens Hamilton wil hij juist mensen versterken zodat ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Toch is dit niet helemaal waar, want vorig seizoen verving hij nog zijn race-engineer Ricardo Adami. Waarom blijft het toch maar zo rommelen, Ronald, bij Ferrari? En dan vooral bij Hamilton.
9: Het is Italië. Het is gewoon Ferrari. Ik bedoel, je hebt daar de paus, leuk, en Ferrari, leuk. Dat is het gewoon. Als een van de twee iets doet, dan staat het overal. En als ze niks doen, staat het ook overal.
2: Ja, maar aan het begin van de uitzending zei bij Leclerc... die is pianospeler, dus daar gebeurt het niet bij.
9: Ja, maar die is
2: het
9: nou? Die is volgens mij perfect ook als coureur voor Ferrari. Alleen die zal nooit kampioen worden.
2: Want die is van... Ongesproken gedrag? Of?
8: Ja, maar die is ook helemaal onderdeel van de familie.
9: Ja.
8: Die is daar opgegroeid en dat is wel anders. En Hamilton komt er nu, hoge verwachtingen. Ja. Krijgt veel geld. Ja, die wil ook. Die wil het wel naar zijn hand zetten. Kijk, die eerste engineer, dat was natuurlijk een drama. Ja, dat weet je nog, die sprak niet eens Engels. Dat was echt, die was niet te verstaan over de radio. Ja, dat werkt bij Lewis
1: Hamilton. Eigenlijk, als je het helemaal terug berekent. Is Hamilton heeft ook niet zijn best gedaan. Je bent zevenvoudig wereldkampioen. Je gaat geen Italiaans spreken. Wat hij eigenlijk moet kunnen, want hij heeft gekart in Italië, weet ik het hoe lang. En je gaat niet in de simulator zitten. Dus ja, ergens vind ik wel dat hij...
8: Ja, maar je weet ook niet wat er van tevoren natuurlijk is afgesproken. Dus huis wel...
1: maar daar gaat hij om, je wil winnen.
8: Ja, ja nee, precies. Nee,
1: en hij wil wel winnen.
8: Vindt hij dat niet, niet belangrijk en vervangt hij liever het... Het personeel.
2: Ja, maar heeft hij dan zoveel invloed dat hij dat dus kan?
8: Ja, dat denk ik wel.
2: Is dat terecht?
9: Als je levert,
8: dat weet je pas na de resultaten, maar...
9: Als je levert, is het natuurlijk relevant.
8: Maar het is eigenlijk waar we het in het begin over hadden. Ja, als je een race engineer of in ieder geval een team van mensen om je heen hebt... waarmee je niet goed kan werken, dan worden die vervangen.
9: Ik weet wel dat het bij Ferrari ook razendsnel kan omdraaien. Ja, maar dat is helemaal te gek. En op een gegeven moment dan lukt het gewoon niet.
1: Ja, dat is ook gewoon
9: kap.
2: Maar de laatste jaren is toch alleen dat laatste?
8: Wat? Ja.
2: Dat het niet lukt?
1: Yes.
9: Ja, dat gaat niet. Maar ik bedoel meer met de naam Hamilton in de Ferrari.
2: Ja.
9: Dat is gewoon op een gegeven moment wordt het helemaal... Dat moet
8: maar
9: het zijn.
8: Hij is wel zichtbaar geïrriteerd tijdens de races over de tactiek.
1: Ja, en ik vind ook eigenlijk dat hij het heel goed doet. Hij is 44 jaar. Hij is gewoon
9: 44 jaar.
1: Ja, dus ook dat.
9: En ook,
1: maar ja, hij doet het niet verkeerd. Alleen, ja, het is ook niet meer, hij is ook niet meer 34.
9: Kijk, en het verwachtingspatroon is gigantisch bij zo iemand. En dan ook nog eens die iconische foto voor het kantoor van Enzo. En hij heeft nu ook een F40 en alles is fantastisch. Ja. Maar...
8: hij begon eigenlijk slecht en nu zie je dat hij eigenlijk wel wat sterker wordt. Ja, goed, ja, er moet nog wel een stap gezet worden. En die auto is natuurlijk ook niet top. Dus... ja, waar het heen kan gaan, weet ik niet.
9: Ik heb nog wel een tip overigens. Dat als je zeg maar, werknemer bent en je krijgt een mail... dat ze willen praten over je punten waarmee je kan versterken... dat je beter gewoon maandag niet meer kan gaan. Wat voor gesprek dit gaat worden.
2: Heeft het überhaupt nut? We zijn ver voorbij de helft van het seizoen... om dan je on-track personeel nog te vervangen?
1: Ja.
8: Ja, hij heeft altijd zin.
1: Altijd, natuurlijk. Ja, precies.
8: Ja, je kijkt toch ook vooruit? Het heeft toch helemaal geen zin?
1: Je moet de goede mensen op de goede plekken zetten. En een Hamilton is, ook als je oud... het is wel iemand die mensen kan motiveren. Dus je krijgt... ja, je kan alles voor elkaar krijgen.
8: Ja, hij weet echt wat hij doet. Hè. Dus hij, heeft natuurlijk met die, hij is natuurlijk wat ouder. Dat klopt. Maar hij heeft wel de ervaring... ook met wereldkampioenschappen en dingen... om te weten hoe iets functioneert. Dus hij, in alles wat hij doet... heeft hij een bepaalde werkwijze die voor hem goed is. En daar moet de rest zich ook in schikken.
2: Zometeen hebben we het nog over de Racing Bull-coureurs... en wie daar volgend seizoen rijden. Eerst is het tijd voor Raad het Autogeluid... waarin je prachtige prijzen kan winnen. Mario de Pizzaban is wederom in Druten... en staat bij het autobedrijf van Paul van Bergen. Naast hem staat verkoper Tim de Vries.
16: Tim, ik heb het gevoel dat ik in een limousine zit in de Efteling.
17: Hoezo in de Efteling?
16: Nou, ik zie overal sterretjes in het interieur... en lampjes en een open dakje boven mijn hoofd... En...
17: we zitten achter in een elektrische limousine. En dit is eigenlijk de mooiste auto die er is. Weet je waarom?
16: Nee.
17: Het is een verkochte auto.
16: Maar hij staat nog wel op de site.
17: Hij staat nog wel op de site, ja zeker. Zeker. Binnenkort afleveren.
16: Oké, nou wil je nog wat meer over die auto kwijt... zodat we ook kunnen raden welke auto dit is?
17: Hij is wit, elektrisch. En achterin heeft hij zelfs stoelverwarming en een tabletje... waar je dingen mee kan bedienen.
16: Nou, wat fantastisch zeg. Waar vinden we deze auto, Tim? Oh nee, we vergeten een raadseltje.
17: Wat is de overeenkomst tussen een condoom en een doodskist?
16: Waarom zijn jouw raadsels altijd seksgerelateerd?
17: Ja, anders ben ik niet grappig. Maar zou ik het zeggen? In beide gevallen ben je stijf.
16: En luisteren we nu naar een geluid. Waar vinden we deze auto, Tim?
17: PaulVanBergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
2: Kijk dus op de site bij Paul van Bergen om deze auto te vinden. Stuur je antwoord per e-mail naar f1aantafel@gprsportradio.nl. En zet er even bij maandag of vrijdag auto. De winnaar van afgelopen maandag is Hugo van Ussen. Gefeliciteerd Hugo, je wint een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. Altijd goedkoop tanken, jaarabonnement op het toonaangevende automagazine Carros. Twee toegangskaarten voor het grootste voertuigenmuseum van Europa. De Metropool Experience in Druten. En de Flitsmeister, dat een nieuwe gadget voor in de auto die je voor zorgt dat je niet meer te hard rijdt. De kans dat Liam Lawson ook volgend seizoen Formule 1 rijdt... lijkt steeds groter door zijn redelijke prestatie in de Red Bull. Zevende in Nederland, 16 in Spanje. Lijkt een langer verblijf bij Racing Bulls aanstaande. Red Bull zou er nu, na deze ontwikkeling, namelijk aan denken... om Red Bull Junior en Formule 2 kampioenschapleider Nicola Tsolov... een rol van reservecoureur aan te bieden... in combinatie met deelname aan de Superformula in Japan. Vind je dat een goede constructie voor Tsolov?
8: Ja, het loopt een beetje vol hè, bij Red Bull. Dus het is ook lastig om nu een zitje in de Formule 1... zeg maar een rijderszitje te vinden, denk ik, met de huidige opstelling.
1: Dus dan is dat wat Japan het is. Japan is fantastisch. Dat is die Superformula. Dat is bijna Formule 1 in Japan. Hè. Dat is niet normaal. Dus als je daar gewoon neergezet wordt... en je hebt gewoon die auto's hebben grip... die kunnen... die
8: ja, echt snel, hè, qua rondetijden.
1: Serieus hard gaan.
8: Want op Suzuka scheelt dat helemaal niet zoveel met
1: die Formule 1. Die kunnen meedoen met Formule 1.
8: Ja.
1: Dus laat zo'n jongen lekker dat rijden. Inkomen, vreemde cultuur, allemaal even moeilijk. Ja, dit is wat je nodig hebt als Formule 1-coureur.
2: Ja, en dan verkiezen ze dus eigenlijk Lawson boven Tsolov. Vinden jullie dat terecht?
1: Ja, Lawson is daar overigens ook kampioen geworden. Mm-hmm. Maar je kan teruggaan in de geschiedenis. Eddie Irvine, Ralf Schumacher, De La Rosa.
8: Tom Coronel.
1: Tom Coronel, uiteraard. Mogen we er zeker niet vergeten. Er zijn zoveel goede rijders daar opgegroeid. En dat meen ik echt, die zijn opgegroeid daar. In dat land, met een vreemde cultuur, maar gewoon gas erop.
2: Ja, terug naar Lawson.
9: Nee, terug naar Helmut Marko.
2: Oh.
9: Zeg maar, toen de Helmut Marko daar altijd om 5:30 je uit je bed ging bellen om te zeggen dat je helemaal kut presteert, toen hebben we best een aantal keer een punt gemaakt van dat het gewoon gênant is als je mensen zo de kop afhakt. Dus ik vind het vooral helemaal te gek dat een los van gewoon zo via zo'n soort omweg, B-weg, detour, gewoon uiteindelijk laat zien van allemaal leuk en aardig, maar als je mij had laten zitten had ik het ook niet zo slecht gedaan.
2: Ja, aan de andere kant, hij is 24.
9: En dus?
2: Nou, de Racing Bulls zijn vooral een opleidingsteam, toch? Dus hoe lang, tot welke leeftijd blijf je iemand opleiden?
8: Ja, maar je hebt wel tijd nodig, ja, toch? In de Formule 1. Dus kijk, hetzelfde met Gasly bijvoorbeeld. Die is daar ook natuurlijk redelijk snel
9: uitgegaan. Vijf races kan je weg.
8: Ja.
9: Niet te vis.
8: Ja, oké, dat was misschien anders. Maar ja, je hebt gewoon met Red Bull te maken met heel veel rijders. En vier zitjes. En Max, die zit er nog wel eventjes.
1: Een baai met piranha's. Het is bijna niet te doen. Als je Red Bull junior bent, eigenlijk. Ik heb te doen met Rocco Coronel nu.
8: Ja, nu nog niet, maar...
1: Ja, nou wel.
8: Ja?
1: Ja. Die zit nu ook gewoon in die baai met piranha's. En die wordt gewoon opgegeten als hij niet volgende week een race wint. En maar zo werkt het niet.
2: Is dat niet juist de topsportcultuur die je ook nodig hebt?
8: Hij trekt toch je eigen plan. Je wilt toch altijd die races winnen. Of je nou wel of niet Red Bull op je auto hebt staan. Maar
2: je wilt dan wat je bedoelt.
8: De druk wordt wat groter. En je hebt natuurlijk veel binnen dat Red Bull driver.
1: Maar je wil die druk helemaal niet hebben. Je wil gewoon winnen.
9: Even voor de duidelijkheid. Die topsportcultuur wordt heel vaak verward met gewoon domme dingen doen. Maar topsport is ook dat je mensen begeleidt. Mm-hmm. Weet je, nou, neem Rocco is een heel mooi voorbeeld. Gewoon een hele jonge gast. Die moet je ook rustig begeleiden. En het is niet te doen dat je daar alleen maar rondzwemt en denkt, gooit iemand mij nog een keer een boei toe? Want dit is niet meer leuk.
1: Nee, heb je zijn vader is ook nog Tom Coronel. Dus rustig wordt het nooit. Nee. Maar dat maakt niet uit. Maar je moet die jongens inderdaad een beetje kneden. Een beetje de goede dingen meegeven. En dat is niet makkelijk.
2: Nee. En collega Racing Bulls coureur Arvid Lindblad, die rijdt weer een fantastisch rookie seizoen. Sterker nog, hij reed in 8 van de laatste 9 races in de punten. 6e plek in Monaco was de beste prestatie. Had hij niet juist eigenlijk de kans moeten krijgen in de Red Bull?
9: Nee, volgens mij is het juist heel goed dat hij rookie is, toch? Dat hij het zo goed doet.
2: Maar die is pas 19.
9: Ja, en verdient geld voor het team. Mm-hmm. Dat is ook mooi. Die puntjes die worden allemaal meegenomen aan het eind van het seizoen. Denken van, hier te gek.
8: Ja, maar iedereen vindt Hadjar ook top. Mm-hmm. Dus waar wil je dan...
9: Als hij bokst.
8: Max Spende. Blijft ook. Dus wat is dan het stoeltje? Ja, is er gewoon niet.
2: Nee.
1: Wat vind jij die keuze kan je bijna niet maken. Hadjar heeft het gewoon goed gedaan. Naast Max. En ja, nu weet je, Lawson ook. Dus ja, wat ga je doen? Er moet iemand uit. Ja, ik zou het niet, ik zou die keuze niet willen maken.
2: Maar dan de jongere coureur, toch? En dan is Hadjar weer 3 jaar jonger. Dus
1: dan pak je theoretisch gezien dan de jongere coureur. Ja, maar ja, dat vind ik ook niet eerlijk. Ja, waarvoor?
2: Dat
1: vind
2: ik ook geen groeipotentie is er normaal gesproken.
8: Ja, maar dat is... Oké.
1: En je pakt de beste.
8: Iemand van 24 heeft ook nog potentie. Hè? Kijk naar Hamilton, die inmiddels in de 40 is. Dus in welke window van je carrière wil je die jongens in een topauto hebben?
2: Het scheelt 5 jaar ervaring. En als je dan dezelfde prestaties hebt met 5 jaar minder ervaring...
8: Ja, goed, zij weten natuurlijk veel meer dan wat wij weten met data.
1: Ja, en die ervaring moet je ook een beetje wegstrepen tegenwoordig met nieuwe reglementen. Ze zitten nu alleen maar weer met andere dingen, opladen, ontladen. Ja. Weet je, het is ook anders geworden dan dat het was 5 jaar geleden. Nou, helemaal toen Alonso begon, meer dan 20 jaar geleden.
9: Je had een stuur en een versnellingspook, denk ik. Dat was het.
1: Ja, en dat ging gewoon goed.
2: We zijn er alweer, mannen. Dank voor jullie aanwezigheid hier aan tafel. Naast de podcast F1 aan tafel en Autosport aan tafel kun je 24 uur per dag luisteren naar GPR Sportradio. Doe het dus vooral met bekende namen als Twan van Peperstraten, Rick van Veldhuizen, Andy Houtkamp, Tom van Dijk, vele anderen. Iedere dag staan we voor je klaar met het allerlaatste sportnieuws en achtergrondverhalen. Mijn naam is Bas van Veenendaal. Blijf nog even hangen voor de bonus.
18: Is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
19: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
20: Aquaparken voor tickets, €200, please.
21: Zei hij nou €200?
22: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
19: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Iedereen doet het graag op zijn eigen manier. Zoals met de nieuwe vers gebakken beef chili baked potato. Ga voor extra pit met jalapeno's en rode ui. Of hou hem lekker mild. Jij kiest. Get your own way. Alleen bij Subway.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Denk, Dink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
2: Ja, de tafel staat helemaal vol met lekkers hier in de Harbour Club in Vinkeveen. Het ziet er fantastisch uit, Jamie. Wat is het allemaal?
23: Yes, ik heb voor vandaag heb ik heerlijk tostada met zalm en ook één tostada met hummus. Speciaal voor jou natuurlijk. Heb ik een houtsteekje met een pepersausje, een vegetarische rol met tofu en avocado. Heerlijk de bimi tempura, salmentorch en de ebi fry met in komkommer weer wasabi en gember. Eet smakelijk.
2: Dankjewel.
9: Zeg, kan jij ons uitleggen wat dubbel klutsen precies is?
1: Ja.
9: Daar zijn wij allemaal heel benieuwd.
1: We hebben net voor de uitzending
2: vragen te stellen. Dus jullie mogen dat dat.
9: Nee, maar net wist je ook heel goed.
1: Het wordt ook wel eens in de slaapkamer gebruikt, maar...
9: Precies.
2: Super clipping.
9: Nee. Echt.
2: Super clipping.
9: Ik ben weg.
24: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt... is ongeoorloofd zonder expliciete schriftelijke toestemming... ter zake verkregen van GPR Sportradio. En met inachtneming van een duidelijke bronvermelding met link.
25: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage... Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Iedereen doet het graag op zijn eigen manier. Zoals met de nieuwe vers gebakken beef chili baked potato. Ga voor extra pit met jalapeno's en rode ui. Of hou hem lekker mild. Jij kiest. Get your own way. Alleen bij Subway.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro... dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90 naar 80 procent. 1 stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70 procent van alle kleine kinderen daar de belangrijkste

0: prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Uno, dos, tres.
2: It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went cheated on me.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronen Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro... dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14.

0: 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone FM.

Goedenavond, welkom bij Via Play Darts. Buiten, gelukkig is het even droog. Dat betekent dat we in Amsterdam zijn. Hier is de AFAS. World Series Finals. Heerlijk. En weet je, er zijn 32 spelers naar Amsterdam gekomen. 8 daarvan zijn Nederlander. Een kwart van het deelnemersveld is gewoon een Nederlander. Vanavond komen er 5 in actie. Dat zijn onder andere... Wacht even hoor, wacht. Ik dacht dat ik hem uitgezet had. Hallo met Koert. Met wie? Met Porter. Hij komt erom.

0: Ja, wat als de grote baas, if the big boss is ready to talk with us, we make space, room, everything. We're very proud that you once again wanted to talk to us. Welcome in Amsterdam. Is this the final Amsterdam, or will there be more Amsterdams in the future?
1: There's always more Amsterdams. No, this is definitely not the final Amsterdam.
0: Okay.
1: We love having this event here. It works well. Look at the crowd. The players love it here. The crowd are great. You guys, no, we'll be back.
0: Good news, Jack.
2: Always good to hear, obviously. The World Series final this year, it's got a new setup, 32 players. Are you happy with how it worked out in the end?
1: Yeah, I think it was a natural progression to expand the tournament. It wasn't very clean with having some players playing twice on the same day and others not. We didn't like that. And actually, it made sense to give more players the opportunity to be here. There was an appetite for an expansion of the event, so it was a natural decision.
2: After 1 year, I know you always look back at how the year's gone, the qualifications for this finals. Any changes for next year you're thinking of?
1: Look, I think the blend is right. You know, we want a mixture of the top players in the world, local heroes, emerging talent. This is a kind of semi-pathway for players who want to step out of the comfort zone of playing in their own country and have an opportunity to test themselves against the best in the world in a bigger event than they would have in their own country. So you see Brody Klinger coming here from Australia. We've had players come here from North America, some from Asia. It's a good format.
2: A little bit disappointed that so many of the Asian players at the last minute had to step back.
1: Yeah, that was a real shame. Obviously, we couldn't do much about the illness.
2: No.
1: That was just an unfortunate position. But we will learn from the situation with the guys who couldn't get visas, and we will bring that process forward, make that earlier next year to give them a better chance of being able to make it.
2: Okay, now we're in September, I always say. September normally is the time where the PDC calendar comes out. I've looked at my calendar. It's not out yet. When is it coming?
1: So we're making some last-minute changes. Next week you will see it, and I think hopefully you will like what you see.
2: Okay, now I know you've been with us for a couple of years now. Every year you give us one little tip from what is coming. Something new is coming. Is there something new you can tell us about?
1: Tell me, what's one of your favourite events, Jack? Do you like the UK Open? You know, the one that all the players play?
2: I like the UK Open.
1: Maybe we'll do something like that.
2: Oh, maybe in Europe?
1: Maybe in Europe.
2: Where in Europe?
1: Oh, it's a big place, Europe. I'll have to make a decision.
2: First letter of the country?
1: Well, my alphabet isn't that good. But
2: oh, then it must start with an A. So that's the rumours about the next big thing. World Series-wise, there's obviously a lot of war in the Middle East. Bahrain and Saudi Arabia, yeah. Normally January.
1: Yeah.
2: What's happening with them?
1: January's a challenge. Our information from the region is that a lot of the decisions about major sporting events in the Middle East will be made after it's known what's going to happen with Formula One out there. We expect that decision to come within the next 4 weeks, and I would imagine that the decisions that ourselves and other sports properties make or have made for them will come as a result of that.
2: So you're basically following Formula One?
1: Look, ultimately we can make a decision, but our partners in the region are the ones who will make the final decision, and I think the main catalyst for those decisions will be what Formula One does.
2: Okay, that's fair enough, I think. World Series wise, I know we've been to the Middle East, we've been to North America, Europe obviously has a couple of stops. Is there any new areas we're going to next year, or are you looking at going in the next few years?
1: We'd love to go back to Southeast Asia. We've been to Japan, we've been to China, we went to Singapore once. That region is so strong. One of the reasons why we're so disappointed about the guys not making it here from Asia is because we know the talent is there for them to give the top players a game. So we'd love to go back to the Far East for an event. Places like Hong Kong, Singapore, you know, they're strong darts territories, the Philippines as well, you know. So we'd very much like to have an event there.
2: Next year already, you think? Or is it in the boy still?
1: It takes time to put things together. I would hope if not next year, then the year after.
2: If you're looking at the World Series, I think it's got six events now. Are you thinking of expanding it more?
1: I think realistically, with the calendar the way it is, the most we could do would be eight.
2: Yeah.
1: We would hope to do seven next year, if not eight. But we will get to that number quite soon. And also, sometimes things change. You know, we used to do a World Series event in Poland. That's now a Euro Tour event. We need to keep it flexible.
2: Talking about Eurotour, it's my favourite subject, as you know.
1: Of course.
2: I'm there often. Any new places we're going to go to with the European Tour?
1: Yeah, look, there's the plan with the European Tour eventually would be to have full representation across the continent. So it's important for us every year to bring a new country in. We will bring a new country in next year. It's not that far from here.
2: Ah.
1: So let's try and work it out.
2: Luxembourg.
3: That's not a country.
1: Too big.
2: I think I've got a clue. It must be AS. Early alphabet again, isn't it? Van Gerwen, he's won this tournament 6 times already. He's on the list again. Obviously, he's one of the favourites to win it again. But which Dutchman catches your eye at the moment?
1: I mean, look, Wessel Nyman's having an unbelievable year. I think Kevin Dürks is really starting to prove himself on the big stage as well. Jan has, established himself amongst the top in the world. But Michael is a class act, and he's actually showing some form in recent weeks. It means a lot to him to win here, a real lot.
2: Yeah.
1: Been chatting to him backstage, and he's really psyched up for this weekend.
2: Now, this is the answer I always give, but then he always says to me, you have to pick one. You can't have them all, so you have to pick one. Who's going to be up there with that trophy Sunday night? Dutchman, of course.
1: Look, I think of the home favourites, I think Michael is probably still the one who's got the nerve and the temperament to do it.
2: Okay,
1: we'll see.
2: Yeah, right.
1: Maybe I'm wrong.
2: No, that's all right. Back in the Netherlands, the Eurotour was moved from Rosmalen to Maastricht. Is there a big reason behind that?
1: No, I mean, look, especially when we only have one Eurotour event in a country, it's important for us to move around. There's no real reason behind it. We may be back in Rosmalen one day, but this year it'll be in Maastricht.
2: Okay, one last question. If you were interviewing Matt Porter, what would you ask Matt Porter? A question that has not been asked to him many times. And the answer, please.
1: I would ask him how hard he's trying to find the first ever fan who came to darts in fancy dress. And did he realise what a culture he would create?
2: And what was the answer?
1: We have no idea. We'd love to know.
2: We're searching for it.
3: Yeah. Very good. Well, Matt, thank you for your time.
1: Thank you guys.
3: Thank you for being in Amsterdam and promising to be back. It means a lot to us because it's the biggest tournament we have. Eurotour goes to Maastricht, which is bigger, which is more international. German, Belgians will come as well. Very good decision, and thank you for your time.
1: Thank you, Matt.
3: Ja, dat was de grote baas. Zullen we eens even kijken naar het programma van vanavond? Dat is misschien wel leuk, want er zijn 8 partijen. En er zijn 5 Nederlanders maar liefst. Zometeen gelijk die opkomst van Dirk van Duivenbode. Cross tegen Searle. Sedlacek tegen Rob. Dan onze Kevin Doet tegen Ross Smith. Dat moet kunnen. Bunting tegen Josh Rock. Humphries neemt de top tegen Jermaine Matimena. Michael van Gerben in de ene laatste partij tegen Daryl Gurney. En Gian van Veen, hij sluit de avond met Chris Dobie. En omdat het vrij snel zal gaan met zoveel partijen, is het misschien verstandig om direct te gaan luisteren naar het interview dat Dirk van Duivenbode had met wie anders dan Arjan van der Gies.
4: In hoeverre is het een meevaller voor je dat je hier staat bij dit toernooi?
5: Ja, niet geplaatst, wel gekregen. Ja. Het is niet de eerste keer dat iemand uit die regio afzegt. En ik wist dat ik eerste reserve was. Dus ja, ik gaf het wel 60% kans of zo. Maar ja, het dan alsnog krijgen is altijd wel lekker, weet je.
4: Ja, zeker natuurlijk als het in de AFAS is.
5: Nou, juist omdat het daar is, ja.
4: Precies. En dan is het dan ook een meevallen dat je tegen een tegenstander moet als Victor Tingström. Die, dat is niet de zwaarste die je kunt krijgen hier.
5: Nee, man. Vaak als ik zo denk, dan gooi ik zelf ook niet zoveel. Dus ik, soms heb ik liever juist een moeilijkere loten. Maar, ik vind hem ook niet slecht. Maar ja, ik had wel zwaarder kunnen loten. Dat is een feit.
4: Maar het gaat er dus eigenlijk zoals altijd om. Hoe je zelf gooit, hoe je er zelf in staat.
5: Ja, zo probeer ik het altijd aan te vliegen. Kijk, ja, ik heb alleen mezelf in de hand en niet mijn tegenstander. Dus ja, ik moet gewoon zorgen dat ik goed ben. En ja, dan ga ik ervan uit dat het goed genoeg is. Maar als je niet goed genoeg bent, ja, ik heb niet in de hand dat hij gooit. Dus.
4: Nee, en hoe is het met de vorm?
5: Ja, ik dacht dat ik in vorm was, maar vlieg ik 2 keer eerste ronde. Dus toch niet dan misschien. Maar training gaat goed. Nou, Hongarije ging ook goed. Volg hoe je moet naar Praag en Antwerpen. Ja, dat mislukt even. Ja, weet niet. Ik zeg niet dat ik aan twijfelen ben of zo. Maar ik ben dus blijkbaar niet zo goed in vorm als ik dacht. Maar het zit er zeker wel in. Dus ik heb dat er vanavond uitgekomen.
6: James,
3: Marco, jij bent er ook. Welkom.
6: Ja, dankjewel.
3: En de zaal weet het, want je bent al met de halve zaal op de foto gemoeten.
6: Ja, nou,
3: still
6: gemogen.
3: Going strong, hè?
6: Gemogen.
3: Ja, dat voel ik ook altijd zo. Ja, dat is mooi. Ja. Een mooie compliment van kijkers, dartsliefhebbers. Omdat ze dat ze hun schroom overwinnen. En aan je vragen, mag ik met u of jou op de foto? Kan je eigenlijk niet krijgen.
6: Nee, precies. Dat betekent echt wel wat.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: Zeker.
6: Heb je je sporen verdiend, toch?
3: Hey, jij bent ineens van Jacques veranderd in Co. Moeten we misschien even uitleggen thuis. Jacques is weer de vervanger van de caller vandaag. En dat zal hij het hele toernooi doen. Dat komt omdat Filip Krasinski heel slecht nieuws heeft moeten verwerken. Zijn vader is helaas gisteren overleden. En onze gedachten zijn natuurlijk ook bij Filip Krasinski. Hij kijkt natuurlijk niet, maar misschien krijgt hij het mee. Our thoughts are with you, Filip Krasinski. Take care, we love you. Dat moest ik even kwijt.
6: Ja, gelijk,
3: want het is echt een fijne kerel. En ook een professional. Maar dat is Jacques ook, hè?
6: Ja, maar Krasinski is wel de beste die er is, hoor.
3: Die is de beste die
6: absoluut
3: er is, ja.
6: Hij krijgt het zelfs voor elkaar om John McDonald te vergeten.
3: Mooi is dat, hè?
6: Dan heb je wel wat in huis.
3: Jacques heeft net ook al het publiek moeten opwarmen. Het is niet de eerste keer dat hij dat doet. Dus hij doet dat uitstekend. Maar dat is dus de reden dat af en toe Jacques ineens wegloopt. Als jullie thuis denken, waarom is dat? Zullen we de eerste partij er maar eens bij pakken? Wie is Victor Tingström? Ken jij hem misschien?
6: De speler uit Zweden.
3: Ja, dat maar meer weten we niet.
6: Nee, ja, goed, hij heeft de Finland Masters gewonnen. Dat heeft met Scandinavië dingen te maken. En daar is dat best oké. Hij heeft 2 keer gespeeld tegen Dirk. Die won Dirk vrij gemakkelijk met 6-1, 6-3. Die jongen die speelde 90 gemiddeld. Wat prima is, hè, dan moet je wel oppassen.
3: Zeker.
6: Maar Dirk zit daar best wel boven, hoor.
3: Ja, nou zag ik ze in de ingooiruimte. Zag ik ze samen op 1 baan ingooien. Is dat gebruikelijk dat je met je tegenstander in staat te gooien?
6: Ligt aan wat je bedoeling is.
3: Vertel.
6: Als Taylor het deed, dan deed hij het om je gek te maken.
3: Om je te intimideren.
6: Ja, precies. Dus ja, wie heeft die keuze gemaakt? En dat bepaalt wat de insteek is.
3: Nou, ik heb namelijk de indruk, ik heb niet heel lang staan kijken, maar dat Victor Tingström gewoon al ontzettend blij is dat hij eens een keer op een groot podium mag staan in zo'n fantastische zaal als de AFAS Live.
6: En dat is absoluut ook waar. Dat is ook wat het voor die jongens is. En daarom is het ook alweer jammer. Hè? Je had het er net al met Matt Porter over. Of Jacques dan. Die 3 jongens die afgezegd hebben. Want dit zijn wel unieke dingen die ze niet alle maanden meemaken.
3: Nee.
6: Tegenover heel veel jongens die hier wel staan. Die, ja, dat is gewoon terugkomen op kantoor.
3: Ja.
6: En voor die jongens is dit echt een uniek gebeuren. En hij gaat hier hoe dan ook tevreden naar huis.
3: Ja, dat is zeker waar. En er gebeuren hier altijd rare dingen. Hè? Want ja, ook al is Michael van Gerwen misschien even niet meer al een poosje in de vorm zoals we hem kennen, hij is wel gewoon titelhouder hier. Hè? Dat is 12 maanden geleden. Hij heeft hier nog Little in de finale geslagen.
6: Precies dat. En in Nederland spelen motiveert altijd voor Michael, sowieso. En hij heeft ook bewezen dat vorig jaar was hij echt geen favoriet hier.
3: Nee.
6: Het verbaasde mij ook dat hij op zondag met die beker in de handen stond. En dat geeft aan wat motivatie doet met een sporter.
3: Ja, thuispubliek ook. Ik denk dat Dirk vindt dat ook lekker, hè?
6: Ja.
3: Publiek
6: ja,
3: mee.
6: Al die Nederlanders, hè? Ik bedoel,
3: ja.
6: En dan heb je Kevin Doos, die woont hier niet zo heel ver vandaan. Wessel Nijman. Dat is voor hun allemaal geweldig.
3: Ja.
6: En dan horen ze hoe die zaal losgaat. Dit maakt jou wel helemaal scherp, hè?
3: Absoluut, 100%. Ja.
6: Dat is geweldig, dit.
3: Kijk, daar komt Dirk. We gaan ons mond houden. Luister.

0: Zo, de AFAS Live is net uitgetrild van de opkomst van Dirk van Duivenbode. En daarna nog een klein beetje die van Victor Tingström. Zit jou weer stevig in je stoel, Guy?
1: Zeker, ik heb de stoelriem gevonden en vastgedaan. Stevig aangetrokken ook nog.
0: Ik verwacht vanavond nog wel de nodige turbulentie overigens. Dus hou daar rekening mee.
1: Ja.
0: En dat zou zomaar al het geval kunnen zijn in deze eerste wedstrijd. Tussen Dirk van Duivenbode, die één keer de finale haalde van dit evenement. De World Series Finals. Dat deed hij in 2022. Finale die hij met één leg verschil verloor van Gerwin Price. 11-10. En de twee jaren daarna, 2023 en 2024, verloor hij beide keren zijn eerste wedstrijd. Dus hij hoopt nu weer op succes in AFAS Live. En dat moet dan gebeuren tegen deze jonge Zweed, 25 jaar. De Viking, Victor Tingström. De twee kwamen elkaar dit jaar voor het eerst tegen. Tweemaal op een vloertoernooi. Eén keer in Hildesheim in Duitsland in februari. En één keer in Leicester in mei in Engeland. En beide keren won van Duivenbode. Toch wel vrij eenvoudig. Ik zie jou even heel ingespannen kijken naar iets. Ik heb geen idee wat Guy vertel.
1: Nou, hij was even aan het tafeltje. Maar volgens mij even gewoon de punten aan het slijpen. Dus niks om ons zorgen over te maken. Geen pijlenwissel na twee keer ingooien.
2: First leg, Victor to throw first. Game on!
0: Van Duivenbode twee keer vrij eenvoudig gewonnen van Tingström op de vloer dit jaar. Maar ja, zoals altijd zegt dat niks voor deze wedstrijd. Kick on!
2: 140.
0: Dat is geen Zweeds trouwens hoor. Dan een 140 van Victor Tingström. Wat verwacht jij van deze wedstrijd, Guy?
1: Nou ja, goed, ik heb Van Duivenbode weet, en dat zei hij in het interview natuurlijk ook al, dat, hij, dat er van hem verwacht wordt dat hij hier van Victor Tingström wint. Maar ja, deze jongen heeft al laten zien dat hij best aardig kan darten. Hij staat hier niet voor niks op de Nordic Darts Masters dit jaar. Dat was begin juni. Hij won hier van Steven Bunting. En was hij vooral aan het begin van die wedstrijd ook echt hartstikke goed.
2: 16.
0: Ja, hij won met 6-5. Nadat Bunting 7 matchdarts het bos ingooide.
1: Ja, oké. Okay, maar goed, hij gooit zijn matchdart wel. Dus, ja.
0: Hij gooit zijn matchdart wel, zo is het.
2: 85.
0: En de dag daarna tegen Michael van Gerwen. Ook weer bijna een stunt.
1: Ja, precies.
0: Want hij kwam 5-3 voor. Had nog één leg nodig. Maar die leg die kwam er niet meer.
2: 136.
0: Kreeg daar zelf een matchstart in die wedstrijd die er niet in ging. Dus ja, hij kan zeker presteren tegen grote namen.
1: Ja, je ziet het ook nu weer. Hij gooit vrij snel, gewoon makkelijk zijn triples.
2: 104.
1: Hij heeft ook een tourkaart. Dus hij is het ook gewend om tegen dit soort jongens te spelen.
0: Ja, maar of hij die tourkaart gaat houden? Hij zit nu in het tweede jaar van zijn tourkaart. Hij is nu op dit moment de nummer 92 van de wereld. Ja, dat zal heel lastig worden, denk ik.
1: Nee, dat klopt.
0: Publiek is niet, en dat is begrijpelijk, op de hand van Tingström.
1: Ik denk dat Tingström wel eventjes gebaald heeft toen hij hoorde dat Man Lok Leung niet mee zou doen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dit is natuurlijk wel een tegenstander. Hoewel Man Lok Leung is. Maar ja, ik zou hem dan niet direct met Dirk van Duivenbode willen vergelijken. Het is geen slechte darter.
1: Nee, tuurlijk niet. Maar nou ja, vraag Tingström. Je speelt in Amsterdam. In de AFAS Live wil je dan of tegen Man Lok Leung of Dirk van Duivenbode. Ja, dan weet Tingström het wel.
0: Ja, Man Lok Leung was een van de spelers uit Azië.
2: 57.
0: Die zich moest afmelden.
1: Ja.
0: Een van de drie spelers uit Azië die zich moest afmelden. Man Lok Leung was ziek.
2: 59.
0: Dat was althans de officiële reden die werd opgegeven. Ja. Lance Ilegan en Alexis Toilo van de Filipijnen hadden visa-problemen. Zij werden dan weer vervangen door Daryl Gurney
2: 140.
0: En Mike Kuivenhoven. Zo hebben we er toch eventjes twee Nederlanders bij gekregen.
2: 135.
1: Inderdaad, twee Nederlanders die het op het kwalificatietoernooi voor tourkaarthouders net niet redden, maar daardoor wel op de reservelijst terechtkwamen. Van Duivenbode stond bovenaan die reservelijst.
0: Numero uno, om het in goed Nederlands te zeggen, van deze wedstrijd.
2: 134, Dirk Require 124.
0: En zes pijlen voor die 124. Ja, publiek moest even denken, maar die tweede pijl was ook goed. Triple 8, oh ja, ja, oh ja, staat op een dubbel. Hij mist de 14, oh nee.
1: Nee jongens, dat mag ook.
2: 99. Dirk, you require 20.
0: Nou, nu dan dubbel 10 met Tinkström op 94.
1: Oh.
2: No score.
0: Tinkström op 94 dus, voor 2-0. Kan hij een pijl voor de break krijgen? Dat kan hij zeker.
2: Change on the second leg. Victor Tinkström.
3: Dat is een hele knappe finish, zeg. Van Tinkström.
2: Victor de first. Game on.
1: Kies voor de veilige optie om in elk geval de boel te beginnen. Zodat hij daarna via enkele 19 naar Bolza had gemogen. Maar ja, als je triple 19 gaat, dan mag hij gewoon naar dubbel 6. Ah, hij is niet bang.
0: Zo ziet hij er ook niet uit, hè? Die hebben we hem al eerder gezien natuurlijk. En toen zagen we dat hij ook niet bang was.
1: Nee.
2: 58.
1: Ik vind het trouwens wel goed. Want hij heeft de Viking op zijn shirt staan. Hè? Dat is dan zijn bijnaam. Maar ja, in het darten is er maar één Viking. En dus kondigde Jacques hem net aan als de Swedish Viking. Dat doet Jacques heel goed.
0: Ja, ik weet niet of hij dat in overleg met Victor Tinkström gedaan heeft.
1: Hoeft ook niet, van mij betreft.
0: Nee, oh, nee hoor. Nee, dan is het goed.
2: 39.
0: Ja, de enige echte Viking is natuurlijk Weilen en die Fordham.
2: 58.
1: En zo is het.
0: Ja, eigenlijk is dat dan. Eigenlijk zou je een systeem moeten hebben. Bijvoorbeeld zoals in de Amerikaanse sporten. Zoals basketbal, Amerika, voetbal, ijshockey. Al die Amerikaanse sporten, noem ze maar op.
2: 100.
0: Want spelers die heel veel betekend hebben voor de club dan in dit geval. En bij darten zou je kunnen zeggen spelers die veel betekend hebben voor de sport. Dat je dan in dit geval niet hun nummer, maar hun bijnaam uit de roulatie neemt.
1: Ja, ja, bijnaam en wat mij betreft dan ook walk-on liedje. Walk-on song.
0: Ja, ja. En dat je dan ergens op een toepasselijke plek dat banier ophangt.
2: 45. Victor, dat hoort er dan ook bij. 170.
0: Ja. Oh goed, het is maar een ideetje.
2: 96.
0: Zo, ik weet trouwens nog wel een sport die dat ook zou kunnen doen. Wat dacht je van voetbal? Nee? Waarom niet?
1: Ja, daar worden toch ook wel eens rugnummers.
0: 134.
1: Ja?
0: Worden die
1: opgehangen
0: in het
1: stadion? Nee, nou ja, nee.
0: De kampioensbanieren, die zien we wel. Maar goed, tot zover die discussie. Van Duivenbode om terug te breken. Zou een 125 finish nu wel heel erg lekker zijn?
1: Triple 20. En bolzaai.
0: Oh, doe het maar even.
2: 100.
0: Hij doet het niet.
2: Victor, you require 40.
0: En hij doet het weer wel.
2: Victor Tingstrom.
0: 3-0.
2: Fourth leg, third to third first. Game on.
0: En we gaan tot slechts 6 gewonnen legs. Dit is een flinke opgave die er staat voor Van Duivenbode. Die dus, zoals u hier kunt zien, in elke leg darts gemist heeft. Een dart of darts gemist heeft. Ja, dan nog maar een keer een 180 gooien. De vorige keer leverde hij dus geen legwinst op.
2: 100.
0: En je ziet gewoon dat Tinkström elke keer als Van Duivenbode een mooie score gooit, doet hij gewoon mee hoor.
1: Zeker. Ja, Van Duivenbode mag er al 2 keer 180 hebben gegooid. Scorende gemiddelde van Tinkström ligt nog altijd 5 punten hoger. Dus die is over die 3 legs en een beetje al de hele tijd gewoon goed aan het scoren. En finished. En dat is dus waar Van Duivenbode het laat liggen.
2: 60.
0: Maar gemiddelde zitten ze dicht bij elkaar. Zo rond de 93, alleen ja, de dubbels, hè. Duivenbode 0 uit 5 en Tinkström 3 uit 7.
2: Wow. 100. Dirk, you require 96.
0: Goeie marker.
2: Game from the fourth man.
0: Zo.
2: Dirk van Dijden.
0: Deze Lerk wilde die wel even heel graag pakken. Hij wilde even een statement maken.
1: Ah, en hij wil natuurlijk en die zander een beetje achterkrijgen en ook het vuur in zichzelf aanwakkeren.
0: Met een elfdarter. Pak aan! Ook geen Zweeds trouwens.
1: Nou, in 12 ging hij uiteindelijk, toch?
0: 12? Was hij in 12? Sorry, ik overdrijf. Het was een 12 darts inderdaad.
1: Nog steeds heel goed.
0: Zeker weten. Dat is ook vierbeurt. En vierbeurt is eigenlijk
2: 96.
0: Bijna altijd goed genoeg om de lek te pakken, toch?
1: Ja. Ja, en het was nu ook nog de lek van Van Duivenbode zelf. Dus als jij in vier beurten uit bent in je eigen lek, had je tegenstander dus een 9 darter moeten gooien om die lek nog te kunnen winnen. Dus inderdaad.
2: 60.
1: Het is de kunst om 12 darters te gaan gooien in de lek van je tegenstander.
0: Maar als je nou kijkt naar wat Van Duivenbode doet in zijn eigen leks en wat hij doet in de leks van Tingström, daar zit dan wel een enorme discrepantie in. Enorm verschil, had ik ook kunnen zeggen. Waarom zeg ik dat niet meteen dan?
1: Omdat je even wilde laten horen dat je het woord discrepantie...
0: Ja. Dat ik iets over iets van pannenkoeken weet, ja. Kijk, Tingström gaat hier weer geen triple. Of gooit geen triple, laat ik het zo zeggen. De beurt daarvoor had hij er wel een, maar in de eerste beurt dan weer niet. En dan zou je zeggen, Van Duivenbode maakt er gebruik van. Hij pakt een lichte voorsprong.
1: Voor het eerst een iets mindere leg van de Zweed.
2: 99.
0: Die nog wel als eerste op een finish komt.
2: Victor, you require 132.
0: 132 om 87. Dat is nog geen bloeddruk.
2: 104. Dirk, you require 87.
1: Wat naar triple 19 voor dubbel 12. De eerste pijl
2: 79.
1: Ziet er toch te ver
2: Victor,
1: vandaan.
2: You require 28.
1: Mag geen afzwaaide 2 in zijn.
2: Games on the fifth leg. Victor Tingström.
0: Ja, dan wordt het toch wat stil in de avondslijf.
2: Game on.
0: Het is die break in de tweede leg die het verschil maakt. Daar gooit Tingström zijn enige breakpijl die hij krijgt, gooit hij er meteen in. En
2: 58.
0: Ja, Van Duivenbode die mist er twee. Bij elkaar. En in de vorige leg krijgt hij dan helemaal geen pijl om te breken.
2: 57.
0: Ja. En nu begint hij ook in zijn eigen legs weg te zakken.
1: Het was in Kopenhagen wel zo dat Tingström naarmate de eindstreep naderde wel wat minder werd. Hij stond natuurlijk voor tegen Verger, die voorsprong gaf hij weg. Tegen Bunting had het ook allemaal wat makkelijker kunnen gaan dan het uiteindelijk ging voor Tingström. Maar ja, dat zijn Van Gerwen en Bunting. En deze Van Duivenbode zit niet echt op dat level. Die kan de druk ook niet bij Tingström leggen op dit moment.
2: 58.
0: Ja, die heeft nu drie beurten gehad in zijn eigen leg. Die heeft gegooid 41, 57, 58. Nou. Is dit een stuk beter? Zijn vierde maximale score.
2: 59.
0: 26. Om die vierde maximale score weer net zo makkelijk te laten volgen door een score van 26.
2: 90.
1: Ja, die kon hij echt niet
2: Duke
1: hebben.
2: You require 139.
1: Want nu moet je maar hopen dat Tingstrom 96 niet uitgooit. Want die heeft 94 wel al uitgegooid. Het zou zomaar kunnen. Dan is het zo goed als klaar. Twee keer dubbel 19 geprobeerd.
2: 18.
1: Ja, zegt Nelke, had ik dat maar gedaan. Als ik maar aan die 20 gebleven.
0: Daar verboden voor. Twee keer dubbel 20. Ja, het is maar om de eigen lek te houden. Maar toch.
2: Seventh leg of Victor de Focus.
0: En hij vraagt het publiek om nog wat extra steun. Want, kijk. Hier komt wel... een belangrijke de eindfase van de wedstrijd aan. En hoe stevig zijn dan de knieën nog van Victor Tingström? Hij begint steeds meer die triple te missen. Hij begint steeds meer afzwaaiers te produceren.
1: Ja, dan kun je maar beter zoveel mogelijk druk op die knieën houden. In de hoop dat ze een keer begeven.
2: 43.
1: Niet dit.
0: Daar is de eerste van de Viking. De Swedish Viking.
2: 100.
0: Duivenbode sluit aan.
1: Oeh, sterk hoor. 18.
2: 138.
1: Dat al niet.
0: Goed, hij gaat wel twee pijlen krijgen voor een 5-2 voorsprong natuurlijk.
1: Ja, dit komt te laat.
2: 165. En hij is 44%
0: op de dubbels. De 10 nog niet opgegooid. Tingström mist twee hele belangrijke pijlen daar. Duivenbode naar dubbel 8. Ook nog niet opgegooid door hem.
2: Games
0: en nu wel. Daar komt de storm aan in de verte. Ja. En is dat hij zoveel gel in zijn haartjes heeft gedaan? Play, anders had hij ze al voelen wapperen, denk ik. Victor Tingström.
1: Ah, er gebeurt al iets op dat gezicht.
2: 81.
0: Duivenbode staat nu voor de volgende opdracht natuurlijk. De eigen lek weer houden. Die break prolongeren. Maar het aantal beurten zonder triple van Tingström begint ook hand over hand toe te nemen.
2: 100.
0: Wat een goede correctie dit. Van Duivenbode moet zich even tevreden stellen met één triple per beurt.
2: 60.
0: Daar zien we de... hoe noem je dat? De topjes van de bananen. Nou, het ziet er goed uit. Zijn niet verkleurd.
1: Ja, weet je zeker dat het bananen waren?
0: Ja.
2: 121.
0: 99% zeker weet ik nog.
1: Oké.
0: Okay. Ik hoop dat...
2: 134.
0: Vandaag ook 99% zeker weet dat hij op 99 staat. En dat hij dat ook uit kan gooien. Eén pijl, heel belangrijk.
2: 67.
0: Wel ruim ernaast.
1: Ja, hij wilde eigenlijk het liefst in de beweging doorgaan, maar iets weerhield hem ervan. Misschien dat hij zijn pijl niet helemaal lekker vast had of zo.
0: We hebben nog geen ton plus finish gezien. Die gaat nu ook nog niet komen.
2: 50. Dirk, you require 52.
0: Want ton plus was even naar het toilet. Sorry, Guy.
1: Ja.
0: Dubbel 16 dan weer voor Van Duivenbode. Die prikt hem erin. So far, so good. Maar dan moet hij er nu nog overheen natuurlijk.
1: Nou, maar dit is wel het moment om het te doen. Want Dingström die voelt het allemaal niet meer zo. Die vond het heel leuk in Amsterdam. Totdat hij met 4-1 voor stond.
0: Toen begon hij steeds minder leuk te vinden.
2: 138.
1: Ah, minder leuk. En extra spannend. Ja, het is niet dat deze jongen heel veel ervaring heeft op een podium als dit. Ja, en op de Northern Guards Masters, dat is dan zijn World Series toernooi. Daar zijn ze voor hem in de zaal. Dus nou ja, dat is allemaal leuk. Hij heeft een keer op de UK Open 1 wedstrijdje gespeeld. Ergens op een bijbaan, daar was überhaupt niemand bij. En op de World Masters in een hele verre voorronde. Waar hij van een Engelsman verliest, waar hij er nooit van gehoord heeft. Dus ja, dit is ook allemaal maar voor het eerst. Duizenden mensen die hem aan het uitfluiten zijn, aan het boer aan het roepen zijn. Dat doet, denk ik, dan toch iets met hem.
0: Nou ja, kijk, ik moet zeggen, het is natuurlijk geweldig. Als je ziet hoe hij daar aanvankelijk mee omgaat. Echt als een ijskonijn.
1: Ja, maar
0: zo strak.
2: 59.
0: En dan op een gegeven moment komt er toch een kentering.
1: Ja, de kentering is dat er ook nog druk op komt, omdat die overwinning steeds dichterbij komt.
0: Nou, hij verbouwde 6 pijlen voor 164 in de leg van Tingström.
2: 53.
0: Niet onder de 100 gekomen. Dat is dan weer een tegenvaller.
1: Slechte laatste.
0: Het is wel een achtbaan ook voor Van Duivenbode.
2: 140. Dirk, you require 111.
0: Consistentie is af en toe ver te zoeken. 111.
1: Nu in één keer door. En dan gaat hij er dus wel in.
0: Daar is hij. Tom Plus was weer terug. En Van Duivenbode pakt zijn vierde leg op rij. 111 finish. De eerste checkout van 100 of meer deze wedstrijd. En dan begint Van Duivenbode ineens aan de leg. Die hem een plek in de tweede ronde kan brengen. De tweede ronde tegen de winnaar van de partij. Oh, sorry. Dirk moest even wat zeggen. En daar moeten we vooral even naar luisteren dan. Tegen de winnaar van de partij, Luke Humphries, Jermaine Wattimena. Ja, ja. Het is toch wel een mooi deelnemersveld, hoor.
1: Ah, ja, absoluut.
0: Hier in de AFAS Live in Amsterdam. Daar in de AFAS Live in Amsterdam.
1: Ah, Dirk.
0: Zijn 580er. Zijn achtste beurt met 3 hoge scorende triples daarin. Dat is niet misselijk.
1: Hij draait de punten nog even goed vast. Slokje water.
0: Het was trouwens zijn 600-tante, want dan gooit hij natuurlijk 2 op rij.
1: Ja.
0: Laat hij fijn zijn. En dan heeft hij 141 over. Voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd.
2: 125.
0: Maar ja, dan doen we toch een 10-darter. Zo, Dirk in de AFAS Live in Amsterdam. Dat doet wat met hem.
1: Sportief van Tingström ook nog even een momentje.
2: 58.
0: Tingström stond 4-1 voor.
2: 16.
0: Maar toen raakte hij het een beetje kwijt. Oeh, Dirk.
1: Ja, en nu.
0: Ja,
1: en
0: nu?
1: Niks er beter. Die staat te wijzen. Rechts eromheen, jongen. Ja. En Dirk gaat nog even wandelen. Tikstra wijst nog een keer. Ga nou naar rechts. Ah, Dirk gaat het vanaf links doen.
0: Dirk is net Martien Meiland. Die heeft een kamer geverfd en die gaat op een afstandje staan. Om te kijken van of hij heeft een schilderijtje opgehangen van staat dit wel?
1: Kijk, Tikstra. Die wist het wel.
2: En
1: dit is ook voor het eerst dat ik iemand Dirk van Duivenbode met Martien Meiland zou moeten vergelijken.
0: Voor alles is een eerste keer. Dirk, nu ligt de dubbel 8 helemaal open. De dubbel 4 ligt helemaal open. Open. Nog één laatste oerkreet. Dirk van Duivenbode pakt gewoon even 5 legs op rij. Om over Victor Tingström heen te gaan. Want heen te valsen is nou misschien ook weer niet het juiste woord. Hij wint met 6-4. En staat in de tweede ronde in de AFAS Live. En ik zou maar vast wat gehoorbeschermers aanschaffen dan.
4: Chelsea, de wereldkampioenen.
0: En die ramt hem even binnen.

0: Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Ja, wat een achtbaan, Sjaak, zoals Kiel zei. Of Frank was het volgens mij. Een achtbaan was deze partij.
2: Ja, hij brengt zichzelf een beetje in de problemen in het begin van die wedstrijd. Hè. Hij staat niet zo heel goed te spelen. Tingström staat wel oké te spelen. Maar hij mist gewoon te veel kansen in het begin van die wedstrijd.
1: Kende jij Tingström al?
2: Jazeker. Ja, ik heb hem op Q-School zien spelen. Daar kwam hij toen 2 jaar geleden vrij makkelijk doorheen. Goeie speler, hoor.
1: Ik wou net zeggen, want Co, dat was niet slecht.
3: Nee, het begin was zeker heel erg goed. En Derek liet hem ook wel te veel in zijn spel. Want kijk, die 240 starten in de eerste leg, dat is mooi. Maar dit is ook nieuw voor die jongen. Als Derek meegaat en hem onder druk houdt, blijft hij dat niet doen. Maar hij mocht te lang in zijn spel blijven van Derek eigenlijk. Er
1: kwam wel halverwege de partij ineens een kentering in het voordeel van Duivenbode. Hij ging beter gooien en Tingström werd een beetje labieler.
2: Ja, het is eigenlijk die 7e leg. Daar zit eigenlijk de cruciale knip. Dan krijgt Tingström 2 pijlen voor tops. Die moet je eigenlijk uitgooien. En tot nu toe in deze wedstrijd heeft hij dat ook gedaan. Ja, nu mist hij hem toch. Ik zeg dan maar even, dat is een thuisvoordeel voor Van Duivenbloden.
1: Ja,
2: dat hoort erbij.
3: Dat is thuisvoordeel.
2: Het valt nog wel mee.
1: Nu nog wel. Ja. Dat gaat het weekend nog wel erger worden, vrees
2: ik. Ik denk dat toespreken weinig nut heeft. Hè.
1: Maar hij zat duidelijk niet goed in zijn veld, Dirk.
3: Nee, ik denk dat hij de grootste overwinning op zichzelf geboekt heeft. En daarna op zijn tegenstander.
1: En deze finish was natuurlijk magistraal.
3: Deze was meteen helemaal magistraal. Dat was geweldig. En die 7e lek zag je ook het vuur terugkomen bij hem. 6e lek zag je twijfel. Hij pakte die lek toch. En in de 7e lek ging echt die batterij aan. En ging hij knallen. En het enige verschil in zijn wedstrijd waar hij zich moeilijk maakt, zijn niet de finishbeurt alleen. Maar vooral het scorende vermogen in het lek van de tegenstander.
1: Ja.
3: Daar laat hij te veel liggen. Terwijl je weet, als je 3-0 achter staat, moet je hem 2 keer breken.
1: Wat ik zo knap vind, altijd al gevonden aan Dirk. Hij kan in een partij zichzelf terugvechten op mentaliteit. Ja. Dus zichzelf oppeppen, adrenaline oppompen bij zichzelf. En dan alsnog een partij draaien. Dat zag je nu weer.
2: Ja, hij heeft dan op een gegeven moment wel het goede gevoel nodig. En dat vond hij. Op een gegeven moment voelt hij ook, Tingström gaat missen.
1: Ja.
2: En dat deed Tingström in het begin niet. Op het moment dat hij gaat missen, dan weet Dirk ook, dat hij ervaring genoeg voor. Nu ga ik hem eruit trekken.
1: Ja.
2: En dan gaat het makkelijker. Dan wordt het ook makkelijker, want dan is die druk weg.
1: Denk jij, Co, dat er ook druk is bij de Nederlanders omdat het in Nederland is?
3: Ja, voor sommige spelers die niet helemaal lekker in hun vel zitten, die niet heel het vol. Laten we heel eerlijk teruggaan even naar het begininterview van Dirk. Hoe hij antwoordt op Arjan's vragen. Zei hij ook, ja, ik denk dat ik in vorm ben. Maar ja, verlies ik 2 keer de eerste ronde. En ja, ik had moeilijker kunnen lopen.
1: Hij had het over 60% daarom, kans.
3: Dus
1: dat is niet veel.
3: Dan heb je niet die overtuiging dat je het even gaat doen. Daarom zie ik dit meer op, als een overwinning op zichzelf. Want als hij deze wedstrijd ook verloren zou hebben, ja, waar gaat je zelfvertrouwen dan naartoe?
1: Ja.
2: Ja, in zijn hoofd moet hij deze wedstrijd op voorhand natuurlijk gewoon winnen. Dit is een goede loting voor hem.
3: Dit is voor hem een perfecte loting, tuurlijk.
2: Kijk, wat hierna gebeurt, dat maakt niet zoveel uit. Deze wedstrijd wil je niet verliezen. Je wil niet op de eerste avond, de eerste wedstrijd, wil je er niet uitgaan.
3: Nee, je opent ook nog eens het toernooi, weet je wel. Ik bedoel, einde vanavond weten ze eigenlijk niet eens meer dat je al gespeeld hebt.
1: Nee,
3: ja, maar zo erg.
2: Het grootste gedeelte van het publiek sowieso.
1: Nee, maar ik ook soms niet, hoor.
3: Maar zo werkt het
2: wel. Hey, mannen, keuvel lekker door. Ik ga even wat anders doen.
1: Ja, doe dat, vriend. Ja.
3: Goed, hè?
1: Ja, we gaan je zo meteen op televisie wel weer zien, Jacques. Dank je. Dirk dus door.
3: Ja, gelukkig wel.
1: En we hebben partij 2, Rob Cross tegen Ryan Searle.
3: Ja.
1: Ik kwam Rob Cross tegen, altijd vrolijk. Ja. En altijd een hand geven, hoe is het met je?
3: Spraakzaam.
1: Heel spraakzaam.
3: Hele verhalen.
1: Zo niet Ryan Searle. Die is altijd een beetje gewoon
3: op zichzelf.
1: De Lone Ranger.
3: Ja. Maar dan straalt hij ook uit, toch?
1: Ja, zeker. Maar volgens mij ontlopen deze twee elkaar niet heel veel.
3: Nee, in principe zou je zeggen, als je naar beide spelers kijkt, nee, het ontloopt elkaar niet veel. Maar als je naar de harde cijfers kijkt, 9-5 onderin resultaat voor Cross. Maar op de meetjes is het 4-1 voor Cross. Dus als er grote podia zijn zoals dit, dan is Cross toch wel degene die altijd aan het langste eind trekt.
1: Cross was een van de mannen die aan de scalp, aan de riem van Michael van Gerwen ging, hè, vorig jaar.
3: Ja,
1: dat was geweldig.
3: Dat was een fantastische wedstrijd.
1: Dat was echt een fantastische wedstrijd.
3: Een fantastische wedstrijd. En laten we eerlijk zijn, ik sprak even met Rob achter de schermen net. En hij zegt ook, ik ben nog niet waar ik zijn wil, maar ik ben wel heel goed onderweg.
1: Ja, ja, dat is een positieve mindset, toch?
3: En hij zei ook, heel eerlijk daarbij, misschien ben ik een beetje te lui geweest de laatste tijd.
1: Ja.
3: En hij zegt, daar moet ik wel weer wat aan gaan doen.
1: Nou ja, maar hij heeft de afgelopen jaren ook in zijn familie best wel dingen meegemaakt.
3: Ja, maar dat wilde hij niet als excuus gebruiken. Hij zegt, joh, dat is allemaal geregeld.
1: Dat snap
3: heeft
1: ik.
3: Allemaal een plek.
1: Nou, maar daarom kan hij nu gaan bouwen.
3: Ja.
1: Omdat het afgelopen is.
3: En dan gaat hij nu door opbouwen als het goed is.
1: Dat mag ik toch wel hopen.
3: Ja.
1: Voorspellingkie?
3: Oh, het blijft wel een lastig, hoor. Maar ik denk dat Cross aan het langste eind trekt. Met 6-4.
1: 6-4?
3: Ja.
1: Dus we krijgen wel een partij te zien.
3: We krijgen wel een wedstrijd.
1: Oké.
3: En je weet, als ik iets zeg,
1: dan komt het nooit uit.
3: Nooit uit.
1: Daar heb ik ook last van, jongen. K, kan wel één ding voorspellen. We gaan naar Jacques en de opkomsten. En daarna hoor je Guy en Frank. Heel plezier.

0: Hostage tegen Heavy Metal. Twee Engelse dertigers tegenover elkaar. Dat moet wel gaan knetteren, zou je zeggen, met twee van zulke bijnamen. Surrender nummer 13 van de wereld, Cross, is afgezakt. Maar ook wel weer een klein beetje aan het stijgen. Hij was afgezakt naar plek 23 op de wereldranglijst. Toen alweer teruggestegen naar 20. Toen weer gezakt naar 23. En nu staat hij weer 21. Beetje een yo-yo effect bij Rob Cross.
1: Ja, ik heb wel het idee dat het yo-yo effect nu stopt. Als in dat de weg naar beneden voorlopig even niet meer opgezocht gaat worden. Ik vind hem echt heel erg sterk spelen de laatste tijd. Cross heeft natuurlijk best wel wat privéproblemen gekend. Hè, met eerst die belastingzaak en daarna de scheiding met zijn vrouw. Maar daardoor, en dat zegt hij zelf ook, heeft hij dat darten nog meer omarmd. Dat is nu zijn manier om nergens aan te hoeven denken. En gewoon lekker hetgeen te doen waar hij zo van houdt, bijna naar aan boord gooien. En ja, misschien is hij juist wel wat vrijer in het hoofd nu de laatste tijd. Ja, ik vind hem echt heel goed spelen op alle toernooien waar ik hem zie.
2: Verslager Ryan Tethofist. Game on!
0: Ryan Searle, hij heeft nog nooit één pijl gegooid op een World Series toernooi. Dit jaar dus ook niet. En nog nooit één pijl gegooid
2: 100.
0: Op de World Series Finals. Dat zijn er nu in ieder geval al drie. Ja, hij plaatste zich dit jaar voor dit toernooi dus niet. Omdat hij ook maar één keer in actie kwam in World Series verband. Maar wel omdat hij tot de vier spelers behoorde. Zelfs de hoogst geplaatste daarvan.
2: 140.
0: Die hoog genoeg op de wereldranglijst stonden om toch aan dit toernooi te mogen meedoen.
1: Ja.
0: Ondanks het feit dat ze er helemaal niet bij waren op de World Series toernooien.
2: 60.
0: En Cross. Ja, voor hem was dat allemaal ook niet weggelegd. Hij stond ook niet hoog genoeg op de wereldranglijst. Maar plaatste zich wel via het kwalificatietoernooi voor tourkaarthouders. En dat deed hij direct.
2: 134, Ryan Iwakari, he won.
0: Niet zoals nog drie anderen die van de reservelijst moesten komen.
2: Rob Iwakari, 167.
0: 167 is een flinke kluif. Te flink, zo blijkt.
2: 127, Ryan Iwakai, 25.
1: 17 voor dubbel 4.
2: Game on the first leg. Ryan Searle. Second legger up to third first. Game on.
0: Searle haalt dan keurig netjes de eigen leg.
2: 95.
0: Searle die
2: 60.
0: In juli vertelde in een interview dat hij het gevoel had dat hij op Pro Tour toernooien, dus zeg maar de Players Championship toernooien en op de Eurotour toernooien een beetje op autopiloot aan het spelen was.
2: 40.
0: Soms de

0: emotie miste, de wedstrijdspanning. Maar dat de World Matchplay dat allemaal wel weer een beetje had aangewakkerd bij hem. Ja, en dat is op zich een goed bericht natuurlijk. Want ja, Ryan Searle kan toch kan een hele spectaculaire darter zijn met die hele zware pijlen van hem.
1: Absoluut, absoluut.
0: Waarmee hij best veel triples kan gooien.
1: Ik vind het toch best opmerkelijk uitspraak. Want dit is echt een hele goede vloerspeler. Ryan Searle heeft in zijn leven 8 vloertoernooien gewonnen bij de PDC. Eentje dit jaar ook. Dan zou je zeggen, nou dan ben je daar goed in. En ergens waar je goed in bent vind je ook leuk. Maar dat valt dus blijkbaar dan toch een beetje tegen. En
0: klaarblijkelijk kan je ook een vloertoernooi op autopiloot winnen.
1: Ja, nou ja, als Ryan Searle dat kan, is dat, dat is een heel knap van. Maar op Eurotoernooi doet hij het eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij is een van de spelers die heel hoog staat op de wereldranglijst zonder ooit een Eurotoer te hebben gewonnen. En dat zijn Eurotoers, zijn toch halve tv-toernooien. Dus als je dan ook automatische piloot speelt, dat is toch gek.
0: Nou ja, goed, je hoort het wel vaker, hè? Ik bedoel, zeker bij jongens die al langer bezig zijn. Door allerlei redenen kunnen problemen met de motivatie ontstaan.
1: Ja, dat kan. En we weten niet wat er 55. Wellicht privé bij Ryan Searle allemaal speelt. Hè. Daar kan natuurlijk wel iets aan de hand zijn, dat weten we niet. Maar kijk, hij speelt geen Premier League. Hij heeft nog nooit een World Series toernooi gespeeld. Hij heeft de World Series Finals nog nooit gespeeld. Er zijn zat spelers die 57. Nog veel meer spelen dan hij. Dus ja, dan zijn die 34 vloertoernooien en die Eurotoernooien waar hij mag spelen, dat zijn toch best belangrijke 58. Toernooien om die ranking te bouwen. En om er misschien voor te zorgen dat je wel een keer Premier League mag spelen of voor een World Series wordt uitgenodigd. Want hij haalde toch de halve finale op het WK. Maar niemand heeft het over hem gehad om Premier League te spelen of om uit te nodigen voor een World Series toernooi.
2: 58.
0: Nee, nadat hij die halve finale van het WK haalde, was hij de nummer 8 van de wereld. Ik bedoel, dan zit je ook heel dicht tegen de Premier League aan natuurlijk.
1: Zeker.
0: De tweede 180 van de wedstrijd en de tweede ook van Ryan Searle.
2: 99.
1: Ja, hij haalt dus al finale WK, staat dan nummer 8 van de wereld. Heeft daar voor mijn gevoel heel weinig mee gedaan, want hij staat nu 13e. En die halve finale WK, die heeft hij natuurlijk nog steeds op de ranking staan. Dus die gaat er ooit ook een keer vanaf.
0: Ja, die gaat er niet bij het aanstaande WK, maar bij het WK daarna gaat hij eraf.
1: Ja, voor dat
2: 140.
1: WK.
2: Dus hij heeft
1: zeker wel. Dat zegt wel dat hij voorlopig dit jaar nog niet in goede doen is.
2: 94.
0: Klos krijgt weer een kans in de leg van Searle om een hele hoge finish te gaan gooien voor een break. Nu begint hij wel met een triple.
1: Wat een heerlijk onorthodoxe route. 147 op triple 18 beginnen. En dan via triple 19 aan de andere kant weer helemaal terug naar dubbel 18.
0: Ja, dat is alsof je op vakantie gaat naar Spanje vanuit Engeland. En dat je eerst even naar de Noordpool vliegt.
1: Met een tussenstop in Oslo, ja.
2: Games on the third leg. Ryan Searle.
0: Oh, daar moet ik zijn, denkt Searle. Laat ik hem voor langs gaan.
2: Game on.
0: Anders moet ik of het tafeltje of Rob Cross van het podium gooien. En dat is allebei geen goed idee.
2: 96.
0: Hij heeft wel weer zijn eigen lek gehouden. Hoewel Cross nu wel een pijl voor de breaker.
2: 134.
0: Deze heren hebben elkaar al met enige regelmaat getroffen.
2: 99.
0: Ik heb er van Ko nog niks over gehoord.
1: Dus zeker wel, dat heeft Ko verteld.
0: Heeft Ko dat verteld?
1: Ja.
0: Oh ja, dat is ook zo. En dan hoef ik het niet nog een keer te vertellen.
1: Nee, dat hoef ik niet. Het kwam ook nog in beeld. alsof Ko dat had afgesproken met degene die dat in beeld brengt.
0: Nou, Cross heeft daar het voordeel.
2: 81.
1: Die vraagt al om Michael van Gerwen. Ja, dat is toch echt pas de 78. Zevende wedstrijd van de avond.
2: Robbie require 129.
0: 129. Kan nog steeds. En nu niet meer.
2: 93. Ryan,
0: you require
2: 112.
0: Searle 112. En die gaat een pijl ervoor krijgen.
2: 72. Robbie require 36.
0: Dubbel 18. Dat is de favoriete dubbel van Rob Cross.
2: Game from the fourth leg. Rob Cross.
0: Samen met dubbel 16. Dan blijft alles voorlopig met de darts meegaan.
2: 91.
0: Oftewel, degene die dadelijk begint, wint hem ook. Wij zijn allebei één kansje gehad hebben om de lek van de ander af te pakken. Maar ja, dat kansje, dat
2: 134.
0: Werd geen daadwerkelijke break.
1: Nee, het moest ook allebei vanaf een 100 plus finish gebeuren. Schil vanaf 112 en Cross die onorthodoxe 147. Cross is vooral heel goed als hij zijn eerste 9 pijlen gegooid heeft.
2: 140.
1: Searle is dan weer goed. De eerste 9 pijlen. Uiteindelijk finishen ze allebei ongeveer even sterk. En is het dus 2-2.
0: Ja, het is op zich knap dat je gemiddelde over de hele wedstrijd hoger ligt dan het gemiddelde van je eerste 9 pijlen.
1: Ja.
2: 60.
1: Ja, dan zijn de wegzetbeurten eigenlijk altijd gewoon goed.
0: En de afmaakbeurten over het algemeen ook wel, toch?
1: Dat zou kunnen, inderdaad. Nou ja, nu heeft Cross 36 uitgegooid al een keer. Ook dat is van invloed op je gemiddelde. En heeft een keer 86 uitgegooid. Dus ja, valt dat nog mee? Dus zal het in dit geval echt aan de pijlen vanaf pijl 10 liggen. Dus wegzetbeurten zijn, inderdaad.
2: Games on the fifth leg.
0: Nou hoor, Searle balt even de vuist en heeft ook deze leg weer binnenboord gehouden.
2: 81.
1: Dus als weer ouderwets aan het duwen en trekken aan die pijlen, maar Searle ziet het er altijd zoveel makkelijker uit. De been. Zwiept. Overlichaam beweegt. Het is eigenlijk alles wat je niet moet doen. Dit is wat je moet doen. Searle staat stil. Het enige wat hij doet is dat hij achter zijn laatste pijl aanloopt. Hij staat al op de okkie als hij die laatste weggooit.
0: Dat is toch even een toffe 127 finish van Searle met Cross Bobs.
2: 100.
0: Hè? Laten we dat ook nog even memoreren.
1: Zeker.
0: Hij deed het eigenlijk heel gemakkelijk en alsof het vanzelfsprekend was. Als hij dat dit ook doet. Zijn derde maximale score gooien. De eerste keer trouwens dat hij het doet in een leg van Rob Cross. En dat biedt mogelijkheden.
2: 100. Ryan, you require 130.
0: Alleen de mogelijkheden
2: 46.
0: Worden nog niet benut.
2: Robbie, you require 120.
0: Shanghai 20. Cross moet ook een finish van boven de 100 gaan gooien, maar dat doet hij niet.
2: 60. Ryan, you require 84.
1: Kan een belangrijk moment in de wedstrijd zijn als Searle naar Bullseye gaat.
2: Games on the sixth leg.
0: En Bullseye gooit. En deze breakpijl valt er dus wel in. En daar is het 4-2 voor Ryan Searle. En eigenlijk net zo makkelijk als hij die 127 finish ervoor gooide, gooit hij die 84 finish erachteraan. En vervolgens dan weer zijn vijfde, vierde, ik ben helemaal de tel kwijt, vierde 180.
2: 79.
1: Ja, de turbo is er wel opgegaan bij Searle. Het scoort gemiddelde boven de 110. Overal gemiddelde richting de 100.
2: Ryan, you require 142.
1: Dat had Searle wel wat beter weg willen zetten.
2: 170.
1: Ten oude nood onder 100. Cross vanaf 170. Niet uit. Maar als hij het nou eens goed wegzet.
2: Okay. 57.
0: Mist eigenlijk een beetje Ryan die mevrouw of meneer die telkens die groene vis omhoog had. Maar goed. Ryan Searle, 92.
1: Jij kijkt te veel euro toe.
0: Ik kijk heel veel euro toe.
2: 52. Robbie require 130.
1: Die zit niet, op de schakeltafel hier op dit toernooi, die groene vis.
0: Je gaat nou toch niet dingen verklappen, hè? Wordt gewoon iemand die meereist naar elk Eurotour toernooi.
1: Oh, is dat het?
0: Met een groene plastic vis.
1: Hij moet uit deze. Dubbel 18 voor Cross. Ja, volgens mij is de hand nu wel droog. Een keer of 12 vegen.
2: 77.
0: Misschien wel te droog.
2: Ryan, you require 40. Games on
0: the seventh leg. En daar is Ryan
2: Searle. Ryan Searle.
0: En die is lekker bezig. Op de dubbels. Die is sowieso lekker bezig. Searle die ook al de laatste ontmoeting won tussen deze twee. In de halve finale van een Eurotour toernooi.
2: 74.
0: In mei van dit jaar.
2: 134.
0: Was wel nipt, maar hij won met 7-6. Dat is ook een wedstrijd trouwens een beetje van dit niveau.
1: Ja.
0: Het niveau is best goed. Ja, Cross die koopt te weinig voor ons. Staat 5-2 achter.
2: Cross, he won.
1: Hij krijgt te weinig kansen, ondanks een goede niveau, Cross. Want hij heeft uiteindelijk wel maar 4 pijlen op de dubbel gehad. Gooit hij er 2 van, dat is natuurlijk prima.
2: Nou,
1: als je 100 gemiddeld gooit, dan verwacht je toch ook, zeker omdat je tegenstander geen 100 gemiddeld gooit in Searle, dat je wat meer kansen krijgt. Je ziet ook, elke leg die Searle wint, Cross staat of op een dubbel en dan één keer op 60.
2: 134.
1: Dus het is qua timing net niet goed genoeg.
2: 46.
1: Je moet het omdraaien en zeggen dat de timing van Searle perfect is. Want die gooit natuurlijk wel die 127 en daarna die 84 uit.
0: Nee, je hoeft het helemaal niet om te draaien. Het een sluit het ander ook niet uit, hoor.
1: Nee, dat is waar.
0: Winnaar tegen of Stephen Bunting of Josh Rock.
2: 60.
0: En die winnaar gaat zeer waarschijnlijk Ryan Searle zijn. Hier krijgt hij de kans. Hij krijgt 2 wedstrijdpijlen. En de eerste zit meteen recht in het midden. Hij plaatst nog maar een break. Hij gaat van 2-2 naar 6-2. En Ryan Searle zet dus zijn verblijf in Amsterdam voort. Rob Cross doet dat niet.
3: Welkom in Hartje Londen. We zitten de hele dag in het spoor van een van de grootste talenten van de sport, Oliver Bergen.
4: When I was growing up, it was very clear that this is what I wanted to do. Oh my gosh. And no wing mirrors.
3: 1973.
4: Cool, hè?
0: Wat een verhaal. Wat een ongelooflijk verhaal.
4: Those 3 hours were the most important of my life.
0: Dit debuut, 7e.
4: In 5 years, I want to be fighting for a world championship.
5: Searle dus door naar de tweede ronde hier in de AFAS Live. En dat gold eerder op de avond ook voor Dirk van Duivenbode. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het leek allemaal niet te lukken. En net op tijd wist Dirk het nog om te draaien tegen Victor Tingström. Uiteraard stond hij gelijk Arjan van der Giezen te woord over deze partij.
6: Wat een heerlijke overwinning, Dirk, als je 4-1 achter staat. En dan toch met 6-4 weten pakken, 5 legs achter elkaar. Wat was het moment dat jij voelde van wacht even, nou gaat het mijn kant op?
7: Nou, dat was pas bij 5-4 of zo. Nou ja, kijk, op zich vind ik mezelf altijd wel een betere speler dan hem. Maar hij was stoïcijnser dan ik. En leg 1, ja, begin je trippeloos, dan 2 trippels, mist die hoge finish. Maar ze zijn hem nog steeds aan het zoeken. En hij gooit hem uit. Ja, dat kan gewoon gebeuren. En ja, leg 2 mis je in 12, daarna 3. Ja, dat waren gewoon ook geen goede pijlen. En dan gooit hij een goede finish uit. Ja, dan sta je wel 2-0 achter. En dan mag hij beginnen. Hij heeft de boel gewonnen. En dus dan denk ik wel van ja, dan moet ik hem wel 2 keer breken. Dat was in principe niet de planning. En eigenlijk liep het toen ook niet. Of niet eigenlijk. Het liep gewoon niet toen.
6: Nee.
7: En bij die 4-1, toen nam ik een keertje wat meer tijd. Want ik vond ook dat ik iets te gehaast was. En ja, ik nam een keer wat meer tijd, gooide ik 180. En toen nam ik daarna weer meer tijd, gooide ik 25 of zo. Ja, ik dacht ook, ik snap er ook eigenlijk geen reet van. Want ik weet dat ik eigenlijk elke beurt 180 kan gooien. Maar ja, ik kan ook voor mijn gevoel elke beurt 41 gooien. Dus ik voelde me niet zo comfortabel. En op een gegeven moment...
6: Die 80, die 2
7: pompte ik mezelf een beetje op, weet je. Met zo'n 80 inderdaad. Ja. En daarna die 111. En
6: ja.
7: Ik had gewoon zoiets van... Nou, doe maar wat agressiever. Fok jezelf maar op. En ja, dat hielp wel uiteindelijk, weet je. Want toen ik ook zoiets van... Nou, hij was ook niet zo... Toen kwam hij ook niet in de buurt, in mijn gevoel.
6: Nee, maar ik denk juist dat je dat... Ja, achteraf is altijd mooi praten. Maar dat je dat inderdaad nodig had. Agressiviteit, adrenaline, pompen, gaan.
7: Ja, maar dat is ook zo. Maar je staat zo'n wedstrijd. En iedereen zegt, je hebt een makkie. Oh. Nou, dan val jij in. Oh, 5.000 startgeld. Maar jij hebt 10.000 startgeld. En ik allemaal zoiets van, ja... ik bedoel... De tegenstander die ja, maar het is gewoon, ik heb er 1 keer tegen gespeeld. Het was niet zo makkelijk, weet je. Gewoon 6-3, 6-4. Hij gooit gewoon 4-95 plus of zo, weet je. Ik denk, ja, ik heb 2 keer eerste ronde verloren. Dat was zo fantastisch niet. En je zegt maar van, je wint deze wel even. Ik zat er niet zo in. En misschien die onzekerheid laat je dan misschien ook wel zo slecht spelen. Hè? En op het moment dat je dan denkt van, joh... Ja, pleur toch op, man. Ik ga toch niet met mijn kinderen weg om zo'n set te gooien. Nee, nou, ik dacht werken waar. Mijn vriendin zat in de hoek. En ik dacht, pleur toch op. Ik ga toch niet zo slecht gooien en bij mijn kinderen weg zijn. Dat schiet niet op. Dus aanvallen.
6: Zo is dat.
7: Punt naar voren.
6: En hartstikke goed. En gefeliciteerd. Lekker, Dirk.
7: Dankjewel.
6: Super. Tot ziens.
8: So here we go.
9: A gracious seat. It's all about business. Raw emotion.
8: That is amazing.
9: Adrenaline fuel.
10: And he nails it! Wow!
9: Real biking drama.
11: Evans double 18!
9: Glory wins.
10: He is eating everything!
9: Entertainment guaranteed.
12: Well, this has been an absolute barrage of high scoring.
13: Absolutely littered with quality.
9: The Oranje Army. Just done.
10: It's all he needs again.
13: What a final.
9: Game on.
5: Dirk als Dirk. Het is echt altijd heerlijk om te luisteren naar die man uit het Westland. En de nuchterheid die hij altijd te berden brengt. Ook na vanavond weer gelukkig een gewonnen partij. We krijgen nog Kevin Doets. We krijgen nog Jermaine Wattimena. We krijgen nog Michael van Gerwen. We krijgen nog Gio van Veen. Je moet blijven kijken vanavond hier in de AFAS. eerst nog even Karel Sedláček tegen Ben Robb. Na de opkomsten hoor je Frank en Guy. Veel plezier.

0: We gaan verder met een Tsjech tegen een Nieuw-Zeelander. Karol Sedláček. Tegen Ben Robb. En Ben Robb is de nummer 1 van de Nieuw-Zeelandse ranking. Zeg ik het goed? DPNZ?
1: Ja, zeker.
0: De Nieuw-Zeelandse ranking.
1: De Darts Players New Zealand. Ja.
0: Yes. Sedláček is nummer 55 van de PDC ranking. De naam van Ben Robb komt niet voor in de wereldranglijst. Simpelweg omdat hij zo'n wedstrijd vooral in Oceanië speelt. Maar het is nu aanwezig in Amsterdam. Sedláček mag hier debuteren, net als Ben Robb trouwens. Sedláček omdat hij een van de mannen is die zich via het kwalificatietoernooi plaatste.
1: Ja.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Ben to throw first. Game on.
0: En Ben Robb, ja, het klinkt een beetje gek, maar Ben Robb omdat hij dit jaar 2 wedstrijden meedeed aan een World Series toernooi.
1: Ja.
0: Eerst
2: 58.
0: 14 augustus in zijn eigen Nieuw-Zeeland. Daar verloor hij van Damon Hetta. En een week later in Australië.
2: 180.
0: En Johnny Clayton, waar hij ook van verloor. Dan heeft hij zich geplaatst via de World Series ranking.
1: Dat klopt. Want voor elke gespeelde wedstrijd op een World Series toernooi krijg je op de World Series ranking een punt. En Ben Robb haalde dus 2 punten, want hij speelde 2 wedstrijden. En verloor zijn wedstrijden
2: 100.
1: Niet heel ruim, maar hij won links en rechts nog aardig wat legs. Daar zien we Brody Kling. Daar zijn we toch heel benieuwd naar. Die gaan we morgen in actie zien. En het feit dat hij 2 toernooien mocht spelen is ook wel weer een compliment richting Ben Robb. Want aan het Australische toernooi mocht maar 1 Nieuw-Zeelander meedoen. De allerbeste Nieuw-Zeelander. Nou, dat is hij dus. Dus
2: 180.
1: Dat is dan wel extra knap dat hij dan aan dat toernooi mocht meedoen. Daar zijn extra puntje verdiende. En mede daardoor de World Series Finals mag spelen. Maar ik ben het met je eens dat het gek is dat iemand die 2 keer verliest, die geen wedstrijd heeft gewonnen, hier mag staan. Niks te nadelen van Ben Robb natuurlijk.
2: 9.
0: Ja, dan spelen ze ook nog voor het eerst tegen elkaar. Ze hadden het allebei slechter kunnen treffen.
1: Zeker, dat klopt.
0: Voor wat betreft de loting.
2: 60, carry required 32. Game shot on the first leg. Carol Sedláček.
0: De eerste leg.
2: Second leg is Carol to throw first.
0: Wordt door Evil Charlie meteen afgepakt van The Big Rig. Wat is een Big Rig?
2: 44.
0: Zult u zich afvragen? Volgens mij is dat een grote vrachtwagen. Volgens mij houdt hij van grote vrachtwagen.
1: Ja, maar er staat toch ook een vrachtwagen achter op zijn
2: 46.
1: Shirt. Ja. Hij is een bijnaam. Kijk, dat is toch een truck die daarbij staat?
0: Nou, of het is een truck, dat weet ik niet, maar
2: 97.
0: Nee, hij, dat is een beetje zijn hobby.
1: Ja.
0: En van oorsprong is hij rioollegger en loodgieter.
1: Ja.
2: 100.
0: Dat lijkt me trouwens wel een handige combinatie.
1: Schitterend is dat. Ja. Dat, zeg maar, je kan het aanleggen, maar je kan het ook weer leeghalen als het verstopt zit. Ja, dat is ideaal.
2: 60.
1: En dit is, ja, lokaal in Oceanië gewoon echt een hele goede speler.
2: 96.
1: Ben Robb heeft in zijn loopbaan op de Nieuw-Zeelandse Tour 27 vloertoernooien gewonnen. En die Tour die bestaat nu 8 jaar. Dus nou, dan ben je een grote meneer daar. Hij is viervoudig rankingkampioen in Nieuw-Zeeland. En altijd als hij dan op basis daarvan daar een wat groter toernooi mag, als hij op zo'n World Series toernooi mag spelen, of zoals nu World Series Finals mag spelen, hebben we verwachtingen van hem. En die maakt hij nooit echt waar.
2: 96.
0: Hij heeft ook 5 keer meegedaan aan het PDC WK. Laatste WK was hij er niet bij. Overigens. Ja, en alle 5 die wedstrijden verloor hij ook. Ja.
2: 140. Carrie Rakai 64.
0: En ook best wel kansloos eigenlijk.
2: 32. Then you require 60.
0: Nu 20 in tops om terug te breken.
2: Game show on the second leg. Ben Roll. Third leg is Ben to throw first. Game on.
1: Het is wel een jongen die er heel veel moeite in steekt. De 180 van de wedstrijd. Hij heeft Q-School geprobeerd. Ging samen met zijn Nieuw-Zeelandse maatje, Haupai Pua. Dat was ruim 2 jaar geleden.
2: 60.
1: Pua pakte toen die tourkaart. Rob net niet. Het was voor Pua denk ik ook beter geweest als Rob hem gepakt had. Dan hadden ze ook samen dat avontuur aan kunnen gaan.
2: 140.
0: En Ben Rob zal er op het aankomende WK trouwens wel weer bij zijn.
2: Ja.
0: Door
2: 85.
0: Het winnen van de Nieuw-Zeelandse ranking.
1: Zeker. Wat dat betreft is dit natuurlijk een welkome ervaring. Een paar maanden voor het WK.
2: 100. Ben, you require 47.
0: Nou, Ben Rob heeft nog geen pijl op een dubbel gemist.
1: 11 darter.
2: 93.
0: Die knalt hij er even uit, zeg. Ja, Karel Sedláček, deze Tsjech, is één van die mannen die zich plaatste via het kwalificatietoernooi, waar 4 plaatsen te vergeven waren. En uiteindelijk ook nog 3 man
2: 100.
0: Van de reservelijst kwamen. Maar Sedláček plaatste zich direct en hij deed dat echt heel overtuigend. In de beslissende wedstrijd won die van de Welshman Owen Bates met 6-4. Gooide hij boven de 105 gemiddeld. En eerder op diezelfde dag had hij al van Jimmy van Schie en Ryan Meikle gewonnen. En ook gemiddelde van boven de 100 gegooid.
1: Ja.
2: 40.
0: Over zijn 5 gewonnen wedstrijden op het kwalificatietoernooi gooide hij een gemiddelde van 99,5. Koek, koek.
1: Ah, dan zit je er goed in inderdaad.
2: 121.
0: Ben Rob gooit die 180 nu voor de tweede leg op rij.
2: Carol, you require 147.
0: Sedláček om de eigen leg te houden. Hij krijgt een kans. Dubbel 18.
2: Game zo. On the fourth leg. Carol Sedláček.
0: 147.
2: Game on.
0: Gaat gewoon even uit. Onder druk. Want ja. Rob stond op 64.
1: Dat is wel een vieze finish, hoor.
2: 93.
0: Jij zegt, ja, maar ik snap dat nooit, mensen zeggen dan, ja, ik doe het zelf ook wel eens. Vieze finish of smerige finish.
1: Ja.
0: Horen we ook nog wel eens. Dan denk ik, het is toch gewoon een mooie finish ook.
1: Ja, het is een prachtige finish, absoluut. Maar
0: kan die nou mooi en vies tegelijk zijn?
1: Ja, dat kan. Ja, dat ja. Ja, het is mooi omdat het een hoge finish
2: 100.
1: Is. En het knap is dat je dat uit kan gooien. En het is vies omdat je het net op een moment doet dat je tegenstander denkt, oeh, ik kan zo met 3-1 voor gaan komen. En dat je dan zo in zijn gezicht even zo'n finish uitsmeert.
2: 100.
1: Waarvan Rob denkt, gooit hij toch niet. Niet nu. Dan doet hij toch.
0: Ja, dat met finishes kan dat dus wel klaarblijkelijk. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat je iemand tegenkomt dat je zegt van, ja, je bent mooi, maar je bent ook vies.
1: Ja, toch? Nou ja, weet ik niet.
0: Lijkt me een beetje een rare combinatie.
2: 60. Ben, you require 170.
0: Nou, kom erop met die groene vis. Oh nee, we zijn al te laat. Hij haalt er maar 47 vanaf.
2: 100. Ben Yabrakai, 123.
0: Nee, geen 123 finish voor Ben Robb. Maar dat zet Lacek in de vorige leg 147 uitgooide. Maar even dat stokje afgebroken. Er staat er nu een 1 aan het einde.
2: 89. Ben Yabrakai 68.
0: Maar 141 lukt niet.
1: Hele veilige 20. Dan heeft hij maar één pijl, Rob. Dat is wel een pijl die hij kan gebruiken voor dubbel 16. Dat is echt goed gedaan, hoor. Die pijl in de enkele 16, daar was over nagedacht. Zoveel mogelijk naar de buitenkant, zodat hij hem kon gebruiken om die dubbel 16 te gooien. En nog altijd in pijl op een dubbel gemist. De Nieuw-Zeelander.
0: Hij moest even op gang komen, maar hij is los.
2: 96.
0: Een beetje, ja, een manier van gooien. Ben Robb die op mij een beetje vreemd overkomt. Hij draait met die pijl naar doen dat er wel meer. Maar dan lijkt het alsof hij, nadat hij uitgedraaid is, dat hij die pijl eigenlijk schuin. Zie je dan?
1: Ja.
0: Hij gooit hem eigenlijk schuin weg en dan... Ja, nou, uiteraard gaat hij toch wel weer rechtdoor.
1: Ja, ja, want op het allerlaatste moment, maar dat gaat dus heel snel. Want hij draait hem inderdaad schuin in. En op het allerlaatste moment dat hij hem weggooit, klapt hij hem nog snel recht terug, zeg maar. En dat is niet aan te bevelen, want in zo'n beweging kan heel veel fout gaan.
2: 60.
1: Maar goed, ja. Hij doet het al zijn hele leven zo. En het zal voor hem het beste werken. Het ziet er inderdaad altijd een beetje gek uit.
0: Ja, ik krijg spontaan kramp in mijn vingers, moet ik zeggen. Kijk, hij draait ook een klein beetje met die pijl, maar hij ja, doet alles gewoon keurig netjes rechtdoor.
1: Ja.
2: 74.
1: Ja, zet waarschijnlijk zijn pijl vast alsof hij... groot dicté meedoet. Alsof hij er zo dadelijk nog mee gaat schrijven.
2: 82.
0: Carol Yabrakai, 32. Sedlacek om weer aan te sluiten.
2: Game, Sean the Sick Play. Carol Sedlacek. Seventh leg, it's Ben to throw first.
0: Ja, het accent staat echt op de A van Sedlacek.
2: 104.
1: Ja, dat weet nog niet iedereen.
0: Maakt niet uit. Karel zal er niet boos om worden.
1: Nee, wordt Evil Charlie daar niet boos om?
0: Nee, joh. Dat is maar zijn bijnaam, hè. Hartstikke aardige kerel, man.
1: Ja, is ook zo. Is ook zo.
2: ...140.
0: Ik zei trouwens al eerder, Sedlacek nummer 55 van de wereld. Hij zit in het tweede jaar van zijn tourkaart. Gaat wel goed komen waarschijnlijk.
1: Oh, ja, absoluut. Het
0: behouden van de tourkaart.
1: Oh, absoluut, ja zeker.
2: 140.
0: Neem aan dat hij er ook goed voor staat als het gaat om plaatsing voor het WK.
1: Daar, het WK gaat hij ook
0: via,
1: zeker
0: via
1: spelen.
0: Pro Tour Order of Merit.
2: 171. Carry required 41.
0: Voor de break. Karel Sedlacek.
2: Game Sean the seventh leg.
0: Hij pakt zijn tweede voorsprong van de wedstrijd. Zoals hij dat ook bij 1-0 deed.
1: Ik kan al even duiden waarom het wel zeker is dat Karel Sedlacek zijn tourkaart gaat houden. Want inderdaad, hij gaat het WK spelen. Je hebt dus 40 spelers die via de gewone Order of Merit geplaatst zijn op het WK. En dan komen er ook 40 spelers via de Pro Tour Order of Merit binnen. Van die 40 Pro Tour Order of Merit spelers staat Karel Sedlacek vierde. Dus die is best wel goed bezig op de vloer ook.
0: Hoog en breed dus.
2: 60.
1: Ja hoor. daar nog boven. Kim Huibrechts.
2: 100.
1: Sebastian Biawetski. En Christo Reyes staat op 1. Grote order of merit te doen. Bo Greaves trouwens op 5.
0: Dat zijn dus allemaal mensen die op dit moment niet in de top 40 van de wereld staan.
1: Ja.
0: Want de top 40 plaatst zich sowieso.
1: Ja. Op dit moment de nummer 40 van de wereld, Callum Ritz. En de nummer 41 van de wereld staat daar net onder, is Remo van Barneveld.
0: En hoe staat Raymond? Het is, die is op dit moment virtueel niet via de Pro Tour of Merit geplaatst. Hoe staat hij ervoor? Sorry, via de World Ranking.
2: Mm-hmm.
0: Hoe staat hij ervoor in de Pro Tour Order of Merit?
1: Niet goed. Want daar staat hij 49. Staat hij. Dus virtueel is Raymond van Barneveld niet geplaatst voor het WK. Hij heeft nog even.
2: 100.
0: Ja, waar gaan we hem nog zien? Hij komt nog, dacht ik, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd, op een Eurotour toernooi.
1: Dat 140. Zou goed kunnen. Sowieso nog op voertoernooien.
0: Het is aan de Rob om terug te breken, maar dat lijkt er niet van te komen. Want het wordt 5-3.
2: Karel
0: Sedláček. Rob heeft al een tijdje geen pijl op een dubbel meer gehad. Er staat nog steeds 3-3.
2: 140.
0: Eén lekje heeft hij nodig, Evil Charlie.
2: 180.
0: Die hier zijn derde 180 gooit. De eerste twee kwamen in de allereerste lek van de partij.
1: Rob op 70, dat moet uit. En Sedláček gaat de druk. Flink opvoeren. Ik ben dat hij er overigens ook in Zwitserland nog bij zal zijn op de Eurotour, inderdaad. Oeh, dat is een 12, maar ook maar net.
0: De ontsnappingsroute voor Rob is eigen lek houden. Dat heeft hij gedaan. Daarna zet Sedláček breken. Dat moet nu gebeuren. En daarna nog één keer de eigen lek houden.
1: Nummer 5 voor Evil Charlie. Dat brengt hem op een heel fijn moment.
2: 58.
1: En dan lijkt hij naar de volgende ronde kan brengen.
0: En daar zijn twee matchdarts.
2: Game shot.
0: Waarvan de tweede erin gaat. Karel Sedláček buigt een 3-2 achterstand. In een 6-4 overwinning op Ben Rob. Die weliswaar alle vier de pijlen die hij kreeg op het dubbel erin gooide. Maar ja, Sedláček Die kreeg 6 kansen om een leg te pakken. En dat deed hij ook uiteindelijk. En zo is Sedláček die zich meldt voor de tweede ronde in Amsterdam. En nu is het van Dijk! Gravenberg haalt maar eens uit van afstand. Hoe is het mogelijk? En Goumoua! En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
3: Viaplay. De beste kijk op sport.
4: Karel Sedláček is de volgende die naar de tweede ronde gaat. De tweede ronde staat geprogrammeerd op de zaterdag. Maar Ben Robb is een van de spelers die inmiddels al zeker is van deelname aan Ellipelli, hè?
5: Dat is dan ook het enige grote voordeel wanneer je in Nieuw-Zeeland woont.
4: Ja, hè?
5: Dat is het grote voordeel.
4: Maar je zal helemaal van de andere kant van de wereld 20, 22 uur vliegen naar Nederland komen en weer naar huis kunnen.
5: Ja, voor 25 minuten werk, maar goed betaald.
4: Dat goed betaald, ja. Kevin Doets en Jermaine Wathimena, dat is een paar apart. We gaan ze natuurlijk op dit toernooi nog in actie zien. Maar er is ook...
6: Elk toernooi dat we samen gooien, dan zijn we altijd aan het ingooien. Als we op de Eurotour dezelfde sessie zitten, dan zijn we bij elkaar. Dan zitten we bij elkaar en ja, gewoon maatjes.
7: Bij het wedstrijd om zijn we inderdaad gewoon goede vrienden, maatjes van elkaar. In de wedstrijd uiteraard vijanden. Maar het is wel belangrijk om ook vrienden te hebben, zeg maar.
8: Kevin, hebben jullie ook steun aan elkaar?
6: Ja, voor de wedstrijd zullen we elkaar wel een appje met succesmaat. En na de wedstrijd zullen we meestal niet heel veel. Want ik weet hoe hij is als hij verliest en hij weet hoe ik ben als ik verlies. Gewoon even niet appen. Maar ja, we steunen elkaar. En natuurlijk, ik gun hem het allerbeste. Ik gun mezelf alleen wat meer. Zo werkt het voor hem ook.
8: Wat is Kevin zijn beste eigenschap?
7: Eigenwijs.
8: Dat vind jij een goede eigenschap?
7: Ja, dat kan een goede eigenschap zijn. Hij is ook goede... Ja, deze goede eigenschap is ook dat hij, vooral met darten zeg maar, zijn goede eigenschap is dat hij zijn pijlen pakt, gelijk direct aan het bord staat, waar ik eigenlijk eerst ga zitten, rustig even wat gaan drinken, mijn spullen in elkaar zetten. Ja, hij is, hoe zeg je dat, erg gericht naar wat hij doet, zeg maar. Dat is al een hele goede eigenschap. Hij weet wat hij wilt. Hij weet hoe hij zich voor moet bereiden.
8: Wat is de leukste eigenschap van Jermaine?
6: Ik denk dat ik met hem het meeste kan lachen op de tour. Hij is een van degenen waar ik altijd wel grapjes mee kan maken. En het zijn heel veel van die vervelende, vale grappen. Weet je, die gewoon echt heel stom zijn, maar dat is wel echt top.
8: Vertel
6: er
8: eens één.
6: Ja, nou, nu zet je hem op de spot. Hè. Ik kan nu niet uit mijn... Niet even wat bedenken, maar het zijn altijd van die woordgrapjes waarvan je gewoon hebt van... Gewoon stomme dingen. Als ik zo meteen iets kan bedenken, dan kom ik er wel op. Maar wij kunnen gewoon goed met elkaar omgaan, kunnen we even een beetje lachen. En gewoon het serieus kunnen we eruit halen wanneer het even nodig is. En dat is wel fijn ook met hem.
8: Wat is de slechtste eigenschap van Jermaine?
6: Zijn temperament. Hij wordt heel gauw, heel snel boos. Zeker na de wedstrijden. En ik heb hem dingen horen zeggen die niemand hoeft te horen. Maar dat duurt ook niet altijd even lang. Maar ja, het is meer, hij wordt iets te boos af en toe na de wedstrijden.
8: Maar Jermaine, wat is zijn slechtste eigenschap?
7: Ik denk met darten ook wel het verliezen. Ja. Iedereen heeft dat wel, zeg maar. En dat is ook begrijpelijk, want je staat ook voor jezelf, staat ervoor te winnen. En als het dan even niet lukt, dan heb je gewoon even de balen erin. Dat heb ik ook. Dan wil je gewoon even met rust gelaten worden. Dan wil je gewoon even gaan liggen. En 's avonds is alles weer goed.
8: Met andere woorden, jongens. Vrienden voor het leven? Of alleen bij darten?
6: Nee, voor het leven wel. Ja. Dat weet ik wel zeker. Ook als iemand van ons ooit onze tourkaart kwijtraakt, voor wat voor reden dan ook, dan zullen we elkaar alsnog als vrienden beschouwen.
8: Ja, dan geef elkaar maar eens een mooie omhelzing dan om het af te sluiten.
6: Goh, moet dat nou?
8: Een beetje gefrustreerd ook, jongens.
4: Geweldig. Wat een schitterend item weer van Arjen.
5: Ja, geweldig. Ja. En zo ongemakkelijk ook elkaar huggen. Weet je.
4: Ja, het is mooi. Echt alsof je Vincent iemand ziet huggen. Weet je. Dat is ook heel ongemakkelijk.
5: Dimensies.
4: Hey, Kevin Doets moet tegen Ross Smith.
5: Ja.
4: Dat is een gevaarlijke klant dit jaar, hè?
5: Ross Smith?
4: Ja.
5: Nogal.
4: Zo.
5: Ik wil zeggen,
4: die wint dingen, hè?
5: Die wint echt dingen. En die is helemaal in de goede zone. Nou is Kevin geen weggooien, hè? We hebben hem hier 2 jaar geleden zien spelen, het toernooi van zijn leven. Ongelukkig verloren. Het enige, ja, bij mij beangstigde toen de loting zag, en dan zoek ik het een beetje op. De laatste 5 ontmoetingen, het staat 4-4 onderling. En de laatste 5 ontmoetingen heeft Ross Spitta 4 gewonnen.
4: Okay.
5: Dus het is een hele zware tegenstander voor Toets. Maar nogmaals, die zit je niet zomaar aan de kant.
4: Niets is onmogelijk voor Kevin Toets. En daar gaat hij naar het podium komen.

0: Daar is ook Ross Smith op het podium geklommen. De absolute nummer 1 van de Eurotour dit jaar. Met, dan moet ik ze nog even gaan tellen. Hoeveel finales heeft hij al gehaald dit jaar? Dat zijn er al 4 geweest. Waarvan hij er 2 heeft weten te winnen. Waaronder ook... ja, niet de laatste, want nee. Die verloor hij dan die finale van James Wade. 4 dagen geleden nog maar. Maar eind augustus won hij wel in Hongarije. Finale van Gary Anderson. Maar ja, dan is de vraag, hoe gaat hij het doen op de World Series Finals, Ross Smith? Daar haalde hij vorig jaar de kwartfinale. Nadat hij nog bij zijn eerdere 2 deelnames steeds zijn eerste wedstrijd had verloren. Kevin Doets is er voor het 3e jaar op rij bij. Won steeds zijn eerste partij. Vorig jaar nog van Jermaine Wattimena trouwens, een grote vriend. Maar verloor daarna telkens de 2e tegen hooggeplaatste spelers. Maar hij blijft maar doorstijgen op die wereldranglijst. Ondanks dat de resultaten de laatste tijd misschien wat wisselend zijn. Maar ja, hij is nu wel de...
1: Thank you, ladies and gentlemen. First leg is Ross to throw first.
0: De nummer 28 van de wereld.
2: Ja, zeker. Ja, en inderdaad misschien iets minder resultaten dan pak een beetje een half jaar geleden. Maar nou goed, hij heeft natuurlijk van 2 jaar geleden niet superveel te verdedigen. Want 100. Toen zagen we Doets eigenlijk alleen maar op het WK en op de World Series Finals heel goed spelen. Ik vind hem in Amsterdam eigenlijk altijd heel erg goed. En nu laat hij het ook constant op Eurotour-toernooien zien. Komt hij best vaak, best ver. Hij is echt stappen aan het zetten. En dus ben ik heel erg benieuwd wat hij nu hier kan doen. Nu hij dus wel aan een goed jaar bezig is. En weer terug is in Amsterdam.
0: Ja, ik zeg de resultaten wat wisselend. Hij speelt over het algemeen wel goed. Dat deed hij zeker ook in zijn laatste Eurotour-wedstrijd 4 dagen geleden.
1: 121.
0: Bij de laatste 16 gooit hij gemiddelde van 106 tegen Gian van Veen. Maar ja, verliest met 6-5.
2: Want hij staat er wel maar weer bij die laatste 16. Want dat is dit Eurotourseizoen bijna een zekerheidje voor Doets.
0: Stond 25 augustus in de finale van de Players' Championship toernooi tegen. Ja hoor, Jermaine Wattimena. Die verloor hij dan.
1: Rossi Rekai, 130.
0: We wonnen eerder dit jaar wel al een Players' Championship toernooi.
1: Games on the first line. Ross Smith, second leg is Kevin to throw first.
0: De eerste leg wordt gehouden door Smudger. In slechts 12 pijlen. Met een 130 finish.
2: Ja, wat allemaal leuk en aardig dat Doets misschien vertrouwen heeft na het afgelopen jaar. En dat hij graag hier in Amsterdam speelt. Maar ja, je zei het al, Ross Smith, koning van de Eurotour dit jaar. Ik denk dat Ross Smith hier naartoe gekomen is en gedacht heeft... Nou, dat toernooi winnen, waarom niet?
1: 100.
2: Ik denk dat Luke Littler dan zegt, nou ja, omdat ik er ben, maar het is ook niet heel gek voor Smith om zo te denken.
1: Honderd.

0: this kid missed it on the bullseye.
1: Gaines on the second line.
2: May follow you.
1: Thurling, it's Ross for it. First.
0: Kevin Come and on. Bianca. Bianca Rangel. De dochter van de Braziliaanse darter Bruno Rangel.
1: 60.
0: En zelf gooit ze ook een aardig pijltje volgens mij.
3: Jazeker.
1: 140.
3: Ja, Smit heeft wel waardering voor die finish van Toets. Want inderdaad, hij mist zelf de bullseye om 170 uit te gooien. En alsof het niet niks interesseert, gaat die 68 gewoon in twee pijlen uit. Wat een lekkere eerste finish. Dat moet een goed gevoel geven.
1: 140.
0: 125. Ja, ze zijn aardig begonnen allebei.
1: 140.
3: Ja, deze wedstrijd zag tot nu toe één beurt waar geen triple in zat.
0: Ze hebben er zin aan.
3: Heel goed. Dan wij ook.
1: 136. Kevin, you require 81.
0: Een pijltje voor de break krijgt Doets nu.
1: 56.
0: Ook op de bullseye.
1: Ross, you require 40.
0: Ook niet in.
1: Game shot on the third leg. Ross Smith, full thing, it's Kevin to throw first.
0: En zo blijft het korenverloop voorlopig regelmatig.
1: 57.
0: Maar blijft het niveau huizenhoog.
1: 140.
0: Allebei vier keer van elkaar gewonnen. Gekker was, nou ja, ik weet niet of het gek is.
1: 55.
0: De eerste zeven ontmoetingen allemaal op vloertoernooien waren. Daarna stond het nog 4-3 voor Doets. Maar na de World Matchplay van dit jaar staat het weer 4-4. Of staat het 4-4.
1: 136.
0: Want daar was het Smith die in de eerste ronde wist te winnen met 10 tegen 6. En ja, ook weer zo'n wedstrijd waarin Doets een heel hoog gemiddelde gooit. Maar het is wel verlies. Ja. Het zat boven de 104 daar. Inmiddels zien we Tinkström met vriendinnen in de zaal zitten.
3: 90. Ja, die is goed bevriend met Doets. Ook vanuit het Zweedse dartsleven. Die kennen elkaar.
0: Wie, die vriendin of Victor Tinkström?
3: Nee, Victor Tinkström.
0: Oké. Nee, voor de duidelijkheid.
3: Ja.
1: 140.
3: En de vriendin van Victor is ook blijven hangen. Dus die zal het Kevin ook van harte gunnen. 100 begin met bullseye, triple 15 ruim gemist, maar hij heeft tijd.
1: 103. Dus is dit goed.
3: 120 gemiddeld te horen hier, gek.
1: 139. Russia require 32.
3: Normaal doen.
1: Game shot on the fourth leg. Ross Smith. Fifth leg is Ross to throw first.
0: Ja. We hebben weer zo'n wedstrijd. Doets zit aan de 106 gemiddeld, maar staat 3-1 achter. Omdat Smit het behaagt om een 12-darter, een 13-darter en nog een 13-darter te gooien.
3: Ja.
1: 59.
0: En die laatste dan in de leg. Want Doets, die dus zelf niet in vijf beurt uit was.
3: Ja.
0: Zo reëel moet het ook zijn.
3: Zeker, dat was het eerste foutje van Doets deze wedstrijd. Ook de eerste leg waarin hij geen triples gooit en ook meteen drie beurten zonder triples heeft in een leg. Ja, dan maak je het jezelf wel erg moeilijk. Zeker. Tegen een Smith die aardig staat te timmeren.
0: 98. Ja, ik denk dat Ross Smith zichzelf ingeprint heeft dat dit gewoon een Eurotoernooi is. Wat het niet is natuurlijk, maar hij staat wel weer zo te spelen.
1: 43.

0: 100.
1: Er komen er toch wel veel van dat soort beurten. Van Duits waar nog geen triple bij zit.
0: 60.
1: 19 blijven om een finish over te laten.
0: 96. Kevin, you require 170. 134.
2: Nou, dit is uitstekend gedaan door Doets. Maar ja, Smith op 84. Voor 4-1. En die begint al met de triple 20.
0: Game Sean, the fifth leg. Ross Smith.
2: En smijt nou meteen de dubbel 12 achteraan. En Ross Smith is 4 uit 5 op de dubbels. Dit is ook de situatie, de exacte situatie waarin Dirk van Duivenbode zich bevond in die partij. Tegen Tinkström. Alleen ja, dat is dan toch een iets andere tegenstander met alle respect dan Ross Smith.
1: Ja. Eén pijl gemist, één klein kansje laten liggen, Ross Smith. Verder pakt hij alles aan, scoort hij goed. En zit dat gemiddelde nog altijd boven de 110. En Ross Smith heeft in zijn hele leven
0: 59.
1: 6 gemiddeldes van boven de 110 laten noteren.
2: Ja, maar dit vind ik niet eerlijk wat je zegt. Want weet je, toen hij 4 jaar oud was, gooide hij nog geen gemiddeldes van 110. Dat kan niet.
1: Nee, dat klopt inderdaad.
2: Maar het klopt wel wat je zegt, maar...
1: Ja.
2: Ik vind het wel een beetje te sterk gesteld.
0: Okay.
2: Maar ga door.
1: Nee, dan laat maar.
2: 180 van Doets. Ondertussen mensen zich zorgen te maken of het hier allemaal wel goed gaat.
1: Wel ja.
2: Het is hartstikke gezellig hier.
0: 60. Ross, you require 84.
1: Noem maar even het hoogste gemiddelde dat Ross Smith ooit gooide. In zijn hele leven.
2: Schrijf het maar in.
1: 113.23. Dan zit hij op dit moment boven.
2: 59. Maakt weer zo'n gebaar van...
0: Kevin, you require 120.
2: Is weinig wat ik hier aan kan doen. Gelukkig voor hem mist Smith dan de kans... om
0: 80.
2: Nog verder voor te komen. Maar ja, helaas voor Doets mist hij de kans om dit uit te gooien. En draagt nu toch die 5-1 alsnog.
0: 9.
2: Doets, kijk maar even de andere kant op.
0: 9.
2: Oh. Dit hadden we even niet verwacht.
0: Kevin, you require 40.
2: Maar ja, Ross Smith is ook maar een mens. Doets, there it is. Doets. There it is.
0: Kevin Doets.
2: En nog steeds is daar de analogie met de partij Tinkström van Duivenbode. Maar ja, dan nu. En ja, wat hier nu ook aan de hand is, is dat uiteraard ook hier het publiek achter de Nederlandse speler gaat staan.
1: Ja. Dat er al iemand in de zaal besloten heeft om bij beurten van Ross Smith te gaan fluiten als hij een pijl weg wil gooien. Vooral net toen hij op dubbels gooide was dat wel te merken. Ja.
0: 85.
2: Ja, wat dat betreft is Amsterdam geen wiese in België.
1: Nee, ja.
2: Dat zijn de meest sportieve dorpsfans. Altijd.
1: Ja.
2: Elk jaar weer.
1: Het gebeurt overal, behalve daar inderdaad.
2: gelukkig hebben we dan een caller als Beware. Die dan gewoon zegt van, die wijst diegene aan en die zegt dan, one more word and you're out. Dat vind ik wel sterk.
1: Ja.
2: Maar we hebben de Charlie Corstevin nog niet horen roepen. Hij kan trouwens ook wel streng zijn.
1: Ja hoor.
2: Het duurt wat langer.
0: 139.
1: Nou, met een hele knappe laatste laat hij toch nog een finish over het doet, maar misbaar na die 2x1 is echt genoeg.
2: Ja, heb je Smit al hier met zijn triple.
0: Game show.
2: We hebben de fluit tegen weer.
0: Ross Smith, Apex, is Kevin to throw first.
2: En dan heb je Smith die het allemaal geen bal uit lijkt te maken.
0: Oh.
2: En dan heb je Doets met zijn 280 van de wedstrijd.
0: 93.
2: Ja, één keer gebroken worden in de vierde leg. En dan sta je waar je 58. Nu staat. In een bijna onmogelijke positie.
1: Tegen een speler met zelfvertrouwen ook nog, dus die niet, waarvan je niet kan verwachten dat die het nu opeens nog heel spannend gaat vinden of heel veel fouten gaat maken.
2: Tegen een speler die 100, bijna 109 gemiddeld gooit nog altijd.
1: Ja. Het hoogste gemiddelde op tv ooit is 107,92.
2: Nou, dit is ook op tv.
1: Zeker.
2: Moet je dus nagaan hoe goed hij staat te spelen.
0: 60. Kevin, you require 164. 132.
2: Ja, dicht is allemaal heel gemakkelijk bij Doets, maar hij weet dat er nog heel veel water door de Rijn moet stromen of door de Amstel. Wil hij deze partij winnen?
0: Kevin, you require 32.
1: Kies een rivier. Er moet nog water doorheen.
2: Kies uw favoriete rivier. Oh.
0: No score.
2: Ja, en dan is het Smit voor de wedstrijd.
0: Rossi Rakai, 125.
2: En voor een plek in de tweede ronde.
1: Nog niet.
2: Tegen of Michael van Gerwel of Daryl Gurney.
0: 85. Kevin Rakai, 32. Game, Charlie Aikman.
2: Nog niet dus.
0: Kevin Doos.
2: Het zou ongelooflijk knap zijn als Kevin Doet dit alsnog gaat flikken.
0: 140.
2: Dat begint met een break die hij moet pakken hier in deze leg.
0: 57.
1: Hij is zo constant, Smit. Hè? 25 beurten, 26 beurten waar een triple bij zit.
0: AC5.
1: Hij heeft door de hele wedstrijd heen eigenlijk amper fouten gemaakt. En het ene foutje dat Doets wel maakt in die vierde leg. Drie beurten zonder triple. Niet in vijf beurten uit. Dat straalt Smit van meteen af.
0: 100. 134.
2: Ja, Doets komt wel als eerste op een finish. Zij het de hoogste finish die mogelijk is in de leg van Ross Smith.
0: 100.
1: En dan is dat zijn kans om de wedstrijd leven te houden. Nou, hij is wel niet groen, maar het is in elk geval een getekende vis.
2: Dat is iets, maar de grote vis wordt niet gevangen. Dus Ross Smith
0: 58. Roster requires 76.
3: Die normaal gesproken minimaal één matchstart gaat krijgen. En er gaan meer mensen fluiten nu. Daar is die match door voor Ross Smith. En die spat van het bord af. Nou, die zat ook niet in de buurt van de dubbel 20.
1: Kevin, nee, die pakt een stuk van die daar, precies. Die eerste pijl mee.
3: Nou, anders had hij wel in de buurt van de dubbel 20 gezeten. Of misschien wel erin, wie zal het zeggen.
0: 60.
3: Maar hij krijgt nog drie kansen, Ross Smith. Want Doets gooit 112 niet uit. En dan gooit Smit de vierde matchstart erin. Dat is het nadeel als je een break tegenkrijgt zoals Kevin Doets en je bent niet aan die wedstrijd begonnen. Dan loop je het risico dat je daarna achter de feiten aan moet blijven lopen. En dat was precies wat er gebeurde. Ross Smit wint met 6-3 van Kevin Doets.
4: Het is tijd voor de strijd van Baku.
5: Uitstekende start, zeg.
4: 22 coureurs racen door de straten van Azerbeidzjan. 6 kilometer asfalt waar wordt gevochten om de winst. Kijk live naar de Grand Prix van Azerbeidzjan.
6: Yes, what an unbelievable race, guys.
4: Via Play, de beste kijk op sport.
7: Dat is volgende week weer de Grand Prix van Azerbeidzjan hier bij Viaplay. Hier houden we ons bezig met de World Series of Darts Finals. Co.
8: Ja.
7: Ik denk, als ze ons weer gaan vragen straks, vlak voor het WK, om een bracket, een voorspelling in te vullen, dat we Ross Smith best ver mogen laten komen.
8: Ja, die komt heel hoog in het rijtje te staan.
7: Die gaat hoog, hè?
8: Ja, maar de laatste maanden, dat is echt ongezond. Ja,
5: met name de Eurotour, hè? Twee Eurotours gewonnen, nog een paar finales gehaald ook. Ja, je ziet ook aan alles wat hij doet, dat hij in vorm is. Alles gaat bijna raak, hè? De dubbels, als ze moeten, dan vallen ze gewoon.
7: Vanaf het begin was hij in controle, hè?
5: Ja, Kevin Doets is een podiumspeler, hè? Die is altijd goed op het grote podium, vond hem nu ook niet slecht. Alleen hij kreeg geen vat op Ross Smith.
8: Ja, hij kon geen druk zetten.
5: Nee.
8: Hij krijgt eigenlijk constant druk tegen hem. Want als je kijkt ook, de eerste leg die hij wint, die heeft hij ook terecht zelf verdiend. Die andere leg maakt Smith gewoon fouten, waardoor hij de kans krijgt. Want die gaan ook in 18 en 16.
5: Ja.
8: Wat voor Smith te weinig is eigenlijk.
7: Het is ook onmoedeloos van te worden als je denkt, ik ga even vlammen in de AFAS. Ja. En iemand gooit 160 uit met een boel.
8: Precies.
7: Dat moet
5: 130.
7: Nog steeds goed. Maar dat is ook demotiverend natuurlijk. Het gemak waarmee dat dan gaat.
5: Nee, maar dat is dus ook vorm. En dat is iets ontastbaars. Jij weet hoe dat voelt.
8: Ja.
5: Soms heb je het. En dan heb je het ook best wel een tijdje vaak. Maar je hebt het ook weer weg op een gegeven moment.
8: Ja, alleen je zag ook wel in die wedstrijd, naarmate dat het hem eigenlijk te gemakkelijk, want hij zal best rekening gehouden met Kevin, te gemakkelijk afging, dat hij ook foutjes ging maken. Alleen was Kevin te ver weg om daarvan te profiteren. Die moest dan hoge finishes maken.
7: 4-1. Ja. Kom je nauwelijks nog van terug. Heel mooi. Format eerste, eerste bij de zes.
5: Ja, je ziet Dirk van Duivenbode, lukte het natuurlijk, maar die speelt wel tegen een, en dat zei de commentator ook, tegen een andere kaliber tegenstander. Een kaliber tegenstander die minder gewend is aan dit soort podia. En Ross Smith speelt de afgelopen paar jaar altijd de Eurotours. En dat is eigenlijk hetzelfde als hier spelen. Maakt niet heel
8: precies,
5: verschil.
8: Want dat is wat ik ook bedoel eigenlijk, weet je. Die Eurotour, zeg maar, ja, dat ligt onder de meters, maar tegenwoordig die zalen zitten soms voller dan dit soort zalen. En er zijn ook al die camera's. En ook die Eurotour wordt steeds belangrijker voor die spelers. Ja. En daar doe je zoveel ervaring op en zelfvertrouwen op als je maar blijft winnen.
7: Ja, Doets kwam nog wel een soort van in de wedstrijd. Maar het was te laat. Ross Smith is dan te goed.
5: Ja, en dan heeft Doets bijvoorbeeld, hij stond een keer op 112. Dan krijg je nog een kansje op 112 om een lekje te snoepen. Maar dan moet het er ook een keertje ingaan. En als je dan onder zoveel druk staat, dan is het heel moeilijk om dat te halen.
8: Ja, dat was een beetje wat Dirk had in die eerste wedstrijd. Hij pakt dat kansje.
5: Mannen? Ik ga weer.
8: Hij is er dan en gooit dan die 111 ook nog eens een keer uit en is ineens los. Ja, en dat kon Kevin niet voor elkaar krijgen.
7: Maar ik moest wel lachen, want ik sprak Dirk nog even. En ik sprak mijn bewondering uit over het feit dat hij in de partij het weet om te draaien.
8: Ja, omkeren.
7: Dat hij zelf die adrenaline weet op te pompen.
8: Ja.
7: En toen vertelde ik dat ik het een keer heb meegemaakt met Melvin Manhoef, die kickbokser. Ik zeg, hoe doe je dat nou? Op het podium wil je iemand vermoorden en tegen mij ben je super aardig en is het gezellig. Hij zegt, wacht maar. En hij begon naar mij te staren. Na 2 minuten werd ik bang van die jongen. Ja. En hij zei, nu moet ik stoppen, anders doe ik jou wat aan.
8: Ja.
7: Toen zei Dirk, doe mij even het nummer van Melvin Manhoef. Want dat wil ik ook heel graag.
8: Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Dat je dat, die motivatie en die agressie kan oproepen om het beste uit jezelf naar boven te halen.
7: Ja.
8: En iemand te willen slopen. En dan in dit geval niet letterlijk.
7: Nee. En dat is ook niet te vergelijken met boksen. Hè? Want kickboksen is bijvoorbeeld 3 of 5 keer 3 minuten.
8: Ja.
7: En dat is niet te vergelijken met wat je hier moet doen.
8: Nee,
7: het ging mij om het oproepen bij jezelf.
8: Maar dat is ook...
7: is een van de weinigen die dat kan.
8: Ja, en dat is ook de kwaliteit die de topspelers bezitten. Kijk, we zien aan Luc Litt ook heel vaak wel eens wedstrijden. We denken, heb je er wel zin in?
7: Ja.
8: Nee, hij weet al, ik ga die wedstrijd sowieso winnen. Die steekt niet al die energie erin.
7: Nee.
8: Maar als hij zegt, ik wil alle meetjes winnen en ik ga naar de Eurotours en weet ik wat. Kom binnen, meneer Winter, 2 vindt het goed.
7: Ja. Ja. Hij speelt vandaag nog niet.
8: Nee.
7: Wel Steven Bunting tegen Josh Rock.
8: Ja.
7: Steven Bunting die ook in het ander nieuws komt. Een boek geschreven. Nou was er weer een verhaal dat hij af en toe eens wat, een pontje hier en daar inzette op van alles en nog
8: ja,
7: wat.
8: Ja, over zijn gokproblemen die hij had in de tijd. Ja.
7: Wordt het niet eens tijd dat we Steven Bunting weer eens gewoon een lekkere partij zien winnen? In dit geval van Josh
8: Rock. Hij zit niet in de beste doel.
7: Nee, hè?
8: Nee. Hij heeft nog wel een voorsprong in de onderlinge resultaten tegen Rock. 6-4, maar uiteindelijk, uit de laatste 5 wedstrijden, heeft Rock die 4 punten gehaald. En Bunting loopt te worstelen met zichzelf. Heeft ze niet meer helemaal in balans, mentaal denk ik.
7: Is hij te veel bezig met randzaken?
8: Nou, dat kan ook afleiden. Gian doet dat ook. Die heeft ook, die vlogt ook en die maakt ook allerlei dingetjes als hij in Nieuw-Zeeland, Australië is. We gaan even dit de lokale ding proberen. En weet je, dat is helemaal niet erg. Kan ook voor afleiding zorgen. Want als jij 24-7 hiermee bezig bent, ja, dat is ook niet goed, hè? Want dan krijg je een overload.
7: Ja.
8: Dus dat moet je ook niet hebben. Je moet ook je ontspannende dingen hebben erbij. En dat is helemaal niet erg. Dat is alleen maar goed. Zou ik toejuichen. Maar ik denk niet dat hij hetzelfde vertrouwen heeft als 2, 3 jaar terug. En dat is weer opvallend na een Premier League jaar.
7: Ja.
8: Want dat is elke keer bij hem.
7: Ja, dus het is een wetmatigheid aan het worden, denk ik.
8: Voor hem wel.
7: Nou heeft Josh Rock natuurlijk ook die Premier League gespeeld.
8: Ja.
7: Toch heb je bij hem niet het gevoel dat het hem negatief beïnvloed heeft.
8: Nee, hij heeft op het eind in de Premier League nog wel aardig wat mee kunnen doen. Hè, ja. Met wedstrijden, dat hij wel gas kon geven. Maar die eerste 6, 7 wedstrijden waren echt verschrikkelijk voor hem.
7: Zeker.
8: Hij heeft toch nog wat recht gezet. Denkt, oké, ik ben niet door, maar ik heb laten zien dat ik het kan. Dat ik erbij hoor. En is door gaan bouwen op de ervaring die hij daarop gedaan heeft. En ik denk dat Bunting het zichzelf te veel aantrekt.
7: Ja, en bij Rock mag je toch zeggen, die kwam ooit net als zo'n komeet, als Luc Litter kwam. Alleen heeft het niet door kunnen trekken en moet nu noodgedwongen de weg der geleidelijkheid omhoog zien te vinden. Zeg ik dat zo goed?
8: Ja, ik denk dat je het heel goed zegt. Dan ga ik hem niet vergelijken met Luc Litter, want die is nog groter talent.
7: Zeker.
8: Maar ik zeker wel. Maar ja, hij is aan het opbouwen weer en hij is op de goede weg, denk ik.
7: We gaan naar de opkomsten kijken. Na die opkomsten hoor je natuurlijk weer Guy Habets en Frank Wisstraper. Heel veel plezier bij deze 5e partij van de avond. 2022 PDC World Youth Champion. En last year's PDC World Cup Champion.

His opponent from England, currently ranked number 9 in

0: De volgende twee gladiatoren zijn de arena binnengekomen. Dat wil zeggen de AFAS Live in Amsterdam. Stephen Bunting en Josh Rock. Engeland tegen Noord-Ierland dus. En dat zijn twee spelers die behoorlijk hoog op de wereldranglijst staan. Bunting is de huidige nummer 11. Rock is zelfs de nummer 8. Bunting voor de vierde keer erbij op de World Series Finals. Maar toch niet veel succes gehad. Eén wedstrijdje gewonnen van de vier. En dat was nog eens in 2015 ook zijn allereerste wedstrijd op de World Series Finals. Rock heeft meer succes gehad. Die deed vorig jaar voor het eerst mee. En die kwam gelijk in de halve finale. Nadat hij won van Christoph Ratajski, Danny Noppert en Mike de Dekker, verloor die van Michael van Gerwen. Die het toernooi uiteindelijk zou winnen. Door in de finale Luke Littler te verslaan. Het is Rock die mag beginnen aan de wedstrijd.
1: 139.
2: Ja, twee mannen die niet in de beste fase van hun dartscarrière zitten. Allebei wel toe zijn aan een goed resultaat, aan een succesje.
1: 93.
2: Bunting iets
1: 94.
2: Aan zijn pijlen heeft gedaan.
1: 140.
2: Ja, daar lijkt het wel op. Het is niet niks dat we dit nu zo in beeld krijgen.
1: 100. Joshua Klein, 42.
0: We zullen nog steeds licht zijn.
2: Ja, dat, daar ga ik vanuit. Aangepaste grip en sowieso een ander kleurtje op de shot-slide combinatie. Ook het idee dat ze iets langer zijn, dat de barrel iets langer is. Dat doet ook wel wat met hoe zo'n barrel naar het bord vliegt.
0: Overigens is George Rock even met een elf daar te begonnen hier.
1: 190.
0: Rock die onlangs
1: 97.
0: Nog behoorlijk kritisch was op zichzelf. Liet weten dat hij sinds de World Matchplay te weinig had getraind. En dat dat volgens hem ook
1: 100.
0: Zichtbaar was geworden tijdens de World Series toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland. Vond zichzelf te gemakzuchtig op het trainingsbord.
2: Tja.
0: En zei dat het zichzelf
1: 140.
0: Moest aansporen om serieuzer te trainen.
2: 161. Bunting voor Bullseye. Bunting voor een 161 finish.
1: Game on.
0: En een 12 darts finish, waar Rock dus was begonnen met een 11 darts finish. Wat gaan we hier dan toch allemaal beleven?
1: 100. 100.
0: Wat gaan we hier allemaal beleven? Bunting met zijn tweede 180. Vorige lek gooide hij de eerste.
1: 59. 138.
2: Keurig gedaan. Rock goed op de 18 begonnen om een finish over te kunnen laten.
1: 121, Joshua Klein,
0: 67. Oh. Oh, gaat dit ook nog dan?
1: 142.
0: Even niet.
1: Steven
0: net niet.
1: Steven,
0: nou, maar ja, Bunting op 141. Ja, dat gaat dan ook niet gebeuren.
1: 83. Joshua Tyne.
2: Nou, het begin is vast hartstikke fijn. Net als je dat zegt, Mr. Rock. De grote 9 heeft hij maar één pijl 17. Voor de dubbel. Mist hij die ene pijl en kan Bunting dat afstraffen door
1: Steven
2: te breken.
0: Dat is precies wat Steven Bunting doet.
1: Steven Bunting.
0: De nummer 8 van de plaatsingslijst in Amsterdam.
1: Game on.
0: Rock ook via de World Series Order of Merit hier gekomen, maar niet hoog genoeg om geplaatst te zijn. Dat was de nummer 11 van de 24 man die via de World Series ranking het toernooi binnenkwam.
2: Ja, maar hij speelde dus ook niet allemaal. Bunting heeft alle World Series toernooien gespeeld dit jaar, alle 6.
0: En dan kan je ook meer punten scoren.
2: Zo is het maar net.
0: Zo simpel is het.
2: Rock heeft 3 toernooien gespeeld. En op die 3 toernooien ook maar 2 wedstrijden gewonnen.
1: 134.
2: Vandaar dus ook dat hij zo kritisch was op zichzelf.
0: Zeggen, als ik het publiek in de AFAS live zie, dan begin ik al wel altijd een beetje in de WK-stemming te komen.
2: Ja?
0: Ja.
1: 16.
2: Nou ja, het duurt ook niet lang meer, hè? Eigenlijk is de echte aanloop naar het WK nu wel begonnen.
1: Steven,
0: minder dan 3 maanden.
1: 76.
2: Tja,
0: op dit moment.
2: Ja.
0: 11 december gaat het grote feest van start.
1: Games on the fourth leg.
0: Terwijl Bunting er hier 3-1 van maakt.
1: Fifth leg, just a third first.
0: Na 3 ijzersterke legs.
1: 180!
2: Rock gooit. Bijna 120 gemiddeld, staan we 3-1 achter.
1: 45.
2: Hij heeft 1-11 darten gegooid. Vervolgens ergens 1 pijltje op de dubbel gemist, maar wel telkens in de buurt gestaan.
1: 49.
0: Dit zou trouwens zijn de allereerste scorende beurt van George Rock, waarin hij geen hoge triple gooit.
2: Ja, precies.
0: Ja.
1: 100.
0: Nou, hij koopt er geen droge boterham voor.
2: Nog niet.
1: 100.
2: Maar ga mij niet vertellen dat als hij 115 gemiddeld blijft gooien, dat het dan uiteindelijk 6-2 voor Bunting wordt. Ja, het kan, maar dan gaat hij toch kansen krijgen.
0: Maar kijk, zolang Bunting naar een punt of 10 achter kan blijven hangen zoals hij nu doet, dan is het in theorie best mogelijk.
2: Ja, dan moet Bunting al zijn finishes blijven uitgooien. Dat heeft hij gedaan, maar nu doet Rock 142, gaat ook meedoen.
1: Het
2: is wel een wedstrijd op hoog niveau, hoor.
1: Game on.
0: Ja, dan zeg je het nog heel voorzichtig. Dit is een wedstrijd op
1: 180. Op,
0: ik weet even niet wat voor niveau, maar geweldig, fantastisch.
1: 91.
0: Hemels. Jongens. De vierde van Bunting Mantel.
1: 57. Steven, you require 141.
0: En Rock neemt even een likje vrij af.
2: 41. Vroeg het publiek al om Bunting te steunen op weg naar een eventuele 39.
0: Het was natuurlijk de vijfde, hè? Van Bunting.
2: Ja.
1: 58.
0: Helaas kon hij het niet afmaken.
1: 100.
0: Althans, niet met de 9 darten.
1: 84. 96.
0: Rock nog steeds niet op de finish.
1: Steven Uwakai, 16. Games from the sick leg. Stephen Bunting. Seventh leg, Josh Jothofus.
0: 10 onderlinge partijen, waarvan 6 gewonnen door Bunting.
1: 134.
0: Alhoewel de laatste twee naar Rock gingen. Ook allebei dit jaar.
1: 180!
0: Troffen elkaar dit jaar natuurlijk ook in de Premier League.
2: Ja.
1: 100.
0: Bunting inmiddels al 6 keer 180. Waar haalt hij het allemaal vandaan? Hij speelt echt.
1: 190!
2: De haast perfecte wedstrijd, Bunting. Hij heeft dus nog een pijl op een dubbel gemist. Dus komt het gemiddelde van bijna 120, 6 keer 180.
1: 60, Joshua Choir, 87.
2: Rock is ook heel goed, alleen net niet perfect.
1: Joshua Choir, 25. Games on the seventh leg.
0: 4-3 in deze wedstrijd die op dit moment nog altijd, als we kijken naar het gecombineerde gemiddelde, een van de beste wedstrijden ooit is op de World Series of Darts Finals.
1: 43.
0: Wordt wel. De wedstrijd zakt wel ietsje weg op de ranglijst nu.
1: 97.
0: Maar veel belangrijker natuurlijk de vraag wie gaat er
1: 60.
0: Naar de tweede ronde. Om daar te gooien tegen Ryan Searle.
2: Die toch ook best aardig stond te spelen eerder vanavond.
1: 140.
0: Zeker nog een weg terug voor George Rock.
1: 180.
0: Zeker als hij dit gaat doen. In de leg van Bunting, die nog wel de voorsprong heeft.
1: 132.
0: De eerste twee beurten van Rock waren zonder triples. Dat dreigt hem nu dan toch een beetje te gaan opbreken.
1: 58. Steven Uwakai, 40.
0: Was 4 uit 5 op zijn dubbels.
1: Games on the 8th leg.
0: Dit is genoeg hoor. Bunting op basis van die ene break in de derde leg. Heeft hij nog maar één leg nodig nu?
2: 11 keer 180 in 8 legs en een beetje.
1: 100.
0: Ja, en de scores met twee triples zijn ook niet spaarzaam.
1: 140.
2: Nee, precies.
0: Wat een wedstrijd.
1: 140.
2: Ja, het tweede deel van het schema wordt heerlijk afgetrapt zo door Bunting en Rock. Zo dadelijk. Luke Humphries tegen Jermaine Wattimena. Daarna van Herbert tegen Bunting en dan hebben we ook nog Gian van Veen tegen Chris Doby. Een wennerij.
1: 57. Joshua Klein, 16.
0: George Rock. Staat nog altijd op het hoogste verliezende gemiddelde op de World Series Finals als hij gaat verliezen.
1: Joshua.
0: Maakt er in ieder geval 5-4 van nu. Ja, en als Rock alsnog de wedstrijd wint, is het ook niet uitgesloten dat Bunting het hoogste verliezende gemiddelde ooit heeft.
1: 96.
0: Als ze dit vol kunnen houden. Het is toch eigenlijk ook een wedstrijd die over de volle 11-legs zou moeten gaan. Nou, ik denk niet dat Bunting het daarmee eens is.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar Bunting is niet objectief. Die wil zelf vooral heel graag winnen.
0: Oh, jij bent wel objectief.
2: Nou, hartstikke.
1: 58.
0: Ja.
2: 5-5 is wie de laatste leg dan wint, dat maakt me niks uit.
1: 100.
0: Nee, maar ik snap het hoor.
2: Ik bedoel, kijk naar die cijfers. Daar willen we natuurlijk zo lang mogelijk van genieten. Slechtste leg van de hele wedstrijd. De zevende en de achtste, want die gingen in 15 pijlen.
1: 97.
0: Hoogste verliezende gemiddeld ooit op dit toernooi was Peter Wright 2020. Die gooide 108.1 tegen Gerwin Price in de halve finale. Verloor met 11-6. Ja, het zit allebei daar nu net onder. Trippels vallen ietsje minder makkelijk nu in deze fase aan beide kanten.
1: 100. Joshua Quire 117.
0: Voor de break. Nee.
1: 37.
2: Oeh, en dan is die laatste ook slecht. Prachtig staan, want dat wordt veel beter moeten doen. Bunting krijgt waarschijnlijk minstens één matchdart. Als hij naar de 15 gaat. En weer terug naar Bolzai.
0: Ja, maar zie daar maar eens omheen te komen.
2: Ja, dat past. Hij had ook moeten stappen. Hij gaat door. Dat had nooit gepast.
0: Hij had naar rechts moeten stappen, toch?
2: Ja.
0: A la Phil Taylor. En daar is George Rock met de break. Nou, daar is die off the leg.
2: Heel goed.
0: Hij gewoon niet alleen snel spijlen. Hij neemt ook een razendsnel een slokje water, hè?
2: Ja, en het flesje was bijna op, hè? In 10 legs toch even zo'n flesje soldaat gemaakt.
1: 100.
0: George Rock die loopt altijd over het podium heen en weer en die gooit zijn pijlen weg alsof die. Die pijlen branden in zijn hand of zo.
1: 140.
0: Alsof hij ze elke keer zo snel mogelijk kwijt moet. En zo kijkt hij er ook bij.
1: 85.
2: Op een finish. Bunting. Twee trippels nodig om op een vergelijkbare finish te komen. In elk geval één trippel nodig om op een finish te komen.
0: Bunting die 5-3 voor stond.
1: Joshua Quire 116.
0: Bunting die één pijl voor de wedstrijd miste. In de vorige leg.
2: Door op die 20 of toch maar ergens anders naartoe. Een 16 bijvoorbeeld. Haakjes voor de boel. Mag ook. Maar mist hem dan weer.
1: Joshua Quire 72.
0: George Rock. met zijn tweede matchstart.
1: Josh
0: Rock met drie legs op rij om de partij af te sluiten. Verslaat zo toch nog Stephen Bunting. En het afscheid tussen de beide heren is hartelijk.
3: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
4: Mooi, buitenom.
3: Buitenom doet hij goed.
4: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
3: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
4: Ja, niet normaal.
3: Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
5: Hij is de snelste op de baan.
6: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
7: Nog altijd in de AFAS Live in Amsterdam met Jacques Nieuwlaat en Koos Tompé. Bij Viaplay TV, Viaplay TV Plus en de stream. Nou,
8: jeetje.
7: Hè? We zijn wel even belangrijk. Ja.
5: En wat doen wij? Wij zijn er gewoon live.
7: Wij zijn gewoon live. Hey, Jacques, jou viel iets op aan de pijlen van Bunting.
8: Nee, ik had
7: dus ik heb even gevraagd of ze in Hilversum dat even ook willen laten zien. Zodat jij daar eventueel iets mee kan. Maar wat viel jou op?
8: Nou goed, vorige week was ik in Antwerpen. En in Antwerpen speelde hij met een ander setje dat hij nu speelt. Dit zijn, lijken in ieder geval, de nieuwe darts van Stephen Bunting. En in het begin van de wedstrijd lijkt het echt heel goed te werken.
7: Ja.
8: Zit iets andere grip op dan op de pijlen die hij tot nu toe had. Ietsje in de vorm is niet heel veel veranderd, voor mijn gevoel.
7: Nee.
8: Maar het lijkt in het begin, nou, het gaat echt als een tolle.
5: Als een bezetene.
8: Ja.
5: Dat is echt niet normaal.
8: Allebei trouwens, hè?
5: Ja, alle twee hoor. Maar het vreemde is toch, ooit begonnen met gladde das zonder enige grip.
8: Ja.
5: En als je nu kijkt wat hij nu in zijn handen heeft, dat is een wereld van verschil. Maar dit zakt er heel goed uit. De rest moet je mentaal doen.
8: Ja, en het is altijd, als je nieuwe pijlen begint, dat weet Co ook wel. Als je er net mee begint te gooien, dan gaat het altijd heel erg lekker.
5: Nou kies je ze.
8: Ja. Dan moet je er altijd even doorheen dat je er ook mee gaat winnen. Ja. Zelfvertrouwen moet je even kweken.
5: Ja.
8: Maar dit zag er wel goed uit.
7: Zeker.
5: Ja, het zag er echt goed uit.
7: Minder goed eruit zag het voor Kevin Doets vanavond. Hij kon zijn partij niet winnen van Ross Smith. Maar stond wel heel sportief nog even Arjan van der Giessen te woord.
9: Een eerste wedstrijd verliezen is altijd een bittere pil. Iedere wedstrijd verliezen is een bittere pil. Kun je al een beetje de vinger leggen op waar het deze wedstrijd aan schortte?
10: Ja, het voelde van tevoren al niet heel lekker hier bij de ingooiruimte. Ik weet niet precies waarom. Misschien te veel druk op mezelf gelegd. Omdat de laatste periode wat moeilijk is geweest. En ik wilde nou laten zien wat ik kan. Misschien daarom. Maar de focus was er niet helemaal. En het gevoel was er niet helemaal. Ja.
9: En dan tref je ook nog eens een tegenstander die geweldig staat te gooien.
10: Ja, natuurlijk, hij gooide goed. Alleen ik denk wel dat ik als ik normaal had gegooid, had ik wel meer kansen gehad.
9: Ja, maar als. Kevin,
10: ja,
9: als.
10: Tuurlijk. Ik zei ook al, hij gooide beter. Ik was er vandaag niet. Omdat ik gewoon, denk ik, te veel druk op mezelf heb gelegd. Na de afgelopen periode. En het is gewoon lastig. Af en toe lukt het wel, af en toe lukt het niet. Vandaag was het dan aan de niet-kant.
9: Ja, en de afgelopen periode, je zegt het was een lastige periode. Kun je weer daar iets over zeggen?
10: Ja, mijn vader is vorige maand overleden. Dus alleen soms heb ik wel het gevoel van het zit er nog steeds in. Het voelt goed, alleen af en toe dan voelt het gewoon heel slecht. En dat natuurlijk op het podium heeft het niks mee te maken. Alleen met trainen merk ik zelf ook, ik heb geen focus. Ik denk aan andere dingen, maar ik ben gewoon veel te snel afgeleid. En,
9: je zit nog in het verwerkingsproces?
10: Ik zit nog in het verwerkingsproces sowieso. Maar aan de andere kant, ik gooi vorige week 107 gemiddeld. En die wedstrijden die wil ik gewoon weer terughalen, elk weekend. Alleen vandaag niet gelukt. Zoals ik al zei, te veel druk op mezelf gelegd. En dan gaat het fout.
9: Hopelijk volgende keer beter.
10: Hopelijk wel.
9: Dankjewel.
10: Dankjewel.
7: Goed dat hij dat even zegt.
5: Ja.
7: Knap van hem dat hij dat kan zeggen.
5: Ja.
7: Hij voert het niet aan als excuus. Dat vind ik ook nog heel goed van hem. Maar wij zaten ons wel af te vragen van... Hey.
5: Nou ja, dat viel me de laatste paar toernooien op. Ja. Ik zei dat ook tegen
7: jou. Zijn vader is...
5: Ik zie zijn moeder, en wel. Maar ik zie zijn... En dat was al twee keer op rij. Nou ja, meest trieste kun je niet krijgen.
7: Nee, dat is heel, heel vervelend. En we wensen de hele familie daar ook nog veel sterkte mee. Ook al is het al een poosje geleden. Maar we wisten het niet, dus sorry daarvoor. We gaan dan maar door met drie Nederlanders nog. Luke Humphries, Jermaine Wattimena. Dat is geen makkelijke opgave voor de Machine Gun.
5: Hij heeft in het verleden best wel een aantal keren gewonnen van Luke. Dat kan allemaal wel, maar ja... Weet je, nummer 17 en nummer 2, daar zit nog wel een verschil tussen. Dat is niet zonder reden.
2: Nee.
5: Hè, op de ranking. Jermaine, kwalitatief echt sprongen gemaakt. Grote stappen vooruit. Daarom staat hij ook nummer 17. Kwam van ver weg.
7: Ja, het is eigenlijk Jermaine 2.0, hè?
5: Ja, precies. En het gaat nu met steeds kleinere stapjes, wat logisch is.
7: Tuurlijk.
5: Want je gaat steeds meer concurrentie tegenkomen en zwaardere concurrentie. Dat heb je al wanneer je verder in het zooien komt en je gaat kwalificeren.
7: Ja.
5: Dus wat dat betreft, het is niet onmogelijk. Deze Players Championship won die overigens nog. En ik sprak hem net nog eventjes ook, hoor, in de gang. En toen hadden we het over die Eurotour, dat hij de finale haalde, wat hij dan niet won. Nou, deze won die win. Hij zei, ja, dat, deze gaat me wel makkelijk af, die vloertoernooien. Hij zegt, die andere, net even wat meer. Dan wil ik net wat meer presteren of doen. Dus op die andere denk ik niet eens meer over na, op die vloertoernooien. Dat is een beetje een dingetje wat hem nog in de weg kan zitten.
7: Hij zei tegen mij ook, van, kwam er eigenlijk op neer dat hij probeert vooraf vooral minder te piekeren over dingen.
5: Ja, precies. Maar dat is ook het grote probleem. Je moet niet nadenken. Maar ja, dat is zo vreselijk makkelijk gezegd.
7: Probeer het maar te doen.
5: Ga het maar eens doen. Weet je, dat, en als je daar alleen in staat en je hebt daar geen goede hulp bij,
7: ja
5: dan moet je dat gevecht met jezelf aangaan. Hè? Elke keer die teleurstellingen verwerken. Hè? Je zag net bij Bunting ook in die beslissende leg, zie je een moment dat hij denkt van nu moet ik een grote score hebben, anders loopt hij weg bij me in die beslissende leg.
7: Ja.
5: 45.
7: Ja.
5: Kun je wachten.
7: Hangt gewoon samen.
5: Het hangt samen.
7: Toch is Luke Humphries wel kwetsbaar.
5: Ja, nee, zeker.
7: Veel kwetsbaarder dan Luke Littler.
5: Ja, als jij, nou kijk, het ligt er ook aan tegen wie speelt Humphries. Als hij denkt, ik moet deze wedstrijd winnen, dan is hij kwetsbaar. Ja. Speelt hij tegen Littler, speelt hij als een bezetene.
7: Ja.
5: Want je meen hem onder druk en houden, zijn er zeker kansen, want dan gaat hij fouten maken.
7: Laten we kijken of hem dat gaat lukken. We willen natuurlijk zijn hele opkomst zien van Jermaine Mathiemena. Die Habits en Frank Visgraper zitten klaar om deze wedstrijd verbaal te begeleiden. Veel plezier!
11: European Championship finalist, it is the

0: heb gezien. Nee, ik heb geen plek.
1: En Visser Volner.

0: Germain, wat hij meent als eerste naar de hockey. Dat is al een eerste klein winstpuntje dat hij behaald heeft voor deze partij met Luke Humphries. Begin vorig jaar stond het 6-5 voor Humphries als het ging om onderlinge wedstrijden. Maar Humphries heeft sindsdien de laatste twee partijen gewonnen, allebei dit jaar. De Belgian Darts Open, het Eurotour toernooi. En in de finale van het Players Championship toernooi in Leicester in mei van dit jaar won Humphries ook. Maar vandaag is een nieuwe dag, 17 september 2026.
1: First leg, Germain to the first. Game on!
0: Wat hij meenam, een van de vier spelers die zich weliswaar niet plaatste via de World Series ranking. Vanwege het simpele feit dat hij
1: 45.
0: Geen World Series wedstrijd speelde dit jaar, maar wel een van de vier mensen die zich plaatste vierde wereldranglijst, omdat hij daar wel hoog genoeg op stond om er alsnog bij te zijn.
2: Ja.
1: 97.
2: Nou ja, dat is al een compliment waard richting wat hij meenam, dat hij er wereldranglijst zo goed voor staat dat hij dus voor dit soort plekken in aanmerking komt. Een van de vier spelers die zich nog niet hadden geplaatst, maar wel hoog op de wereldranglijst staan.
1: 100.
2: En hij is wel in vorm. Hè? Ik bedoel, eind augustus wint wat hij mee naar gewoon nog een vloertoernooi. Slaat hij zijn grote vriend Kevin Doets in de finale met 8-6.
0: Overigens, voor alle duidelijkheid, is het wel zo dat
1: 99.
0: Wat die men erbij is omdat 94. Gary Anderson zich terugtrok.
1: 84. Germaine require 160.
2: Die zit lekker. En dus ruimte voor een tweede. Wat die Mena naar tops voor. 160 finish in de eerste leg.
0: Met Humphries op dubbel 5.
1: 56. 55.
2: Mooi dat er dan een heleboel 96. Dingen tegelijk in het hoofd van Wattimena gebeuren. Hij wil juichen naar de zijkant, hij wil juichen naar het publiek.
1: 59.
0: Ja, het is zonder twijfel een van de meest enthousiaste darters die er rondloopt op de tour.
1: 139.
0: Sowieso vindt hij het wel heerlijk om overal op te komen. Laat staan in de avondslag in Amsterdam. Op bloed, zweet en tranen.
1: 145.
0: Het nummer van André Hazes. Nou, die 170 van wat die, of 160 van wat hij mee naar de eerste leek, bijna een 170 van Humphries. Je moet er snel bij zijn, er is bijna geen tijd. Zo snel gaat het.
1: 9.
2: Oeh, en Humphries mist de dubbel
1: 27.
2: En dan staat wat hij mee naar klaar.
1: 19. Luke, you require 16.

0: 100.
1: Rufus is kwaad, geïrriteerd. Wegwerpgebaar naar de pijlen. Nou, oh, zit er pas in leg 3.
0: 140. Jermaine, you apply 78.
1: Hij is niet tevreden over Humphries. Ik denk dat dat niet alleen met zijn eigen spel te maken heeft.
0: 66.
1: Ook iets met omstandigheden.
0: 140. Jermaine, you apply 12.
2: Level 3.
0: Game on the third leg.
2: Wie zit erin?
0: Focus.
2: Meer een fluit is, ja, dat is waar hij zich aan ergert.
0: 98.
2: De man die hier een halve finale haalde in 2023 en daarna nog twee kwartfinales, ook vorig jaar.
0: 93.
2: Hij zou dus moeten weten
0: 100.
2: Dat het er hier zo aan toe gaat.
1: Ja.
2: Hij heeft hier wel vaker tegen Nederlanders gespeeld.
1: Tuurlijk is het vervelend. Tuurlijk hoort het niet. Maar ja, weet je, we zijn 3 legs onderweg.
0: 171. 134. Luke, you require 132.
1: Oeh, die zit er goed voor. Kan hij triple 19 vinden? Dat scheelt wel een stukje.
0: 60. Jermaine, you require 134.
2: Ja, en als Luke Humphries zich eenmaal aan iets ergert, dan gaat het ook niet zo makkelijk uit zijn systeem.
1: Nee.
0: 98. Luke, you require 72. Games on the fourth leg.
2: Die 72 gaat wel heel vlotjes uit.
0: 60. 39. 96.
2: De winnaar wacht een duel in de tweede ronde met Dirk van Duivenbode. Die eerder deze avond,
0: 59.
2: Dat zeg, helemaal aan het begin van de avond, met 6-4 toch nog wist te winnen van Victor Tingström. Na 4-1 achterstand.
0: 97. 100.
2: Humphries, de tweede geplaatste speler die in actie komt. De eerste vloog eruit, Bunting. In die vorige wedstrijd tegen George Rock.
1: Team 1 op een finish, Humphries.
0: 171, Jermaine Gontier.
1: Ook op een finish. En hij mag nog.
0: Luke, you require 132.
1: Er kan er één bij. En dan gaat Humphries uit dubbel 16. 303 punten zijn in 6 pijlen weg.
0: Leg,
2: 171, gevolgd door een 132 finish. Na een hele matige start aan die leg. Hij begon met 39, daarna kwam een score van 59.
0: 100.
2: En nog een score van 100. En dan is hij toch nog in 5 beurten uit.
1: Ah, hij is nu echt weg. Hij gooit 170, 132 uit met 2 keer bullseye en nu 2 keer 180 achter elkaar.
0: 58. Luke, nou,
1: het is zo'n dag blijkbaar. Oh.
2: Toch niet. Hij had zijn
0: 83.
2: Frustratie van zich afgeschud of omgezet in daden, dat kan ook niet.

0: natuurlijk.
1: Voorzitter, Luc Jouwekwaai, 58.
0: Het is maar net hoe je er op dat moment mee om weet te gaan.
1: Games on the sick flag.
0: Zo, pang, pang. Ellendorter voor Luke Humphries.
1: 140.
0: En de break verzilverd en een 4-2 voorsprong.
2: Dat is dan even zo'n versnelling van
1: 59.
2: Een absolute topper. Vanaf het moment dat het 2-2 staat.
1: 162.
0: Dat is heerlijk gedaan door Wattimena. Triple 18 helemaal beurs gesmeed.
1: 57, Germania require 140.
0: En 140 over.
1: 100.
0: Dit is ook weer een best potje hoor.
1: On the seventh leg, Jermaine Wattimena. Eighth leg, Luke de Vogt.
0: Om het voorzichtig te zeggen.
1: 140.
2: Nou, Wattimena zit ook telkens dichtbij met uitzondering van de zesde leg.
1: 180.
0: Dat is voor Wattimena nummer 3.
1: 96.
0: Zijn eerste twee gooide hij in de tweede leg en die leg die won hij niet eens.
1: 59.
2: 172. 1, 2, 145, Jermaine Wattimena komt niet aan de eerste toe.
1: 140, Luke Jouwekwaai 25. Games on the 8th leg. Luke Humphries, 9th leg, Jermaine de Vogt first.
0: Wattimena in de positie waar George Rock in die vorige wedstrijd tegen Steven Bunting ook in zat.
1: 100.
0: 5-3 achter en dan zelf beginnen aan de 9e leg.
1: 100. 87.
0: Opvallend hoe ver naar voren Humphries geleund staat. Het is bijna kunstig dat je dan niet naar voren valt, bij wijze van spreken. Ja, hij oefent natuurlijk duizenden keren per dag. Tenminste, dat zal niet elke dag zo zijn. Maar
2: hij heeft heel veel gebruikt, die rechtervoet, die zeg maar echt alleen met de punt tegen de okkie aanzet, 54. Heel erg als steun.
1: Luke, you require 160.
2: Daarmee zorgt hij alleen maar dat hij niet omvalt.
0: Ja. Dat je ineens met pijlen al zo voorover valt en die pijl in de tapijt drukt. Dat telt niet. Wattimena, geen Shanghai 20 om de eigen leg te houden. Ja, dan gaan er dus twee matchstarts aankomen voor Luke Humphries. Hij mist tops en hij mist de Wattimena.
1: Jermaine Wattimena 20.
0: En Wattimena staat alweer klaar.
2: Knikt van ja. Het wordt van nee.
1: No score.
0: Luke, alle drie gingen ze rechtsaf. Bij Hoevelaken, of was het linksaf? Ik weet het niet meer. Zijne gingen rechtsaf in ieder geval. Oh!
1: No score.
0: Dat zijn er 5 gemist door Humphries. Wattimena.
2: Ja.
1: No score. Luke, you require 10.
0: Die mist er ook een handvol. Dan zal het nu toch wel afgelopen zijn. Zal toch wel?
2: Oh! Wat gebeurt hier al opeens?
1: 20.
0: 8 gemiste wedstrijdpijlen.
1: Jermaine Lottamine. 10 flag en Luke de Vogel.
0: Wanneer is het Humphries die alweer klaar staat? Terwijl wat hij mee doorgaat met genieten.
1: 140.
2: Ja, nog even naar het publiek zwaait ze van: kom maar jongens, help me maar. Dat deed hij wel terwijl ik nog in het gezichtsveld van Humphries stond.
0: Ja, die. Kijk, die stond even te wapperen zo. Even een windje maken voor Humphries.
1: 96.
0: Ja, dat was absoluut geen. Er zaten absoluut geen kwade bedoelingen bij.
2: Zeker niet. 16.
0: Maar je kan ook wachten tot je even. Totdat je voorbij bent, zeg maar.
2: Nou ja, goed. Het is niet dat het hem geholpen heeft of dat het Humphries gedeerd heeft. Want hij mee dan begint met 2x60 en Humphries staat alweer op 132. En we weten, dat kan niet wel.
1: 100. Luke, ja. You require 132.
0: Dat komt nu ook in de vijfde leg voor de enige break van de partij. En ja, nu gaat hij natuurlijk 100. Gewoon lekker rechtdoor. Want wat hij mee nou nog lang niet op de finish.
2: Saai zeg.
0: Ja, bloedsaai.
1: 82.
0: Maar wel effectief.
1: Luke, you require 32.
2: Zo is het ook weer.
0: Dat was matchstart nummer 9. Dat was matchstart nummer 10.
1: 16.
0: Dan komen er nog 3 aan zo.
2: Ja.
0: Ze zijn in de uitverkoop. Bijna gratis worden ze weggegeven, die matchstart.
1: Luke, you require 16.
2: Door wat hij mee, nou ja.
0: Nou. Mag even duren. De 12e matchstart gaat erin. Die ene break, die 132 finish van Luke Humphries in de vijfde leg, die was dus beslissend. Ja, en als je een wedstrijd speelt tegen Jermaine Wattimena, dan ontkom je niet. Dan ontkom je gewoon niet aan een warme omhelzing en een paar vriendelijke woorden. En Humphries, die incasseert dat met liefde.
3: Midden-Oosten, Scandinavië, New York, Nieuw-Zeeland en Australië komen de World Series of Darts weer thuis in Nederland.
4: Tuurlijk gaat Van Gerwen voor de bullseye. Even laten zien wie de baas is.
3: Het wordt knallen in Amsterdam.
4: Knappe finish van Luke Litter.
3: Welkom in de AFAS Live.
5: Dat is een triple. Dan gaat er een matchstart komen. Op dubbel 5. Michael van Gerwen doet het.
3: De World Series Finals kijk je live bij Viaplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
6: En die zijn spectaculair begonnen. Alleen Jermaine Wattimena. Helaas.
7: Ja,
6: tamelijk kansloos.
7: Ja, maar kijk, nou, weet je, hij krijgt wel een kansje nog, maar...
6: Kansjes.
7: Het is, ja, het is Humphries die de wedstrijd maakt.
8: Ja, je ziet wel waarom Humphries wereldkampioen is.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Het loopt in het begin nog niet eens zo heel lekker. Want hij heeft met name moeite met die triple 20. Ja. Als de eerste erin zit, dan zie je dat hij zakt, die eerste pijl. En dan kan hij niet bijwerken. Dus dan kan hij niet die tweede en derde lekker tegenaan gooien. En dan zie je dat hij op een gegeven moment naar die triple 19 gaat. Die vult hij 2 keer. Ja, vanaf dat moment is weg.
6: Ja, dat is ongelooflijk. Dit dan. Boel dubbel 16.
8: Ja, hiervoor zat hij 171. Ja. Dan doet hij deze boel dubbel 16. En dan begint hij de volgende rek met 280.
7: Ja, gewoon 12 perfecte darts op rij.
6: Waardering ook van Jermaine. Ja, je kan niet anders dan dat waarderen, toch? Je zag ook na de partij, Co, vrij veel respect tussen de twee. En dat was nou de andere Jermaine.
7: Ja.
6: Vroeger Jermaine zou boos van het podium zijn gepeend. Deze kan lachen, feliciteren en waarderen.
7: Ja, goed, hij heeft ook een doel gehad van hij was de betere speler.
6: Ja.
7: Maar daar hoeven we heel weinig woorden aan fout te maken. Want...
8: Ik denk dat voor Jermaine de rest van het jaar ziet er echt goed uit. Hè? Ik denk dat Jermaine Wattimena beter is dan dat hij ooit geweest is. En hij heeft al een keer de finale van de EK gehaald. Soms moet het in een toernooi misschien met een loting of met je tegenstander net even een klein beetje meezitten om echte resultaten te halen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij een halve finale van een major gaat halen of in de aankomende hadden. Hij staat er goed genoeg voor te spelen.
6: Zeker te weten.
7: Ja. Je zal alleen in de legs bij moeten blijven bij je tegenstander. En dat gebeurde nu te veel niet.
6: Nee. Zometeen nog een Nederlander en daarna nog een Nederlander. Aan het eind van de avond hebben we Gian van Veen. En de volgende partij is Michael van Gerwen. Hij gaat het opnemen tegen Daryl Gurney. Maar niet voordat hij met Arjen van der Gies heeft gesproken.
9: Ik ben eigenlijk zo benieuwd met welke idee jij nou aan dit toernooi gaat beginnen.
10: Welk idee? Om te winnen?
9: Nee, dat geloof ik best. Maar is het voor jou ook een test om te kijken waar je staat?
10: Tuurlijk, zeker te weten. Het is een heel belangrijk toernooi. De eerste ronde is wel tricky. Het is natuurlijk een kort spelformat. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik denk Del Gurney speelt ook een speler van hoog kaliber die gewoon heel goed is. Dus kun je gelijk jezelf testen.
9: Is het ook wel fijn dat het niet meetelt voor de Order of Merit?
10: Nou, ik heb liever gewoon toernooien dan waar je het goed doet, dat het wel meetelt.
9: Natuurlijk, maar dan moet je het wel goed doen.
10: Ja, precies, maar dat is toch de bedoeling. Ik zeg net
9: dat... Ja, dat klopt, maar dat moet nog wel eerst gebeuren, Michael. We staan pas bij de eerste ronde.
10: Ja, dat weet ik. Maar ja, als je dat idee al niet hebt, dan kun je net zo goed thuis blijven.
9: Nee, maar ik bedoel, als het niet voor de Order of Merit meetelt, is er misschien toch ook wel druk weg.
10: Zo kijk ik er nooit naar. Ik wil ieder toernooi waar ik mee doe, zet ik maar jezelf onder druk. En wil ik gewoon het uiterste uit mezelf halen. En natuurlijk, achteraf kun je denken, dit is iets minder belangrijk of zo. Maar ja, daar ga ik nu niet bij nadenken.
9: Heb je de afgelopen uren dat je hier binnen bent gekomen nog teruggedacht aan vorig jaar, het mooie moment dat je hier stond met de
10: Peterman? Zeker een mooi moment. Alleen ja, wat ik altijd zeg, ik kijk niet zo snel terug. Ik wil graag vooruit kijken en ik denk dat dat ook het allermooiste is. En daar kijk ik naar uit. En ik hoop dat ik hier weer mooie dingen kan laten zien.
9: Dag voor dag. Eerst maar eens vandaag.
10: Precies.
11: Dat was mooi, hè? Vorig jaar die finale tegen Luke Littler. Ik bedoel, als je dan toch een finale moet winnen, dan maar van Luke Littler. Ja. Dat is het ultieme tegenwoordig. Hè?
12: Ja, want dat is het baasje. Dat is de koning die de kroon draagt. Ja. Ja, en als je die in de finale weet te verslaan, dat is geweldig.
11: Zeker weten.
12: En laten we eerlijk zijn, hij was dat toen nooit niet de favoriet. Hè? Want hij kan
11: Maar er was aan die 11-7 ook niks gestolen.
12: Nee, er was helemaal niets aan gestolen. Hij heeft hem terecht verdiend. Zelf gehaald. Ja, ook deze 130.
11: Ja, alles onvoorstelbaar, hè, eigenlijk.
12: Ja, precies.
11: Dat hij titelhouder is met dat vormverlies van de afgelopen jaren.
12: Ja, nou ja, niet alleen het afgelopen jaar. Ik denk dat je al een aantal jaren een
11: beetje... Zei ik ook.
12: Ja, precies. Dus in dat opzicht is dit wel een heerlijke opsteken voor geweest. Maar we zijn een jaar verder.
11: Ja.
12: En nu moet je ook weer verder.
11: Ja, is er wat dat betreft een voordeel dat hij tegen iemand moet die gewoon ook goed is?
12: Ja, want...
11: Van onderschatting kan geen sprake zijn.
12: Nee, sowieso niet. Bij Gurney nooit. Hè, omdat hij ook nog eens een keer een ander spelletje speelt. Dus...
11: Heb jij een onderling op de computer?
12: Ja, dat onderlinge dat vind ik nooit zo boeiend. Hè, die 29-12. Maar wel bijvoorbeeld EK 25, kwartfinale. Wint hij 10-7 van Gurney. Maar speelt hij bijna 100 gemiddeld. Hij wint op de Eurotour dit jaar. Van Gurney met 108 gemiddeld, terwijl Gurney 109 gemiddeld gooit. Dus hij kan zich wel opladen in dat soort wedstrijden. Maar aan de andere kant, twee wedstrijden ertussenin, kan hij net zo makkelijk 88 en 89 gooien. En dat is een beetje het punt waar Van Gerwen nu in zit. Weet je, het is niet constant. Maar je ziet, hij kan die wedstrijden van 108 en 109 nog steeds gooien.
11: Nou ja, we kunnen het helaas. Ik ga iets doen wat de cameramannen vervelend vinden. Maar daar hangen banners van voormalige winnaar. Winnaars.
12: Toevallige winnaar.
11: 11 keer dit toernooi gespeeld.
12: Ja.
11: 6 keer Van Gerwen.
12: Ja, precies. En waarom geen 7 keer na deze week? Ik bedoel, hij voelt zich altijd prettig als hij in Nederland speelt.
11: Ja.
12: En hij heeft
11: kijk eens. Hij heeft hem gewoon. Hij heeft hem in beeld.
12: Ja, precies. En dan haalt hij gewoon extra motivatie uit.
11: En onze cameracollega ook, hoor. Ja. Die laat zich dat niet zeggen. Dat wij zeggen, we kunnen het helaas niet in beeld brengen. Dat moet je nooit doen.
12: Nee, niet bij onze cameramensen.
11: Lastig gedaan, zeg.
12: De paaltjes, die zijn...
11: De paaltjes, die kunnen dingen.
12: De paaltjes kunnen wat, ja. Maar die zijn ook lang genoeg, hè. Die komen zo hoog.
11: Doe eens een ondeugende voorspelling, Koos Tompé.
12: 6-3 voor Michael, denk ik
11: zo.
12: Wel.
11: Zo?
12: Ja.
11: Oké, okay, dus...
12: Hij was er op tijd bij vanavond. Hij was heel vroeg binnen.
11: Ja.
12: Weet je, Vincent is erbij... Hij liep lacherig in de rondte, hij is ontspannen. Ja, ik geloof er wel in.
11: Denk je dat echt?
12: Ja, ik denk echt 6-3.
11: Okay. Ik help het je hopen, Ko. We gaan kijken of het ook gaat gebeuren. Want Jacques Nieuwlaat gaat de beide heren naar voren roepen. En daarna hoor je weer Guy en Frank. Veel plezier!
13: World Series Finals appearance. From Northern Ireland, the former Players' Championship Finals winner. The former World Grand Prix champion. And the 2024...

0: Michael van Gerwen, nummer 1 van de plaatsingslijst. Neemt het op tegen Daryl Gurney. Ook een van die mensen die er eigenlijk niet bij zal zijn. Maar er toch bij is. Omdat die twee mannen van de Filipijnen hun visum niet konden regelen. Laurens Ilegan en Alexis Toilo. En toen mocht hij meedoen, evenals Mike Kuivenhoven.
1: Ja.
0: Dat het eerder al Manlok Leung zich had teruggetrokken. En werd vervangen door Dirk van Duivenbode.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First time.
1: Benieuwd hoe van Gerwen erop staat.
2: Kijk maar.
1: Titelverdediger hier in Amsterdam. Vorig jaar. Het werd ook al eventjes aan tafel in Amsterdam gememoreerd. Kwam hij ook niet echt als favoriet hier naar dit toernooi. Maar stond hij uiteindelijk wel met de beker in handen. Nu is hij ook niet de favoriet.
2: Er zijn
1: nog hele positieve resultaten overleggen over de laatste weken, maanden. Waaruit blijkt dat van Gerwen hier tot een van de kanshebbers gerekend zou moeten worden. Maar ja.
2: 140.
0: Haalt het wel drie finales op de World Tour dit jaar. Waarvan hij er twee wist te winnen. In Bahrein in januari en in Kopenhagen in juni.
1: Ja. World Series toernooi, ja, hij staat niet voor, niet voor niks nummer 1 op die ranking. Dus daar heeft hij het dan goed gedaan.
2: Maar
1: ja, daar heb je op de Order of Merit dan weer niks aan. En juist daar liggen de uitdagingen voor hem. Want hij is echt
2: gestaagd.
1: Zak op dit moment de nummer 7 van de wereld. Gepasseerd door Wade.
0: Dat is heel even nummer 6, maar inmiddels is de Wade dan weer de nummer 6.
1: Ja.
0: En vergeten de nummer 7.
2: Daryl Gurney, second leg is Michael Sutton first.
0: Eerste leg heel vlotjes binnenhaalt. In
2: 96.
0: Slechts 11 pijlen. Gurney, halve finalist op dit toernooi in 2017. Later nog twee keer kwartfinalist. Vorig jaar was hij er niet bij.
2: 140.
0: Nou, hij heeft een aardig record hoor, de World Series Finals. 32 gewonnen, 5 verloren.
2: 140.
0: De enige spelers van wie hij hier verloor waren Raymond van Barneveld, Glenn Durrant, Johnny Clayton twee keer en Luke Littler in de halve finale in
2: 2024.
1: 59.
2: Darren
1: McCoy,
2: 116.
1: Dat is een buikrijtje. Niet een rijtje waar Daryl Gurney wat mij betreft in past.
2: 152.
1: Als Vergeven deze 152 niet uitgooit, en dat doet hij ook niet, kan die Gurney wel gaan breken hier.
2: 94. Daryl McCoy, 36. Game show the second leg.
0: Eerste poging op de 18 van.
2: Third leg, it's Daryl to throw first.
0: Gurney.
2: Game on.
0: Die zat er niet in, maar de tweede wel. Daarachteraan. 2-0. Na de 11 dart erom te openen, een 13 dart erachteraan.
2: 140.
0: Een raketstart van Gurney.
2: 59. 46.
0: Het opvallende bij Gurney is trouwens. Is het jou ook opgevallen?
1: Het opvallende bij Gurney is mij dat ook opgevallen. Nou, hij had een bril, die heeft hij nu niet meer.
0: Dus hey, heel goed.
1: Wat je,
0: ja, ja, heel scherp van jou.
1: Oké. Okay. Kijk ook wel eens darten, dus het is mij opgevallen 60. Dat hij een bril had en inderdaad nu niet meer. hij zei daarover dat hij met die bril zeg maar, het bord weer kon zien. Want zonder bril was het allemaal maar een waas. En zag hij wat groene en wat rode streepjes. En hoopte hij maar gewoon dat hij op trippels aan het mikken was. Maar blijkbaar heeft het hem dan toch...
2: AC5.
1: Anders doe je hem niet af, denk ik.
0: Ja, geen idee. Het feit is dat hij als 19-jarig ook met een bril speelde. 135. Mijn eigen zeggen werd die bril toen tijdens het toernooi gestolen. En dat hij hem ergens had neergelegd toen hij naar het toilet ging. Daarna heeft hij 20 jaar zonder bril gespeeld. Alleen omdat iemand zijn bril gepikt had. En nu staat hij 3-0 voor tegen Maaike van Gerwen.
1: Ja, het spijt me, maar als jij naar het toilet gaat en dan je bril ergens neerlegt. Dus, ja.
0: Is ook niet handig.
1: Nee. En je kan hem toch ook gewoon opzetten, ophouden als je naar het toilet gaat. Waarom moet je hem dan afdoen? Ben je bang om te kijken dan of zo?
0: Ja, hij was waarschijnlijk bang dat hij op de bril ging zitten.
2: 140.
1: Goed, daar zijn we weer.
2: Ja, hoor. 125.
1: Poepoe.
2: Mark, you require 140.
0: Nou, om eventjes een lekkere boost te krijgen. Nou ja, dan maar top zo laten. Dat is het ene beste alternatief.
2: Mark,
1: u requires voor. Ik wil geen Gurney eventjes vrij afnemen.
2: Game Sean de Fourthline. Marco van Gurney. Fifth leg is Darryl Sartre first. Game on.
1: Had het iets zijn waar Van Gerwen wat mee kan.
2: Het
0: gaat wel erg makkelijk te gooien hoor, Gurney.
1: Ja.
0: Dan wordt het tegen de 110 nu. Boven de 110 gemiddeld. Ja, en Van Gerwen gooit op het Van Gerwen niveau anno 2026. Dat is toch heel vaak zo rond de 95.
1: Ja. Dan wil je best nog wel eens wedstrijden mee winnen. Maar als er dan één tegenover je staat die 100. Goed in vorm is. En nou, dat blijkt Gurney wel te zijn. Ja, dan is dat dus... Belangrijk, niet voldoende.
0: Nee, die eerste pijl goed.
2: 121.
1: Zit even door het lijstje met gemiddeldes van Gurney heen te gaan. Van zijn 50 hoogste gemiddeldes ooit heeft hij er één dit kalenderjaar gegooid. Dus het is echt...
2: 100.
1: De nieuwe Gurney, zal ik maar zeggen. Kijk, er was een Gurney die majors won. Maar er is een Gurney die nu een beetje rond plek 25, 30 de wereld bivakkeert. De nieuwe Gurney doet dit niet zo heel vaak meer. Gemiddeld van 108.
0: Nee, dat terwijl hij het bord niet meer zo goed kan zien nu. Zou hij zijn bril er ergens hebben laten liggen?
1: Ja, ik denk dat hij hem ergens had laten liggen toen hij naar het toilet ging. Toen was hij gestolen.
0: Ja, dat zal wel weer gebeurd zijn.
1: Ja.
0: En het lijkt er ook op dat Gurney het sport steeds minder scherp begint te zien. En Van Gerwen die trapt er even een tweede 13 dart erop rij in.
2: 81.147. 140.
1: Langzaam maar zeker. Het niveau wat omhoog. Komen er makkelijke trippels.
2: 94.
0: Ja, het niveau wat heel snel omhoog zelfs.
2: 131. Mark, you require 55.
0: Gurney op 92.
1: Mist de 15. Eén pijltje voor de dubbel dan maar.
2: Game show on the sick plan. Michael Van Gogh.
0: 3-3.
2: Southampton starts to throw first.
0: Ook.
2: Game on.
0: Van Gerwen heeft nu 3 legs op rij gewonnen. En kan die ook nog erop en erover.
2: 85.
0: En de stand op het scorebord is 3-3. En dat staat er ook in het klommetje bij Van Gerwen.
2: 121.
0: Als het gaat om gegooide pijlen op de dubbel. 3-3. Maar Gurney overigens 3-4.
1: Tja, het is 1 pijltje op dubbel 18 gemist.
2: 100.
1: Alle kansen worden gewoon aangepakt. En uitgepakt.
0: Maar wie wordt er ingepakt?
2: 100. De
0: eerste van Gerwen. Die van Gurney kwam in leg 1. Wat dat betreft zijn ze niet zo scheutig, maar de scores met 2 trippels, die willen best wel vallen. Ja, toch vrij weinig beurten zonder trippels van beide mannen. Niet te vallen dan weer eentje van Gerwen. En zojuist eentje van Gurney. Ja, Gurney die in zijn eigen leg nog niet op de finish staat.
2: 100.
0: Nu net wel dan.
2: 140.
0: Maar hier is Gerwen vanaf 140. Dat wordt weer wegzetten op tops.
2: 100.
0: De triple moest natuurlijk nog wel even worden gegooid, maar dat lukte. 156, nee. Top zijn Gerwen. 2 keer geprobeerd, 2 keer geraakt. Nou, 1 missetje ook voor Van Gerwen. Dubbel 10.
2: Game on.
0: En hij slaat voor. Hij pakt 4 legs op rij en hij begint ook aan leg 8.
1: Het gemiddelde van Gerwen is ondertussen hoger. En dan was van Gurney. Gurney is elke leg een klein beetje minder geworden. En Van Gerwen is elke leg een klein beetje beter geworden.
0: Ja, ik ga een keer te doen. 3-0 achter komen. En dan toch rustig blijven.
2: 60.
1: Ja, maar ja.
0: Nou ja, goed, hij heeft zoveel ervaring.
1: Daarom.
0: Dat blijft een grote pluspunt natuurlijk.
2: 140.
0: Nou, ik vind het aardig geprobeerd, mevrouw, maar het is, ik zie er niet Michael van Gerwen in, laat het zo zeggen.
1: Voor de kunstacademie gaat het niet genoeg zijn.
2: 134.
1: Deze ook niet.
0: 100. Lijkt toch vrij lastig te zijn.
1: Ja.
0: Je hoeft geen hard te tekenen, dat scheelt, zou je zeggen.
2: 100.
1: Daryl Gurney. Gooide al 170 uit, daar komt geen 161 bij.
0: En hij zet het ook niet fantastisch weg.
1: Hier stoort de laatste. Misschien redt dat Van Gerwen nog.
2: 96. Darryl Rakai is
0: 79. Van Gerwen die in deze leg dan toch weer even 2 triploze beurten had. Gurney maar 1.
2: 59.
0: Het publiek heeft zijn zin.
2: Mark, you require 40.
0: De vrouw van Gurney niet.
2: Game zal die even.
0: Dan gaan we het in de tour. Met een klein beetje hulp van Daryl Gurney.
2: Ninth thing, it's Darryl's to throw first. Game on.
1: Vijf legs op rij. Mighty Mike.
0: Ja, alleen die laatste is die dan niet in vijf beurt uit. Dat had hem de rebreak kunnen kosten.
2: 100.
1: Ja, dan heeft hij blijkbaar in die vier legs daarvoor al zoveel schade aangericht bij Gurney. Dat hij
2: 59.
1: Dan ook nog hulp krijgt van de Noordier.
0: Nummertje 3 van de 40-jarige Noord-Ier.
2: 96. Darryl requires 76. Oh. 60.
0: Die raakte nog heel even de flight van die andere pijl. Maar veel maakt het niet uit, want hij komt gewoon terug, Gurney.
2: 145. Darryl requires 60.
0: Ja.
2: Thank you.
1: Ja, maar ja. Lange wachten gaat niet helpen. Beter gewoon meteen gaan staan en gooien.
2: Game shall the ninth leg. Darryl Gurney. Tenth leg, it's Michael to throw first. Game on.
0: Ja, wat Gurney wel goed doet, is dat hij in ieder geval niet de confrontatie met het publiek aangaat.
2: 134.
0: Dat is echt niet heel uitgebreid gaat lopen storen, terwijl hij dat misschien intern wel doet, maar
1: lijkt het wel op.
2: 60.
0: 96. Ja, het zijn omstandigheden waar je als darter tegenwoordig mee om moet kunnen gaan. Dat is toch de realiteit.
1: Een vervelende realiteit, maar inderdaad wel een realiteit. Ja, iets waar je ook van tevoren op in kan stellen als je Gurney bent en tegen de Gerber speelt in Amsterdam. Kijk, ja, als dit in noem een plek Brighton gebeurt, als Gurney tegen Van Gerwen speelt, dan kan ik me voorstellen dat je een beetje verbaasd bent en dat niet helemaal had verwacht. Maar ja.
2: 60.
0: Het is geen tennispubliek, laat het zo zeggen.
1: Nee.
0: Hele andere sport wat dat betreft.
2: 131.
0: We gaan we. Laat drie match starts over. Dat is vrij goed geweest op tops tot nu toe. 3 uit 4, sowieso natuurlijk. Echt geweldig goed op de dubbels. 5 van de 6 raak. Net boven de 100 gemiddeld.
2: 100. Marco, you require 40.
0: 3-0 achter gestaan. Tegen Darryl Gurney. En nog niet
2: 20.
0: Met 6-4 gewonnen.
1: Gurney haalt de pijl uit de borstzak. Die denkt, oh, ik moet nog. Nou, 156. Laten we dat eens proberen dan. Zucht.
0: Nou, 170 is ook al geluk. Dat was voor 3-0.
1: Knappe laatste.
2: Marco, you require 20.
1: Doet hij ze weer in de borstzak.
0: Ja, misschien denkt hij dat het helpt.
1: Ja, als dat blijkt.
2: 15.
1: Hij zei keur niet. Die kan het nu echt niet meer geloven. Ben ik er nou nog?
2: Marco, you require 56.
0: staat hij nou te twijfelen of hij wel 56 over heeft. Dat lijkt me toch niet. Of staat hij te wachten totdat het geroep en gefluit misschien ophoudt? Dat lijkt me ook niet.
2: Games on the template. Terrell Gurney.
0: Feit is dat Gurney nog steeds in leven is. Na 6 gemiste wedstrijdpijlen van Michael van Gerwen. Die alles even heel kritisch staat te volgen.
2: Star Wars the
1: extra tikkie nog.
2: Game on.
1: Gurney richting van Gerwen.
0: Zo, daar kwamen wel even wat minder fraaie woordjes uit bij Gurney, naar mijn idee.
2: 60.
0: Ik kan me voorstellen dat je daar bloedlink over wordt.
2: 65.
0: Het is geen goed begin van Gerwen.
2: 100.
1: Oh, Gurney wil graag.
0: Die wil hier zo graag zijn revanche halen op
2: 40.
0: Al die mensen in de zaal. Althans, al die mensen die hem uitsluiten.
1: Ja.
2: 140.
1: Het zou zomaar eens kunnen. 6 gemiste matchdarts van Gerwen in de vorige leg. En nu in de beslissende leg die Gurney is begonnen.
2: 134.
1: Lijkt hij ermee gaan lopen.
0: Ja, dit is echt persoonlijk hoor, bij Gurney.
2: 139.
0: 93. Nou, dan gaan we eens kijken hoe Gurney met die matchdart of matchdarts omgaat. En hij hoeft het nu nog niet eens af te maken.
2: 30.
0: Eerst gaat het er niet in. Nou, dat kan een lachen worden zometeen als Gurney weer naar Dokkie gaat.
1: Die had van Gerwen gewoon op een finish moeten staan. Maar hij begint dan niet met 2 triples, maar dat is een fout.
2: Terry required 32.
0: Gurney wacht. Ja, is dat verstandig? Had hij niet beter meteen achter van Gerwen aan kunnen gaan? Dan roep je het ook bijna over jezelf af natuurlijk. Met start nummer 4.
2: Game shot.
0: Die gaat erin. Zo jongens, wat wilden jullie nou eigenlijk allemaal? Allemaal lekker roepen hoor jongens. Geen probleem. Ik pak gewoon de laatste 3 legs van de wedstrijd. Ik krijg heel veel hulp van Michael van Gerwen. Maar dat zal me verder een dikke, vette worst wezen. Van Gerwen die is niet geïnteresseerd in al te veel contact met Terrell Gurney. En de winnaar van vorig jaar, de zesvoudige winnaar van dit toernooi, vliegt er meteen in de eerste wedstrijd uit.
3: Goedemiddag, u kijkt naar een zonovergoten Old Trafford.
4: De tweede paal, daar is de kopbal van Matthijs de Ligt.
5: Bruno Fernandes, ja, ja, ja, ja. Dat is klasse.
4: Dalot aan de andere kant. Brian en Bummel, dit is antwoord.
3: Prachtige ambiance, een affiche om je vingers mee af te likken.
6: Viaplay, de beste kijk op sport.
7: Wat een ongelofelijke klap wordt hier uitgedeeld door Michael zelf, aan zichzelf eigenlijk, Jacques.
8: Ja, het is een beetje de fase waar hij in zit. Hè. Hij kan wedstrijden gewoon niet heel makkelijk uitspelen de laatste tijd. Er zitten echt goede vlagen bij, er zitten goede fases zelfs bij. Het middenstuk van deze partij was echt heel erg goed.
7: Ja.
9: En dat leek zo rij.
8: Ja, en dan moet je het alleen nog afmaken.
7: Terwijl hij zo goed op zijn dubbels was voor die 6 matchdarts die hij mist.
8: Nee, precies. Dus het is er wel, maar afmaken niet.
9: Nee, maar je zag hem ook in je laatste leg gaan denken. En je zag het direct gebeuren. Gurney opent met 60. Er komt geen goede score overheen. En dan gaat hij duwen, een beetje duwen. En hetzelfde wat Bunting eigenlijk deed in zijn partij tegen Brock.
7: En dit is natuurlijk ongelooflijk dat Michael van Gerwen dit niet uitgegooid kreeg.
9: Nee, dat is ook apart. En ja, ga maar eens Ga maar eens zeggen waar het aan ligt, want je wint 5 legs op rij.
8: Ja.
9: Er is niets aan de hand. Je komt 3-0 achter. Dan denk je echt, waar zitten we naar te kijken? Gurdy helemaal los, hè? 161 uit en alles. En dan pakt hij 5 legs op rij. Er is geen mens die erop rekent dat hij die wedstrijd gaat verliezen.
8: Nee, dan speelt hij lekker gewoon goed, hè? Die leg speelt hij wel goed. Ja. Alleen even vergeet hem uit te gooien. En dan zie je dat hij druk terugkaapt. En die laatste leg heeft hij gewoon moeite. Kijk, Gurdy begint die laatste leg met 60. Dan moet Van Gerwen er meteen overheen klappen. En je ziet, Koos zei het ook, hij wil nu zo graag een goede score gooien, dat hij het eigenlijk te graag wil.
7: Ja.
8: Ja, dan ga je hem eronder trekken. Ja, en dan voor je het weet, ga je zelf ook een score van, nou ja, wat was het? Het was niet heel veel. Nee, wel meer dan 60, maar niet heel veel.
9: Wat we ook wel moeten toegeven, wel ontzettend knap hoe Gurdy die 2 legs daarvoor, die dubbel wist te raken met dat publiek.
8: Ja. Ze waren best luid.
9: Ze waren best luid en hij wist zich daar overheen te zetten. En dat respect moeten we dan ook wel weer aan Gurdy geven. Dat is echt knap. Ja,
8: en Gurdy begon ook goed aan de wedstrijd. Die eerste 3 legs van Gurdy waren uitstekend. Maar Gurdy is ook niet een speler die in topvorm is. Dus die zit ook schommeld in zijn legs gewoon.
7: Ja. We hadden 5 Nederlanders aan de hockey vanavond. We hebben er nog 1 te gaan. Alleen Dirk van Duivenbode is door naar de tweede ronde. Het zal toch wel dat Gio van Veen dat ook gaat halen straks in zijn partij tegen Chris Dobie. Hij met Arjen van der Giezen vooraf.
10: Gio, goed je weer eens te zien. En ik zie meteen een nieuw shirt. Is dit het shirt voor, laten we zeggen, het najaar wat eraan zit te komen of alleen dit toernooi?
11: Nee, alleen dit toernooi. Ik heb voor elke World Series, behalve de eerste 2 dan in Bahrein en Saudi-Arabië, heb ik een speciaal shirt gehad. En ja, om het af te sluiten heb ik ook hier natuurlijk een mooi shirt.
10: Met oranje kleuren.
11: Ja, zeker.
10: Dit is de voorkant. Hoe ziet de achterkant eruit?
11: Kijk,
10: Gian van Veen, Amsterdam, Netherlands.
11: Ja, en alle steden waar we geweest zijn dit jaar met de World Series.
10: Ja.
11: Dus om het mooi af te sluiten, om het mooi rond te maken.
10: Precies, want dit zijn de finales. Finales van de hele World Series van dit jaar. Eerste wedstrijd van jou tegen Chris Dobie. Dat is best een pittige tegenstander.
11: Ja, zeker. Die heb ik heel jaar niet gezien op de World Series. Dus ja. Het was zeker een pittige tegenstander. Toen ik die loting ook zag, dacht ik, ja, het is wel meteen een wedstrijd. Zeker in zo'n kort format waar je aan de bak moet. Maar goed, dat weet je ook. Dus je weet gewoon wat je kan verwachten.
10: Het is natuurlijk de eerste dag. En je kunt je erop voorbereiden. Je kunt je er helemaal op instellen. Hoe doe je zoiets?
11: Ja, gewoon eigenlijk hetzelfde als elk ander toernooi. Maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit tegen wie je dan staat. Wat het format is, waar het gespeeld wordt. Kijk, het is in Nederlands. Dat is heel mooi. Hopen dat je daar nog iets van steun uit kan krijgen. Maar ik denk dat de laatste tijd wel gewoon weer lekker gaat. En dat ik daar gewoon zo voor mag gaan.
10: En met welke gedachten begin je dit toernooi dan? Want ik sprak hiervoor met Michael van Gerwen. Die zei, ik kom alleen om te winnen.
11: Tuurlijk.
10: Dat zeggen ze natuurlijk allemaal.
11: Ja, nou, dat zou ik ook zeggen. Maar... ja, natuurlijk. Het is mijn tweede keer pas hier. Ik heb hier nog nooit de wedstrijd gewonnen, dus laten we daar maar mee beginnen. Maar ik wil wel gewoon het toernooi winnen, natuurlijk. Daar ben ik hier wel voor. Sorry, ging bijna mis. Daar ben ik hier wel gewoon voor, maar ik denk met een halve finale of zo dat ik dan al wel een goed weekend heb. Maar die titel zou wel het mooiste zijn.
10: Eerst maar eens de eerste.
11: Zo is het.
7: En Gian heeft een kans, Ko, want jij hebt iets uitgezocht.
9: Nou, dat hoef je niet uit te zoeken, want dan moet je gewoon een paar dagen terugdenken.
7: Nou, een paar dagen terug,
9: terugdenken. Afgelopen zondag kwartfinale, Flanders Gastrofi. Speelde hij tegen Chris Dobie. En die wedstrijd die won hij met 6-3. En daar had Gian 96 gemiddeld en Dobie had 103 gemiddeld. En toch is 6-3 voor Gian, dus gemiddeld zeggen niet alles.
7: Wat hebben we even nodig? Dankjewel, Ko, dat je lekker positief dit even inleidt. Want Jacques Nieuwlaat is de laatste partij van de avond aan het aankondigen. Dus Gian tegen Chris Dobie. Veel plezier.

0: De laatste partij van deze eerste avond van de World Series Finals 2026. Gian van Veen tegen Chris Dolby. Nog niet zo heel vaak tegen elkaar gespeeld. 3 keer maar in officiële wedstrijden. Waarbij Van Veen 2 keer wist te winnen en Dolby 1 keer. 1 partijtje dit jaar, kwartfinale. Flanders Darts Trophy, die ging naar Van Veen met 6-3. Goede wedstrijd van Dolby. Gooide bijna 103 gemiddeld.
1: Nou, dat is heel erg lang geleden natuurlijk. 4 dagen geleden was dat in de Expo in Antwerpen.
0: Nee, dat is niet heel lang geleden inderdaad.
1: Nee. Nou, Dolby toch gedacht zal hebben, ja. 103 gemiddeld te gooien. Zo komt het niet van die Van Veen af. Maar Van Veen finishte zo ontzettend goed de afgelopen Eurotour toernooi. Kevin Toets weet er ook alles van. En Dolby dus ook.
2: AC5.
1: Dat is een beetje de manier waarop hij de laatste weken wedstrijden naar zich toe trekt. Door heel erg goed te finishen. Is het niet slecht, maar ook al een hele lange tijd niet meer
2: 60.
1: Dat WK-niveau, hè, dat we nog wel eens zagen afgelopen december. Finishend gaat het wel weer daar naartoe.
2: 180.
0: Wij noteren de eerste 180 meteen in de eerste leg van de Giant.
2: AC1.
0: Chris Dolby, tweevoudig kwartfinalist op de World Series Finals. Vorig jaar ook. En Van Veen speelt pas zijn tweede wedstrijd ooit op dit toernooi, nadat hij in 2024 zijn eerste wedstrijd verloor van Danny Noppert. Van Veen breekt hier meteen Dolby. Door in 4 beurten uit te zijn.
2: Van
0: Veen die naar eigen zeggen aan zijn houdingen heeft gewerkt, zeg maar, op de manier waarop hij de pijlen weggooit.
2: 95.
0: Als een manager zou gezien hebben dat hij zijn lichaam en zijn schouder te veel in de worp meenam, probeert nu vooral zijn lichaam ontspannen te houden. Mm-hmm. En zijn schouder minder naar voren te gooien.
2: 59.
0: Waardoor hij vooral op de hoger gelegen dubbels meer controle zou voelen.
1: Nou ja, het is goed dat hij en zijn manager daarmee bezig zijn. En dat er dus ook naar beelden wordt gekeken. Dat die worden geanalyseerd. Conclusies aan worden verbonden.
2: 100.
1: Maar goed, denk ik op die manier met je sport bezig te zijn.
0: Wat naar de plaatsing van zijn linkervoet is goed gekeken. Probeert hem zo vlak en stabiel mogelijk op de vloer te zetten.
1: Ja, het is grappig, hè, want alle dingen die je zegt, het klinkt allemaal zo logisch. Alleen, je hebt jezelf ooit een keer iets aangeleerd. En ja, daar kunnen hele gekke dingen bij zitten.
0: Nou, dit was niet bepaald een hoge dubbel, maar deze gaat er ook wel weer makkelijk in, die dubbel 8. Hij zit natuurlijk meestal in die hoek. Hij heeft nu de dubbel 16 geraakt. Hij heeft de dubbel 8 geraakt.
2: 100.
0: Nou, ja, Chris Dolby is ook op het podium aanwezig. Al zou je dat nog niet zo zeggen. beetje onopvallend.
1: Ja, nu heeft hij dat sowieso wel een beetje.
0: Dat heeft hij sowieso,
1: aan zich.
0: Maar ook zijn wedstrijd tot nu toe is onopvallend.
2: 180!
0: In deze beurt dan?
1: Nou, in deze leg. Het is al zijn tweede 180 in deze leg.
2: 55, Christopher Coyne 90.
0: Met een 51 score tussendoor.
1: Dat is een 8.
0: Ik kan het ook gewoon vragen. Ja, hij wilde zo naar het bord lopen.
1: Nou, hij vroeg het ook. Uiteindelijk.
2: 50. Christopher Coy, 40.
0: Van Veen inmiddels op 109. En Dobie op 10.
2: 35.
0: En Dobie op 5.
2: January Coy, 109.
0: 101 ging al uit.
1: Christian McCoy, 5. Flinke stap opzij, maar toch komt Dobie niet langs die pijl. Die in de weg zit bij de dubbel 2. Dit is echt een cadeautje.
0: Ja,
2: no score.
0: Ja.
2: Christopher Coy, 4.
0: Dat was even niet de bedoeling. Dat hij die nog een keer zou gooien.
2: Game shot on the third leg. Chris Dobie, 4th leg. It's chance to throw first.
0: Want de Chris Dobie fan in de zaal.

0: met die club.
1: Hij heeft een doelpaal op zijn been laten tatoeëren. Nee.
2: Nee.
1: Iets anders.
2: Iets anders.
3: 100.
1: Ja, dat zie je dan niet.
3: 136.
2: Nou, laten we op het gras houden.
1: Nee, ik heb nog nooit een darter gezien die in korte broek speelde. Zou dat mogen eigenlijk? Geen idee. Giel van Veen, 104. Om de eigen leg te houden.
3: 88. Christian Verkwaai, 48.
1: En dan miste hij drie pijlen in de vorige leg. Miste hij er nu weer een. Staan Dobby om te profiteren.
3: 16.
1: Want Dobby mist inmiddels nog meer dan Van Veen.
3: Game on the fourth line. Jan van Veen. Fifth line is Christopher.
1: Hier een paar hele grote Gian van Veen fans. Of in ieder geval fans van Nederlandse darters, denk ik.
3: 131.
1: En ook van een drankje tussendoor af en toe.
2: Daar zijn we allemaal wel een beetje 60. Fan van, toch?
1: Tuurlijk.
3: Goed. 140.
1: Dobby komt voorlopig niet verder dan zeg maar 85 gemiddeld.
3: 140.
2: Ja, maar ja, het scorende gemiddelde ligt wel boven de 100. Dus ja, dat heeft toch echt te maken met al die gemiste pijlen op de dubbel van Dobby.
3: 134. Christian Verkwaai, 90. January Kai 167.
2: So.
3: 121.
1: Blijft de rust eronder. Het is te koud inmiddels. Laat nog wel even 46 over door twee triples 20 te gooien.
3: Game shot the
1: maar dat maakt niet meer uit.
3: Chris Stovey, sick thing. It's Jans to throw first. 140. 140.
2: 140. Moet natuurlijk bij die 20 blijven, Dobby. Ja, nu ook. Met de 100 laat hij een finish over, maar er was eigenlijk geen ruimte meer.
3: 121. 64.
2: 57 over. Voor Van Veen.
3: 100.
2: Die zijn eigen lekjes gewoon blijft houden. Dan houdt die Dobby op achterstand.
3: 37. Christian Verkwaai 110.
1: Nou. Weer twee missers. Hij mag nog terugkomen.
3: 54. January required 20.
1: Het is geen masterclass finish deze wedstrijd.
3: Game on the sick lane. Jan van Veen. 7-3 is Christopher Ropas.
1: Met het scoren van Veen is bijzonder weinig mis. Want hij zit tegen de 110 gemiddeld aan. Met zijn eerste 9 pijlen.
3: 100. 100.

0: 45.
1: Hij scoort iets beter. Hij finisht iets beter. Telt dat bij elkaar op en dan is het overal gemiddelde
0: 97.
1: Best wel veel beter van Veen ten opzichte van Dobby.
2: Winnaar van deze partij treft in de tweede ronde overigens Karel Sedláček. En daarna
0: 98.
2: Als die partij ook weet winnen, dan wordt het of Luke Humphries of Dirk van Duivenbode in de kwartfinale.
0: Christian Rakai 118.
2: Dobby.
0: 98.
2: Ooit geen tops. Ja, nu had Van Veen wel een stukje lager willen staan. Maar dan zet het niet best weg met die score van 27.
0: 37. Christian Rakai 20.
2: Zo lukt het Van Veen dus niet om echt bij Dobby weg te lopen.
1: Nee, ja, je hebt de hele tijd het gevoel dat hij inderdaad nog maar één zetje hoeft uit te delen aan Dobby. Dat zetje kan nu alsnog gegeven gaan worden. Dat hij dan weer binnen heeft de wedstrijd.
0: Game on the seventh.
2: Nagenoeg. Dobby baalt. Maar je kunt je wel goed voorstellen dat als Van Veen hier een tegenstander had gehad die
0: 140.
2: Een beter niveau had geëtaleerd, dat hij het nog best wel lastig had kunnen krijgen.
1: Zeker. Ja, uiteindelijk geeft Dobby, dat zien we hier ook, twee legs gewoon weg. De vierde leg en zeer zeker de leg van zo net de zevende.
0: 140.
2: Nou, dan had Dobby dus 4-3 voor kunnen staan.
1: Ja. Maar die zich wel echt aan het houden van Venus, dat het scorend echt heel behoorlijk is wat hij aan het doen is.
2: Ja, het wordt alleen maar beter eigenlijk.
1: Ja.
0: 100.
1: En dat finishje, dat is de afgelopen weken sowieso al goed gegaan. Dus
2: ja.
0: 65. Ja,
2: maar heel dramatisch is het nu uiteindelijk ook niet.
1: Ook niet, nee, precies.
0: 89.
1: Al met al is het misschien niet spectaculair en hebben we betere wedstrijden van Veen gezien. En vanavond ook al betere wedstrijden gezien. Maar is het wel ja, degelijk en zeker.
0: 96. January Kaya 32.
2: En scorend uitstekend.
0: Game shot.
2: En ja, hij wint met 6-2. Dus waar hebben we het verder over? Misschien nog wel wat puntjes op de i te zetten. Maar dat is aan de Giant. Die door is naar de tweede ronde in de AFAS Live in Amsterdam.
3: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
4: Neem terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was om eerlijk te zijn.
3: Yes, wat een afgelopen geweest.
5: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
6: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.
7: Dirk en Gian, Nederlandse meubelen vanavond hier in de AFAS Live. Ja. Vijf man, hè?
8: Ja.
7: Ik bedoel, 8 van de 32. Dus een kwart is Nederlander.
9: Ja, precies.
7: We zijn er al 3 kwijt.
9: Ja.
8: Ja, maar goed, er zijn er dadelijk 16 in de tweede ronde. Daarvoor moeten er dus 4 Nederlanders zijn. We hebben er 2, zit op schema.
9: Ligt op schema. Je hoort het van de professor.
7: De human calculator slaat weer toe.
9: Ja, dat was human. Of was jij, ja.
8: Niet zelf bedacht, hè?
7: Jacques, redelijk soeverein.
8: Of... Ja, ik denk ook goed geprofiteerd van een off-day van Chris Dobby. Want ja. Ik denk niet dat Gian van Veen heel goed was. Maar ik denk wel dat Chris Dobby heel matig was.
9: Wat dat sowieso. Maar wat ik het meest opvallende vind, als je naar de cijfers kijkt van Gian. Weinig mis mee. 95 gemiddeld.
8: Ja,
9: 38 op de dubbels. En toch had je niet het gevoel dat het echt makkelijk of lekker afging.
8: Nee. Hij zit de laatste tijd ook in zo'n fase. Hij heeft natuurlijk fantastische vorm gehad eind vorig jaar. Dat begon met het EK natuurlijk. Daarvoor zat er al een beetje aan te komen. Dat ging naar dat WK toe. En sinds die operatie, want dat is eigenlijk wel een beetje het keerpunt geweest, gaat het allemaal gewoon wat moeilijker.
9: Ja, nou, toch afgelopen zondag of weekend, Vlaanderen. Een paar puilige wedstrijden gezien van hem.
8: Weet ik, maar dan denk ik zat daar s'avonds zelf, dan denk ik, ja. Nou, nu is het tijd voor Gian om te winnen. Ja. Dat dacht ik echt, hij is de hoogst geplaatste speler hier. Ja. Hij moet hem kunnen winnen. En dan
9: die halve finale, die om de een of andere reden wilde hij niet. Nee. Maar voor die wedstrijd tegen Domi ook, prima partij. Ja. De wedstrijden daarvoor waren echt heel goed. Dat ik denk, de scherpte is er, weet je wel, het geloof, het vertrouwen, alles is er. En dat gevoel kreeg ik vanavond niet, terwijl de cijfers best wel oké zijn.
8: Misschien dat het ook heeft te maken dat je voor eigen publiek speelt. Dat je toch jezelf ook heel veel druk oplegt om hier goed te spelen.
9: Ja, dat is goed. Ja, zullen we Koert ook aan het woord laten?
10: Nee, ik zit lekker naar jullie te luisteren. Ik ga maar lekker door, hoor. Ja.
9: Nee, maar dat is zeker een factor die meespeelt. Hè. En je ziet het bij heel veel spelers, vooral de Nederlandse spelers. Moment onder druk, dan voel je dat toch net een beetje...
8: Jij moet het ook gehad hebben. Je hebt veel Nederlandse toernooien gespeeld. Die druk moet voor jou ook groot zijn geweest.
9: Het is op voorhand, als je daar gevoelig voor bent, een stuk moeilijker dan in het buitenland. Dan interesseert het je niet wie er zit.
10: Was jij er gevoelig voor?
9: Ja, op sommige punten wel. Alleen, ik had ook wel dagen erbij. Dan je wist het. En je vond het prachtig en geweldig. Maar het deed je niks.
10: Oh,
9: het belemmerde je niet.
10: Oh, zo, oké. Okay.
9: Op die manier.
10: Het kwam,
9: het was er wel, maar het kwam niet helemaal binnen. Nee, het raakte me niet. Maar te vaak, zo gevoelige zak als dat ik ben, raakte het me wel. En was het altijd wel heel lastig voor mij.
10: Ja. Snap ik. Hey, maar laten we het zo zeggen. Ben je ook met me eens dat sinds de operatie... Oké, kwakkelen. Maar wel steeds minder kwakkelen.
8: Nee,
10: de weg omhoog blijft omhoog.
8: Er zit absoluut een stijgende lijn in. Maar wat je dan een beetje nodig hebt... is af en toe een keer een wedstrijd die een beetje jouw kant op valt.
10: Ja.
8: Nou, deze viel zijn kant op. Dat is toch gewoon zo?
9: Een beetje spelen zoals bijvoorbeeld een Humphries vanavond liet zien. Op een paar dubbeltjes na zo'n wedstrijd. Dat alles loopt. Ja.
10: Eerder op de avond zagen we Michael van Gerwen verliezen. En dat was onnodig. Er waren momenten dat hij 6 matchdarts wist te missen. Ik kwam hem net nog even tegen. Ik heb hem natuurlijk niet aangesproken, want hij was echt enorm aangeslagen. Dat was na het interview met Arjen van der Giezen. Dus ik ben benieuwd wat daar besproken is.
11: Ik weet, het is darten. En toch vraag ik me iedere keer weer af. Hoe kan het dat je 6 pijlen mist?
12: Ja, ik weet er niks van. Ik kom zo goed terug. 3-0 achter. Ik gooi volgens mij 13, 14, 15, 13. Ja. Volgens mij. En de laatste, er is gewoon helemaal niks aan de hand.
11: Nee.
12: Ik mis gewoon 6 pijlen, joh. Echt, slaat helemaal nergens op, joh. Ik ben doodziek, joh.
11: Ja.
12: Tevenspel af en toe,
11: joh. Ja, de hand vol 2 keer.
12: Ja, 2 keer, dat mag gewoon niet gebeuren. Vooral die eerste beurt dan niet, want dan zit je man met dubbel 10 en dan ga je jezelf al heel moeilijk maken. En ik ben hier gewoon echt heel doodziek van, joh. Jongen, echt. Helemaal nergens voor nodig.
11: Nee. Jij zegt vaak, dat kan ik mezelf kwalijk nemen. Ja, maar in dit geval is dat 100%
12: zo. Ja, tuurlijk, zeker. Ja. En hij begint goed natuurlijk. Hij begint de wedstrijd fantastisch.
11: Ja.
12: Dus dan moet je eigenlijk tegen zien terug te knokken. Zien te proberen tegen te wapenen.
11: En dat deed je?
12: Ja, dat deed ik zeker. Alleen dat je dan zo makkelijk deze wedstrijd weggeeft. Ja, dat mag gewoon niet gebeuren.
11: En ze zeggen wel eens, het is een momentensport, dacht. Maar dat is in dit geval absoluut zo.
12: Ja, zeker. Maar ik heb mijn eigen zwaar tekort gedaan. Ik ben echt doodziek van.
11: Ja, die laatste lek kon je ook niet meer, meer opbrengen.
12: Nee, dan is het... Voor je gevoel heb je jezelf al zoveel pijn gedaan. Je ballen liggen op het gehaktblok op dat moment, snap je? Ik moet gewoon niet eens in die positie komen. En dat heb ik gewoon zelf gedaan. Ik ben hier echt heel doodziek van, joh.
11: Ik kan me voorstellen. Dank dat je toch wilde komen, Mark.
12: Geen probleem.
10: En hij is bij ons binnenkomen lopen. Wat fijn dat we hier nog even mogen spreken. Wat een mooi shirt.
13: Mooi, hè?
10: Ja, heb je er maar 1 van? Of zijn er
13: Nee, ik heb er nog 4 in het hotel liggen. Of 3 of 4.
10: Dus tot de finale steeds een nieuw shirt.
13: Zo is het, ja.
10: Nagedacht, jongetje. Ja, lekker. Ja. Hey, wij hebben natuurlijk al over jouw partij gesproken. Vertel jij eens, hoe heb jij deze partij beleefd?
13: Ja, het was een aparte wedstrijd. Ik begon echt goed, 12 had ik meteen eerste leg. En daarna was het scorend echt zoekende. Veel pijlen ook onder de triple, maar bij Chris ook. En ja, dat geeft Jan ook wel, ook al gooien voor mijn gevoel niet heel geweldig. Dat geeft dan wel gewoon vertrouwen dat je ziet ook dat je tegenstander aan het struggle is. En ja, dan wordt het op een gegeven moment gewoon... maak ik het zelf nog wel lastig door wat dubbels te missen. Vooral die dubbel 8 die ik dan loslaat in een dubbel 16 zak. Maar uiteindelijk wel gewoon een solide overwinning en comfortabel ook wel.
10: Ja, heb jij, want Jacques hadden we het net ook mee over... dat je bij jou heeft natuurlijk, zeg maar... Je opkomst is natuurlijk een beetje belemmerd geweest door je operatie.
13: Ja.
10: Ben jij nog steeds daarvan een soort van aan het bijkomen? Want je...
13: Nee, lichamelijk sowieso niet. Misschien mentaal een klein beetje, maar dat heb ik echt... Nee, eigenlijk
10: niet.
13: Kan je
10: dat, ik ben ook klaar mee.
13: Ja.
10: Of vind je het vervelend dat ik...
13: Nee, helemaal niet.
10: Dat mag ik gewoon zeggen.
13: Helemaal niet. Ja, ik heb die operatie gehad en ik ben denk ik gewoon te vroeg weer begonnen. Heb ik ook vaker aangegeven. Ik ben gewoon te vroeg naar Berlijn gegaan voor die Premier League avond. En dat heeft gewoon wel mijn zelfvertrouwen gewoon een deuk gedaan. En daar heb ik maandenlang van moeten bijkomen achteraf. Maar fysiek, ik voel me gewoon top. Ik zit lekker in mijn vel. De laatste tijd gaat het ook echt een stuk beter. Ik sta weer lekker te gooien. En ook vanavond dat ik merk, voor mijn gevoel gaat het niet fantastisch. Kijk op een gegeven moment links naar het scherm en dan denk je, ja, gewoon niet heel geweldig. Sta je nog 6,97 gemiddeld te gooien.
10: Ja.
13: En een paar maanden geleden was dat gewoon 88.
9: Ja, dat is wat mij eigenlijk ook opviel. Dat zei ik net ook tegen Jacques en Koert. De cijfers zijn best prima, weet je wel. Maar ik had niet het gevoel dat ik, zoals afgelopen weekend in Antwerpen... daar zag ik Gian van Veen spelen op een manier dat ik dacht... ja, zo ben jij daar ooit Europees kampioen geworden. En nog beter. En dat was vanavond niet aanwezig, had ik het gevoel een beetje. Dat het net even, net een tandje eronder was.
13: Klopt, ja. En ik denk dat het gewoon scoren met mijn pijlen zakte te ver. Maar dat geeft mezelf ook alweer zelfvertrouwen. Dat je hem dan gewoon alsnog comfortabel wint met een prima wedstrijd. En ja, ik denk gewoon heel eerlijk, 4-5 maanden geleden had ik deze wedstrijd verloren.
10: Ja.
13: En voor mezelf zet ik dan wel gewoon een heel grote stap. Hè. En daar ben ik gewoon echt heel blij mee.
10: Wat doet zo'n zaal met jou? Vind je het fijn of ligt het ook een bepaalde druk? Voel je dat in je rug?
13: Beide. Ja, ik denk
10: eerlijk.
13: In Nederland ben ik nooit heel geweldig. Ik denk dat ik me altijd er wel te veel druk op leg. Zeker met de Premier League en Ahoy. Maar vandaag had ik dat ook wel. Kijk, dat heb je helemaal achter de rug. Je weet hoe dat is. En vandaag dacht ik ook wel, oké, gewoon wat je ook doet. Het publiek is mooi. En het zou mooi zijn als ze je steunen. Maar als het niet gebeurt, want ik wist ook, ik ben de laatste wedstrijd. En dan is ook altijd wel vaak een beetje de put eruit, zeg maar, bij het publiek.
10: Nou, vanavond niet.
13: Nee, ik viel niet tegen.
10: Nee.
13: Zeker niet nadat Michael
10: had ook
13: verloor.
10: Met jou te maken.
13: Ja, dat scheelt. Maar toen Michael ook verloor, dacht ik, het publiek zal niet heel positief zijn.
10: Nee.
13: Maar, dus ik probeerde me wel gewoon echt op de wedstrijd te focussen. En dan als het publiek dan eenmaal ook al je naam gaat scanderen, geeft het ook wel extra vleugels.
10: Ja, Ko, hij moest de meubelen redden samen met Dirk, hè? Wat zegt dat dan?
9: Maar de laatste tijd doet hij dat wel vaker, hè?
10: Ja,
9: de laatste jaren. Dus wat dat betreft is het niet meer standaard dat Michael van Gerwen aan de top eindigt. Maar dat Gian daar heel vaak staat, hè? En natuurlijk, en als je, ik zie al als we weer terugkomen naar dat niveau. En daar was ik wel heel even bang voor. Ik denk, ja, als je terugzakt, wat is er lastiger dan... aan de top komen, niet?
10: Ja, nee,
9: weer terugkomen.
10: Blijven. Ja.
9: En ik zie wel die punten, en zeker afgelopen weekend... dat die kans echt weer op gaat.
10: Deze overwinning heb jij lekker in je zak, in de pocket. Dat betekent dat je nu kan relaxen. Dan ga je ongetwijfeld ook weer vlogjes lopen maken.
13: Tuurlijk, zo ben ik, hè.
9: Maar die zijn wel leuk.
10: Mag ik een keer meedoen met je?
13: Tuurlijk mag ik het doen. Ik zie mijn vriendin nu niet staan filmen. Die staat daarachter, maar die staat niet eens te filmen. Okay, dat is wel jammer weer, hè?
10: Ja, dat is wel jammer. Want
13: mist het weer.
10: Je wilt het niet geloven op mijn leeftijd. Maar ik zit tegenwoordig op TikTok, hè?
13: Kijk eens aan.
10: Is dat gek dan?
13: Ja. Nou, dat doe je goed, Koen.
10: Hey, dank je snel wilde komen.
13: Geen probleem, mannen.
10: Ga lekker relaxen morgen. En dan spreken we elkaar zaterdag alweer.
13: Fijne avond allemaal.
10: Fijne avond.
9: Fijne avond, jongen.
10: Top dat hij er gelijk voor ons was, Gian van Veen. Hebben we nog één reactie die we je niet willen onthouden. En dat is van de eveneens uitgeschakelde. Maar door Luc Humphries is dat niet echt een schande. Jermaine Wattimena.
11: Ja, hoe sta je hier dan na zo'n wedstrijd? Het was zo snel voorbij.
14: Ja, ik denk tot aan de gemiddelde doel was het toch een prima wedstrijd. En dan 2-2, denk ik. En dan stel ik weg op dubbel, gooit hij boel dubbel 16 uit.
11: Ja.
14: Ja, dan sta je weer achter de feiten aan het lopen. Wel knap finish overigens, hoor.
11: Ja.
14: Niks verkeerds mee.
11: Nee, ik ga nog een stapje terug, Jermaine. Ja? Want ik denk, je komt op 1-0 voor. 160 finish, eerste lek. Zet meteen de toon van de wedstrijd. Maar die tweede lek, hij mist een bullseye voor 170.
14: Ja.
11: Jij mist twee pijlen voor 27. Dubbel 8, dubbel 4. Daar had je een pijn kunnen doen.
14: Ja, dan wil je misschien net te graag nog... Je zag ook dat ze niet heel dichtbij zaten. Dus het was net te graag dat je die dubbel moet gooien. Maar goed, je kan nog niet de schuld geven dat je de wedstrijd verliest. Je had misschien 2-0 voor kunnen komen. Maar goed, hij mist ook twee pijlen voor 1-0 voor. Waar ik onder zet ga gooien. Ik bedoel,
11: klopt.
14: Ja, ja, het staat op even.
11: Ja, en dan op het eind, die negende lek. Jullie missen allebei meer dan een handvol pijlen op de dubbels. Wat is dat dan? Is dat spanning?
12: Ja, ik heb geen idee. Ik had het gevoeld als ze best wel strak tegenaan zaten. Maar ik heb echt geen idee.
11: Ja, ze zaten ook iedere keer precies op hetzelfde plekje. Bij die dubbel 10 ook iedere keer net erbuiten.
12: Ja, kon je niet een beetje verschuiven dan?
11: Ja, volgens mij hing het bord gewoon niet recht.
12: Nee, denk ik ook niet.
11: Maar goed, het was weer een World Series Finals voor jou. Ondanks de nederlaag toch een beetje van genoten van de atmosfeer in de zaal alles?
12: Ja, zeker weten. Kijk, ik neem mezelf ook helemaal niks kwalijk. Ik bedoel, het was een goede wedstrijd. En de lek dat we allebei doubles misten, was in dezelfde lek. En ja, verder. Hij pakt gewoon die 132. Dat dacht ik van, oh, auw. Ja, op dat moment wel. Je zat zelf op een dubbel te wachten. Maar ja, dat deed ik zelf bij hem. Maar goed, ik denk dat een neutrale kijker zeker heeft genoten van deze wedstrijd. Het was kort wel goed.
11: Bedoel, was het zeker?
12: Ja, dat was het zeker. Ik denk dat we de mensen hebben laten genieten, Luc en ik.
11: Dat denk ik ook. Ik heb er sowieso van genoten. Ik denk heel veel mensen meer. Dankjewel.
12: Alsjeblieft.
10: Absoluut een feit, als ik al voor mezelf spreek, gaat zo de mannen ook nog even vragen. Dirk dus door een 6-4 overwinning op Victor Tingström. En Gian dus ook door een 6-2 maar liefst overwinning over Chris Dobie. Helaas hebben we afscheid moeten nemen. Dat hebben we gezien vanavond van Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena. En ook van Kevin Doets, waarbij Michael van Gerwen echt aangeslagen was. Wattimena, dat viel allemaal nog wel mee. De Wattimena 2.0 kan dat veel beter handelen dan de 1.0. Kijken we ook nog eventjes naar het programma van morgen. Dat is morgenavond. Alleen op zaterdag en zondag hebben we ook middagsessies. Morgen nog niet. Dus vanaf 7 uur inschakelen voor Leek tegen Long. Sakai, dat wordt wat. De opkomst tegen Callum Ritz. Wessel Nijman houdt de driekleur hoog tegen Simon Whitlock. Leuk om Simon Whitlock weer eens te zien. Nathan Espinol tegen Raymond Smith. Wade tegen Hetta. Price tegen Klingen. Wat kan die Brody Klingen? Luke Littler dan, de ene laatste partij tegen onze Danny Noppert. En Johnny Clayton tegen Mike Kuivenhoven. Voorwaar geen eenvoudige opgave voor onze landgenoten morgenavond. Dat is voor morgen. Nog even over Jermaine, dat is toch wel aardig om te benoemen. Dat is echt een andere Jermaine dan die zou hebben verloren en zijn pijlen pakken. Nauwelijks een hand, chagrijnig weg, hè?
8: Nee, dat klopt inderdaad. Hij kan er echt op dit moment beter mee omgaan. Maar ik zei het eerder al, ik denk dat dit de beste Jermaine is die we ooit gezien hebben.
10: Dat zei jij inderdaad. Dus, en ik denk dat het klopt.
8: Ja. Ja.
10: Maar de meest geniale, en dan houden we erover op, was die opkomstsong. Om naast de arena bloed, zweet en tranen van andere hazes uit te kiezen. Dat was een knaller van.
9: Dat was al, heeft hij heel goed gedaan. Jammer dat hij er geen gebruik van heeft kunnen maken. Maar ja, dat doet Ajax ook wel eens niet. Dus,
10: eerlijk van je komen. Mannen, bedankt voor vanavond.
8: Yes.
9: Jij ook.
10: We gaan dit toernooi elkaar nog vaker zien. En ik hoop jullie thuis ook. Want je mist geen minuten van dit prachtige toernooi. De World Series Finals in de AFAS Live bij Viaplay Darts. Dank voor het kijken, dank voor het streamen en tot morgen om 7 uur. Bye bye.

Mestalla aan de Avenida de la Suecia. Verbonden met de kleedkamer van de scheidsrechter van vanavond, José Luis Munuera Montero. Met wat opzwepende muziek. Dat zien we wel eens anders in Spanje. Dan misschien een soort begrafenisstemming, maar dit is gezellig. Hier de spanning bij Real Sociedad in de kleedkamer die vandaag dus spelen tegen Valencia. Het zijn de laatste minuten voor de wedstrijd. Waar we wat nieuwe namen gaan zien in het elftal van Real Sociedad. Ten opzichte van afgelopen donderdag. En hier zijn we bij Valencia. Eye of the Tiger. Het is de laatste wedstrijd in speelronde 7 van La Liga. Prachtige zomeravond in Valencia. Nog een graad of 24. Voor de laatste Valencia Real Sociedad in dit stadion. Want het Nou Mestalla wacht. Volgend seizoen is het eindelijk zover. Na 20 jaar komt dat nieuwe stadion van Valencia er dan eindelijk. Daar zien we Kane van Oevelen overgekomen van Ipswich Town. Door de Engelsen verhuurd nadat ze kochten deze zomer. Dit zijn de keepers die gaan spelen vanavond. Ramiro, Alex Ramiro en Dimitrievski. En Valencia draagt een shirt. Todos somos caballas. Het is een eerbetoon aan de mensen. Of eigenlijk een steunbetuiging aan de mensen in Ceuta. Die getroffen zijn door de migratiecrisis. En op deze manier spreekt Valencia hun steun uit. We hebben het bij meer teams gezien in La Liga de afgelopen week. Ja, Real Sociedad, dat begon midweeks aan een nieuw Europa League seizoen, maar verloor in eigen huis in Anoeta met 2-1 van Bournemouth. Waaronder met deze man, Carlos Soler. Hij terug in Mestalla. Groeide op in de opleiding van Valencia. En nu, na 4 jaar, is hij weer terug in zijn stadion. En Valencia wacht op een nieuw tijdperk. Misschien gaat dat komen als ze in het nieuwe stadion gaan spelen. Vorige week werd maar weer eens een trainer ontslagen. Carlos Corberan was dit keer de klos. Hij heeft het nog redelijk lang volgehouden, moet ik zeggen. 1,5 jaar zat hij bij Valencia. Maar na de verliespartij bij Sevilla werd hij ontslagen. Ook de CEO of voetbal werd de deur gewezen. En toen kwam er een interim trainer, Oscar Sanchez. En dat zorgde voor het gewenste schokeffect. Valencia won midweeks voor het eerst dit seizoen. Met 1-0 in Vitoria-Gasteiz uit Balawes. En daardoor de eerste 3 punten van het seizoen, maar Valencia nog altijd de nummer 19 met 4 punten. Real Sociedad, dat doet het niet heel veel beter. 7 uit 6. En nu de nummer 15 van de Liga. Don Juma is erbij. Net zoals Justin de Haas. Die gaan we in de opstelling zien van Valencia. 2 Nederlanders waar dus Van Oevelen op de bank zit. Want Dimitrievski is de keeper. Achterin Pep Pelu naast de Haas. Met Gaia en Mafeo. Daar zien we links Don Juma, Guido Rodriguez, Aaron Mayol. De debutant. 18 jaar. Debuteerde afgelopen woensdag tegen Alaves. En staat nu weer in de basis van die interim trainer, Oscar Sanchez. En voorin zien we Javi Guerra en Hugo Duro. En daar zagen we Gonzalo Guedes. Ook voor hem is dit bekend terrein. Samen met deze Carlos Soler. Bij Valencia gezeten.

Twee ervaren aanvoerders, José Luis Gaya en Mikel Oyarzabal. Bij de scheidsrechter José Luis Munuera Montero. Naar de VAR kijken, Luis Mario Villa. En dan opstaan van Real Sociedad. 7 wijzigingen ten opzichte van de verloren wedstrijd in de Europa League tegen Bournemouth. 2-1 gingen ze onderuit in het eigen Anoeta. Ramiro staat weer op doel. Aramburu keert terug. En achterin verder Beitia, Martín en Sergio Gómez, Gonzalo Guedes, Soler. Zij zijn ex-Valencia dus. Gorochategui en Jobo Cheng, Mikel Oyarzabal en Lucas Susic. Zij staan voorin. Eerst een minuut stilte.

camera's zijn gericht op Gonzalo Guedes en Carlos Soler. Die terugkeren in Mestalla. Hugo Duro moet voor de doelpunten gaan zorgen. Dat wil nog niet echt lukken bij Valencia dit seizoen. Twee doelpunten gemaakt in 6 wedstrijden. Misschien moet het van hem komen, Arnaud Danjuma. Hij maakte er ook nog geen één. Was er dichtbij tegen Alaves. Toen hij uiteindelijk vanuit buitenspelpositie de bal binnenschoot. Was een fraaie goal, maar die ging dus niet door. Dus wacht hij nog altijd op zijn allereerste goal in La Liga van dit seizoen. En dan zijn we begonnen in de eerste helft van Valencia Real Sociedad. Hier is de lange trap van Ramiro. Valencia dat Cor Brandes ontsloeg vorige week. Afgelopen zondag gebeurde dat. Er zit een nieuwe trainer aan te komen. De Mexicaan Javier Aguirre. Voormalig bondscoach van Mexico. Die zou tot de zomer komen. En heeft daar ook een optie, mocht het zo goed gaan dat hij zelfs tot Europa League reikt. Dan zou hij misschien wel kunnen blijven. Beleefde het WK met Mexico afgelopen zomer. En werd toen uitgeschakeld in het Azteca. Die geweldige 8e finale tegen Engeland. 2-3 verloren uiteindelijk. Genoeg ervaring ook in Spanje. Trainer geweest van Osasuna, Atletico, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés en voor het laatst Mallorca. Daar vertrok hij uiteindelijk in 2024. En nu gaat hij dus terugkeren. Dat wordt allemaal na deze wedstrijd officieel bekendgemaakt. Eerst mee eens de wedstrijd.

Sergio Gomez. Nummer 10. Hij weer terug in La Liga ook. Was geschorst tegen Atletico. Nu er weer bij. Zoals deze man, Aramburu. Maar die ontbrak in de Europa League.

Daar is Justin de Haas. Derde basisplaats van dit seizoen. Voor de Nederlander. Die overkwam van Famalicão in Portugal. Daar 2 jaar gezeten. En nu gewoon vaste basis spelen bij Valencia. Daar lijkt het op. Hij was een aantal wedstrijden geblesseerd. In het begin van dit seizoen. Als hij fit is, dan wordt hij opgesteld. Overname Ugrinić. Iets te ver voor hem uit. Lange trap Ramiro richting Ocheng. Dan Juma. Javi Guerra.

Slim duwtje van Mayol. Nou, dan moet Martin die bal zo wegwerken. Daar is de interim trainer, Oscar Sanchez. Hij gooide het roer om, het zo gewenste schokeffect. Kwam weer op tafel. En hij won bij Alaves de eerste overwinning van Valencia. En heeft het in de formatie ook iets omgegooid. Niet meer met 5 achterop, maar met 4. Mag doorgespeeld worden. Ja, dan fluit hij alsnog voor de vrije trap. Heel lang vasthouden bij Gorrochategui. Vasthouden was van Gavi Guerra. Het was allemaal iets te opzichtig. Eerste vrije trap van de wedstrijd. Komt van de voet van Sergio Gomez. Doelpuntenmaker. Hij maakte de aansluitingstreffer tegen Bournemouth. De 1-2. Vanaf deze kant. Maar het wordt uiteindelijk niet. Sergio Gomez, die bal komt voor de goal. Dimitrievski. Eerste kans voor Real Sociedad. En die is voor Betia. Centrale verdediger van Sociedad. Maffeo. Guido goed gedaan. Snel gespeeld. Bal bij Danjuma. Sergio Gomez voorbij. Danjuma. Goeie actie naar binnen. Danjuma. Voorzet. Oh! Die valt net niet. Voor de voeten van Guerra. Het zat een beetje tussen een voorzet en een schot in. Scherp aangesneden in ieder geval. Komt hier goed naar binnen. Het was wel degelijk een voorzet. Maar buiten bereik van Gavi Guerra. Die komt daar twee stappen tekort. Gavi Guerra, de aangever. De winnende 0-1 van Luis Rioja. Dat is een prachtige bal. Van de talentvolle middenvelder van Valencia. Toch wel een van de beloftes van dit elftal. Balverlies bij Valencia. Mikel Oyarzabal. Geen overtreding van Mayol. Andere kant weer op. Heel licht duwtje. Absoluut geen penalty. Pepelu. Guido. Mayol. Gaia. Altijd weer Gaia bij Valencia. Nu kan het snel gaan. Guerra. Komt niet tot aan Danjuma. Ocheng. Iets te makkelijk van Ocheng, maar toch nog in balbezit. Goed gedaan van die Keniaan. Guedes. Gomez. Naar Gorrochategui. Naar Gomez. Aanname bij Danjuma, die er dan op doorloopt. Maar hij wist misschien dat hij buitenspel stond.
Amerikaanse coach van Sociedad, Matarazzo, heeft zijn ploeg goed zien spelen. Was dit een hele matige eerste helft tegen Bournemouth. Daarna herstelde ze zich. Het was niet genoeg voor een resultaat. Dat is een beetje de lijn die ze de afgelopen weken hebben ingezet. Het spel dat bij Vlagen tot tevredenheid leidt, maar nog niet tot punten. Dan gaat het uiteindelijk om. Door Maffeo, goed gedaan. Dan is Hugo Duro erbij en Danjuma die wil achterin die bal ook hebben. Maffeo vindt zich daar geen weg. Uit de drukte, Oyarzabal. Goed gedaan door Pepelu, Ugrinić. De Haas. Subtiel balletje op Gaia. Guerra. Overtreding van de Haas. En die gelijke gele kaart ook. 10e minuut. Eerste gele kaart van de wedstrijd is voor de Nederlander, Justin de Haas. Overtreding op Soler. Hij zit daar zijn arm in zijn nek. Dat is de eerste echte kans van de wedstrijd. Recht op Dimitrievski.

matchwinner van Valencia. Tegen Alaves, Luis Rioja. De man van de winnende goal. Die zit op de bank. Heeft last van een voetblessure. Niet volledig fit. Terwijl daar de volgende gele kaart komt. Dit keer voor Gaia. Zo gaat het hard. Ja, het gaat daar vol op de voet staan van Guedes. Zijn oud ploeggenoot. Wonnen samen de Copa del Rey in 2019. Guedes vertrok uiteindelijk naar Wolves. Maar Gaia zit al zijn leven lang bij Valencia. Ook Carlos Soler was onderdeel van dat team. Dus nog bij Sergio Gomez. Afzwaaier, Mayol. Iets te makkelijk gedacht door Mayol. Ho Cheng. En via de Haas wordt het dan uiteindelijk een corner. Vierde knie. Uiteindelijk redelijk hoog over. En ieder stoeltje is gevuld in Mestalla. Dus we kijken naar de corner van Real Sociedad. Komt uiteindelijk bij Guedes. Kera in zijn nek. Gorachategui. Aramburu. Met wat geluk Aramburu bij Gomez. Zeer al buitenspel. Het is de vrije trap voor Valencia. Zoeken naar Hugo Duro, dan Juma bij hem. Hier is Susic. Oyarzabal. Guedes. Kan het snel gaan bij Sociedad. Guedes. Aangeraakt. En dan nog voor Sociedad.

overname. Pepelu, die dus centraal achterin staat. Van origine toch een middenvelder. Maar met 7 blessures in het elftal van Valencia moeten er ook andere keuzes gemaakt worden. Tarega en Diakabi zijn er niet bij. Net zoals Sadik, Fouquier, Copete, Diego Lopez, Sergi Canos. Weinig keuzes voor Oscar Sanchez. Die ook wat jeugdspelers op de bank heeft zitten vanavond. En eentje in opstelling heeft staan. Dat is die Aaron Mayol. Zoals je dat achterin even moet opletten. Met nummer 33 op de rug. Mayol debuteerde als prof tegen Alaves midweeks. Die kent Sanchez goed, want Sanchez komt uit de opleiding van Valencia. Trainde daar verschillende jeugdelftallen. Was trainer van het tweede elftal, maar nu dus interim bij het eerste. En Mayol overgeheveld om zijn debuut te laten maken. Dat deed hij zo goed dat hij vandaag ook gewoon speelt. Maffeo. Kukrinic. Real Sociedad staat behoorlijk georganiseerd. Moet je blijven bewegen. Guerra, overtreding. Geraakt door John Martin. Dan willen ze die vrije trap snel nemen, maar dat gaat Munuera Montero niet door laten gaan. Ja, dan krijgt hij Mestalla op zijn dak. Dit was een overtreding van John Martin. Er wordt een moment genomen voor die vrije trap. En is dit natuurlijk veel te makkelijk om dan die bal maar te trappen. Munuera Montero moet het eerst maar eens even organiseren. Hetzelfde geldt voor deze roemer, Remiro. Hij lijkt beter te liggen voor linkspoot Gaia. Gaat hij om de muur heen. Aan de rechterkant. Dan wordt het toch Guerra. En het wordt uiteindelijk een corner. Via een speler van Sociedad. Nee, geen corner. Het wordt een ingooi voor Maffeo. Zijn carrièrepad bewandeld met een aantal omwegen. Geboren in Zaandam. Speelde in de jeugd van AZ. In de jeugd van PSV. Speelde daar ook in jong PSV. En ging toen naar Kroatië. De tweede elftal van Dinamo Zagreb. En vervolgens via NK Lokomotiva. Ook in Kroatië. Bij Famalicão.
Het is het vaste riedeltje in Mestalla. Pieter Bethea. Iedere wedstrijd wordt opgeroepen. Om Peter Lim te laten vertrekken. De eigenaar in Singapore. Die in 2014 de club overnam. Met grote plannen, maar daar is uiteindelijk weinig van terecht gekomen. Dus willen ze hem al jaren weg hebben. Dit is Maffeo. Goed dat duel gewonnen. Zoeken naar Duro. Er is Hugo Duro. Met wat ruimte. Maffeo ziet het. Guerra. Goeie actie van Guerra. Met drie man daar. Applaus van de fans.

meer dan 20 minuten gespeeld. Nog geen grote uitgespeelde kansen. Dit is het momentje van Wettia. Centrale verdediger van Sociedad. Heel veel verder zijn ze nog niet gekomen. Is hier dan een kans? Nee. In de handen van Dimitrevski. Nico Oyarzabal was dicht bij de 2-2 tegen Bournemouth. Een heel subtiel balletje. Zoals Oyarzabal dat kan. Technisch verfijnd. Schoot hem uiteindelijk op het dak van het doel. En het bleef bij 2-1 en dus debuteerde Bournemouth in de Europa League. En is al geheel Europees met een overwinning in San Sebastian. Dit is een goede actie, Susic. Krijgt hij een tweede kans? Nee. Vrije voetbeweging, dat kan nog altijd. Als ze goed druk zitten, Soler. Met de tweede poging. Zat hem ook in die actie daarvoor van Susic. Deze voetbeweging. Oh, over Guido. De inglijdende Guido heen. Dit is techniek van de Kroaat. Mooi gedaan. Dan gaat Gaia, die kan opstomen. Ugrinic naar Danjuma. Danjuma. Over het been van Aramburu, maar niet gefloten. Het is meer zoeken naar het contact. Dan een echte overtreding. Deze Venezolaan, John Aramburu. Goeie bal van Gomez op Susic met wat ruimte. Ocheng gaat lopen. Naast ertussen. Hugo Duro. Sterk door John Martin. Vrij gedaan ook van Geddes. Dan moet je deze Zwitser nog wel even voorbij. Ugrinic, en die is ook sterk. Ze hebben allebei de overwinning keihard nodig. Om met een goed gevoel die langere interlandperiode in te gaan. Midden van oktober gaat La Liga weer verder. Het is goed gedaan door Ocheng Susic. En dan zit hij er geweldig in. En staat Real Sociedad met 1-0 voor in Mestalla. Wat een prachtige goal van de Kroaat. En het zit hem niet alleen in die bal die geweldig in de kruising bolt. Het is ook de fraaie assist van Job Ocheng. Dan valt het even stil in Mestalla en kunnen zij juichen. Ineens is daar de goal van Sociedad. Net al dat technische hoogstandje van Susic. Die hem hier afgeeft op Aramburu. En dan is het een heel lekker hakje van Ocheng. En dan past er helemaal niks meer tussen. Als Susic die bal in de kruising jaagt. Met controle. Maar geweldig binnengeschoten. Door de Kroaat. Fenomenale goal. Kroatisch ijskonijn. Toont weinig emotie. Het is alweer zijn derde van dit seizoen. De goalgetter van Sociedad dit seizoen.
Hij maakt ook de winnende tegen Elche. Een belangrijke 2-3 in de laatste minuten van de wedstrijd. En nu zit hij zijn ploeg op voorsprong. Guerra met wat ruimte. Guerra. Geen optimaal schot.